0: Helene noemt dat ook, van dat de economie elke keer bij elke crisis en elke onzekerheid eigenlijk weer boven verwachting presteert. Ik bedoel, dat is
1: lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktail.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Al die vermalende prijzen die stijgen.
3: Ja, en het is natuurlijk wat de economen meekrijgen tijdens een studie, ceteris paribus. Dus als je hele slechte, als events zijn zoals de handelsoorlogen, de oorlog in Iran, dan hebben die negatieve effecten. Maar ja, dat is als er verder niets in de economie gebeurt. Maar je mag ervan uitgaan dat hele generatieve AI... kunstmatige intelligentie, die zorgt voor zo'n boom, alleen al door alle investeringen die op dit moment gebruiken, die dat dus meer dan compenseren. En dat zie je zowel in de Verenigde Staten en Europa. In ieder geval een aantal landen profiteren daar ook van.
4: Hoe leg je uit, Martin had het al over die verrekte prijzen, dat het economisch best wel aardig gaat, dat de economische groei op peil blijft en dat die koopkrachtplaatjes dan toch wat minder blinken?
3: Bijvoorbeeld omdat dit kabinet ervoor gekozen heeft om meer te investeren in defensie. En dat gaat gewoon, middengroepen gaan dat voelen, want er komt geen schijfcorrectie, is de bedoeling.
4: Schijfcorrectie moet je even uitleggen, want dat is een tamelijk slim, vernuftig trucje.
3: Ja, het betekent normaal gesproken, kijk, als geld minder waard wordt, dan... Je hebt te schrijven als je vanaf 50.000 euro het hogere tarief moet gaan betalen. En er is 5% of 10% inflatie. Ze gaan vanuit van 10%. Dan zou je willen dat na een jaar 10% inflatie je voortaan pas vanaf 55.000 euro het hogere tarief gaat betalen.
4: Doen we al een tijdje niet meer, geloof ik. Hè?
3: Maar dit kabinet heeft gezegd om geld vrij te maken voor defensie. Gaan we die schijfcorrectie niet toepassen. Dus je begint eigenlijk al voor in reële termen een lager bedrag, ga je het hogere tarief betalen. Dus het is een belastingverzwaring. Dat doen we om vanwege de geopolitieke onzekerheid. Dit is al besloten sinds voor de invasie in Iran. Het gaat met name over natuurlijk de dreiging die Rusland vormt met de oorlog in Oekraïne, waar ook wel eens angst voor bestaat dat dat verder wordt uitgebreid naar de Baltische Staten. En daar moeten mensen voor betalen.
4: Toch nog een keer aan jou de vraag, want economisch gezien lijkt het allemaal best wel op orde te zijn. Begrotingstekort ook binnen de Europese normen, als je dat als kabinet belangrijk zou vinden. En toch zal dit kabinet, als er geen flankerend beleid komt, moeten zeggen, je koopkracht, daar halen we iets van af. En volgend jaar komt er dan misschien herstel.
5: Nou, daarom denk ik dat het daarom vind ik die cijfers ook wel interessant. En dit dwingt het kabinet om daar ook een duidelijke keuze in te maken. Blijf je staan voor de keuze die ze gemaakt hebben van, beste mensen, veiligheid kost geld en u gaat meebetalen. Dat is politiek legitiem, hè? Dat kan je natuurlijk zeggen. En nu de prijzen stijgen, gaat het je zelfs dat een beetje koopkracht kosten. In maart leek het nog een stilstand, maar nu gaat het je een beetje koopkracht kosten. Dat kan natuurlijk een antwoord zijn. Dan moet je wel, vind ik, aan de andere kant ook wel zorgen dat de miljarden die naar defensie gaan ook wel verrekte goed besteed worden. Want daar zit wel echt wel een grote twijfel. Zelfs de rekenkamer waarschuwt al, als je in zo korte tijd zoveel geld gaat uitgeven voor defensie, dan staan wij er niet voor in dat elk contract nou even goed geweest is.
4: Je hebt er ook al meerdere columns en stukken aan.
5: Nee, je kan er ook een pas op de plaats maken. Dat je zegt van, we gaan dat zeker wel doen. Maar kan het wel in deze termijn? En dan ontstaat misschien financieel ook een klein beetje ruimte. Maar goed, ik denk dat het kabinet eerst met de billen bloot moet. Waar staan we nou eigenlijk precies voor? En gaan wij zoals voorgaande kabinet elke keer de koopkracht repareren? Nou, dat eist de oppositie. Wij schrijven dat ook in ons commentaar. Het is wel een moeilijk uit te leggen verhaal. Het gaat denk ik niet om heel veel geld, min 0,3%. Dus dat is wel ergens te fixen. Maar daar moet wel een goed verhaal komen waarom je dit beleid zo precies voelt.
4: Overigens wordt er ook nog gezegd, defensie natuurlijk belangrijk. Sociale zekerheid gaat meer kosten en de rentelasten gaan omhoog.
5: Ja.
4: Als je kijkt naar de onzekerheid in de wereld, waar we later in dit panel ook nog wel over te spreken komen, dan lijkt het er inderdaad op dat die rente de komende periode eerder omhoog dan omlaag gaat.
5: Nee, zeker.
4: Dat wordt een serieus probleem.
5: Ja, dit zijn natuurlijk nu de ramingen van vandaag, of van vrijdag, beter gezegd. We waren heel positief over dat, ondanks alle onzekerheid, de economie goed blijft draaien. Maar daarmee is die onzekerheid nog niet weg. Dus ze kunnen, maar daar kan je natuurlijk als CPB onmogelijk op voorsorteren. Maar het kabinet moet er wel rekening mee houden van wat als dit toch verslechtert.
3: Maar wat ik denk dat belangrijk is om te zien dat het gaat om gemiddelde koopkrachtcijfers. En het zal verschillen. Mijn moeder die heeft zonnepanelen op haar dak. Dus die heeft minder last van de stijgende energieprijzen dan iemand die in een slecht geïsoleerde woning, of die ervoor heeft gekozen om niet te investeren in zonnepanelen. Dus dat maakt wel veel.

0: verschil. Dus ik vind het advies van het Centraal Planbureau om geen generieke koopkrachtmaatregelen te nemen, om de koopkrachtachteruitgang weg te nemen. Maar juist om specifieke maatregelen te treffen zodat mensen gaan verduurzamen. Dat is belangrijk, want daarmee haal je ook die verschillen tussen de groepen weg.
1: Eigenlijk voortgaan op de lijn die al is ingezet, toch? Want dat eerste steunpakket was ook niet zeer generiek, leek gericht te zijn.
0: Zeker, dat lijkt me heel goed. En dan moet er zowel geld komen voor corporaties om te zorgen dat ze versneld woningen kunnen verduurzamen. En voor particulieren die eerder geen gebruik hebben gemaakt om hun woning te verduurzamen of over te stappen naar elektrische auto's. Om dat nu wel te gaan doen.
1: Want dat elektriciteitsnet, ja, dat kan dat allemaal handelen.
0: Met de zonsverduistering is er geen probleem geweest. En toen stonden ze ook eventjes in alarmstand.
2: Ja. Aan deze lijn begrijp ik het lastige is alleen. Het begint nu met de benzine, diesel en de gasprijs. Maar we weten ook dat de inflatie door gaat werken. Dat is natuurlijk het probleem. Dus als op een gegeven moment begin volgend jaar... ook de voedingsmiddelen in de supermarkten duurder worden, dan is die compensatie alleen voor mensen die geen geïsoleerd huis hebben is niet meer toereikend. Dat is wel een dilemma waar het kabinet ook voor staat. Ja. En die verbreding die komt natuurlijk wel aan. En dan is natuurlijk de vraag, ja, laat je dit gebeuren en heb je gewoon een goed verhaal, zeg beste mensen, dit is de situatie, hier staan we voor. Of ga je dat toch repareren? En ik kan me voorstellen dat je politiek gezien toch dat laatste dan maar weer doet.
0: Maar de koopkrachtreparatie heeft natuurlijk ook als nadeel dat het weer de inflatie verder aanwakkert, wat je juist niet wil. Dus het lijkt mij het beste, en ik ben het geheel met Martin eens, je moet geen defensieuitgaven doen die slecht zijn. Hè. We hebben natuurlijk gezien met COVID wat zulke overhaaste contracten voor problemen kunnen opleveren. Maar dan krijg je gewoon onderuitputting. Ja. En onderuitputting betekent alleen maar dat de positie van de schatkist verbetert.
1: Maar
0: en daar kan niemand tegen zijn.
1: Dat er weer plannen waarschijnlijk worden gereserveerd voor zaken die vanwege gebrek aan capaciteit niet kunnen worden uitgevoerd.
0: Ja.
1: Dat is al jaren aan de orde inmiddels.
2: Ja, zeker. En het Centraal Planbureau is meestal wat realistischer dan financiën. En de andere ministeries, maar die blijven tot het einde toe hopen dat ze het geld toch kunnen wegzetten. En meestal heeft het CPB aan het eind van de rit gewoon gelijk. Ja.
1: Tot slot, ik haal al even aan dat het begrotingstekort binnen de Europese normen blijft. Dus onder de 3%. Het verbetert zelfs weer iets, omdat er een eenmalige last vanwege de militaire pensioenen volgend jaar niet meer is. Moest dit worden gecorrigeerd. Komt volgend jaar dus uit op 2,1%. Maar nog altijd wel sprake van een begrotingstekort. Moet je daar misschien wat rekkelijker in zijn? Of zeg je nee?
2: Nou,
1: pas toch op.
2: Nou ja, dit vind ik echt wel een ingewikkelde. De regels van begrotingstekort voor Europa, die zijn, we fixeren ons heel erg op die 3%. Maar die zijn er oorspronkelijk bedoeld als een soort uitloper in tijden dat het slecht gaat. En je kan nu niet zeggen dat het slecht gaat. En toch gebruiken we die ruimte al. Dus ik denk, de andere kant is, Europa, de Europese Unie, de Europese Commissie staat toe dat landen voor defensieuitgaven een staatsschuld laten oplopen. Dat doen we ook niet. Dus in die zin zitten we er wel redelijk precies in, maar een begrotingstekort van ruim 2%. Ja, ik zou het daarbij laten als het even kan. En niet nu al hele ruimte opsoeperen voor het geval dat het toch op een gegeven moment economisch slechter gaat.
0: Ja, en juist niet ook omdat we niet willen dat de overheidsuitgaven of de consumptieve bestedingen de inflatie verder gaan aanwakkeren. Laten we nou eerst ervoor zorgen dat we meer productiecapaciteit krijgen. We hebben nu net een mooie arbeidsproductiviteitswerkgroep is ingesteld.
1: Een echte raad.
0: Dus dat lijkt me, die moet hard aan het werk. En dan moet het kabinet keuzes gaan maken en zorgen dat er gewoon weer meer capaciteit binnen de Nederlandse economie komt.
1: Ik
0: laat
1: het met jullie al ordentelijk begroten. Dan kan ik zonder problemen een bruggetje maken naar Amerika.
3: Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Martin Visser en Helene Mees zijn de leden van het Economenpanel. De Amerikanen hebben staatsobligaties met een termijn van 30 jaar tegen een rente van ruim 5% geveild. Dat gebeurde vorige week en dat is het hoogste tarief sinds 2001. Beleggers maken zich steeds meer zorgen over de snel oplopende staatsschuld, toenemende begrotingstekorten en de druk op de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Helene, kijk toch in de eerste plaats maar even naar jou, want je wil denk ik een hogere rente voor het uitlenen van dat geld, omdat je denkt, ja, die inflatie die krijgen ze niet onder controle. Ik wil een hogere vergoeding, anders dan loop ik rendement mis. Zit het wel
0: zeker
1: in elkaar?
0: Ik denk dat het... Kijk, wat het probleem is, we hebben de overstap gekregen naar de nieuwe Federal Reserve-president. Die staat natuurlijk heel erg onder druk. Aan de ene kant heeft hij weliswaar tegen het congres bij zijn benoemingsprocedure heeft hij gezegd van nee, ik ben helemaal onafhankelijk en ik zal ervoor zorgen dat de inflatie weer onder controle komt. Want die is 3-4 jaar lang heeft hij gewoon is die boven de 2% geweest. Maar ja, ondertussen staat hij erg onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Die heel
1: hij heeft
0: graag
1: die rente
0: wil
1: nog niet naar beneden gebracht. Hè? Je kunt in ieder geval zeggen dat hij nog niet heeft toegegeven aan die druk.
0: Hij heeft de rente niet verhoogd, terwijl de inflatie behoorlijk boven target is. Er is ook geen enkel lid binnen de FOMC, Federal Open Market Committee, die een voorstander is van een renteverlaging. Waar hij wel in is geslaagd met zijn toch niet heel erg succesvolle eerste en tweede optreden, is te zorgen dat de lange rente enorm is gestegen. He, dat zag je al voordat gisteren, vorige week staatsobligaties op de markt werden gebracht. Je zag sowieso al dat die lange curve heel hoog werd. En vorige week heeft gewoon de US Treasury 5,22% moeten betalen op 30 jaar langlopende staatsobligaties.
1: Dus met een jij begeleidt zijn succesnummers met wat cynisme?
0: Zeker.
1: Martin.
2: Nou ja, terecht, bro. Als je natuurlijk wat nu gebeurt, wat je ziet gebeuren, is als de korte rente en de lange rente uit elkaar gaan lopen, dan gaat er toch iets mis. Toch? Dat is ook wat jij natuurlijk zegt. Bedoel, het is de Fed en misschien de politiek, dat moet een beetje naar gissen. Die rente laag wil houden, hebben impact op die korte rente. Maar het is de markt die uiteindelijk zegt van, maar dit zijn volgens ons de risico's, beste mensen. Ja. Qua risico's van de staatsschuld, qua risico's van inflatie. Dus als je echt wel weet wat er aan de hand is, dan vind ik die 5,22 een veel betere graadmeter dan wat de Fed op dit moment aan het doen is.
0: En dat is de hoogste rente sinds 2001. Is 25 jaar record. Dus het is een heel andere situatie. En dat betekent ook dat de begrotingsruimte enorm aan het inkrimpen is in de Verenigde Staten. Omdat gewoon de rentelasten inmiddels zo'n groot beslag gaan nemen, leggen op de begroting. Het begint weer bijna als de jaren 90 te klinken. Dat heeft allemaal, zoals de Verenigde Staten zitten nu met een begrotingstekort dit jaar naar verwachting van 6,1%. Daarbij is Nederland dan wel weer heel beschaafd. Ja. Ver boven het, in ieder geval het Europese, de Europese norm of de norm voor de eurozone. En op dit moment is het de staatsschuld uitgedrukt als percentage van het BBP wordt nog geschat op, zal dit jaar ongeveer uitkomen op 125%. Maar als het begrotingstekort niet beperkt wordt, dan wordt verwacht dat het binnen een aantal jaren naar 140% gaat.
1: Maar hij heeft Kevin Warsh niet heel veel gezegd, want dat is ook een beetje de nieuwe koers. Mm-hmm. Dat de markt vooral zelf moet blijven nadenken. Maar hij heeft in zijn korte statements wel gezegd, en misschien kan hij als Fed-president ook niet anders, ik heb één prioriteit en dat is toch vooral die prijsstabiliteit weer een beetje op de rit krijgen.
2: Ja.
1: Brengt hij dat dan met onvoldoende overtuigingskracht?
2: Nou, dat denk ik wel. In ieder geval, ja, of met onvoldoende daden. Ik bedoel, bij deze inflatie hoort een hogere rente. Zo simpel is het. En de markt geeft dat gewoon aan. Die zegt gewoon hoe het zit. En het risico is natuurlijk, wat je al een beetje ziet gebeuren, is dat natuurlijk de Amerikaanse staten nu voor kiest om een staatsschuld gaandeweg steeds korter te financieren. Ja. Dus er worden heel veel van die treasury bills uitgegeven. Dat wordt een steeds groter deel van ja, je kan onmogelijk de VS met Griekenland vergelijken, maar ik had toch een enorme flashback, want dit ging in Griekenland precies zo. Op een gegeven moment worden steeds kortere leningen uitgegeven, want de rente is lager.
1: Daar betaalden ze nooit met dollars, geloof ik, toch?
2: En het grote verschil is natuurlijk wel, Amerika gaat over zijn eigen dollar en Griekenland ging niet over zijn eigen euro's. Echt een cruciaal verschil. Dus in die zin gaan ook heel veel vergelijkingen echt wel mank. Maar dat je op een gegeven moment in een hoek zit en alleen kunstgrepen gaat doen zoals deze. Dus steeds korter financieren. Omdat je, we hebben gezien 5,22. Ja, daar wil je er niet te veel van in je financiering hebben. Dan schieten die rentelasten natuurlijk omhoog. Ja, en nu is het aan de Fed om daar toch een goed antwoord te geven op de inflatie. Want anders dan blijft die markt die rente opstuwen.
0: Ja, de Federal Reserve heeft wel het geluk gehad dat vorige week alle cijfers die naar buiten kwamen, zowel de producentenprijzen als de inflatiecijfer.
1: Toch weer een beetje gestut. Ja.
0: Toch weer, die kwamen binnen of op het niveau waarop het verwacht werd, of zelfs een beetje lager. De consumentenbestedingen zijn ongeveer van een klif gevallen. Dus die zijn. Dus dat suggereert weer dat de economie toch wat minder hot en steaming is dan gevreesd werd. En dat dus die grenzen. Dus ik verwacht niet dat ik bij de komende. De volgende vergadering van de Federal Reserve alweer een renteverhoging komt. Dat ze toch nog even gaan kijken hoe het met de Amerikaanse economie verder gaat.
1: We gaan even naar onze eigen Nederlandse economie. Want hitte, droogte, hevige neerval. Nederlandse bedrijven moeten zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO. Triodos publiceerde ook al eerder over klimaatschade. Dat extreme weer veroorzaakt bij bedrijven uit bijna alle sectoren een lagere arbeidsproductiviteit, verloren inkomsten of juist hogere kosten. En de conclusie van ABN AMRO is, dit had je allemaal kunnen zien aankomen, maar voor veel bedrijven komt het toch nog als een onaangename verrassing. Hoe kan dat eigenlijk?
2: Ja, nou ja, of het echt als een verrassing komt, weet ik niet. Maar waar ABN AMRO in het sectorrapport van vorige week op wees, is beste ondernemers, voor zover je zelf niet al weet, dit zijn geen toevalligheden die je overkomen. Ik zeg het even heel kort op de bochten, maar het is gewoon here to stay. Dus hou je gewoon rekening mee. En dat betekent dus misschien dat deze zomer echt uitzonderlijk droog is. Maar ja, ga er maar vanuit dat we volgende zomer het misschien weer over een uitzonderlijk droge zomer hebben.
1: En dan wordt het een trend. Want als wij het warm hebben, dan komen ook bepaalde processen op ons werk onder druk te staan. Dan leidt de arbeidsproductiviteit eronder. En dat gaat met procenten tegelijk als je boven de 25 graden komt.
2: Ja, kijk, en het duurt ook even voor iedereen zich daarop aangepast heeft. En je ziet ook op het moment dat de ABN AMRO met het rapport kwam, kwam Achmea ook met een waarschuwing. Die ook zei, best ook richting ondernemers en ook richting onze consumenten. Dit zijn op een gegeven moment ook risico's die niet meer verzekerbaar zijn. Oftewel, hier moeten ook gewoon ondernemers met al hun creativiteit gewoon zelf oplossingen bedenken. En die zijn er ook al wel. Hè. Ik bedoel, het is niet allemaal dat ze helemaal staan toe te kijken. Je zit ook in de landbouw, dat er wel degelijk ook al het nodige gedaan is de afgelopen jaren om te kijken of je water kan vasthouden.
0: Ja, en de landbouw en dat is nou net de enige sector die zich wel kan verzekeren. Ik weet niet of alle boeren dat gedaan hebben. Ik denk het niet, want ze zijn continu ontevreden. Maar die worden juist door de overheid is een hele verzekering opgetuigd die ook gesubsidieerd wordt door de overheid.
1: Over de binnenvaart heeft minister Karremans gezegd, beste dames en heren, ondernemersrisico.
0: Zeker, dat lijkt me ook terecht. En je ziet eigenlijk elke keer, je ziet het ook met de geopolitieke risico's, hè, strategische autonomie. Maar toen eventjes er met Nexperia iets aan de hand was, stonden al die Duitse autofabrikanten alweer te. Ja, ze gilden als speenvarkens omdat er niet snel genoeg laagwaardige chips zouden komen. Hadden ze dan niets geleerd van de COVID-crisis? En daar lijkt het steeds op. En ik denk niet dat we elke keer boeren, of nog niet boeren, gaat het me nu niet over ondernemers moeten uitkomen, uitkopen als het gaat over risico's die ze hadden kunnen zien.
1: Maar Martin, jij zegt dan van er gebeurt dan een hoop. Hè? Het Nederlands bedrijfsleven is behoorlijk divers. ABN AMRO zegt zelf over het MKB, haalt een rapport aan waaruit blijkt dat de investeringsruimte voor MKB'ers best beperkt is. Ja. Dus als die dan ook nog hun bedrijfsprocessen moeten verduurzamen of een hele bedrijfsvoering tegen het licht moeten houden en ze zouden bijvoorbeeld willen elektrificeren, dan kost dat geld. En dan moet je ook nog maar afvragen, krijg ik mijn aansluiting?
2: Ja, nee, dat is waar. Ja, ja, ja. Nou ja, het wordt wel. Ja, daar heb je gelijk. Nou, het is heel erg per bedrijf en per sector ook wel afhankelijk wat je precies moet doen. Hè. Bij de binnenvaart heb je natuurlijk over wat voor vloot heb je. Bij de landbouw heb je zet je genoeg technologie in om te kijken of je water kan vasthouden dat je op een later moment kan gebruiken. Wordt ook al gewezen, gaat het om heel andere dingen. Gaat het om over op welke manier zorg je als bedrijf ervoor dat mensen bij deze hitte nog fatsoenlijk kunnen werken. Zorg je voor fatsoenlijke ventilatie en airco. Dus niet alles hoeft meteen in de hele grote bedragen te lopen.
1: Nee, maar het moet wel bijvoorbeeld in een arbowet terechtkomen. Nee, vakbonden zeggen, zorg dan voor een objectieve grens waaronder je zegt, dit wel, dat niet.
2: Ja, nee, maar dat is wel interessant in die Triodos-berekening. Die keken naar hitte en droogte. En daar in hun berekening was vooral de dalende productiviteit die voor een enorme schade zou zorgen. Ja, dat heeft ook alles te maken met koele ruimtes. Hoe kijk je naar de bouw van kantoorgebouwen? Dat is niet alleen een airco en een ventilator, maar ook ruimtes die niet zo totaal allemaal versteend zijn, dat er alleen om hitte wordt vastgehouden. Ja. Dus zit hem ook in allerlei dat soort dingen.
0: Maar er zijn natuurlijk wel dingen waar de overheid wel wat kan doen. Bijvoorbeeld, ons hele land is nu ingericht in de infrastructuur om juist het te veel aan water weg te werken. Daardoor zijn bijvoorbeeld kanalen en dergelijke eigenlijk wat zijn heel diep gegraven. Je zou natuurlijk kunnen kijken. Hè, we gaan ook altijd op het bij de Waddeneilanden gaan we weer meer zand op. op het strand leggen, zodat die stranden niet helemaal afkalven. Dat je ook daar wat aan gaat doen, aan de waterwegen en dergelijke. En dat die ook, en daar vind ik wel dat de overheid natuurlijk een rol.
1: Ik heb een heel lijstje genoteerd. Ik ga het doorgeven. Het is bijna Prinsjesdag. Dus dank jullie. Helene Mees, econoom, auteur. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Tot de volgende keer. Panel is te luisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren via onder andere de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Horeca uit zijn bureau 4 Parties kreeg in 2 maanden tijd maar liefst 6 concurrenten in de aanbieding om over te nemen. Wat zegt dat over de staat van de uitzendbranche? Behoefte aan flexibele arbeidskrachten is er in de evenementenwereld in ieder geval wel. Zoals tijdens de allerlaatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend al. Want dan lopen er per dag 1300 collega's van 4 Parties rond op het circuit. Wat betekent het wegvallen van het grootste sportevenement van Nederland voor het uitzendbureau? Te gast is Simon Verbaan, eigenaar van horeca uitzendondernemingen 4 Parties. En daar mogen we ook Misan Plas onderscharen. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Hoe belangrijk is zo'n groot toonaangevend evenement zoals de Dutch Grand Prix en het feit dat dat dan na komend weekend wegvalt?
7: Zonder op heel veel tenen te willen stappen, uiteindelijk voor ons niet zo belangrijk. Ik denk dat het is, ja, qua prestige en qua hoe gaaf dit is, is natuurlijk mega. Ik denk dat iedereen bij ons super enthousiast is hoe leuk dit is. En ons personeel, het feit dat je er 1300 op een dag vindt, dat zegt ook wel wat natuurlijk over het event zelf.
6: Ja, want vaak is het een beetje schrapen, maar voor de Grand Prix komen mensen in bed nog wel uit.
7: Als je 1300 mensen moet vinden om op één dag op het strand te werken als uitzendbureau, dat gaat niet worden. En zo zijn er wel meer plekken te bedenken. En ik denk toch de laatste editie, dat heeft iets romantisch.
6: Hoe groot is dan het bestand? Want 1300 mensen die werken op die plek. Heb je dan het reservoir wel zo ongeveer uitgeput? Of kunnen jullie rekenen op heel veel meer?
7: Nee, zeker. Dus we hebben hier echt wel iemand die het echt dedicated doet. Die neemt ook veel mensen aan die eigenlijk helemaal niet bij ons werken. Die zeggen van joh, leid mij op voor dat weekend. Die mogen zich dan aanmelden met bepaalde ervaring als ze maar alle dagen kunnen werken. Nou, dat kan. We hebben ook ondersteuning van andere labels binnen ons bedrijf. Van andere partners. Dus er gaat gewoon zoveel organisaties zijn hiermee bezig. En zeker uitgeput, ja.
6: En die willen dan wel onderdeel zijn van het geheel. Die willen wel werken rond en op dat circuit.
7: Ja.
6: Maar wat maken ze dan mee van zo'n dag? Heb je daar ook een eerlijk beeld van geschetst?
7: Ja, en hebben we een eerlijk beeld geschetst. Waarschijnlijk met een mooi randje eromheen. Maar dat is natuurlijk ook op ieder festival. En sterker nog, als jij in de VIP gaat staan van van F1... dan is ook de vraag, wat krijg je er echt van mee? Kan je niet beter thuis op de bank zitten? Maar je komt daar voor de sfeer. Je komt daar voor de ervaring. En die is er. Die is er zeker weten.
6: Maar de belofte die jullie richting opdrachtgevers maken is dat mensen ervaren zijn, ja, flexibel zijn, dat ze weten wat ze doen. Ja. Dat moet je hier dus een een beetje loslaten?
7: En er is ook heel veel plek voor mensen die net wat minder opgeleid zijn. Waar we net wat minder, als jij iemand inderdaad naar een 5-sterren hotel stuurt, dan moet je echt kunnen weten, die heeft een training gehad op maat. Die heeft een profiel, we weten precies wat we sturen. Als je 1300 uitzendkrachten stuurt, dan heb je er genoeg ook nodig die eigenlijk lekker daar kunnen beginnen. En met een beetje schouders eronder.
6: Ik vroeg het me wel in de brede zin af, want ik ben natuurlijk ook eens rond gaan kijken en heb mijn blik eens over de vacatures laten gaan. En dat varieert nogal van of ik wilde werken als winkelmedewerker in de Bijenkorf in Utrecht.
7: Ja.
6: Of dat ik toch in de horeca wilde werken op een vakantiepark.
7: Ja.
6: En bijvoorbeeld als ik wil werken op een vakantiepark, dan is het al best wel wat als ik gastvrij ben en enthousiast ben. Als ik communicatief vaardig ben. Maar daar zag ik dan niet heel duidelijk ook nog een belang voor uitgebreide horeca-ervaring, diploma, certificaten. Dat hoeft niet per se.
7: Nee, iedereen moet ergens beginnen. En wij zijn als bureau heel erg bereid om heel erg te gaan investeren in mensen die aangeven, we willen lekker veel gaan werken. Dus we hebben ons eigen restaurant waar we onze trainingen doen. We hebben samenwerking met mooie hotels waar we trainingen doen. Dus we zitten best wel hoog in op die trainingen. En tegelijkertijd zijn we ook heel eerlijk naar onze opdrachtgever. Als iemand de hele zomer bij jou komt werken, dan vind jij het niet erg dat hij de eerste 2 dagen eventjes wat meters moet maken.
6: Want hoe is die verhouding? Vind jij überhaupt genoeg mensen? Ik weet niet wat gezond is. Ik zag 96 vacatures en 18 vaste banen.
7: Ja.
6: Waar jullie nog naar op zoek waren.
7: Ja, ja.
6: Nou, succes ermee.
7: Ja, ja, het lukt ons eigenlijk altijd wel. Ik denk dat dat ook de reden is dat we zo hard groeien. We zijn wel echt heel goed in het vinden van het juiste personeel. Dus het is ook wat dat betreft oneerbiedig gezegd een soort mensenfabriek. Wat wij iedere week aannemen is gigantisch.
6: Wees welkom.
7: Ja, ja, wees welkom, zeker. Want we investeren er wel in, alleen de aantallen zijn gewoon fors. En we zijn geen boutique uitzendbureau meer. Dus het gaat om landelijk, nemen we de 300 per week wel aan. En dat komt zoveel bij kijken, omdat de een moeten we heel goed opleiden en de ander zegt, joh, maak je geen zorgen, ga lekker beginnen.
6: Maar het was veel kleiner. Als je van een boutique uitzendbureau maatwerk gaat naar de mensenfabriek waar je het nu over hebt.
7: Oneerbiedig. Ja.
6: Oneerbiedig, ik zeg het nog een keer. Ik zeg het jou na. Dat is wel belangrijk, maar heb je zelf dan ook afscheid moeten nemen van een bepaalde kwaliteit die je in eerste instantie altijd wilde borgen?
7: Nou, ik denk dat dat is ook gelijk waar wij een andere belofte doen. Dus heel veel in Nederland kan je kiezen, je bent of goed of je bent groot. Het zijn weinig partijen die zeggen, die zijn groot, dus die kunnen ook goed. Een sales pitch van een boutique uitzendbureau tegen mij zal zijn, ja, maar hoe kan hij nou ooit 4000 uitzendkrachten op niveau brengen? Door meer mensen aan te nemen. We hebben ook meer kapitaal, we hebben meer slagkracht. Dus
6: is het minder goed geworden?
7: Op sommige plekken wel, omdat de opdrachtgever exact daarmee instemt. Maar wij zijn nog steeds het enige uitzendbureau dat op hoog niveau en in die volumes een 5-sterren hotel in Amsterdam kan bedienen en daar 80 man op een diner kan zetten. Geen enkel ander uitzendbureau kan dat op niveau. En daar staan wij achter, daar geloven we ook echt in. En dat zien we ook, want dat in de praktijk zijn we ook die partij die daarvoor gevraagd wordt.
6: Wat is jullie ideale klant? Wat wil die van jullie? En wat leveren jullie dan?
7: Regelmaat. Dat is de ideale klant. Want het maakt ons. Wij zeggen ja op eigenlijk alles. Dat is een beetje de vloek en de zegen. Dus wij vinden het leuk als we bellen, uitdaging. We hebben eigenlijk weinig ervaring nodig. We hebben handjes nodig. Zeggen we let's go. Hartstikke leuk. En als iemand zegt van joh, we willen wel samenwerken, maar we verwachten wel the sky's the limit. Dan gaan we daar. Dan zetten we daar een andere ploeg op.
6: En dat is nooit bluf, dat kun je altijd waarmaken.
7: Dat is een zelden bluf. Dat is, ja, zeg nooit,
6: oh,
7: nooit
6: jongens,
7: bluf.
6: Ik ben nu zo benieuwd naar het treinongeluk.
7: Nee, het gaat hartstikke goed. En ik denk dat de kracht is dat het ons altijd lukt.
6: Je zegt altijd ja.
7: Ja.
6: Terwijl je niet altijd zeker weet of je het kunt leveren. Althans,
7: maar het lukt ons altijd. En het lukt ons al jaren en jaren. En we zijn eigenlijk nog nooit een opdrachtgever verloren. En ik denk dat dat ook wel is waar ons zelfvertrouwen vandaan komt. Het feit dat wij tegen onze opdrachtgevers kunnen zeggen, we zijn nog geen hotel, nog geen vakantiepark verloren. Iedereen wil met ons samenwerken. In het ergste geval gaat er een keer iets mis. Dus daarom zeg ik ook niet, ik zeg nooit nooit, dat zou een leugen zijn. Maar we doen het supergoed. Mijn mensen weten precies wat er verwacht wordt. En die missie is heel duidelijk.
6: Ja. Je bent geen klanten verloren, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de catering, dan wordt er volgens mij wel als een gek geconsolideerd.
7: Ja.
6: Ik heb hier wel eens mensen die dan net zijn overgenomen of soms in de gelukkige omstandigheid verkeren dat ze hebben overgenomen.
7: Ja.
6: Dat betekent wel dat jullie klanten, dat worden er wel minder. Ze worden groter, maar het zijn er minder.
7: Nou, dat klopt, precies wat je zegt. Het is sowieso een consolidatiemarkt, denk ik. Niet alleen in de horeca, ik denk dat overal. Bij ons zeker merkbaar. Nou, daar komt ook in de uitzendland zie je het ook veel. Veel partijen gaan of zijn aan het verdwijnen. Ik verwacht het komende jaar nog veel meer. En dat zie je ook bij mijn opdrachtgevers, zeker. Daar kunnen heel veel voordelen juist in zitten.
6: Krijgen die daardoor ook meer onderhandelkracht als ze met jou om de tafel zitten? Want ja, zij worden groter. Ja, jij wordt ook groter,
7: ja,
6: maar toch.
7: Ja, zeker. Ja, onze positie wordt wellicht groter als we samen gaan. Want we soms bij mijn grootste opdrachtgevers, de top 2, die zijn samen gegaan.
6: Je hebt een top 2. Oh, ja, jouw 2 grootste klanten gingen ook nog eens samen.
7: Ja. Succes. We hadden Kompas en Formaat. We zijn met allebei de opdrachtgevers zijn we supergoed. Hele fijne relatie mee. De een kocht de ander.
6: Maar het Kompas, dat is volgens mij dan wel heel erg uit de kluiten gewassen, toch?
7: Ja, het is een onwijs beest, maar ja, wel een heel gaaf beest. Want ze doen het wel. En ze kopen een formaat dat onwijs gas aan het geven is, weer een hele andere cultuur heeft. Ja, ik ben de laatste die dan kan zeggen dat het niet interessant is.
6: Dus nee,
7: dat,
6: maar het is natuurlijk nog steeds wel interessant. Alleen je zou je kunnen voorstellen dat zij zo groot zijn geworden, dat zij meer over jou te zeggen krijgen of voor hun interessante tarieven kunnen afdwingen.
7: Ja, maar en terecht. Zo ervaar ik dat ook. Dus als zij zeggen, ja, maar we gaan nu 2 keer zoveel doen. Zeg, ik snap dat je nu met mij gaat praten over het tarief. Dus dat doen ze ook en dat doen we ook. En dat is een heel eerlijk gesprek. En ze hebben groot gelijk. Zou je het niet doen?
6: Ik las een eerder interview met jou waarin je zegt, ik ben niet alleen een ondernemer, ik ben ook een overnemer. Dus jij zit zelf ook regelmatig in die positie. Wanneer ben je een overnemer? Wat moet je dan hebben?
7: Als mens of als bedrijf, waarom we het doen? Ja, ik denk, persoonlijk doe ik het omdat het echt super interessant is. Ik denk dat ik ben heel jong begonnen met ondernemen. En eigenlijk toentertijd spraken uitzendbureaus niet samen. Dus dat was gewoon, eigenlijk vind je eigen wiel uit. Nou, als ik kijk hoe ik het toen gedaan heb, denk ik, oh, wat een fout, wat een gekkigheid. En nu neem je een ander uitzendbureau over. Nou, de afgelopen 4 jaar hebben we dat ieder jaar gedaan. En iedere keer krijgen we toch een kijkje in een keuken van de ondernemers. Dus de laatste ondernemers van Mies en Plas, dat zijn onwijs creatievelingen die letterlijk de andere aanvliegen goed hebben dan ik.
6: Maar dat komt voort, tenminste als ik de geschiedenis goed begrijp, uit interesse. Toch eens kijken hoe ze het daar doen. Laten we kennis maken. Ja. Laten we er ook niet al te spastisch over doen. We doen inderdaad zo ongeveer hetzelfde, maar misschien kunnen we ook wat van elkaar leren. Maar dacht jij ook al vanaf dat eerste contact, nou, ja, in de ideale wereld mondt dit uiteindelijk uit in de overname van het bedrijf?
7: Nee, de allereerste keer dat ik bijvoorbeeld, toen heb ik een van de eigenaar van Mies en Plas een bericht gestuurd van, ik zou het gewoon heel leuk vinden om met jou een koffie te doen. Waarom? Omdat Mies en Plas was een pionier. Niemand was zoals Mies en Plas was. Dat bedrijf dat stond gewoon qua branding en qua bepaalde dingen die ze deden ver boven welk horeca-uitzendbureau dan ook. Wij hebben ons model redelijk gebaseerd op, wat was dat dan? Hoe gaaf? En die cultuur en die mentaliteit, dat was iets wat ik echt wilde. En ik wilde een koffie met ze doen van, joh, hoe gaaf en leuk misschien om tegen jullie te zeggen, ik ben jullie enigszins aan het kopiëren en dat gaat supergoed. Want
6: in welke tijd was dit? Want Mies en Plas heeft inmiddels ook meerdere levens gehad en meerdere fases doorlopen. Ja, toen alweer redelijk
7: alles
6: goed,
7: voor corona.
6: Alles voor corona. En eigenlijk belangrijke waterscheiding.
7: Ja, heel belangrijk. Dus voor hen is het heel duidelijk. Voor corona Mies en Plas, na corona Mies en Plas. En zo simpel is het voor hen. Ik denk dat voor corona, het kon niet op. Alles wat ze deden werd goud. Het was ook echt geweldig. En na corona ze trokken als eerste de stekker uit. En hebben ze andere keuzes gemaakt.
6: Ja. Maar dat begon dus uit interesse.
7: Ja.
6: En aan het eind van het liedje neem je het over.
7: Nou, in eerste instantie was het een heel leuk koffietje. Precies wat ik ervan verwachtte. Hoe is interessant om met zo'n ondernemer die het al veel langer doet op een ander niveau te kunnen sparren. En eigenlijk een half jaar later kreeg ik een appje van, zullen we nog een koffietje doen? En toen wist ik het stiekem wel. Toen dacht ik, ja, nou snap ik wel wat je waarschijnlijk bij dit gesprek heen gaat.
6: Hey, Mies en Plas, dat is natuurlijk een voornaam voorbeeld. Ook omdat je zegt, nou, we bewonderen dat bedrijf eigenlijk wel. We hebben het goede gekopieerd. Ja. Nu duidelijk is dat dit jullie strategie is. Jullie route naar groter worden. Wat betekent dat voor jouw telefoon- en appverkeer met concurrerende bedrijven? Of de wat kleinere spelers? Want daar zullen er inmiddels meer van zijn dan grotere spelers.
7: Zeker. Ik denk dat in horeca-uitzendland bungelen de meeste uitzendbureaus rond tussen de 2 en 3 miljoen. In die streken ongeveer.
6: Dat is bungelen geblazen.
7: Ja, ja,
6: dat is net overleven.
7: Veel mensen vinden het nog fijn ook. Ik denk als je het klein houdt, kan je daar best wel leuk op verdienen. Maar de volgende stap richting die 10, en dan moet je meerdere vestigingen hebben. En die is gewoon heel lastig. En dat is altijd een beetje een mijlpaal. Als de meeste uitzendbureaus blijven een beetje 2, 3 miljoen draaien. En dat is netjes. Daar heb je een leuke boterham aan. En wij staan nu bekend door de jaren heen als we groeien keihard. We hebben slagkracht daardoor. Ik herinvesteer graag alles terug in wat we aan het doen zijn. En we kopen ook ieder jaar een uitzendbureau. Dus ook nu zijn er weer gesprekken gaande om toch wel weer een beweging te maken.
6: Met één uitzendbureau? Of zeg je, ik word nu zo plat gebeld, er komt nu zoveel interesse los?
7: Nee, het moet er max één zijn. En dat is
6: waarom? Je bent een overnemer, heb ik net vernomen.
7: Ja, maar ik doe het wel zelf. En dat moment dat ik die beweging doe, ik doe zelf de gesprekken. Er komt ook geen jurist aan te pas. Iedereen kan me voor gek verklaren, dat snap ik. Ik vind dat ook echt leuk. Daar zit mijn leercurve. Ik ga volgens zelf met mijn voeten in de klei staan. Ik ga zelf naar die kantoren toe. Dus meerdere uitzendbureaus. Mise en place aanboorden is al echt een onwijs klus. Er komt zoveel bij kijken.
6: Maar waarom doe je het zelf? Want er is een hele industrie over... Het overnemen.
7: Ik denk toch dat daar mijn leercurve zit. En omdat ik dat echt leuk vind. En ik maak onwijs veel fouten. Maar dat is wel dat stukje dat ik gewoon uit mijn comfortzone...
6: Maar je hebt nu mise en place overgenomen. Hierna wordt het dan toch, als je het tot Nederland zou beperken, alleen maar makkelijker? Of
7: zeker,
6: dat verkeerd?
7: Ik hoop het wel. En dat is niet ten nadele van mise en place. Het is gewoon, het is zo'n sterk DNA en zo'n sterk cultuur. Ga dat maar eens even. Wij zijn daarin echt wel anders gebleken. Dus daar waar ik eerst zei, ik denk dat we heel erg op elkaar lijken, is dat gewoon niet waar. Wat het weer heel interessant maakt. Wat dat betreft zijn wij echt een soort arbeidersploeg bij 4Parties. En mise en place is gewoon terecht een soort. Het was het toonbeeld, was verwaander van huis uit. Ga dat maar eens even integreren.
6: Ja. Maar dat verwaande, dat is nu jouw bedrijf.
7: Dat is nu mijn bedrijf,
6: daar ga je nu ook over.
7: En dat maakt het
6: en moet je dat voor een deel vasthouden? Omdat mensen bij mise en place ook een bepaald beeld hebben als ze in zee gaan met mise en place? Of zeg je, nee, luister eens, we zijn hier wat meer down to earth?
7: Nou, daar zijn we. Nee, dat wil ik zeker vasthouden. Omdat iets ook iets heel moois heeft. Ik heb er niet tegen af. Helemaal niet zelfs. Ik vind het bij hotels is wat je. Als je een 5-sterren hotel hebt, dan snap ik dat je
6: met mise en place standing hebben.
7: Dan wil je met mise en place samenwerken. Die snap ik. Dus zelfs als ik het hele verhaal vertel van joh, 4Parties, 7 keer zo groot, stiekem. Als je mise en place inhuurt, staat ook 4Parties. Dat maakt het niet uit. Ze willen mise en place hebben. Dus dat dus
6: vertel je dat verhaal dan? Ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten dat je eigenlijk zaken doet met 4Parties?
7: Omdat dat het verhaal is. Dus dat is gewoon, bij mij krijg je echt recht het hele verhaal helemaal zoals het is. Je krijgt alle hilariteit, alle slechte verhalen, alle goede verhalen. En het is leuk als een opdrachtgever snapt met wie die samenwerkt.
6: Maar je wil dat merk wel koesteren, mise en place.
7: Ja, zeker. Voorlopig zeker wel. Want ik merk echt dat daar zoveel nostalgie in zit.
6: Voorlopig zeker wel.
7: Ja, zeg nooit. Wij zijn nu bezig met operatie achter de schermen om te integreren. Dus dat is stap 1. Tuurlijk, daar moet er een efficiëntieslag geslagen worden. 1 cultuur. We doen met al mijn bedrijven 1 team, 1 taak. Dus dat vind ik ook leuk. Dus we gaan met elkaar, zijn we net een week weg geweest. En dat doen we. 1 team, 1 taak. Alleen aan de voorkant is het een ander merk dat je verkoopt. En dan net een andere positionering. En net een ander DNA.
6: Nou, je zei net, we groeien als een dolle. Dat doen we ook jaar op jaar, komt natuurlijk ook door die overname, stel ik me dan zo voor.
7: Ja.
6: En daar krijg je dan weer de lasten van die implementatie voor terug. Maar als jij wil groeien met zo'n 40%, en je wordt wel steeds groter, dan wordt die 40% ook steeds ingewikkelder. Want hoe groter je wordt, hoe lastiger dat is om met dit soort groeicijfers door te blijven stoten.
7: Ja, niet haalbaar. Dat helaas.
6: Is nu al niet haalbaar?
7: Nou, nu wel. Dit jaar gaan we nog halen, wat al denk ik een hele knappe prestatie is.
6: Met de hakken over de sloot hoeft, omdat het ook klinkt met 40% groeien.
7: Ja, we zitten momenteel op 39% groei. Van jaar tot jaar. Dat betekent dat we nog een kleine inhaalslag van 1% moeten maken. Ja, ik verwacht wel dat het gaat lukken. September ziet er fantastisch uit. Maar volgend jaar 40% groeien, dat zou de droom zijn. Maar dat is niet realistisch.
6: En dat is ook niet erg meer dan?
7: Nee, het gaat mij niet om die 40%, het gaat om het maximale. Dus wij zetten van tevoren, wat willen we, wat is haalbaar, wat zijn de nieuwe opdrachtgevers waarmee we willen samenwerken, dat kaderen we uit. En dan die 40% is daadwerkelijk gebaseerd op iets. En niet op mijn gevoel. Niet helemaal op mijn gevoel. En dan gaan we ervoor en dan gaan we dat ook echt halen.
6: En dan is de omzet voor dit jaar uitgekomen op zo ongeveer?
7: Ja, we hopen tegen de 30 miljoen aan. Net niet, maar we hopen tegen de 30 miljoen aan.
6: En dan heb je jullie met 30 miljoen. Dan zeg je 10 miljoen is voor heel veel andere bedrijven een mijlpaal. En weer een andere categorie vindt het prima om het tot 2, 3 miljoen te beperken. Maar dan ben je dus heel veel groter dan verreweg het merendeel van je concurrenten.
7: Ja, er zijn wel een paar concurrenten die het net echt wel anders doen. We hebben een paar platformen die of groter zijn of in de buurt zitten. In hoe wij het doen, dus kwalitatief horecapersoneel, zijn wij wel de grootste.
6: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan nuanceer je dat achteraf. Het runnen van een restaurant is het domste dat je kunt doen als ondernemer. Of het hebben van een restaurant, dat is vooral ontzettend leuk.
7: Ik moet kiezen?
6: Ja, maar je mag er achteraf iets over zeggen.
7: Het is ontzettend leuk.
6: Oké. Okay. Simon Verbaan is hier, eigenaar van 4Parties. Daar valt ook mise en place onder. En op dit moment nou wel of geen eigenaar van een restaurant. Wat is de situatie?
7: Ja, sinds een paar maanden zijn wij het restaurantdeel zijn we mee gestopt. Dus we hebben een locatie in Den Haag. En dat is een mega gave plek. Het ziet ook hartstikke leuk uit. En het liep ook in zekere zin gewoon goed. Maar qua energie erin stoppen en wat je ervoor uitkrijgt en wat dan de verwachting is van Nederland, hoe dat naar de horeca kijkt, was het voor mij een simpele rekensom.
6: En wat is het nu dan? Want je bent met het restaurantgedeelte gestopt en dan hou je over.
7: We hebben er nu een eventlocatie van gemaakt. Dus een stuk voorspelbaarder, makkelijker te voorspellen. En gelijk lucratief. Als je in een restaurant draait, kan je een hele week keihard moeten werken. Al personeel moet uitgerukt worden, je hebt inkopen. En onder andere streep verdien je soms helemaal niks.
6: Maar jij verdient uiteindelijk nu vooral met 4Parties je geld door uit te zenden, te recruiten, ook zo af en toe detacheren. Maar is het wel handig natuurlijk om te weten wat jouw klanten zo ongeveer vragen. Dus is het hebben van een restaurant de ideale proeftuin.
7: En zo heb ik het ook ervaren. Dus ik vond dat ook, was ook heel leuk in ons verhaal. We zijn gewoon bezig met het bouwen van een verhaal. Daar hoort Mise en Place bij. En daar hoorde zeker het restaurant ook bij. Het is ook heel erg leuk om je eigen trainingslocatie te doen. We doen nog steeds iedere maandag en dinsdag en woensdag geven we daar trainingen. Of het nou een barista of een bediening is. Er komt daar gewoon heel veel bij kijken. Maar het restaurantdeel, dus dat houden we. We doen onze gesprekken daar. Maar mijn relaties zitten daar. Maar echt het restaurantje spelen, zoals wij dat noemden, was gewoon voor ons niet de weg naar voren.
6: Ja, want de horeca wordt zo één keer in de zoveel tijd doodverklaard. En het sentiment zit tegen. Ik kwam nog een ING-sectorrapportage tegen. Producten worden nu zo duur om te kopen en laat staan om ze te verkopen. Want je moet het toch ook voor een deel doorrekenen. En ergens liggen ook grenzen voor Nederlanders die zeggen, ja, mijn biertje op deze plek, op dit terras, ja, forget about it, dat ga ik niet meer doen. Schrik jij daar nog van of weet je dat het erbij hoort?
7: Nou, toen ik besloot hem te sluiten, heb ik op mijn LinkedIn echt wel een post geschreven van, joh, wees je er wel van bewust hoe we ervoor staan met elkaar. Uit eten gaan is veel duurder geworden, maar veel duurder betekent niet dat de horecaondernemer er veel meer aan overhoudt. En daar zit waarschijnlijk de pijn. Dat men staat in mijn restaurant soms te klagen over de kosten. En ik snapte dat ze het veel vonden ten opzichte van voor corona. Maar dat is dat betekent niet dat ik er geld aan verdien. En dat moet anders.
6: Maar ik neem aan dat jij van plan bent je bedrijf te verkopen, toch? Dat restaurantgedeelte?
7: Ja, het was niet het plan. De combinatie van zelf trainingen kunnen doen, onze relatie te kunnen hosten. We hebben met het hele bedrijf laatst een barbecue voor 200 man gehouden. Dus dat is allemaal fantastisch. Maar ik merk dat er veel vraag naar is. Ik merk ook dat de buurt graag wil dat er wel op een manier invulling is. Dus daar moeten we dan wel mee werken.
6: Maar horeca is ook een levenswijze, begrijp ik, van mensen die werken in deze branche en die laten zich niet tegenhouden door wat negatieve sentiment. Er zijn dus nog altijd mensen die zeggen, dit restaurant, ik zie het gebeuren, dat krijg ik vol. Dat wordt een succesnummer.
7: Ja, misschien, en dat is het romantische deel van de horeca. Dat iedereen naar zo'n plek kijkt en denkt, joh, dit moet toch bruisend zijn. Dit moet toch geweldig gemaakt kunnen worden. Hier moet ik toch mijn geld mee kunnen verdienen als ik dit goed doe. En dat snap ik. Tegen mensen om me heen heb ik gezegd, joh, ben je het van plan? Kom vooral langs en sla ik de boeken open. En ik hoop dat je dan een wat realistischer blik hebt van wat zo'n hoek brengt. Maar het blijft, ja, horeca blijft altijd aantrekken. En dat schreef ik ook online. Ik denk dat dat iets is in ons mensenbrein, dat het gewoon romantiseert. En dat is geweldig. Maar
6: jij hebt net iets te veel ervaring inmiddels.
7: Ik ben genezen. Dus voor mij zie je geen restaurant meer kopen. Maar ik raad het iedereen ook wel aan, want het heeft me wel weer veel gebracht.
6: Jouw vak is, zoals net gezegd, heel iets anders. Hè? Uitzenden, detacheren en recruiten. Dat valt er ook nog onder. Hoe is die omzet verdeeld? Waar verdien je nu je geld mee?
7: Nee, wij zijn wel echt onwijs groots in ad hoc uitzenden. Dus wat voor veel ad hoc is, is meer een week of twee weken van tevoren. Grote opdrachtgevers maken, hebben een eigen pool, maken een planning, zien twee weken van tevoren dat ze het rooster niet rondkrijgen en komen bij ons. Er zijn ook locaties die volledige bezetting via ons doen. Dus een theater die eigenlijk helemaal geen eigen personeel heeft, of grote congrescentra, dat eigenlijk alles op ons leunt. Nou, dat is top voor ons natuurlijk. En dat geeft ook fijn, want daardoor is het personeel echt al het voelt als hun personeel. Dus wij zitten wel groot, zeg, 90% op echt dat ad hoc uitzenden.
6: Laten we dat dan toch maar voor de zekerheid flex noemen.
7: Ja.
6: En dan kom je in een Haagse discussie terecht, die overigens al bijna een decennium loopt. Flex minder flex, vast minder vast. Er is ook redelijk recent nog weer een wet aangenomen die flexwerkers meer zekerheid zou moeten bieden. Met als belangrijke uitzondering, denk ik ook voor jullie, studenten en mensen die al recht hebben op een AOW. Maar wat verandert er wel?
7: Ik denk dat het allemaal goed is. Ik denk dat het goed is dat die regels er allemaal komen. Helemaal in de horeca. Of een paar branches liepen gewoon achter in personeelsbescherming.
6: Het gaat onder andere over nulurencontracten. Ja. En de bandbreedte die nu gehandhaafd moet worden. Stel dat je 10 uur werkt, dan mag dat maximaal nu 30% meer zijn. Dus 13 uur. En alles wat erboven is, dat mag je dan weigeren, om er iets te noemen.
7: Ja, en ik denk als je dan nog een paar jaar teruggaat, dan was het op een gegeven moment zo, als jij in de horeca werkte, dan reed je op je fiets naar, ik heb het zelf meegemaakt, dan als je 14, dan reed je op je fiets naar je werkplek en dan kwam je daar en zei, ja, het regent, ga maar weer naar huis. En dat gebeurde soms gewoon 3-4 keer in een week. Wat als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk gewoon schandalig. Maar dat gebeurde en dat gebeurt tot zeg 2 jaar geleden of soms op het strand nog steeds. Moet niet kunnen in zekere zin, want het is wel het inkomen van mensen. Dus ik snap dat de overheid gezegd heeft, joh, daar moeten we wat aan, want we moeten die hele groep gaan beschermen. Ik denk alleen dat het wel weer typisch is. Het wordt wel nu ieder jaar moeilijker, complexer, uitdagender. En je bent ook mensen aan het uitdagen. Je brengt ook heel complex voor mensen die misschien gewoon precies wel die constructie willen. En ik denk dat studenten zijn daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar wij werken ook met veel ouderen die werken bij 3 werkgevers. Die willen helemaal geen vast contract bij mij.
6: Maar wat zeg je nu? Want de intentie is dus goed. Hij komt ook ergens vandaan, omdat er in het verleden dingen misgingen.
7: Ja.
6: Maar schiet nu door.
7: Ja, uiteraard schieten we weer door. We maken hem te complex, wederom interpreteerbaar. Handhaving gaat er niet zijn. Ja, wat krijgen we dan eigenlijk? Wat moeten we nou precies doen? Als ik een gesprek heb met mijn concurrenten, dan lezen we van de helft van de wetgeving lezen we gewoon wat anders. En dan leg ik het voor aan degene die mijn certificaten komen controleren. En dan zegt die, oh ja, dat is me niet helemaal duidelijk. En dan komt de volgende, die zegt weer wat anders. Wij hebben letterlijk soms geen idee.
6: Nou, het uitgangspunt is gelijke arbeidsvoorwaarden, geloof ik, toch?
7: En die lukt nog wel. En ik denk dat die gelijke arbeidsvoorwaarden ten opzichte van mijn opdrachtgevers, dat lukt allemaal. Daar hebben we een expert op gezet en die is dit helemaal gaan ontleden. Maar dan zie ik bij mijn concurrenten, die doen het gewoon soms niet. En wat gebeurt er als je het niet doet? Exact niks, want er is geen handhaving. En dat maakt het gewoon, veel ruis op de lijn, oneer concurrentie.
6: Maar de conclusie is wel dat als je het naar de letter van de wet doet, en volgens mij ben je dat van plan, dat
7: Zeker. Het
6: duurder wordt om gebruik te maken van jouw diensten, van mensen die jij kunt aanleveren.
7: Ja.
6: Dus wanneer wordt dat problematisch?
7: Ja, ik denk dat het natuurlijk ook vooral heel veel duurder wordt door de stijgende salarissen. Nou, ook daar ben ik voorstander van. Dus het voordeel is dat mijn opdrachtgevers hebben daar ook dezelfde rekening voor. Dus dat maakt niet zo uit. Ik denk dat alles duurder wordt. Zelfs daar zal de markt niet zo'n last van hebben. Als het maar duidelijk is waarom en waar het heen gaat. Dus het duurder worden aan zich vind ik niet de uitdaging.
6: Shimo Verbaan van 4Parties. Dank voor je komst naar deze studio.
7: Dankjewel.
6: En tot de volgende keer.
7: Dank je wel.
6: En stuur even een persbericht. Of liever nog wat eerder als je een bedrijf hebt overgenomen.
7: Ja.
6: Wanneer gaat het gebeuren?
7: Binnen nu en 2 maanden gaan we een vonnis. Maar dat is.
6: Binnen nu en 2 maanden zeggen dan even welk bedrijf is het?
7: Nee. Nee, dat zit er niet in.
6: Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Bart van Muijen. Hij is de topman van Pro4All en daar maken ze bouwsoftware. Daar gaat het over wat je nog te bieden hebt als je software maakt terwijl AI de markt overneemt. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dan vind je alle afleveringen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week verlaten we onze eigen planeet. En niet vanwege die zonsverduistering, maar omdat Europa de uitrol van het eigen Iris Square satellietsysteem wil uitbreiden en vervroegen. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Bij mij is Stefan de Vries.
6: Hoi Luc.
5: En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
3: De Gradometer.
6: Bij Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat juist ontzettend langzaam? Dat vertelt deze week Luc. We hebben het over een oude ergernis van jou. Vertel.
5: Ja, toen ik nog in Brussel woonde, kon ik me daar mateloos aan irriteren dat in de stad, die toch de facto de hoofdstad van Europa is, je niet normaal boodschappen kan doen op zondag of überhaupt naar de winkels. Mm-hmm. Want ja, bijna alles was dicht. In België is de regel dat winkels verplicht een dag gesloten moeten zijn. En in de praktijk is dat dan natuurlijk dan zondag. En ik kan me nog wel herinneren volgens mij dat er altijd... er was nog één Delhaize dan in het centrum ergens bij Beurs open. Maar als ik tegenwoordig in Brussel ben, dan kom ik eigenlijk nooit meer in het centrum. Dus ik heb al even niet meer gezien of die er nog is. Maar ik zag net op Google Maps leek het er zelfs alsof die nou ook verdwenen is. Maar goed, want in de Brusselse Vijfhoek, dus in dat centrum zo binnen de ringweg, zeg maar. Daar geldt, dat was een toeristische zone, dus daar was dan nog wel een uitzondering voor. Kon je nog wel boodschappen doen. Vond ik trouwens ook bijzonder, want ik vroeg me ook altijd af wat je als toerist eigenlijk te zoeken hebt op zondag in die stad.
6: Inderdaad.
5: Want er valt vrij weinig te beleven. En ja, die winkelstraten op zondag, die zijn ook allemaal dicht. De kledingwinkels en zo, daar kun je ook niet terecht.
6: Ja, dus je moest eigenlijk op zaterdag al je inkopen doen voor zondag. En tot en met maandag eigenlijk altijd.
5: Ja, je moest dat wel echt plannen. En nu gaat dat dan waarschijnlijk eindelijk veranderen.
6: Ja.
5: En godzijdank ook misschien wel. Ja. Of ja, God wil het juist niet horen, denk ik dan. Maar de supermarkten en andere detailzaken, die mogen sinds gisteren 7 dagen per week open.
6: Okay.
5: En de regering De Wever had dat in april al besloten, maar dus nu sinds gisteren is het dan officieel. En de Arizona-coalitie, zoals die in België heet, die wil daarmee inspelen op de wensen van de consument. De ontwikkeling van e-commerce, die werd in het regeerakkoord genoemd als een van de redenen. Nou, welkom in de 21ste eeuw, zou ik dan zeggen.
6: Ja.
5: En iets anders, wat niet als reden wordt genoemd, maar ja, ik kan me ergens toch ook wel wat bij voorstellen. In Nederland zijn winkels natuurlijk over het algemeen wel open op zondag. In Frankrijk en Luxemburg ook deels. In Duitsland Duitsland dan nog weer niet. Maar ja, ik kan me dus ook wel voorstellen dat mensen dan misschien de grens overgaan om daar boodschappen te doen.
7: Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. En toen ik klein was, gingen wij op zondag naar Antwerpen. Want daar waren de winkels wel open.
5: Ja, want maar... Antwerpen is ook een toeristische zone. Dus daar, en volgens mij aan de kust van België is dat ook nog weer.
7: Precies.
5: Dus daar dus het centrum van Brussel, Antwerpen, dat soort plekken, daar mag het dan wel.
7: Ja. Duidelijk. Ja. Is dit nou great?
5: Nou, voor de veel eisende consument zoals ik dan misschien wel. Maar je hoort natuurlijk ook al meteen klachten van MKB-bedrijven of KMO's in het Vlaams. En want voor die kleine bedrijven is het natuurlijk lastiger om de kosten te dragen om ook langer open te blijven. Al is het ook niet verplicht om het te doen natuurlijk. Maar ja, de vrees is dat dan de grote multinationals, zoals Deleuze, Albert Heijn, Carrefour, dat die dat allemaal wel kunnen. En dan nog een dingetje is dat de arbeidswetgeving in België verder niet verandert. En die verplicht bedrijven wel om de zondagsrust te respecteren. Dus voor alle bedrijven die wel heel graag open willen op zondag, kan het eigenlijk niet helemaal. Want de wet zegt dat werknemers op zondag na 12 uur niet meer mogen werken. En dan zijn er nog wel weer uitzonderingen voor dus ook die toeristische zones en sommige andere beroepen. Maar ja, ik hou wel van België, maar dit is...
8: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Onafhankelijker moet zijn, daar zijn we het dan toch wel over eens. Europa gaat zijn eigen satellietsysteem IRIS² sneller uitrollen dan gedacht. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Al in 2029 moeten de eerste van de 348 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Dat zijn er dan ook nog eens 66 meer dan verwacht. En met dit systeem moet Europa autonomer worden op het gebied van digitale communicatie. Naast dat we het ook voor onze veiligheid kunnen inzetten. Maar hoe autonoom kunnen we hiermee echt worden? Stefan, dat IRIS², wat gaat dat nou precies doen?
3: Ja, het wordt eigenlijk een soort beveiligd Europees internet, maar dan in de ruimte. Het is geen navigatiesysteem zoals Galileo en GPS. Het maakt ook geen foto's zoals Copernicus. Dat houdt het weer in de gaten in Europa. Maar het zorgt ervoor dat Europese overheden, defensie, ambassades en hulpdiensten kunnen blijven communiceren als er kabels of mobiele netwerken uitvallen. Je noemde het aantal van 348 satellieten. Nou, die komen in verschillende banen rond de aarde, laag en hoog, zodat het netwerk snelheid en bereik kan combineren. Er komt ook commerciële capaciteit voor bedrijven en bijvoorbeeld afgelegen gebieden waar nu geen kabelinternet is. De eerste satellieten die moeten in 2029 omhoog gaan. En ja, dan er zijn nu twee testsatellieten die draaien al rond. Maar de dienstverlening dus aan de overheden, maar ook aan het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is, dat wordt dan stapsgewijs uitgebreid al naar gelang het aantal satellieten dat dan rondom de aarde cirkelt.
2: Ja, en waarom hebben we dit nou nodig, dat IRIS² als Starlink van SpaceX, van Elon Musk, dat al wel bestaat en dit eigenlijk ook kan doen?
3: Ja, om een paar redenen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, of eigenlijk helemaal niet. De EU wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een Amerikaans bedrijf. Het gaat hier namelijk om kritische communicatie. Mm-hmm. Dus in tijden van crisis, maar ook tussen overheden en ambassades. En IRIS² moet dan zorgen voor de Europese digitale soevereiniteit, maar ook de beveiligde communicatie voor overheden, weerbaarheid bij cyberaanvallen bijvoorbeeld, verbeterde beveiliging, koppeling aan Europese kwantumcommunicatie-initiatieven. En dan heb je natuurlijk niet een Amerikaans netwerk. Nee. Wil je dat eigenlijk liever niet.
2: Zeker in deze tijd niet meer.
3: Ja, nee. Absoluut. Maar het is dus niet een concurrent van Starlink. Dat heeft duizenden satellieten en dat biedt ook veel diensten aan de consumentenmarkt. Dat wordt IRIS² niet. Het is een iets ander verhaal. Maar ook hier is de rode draad toch de Europese digitale soevereiniteit.
2: En zeker, dus in verhouding ook tot de Amerikanen vooral dan uiteindelijk. Ja. En we hebben voor deze aflevering ook even versterking ingeroepen van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit wat het grote verschil is verder nog tussen IRIS² en dat Starlink.
4: Het grote verschil tussen IRIS² en Starlink is het aantal satellieten. Waar Starlink op dit moment op de 10.000 satellieten zit. En goede plannen heeft naar 30 of misschien wel 42.000. Gaat IRIS² niet verder dan een 400-tal satellieten. Dat halen ze volgens mij nog niet eens. En waar Starlink zit in de laaghaakbanen, zo rond de 500, 550 kilometer. Zit het grootste deel van de constellatie van IRIS² ook wel daar. Maar er zitten ook een aantal in hogere aardbanen om zo het tekort aan satellieten in lage banen te kunnen compenseren. Eigenlijk zijn de functionaliteiten wel een beetje hetzelfde. Het gaat echt over breedbandige internetverbindingen met een lage latency, noemen ze dat, low latency, met een kleine vertraging daarin. En wat dat betreft zijn die wel vergelijkbaar qua functionaliteiten.
2: Ja, en Stefan, we kennen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In hoeverre zijn zij nou eigenlijk ook betrokken bij die ontwikkeling van IRIS².
3: Nou, ESA is vooral de technische motor van dit project en ook van de Europese ruimtevaart in het algemeen. Het is geen instelling van de EU, maar een zelfstandige organisatie van 23 Europese landen. ESA ontwikkelt satellieten, raketten en technologie en doet ook onderzoek naar de aarde, het klimaat, zonnestelsel, het heelal. En in dit geval werkt het zo dat bij IRIS² de Europese Commissie eigenlijk de politieke doelen heeft bepaald en de veiligheidsvoorwaarden. Europese bedrijven bouwen en

0: tegen het netwerk. En de ESA controleert dan het ontwerp, begeleidt ook de ontwikkeling en kijkt of alles voldoet aan de technische eisen. Dus kort gezegd, Brussel bestelt het, ja, ja. De industrie bouwt het en ESA controleert of het allemaal werkt.
1: Ja, en de ESA die maakt altijd gebruik van een lanceerplek, Kourou in Frans-Guyana, dat aan Suriname grenst. Ja. En de baas van ESA die waarschuwde deze week dat Europa in 2030 te weinig lanceerinstallaties zal hebben. Wat zegt hij daar precies over?
0: Ja, hij zegt onder meer dat tussen 2029 en 2031 de enorme piek komt van het aantal satellieten dat wordt gelanceerd. Onder andere door IRIS², maar ook Galileo, Copernicus, allerlei nationale defensieprojecten. Zelfs Nederland ontwikkelt ook eigen satellieten voor defensie. Nou, die moeten allemaal de lucht in. Ter vergelijking, SpaceX lanceerde vorig jaar 170 raketten. Dus iedere twee dagen eentje. Heel Europa, 8. En dus ja, vanaf Kourou. ESA onderzoekt nu of de productie van Ariane 6, dat is de raket die satellieten in de ruimte brengt voor Europa, of die productie kan stijgen van 9 à 10 nu naar ongeveer 15 lanceringen per jaar. En ook VGAC, een andere raket, moet vaker gaan vliegen. Want ja, anders dan heb je zo'n mooi systeem bedacht en dan ben je nog afhankelijk van Amerikaanse raketten om dat in de ruimte te brengen. Dat zou natuurlijk een pijnlijke situatie zijn.
1: Ja, volgens mij is dat ook pas sinds kort toch dat we eigenlijk weer dat zelf kunnen doen. We zijn lange tijd afhankelijk geweest van Amerikanen, zelfs Russen volgens mij.
0: Ja, de Russen ook, daarvoor. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: En we hebben dit probleem van lanceringen hebben we ook nog even aan Patrick Bolder voorgelegd.
2: Om satellieten in de ruimte te krijgen moet je natuurlijk wel de vervoersmiddelen daarvoor hebben. De raketten. Starlink maakt natuurlijk gebruik van de SpaceX raketten van dezelfde eigenaar, ook van Elon Musk. Rusland heeft natuurlijk haar eigen Soyuz-raketten. China heeft haar eigen raketten. Maar Europa heeft eigenlijk een tekort aan lanceercapaciteit. We hebben de Vega-raket en de Ariane 6. Die is nu 2 keer met succes gelanceerd. Die Ariane 6 is de nieuwste. Maar dat zijn nog geen hernieuwbare raketten. Dus die lanceringen die zijn vrij kostbaar. Kunnen ook eigenlijk alleen maar vanuit Kourou gebeuren. We zijn op Europees vlak wel bezig met lanceringen vanuit Europa. Kiruna in Noord-Zweden is dat iets. Is daar de lanceerbasis voor. Maar daar kunnen alleen maar nog maar vrij lichte raketten gelanceerd worden. Met maar 1, misschien 2 satellieten aan boord. Dus als je dan een constellatie wil hebben van 400 satellieten, dan duurt dat erg lang. Maar bovendien kunnen die alleen maar in een zogenaamde polaire baan met een hoge inclinatie worden gebracht. Waardoor je maar een beperkt deel van de aarde kunt bestrijken met je IRIS² satellieten. Dus daar ligt nog wel een probleem voor Europa.
1: Ja, en dan is er eigenlijk nog een ander probleem ook. Want ja, je hebt dus de lanceercapaciteit. Ja. Maar ja, er is ook nog een gebrek aan grondstoffen. Dat is ook een probleem voor Europa. En een van de elementen dus die ons ook nog kwetsbaar maakt. Want ja, China heeft daarin natuurlijk een grote, belangrijke, machtige positie. En bedrijven die aan lucht- en ruimtevaarttechniek werken, die zijn dus afhankelijk van de Chinezen, ook weer voor allerlei zeldzame aardmetalen. Dus materialen zoals neodym en dysprosium, die worden bijvoorbeeld in krachtige magneten, in stuur- en richtsystemen voor satellieten gebruikt. En dat zijn dan weer 2 voorbeelden waar China minstens zo'n 90% van die productie controleert. Dus ja, dat blijft toch ook altijd nog iets in waar we erg kwetsbaar in zijn.
0: Absoluut.
1: Ja, als we breder kijken naar Europa, we hebben onder meer ons eigen navigatiesysteem Galileo al. Waar wordt dat precies voor gebruikt?
0: Ja, iedereen kent natuurlijk GPS. Dat is een Amerikaanse uitvinding van het Amerikaanse leger. Maar wij hebben al jaren en jaren Galileo, natuurlijk genoemd naar Galileo Galilei, de man die met de Middelburgse telescoop ontdekte dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar Galileo is ons navigatiesysteem. En het zit eigenlijk overal in. Je gebruikt het zonder dat je het merkt. Vanaf de iPhone 8 al.
1: Ja, zo.
0: Ja, dat is al bijna 10 jaar. Ja. Ondersteunen iPhones het systeem. Dus als jij op de fiets zit en ergens naartoe gaat, dan wordt de weg jou geleid door Galileo. Het zit eigenlijk ook in vrijwel alle moderne Android-telefoons. Vaak combineert je telefoon dan Galileo met het Amerikaanse GPS en ook nog andere satellietsystemen.
1: Dus je kunt niet zelf kiezen. Ik wil alleen maar Galileo, maar Europa gebruiken.
0: Nee. Nou, misschien wel als je iPhone hackt, maar misschien moet je helemaal geen iPhone kopen, dit terzijde. Maar ja, door die verschillende satellieten te combineren, wordt de plaatsbepaling nog nauwkeuriger. En dan ook nog, daarom wijkt het eigenlijk nauwelijks af van waar je echt bent. Hè? Als je op de kaart kijkt, dan staat een blauw bolletje vaak gewoon waar je ook echt staat. Galileo wordt ook gebruikt in auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, landbouwmachines en drones. Hulpdiensten gebruiken het om noodsignalen op te sporen. In nieuwe Europese auto's zit zo'n knopje, zo'n rood knopje boven je voorruit, het e-call noodsysteem.
1: Oh, ja.
0: Dus als je ondersteboven in een of andere greppel ligt, dan druk je op dat knopje en dan komen de hulpdiensten eraan. Banken, telecombedrijven en elektriciteitsnetten gebruiken de hele nauwkeurige tijdsaanduiding om hun systemen gelijk te laten lopen. Dus ja, Galileo helpt je niet alleen om de weg te vinden, het houdt ook een deel van de economie op koers. En belangrijker nog, want dat is het gevaar bij GPS, in tijden van oorlog, dat is al regelmatig gebeurd, kan Amerika het zo instellen, GPS, dat het bijvoorbeeld maar nauwkeurig is op 10 meter in plaats van 1 meter. Of helemaal uitschakelen. Nou, daarvan zijn we niet meer afhankelijk, daarom hebben we Galileo.
1: Ja, en als we dan kijken naar de wapenwedloop eigenlijk op het gebied van satellieten, want ja, Europa is natuurlijk niet de enige die bezig is. Daar hebben we Patrick Bolden ook nog even naar gevraagd hoe die wedloop precies gaat.
2: Ja, je ziet dat ieder machtsblok eigenlijk een eigen satellietconstellatie wil hebben die met name die communicatie doet vanuit de lage aardbanen. In Amerika heb je niet alleen maar Starlink, maar je hebt ook het Kuiper-project van Jeff Bezos. Moet ook bijna 4000 satellieten worden. Chinezen zijn bezig met 2 constellaties van ieder 10.000 satellieten die ook die lage aardbaan moeten gaan bezitten. Ook low latency internet. En ook de Russen die zijn nu bezig met hun RASFET systeem. Ook een Starlink analoog, ook in die lage banen. Daarvan hebben ze er inmiddels 30 satellieten. Maar die willen ook groeien naar iets van 900 satellieten.
1: Ja, nog even over dat Russische systeem dan. Want daar zie je een enorme vervlechting van politiek, commercieel en militair gebruik. En ook natuurlijk een enorme versnelling door die oorlog met Oekraïne. En nieuws kwam via Oekraïne naar buiten. En dus ja, die focus ligt ook toch wel echt op dat militaire. Bolder zegt nu dus dat de Russen er zo'n 30 hebben. En zover ik het verder nog begrijp, hebben ze dan iets meer dan 250 nodig om echt een 24/7 dekking te hebben. En als Rusland er dan in slaagt om dat echt uit te rollen snel, dan zal het Oekraïne aan kunnen vallen met drones die online worden bestuurd. En dus aanvallen in heel Oekraïne. En andersom kan Oekraïne Starlink gebruiken, maar niet boven Russisch terrein. En wat hierin opvalt is dat in Amerika civiele partijen zijn die dit doen, maar in Rusland en China zijn het dus staatsbedrijven. En volgens Bolder is het een niet per se beter dan het ander.
2: Wat je ziet waar de Amerikanen en de Oekraïners voor militaire operaties gebruik maken van Starlink, dat is natuurlijk wel een civiel bedrijf, compleet civiel bedrijf, waarbij je contracten moet afsluiten voor gegarandeerde levering. En we hebben bij Oekraïne gezien dat Elon Musk dat op een gegeven moment niet wilde aanzetten of uitgezet heeft toen Oekraïne een aanval op de Krim wilde uitvoeren. Dus dat blijft wel een risico. Het Russische RASFET, dat is natuurlijk puur overheid. En de overheid heeft altijd de zeggenschap daarover. Er kan niet een enorme rijke zakenman in één keer gaan zeggen van ik zet hem uit of aan. Dus dat is wel een voordeel voor Rusland op die manier. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor China. Alles wat daar gebeurt is overheid.
1: Ja, precies. Dus van wie wordt Iris Square nou? Nou, van ons allemaal uiteindelijk dan.
0: Ja.
2: Ja, Iris Square, dat wordt van de Europese Unie. Dus dat zou worden aangestuurd door een eurocommissaris, denk ik dan. Of heeft daar dan een agentschap voor. Is niet in principe militair, maar is wel heel duidelijk een supranationale overheidsorganisatie. Dus wat dat betreft is daar niet een rijke zakenman achter de knoppen die gaat bepalen waar het wel of niet uitgezet kan worden. Dat zal altijd een besluit zijn van de Europese parlement en de Europese commissie.
1: Ja, en Stefan, ik noemde net al Oekraïne en dat ze Starlink ook gebruiken. Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat kunnen gebruiken in deze oorlog. Hoe belangrijk is dan voor hun de ontwikkeling van een Europees systeem?
0: Nou ja, deze week was er wel wat gedoe over Starlink en Oekraïne. Natuurlijk niet alleen het nieuws over de Russische versie van Starlink. Daar worden mensen natuurlijk wel ongerust van. Elon Musk die wilde ook iets doen aan de levering van Starlink aan Oekraïne. Dat gaat via Polen. Nou, Polen werd boos, want Elon wilde meer rekenen. En dat zat even niet goed. Dat is inmiddels weer rechtgestreken, die onmin deze week. week. Maar het toont wel aan hoe afhankelijk Oekraïne en natuurlijk ook andere landen zijn van één man eigenlijk voor de veiligheid. En daarom is het belangrijk om naar alternatieven te kijken. Europa moet daarom op korte termijn bijvoorbeeld Eutelsat en OneWeb combineren. Dat bestaat al. Je kan een internetabonnement nemen bij Eutelsat. Als je bijvoorbeeld een caravan hebt of een huis ergens op het platteland. En voor de langere termijn dat Iris Square uitbouwen. En ja, je ziet net als met wapenleveranties en andere vormen van afhankelijkheid. Zorg gewoon dat je eigen spullen op orde zijn, Europa.
1: Maar weet je dat of er al iets is gezegd over of we dat ook daadwerkelijk aan Oekraïne gaan openstellen? Ook dat Iris Square dan meteen?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt. Kijk, in 2029 moet het beginnen, Iris Square. Ja. Nou, dat is over 3 jaar. Misschien zijn de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie al zo ver gevorderd dat zij inderdaad ook direct al toegang kunnen krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Als Oekraïne, zeker als het lid wordt van de EU, ja, dan krijgen ook zij toegang tot Iris Square.
1: Ja. En als we dan nog even een conclusie moeten trekken uit dit hele verhaal. Het duurt dus nog even wat je zegt voor het is uitgerold. Maar kan Europa hier dan uiteindelijk echt een vuist mee maken?
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar wat me wel opvalt is dat, het werd net ook al even benoemd, hè, SpaceX is een privébedrijf. Je ziet in Europa, ja, er zijn heel veel kleine bedrijfjes die satellietjes maken en drones en technologie ontwikkelen. Maar er is eigenlijk geen groot privébedrijf in Europa dat dit zou ontwikkelen. Dat zou natuurlijk ook een goede zaak zijn. Want je kunt het niet alleen aan de overheid overlaten. Maar ja, dat toont ook weer aan hoe lastig het is in Europa om van een kleine start-up, want die zijn er wel degelijk op ruimtevaartgebied, om daar echt een groot bedrijf van te schalen met de kracht en de macht van Elon Musk's SpaceX. Dus ja, een vuist maken kan. Het zal inderdaad nog wel even duren. Ik vraag me af of we die tijd hebben. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Elon Musk natuurlijk. Want als hij op een dag wakker wordt en denkt, ik heb geen zin meer in Oekraïne, en hij schakelt de schakelaar om.
1: We hebben natuurlijk ook een keer gezien dat hij daarmee toch wat gebeurt of dat hij dreigt.
0: Ja. Ja. Dus dat is risicovol.
3: BNR's megahit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook weer oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen deze week?
0: Ja, een documentaire serie van onze collega's van de VPRO deze week. De Poorten van Europa, een serie in 4 delen. 3 jaar lang volgden de makers Frontex, de grenspolitie van de Europese Unie, de bewakers van de buitengrenzen. En ja, dat is een hele mooie en indringende documentaire geworden. Goed gefilmd, maar ook toch best wel een ontluisterend verhaal over hoe wij omgaan met onze buitengrenzen eigenlijk. Dus dat heb ik deze week meegenomen.
4: Is the gardens, the best that the humankind has been able to build. And the gardeners should take care of it.
5: Together we have to show that Europe manages migration in a humane and effective way.
1: Een onluisterend, hoe komt Frontex er dan uit?
0: Nou ja, Frontex is vrij omstreden in de zin dat het natuurlijk deel neemt aan processen, en ik druk me voorzichtig uit, die mensenrechten niet respecteren. Nemen deel aan pushbacks. Dus dat is dat migranten aankomen of asielzoekers en die worden letterlijk teruggeduwd naar waar ze vandaan komen of gewoon de zee in. Ja. Dat mag niet, want een asielzoeker die heeft recht op een asielaanvraag als die Europa binnenkomt. Het is het grootste en best gefinancierde Europese agentschap. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de stemming in Europa. Frontex wordt beschouwd als een soort van dat is een
1: wondermiddel bijna of zo.
0: Eigenlijk wel, maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet. Want zij assisteren ook de landen overal in Europa met hun grensbewaking. Dus ze kregen wel toegang jarenlang, maar echt heel transparant was Frontex volgens mij nog steeds helemaal niet. Maar Ze zijn zo dichtbij gekomen als het.
1: Ja, en je zag het toch ook rondom het verhaal rondom Ceuta. Dat meteen werd gegrepen naar we moeten Frontex weer meer macht geven of meer geld. In ieder geval, en dat lost het probleem dan uiteindelijk weer op.
0: Ja, precies. Dus inderdaad een soort toverstaf.
1: Ja. En waarom heb je juist deze week dan dus hiervoor gekozen, deze hit?
0: Nou, ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het echt indrukwekkend. Ook al weten we wel het een en ander over de grenzen van Europa. Mm. Toch leer je heel veel hoe het fort Europa op soms mensonterende wijze de muren worden bewaakt. Zeker 2000 doden per jaar. Die sterven onderweg naar Europa. Het is fascinerend, interessant. Ook in een tijd, in een vakantietijd waarin we toch redelijk makkelijk allemaal de grenzen oversteken, is het wel eens goed om te kijken hoe dat nou gaat aan die buitengrens. Ik denk dat veel luisteraars daar natuurlijk nooit komen. De Poorten van Europa dus. Nog 2 afleveringen de komende 2 weken op woensdag op NPO 2. Maar ze zijn ook al allemaal achter elkaar te zien op NPO Start.
1: Ja, lekker. Dan gaat dat dus zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Bedankt Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.
6: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
7: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
6: Welk bedrag gaan ze je geven?
8: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
6: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
9: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
6: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
10: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en dat kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
13: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Opereren met virtual of augmented reality. Artsen hebben dan een speciale bril op die met een 3D-animatie laat zien waar de arts precies moet zijn, bijvoorbeeld om iets te plaatsen of om in te snijden. En in verschillende Nederlandse ziekenhuizen experimenteren chirurgen nu met die technologie om operaties beter uit te voeren. Het Amsterdam UMC had de primeur met de HoloLens van Microsoft. Mooie doorbraak, natuurlijk, maar wat levert dit nou eigenlijk concreet op aan betere zorg? Dat ga ik bespreken met Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum en leider van de onderzoeksgroep voor innovatie om chirurgie te verbeteren. Welkom Liedeke.
14: Dankjewel.
13: En tegenover jou Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Maarten, jij ook welkom.
15: Ja, leuk om in de studio te zijn.
13: Ja, en jij had de primeur, de wereldprimeur moet ik zeggen, met die HoloLens. Want jij was de chirurg die een hersenoperatie met een HoloLens op uitvoerde, toch?
15: Ja, dat klopt. Ja, dat is een bijzonder moment. Het is natuurlijk
14: Ik ben inderdaad degene die de operatie heeft uitgevoerd. Uiteraard zit er natuurlijk een heel team aan ontwikkelaars.
16: Ja, je bent niet alleen.
14: Dat is uiteraard zo, maar nee. Dus, en het is natuurlijk een traject van een aantal jaar geweest waarin we zijn gaan werken met de brillen om te evalueren van, god, is dat inderdaad makkelijk toepasbaar in de dagelijkse kliniek? Mm-hmm. En ook kun je met de beeldvorming die je maakt voor operaties kun je daar gemakkelijk hologrammen voor maken. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat gevalideerd.
16: Ja, wacht even, want maak het even concreet. Een HoloLens, voor de mensen die dat niet kennen, het is van Microsoft. Het is niet zo'n hele dichte bril die je dan op hebt, waardoor je alleen nog maar een beeldscherm ziet, een camera. Maar het is gewoon een bril waardoor je de patiënt ziet, maar er ligt een hologram overheen, een 3D-plattegrond.
14: Ja, dat is een goed punt. En je stipt eigenlijk aan, je hebt virtual reality, dan zit je echt in een virtuele andere wereld.
16: Ja.
14: En wat je met de HoloLens doet, dat noemen we ook vaak wel mixed of augmented reality. Dus je kunt gewoon nog elkaar zien en met elkaar contact maken. Dat is natuurlijk wel fijn op de operatiekamer. Maar ondertussen projecteert het ook bijvoorbeeld een hologram in onze gevallen, waar je dus mee kan opereren.
16: Ja, en in jouw geval was dat dus eigenlijk een hologram van de hersenen van deze meneer of mevrouw die je hebt geopereerd?
14: Ja, dat klopt. Ja, dus, ik ben hersenchirurg, dus we gebruiken de hersenen inderdaad en daar opereren we. Dus we hebben hersenscans en daar maken we inderdaad de hologrammen van. En voor de operatie is inderdaad ook voor deze persoon heb ik dan zijn hologram inderdaad op zijn hoofd geplakt, als het ware.
16: Ja. Dus
14: wat je dan als het ware creëert, is dat iedere structuur die je dan kan zien, zeg maar, op de scan, op het hologram, ja, dat valt dan samen in het hoofd van die persoon. Dus overal waar ik dan naartoe wijs of naartoe kijk, ja, dan zie ik als het ware door het hoofd van die persoon heen ook naar structuren die in de diepte liggen. En dat is een ontzettend groot voordeel.
16: Ja, want die hologram, dat wordt gemaakt op basis van een MRI-scan die natuurlijk al eerder wordt gemaakt van de hersenen van deze persoon, hè?
14: MRI of CT.
16: Dat maakt niet uit, het kan allebei.
14: Allebei. Nee, dat is ook het belangrijke van die techniek, dat je gewoon met standaard scans die we toch al maken, dat je daar die hologrammen ook makkelijk en nauwkeurig van kan maken.
16: Ja, want wat brengt jou dit live tijdens die operatie dan? Want je hebt dan dat 3D-plattegrondje erbij. Je kon het ook zonder. Dus wat levert het jou nou extra op?
14: Ja, we wilden eigenlijk al heel erg lang graag goede navigatie tijdens onder andere tijdens deze type operaties. Dit type operatie, om kort toe te lichten, is inderdaad het plaatsen van een drain, een soort rietje, in het hoofd van de patiënt. En dan in de diepte waar je hersenkamer zit. Die hersenkamers zijn een soort ballonnetje gevuld met vocht. En daaroverheen zitten je hersenen als het ware. Als je te veel vocht opbouwt, dat vocht wordt elke dag aangemaakt en opgenomen. Als er op een of andere manier een verstopping ontstaat, dan heb je eigenlijk meteen een levensbedreigende situatie.
16: Want dan zwellen je hersenen op.
14: Ja, dan krijg je te hoge druk en dan kun je komen te overlijden.
16: Mm-hmm.
14: Wat wij dan doen, en dat klinkt dan eigenlijk ook alweer vrij logisch, is een drain, een rietje plaatsen in dat ballonnetje in die hersenkamer, zodat dat vocht te veel aan vocht kan aflopen. Maar het lastige is dat dat ballonnetje dus zich in de diepte bevindt. Dus ik zie dat ballonnetje niet tijdens de operatie.
16: Nee.
14: Ik heb wel een scan waarop ik het natuurlijk zie. Dus ik moet voor mijzelf een anatomisch model maken. En dan op het hoofd van die persoon
16: pinpointen.
14: Zeg maar,
16: ja, hier ga ik erin.
14: En je hebt gelijk, dat gaat vaak heel goed. Zo 8 op de 10 keer gaat dat in 1 keer goed, maar 2 op de 10 keer niet. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld niet helemaal goed zit, waardoor een nieuwe operatie nodig is.
16: Ja.
14: Of dat mensen mogelijk schade oplopen, omdat je dan
16: verkeerd snijdt.
14: In de hersenstructuur komt met de drain.
16: En is dat helemaal, is dat risico weg met die HoloLens?
14: Dat gaan we het komend jaar zien, want we gaan dat natuurlijk evalueren. Ik heb nu de eerste operatie gedaan. Die drain ligt heel mooi, maar we gaan natuurlijk meer operaties doen. En ja, we verwachten eigenlijk wel dat we die 20% die nu nog niet goed ligt in 1 keer, dat we dat drastisch kunnen verbeteren.
16: Oké, dat is heel mooi nieuws. Liedeke, jij bent kinderchirurg. Hoe las jij dit, of zag jij dit, want er zijn ook allemaal filmpjes van gemaakt, dat opereren met die HoloLens?
17: Ja, dat is heel interessant. En het is natuurlijk een prachtige prestatie om dat op deze manier voor elkaar te krijgen. We hebben bij ons in het ziekenhuis ook gewerkt met de HoloLens. Het grote verschil, denk ik, is dat we geprobeerd hebben dat te doen op organen die kunnen bewegen, dus in de buik. En het hoofd ligt vrij statisch vast tijdens een operatie.
16: Ja.
17: En de HoloLens is een prachtig instrument, omdat je er inderdaad doorheen kan kijken. Maar hij heeft niet zoveel rekenkracht. Dus op het moment dat wat je wil zien beweegt, dan kan die het niet snel genoeg volgen.
16: Aha, maar dus op welke organen heb jij het dan getest?
17: Op de nier, bij kinderen.
16: Ja.
17: En dat ging niet goed genoeg.
16: Ja, die bewegen. Een kind hoeft maar te kuchen of te lachen en woep.
17: Ja,
16: he, te
17: gaan maar tijdens de operatie natuurlijk, met ademhalen beweegt het al. Want het is thuis een operatie. Maar dat, dus wij waren daar uiteindelijk niet tevreden over.
16: En zou je dat dan wel met kinderhersenen wellicht wel kunnen doen?
17: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat wij in principe hetzelfde zouden kunnen doen als wat Maarten gedaan heeft. Ik ben geen hersenchirurg, dus we hebben dat natuurlijk niet geprobeerd. Dus de neurochirurgen bij ons in huis zijn daar niet mee bezig. Doen wel andere dingen met 3D, maar hebben dit met HoloLens nooit gedaan.
16: Nee, want jij zegt dat we hebben hem eigenlijk afgekeurd. Ook op die rekenkracht.
17: Ja. Nou ja, afgekeurd. We hebben gezegd, we denken dat er betere brillen moeten zijn. En die hebben we gevonden. En dat is wat we nu gebruiken.
16: Nou, Maarten, dan kijk ik toch jou even aan. Zit jij hier nou met oude technologie? Het is natuurlijk ook een ding van Microsoft dat volgens mij al meer dan 5 jaar oud is. Zit je daarbij te opereren?
14: Nee, ik denk dat het juist heel leuk is. Dat je ziet dat je dus verschillende manieren die brillen kan inzetten. Dus ook verschillende type brillen voor verschillende operaties of andere doeleinden in de medische zorg of andere sectoren. Maar dus dat het maar net wat je nodig hebt ook. Ja. Met wat voor soort scans je werkt, voor welke reden je het gebruikt. Wat wij graag wilden, is eigenlijk gewoon een recht toe recht aan scan van de hersenen, om het zo maar te zeggen, zo snel en soepel mogelijk omzetten. Om dat te kunnen gebruiken tijdens het opereren. Ja, dan kijk je, dan moet het snel gaan, soepel, nauwkeurig. Dat zijn weer andere dingen. Andere
16: dan bij Lideke.
14: Ja,
16: en voor jullie werkt dit dus nu goed. Dat is het belangrijkste, denk ik.
14: Zeker.
16: Jij, Lideke, werkt onder andere met de Apple Vision Pro.
17: Ja, dat klopt.
16: Toch de concurrent van de HoloLens. Maar de Apple Vision Pro, help me even. Is dat een dichte virtual reality bril? Of is het ook een open, waardoor je alles ziet?
17: Nee, dat is een dichte bril. Dus wat hij doet, er zitten aan de zijkant van de bril allemaal cameraatjes. Dus hij laat wel zien wat je ziet. Alleen hij projecteert het terug. Maar je zit dus afgesloten. Dus dat is een heel ander concept. Dat maakt ook dat het in het begin een beetje wennen is. Omdat je moet je feitelijk overgeven en vertrouwen dat
16: camera's,
17: dat wat je ziet klopt met de werkelijkheid.
16: Voelt dat niet heel raar? Want ik neem aan, jij hebt dit al echt gedaan.
17: Ja. Ik heb hem uitgeprobeerd, ja.
16: Ja. Uitgebreid. Hoe voelde dat?
17: Nou, de eerste keer, je krijgt natuurlijk eerst zo'n les in hoe werkt dat ding dan. Met dinosaurussen, dat is dan wel weer geinig.
16: Want
17: dan
16: is
17: dan hebben ze zo'n testfilm met dinosaurussen. Dat je gevoel krijgt voor hoe 3D is het nou. En al heel snel, omdat het klopt met wat je normaal ook ziet, vergeet je dat je dat ding op hebt. Ja, je voelt natuurlijk, want hij is best wel zwaar, maar je beeld klopt met alles wat je gewend bent. Dus dat is heel fijn.
16: Ja.
17: En wat hij dus kan, en dat is denk ik een belangrijk verschil met de HoloLens. De HoloLens heeft een extern anker, zeg maar, nodig om zijn beeld te kunnen projecteren. En wat de Apple Vision Pro kan, is dat hij oppervlakte kan herkennen. Dus hij kan een aantal kenmerken die je hem van tevoren hebt gegeven in zijn rekensysteem herkennen. En op die manier plaatst hij dan dat hologram, want we werken nog steeds met hologrammen, op de gewenste plek. Dus in dit geval op de patiënt. En het voordeel daarvan is, als je een soort anker nodig hebt, sta je soms zelf tussen je camera en het anker in.
16: Ja.
17: En dan kan zo'n bril dat niet meer goed projecteren. Als de bril zelf steeds het anker is feitelijk, kan je nooit in line of sight staan. Dus dat is heel fijn.
16: Ja.
17: Dat je vrijelijk kan bewegen en daar geen rekening mee hoeft te houden.
16: Ja, oké. En is dat inderdaad anders met die HoloLens, Maarten?
14: Nou, inderdaad, is wat aangegeven wordt. Dus met de HoloLens gebruik je dat anker. Ik zie dat als een soort QR-code die ik op het hoofd van de patiënt plak. En ik vertel dus de HoloLens en de software van, nou, daar bevindt die QR-code zich. En vervolgens geef ik een aantal patiëntspecifieke punten, wijs ik ook aan. Waardoor
16: hier zitten zijn oren, daar zit zijn borstkas.
14: Precies dat. Ja? Zodat dus de software en de HoloLens continu weten van, oké, als daar die QR-code zit en daar zitten zijn oren en zijn neus, en
16: dan moet ik zo die plattegrond neerleggen.
14: Ja, en dan zorg je dat dus inderdaad, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat registreren. De nauwkeurigheid daarvan is natuurlijk van belang.
16: Cruciaal.
14: Ja. Zeker inderdaad, wat je natuurlijk aangaf voor de operatie, dat je het gebruikt als navigatie. Dus het grote voordeel is, ik registreer dat hologram op het hoofd van de patiënt, dan zie ik dus in de diepte die hersenkamers liggen. En ik zie vervolgens ook mijn traject, mijn ideale traject, zeg maar, voor trainplaatsing, die ik, zeg maar, van tevoren dan heb ingetekend. Ja, wat ik dan feitelijk alleen nog hoef te doen, is mijn drain gewoon precies in lijn met dat traject houden. Ja, en als ik dat traject volg, dan kom ik in die hersenkamers uit.
16: Ja.
14: Maar dan is je registratie, natuurlijk de nauwkeurigheid ervan, is ontzettend belangrijk. Wij zijn met de HoloLens gaan werken om er nog kort op terug te komen. Ook omdat het is makkelijk voor brildragende mensen. Want als je zelf een bril hebt, kan de HoloLens, die klap je er gewoon overheen. En je kunt hem inderdaad openklappen. En dat vonden wij ook nog wel fijn. Zeker om in het begin met die technologie te gaan werken. Dat je dus ook nog die bril omhoog, je vizier omhoog kan klappen. Dat je even geen, als je geen gebruik maakt.
16: Checken. Ja, even checken.
14: Ja, als je geen gebruik maakt van de bril. Dat je hem dan inderdaad omhoog kan klappen.
16: Ja.
14: Omdat, wat ik zei, wat ook gewoon belangrijk is, is die communicatie op zo'n operatiekamer. En het is voor iedereen gewoon wel wennen dat je met zo'n bril rondloopt.
16: Ja.
14: Dus dan is het fijn als je hem dan toch nog even omhoog kan doen.
16: Ja, want Liedeke is compleet afgesloten van de werkelijkheid. Jij leeft in de duisternis, zeg maar.
17: Ja,
16: op zo'n moment.
17: Ja.
16: Hoe vinden jouw teamgenoten dat op zo'n OK?
17: Nou, dat is wel wennen. En we gebruiken hem nu bij de start van de operatie. Dus om zeg maar bij de voorbereiding te bepalen waar moeten we straks de incisie maken om de juiste plek te vinden waar we moeten zijn. Dus dan is het nog net een beetje anders dan wanneer je hem tijdens de operatie op hebt, zoals Maarten dat heeft. Maar dat is natuurlijk wennen. Nou heeft hij wel als foefje dat je de ogen, jouw ogen worden teruggeprojecteerd in die schermen. Dus de buitenwereld ziet jouw ogen soort van. Dus het is net niet helemaal zo'n dichte bril als we die kennen van die VR-brillen.
16: Maar het is dichter dan die HoloLens.
17: Maar het is veel dichter dan de HoloLens, ja, ja, ja. Zeker. Ja.
16: Voor wat voor operaties gebruiken jullie hem nu zoal, die Apple Vision Pro?
17: Nou, wij gebruiken hem nu op de operatiekamer vooral bij kinderen met ribtumoren. Die kun je aan de buitenkant niet zien. Dus het is soms heel lastig om te bepalen waar moet ik nou precies de incisie maken om de juiste rib eruit te halen. Je haalt altijd de rib die aangedaan is plus de boven- en onderliggende rib een stukje eruit. En daar gebruiken we hem voor om dus de borstkas met die ribtumor te projecteren op de patiënt.
16: En dan weet je, daar zit het.
17: Precies, en dan aan te tekenen, hier moeten we dus zijn. En daarmee kunnen we uiteindelijk de operatie bestaat nu uit twee delen. Eén deel om te lokaliseren waar moet je zijn met een kijkoperatie. En het tweede deel is dan vanaf buiten die tumor eruit te halen. En dat eerste stukje zou je kunnen overslaan als die bril goed werkt. En dat gaan we dus nu testen in een klinische studie.
16: Ja, nou, want ik ben ook benieuwd wat het bij jou dan concreet oplevert. Want uiteindelijk, je kon het al. Wat was de succesrate voor de Apple Vision Pro? En waar reken je op dan met die Apple Vision Pro?
17: Ja, ik kan dat niet precies in percenten uitdragen. Maar wij hadden die extra ingreep nodig om zeker te weten dat we altijd goed zaten.
16: Ja.
17: En die kun je overslaan. En elke ingreep kent zijn complicaties. Dus hoe minder je hoeft te doen, hoe beter dat is.
16: Ja, precies. En zeker ook bij kinderen natuurlijk, zeker die je zo min mogelijk wil belasten. Jullie gaan er dit jaar ook meer klinische tests mee doen, hè? Ja. Met de Apple Vision Pro. Waar moet ik dan denken?
17: Nou, wat we met name gaan doen is dat we... want er zijn maar heel weinig kinderen met ribtumoren, gelukkig. Dus we gaan nu bij andere kinderen waar we een operatie doen in datzelfde gebied, dus in het borstkasgebied, gaan we van tevoren tegen de operateur zeggen, je moet rib zo en zoveel aanwijzen met die bril op. En dan met behulp van een foto kan je daarna uittellen, heeft hij inderdaad de goede rib aangewezen. En die test gaan we doen bij 50 kinderen in het komende jaar.
16: Oké, en waar reken jij op wat dat gaat opleveren?
17: Nou, we hebben het in een fantoom getest. En dan zitten we 100... Ja, dat is zeg maar een soort een nep-patiënt, een pop.
16: Ja, precies.
17: En daar zitten we 100% van de gevallen zaten we goed.
16: Oh.
17: Dus dat maakt dat we zeggen, nou, dan durven we het nu ook gewoon in de kliniek te brengen. Dus ik hoop, nou, laten we zeggen, 98%, dat lijkt me prachtig.
16: Ja. Verslaggever Stijn Gozes die ging vast bij jullie kijken in de OK. Hij mocht de augmented reality uitproberen. Hij kreeg daarbij een demo van promovendus en technisch geneeskundige Nick de Groot.
18: Normaal is tijdens de operatie heel lastig om die ribtumoren te vinden. Dat komt omdat ze door chemotherapie eigenlijk krimpen, waardoor ze niet meer voelbaar zijn voorafgaand aan de operatie. Daarvoor hebben we nu een applicatie ontwikkeld met een augmented reality bril. Wat we daarvoor doen is dat we voorafgaand aan de operatie ook een 3D-foto maken van de patiënt. Dan trainen we een machine learning netwerk om automatisch herkenningspunten op de borstwand te vinden van de patiënt.
19: Wat zijn die herkenningspunten dan?
18: Ja, dus het kunnen van allerlei verschillende dingen zijn. Dus het kunnen moedervlekken zijn of huidverkleuringen op de huid van de patiënt. Ja.
19: Bepaalt het machine learning model gewoon zelf?
18: Ja, dat bepaalt hij zelf eigenlijk. Inderdaad. Dus dat leert hij om dat automatisch te herkennen.
19: Voor mij zit ook gewoon iemand die hier proefpatiënt is. En heeft deze proefpatiënt ook een naam?
20: Matthijs.
19: En jij bent ook betrokken bij het project dus?
20: Ja, ik ben zelf technisch geneeskundige en ik ben postdoc en ik begeleid dit project als zodanig.
19: Waarom hebben we een levende proefpatiënt nodig?
20: Ik ben als proefpersoon om eigenlijk de initiële testen te kunnen doen en te kijken van hoe reageert nou dat model op beweging van het kind of de patiënt.
19: Dus jouw lichaam is ingescand om hiermee te testen. Dus elke keer als we hier gaan oefenen moet jij erbij zijn.
20: Ja, dus omwille van dit experiment of deze test ben ik in de MRI geweest. Die MRI hebben we een 3D-model van gemaakt. We hebben een 3D-foto van mijn thorax gemaakt, van mijn bovenlichaam. En dat allemaal gecombineerd om dit te kunnen laten zien en om dit te kunnen testen.
19: Ondertussen is volgens mij de VR-bril voor mij gekalibreerd.
18: Bij deze kunnen opzetten. Zit hij zo goed?
19: Je hebt een stuk strakker hoofd dan ik. Ik heb inmiddels de VR-bril op en voor mij zie ik Matthijs als proefpersoon op de tafel zitten. En over hem heen zie ik dus een soort gele raster over zijn borstkas heen. En ik kan er doorheen kijken. En als ik daar doorheen kijk, dan zie ik dus ja, eigenlijk een halve ribbenkast en een soort oranje element. Ja, waar kijk ik naar, Nick?
18: Ja, dus het oranje element is eigenlijk de gesimuleerde tumor bij deze proefpatiënt. En verder zie je dus ook dat gele raster wat je zei. Dat is dus eigenlijk dat 3D-model wat we van tevoren hadden gemaakt. Zie je eigenlijk terug waar dus dat machine learning netwerk op getraind is.
19: Hij schommelt wel een beetje. Je gaat nu een beetje verzitten en je gaat nu liggen. En dan langzaam beweegt hij ook mee. Oeh, hij blijft nu hangen in de lucht. Want wat is er nu aan de hand?
18: Soms heeft hij last om die anatomische herkenningspunten te vinden. Dus dan is het altijd belangrijk om van de juiste hoek weer te gaan kijken.
19: Want hij gebruikt gewoon de camera's in deze VR-bril om goed te kijken waar het is. Oh ja, nu je weer gaat zitten, komt hij weer tevoorschijn. Ik vind wel, hij blijft goed zitten. En als je goed zit, dan voelt het alsof je een soort t-shirt aan hebt. En daar kan je dan doorheen kijken. Jullie gebruiken dit nu om te testen. Om ook te oefenen, denk ik, of niet?
18: We hebben eigenlijk in fantoomsituaties, dat zijn eigenlijk een soort simulaties-experimenten, hebben dit nu wel met chirurg geoefend. Het enige wat anders is in zulke situaties, is dat je dan een eigenlijk 3D-geprint model hebt. Dat is dus helemaal gefixeerd, dat kan niet bewegen. En als je straks bij proefpersonen kan uittesten, dan zou je wel dat hoe de thorax of de borstwand mee deformeert, zou je dan gaan kijken wat voor invloed heeft dat, hoe accuraat het is.
19: Er is nog een hoop werk aan de winkel als ik het zo hoor.
18: Zeker, dus we willen echt met die klinische studies gaan bewijzen, werkt het straks tijdens de operaties.
2: BNR Beter.
16: Dat was Stijn Goossens met de VR-bril op vanuit de OK. In gesprek met Nick de Groot en Matthijs Fitski van het Prinses Maxima Centrum. Liedeke, de demo die liet nog wel een paar gebreken zien. Moet het niet gewoon eerst 100% werken, 100% accuraat zijn, flawless, voordat je het daadwerkelijk echt gaat uitproberen en dan zeker bij een operatie op kinderen?
17: Zeker, maar hoe je dat bereikt is door mensen te trainen in het gebruik van de bril. Dat is één. Want je kunt niet verwachten dat je gelijk snapt hoe dat ding werkt. Dat is belangrijk. En het andere wat denk ik heel belangrijk is dat die bril herkent die oppervlaktekenmerken vanuit een bepaalde richting. Namelijk de plek waar je staat, je gaat opereren. Dus op het moment dat je op een andere plaats staat, wat meer naar het voeteneinde of te veel naar het hoofdeinde, dan snapt die camera het niet meer.
16: Oh ja.
17: En dan beweegt hij dus net niet lekker mee. Dus ja, dat zijn aspecten waar je rekening mee moet houden.
16: Ja, kinderziektes in een kinderziekenhuis.
17: Exact. Zeg maar.
16: Ja, dat is dan wel weer apart. Wat me ook opvalt is dat jullie dus allebei technologie van Amerikaanse bedrijven gebruiken. Apple en Microsoft. Terwijl er is natuurlijk nu een hele discussie over, dit moeten we misschien niet meer doen of niet meer willen. Hoe kijk jij daarnaar, Maarten?
14: Ja, wel leuk om te vermelden dat de software wel Nederlands is, die we gebruiken.
16: Die op die bril wordt geprojecteerd.
14: Ja, voor het maken van de hologrammen.
16: Ja.
14: Dus er zit ook wel een Nederlands tintje aan. Er zullen veel verschillende soorten brillen komen. En ik verwacht dat er steeds meer en meer keus zal zijn. De HoloLens en Microsoft was voorloper daarin. Ja, ik verwacht dat die markt en die concurrentie en ook de verschillende type brillen, en ook zeker om daar weer op terug te komen, van je zult hele technische brillen hebben waar je ontzettend veel detail mee kan laten zien. Bijvoorbeeld voor hele ingewikkelde en anatomische, heel specifieke operaties. Maar je zult ook veel kleinere modellen hebben die heel praktisch zijn in gebruik, die als een soort gewone bril dragen, die zeg maar voor recht toe recht aan hologrammen zijn. Dus ik kijk daar ook heel erg naar uit dat die ontwikkeling zich verder gaat inzetten en dat je veel meer verschillende keuzes ook hebt voor verschillende type ingrepen en werkzaamheden.
16: Ja, Liedeke, hoe kijk jij daarnaar?
17: Nou, wat heel belangrijk is, wij gebruiken natuurlijk heel veel instrumentarium op de operatiekamer, niet alleen die brillen. En die komen overal vandaan en vaak van Amerikaanse bedrijven. En de hardware is van het Amerikaanse bedrijf en de software is van ons. Dat is in ons geval ook zo, hebben we zelf in huis ontwikkeld. En de patiëntdata blijft bij ons. Dus het is niet zo dat wij aan de fabrikant weer gegevens terug moeten leveren om hun product te vervolmaken. Dat blijft bij ons.
16: Het is echt alleen de hardware.
17: Het is echt alleen de hardware. En dus daarom ben ik daar niet zo heel bang voor. Maar het blijft iets waar je rekening mee moet houden. En als er Europese brillen komen die beter zijn, dan ga je daar natuurlijk voor. Dus zolang die ontwikkeling zich doorzet, hangt het er vanaf wie het beste product biedt. En daar ga je mee in zee.
16: Ja, het is wel grappig om op te merken dat eigenlijk heel veel Nederlandse ziekenhuizen bezig zijn met deze experimenten. Kijken wat het oplevert, wat het beste voor bepaalde afdelingen werkt, voor bepaalde chirurgen werkt. Is iedereen eigenlijk los van elkaar het wiel aan het uitvinden? Of wordt hier wel degelijk op samengewerkt?
17: Nee, hier wordt denk ik wel op samengewerkt. Zo'n bedrijf als waar Maarten mee werkt, daar hebben wij ook veel mee gewerkt. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om zich wat meer te richten op de volwassenen en wat minder op de kinderen. Het is natuurlijk een kleine markt, dus dat is logisch als je start met een bedrijf. Maar het grappige is denk ik in de geneeskunde dat heel vaak zie je dat op verschillende plekken de behoefte aan hetzelfde, aan dezelfde oplossing ontstaat.
16: Ja.
17: En dat mensen tegelijkertijd met hetzelfde beginnen en elkaar op een gegeven moment gaan vinden. Maarten werkt ook samen met UMCU. Het Maxima ligt naast het UMCU. Wij werken heel veel samen met het UMCU. Dus het komt uiteindelijk vanzelf samen. En dan kun je elkaar ook ondersteunen of zeg maar elkaar tips geven die je nodig hebt.
16: Kennis uitwisselen, ja.
17: Precies. En dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik denk dat we dat over 1-2 jaar met z'n allen verder ontwikkelen.
16: Ja. Wanneer denken jullie dat het zover is? Dat echt artsen op dagelijkse basis met een bril op staan te opereren?
14: Ja, ik ben natuurlijk heel erg optimistisch. Maar ik deel ook wel jouw realisme, zoals je dat net aangaf. Van het duurt toch best wel lang voordat dingen echt vast geïmplementeerd worden. Maar ik denk wel dat het snel gaat. Laat ik zeggen 5 tot 10 jaar.
16: Oké, Niedeke?
17: Ja, ik denk dat het afhangt van de toepassing. En ik hoop dat met die drains, als je 20% foutmarge kan voorkomen met zo'n bril, dat heel snel overal.
16: 1 op 5, ja.
17: Heel snel overal wordt overgenomen. En dat kan. Ik denk algemene toepassing, dat zal zeker nog wel een aantal jaren duren. Mensen vinden het ook spannend, hè? Dus er zijn een aantal voorlopers, wij in dit geval. En de rest moet dan mee. Dus ik denk 10 jaar lijkt me een reële schatting.
16: Mooi. Veel dank en veel succes. Dank voor jullie komst. Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum. En Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En Blanke Vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van Blanke Vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Oké, maar... Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
6: Wat zeg je, Hugo?
7: Niks.
5: BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
7: Is dat een microfoon, Hugo?
5: Nee, joh.
6: Het overeen.
7: Deze Brzezinski is leuk.
6: Oh ja, ja, ja.
8: Over wereldorde gesproken, dit is wel de boeken uit de oude wereldorde. De meeste boeken hier, die heb ik gebruikt ook toen ik mijn proefschrift schreef. Nou, dat is echt lang geleden. Dat was in de nadagen van de Koude Oorlog. Dit was dus echt de situatie tussen, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog tot 1990. Ja. Waarbij je die bipolaire wereldorde had met aan de ene kant de Sovjet-Unie, aan de andere kant Amerika en de NAVO. En dus heel veel van die boeken die heb ik gewoon nog, omdat die uiteindelijk wel weer terugkomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat als je bijvoorbeeld kijkt naar nucleaire strategieën, nucleaire denken, dat is allemaal in die tijd ontstaan. Ja. Dat is in de jaren 60, 70, 80 is dat ontstaan. Er zijn allemaal standaardwerken over verschenen. En eigenlijk is dat denken wat toen is ontwikkeld, dat is gedeeltelijk verdwenen. En je ziet nu dat jongere generaties teruggrijpen op dat denken om te kunnen verklaren wat op dit ogenblik op nucleair gebied gebeurt. Dat is echt, echt interessant.
9: Je kunt dan bijvoorbeeld weer Soviet Military Strategy in Space erbij pakken.
8: Ja, exact. Ja, nou, exact. Dit is natuurlijk uit de tijd ook van de Strategic Defense Initiative van Ronald Reagan. Die Amerika wilde gaan verdedigen met allerlei geavanceerde ruimtesystemen. Er is allemaal niets van terechtgekomen. Die discussie loopt gewoon nu weer. Dus wat je dus nu op dit ogenblik ziet, de hele discussie over satellieten en antisatellietsystemen, ruimteoorlogvoering, dat is gewoon in die tijd allemaal komt dat allemaal weer terug.
9: Twee verschillende dingen staan over de SALT-akkoord.
8: Ja, SALT-akkoord, Strategic Arms Limitation Agreement. Dat zijn dus de akkoorden die er waren voor de strategische kernwapens. Dat zijn dus de grote zware kernwapens waarmee Rusland of de Sovjet-Unie Amerika kon bestoken en vice versa. Nou, daar is oeverloos over gedebatteerd. Dat is eigenlijk allemaal dood op dit ogenblik. Maar ik kan je melden, dat gaat allemaal terugkomen. Denk en dan wordt China erbij betrokken. Dat Dat kan gewoon
7: niet anders.
8: Niet anders, nee. Dus hier Brzezinski over The Grand Failure. Ja, dat is een beroemd boek ook. Brzezinski was de veiligheidsadviseur van Carter, van Jimmy Carter. En dat was echt een groot man, echt een groot denker. Een beetje vergelijkbaar wel met Kissinger, vind ik. Misschien is Brzezinski nog wel geavanceerder dan Kissinger. En die deed ook heel erg veel aan machtspolitiek. En die heeft daar echt heel goede boeken over geschreven. Ja, zo gaat het hier maar door. Ik heb hier honderden boeken staan.
7: Weet je, die Koude Oorlog die bleef koud, mede door het kernwapen. Hè? En tegelijkertijd is het zo dat, en dat is weer een continuïteit met onze tijd, Rusland heeft een kernwapen en kan dus toch Oekraïne aanvallen.
8: Ja.
7: Met name ook omdat het een kernwapen is.
8: Dat is een belangrijk punt, want de wijziging op de Russische militaire doctrine, die zeggen natuurlijk dat een land dat gesteund wordt door kernwapenmogelijkheden. Dat is Frankrijk, is een kernwapen, Engeland, Amerika. En die bestookt Rusland. Dan mag Rusland met nucleaire wapens terugslaan. Maar dat doen ze niet.
7: Nee.
8: Dus kennelijk is dat kan je allemaal lezen in die oude theorieën van heel lang geleden. Kennelijk zijn die theorieën nog zo bestand tegen de tijd, dat men dus nog steeds weet dat als je dat gaat doen, als je die grens overgaat, dan gebeurt er iets wat je niet meer onder controle hebt. En dat kan leiden tot zelfvernietiging.
7: MED, hè?
8: Dus de Mutual Assured Destruction. En dat is natuurlijk wat het is. En je ziet nu dat die Chinezen ook zo'n capaciteit aan het ontwikkelen zijn. Maar goed, als je kijk naar de aantallen kernwapens in die tijd van de oude wereldorde, van de bipolaire wereld van tijdens de Koude Oorlog. Ja, dan waren de aantallen kernwapens nog een veelvoud van wat het nu is.
7: Ja.
8: Nu hebben zowel Rusland als Amerika ook pakweg ruim 5000.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Normaal escaleert. Ja. En dat is echt nieuw. En dat maakt ook de huidige tijd, de huidige wereldorde zoals we die nu krijgen, hebben wel gevaarlijk, vind ik.
2: Gesproken van oude ordes en dingen die onder druk staan, zie ik daar meer bij je knie nog een mooie oude blauwe bundel. Eentje verder.
1: Deze? Hugo Groot. Ja, exact. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Ja, ontzettend. De Vrije Zee. Mario Liberum. Ja. Nou ja, ik bedoel, wanneer is dit boek geschreven eigenlijk?
3: 17 zoveel, denk ik.
1: Even kijken hoor, dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk. Nee, ben je gek? 1609. 1609, je zit 100 jaar daarnaast.
3: Jeetje.
1: Ken je geschiedenis, Arjan?
3: Ja, ik had het later verwacht.
1: Ja, Mare Liberum. Ja, nee, dit is natuurlijk super actueel.
2: Het is zeer recent afgeschaft, deze principes.
1: Ja. Nou ja, Iran is daar natuurlijk volop mee bezig in de Straat van Hormuz. Maar je ziet dus dat Mare Liberum, dat overal op dit ogenblik ter discussie staat.
3: Ja.
1: Die discussie loopt natuurlijk gewoon in de Oostzee. Als je dus in die Vrije Zee zit, ja, dan heb je dus ook geen juridictie om daar heel makkelijk op te kunnen treden. Dus dan kan je dus inderdaad kabels doortrekken in de Oostzee. De Noordzee gaat dat vast ook gebeuren als het verder door escaleert. Die ongein die we op dit ogenblik hebben met Rusland. Ja, en uiteindelijk is Hugo de Groot dood. Ja, dat is hij al een hele tijd. Maar dan is dus ook zijn gedachtegoed is dus ook dood, helaas.
3: Maar het is wel een mooie metafoor eigenlijk. Hè? Want het was natuurlijk Nederland bedacht, Mare Liberum. Hartstikke gunstig voor een handelsland dat zo'n groot koloniaal rijk had. Hè? Al die choking points.
1: Ja.
3: Nou, de Britten dachten er precies zo over. Hè? En de Amerikanen ook. En nu hebben we natuurlijk een andere orde waarbij er gewoon disruptors zijn. Hè? Die zeggen van, wij praten wel over kernwapens. Wij doen wel, met proxies gaan we aan de gang.
1: Ja.
3: En we gaan wel desinformatie doen.
1: Ja.
3: En dat geeft de rauwheid van die orde waar we nu eigenlijk al in zitten aan.
1: Ja, en als je dus gewoon naar deze boeken kijkt, die wat ouder zijn. Daar is natuurlijk enorm gespeculeerd, ook op grond van speltheorie, over wat is nou de meest stabiele orde.
3: Ja.
1: Dus een bipolaire orde met twee nucleaire macht is redelijk stabiel.
3: Want behalve dat je een wapenwetloop krijgt.
1: Ja, alles kan natuurlijk uit de klauwen lopen.
3: Ja.
1: Maar is in principe stabiel, omdat dan sprake is van nucleaire wederzijdse vernietiging.
3: Ja.
1: Dus dan haal je het wel uit je hoofd. Het enige wat je kan doen is een beetje rommelen in elkaars invloedssfeer, maar het moet ook niet te gek worden. Het is Amerikanen in Vietnam, omdat de communisten daarop rukten. Maar dat deden natuurlijk de Sovjets, die deden dat ook. Dan heb je dan na de Koude Oorlog heb je een unipolaire wereldorde met Amerika als hegemoon. Dat is de meest stabiele wereldorde die er is. Maar uiteindelijk houdt dat op te bestaan. Dat houdt nu op te bestaan. Nu ga je naar een soort multipolariteit toe. Dus meerdere machtscentra. De EU, de Verenigde Staten, China, misschien ook wel India. Met niet gebonden landen. Als je dus naar deze boeken kijkt die hier staan, dan gaat het ook over speltheorie. Dan wordt aangetoond dat zo'n multipolaire wereldorde met 4 of 5 machtscentra eigenlijk veel instabieler is dan wat dan ook.
3: Bij multipolaire orde is het probleem natuurlijk dat je, nou, je weet niet precies welke kant het op gaat. Je bent onzeker over de intenties van de anderen. Het heeft wel één voordeel, dat de wapenwetloop van de bipolaire orde kan je dus voor een deel potentieel ondervangen, doordat de bondgenootschappen er anders uit gaan zien.
1: Hmm.
3: Als je het machtsevenwicht fysiek met de allianties verschuivingen kan opvangen, dan hoef je iets minder wapenwetloop aan te gaan.
1: Ja.
3: Maar het is heel dynamisch. Dus machtsevenwicht is,
1: ja, je hebt gewoon meer keuzemogelijkheden. Ja, en meer keuzemogelijkheden in de internationale betrekkingen leidt door de bank genomen tot fricties.
3: Ja.
1: En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Maar goed, je zit nu echt in een interregnum. Hè? Dus de oude wereldorde die bestaat eigenlijk niet meer. En de nieuwe die bestaat nog niet. Dus die transities van de ene wereldorde naar de andere wereldorde, die zijn inherent instabiel. Want dan moet de wereld zich opnieuw settelen. En dan ontstaan er meestal fricties. En fricties, dat kunnen conflicten zijn of kunnen oorlog zijn.
4: BNR Nieuwsradio.

0: Boekestein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
2: Waar zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
3: Niks. Nu we elkaar off the record spreken, durf ik dit wel toe te geven. Maar toen ik dit programma ging doen, eerst deed Jan Posma dat. En er stond een soort draaiboekje in het systeem van die gesprekken. En daar stond dus, welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Sindsdien copy-paste ik dat draaiboekje in een nieuw scherm. En dan vul ik het in met wat er verder in moet. En zeg ik dus altijd maar op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar ik heb me hele lange tijd afgevraagd, wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? En ten tweede, denken jullie dat ze hem ooit gaan vinden, die nieuwe?
4: Ja, natuurlijk. Maar dat duurt even. Kijk, daarom die titel, die hebben we 10 jaar geleden bedacht. En we zijn nog steeds op zoek naar de nieuwe wereldorde. Ja. Maar hij begint dus natuurlijk wel steeds meer uit te kristalliseren. Ja, ja, natuurlijk. Want kijk, in het begin van de jaren 90 is al voorspeld dat de grote machtsstrijd zal gaan tussen China en de Verenigde Staten. Hm. Dus de Rusland is daarvoor te klein. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een regionale speler. De Europese Unie is verdeeld. Dus dan blijven er maar twee smaken over. En dat is China en de Verenigde Staten. Nou, dat zien we dus ook. Dus totdat daar een evenwicht ontstaat tussen die twee landen, net zoals tijdens de Koude Oorlog een evenwicht ontstond tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, ga je van crisis naar crisis en hou je een periode die ontzettend instabiel is en kan je dus nog niet spreken van een nieuwe wereldorde. Dit is een interregnum.
3: Ja, het zoals ene het in de jaren 50 was, of de tijd van de bouw van de muur, toen het nog heel instabiel was in de vorige Koude Oorlog.
4: Ja, maar dat waren hele kleine periodes. Maar dit is echt een grote fundamentele verschuiving in de wereld, zoals je die één keer in de 100 jaar misschien meemaakt.
5: Ja. Kissinger legt dat mooi uit. Hè? Je hebt dus een stabiliteit vereist een fysiek machtsevenwicht. Dat zijn dus de allianties die elkaar in evenwicht houden. Maar ook een moreel machtsevenwicht. Dat bedoelt niet zozeer de moraal mee, maar bedoelt ermee dat er gemeenschappelijke opvattingen zijn over hoe je buitenlandse politiek bedrijft. In de 19e eeuw had bijvoorbeeld, dus tot en met Krim, hè, hadden ze het idee van, ja, het legitimisme als een prins wordt afgezet ergens, ja, dat kan natuurlijk niet. En dan gaan we met z'n allen de monarchie herstellen.
2: Als we zo gaan beginnen, ja.
5: En het gekke is, wij vinden dat heel erg conservatief, maar het heeft wel 50 jaar lang stabiliteit gegeven. Hè.
4: Nou ja, op een gegeven moment ontstaat er iets.
5: Ja.
4: En de grote vraag is wat zo'n nieuw machtsevenwicht, want dat is het eigenlijk, gaat betekenen. Wat betekent dat voor de instituties? Wat betekent dat voor het functioneren van de Verenigde Naties? Van het Internationaal Monetair Fonds? Wat betekent dat voor de Europese Veiligheidsorde? Dat weten we niet. En dat kan nog wel, dat zou nog wel eens 20 jaar kunnen duren voordat we daar een antwoord op hebben. Dus die titel van ons, die gaat Rusland nog 20 jaar mee. Want dan over 10, 15 jaar dat we kunnen zeggen, oké, maar dat wordt het met een grote mate van zekerheid.
3: Laten weten dat ik het niet meer moet zeggen als we hem hebben getroffen.
4: Ja.
3: Hey, maar zou je alles wat Trump nu overhoop haalt ook niet kunnen zien als een poging om een antwoord te vinden op deze vraagstukken?
4: Zeker.
3: En dat antwoord is dan dus vooral doe mij het westelijk halfrond de rest moet het uitzoeken.
4: Nee, maar daar heb je absoluut gelijk in. Want eigenlijk die hele nationale veiligheidsstrategie die eind vorig jaar is verschenen van de Verenigde Staten is eigenlijk een knieval. Ja. Want als jij dus zegt van ik ga me alleen nog maar bemoeien met het westelijk halfrond, dat betekent dus dat je daarmee afstand doet van je mondiale betrokkenheid. Dat is wat je doet. Nou, zijn er altijd isolationistische tendensen geweest in de Verenigde Staten? Dus op zich is dat niet nieuw. Maar als je zo expliciet neerzet, dan betekent dat ook, als je dat zeker wat Trump doet koppelt aan invloedssferen, dan betekent dat dat je inderdaad afstand doet van je leidende rol in de wereld. Dan laat je dat aan een andere mogelijkheid over. En als we kijken wat er gebeurd is met het bezoek van Trump aan Xi. Wanneer was dat, jongens? Was dat nou in juni of zo? In mei, juni?
5: Juni, geloof ik.
4: Eigenlijk wat daar toen gebeurde, was dat de sleutel tot de nieuwe wereldorde, die werd door Trump overgedragen aan Xi. Ja. En dat had te maken met het feit dat Trump onderuit is gegaan in Iran. En als dat gebeurt en je komt bij de nieuwe hegemoniale macht, ja, dan word je op je plaats gezet. En dat is ook gewoon gebeurd door Xi. Dus dat is een historische bijeenkomst.
5: Grappig, is dat ook 19e eeuws, hè, invloedssferen. Ja. Dus dan gaan we weer terug naar de oude tijd. Maar het is heel erg waar wat erop zegt. Dat gewoon, als jij praat over het westelijke halfrond, dan capituleer je in het oostelijke halfrond.
4: Ja, dat is
5: het. En in het verleden is het natuurlijk geweest dat Amerika was de politieagent ook van het oostelijke halfrond. Ja. Hebben soms ook goede dingen gedaan.
4: Politieagent van de wereld.
5: Politieagent van de wereld.
4: En dat is totaal voorbij. En dat is ook voorbij omdat Amerika tegen de grenzen opgelopen is van zijn militaire macht. Dus als je op dat gebied capituleert, dan capituleer je ook militair. En dat is precies wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. En dat heeft enorme consequenties voor de wereldorde. En dat is precies wat we nu zien. Dus die Trump, daarvan wordt altijd gedacht, dat is een man die de wereldorde naar zijn hand probeert te zetten. Hij heeft precies wat je vroeg, Hugo, geprobeerd om dat proces te vertragen.
3: Hm.
4: Dat is niet gelukt. In plaats daarvan heeft hij het proces versneld.
3: Hm.
4: Dat is wel gelukt. Dus Trump is een accelerator, een versneller van ontwikkelingen die eigenlijk al gaande zijn vanaf pakweg 1991, toen die Chinezen lid werden van de Wereldhandelsorganisatie. Toen dacht iedereen van, hey, die Chinezen houden zich nou eindelijk een keer aan de regels van het spel. Dus niet. En toen bleek al in die tijd, direct na toetreding van de Chinezen tot de Wereldhandelsorganisatie, dat ze eigenlijk hun eigen spel aan het spelen waren.
3: Hm.
4: Lange termijn visie, heel strategisch gedacht. Want wij, een visie die kun je doortrekken naar 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek. Dan moet het gewoon klaar zijn en dan moet China de gewoon nummer 1 zijn van de wereld.
5: China is echt een land dat het ook, net als Trump eigenlijk, het gaat om China zelf.
4: Maar natuurlijk, dat is gewoon, er is eigenlijk wat dat betreft niks veranderd in de geschiedenis. Het zijn landen die opkomen, die maken gebruik van de nieuwe technologie. De Britten kwamen door de nieuwe technologie, de industrialisatie op, werden daardoor het machtigste land, vertalen dat in militaire macht. Dat deden de Amerikanen in de 19e eeuw. De grote vraag is wie dat nu in de 21e eeuw gaat doen. Maar met zo'n president Trump kan je er vergif op innemen dat de Chinezen dat klip en klaar gaan winnen. En ze liggen nu al helemaal voorop als het gaat op technologisch niveau.
3: Als we het nou eventjes niet zo positief bekijken dat wij die nieuwe wereldmacht gaan worden, dan zal het dus een ander zijn.
4: Ja.
3: Maar dan zal Europa zich dus in die nieuwe wereldorde een eigen plaats moeten invechten. Wat betekenen dus die grote ontwikkelingen die dus, nou, in de eerste plaats tussen de VS en China zich zullen afspelen, voor de plek die Europa voor zichzelf kan opeisen?
4: Aanpassen, aanpassen, aanpassen. Dat is wat het is. En dat gaat ten koste van de wijze waarop wij ons leven hebben ingericht. Ik wil niet zeggen dat dat direct leidt tot verarming en grotere mate van onveiligheid, want we passen alles wel aan. Maar je moet je staande houden in een veel ruigere wereld die transactioneel is, waar democratische principes eigenlijk niet gelden, waar het recht van de sterkste geldt. En dat betekent dus dat we gewoon een totaal andere mindset gaan krijgen de komende tijd in Europa. Wij zijn postmodern geworden. Zelfontplooiing staat helemaal bovenaan. Dat is echt, als je naar die Maslow-pyramide kijkt, dat begint met de basale behoeften, eten en drinken en dat soort zaken. En dan uiteindelijk helemaal bovenaan de piramide staat zelfontplooiing. Daar zijn wij bij wijze van spreken aangekomen. En dat is wat we willen. En dat kan niet meer. Je gaat nu dalen op die piramide. En je gaat nu eigenlijk vechten voor het bestaan. En dat heeft een enorme impact op de maatschappij. Hoe die impact, dat weten we nog niet. Maar ik weet wel één ding. En dat is dat het menselijk aanpassingsvermogen bijna onbegrensd is.
5: Ja. Weet je, om te voorkomen dat Europa dus vertrapt wordt door de ene kant China, Rusland en de andere kant Amerika, zullen we economisch sterker en fitter moeten worden. We zullen militair sterker moeten worden. En we zullen ook toegang moeten hebben tot die kritische grondstoffen en tot chips. En ook tijdens een crisis. Hè, dat is ontzettend belangrijk. Dan komt er weer een keer een crisis. En dan moet je het geregeld hebben. Dat je die hele supply line als het ware beheerst. Anders ga je ook kapot.
4: Nou, ook daar zie je dus, er gebeurt wel veel in Europa. Er gebeurt, vind ik, nu zoveel dat wij ook niet in de staat zijn in de podcast om dat allemaal te volgen. Er gebeurt op economisch, op militair gebied gebeurt er zoveel. Met name op industrieel gebied, op militair-industrieel gebied gebeurt er zo onwaarschijnlijk veel. Er zijn zoveel samenwerkingsovereenkomsten in het ogenblik, ook multilateraal tussen verschillende landen, maar ook met Oekraïne erbij. Het is gewoon niet te volgen. Ik heb zelden in een tijd geleefd waarin de aanpassing zo hard gaat in Europa, dat het eigenlijk bijna niet meer te volgen is. Dat geldt feitelijk ook voor de economie. Daar zijn we hartstikke goed in, ook in de podcast, om voortdurend te kanken dat het niet snel genoeg gaat. Maar als je gewoon eigenlijk objectief kijkt van wat er gebeurt, ja, dan we zijn op een aantal gebieden gewoon te laat. En daarom zitten we te kankeren. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook wel een hele hoop. Jij noemde dat je moet toegang hebben tot die kritieke grondstoffen. Nou, er is tijdens de NAVO-top van een tijdje geleden is er ook besloten om met een groep van landen, Nederland zit erin, ja, gezamenlijk voorraad aan te leggen van kritieke grondstoffen. Speciaal voor de defensieindustrie. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon ook op een hele hoop andere gebieden gebeuren. De Europese Unie die heeft daar ook aanwijzingen voor gegeven.
5: Ja, duurt toch wel een tijdje, maar de plannen zijn er zeker, hè?
4: Nou ja, er gebeurt ook een hele hoop. Daarom zeg ik van, het is bijna niet meer te volgen. Er gebeurt op een aantal gebieden veel meer dan je denkt.
5: Ja. Ben je toch een beetje optimistisch over Europa?
4: Nee, ik ben wel optimistisch over het aanpassingsvermogen van de mens. Hoe vaak ik wel niet hoor van, ja, mijn kinderen dan, en wat moet dat allemaal niet worden? Van, ik ben blij dat ik geen kinderen heb, of ik ben blij dat ze volwassen zijn. Het aanpassingsvermogen is echt gigantisch. Je ziet ook nu, ook geleidelijk, hoe mensen zich aan het aanpassen zijn aan klimaatverandering. We blijven kanker omdat het te warm is, maar je ziet nu ook hele discussies ontstaan over meer bomen in steden en dat soort zaken. Dat adaptieve vermogen is enorm groot. Dus ik ben wat dat betreft ben ik ook helemaal niet zo pessimistisch over toekomstige generaties. Het vervelende is, je moet wel gewoon door zo'n hele periode van adaptiviteit heen. En we hebben het al eens een keer eerder gehad over de opkomst van populisme. Ja, die stromen die zeggen, ja, je moet je niet aanpassen, er moet helemaal niks veranderen.
3: Ik denk wel trouwens dat als we weer de podcast opnemen, als de microfoon erbij hebben, moet je dit niet zeggen. Het is niet goed voor het verhaal als je ook nog ineens weer positief wordt.
5: Oh ja. Gelukkig dat niemand dit te pakken krijgt, toch?
3: Ja.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En Blanke Vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van Blanke Vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Donner Bakker.
6: Goedenavond bij BNR Beurs. Het is 17 augustus, een maandag waarop je een keertje niet de cijfers van je scherm hoeft te zien smelten. En de dag waarop die beursgang van Anthropic weer een stapje dichterbij komt. Het bedrijf zegt nu te mikken op 200 miljard omzet binnen 2 jaar. Net zo groot als Meta, Costco en Bank of America, zullen we maar zeggen.
7: Anthropic is projected 2028 revenue of roughly 190 billion to 200 billion, according to two people familiar with the company's financials. A figure that has not previously been reported. Anthropic is currently number one, and they are looking to IPO pretty soon here, folks.
6: En ja, inderdaad, die beursgang in oktober komt snel dichterbij. Maar zometeen bespreken we of deze getallen uit net zoveel science fiction bestaan als die van SpaceX, of dat het toch wat meer binnen bereik ligt allemaal.
8: En we hebben het over de comeback die niemand zag aankomen 10 jaar na deze schokkende boodschap.
9: It is the end of an era for BlackBerry. One of the earliest smartphone pioneers says it's going to stop making phones and instead focus on software development.
8: BlackBerry is terug. Hoe ze dat voor elkaar kregen en of ze die comeback gaan doorzetten, hoor je straks. De Amsterdamse beurs sloot op 1115 punten. Grootste daler is Magnum, waar ruim 3% van afging. En beurzen in de Verenigde Staten, ja, die komen amper van hun plek. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch.nl en de podcast Beurscafé. Welkom.
10: Dankjewel voor de uitnodiging.
6: Blij dat je er bent. En net als vorige week wil ik beginnen met eBusco. Want na die gecancelde order van 23 bussen hebben we nu ook gewoon een halfjaarverslag. En het ziet er kort gezegd redelijk dramatisch uit. eBusco twijfelt opnieuw aan zijn eigen voortbestaan, terwijl het beweert te right-sizen en in de kosten snijdt. Er komt een nieuwe Portugese accountant, omdat EY weigert verklaringen af te geven, overigens al 2 jaar. En er staan nu nog 80 bussen in het orderboek na die gecancelde order van vorige week. Maar het meest bijzondere eigenlijk, wat niet in het FD staat, is dat het aantal bezorgde bussen vertraagd wordt door gebrek aan geld. En dat die hele exercitie in april, waarbij 27 miljoen euro zou worden opgehaald, grotendeels uit non-cash regelingen bestond, oftewel dat hielp amper. En de 10 miljoen aan cash die wel in dat bedrag zat, kwam van een anonieme partner in de keten die treuzelt met betalen. Dus nu wordt er op allerlei manieren gepoogd om wel echte cash op te halen. Er wordt aangewerkt om het Chinese Goshen dan maar garant te laten staan voor bestellingen ter waarde van 30 miljoen euro. En er wordt met een aandeelhouder gepraat over bijstorten. Maar ja, als die twee pogingen niet lukken, dan heeft eBusco materiële moeilijkheden om aan zijn lopende verplichtingen te voldoen, schrijft het bedrijf. Lees einde verhaal. Dus Niels, klinkt een beetje als een reden dat jullie bij Stockwatch de laatste 2 jaar geen publicaties hierover hebben gedaan.
10: Wij proberen bedrijven die geen waarde toevoegen voor beleggers, proberen wij zoveel mogelijk te mijden. Denk aan een Airbusco, maar ook bijvoorbeeld Alphen, PostNL, Air France, KLM, dat soort bedrijven.
6: Nou, dat gaat vrij hard, gooi je maar op.
10: Ja, die gooien we allemaal op één hoop. Het NOS-journaal, als ze met cijfers komen, dan heb je ASML dat met cijfers komt en met een bijvoorbeeld Air France, KLM, dan gaat nog steeds Air France, KLM eerst. Bij ons absoluut niet. Gewoon voegt geen enkele waarde toe. Dus ja, slechte beleggingen kun je maar beter niet overschrijven, want dan kopen zo min mogelijk mensen die aandelen.
6: Mm-hmm. En wat denk je dat er nu vanaf nu gaat gebeuren? Want ze zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe financiering, dus ja. Er moet een letter of credit worden afgestoken. Een kredietfaciliteit, zegt het FD daarover dan, en er moet nieuw geld van een aandeelhouder bij. Denk je dat het gaat lukken?
10: Denk jij dat een bedrijf dat al een paar jaar geen orders heeft gehad, dat bestaansrecht heeft?
6: Nou ja, al 2 jaar niet, maar ze leveren nog wel orders af.
10: Ja, omdat dat stond nog ergens in een orderboek, maar ja, nee, dit is zo'n slecht verhaal. Dit is echt, dit is gewoon een gokbelegging. Het heeft niks met normaal beleggen te maken om hierin te beleggen.
6: Maar jullie schreven wel over OCI, toch, bij Stockwatch?
10: Ja, maar daar zit wel waarde in. Dus daar zit ik zelf ook in.
6: Geld, daar kun je nog wat mee.
10: Kijk, ja, daar staat cash op de blok. Ja. Kijk, Ebusco zoekt geld. OCI heeft geld. Dus.
8: Nou, van het ene slechte verhaal door naar het andere slechte verhaal. Want bij Nestlé is het ze niet ontgaan dat 16 miljoen Amerikanen druk in de weer zijn met afslank, prikken en pillen. En ook zien ze dat beleggers daar steeds somberder van worden. Maar bij Nestlé gaan ze daar niet bij de koekjespakken neerzitten. Nee, vandaag blijkt dat ze daaraan willen verdienen. Het Zwitserse voedingsmiddelenbedrijf ontwikkelt nu producten om mensen te helpen die te snel gewicht verliezen. Dat voelt een beetje als een tabaksbedrijf dat vapes gaat verkopen. Maar ze zijn bloedserieus. Door AI en voedingswetenschappers in te zetten wil Nestlé mensen de gezondheid van spieren, nagels en haar intact houden als je verslingerd bent aan die afslankmedicatie. Het bedrijf stelt bijvoorbeeld dat ze voedsel ontwikkelen om eiwitten te leveren en je spiergroei aan te wakkeren. Maar ja, de tijd zal uitwijzen of dat nou echt noodzakelijk is, of dat je misschien gewoon wat meer kip moet eten.
6: Ja, daar twijfelden ook de voedingswetenschappers over die ik hier aangehaald zag over voor de Bayreuthers. Maar dat is weer een ander verhaal. Gaan we naar de lancering waar veel beleggers met angst naar uitkeken, want die waren bang voor de grommende motor van de Ferrari Luce. Ja, het gaat snel, maar het is wel de afwezigheid van gegrom natuurlijk die het hem doet. Want de Luce, ja, dat is die elektrische Ferrari, dat kon gewoon geen succes worden. Maar al kort na de lancering bleek dat de verkopen niet slecht waren. En nu wordt er zelfs een heel dik prijskaartje opgeplakt. Op een veiling voor het goede doel brengt die namelijk $40 miljoen op. En dat is een record, dat nog nooit eerder werd een ongebruikte auto voor zoveel geld geveild. Moet wel bijgezegd worden, het is een soort gepersonaliseerd wit model met speciale lak, die dan ook nog van kleur verschiet en verschillende unieke onderdelen en zo. Maar ja, niet zo'n mislukking als gevreesd dus eigenlijk.
8: Nee, Niels, ik ben toch wel nieuwsgierig. De Ferrari Luce, wat vind je daar nou van?
10: Ja, ik vond hem er echt niet uitzien. Maar ik moet ook toegeven, ik heb ook niet het budget om hem te kopen. Dus laat ik daar maar niet te veel over zeggen.
6: Je gaat net een halve ton hebben ze nog niet bij Stockwatch, hè? Dat zou je
10: duidelijk. Nee, dat is toch wel hij is toch wel iets te gek voor ons.
8: Ja, je gromt er net zo hard van als dat de motor doet, hoor ik al. Dan wil ik het nog even hebben over onze oosterburen. Want investeringen door Duitse bedrijven in de Verenigde Staten zakken naar het laagste niveau in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit berekeningen van het Duitse Economisch Instituut, die dan weer ingezien zijn door persbureau Reuters. Investeringen door onze oosterburen in de VS gingen met 2/3 omlaag het afgelopen half jaar. 4,3 miljard euro is wat er dan overblijft. En even ter vergelijking, in de laatste 5 jaar voor de coronapandemie lag het investeringsbedrag in de eerste helft van het jaar gemiddeld op zo'n 16 miljard euro. Oftewel, bijna 4 keer zoveel als dit jaar dus. En de reden voor die teruglopende investeringen moeten we even 1,5 jaar terug in de tijd.
11: Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
8: Nou, inderdaad, importheffingen dus.
6: Dus als je nog te zeggen hebt over BNR Beurs dat we ze haten, hier zijn de Duitsers ook die hetzelfde vinden. En zometeen praten over een comeback die beleggers veel oplevert. 2,5 keer zoveel beurswaarde om precies te zijn het afgelopen jaar. Obama's favoriete telefoonbedrijf werd kapot gemaakt door Apple. En nu telt het weer helemaal mee. Maar eerst moeten we naar dat piepkleine AI-bedrijfje dat opeens de grootste is geworden en nu aast op een beursgang in oktober. Want Anthropic zat begin vorig jaar nog op $1 miljard aan omzet. Bij die laatste financieringsronde in juni stond er opeens een jaaromzet van $47 miljard in de documentjes. En in 2028 mikken ze nu op $200 miljard, zegt het bedrijf in projecties die bronnen van Reuters inzagen. Kortom, het gaat nogal hard richting die beursgang.
7: As Anthropic prepares for what could be one of the biggest IPOs on record, Wall Street is looking further into the future than it commonly does to put a price on the AI company, valuing it based on how much revenue could generate 2 years from now.
6: Inderdaad, 2 jaar vooruitkijken, dat is best veel. Maar ja, het gaat ook gewoon hard, hè. Want vorige week bespraken we nog dat we eind dit jaar al op de 100 miljard in omzet zouden zitten. Tot onder 20 zelfs. Met een belachelijke waardering van $2 biljoen. Wat gek genoeg nog eigenlijk best laag is. Als je ziet dat de gemiddelde AI-bedrijf eens over de toonbank gaat voor veel meer dan 20 keer de omzet. Dus Niels, barst los. Hoe belachelijk vind jij dit hele getal?
10: Ja, kijk, weet je wat dat al mooi is? Ja, dan hebben ze het erover bij Anthropic. Ja, we denken over 2 jaar 200 miljard omzet te maken. Maar ja, waaruit blijkt dat? Weet je, dat is. Het kan iedere dag kan het weer anders zijn. Mm-hmm. En als je ook kijkt in China, daar zijn ze ook bezig met het. Ja, met veel goedkopere AI-programma's. Ja, dat kan echt serieuze concurrentie vormen voor een Anthropic. Dus ik moet het allemaal nog maar zien of ze die 200 miljard omzet gaan halen.
6: Nou ja, aan de ene kant zit je dus met 200 miljard omzet binnen 2 jaar, 2028, ja. Dan zit je op het niveautje Costco, ja. Bank of America, Meta. Aan de andere kant, kijk, dit bedrijf groeide van eind 2024 1 miljard omzet, net naar 47 ja. In anderhalf jaar. Nee, dus is het nou gek om er nog een keer 4 op te plakken?
10: Ja, maar dat is altijd heel gevaarlijk, hè? Om lijntjes uit het verleden direct door te trekken naar de toekomst. Nou, dat heeft heel veel mensen heel veel geld gekost, hè, Johan?
6: Ja, dat is zo. Dat is zeker zo, ja. Want, voor de record, dit maakt nog geen winst, is jouw punt.
10: Nee. Het moet allemaal nog blijken. Ze verdienen onderaan de streep nog niks. Het is allemaal investeren. Dus ik ben altijd heel erg sceptisch bij dit soort bedrijven. Ja, ik zie ook de kwaliteit. Mm-hmm. Maar ik kom liever pas aan boord op het moment dat ze echt dikke kaststromen maken. En dan betaal ik maar misschien wat meer. Maar dan heb je ook veel meer zekerheid bij die beleggingen.
6: Oké, maar ben je dan misschien niet te laat als je ziet dat iets naar 200 miljard aan omzet gaat?
10: Nee. Want bijvoorbeeld een ander voorbeeld met al die big tech bedrijven. Bijvoorbeeld een Meta toen het naar de beurs ging. Ja, toen ging het ook in het begin omlaag en daarna omhoog. Ja, je kan altijd op een later moment nog gewoon instappen. Dat is helemaal niet erg.
6: Ja, ik weet nog wel dat Meta -90 ging toen TikTok uitkwam. Dat was natuurlijk ook wel een instapmomentje. Maar die omzet die van Anthropic, die bestaat uit eigenlijk niet zo heel veel onderdelen. Je verhuurt zakelijke abonnementjes voor de familie Claude eigenlijk, al die modellen. Beetje Claude Code, iets van 8 tot 12 miljard op dit moment. En dan nog een stukje consumentenabonnementjes. Wat zijn nou de grote dreigingen voor die omzet? Want jij begon al over open source modellen.
10: Ja, China natuurlijk. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar Gemini en OpenAI. Ja, dat zijn ook gewoon allemaal concurrenten natuurlijk. Ja. Dus ja, als daar de ontwikkelingen veel harder gaan dan mijn Anthropic en mijn Claude, ja, dan gaat dat ook gewoon omzet afsnoepen. Dus het is zo moeilijk om dit soort dingen te voorspellen wie uiteindelijk de winnaar wordt. En dan wacht ik liever af dat ik weet wie de winnaar is. En dan betaal je maar een hogere prijs, maar dan heb je wel meer zekerheid.
6: Dus jij zegt eigenlijk, ja, al die modellen allemaal inwisselbaar. Ik ga er niet op gokken.
10: Nou, ik zou ook al zouden ze allemaal een beursnotering hebben, ik zou daar nu nog niet mijn geld op inzetten. Nee, ik wacht dat liever gewoon even af.
8: Sleutelwoord in dit verhaal is ook altijd trainingskosten, hè? Want het draaien van die modellen, ja, dat heeft een prima marge, 50-60%. Maar trainen, dat is erg duur. Ja. Analisten die zeggen, ja, daar moeten we toch wel rekening mee houden. Denk jij nou, als die omzet inderdaad zo hard stijgt, dat ze die trainingskosten kunnen uitsmeren erover?
10: Als echt heel groot worden wel, maar dat moet ook allemaal zo zien, want die kosten lopen ook hard op. Wat je wel vaak ziet, is natuurlijk schaalvoordelen die je uiteindelijk opbouwt, dus dan kun je die hoge marges behalen. Maar ja, ook, wat ik ook weer zeg, die concurrentie als een meerpartij partijen bijkomen, ja, dan wordt dat ook gewoon. Dat geeft gewoon druk op de marges uiteindelijk. Dus ik weet dat niet uiteindelijk.
8: Nee, en als je kijkt naar de toekomst, hè, want we hebben het nu inderdaad over een blik op 2028. Ik hoor je China zeggen, ik hoor je concurrenten zeggen. Hoe fragiel is dat nou? Als er een kink in de kabel is of komt een concurrent aan, donder dan de hele boel weer in elkaar?
10: Als ik dat zou weten. Hè. Nee, dat is heel koers voorspellen doen we bij Stockwatch eigenlijk nooit. Het is gewoon heel erg moeilijk om in te schatten waar dat uiteindelijk heen gaat. Dus dat zou ik niet willen doen.
8: Nee.
6: En dan even over die beursgang in oktober. Hè? Want bij de beursgang van SpaceX, daar wist je die total addressable market van $28 biljoen. Mm-hmm. Dat is gewoon science fiction, letterlijk eigenlijk. Maar die banken die gaan net zo lang stoeien met die vraag en aanbod van die aandelen, tot de gewenste plus 20% op de borden verschijnen op die vrijdag natuurlijk. Gaat dat hier ook gebeuren met deze beursgang in oktober, denk je?
10: Alles hangt er wel ook van af natuurlijk hoe hoog de waardering is. En zeker of bij toekennen van de aandelen bij zo'n IPO of ook particuliere beleggers mee mogen doen. Als ze niet mee mogen doen. Dat is altijd het signaal dat we op dag 1 wel eens heel hard kunnen stijgen. En als ze wel nodig zijn, dan moet je even uitkijken altijd bij dag 1.
6: Maar dat spreekt zichzelf toch een beetje tegen als je weet dat bij SpaceX een recordniveau aan retailbeleggers meedeed.
10: Ja, maar daar was ik ook verbaasd dat het op dag 1 goed ging. Maar daarna ging het alsnog omlaag. Hè? Ja. Dus weet je, dat maakt het zo lastig om dat te voorspellen. Ik dacht op dag 1 van, nou, het kan wel eens flink misgaan. Nou, dat duurde een week.
6: Ja. Ik vind het best bijzonder, want kijk, je hebt een waardering van $2 biljoen die men erop gaat plakken dan nu. nu, 2000 miljard. Nou, dat is eigenlijk, laten we zeggen, met een omzet van 100 is het de omzet keer 20. Ja. Nog best goedkoop voor vergeleken met een Cerebras, een Palantir.
10: Ja, maar dan vergelijk je het ook met wat, hè?
6: Ja, dat weet ik. Maar in die tijd leven wij op dit moment. En dat is natuurlijk waar beleggers ook mee bezig zijn in oktober. Dus jij zegt eigenlijk, ik ga alleen maar wachten tot er een keertje vrees ontstaat en ik dodge de hoop.
10: Ja, maar je hoeft niet per se hierin te beleggen. Ja, je kan ook gewoon lekker in de hersen beleggen. Dat is gewoon lekker veel veiliger.
6: Word je daar blij mee?
10: Nee, dit jaar niet. Maar dat is op lange termijn ook prima. Je hoeft niet allemaal naar de snelste groeiers. Ik bedoel, de verzekeraars zijn de beste voorbeelden. Dat hele saaie bedrijven, ja, daar hoor je nooit van wat in het nieuws. Prachtige beleggingen.
6: Maar ASR heeft het heel erg goed gedaan.
10: Ja, daarom. Sinds de beurs. En toen wilde ook niemand. Toen wilde niemand het hebben in 2016. Dus je hoeft niet altijd op de waan van de dag daarop af te gaan. Nee.
4: BNR Beurs.
8: Het is alweer bijna 10 jaar geleden. Een toonaangevende telefoonbouwer stopt met het maken van smartphones.
12: This has been kind of a long time coming. BlackBerry has been on a decline, especially in terms of handsets, for a while now, ever since conveniently the iPhone launched. And now it's time for them, I think, to sort of close up shop with the handset making. And they're going to be licensing out their software. They're going to focus a lot more on sort of security software.
8: Ja, maar 10 jaar na de exit uit de telefoonmarkt noteert BlackBerry eindelijk weer een positieve kaspositie. En er komt dus meer geld binnen dan eruit gaat. En dat doen ze niet met smartphones, maar met een besturingssysteem voor auto's en encryptiesoftware voor overheden en banken. Nou, dan gaan we zo induiken. Niels, ik was allereerst heel nieuwsgierig. Heb jij vroeger ook mensen gepinkt met een BlackBerry?
10: Nee, ik heb er nooit iets mee gedaan, nee. Nee,
8: Jochem, jij dan?
6: Ja, je had gewoon een Nokia van Ericsson.
10: Zeker, ik had een Nokia. Daar begon ik mee. Ja, dat was echt.
6: Dat is ook best een comeback, hè, die Nokia. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
8: Nou, ik zelf ben er ook niet mee begonnen. Even terug naar het bedrijf. Hè. BlackBerry is sinds 2016 dus geen telefoonbouwer meer. Maar de groei komt grotendeels uit besturingssystemen voor auto's, genaamd QNX. Waarom is dat nou zo gewild?
10: Ja, nou, wat je wel ziet is dat ze daardoor nu wat meer omzet uithalen. Ik lees ook wel dat is echt dat allemaal geweldig is wat ze aan het maken zijn. En dan kijk naar de market cap, 5 miljard. Is nou nog niet erg. Ja,
6: het kan geweldig zijn, maar gewoon niet zoveel verkopen.
10: Als het echt zo'n
6: betalen bijvoorbeeld.
10: Die besturingssystemen voor auto's, als dat zo geweldig was geweest, dan had zo'n Alphabet het waarschijnlijk wel overgenomen. Weet je? Dan waren er wel big tech die erop op was gekomen. Dus ik ben daar wel heel voorzichtig mee.
8: Maar toch, bijna iedere autobouwer ter wereld lees ik gebruikt het bijna. Dus waarom horen we er dan zo weinig
10: over? Ja, maar goed, als ik ook kijk naar die kaststromen, ja, het is positieve kaststroom, maar het houdt nog allemaal niet heel erg over. Dus ik ben hier wel heel voorzichtig mee.
6: Jij bent sceptischer dan beleggers, want die hebben gewoon gezegd, goh, dit aandeel gaat keer 2,5 de laatste 12 maanden. Wat is daar gebeurd dan? Nee, het is me van nog sceptischer.
10: Zeker, maar als je als iets meer dan 90% stijgt, ja, dan kan het ook wel een keertje stijgen. Als het iets 90% daalt, kan het vanzelf een keer stijgen. En het was het vanaf de top min 93%. Ja, dan heeft het nog 1300% of meer te gaan om weer een beetje terug te komen. Dus,
6: ja, maar dat is toch een totaal ander bedrijf. Ja, hoe kan je dat vergelijken met die oude toetsenbord smartphone?
10: Dat is uiteindelijk ook zo. En het moet uiteindelijk blijken. Alleen dit zijn gewoon echt niet mijn type beleggingen waar ik mijn geld in stop. Ja, het is heel leuk gegaan dit jaar, maar de markt is ook heel erg goed. En risicovolle aandelen zijn ook wel aardig beloond dit jaar. Ik moet het nog wel zien als de markt even wat slechter ligt. Dan weet ik dat dit soort aandelen ook gruwelijk hard onderuit kunnen gaan.
8: Maar als we dan even naar de toekomst kijken, want het zijn hele specifieke besturingssystemen. Nou, dan denk ik meteen aan zelfrijdende auto's of humanoïde robots die eraan moeten gaan komen. Althans, dat is de belofte. Kan die opmars dan nog wat voor BlackBerry gaan betekenen?
10: Als ze daar echt een succes weten te maken, ja, dan kan die koers nog veel verder omhoog. Maar ze zijn natuurlijk ook niet waarschijnlijk ook niet de enige die daaraan werken. Dus ik wil ook eerder zei bij Anthropic, ik wacht het gewoon rustig eventjes even af.
6: Jij bent heel erg Buffettiaans met tech.
10: Ja, gewoon maar omdat één. Het is
6: die overigens nu ook in Alphabet zit. Maar
10: kijk, ik zeg wel dat als een sector is waar je zelf wat minder verstand van hebt, dan is het ook goed om even wat meer zekerheid te gaan. Hè? Want heel veel mensen zijn ook met tech heel erg hard onderuit gegaan. Dan kun je beter gewoon even een beetje afwachten. Het is saai, maar dat is helemaal niet zo gek.
8: Andere kant van die medaille nog even, hè? De encryptiesoftware. Nou, ook wel het secured communication wordt het genoemd. Goed voor de andere helft van de omzet dus. Wie maakt daar nou gebruik van? Want het schijnt ook heel specifiek te zijn, toch?
10: Ja, onder andere, ik geloof dat Pentagon heeft daar wel oren naar. En dat is ook wel handig, want ja, dat wordt natuurlijk ook gewoon gebruikt om geheime gesprekken en data geheim te houden. Nou, dat vinden ze daar wel een deel nuttig. Dus het wordt inderdaad daarvoor gebruikt. Maar ik las wel dat dit niet echt de absolute groeimotor is van BlackBerry.
1: BlackBerry.
13: Nee, ja, inderdaad, de echte groei wordt inderdaad uit dat QNX gehaald. Ja. Maar ik hoor je wordt niet heel erg warm van als ik dan kijk naar het aandeel. Hè, ruim 130% in de plus.
10: Nou, ik ben sowieso altijd sceptisch bij aandelen waar iedereen bovenop vliegt. Omdat dat vaak loopt dat niet goed af.
6: Ik hoorde iedereen over ASR praten dit voorgaande jaar, Niels. Dus dit is niet helemaal waar, toch?
10: Ah, oké. Okay, maar dat is ASR een uitzondering. Er zijn steeds meer verstandige beleggers komen.
6: Ja, ik hoor het al. Jij bent ontzettend Buffettiaans inderdaad. Totdat er iemand komt die uitlegt waarom die iPhone toch een consumentenproduct is. En opeens, bam, 40 miljard. Nee. Laten we eens doorgaan.
4: BNR Beurs.
6: Nou, eens even een blik werpen op Wall Street, terwijl we daar toch eigenlijk al een beetje over praten. Dow Jones staat nu 4/10 in de min. De S&P 500 2/10 in de min. En de Nasdaq nagenoeg onveranderd. Dat zal Niels leuk vinden. En nou we toch op Wall Street zijn, kunnen we meteen even een kijkje nemen bij die grote jongens daar. Bij Jane Street bijvoorbeeld. Dat is de handelsfirma met de allergrootste handelswinsten van allemaal. Want die leed het grootste verlies dat ze ooit hebben geleden vorige maand. Ze verloren $15 miljard toen Situational Awareness uit elkaar knalde. Dat was het fonds van die piepjonge Leopold Aschenbrenner.
10: Ah, ja.
6: Die pas merkte dat zijn vleugeltjes uit geleend geld bestonden toen hij de zon had bereikt. En Jane Street die investeerde daar direct in natuurlijk. Dus die deelneming die was eerst gestegen van iets van 2,5 naar $10 miljard of zo. En vervolgens verloren ze ook nog eens een keer aan de daling van AI-aandelen waar Leopold ook in zat. En zo kom je dus op het grootste handelsverlies ooit voor de slimste jongens van de klas op Wall Street. En we lezen nu trouwens wel berichten dat men in Silicon Valley alweer bij wil storten bij onze net getrouwde piepjonge fan. Het zou overigens een leuke, mooie trouwerij zijn geweest. Want niet alleen werd het karkas van zijn hele firma natuurlijk een paar dagen eerder verkocht aan Ken Griffin van Citadel. Maar er was ook een van de oprichters van Jane Street aanwezig. Want ja, ga dat maar eens afzeggen. Dat is wel een mooi ding. Ja. Heb jij gesmuld van dit verhaal, Niels?
10: Ja, dit zijn wel de mooie verhalen, ja. Dus, maar ook, ja, ik had het net over risico. Risicobeheersing bij deze meneer, dat ging niet helemaal goed.
6: Nee, die tech-aandelen en dan 4 keer leverage eroverheen. Nee.
13: Het waren leuke gesprekken hoor, met de schoonfamilie, denk ik, op de bruiloft. Even naar het spervuur aan nieuws rondom OpenAI. Ik heb de bezem er even bij gepakt en alles op een hoop geveegd voor je. En die datacenters van het AI-bedrijf in Ohio, waar Nvidia $105 miljard in investeert, die zal ik je even besparen. Ja. Want we moeten het hebben over het personeelswisselingen waar nogal wat paniek over is ontstaan. Want in december huurde OpenAI-bestuurder Fiji Simo mevrouw Denise Dresser in om Chief Revenue Officer te worden bij OpenAI. En toen schreef hij lovende woorden over haar in een blog. Nou, vervolgens vertrekt 4 maanden later operationeel directeur Brad Lightcapped, waardoor zij nog meer te doen kreeg. En je raadt hem al, nu zijn ze alle drie weg. En dat is voor de beursgang, waar zij nog flink van moeten cashen, toch best opvallend. Ja. Het helpt overigens niet, al is het volgens OpenAI-president Greg Brockman vooral omdat het bedrijf zo ontzettend in de spotlight staat.
14: My core thing would be, I actually think that the difference between OpenAI and other organizations is that we are so much in the spotlight, so every departure gets scrutinized in a way that it doesn't otherwise. I actually don't think that it's actually that atypical, kind of how we operate in the longevity of people.
6: Ja, 3 topmensen lopen weg en dan zegt hij, ja, we staan gewoon zo in de spotlight. Jullie letten er te veel op, beste media.
10: Ja, Sterrelurus of zo, moet ik aan denken. Maar goed, er is ook nog goed nieuws voor OpenAI, want het wordt ook nog eens een B2B-bedrijf. Want voor het eerst knalt de zakelijke omzet boven de consumentenomzet uit. Nou, tot zover deze OpenAI-update. Niels, ik ben toch wel nieuwsgierig. OpenAI, er komt een beursgang aan. Wanneer? Dat is de grote vraag. Nou, met al dit negatieve nieuws afgelopen tijd, moet dat toch wel gebeuren? Is het nog wel zo'n goed idee?
15: Nou, oké, weet je, zal ik jou wat vertellen? Ik had voorspellingen voor 2026 was de grootste flopper, had ik genoemd, OpenAI. Omdat ik denk, dat wordt helemaal niks.
6: En nou is hij er helemaal niet meer.
15: Nou ja, als die beursgang er niet komt, dan mag je toch wel als flopper noemen. Ja, ik lig nog op koers. Nou, met mijn voorspelling.
10: Ik ben heel benieuwd. Mocht je nou na al dat nieuws over techbedrijven toe zijn in totaal wat anders, dan heeft de agenda van morgen goed nieuws voor je. We zitten alweer in het staartje van het cijferseizoen en dat is te merken. Maar toch zijn er nog wel een aantal leuke dingetjes te melden. Zoals de cijfers van Home Depot. Dat is de Praxis of de Gamma van Amerika. Nou zijn de cijfers van dat bedrijf op zich leuk, maar niet mega spannend. Maar het zegt wel iets over de gemiddelde Amerikaanse huiseigenaar. Heeft hij het geld en het vertrouwen in zijn financiële toekomst en de huizenmarkt in zijn algemeen om zijn woning eens flink onder handen te nemen? Nou, het afgelopen jaar in ieder geval niet, want het aandeel is bijna 15% gedaald. In China krijg je nog de resultaten van Baidu. Dat is dan weer de Chinese versie van Alphabet. Daar hopen we toch vooral te leren hoe China en het bedrijf zich positioneert in die wereldwijde AI-race. Eindigen we even in eigen land. We krijgen nog de cijfers van Alphen. De laadpalenmaker is na heel wat financiële problemen met een comeback bezig, die zich ook focust op de gehele energietransitie. Want met de stijgende vraag naar batterijen en transformatorhuisjes staat het aandeel dit jaar zo'n 30% in de plus.
6: Ja, dat was hem alweer. De BNR-beurs van maandag 17 augustus. En het was alles of niets. Voor Anthropic alles, voor Ebusco niets. En voor BlackBerry is het weer van alles uit het niets. En zoals je ziet aan mijn kale hoofd was het ook voor mij weer eens niets. Naar het grote modevoorbeeld van Niels Koerts daar. Van Stockwatch.nl in de podcast Het Beurscafé. Dank voor je analyse.
10: Graag gedaan.
13: En jij bedankt voor het luisteren. Als je die kale koppen hier in de studio nou wil zien of je naar Jochem's bizarre t-shirts wil kijken, dan zou ik je toch even willen doorverwijzen naar ons YouTube-kanaal. En ook morgen zijn we er weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week echt gaan luisteren. Misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens een stevige spiegel voor te houden. Want hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven bijvoorbeeld? En hoe doe je de dingen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over. Ik heb 5 kopstukken te gast in BNR's Big Five. Van Sterk de Zomer in. Mijn gast vandaag is Annemiek van Vleuten. Zij is een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Ik ga zo meteen met haar praten, want jullie zijn gewend dat ik dan nu zeg welkom, fijn dat je er bent. Maar ze heeft wat vertraging onderweg en dat is dan ook even, ja, hoe ga ik daar als presentator mee om? Nou ja, ik ga gewoon even een beetje praten met jullie om ook te vertellen hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Laat ik dat moment dan maar gebruiken. 2 juli dit jaar was het precies 1 jaar geleden dat ik een niertransplantatie heb ondergaan. Misschien hebben jullie het wel een beetje meegekregen ook, want het is veel in de publiciteit geweest. Mijn man en ik hebben er ook een documentaire over gemaakt om dit verweesde onderwerp nierfalen in Nederland beter onder de aandacht te brengen. Maar goed, dat nierfalen was mijn hele leven, was dat al een probleem in mijn leven. Overigens, mijn man is echt de meest grote held die er is. He, over in het leven staan. Hij heeft zijn nier aan mij gegeven. Hoe fantastisch is dat? Dat je dat kan doen voor iemand en dat hij mijn leven heeft teruggegeven. En wat ik altijd heb gedaan vanaf mijn 5e jaar, ben ik met tegenslagen altijd omgegaan om te kijken hoe kan ik toch iets positiefs maken van deze reis. En ik heb me altijd vast voorgenomen aan het begin van zo'n reis, ik kom hier sterker uit. En die mindset kan je ontzettend ver brengen en gewoon doorgaan. Niet van het slachtoffer gaan leven, maar gewoon doorgaan vanuit positiviteit. En daar ga ik ook over praten met mijn gast vandaag. Dat is Annemiek van Vleuten dus. Een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Je hebt misschien even gemist, maar omdat jij, je stond vast, hè, geloof ja. ik. Ja, dat gebeurt in het leven. Heb ik even van het moment gebruik gemaakt om iets over mezelf te vertellen. Hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Want dat ga jij zo meteen ook aan ons vertellen. Hoe dat voor jou is gegaan naar die gruwelijke val in 2016 bij de Spelen. En ik vertelde net dat ik precies 1 jaar geleden een niertransplantatie heb ondergaan. En dat ik daar veel sterker uit ben gekomen en dat ik die reis ook heb gebruikt om gewoon door tegen jezelf te zeggen, ik kom hier sterker uit en niet in slachtofferschap te schieten, dat maakt ongelooflijk veel uit. Is dat iets wat je herkent?
5: Ja, heel erg dat misschien naar Rio was voor mij ook een eye-opener door te blijven hangen in van als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, wat had er dan gebeurd? Als ik die fout niet had gemaakt, daarin te blijven hangen in je ellende, dat brengt je echt geen stap verder. En het was wel heel heftig om dat gelijk op de Olympische Spelen dan zo'n lesje jezelf te geven.
4: Ja.
5: Maar het was wel een eye-opener. Ik heb ervan geleerd om af en toe te proberen, hoe is het als ik uit die ellende stap of uit mijn miserie en even een stapje naar achteren doe?
4: Ja.
5: En kwam ik achter dat links en rechts eigenlijk nog veel meer kansen toch nog steeds liggen. Maar dan moet je er wel voor klaar zijn eigenlijk om eruit te stappen. En dat heeft me wel toch wel heel veel kansen in ieder geval die er toch nog steeds waren blijven zien. En dat is iets wat ik heb geleerd, wat ik heel veel heb kunnen gebruiken in mijn carrière daarna.
4: En dat deel je ook nu met je boek, hè? Dus dat is ook heel erg fijn. Daar gaan we uitgebreid over praten, ook welke lessen leiderschap erin zitten in jouw reis. Misschien nog even goed om erbij te zeggen, want ik heb altijd zo'n hele intro om dan iemand welkom te heten. Als profwielrens heb je ongeveer alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Je werd 4 keer wereldkampioen. Je hebt elke grote ronde gewonnen. En in 2021 haalde je Olympisch goud. En op dit moment geef je lezingen. Je coacht een nieuw sporttalent. En je bent ook analist. Dus voor het wielrennen, onder meer voor de NOS en Eurosport. En onlangs dus je autobiografie Vallen, opstaan en de drive om weer beter te worden. Waarom wilde je dat boek zo graag schrijven?
5: Nou, ik had in eerste instantie niet per se heel erg de behoefte om het boek te schrijven. Toen ik net al gestopt, september 23, kwam ik er toch wel achter van hoe ik altijd maar doorging. En eigenlijk nooit de tijd nam om even stil te staan bij wat er eigenlijk was gebeurd. Je ging altijd weer door naar het volgende doel. Ja. En weer door naar het volgende doel.
4: Nooit tevreden.
5: Nou, nog geen eens tevreden. Maar het is als topsporter ben je gewoon terugkijken. Ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je bent altijd gewoon, wat staat er nu weer op mijn programma? En ook daar was ik in die Val van Rio mee bezig. Ik heb de hele wedstrijd nooit teruggekeken. Dus ook door het boek te gaan schrijven, dus dat is toch die motivatie geweest om toch nog één keer bij stil te gaan staan. Dus we zijn ook bij de NOS geweest, die hebben het archief voor ons geopend. Ik heb die wedstrijd teruggekeken. Wedstrijden die ik nooit, ook in Tokio wegwedstrijden, tijdrit, nooit teruggekeken. Dus het was wel heel waardevol om gewoon één keer jezelf te dwingen om even stil te staan.
4: En wat heb je toen van jezelf geleerd?
5: Nou, dat sommige dingen in mijn hoofd sowieso niet klopten, zeg maar. Ik had ook het idee, bijvoorbeeld na Rio, na die val, dat ik echt 2 weken depressief thuis heb gezeten. Het was eigenlijk maar 5 dagen.
4: 5 dagen?
5: Toen was ik alweer onderweg naar Italië met mijn moeder. Ik wilde gewoon weg uit Nederland, weg uit mijn ellende. Maar sommige dingen ook ook in de wegwedstrijd van Rio, dat ik dacht, liep het zo? Of mailtjes teruglezen van die ik mezelf schreef naar mijn, of zelf schreef naar mijn trainer.
6: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet. In

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Ouders. Mijn vader is heel ziek geweest, heeft kanker gehad. Is ook daaraan overleden in 2008. Dus het was eigenlijk al voor mijn wielercarrière. Had ik al wel thuis ook wel te maken met tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? En mijn ouders waren beide een heel goed voorbeeld. Echt een voorbeeld geweest voor mij. Ook echt heel inspirerend. Hoe zij nog steeds, ondanks zijn ziekte, het leven konden vieren samen. En als ik thuis kwam, kwam ik nooit in een bak ellende thuis. Maar mijn vader was heel goed ook om te denken van mogelijkheden. Mijn moeder net zo goed. En ook na de dood van mijn vader vind ik het heel knap hoe mijn moeder, en heel inspirerend, hoe mijn moeder altijd maar weer doorging, positief.
5: Mooi.
4: En genoot toch wel van het leven. Ondanks het hele vele verdriet wat er zeker was. Dus die les had ik al wel wat meegekregen. En ook zit ook wel denk ik in mijn DNA het positief zijn. Maar ik denk wel dat inderdaad doorgaandeweg. In het begin van mijn carrière was het nog niet zo goed om dat zo te schakelen, denk ik.
5: Nee.
4: Was ik toch wel veel meer dat ik dacht, als het gemiddelde wattage van me op mijn fietscomputer 190 was in plaats van 200, kon ik ellendige dag hebben.
5: Ja, je vertelde net dat je met je 18e ongeveer, dat is echt ongelooflijk uit jouw professionele wielrencarrière, met alle successen die je dus hebt behaald. Je bent ongelooflijk laat begonnen.
4: Ja, heerlijk hè?
5: Ja,
4: ja heerlijk. Want
5: nou ja,
4: daardoor...
5: Misschien ben je daardoor niet opgebrand ook.
4: Ja, inderdaad, want daardoor heb ik het op mijn 40ste voor kunnen houden. En met plezier. En zat er ook altijd nog groei in tot aan het einde van mijn carrière. Dus mijn top lag daar dan wel wat later. Maar dat heeft er wel ook voor gezorgd dat ik wel mijn studententijd in Wageningen van het begin tot het eind van heb kunnen genieten. Ik was toen nog helemaal geen topsporter. Ik was ook helemaal geen wielrenner nog. Dus dat was wel heel gaaf dat ik die tijd ongedwongen heb mee kunnen maken. En heeft ook zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als persoon.
5: Ja.
4: En ik denk ook wel dat het iets makkelijker is om, nou ja, wat jij eigenlijk zegt, door je levenswijsheid, ja, klinkt een beetje truttig, maar
5: ja,
4: door
5: zo.
4: Levenservaring, dat je het wel wat makkelijker is om die veerkracht te tonen als je wat ouder bent.
5: Ja.
4: Dus in het begin van mijn carrière was het inderdaad, ja, dat ik zei van, hè, dat je echt, je kon je druk maken over details, dat ik denk, ja, dat gaat het verschil echt niet maken. En ja, dat had ik wel eens willen zeggen naar de jonge wielrenner die ik toen was, van, goh, je hoeft nu echt niet in de zak en as te zitten. Ja, doe even dat stapje terug en kijk even naar de mogelijkheden die nog liggen. Of kijk even hoe erg het eigenlijk is dat het vandaag even net even wat minder gaat.
5: Ja, je hebt dus op een gegeven moment eigenlijk een beetje per toeval ontdekt dat jij wel heel goed was in wielrennen. En dat was volgens mij wel in je studententijd, toch?
4: Ja, in het laatste jaar van mijn studententijd. Dus wat dat betreft heel goed getart. Ik had wel te veel aan studentenkilo's toen naar mijn lijf hangen eigenlijk. Of te veel. In ieder geval lekker de studentenkilo's. Maar wel wat veel voor een topwielrenner.
5: Ja, want je woonde in Huizen Zeldenrust. Ja. Dus daar was geen rust. Hoe vaak stond je in de kroeg?
4: Ja, in ieder geval dinsdag, donderdag.
5: Ja, ja, ja. Dat is
4: zeker.
5: Prik.
4: Ja. Zeker, ja.
5: Valt nog mee hoor, ja. Vind ik. Toch? Dinsdag,
4: ja.
5: Donderdag. Ik zou zeggen, de meeste studenten staan ongeveer 4-5 dagen in de week in.
4: Nee, ik had me ook gewoon het leven in het Huizen Zeldenrust was ook gewoon heel leuk. Dus daar hadden we gingen niet altijd per se op de kroeg in. We hadden ook echt daar wel ons
5: Oké, maar je dronk wel elke dag.
4: Nou, nee, dat deed ook niet. Nee,
5: ook niet.
4: Maar ik moet wel zeggen, op de avonden dat ik denk, ja, toen dronk ik wel wat te veel misschien.
5: Okay.
4: Ja, dat zou ik niet mijn kind nu aanbevelen. maar inderdaad, pas in mijn laatste jaar begonnen. En ja, echt uit een knieblessure vanuit voetbal. Ik mag alleen nog maar fietsen, dan ga je fietsen. En dan merk je wel dat het steeds veel beter gaat. En toen heb ik een test gedaan op Papendal, waar ook de vrouwen werden getest van het nationale team. En toen bleek ik een beetje dezelfde waardes te trappen als zij wegtrapten. En ja, en dan, dat moet je bij mij niet doen. Dan wordt bij mij ontbrand iets. Ik denk, oh, ik heb hier talent voor. En daar werd ik gewoon heel nieuwsgierig van. En daar is het eigenlijk begonnen van, ja, ook ja, die wil om beter te worden. Ja, wat kan ik hier meer mee doen?
5: Mijn gast is voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je vertelde al eventjes over die beelden die je eigenlijk nooit terugkijkt. En je benoemde ook die gruwelijke val uit 2016 die je dus ook al die jaren niet had teruggekeken?
4: Nou, die val heb ik 100.000 keer terug
5: willen
4: kijken. Ja, die heeft, bij elk tv-programma kwam die wel weer voorbij. En nog steeds. Dus die heb ik maar gaan omarmen. Maar de wedstrijd aan zich, wat eraan vooraf ging, nooit gezien.
5: Nee, en was dat moeilijk voor je om dat te zien uiteindelijk?
4: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb voor mezelf ook... Ik begin ook in mijn boek met Rio. Dus het is ook helemaal geen pijnpunt. Want anders ga je er natuurlijk niet mee beginnen. Er was geen onderhandeling bij. Ik vond het ook een heel natuurlijk begin. Want het was ook echt een omslag in mijn carrière. En ik heb het nooit gezien als iets nadeligs. Ik kan alleen maar aan denken als ik denk aan Rio. God, dat was de eerste keer dat ik mezelf ontdekte, echt als klimster, dat ik de allerbeste was bergop. En daarvoor, dat weet

0: mensen niet, maar daarvoor ging ik altijd los de berg op. En dan was ik helemaal geen klimmer. Ik zat in het hokje van, nou, je kan wel wedstrijden winnen, maar je kan zeker niet berg oprijden.
1: Nee, en dat is misschien ook al een belangrijke les, dat jij ook in die hokjes werd geduwd door anderen.
0: Ja, zeker. En ook dat wil ik nu bij mijn atleten voorkomen, dat ze zichzelf in een hokje duwen. Dat is hardnekkig om jezelf eruit te halen. Maar Rio, dan op het allergrootste platform wedstrijd, en dan opeens de allerbeste zijn bergop. Dus dat is mijn beeld wat ik heb bijgehouden aan Rio. En niet die val. Voor andere mensen wel de val, maar voor mij wel veel meer was een inspiratie.
1: Maar dat was toch niet meteen op dat moment? Want
0: zeker
1: ik bedoel,
0: niet.
1: Je wist, voor de mensen die het even kwijt zijn, moeten we even meenemen. Ik heb je boek ook gelezen. Fantastisch hoe je ook die leiderschapslessen en persoonlijke lessen daar allemaal in verwerkt. Hè? Ik zou zeggen, lees het ook gewoon allemaal. Schaf het lekker aan voor de zomer. Maar je was echt op weg naar een overwinning.
0: Ja, naar de allergrootste overwinning ooit die er eigenlijk maar is. Hè, de Olympisch kampioen op de weg. En dan in het laatste van de afdaling, de laatste bocht, volgens mij, ik ben bijna beneden. Het goud ligt eigenlijk al op me te wachten. Bij wijze van spreken hoef ik alleen nog maar 10 kilometer dan vlak te rijden. En dan stuur ik die bocht verkeerd en kom ik in een greppel terecht. En lijkt het ook echt, en daar is het heel heftig geweest dat ik eigenlijk dood ben. En alleen dit is het stuk wat ik zelf niet heb meegemaakt. Maar wel wat het op het netvlies staat van al mijn vrienden en familie.
1: Ja, en vooral je moeder schrijf je over. Hè? Dat het zo heftig was voor je moeder ook dat moment.
0: Maar goed, ook voor alle mensen die eigenlijk zaten te kijken, die hebben dan steeds op hun netvlies staan. Dus het is wel echt iets wat iemand heel erg bij is, mensen heel erg is bijgebleven.
1: Ja, ik heb daar ook naar gekeken. Het is inderdaad, het was ook weer eventjes lang geleden natuurlijk, hè, 2016. Maar het is echt een hele heftige val. Je hebt dat dus niet meegekregen op dat moment, maar ergens word je wakker in een ziekenhuis en dan gebeurt er het volgende bij je?
0: Ja, kan ik alleen maar denken, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, dan had ik nu Olympisch kampioen kunnen zijn. En dat is echt een langspeelplaat, die plaatje wat echt maar 4 weken lang, zeker door mijn hoofd, elke ochtend werd ik zo wakker, echt met een steen op mijn maag, met waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? Want ik had hem gewoon goed in moeten sturen. En dan was ik nu Olympisch kampioen geweest. En dan had ik de allergrootste prijs ooit weten te winnen. En ik denk, na een week of 4 of 3 weken denk ik al wel, dat ik mijn moeder al in Italië zat, begon te realiseren van, ja, door hierin te blijven hangen, kom ik echt geen steek verder. En heb ik een soort van oefening voor me. Wat kan ik er wel uithalen uit Rio? En dat was eigenlijk, ik was wel de beste berg op die dag. En dat is zo eye-opener dat ik daar, als ik daarin was blijven hangen, dan was ik misschien al lang gestopt geweest. En uiteindelijk is het Rio helemaal niet het einde van geworden van mijn carrière, maar juist het beginpunt. Want daarna dacht ik, als ik me dus ergens op toeleg beter te gaan klimmen, dan kan ik misschien, de niet-klimmer, ik zat in dat hok van niet-klimmen, kan misschien wel veel meer dan ik had gedacht. Nou, en dan daarna begint mijn carrière eigenlijk pas. Dan begin ik eigenlijk pas echt heel veel te winnen.
1: Wat krachtig dat je dat hebt weten om te zetten. En dat klinkt dan ook heel erg mooi. Maar hoe doe je dat dan echt in de praktijk? Misschien als eerste vraag, heeft iemand je geholpen daarbij? Heeft iemand je een spiegel voorgehouden?
0: Ja, en ik denk dat dat misschien een beetje onbedoeld is geweest met Marianne Vos, een goede collega, teamgenoot eerst, daarna concurrent. Zij kwam dat seizoen, na afloop van Rio, bij mij thuis en had een cadeau meegenomen en heeft een foto meegenomen, af laten drukken op aluminium of op ieder geval op ijzer, op een moment van Rio. En dat is dat ik alles en iedereen weet te lossen bergop. En zelfs een meisje, Mara Ebbert, laat ik achter me, nou echt nog in mijn stoutste droom had ik haar nog nooit kunnen lossen. Echt een klimmer puur sang. En zij heeft dat moment uitgezocht. En die foto is eigenlijk ook nooit meer uit mijn woonkamer gegaan. Omdat het voor mij elke keer als ik wilde denken aan die bocht verkeerd inschatten, keek ik daarna en het is voor mij echt een inspiratie geweest. Ja, als ik me dus ergens op toeleg, dan kan ik dus veel beter. Ben ik opeens wel een klimmer. En dat heeft me gewoon heel erg geholpen eigenlijk.
1: Om het wat een schat is dat, toch?
0: Ja, er zit nog een hele mooie spreuk van Winston Churchill erbij gezet. Die staat ook in mijn boek.
1: Noem hem even.
0: Het gaat er eigenlijk over om wie door wil gaan, zeg maar. Niet over fouten maken, maar de continuous toe om verder te gaan.
1: Ja, want daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg op geënt. Om heel erg te gaan kijken, wat heb ik niet goed gedaan? En jij bent een perfectionist.
0: Ja, heel erg.
1: We kunnen elkaar een hand geven. Ik ben ook een perfectionist, dan ben je altijd bezig, wat had ik toch beter kunnen doen? En dat is natuurlijk ook iets wat je heel ver brengt.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel erg sportoverstijgend. En daarom vond ik het ook heel leuk om een boek te schrijven. Omdat het, perfectionisme, ik heb dus een aantal dingen wat probeert uit te lichten. Wat ik denk voor iedereen die gepassioneerd is, een doelen stelt, die loopt er tegenaan. En perfectionisme is iets heel goeds, maar kan ook iets heel kwalijks worden. En dat vond ik ook gewoon heel leuk om mijn verhaal daarin te delen, van hoe ben ik daar mee omgegaan en hoe ben ik daar ook beter in geworden. worden om daar beter mee om te gaan? En hoe kan je wat beter naar het grotere plaatje kijken?
1: Ja, we gaan straks ook allemaal tips doornemen die jij geeft, zodat we ook echt allemaal zelf ermee aan de slag kunnen. Dit was dus een enorm dieptepunt voor jou. Maar je hebt toen de kracht gehad om vrij snel eigenlijk weer de knop om te zetten. Fysiek ook trouwens. Want dat was echt een flinke val.
0: Ja, ik had een fikse hersenschudding. Dat was het grootste, maar het zag er wel veel erger uit. Fysiek had ik uiteindelijk, zat ik geloof na een week eigenlijk alweer op mijn fiets, geloof ik. Ja. Op mijn stadsfiets. Maar, dus fysiek viel het mee, maar wat er in mijn hoofd gerepareerd moest worden, dat was wel iets meer.
1: Dat was langer. Maar ook dat fysieke, is dat, want je zei, ik was na 5 dagen al gewoon weer bezig. Ik herken dat wel een beetje. Ook voor die niertransplantatie heb ik tot een bittere eind doorgewerkt met een nierfunctie van 6% zonder dialyse. Wat eigenlijk gewoon niet zou moeten kunnen. Maar dat is dan ook die wilskracht om door te gaan. En dan zeggen heel veel mensen, moet je niet rustig aandoen? Nee, je moet doorgaan. Deel je dat met mij? Dat het belangrijk is om juist door te blijven gaan?
0: Ja, want dat zorgt ook voor afleiding. En ik zeg ook al vaak, als je inderdaad echt in zo'n een beetje ellendepunt zit, wat mij altijd heel erg hielp, is gewoon een klein lichtpuntje hebben. En dat was misschien voor jou op het moment van de operatie of de transplantatie die eraan kwam. Op het moment dat dat staat, geef je dat ook weer energie om toch weer verder te gaan. En bij mij was het bijvoorbeeld, als ik alles had gebroken, maar ik kon er wel weer op het zadel van de home trainer zitten. Kon mijn been nog niet ronddraaien. Maar kon er al wel weer met mijn gebroken bekken op het zadel zitten. Ja, dat ging ik dan alweer vieren eigenlijk als een klein feestje. Van goh, mijn herstel is begonnen.
1: Ja. Heb je ook wel eens een moment gehad dat je zo diep was dat je dacht, ik wil niet meer door?
0: Ja. Ja, dat was totaal niet in Rio. Maar ik heb wel, dat staat ook in het boek beschreven, heel vervelende liefslagaderblessures gehad. En daar heb ik eigenlijk 1,5 jaar eigenlijk soort met 1,5 been rond moeten rijden. En ook niet de hoop dat ik dan, ik had geen operatiedatum. Die arts wilde me eigenlijk niet nog een keer opereren op dat moment. Dus ik heb daar eigenlijk wel mee door moeten gaan. Ik werd steeds slechter. Ik zag geen vooruitgang, maar ook niet het lichtpuntje van een operatie. Dus hoop om daar weer uit te komen of weer te herstellen. Of zodat ik weer kon doen wat met allerliefste wat ik deed. Misschien dat ik dat wel het allermoeilijkste heb gevonden. Dus
1: en toen dacht je, ik stop er misschien wel mee.
0: Ja, dat heb ik echt gedacht. Ja, zeker. Ja. En dit was al in 2010 en 2011. Dus dan had ik al die mooie dingen helemaal niet kunnen winnen. Dus,
1: nee.
0: Ja.
1: Hoe ben je daar uitgekomen?
0: Ja, toch het geluk gehad dat ik toch nog een keer ben geopereerd aan dat been. En succesvol de tweede keer. En daardoor hersteld ben, mijn benen weer bloed kregen. En weer met 2 benen kon fietsen.
1: Maar was dat ook omdat je bent gaan vechten? Ik wil een andere arts zien. Ik wil gewoon toch kijken waar dat lichtpuntje weer gevonden kan worden.
0: Ja, het is wel gelukkig bij dezelfde arts. Maar inderdaad wel de aanhouder wint daarin geweest. Hij zei, ik heb daar wel geluk mee gehad. Maar in ieder geval was wel aanhouden. Ja.
1: Het motto wat heel erg belangrijk is voor het leven van Annemiek van Vleuten, oud-profwielrenster, is accept, adapt en move on. En daar zitten allemaal hele interessante technieken achter die ons ook allemaal gaan helpen. Dus blijf erbij. In het tweede half uur gaat ze alles vertellen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over veerkracht, gezondheid en persoonlijke groei. Later deze week zal ik nog spreken met voedingsdeskundige Jaap Seidel over hoe je de zomer kan aangrijpen als het moment om nieuwe eetgewoontes uit te proberen. Ja, en wat is dan gezond? Ik ben ook altijd op zoek naar gezonde voeding, maar ook die berichten zijn heel erg tegengesteld aan elkaar. Wat moet je dan geloven? Vandaag spreek ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Ken jij die strijd met gezond eten?
5: Ja, voeding was ook altijd wel een strijd voor mij. Ja, ook dat zeker als je op een gegeven moment klassementrenner wordt en wel dus echt die klimmer wordt, dan is het altijd wel een haat, liefde. Je moet genoeg blijven eten als wielrenner, maar ook weer niet te veel. En je moet wel, dat was wel lastig. Ik moest ook altijd soms dat laatste kilootje wat ik nog moest verliezen voor de Tour de France, was wel echt een gevecht.
4: Ja, en nu ben je natuurlijk hoeveel jaar intussen gestopt met het professioneel wielrennen?
5: 2,5 jaar.
4: 2,5 jaar.
5: Voelt wat langer.
4: Ja. Heb je dan nog dat je heel erg met die voeding bezig bent? Of dat je nu moet oppassen dat je niet alles overboord gooit? Want je hebt ook heel veel topsporters die uiteindelijk dan bijvoorbeeld heel veel overgewicht krijgen als ze stoppen.
5: Ja, nee, dat wilde ik liever niet. Ik heb ook nog even een zwangerschap tussendoor gehad natuurlijk. Dan kom je natuurlijk ook wel wat aan. Ja, je lichaam verandert wel, maar ik ben wel blij dat ik dat wel vrij snel weer heb kunnen accepteren. Dat ik eigenlijk vrij snel weer een beetje in mijn eigenlijk gewicht is wat eigenlijk bij mij hoort. Maar nee, inderdaad, ik vind het wel belangrijk om gezond te blijven, fit te blijven. En ik sport nog steeds met heel veel plezier. En ik vind het wel belangrijk om goed voor je lijf te zorgen. Want dat zorgt uiteindelijk ook dat je lekker opstaat en lekker in je vel zit.
4: Ja, is heel cruciaal. Mis je dingen ook van die tijd of eigenlijk helemaal niet?
5: Nou ja, de Tour de France is natuurlijk nu weer begonnen. De Tour de France Femme staat ook binnenkort weer voor de deur. Ja, dan kan ik met heel veel plezier daar nu naar kijken. En ik vind het heel lekker dat ik nu niet die stress meer heb. Dus dat overheerst wel. Maar wat ik wel heel jammer vind is dat ik niet meer in staat ben om nieuwe verhalen te maken. Ik was altijd een beetje een smaakmaker in de koers. Ja, en nu moet ik het aankijken. En dat vind ik ook heel mooi. En ze vermaken mij gelukkig ook heel mooi. Maar ik ben niet meer een hoofdrolspeler in dat spel. Wat ik wel heel graag deed, het spel. Maar als ik dan gelijk daarna weer denk van hoeveel je ervoor op moet geven als topsporter en ook hoeveel druk je staat in zo'n Tour de France, onder hoeveel dingen je allemaal ervoor moet laten, voeding, alles afwegen, dan denk ik nee, het is
4: goed, goed zo.
5: Het is goed. Ik heb het 18 jaar met plezier gedaan en het was een mooi moment om te stoppen.
4: Want hoe is het jou gelukt als je kijkt naar heel veel topsporters die gaan ook mentaal stuk, hè? Dat is echt gewoon, en dat hoor je ook bij artiesten, hè? Dat is weer een andere, weet je, elke keer weer die zenuwen voordat je moet beginnen. Had jij dat ook trouwens, die zenuwen?
5: Ja, en vooral ook de druk voor mezelf had ik altijd heel veel last van. Ik wilde zelden, vooral als ik dan wist dat ik heel goed was, dan vond ik het heel moeilijk om daar mee om te gaan.
4: En, dus als je heel goed was, vond je het moeilijk om daar, moet even tot me doordringen, wat was dat dan?
5: Ja, dan wist ik dat ik eigenlijk als ik geen fout zou maken, dat is ook erg, als ik geen fout zou maken, dan zou ik bijvoorbeeld eigenlijk wereldkampioen kunnen worden of Olympisch kampioen. En helemaal natuurlijk naar die val van Rio, dan denk ik, was ik mezelf mijn grootste tegenstander eigenlijk geworden. Maar ook bijvoorbeeld voor de Tour de France. Als je weet dat je eigenlijk supergoed bent voorbereid. Je weet dat je het misschien moet kunnen winnen. Als je vooral geen fout maakt. Als je maar wel goed bent. Als je de goede dingen blijft eten. En de goede dingen blijft doen. En geen kopgroep mist. Kunnen zoveel dingen ook verkeerd gaan. Maar dat lag dan wel heel erg bij mezelf. Dus die druk had ik dan mezelf zo erg opgelegd. Vooral als ik dicht bij het winnen van iets groots was.
4: Maar was het dan, ik moet het nu ook echt winnen? Of... Want je moet het ook kunnen pakken, dat winnen. Het is ook misschien een vorm van zelfliefde dat je het gunt om te winnen. Zat dat je in de weg?
5: Ja, je moet ook een soort van winnaar zijn, zeg maar. En soms ging ik er wel aan twijfelen van, misschien ben ik geen winnaar. Misschien ben ik wel de kampioen trainer, maar kan ik het niet afronden. Maar dat was vooral dan, dus na die val van Rio. Dat ik denk, ik was zo dicht bij het winnen van iets groots. Misschien ben ik mezelf wel de grootste tegenstander. Dat ik altijd wel ergens een bocht verkeerd inschat of een fout maak. En dat was natuurlijk wel vaker ook. Dat komt in mijn boek terug. Dat ik wel vaker een fout heb gemaakt. Gelukkig kon ik ervan leren. En uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter dat die druk eigenlijk wel bij me hoort. Die druk hoort bij mij ook mede dankzij een psycholoog, waar ik heel lang mijn carrière mee heb gewerkt.
4: Hoe heet die?
5: Karen de Bruin, uit Amsterdam ook. Heel veel aan gehad. En ik ben al vanaf jongs af aan eigenlijk met haar gaan werken. Of jongs af aan. Wat ouder leven, maar in het begin van
4: je
5: mijn carrière.
4: Je begon best wel laat met jou. Was dat trouwens nog ergens een handicap dat je laat begon?
5: Nee, ik denk een voorsprong voor mij.
4: Ja, want qua techniek had je natuurlijk wel veel in te halen.
5: Ja, klopt. Maar ik had wel zo die drive dat ik wist dat ik veel moest inhalen. Dus dat ik weinig tijd had. Ik kon geen tijd verliezen. Dus ik was heel doelgericht. Mijn hele carrière doorgeweest. Dus
4: maar
5: heel
4: je ouders ook niks hadden met sporten,
5: nee,
4: hè?
5: Dat nul. Was
4: nul.
5: Ja, alleen maar sport kijken, maar zo helemaal niks doen. Nee.
4: Ongelooflijk dat je dat dan toch in je hebt. Hè? Ja. Dat je daar eigenlijk dan per toeval een beetje achterkomt. En dat je niet meer kon voetballen vanwege een blessure. Maar je hebt het dus echt met die psycholoog weten om te zetten. En waar we in de break over spraken is dat heel veel mensen dan zeggen, wat voor probleem had je dat je met een psycholoog ging praten? En dat is dan weer zo'n verkeerde aanname die interessant is om even toe te lichten.
5: Ja, dat vond ik heel leuk. Heb ik altijd gehoord naar aanleiding van welk probleem. En zei ik, nee, helemaal geen probleem. Ik had gewoon de drive om beter te worden elke keer. En op het gebied van training, voeding, een voedingsdeskundige. Dus waarom zou je dan ook niet een psycholoog in de hand nemen om jou beter te maken? Want ik had altijd ook moeite om de focus te houden in wedstrijden. Ik had moeite om negatieve gedachten om te buigen in iets positiefs. Als wielrenner kan je echt zo'n boeken volschrijven aan gedachten. En vooral negatieve gedachten die door mijn hoofd gingen, terwijl ik op weg was naar mijn grootste prestaties.
4: Ja, ik heb een mooie uit het boek. Dan zeg je tegen jezelf, en dat zijn dus al die mindfucks die we met elkaar ook hebben. Dat zal iedereen zich in herkennen. Ik zou willen dat de wedstrijd al voorbij was. Voel ik me wel goed? Heb ik niet weer last van mijn maag? Ik moet wereldbekerpunten pakken van de ploegleider. Gaat dat me wel lukken? Was dat een enorme druk?
5: Ja, dat was wel druk. Ja, vanuit de ploeg, ook van mezelf, omdat ik het zelf ook graag wilde. Ja.
4: Ja, ik ben kopvrouw, ik moet voor resultaten zorgen. Dus eigenlijk, je zit op die toppositie, maar dan wordt er dus ook iets van je verwacht. En zijn mijn ploeggenoten vandaag niet beter dan ik?
5: Ja.
4: Maar dat zijn geen helpende gedachtes dus, hè?
5: Nee, dus dat is echt... En daar heb ik heel veel oefeningen mee gedaan om deze gedachten. Die kwamen maar. En had ik in het begin heel erg veel last van. Maar uiteindelijk kon ik ze dus ook gaan omarmen. Dat ik ze eigenlijk ook ging herkennen. Bijvoorbeeld dat ik dacht, oh, was het maar morgen, was deze wedstrijd maar voorbij. Wat heel veel mensen ook zullen herkennen als ze een presentatie moeten doen voor hun werk. Dat je denkt, oh, ik hoop dat het morgen is. Want als je die druk voelt, dan wil je er eigenlijk heel hard van wegrennen. En uiteindelijk heeft mijn psycholoog me geholpen om die gedachten er gewoon te laten zijn. En moet ik op een gegeven moment ook gewoon een beetje lachen als die gedachten weer voorbij komen. Dan denk ik, oh ja, ik had jullie wel verwacht. Ik had jullie verwacht dat ze voorbij.
4: Ging dat dan ook op de fiets zo? Als je dus aan het fietsen was, ook naar Olympisch goud, wat je uiteindelijk natuurlijk toch hebt gehaald in 2021. Hoe ging dat laatste stukje met jou?
5: Ja, dat was ook die gedachte. Ging ik eigenlijk gewoon voorbereiden op papier. Schreef ik ze uit, de negatieve gedachten die waarschijnlijk bij me op zouden kunnen komen. Die staan ook in het boek. En ook mijn focuspunten. En dan schreef ik daar iets tegenover van welke gedachten waar ik me dan wel op wilde focussen. Iets inderdaad wat wel helpend is.
4: Zoals?
5: focussen op zo aerodynamisch mogelijk zitten. Of ik heb gewoon zo hard getraind, 3 weken op een berg gezeten. Hoezo wil ik nou denken dat het morgen is? Dit is mijn kans om Olympisch kampioen te worden.
4: Moet genieten, ja.
5: Ja, nou genieten vind ik al zo geforceerd. Want genieten tijdens een tijd, dat heb ik geen moment gedaan. Maar wel gewoon dat ik denk, ja, ik heb er alles. Ik ben er 4 jaar mee bezig geweest. Hoezo wil ik nu dat het morgen is? Hoezo wil ik nu geen weg van deze druk lopen? Ik ging die druk omarmen. Het hoorde gewoon bij mij. En ik had het ook nodig om heel goed te presteren. Maar lekker was het niet.
4: Nee, en dat ging dus in 2021, toen je Olympisch goud haalde, ging het precies zo.
5: Ja, eigenlijk tot aan het einde van mijn carrière. Dat kan ik nu ook tegen de jonge atleten zeggen waar ik mee werk. Tot het einde van mijn carrière heb ik die druk blijven ervaren. Maar ik ging hem meer omarmen. En dat mocht er zijn, ook die gedachten. Maar ik liet ze gewoon weer gaan.
4: En toen je uiteindelijk wist dat je goud had, wat gebeurde er toen bij je?
5: Ja, dat was wel even heel erg veel ontlading. Ik vond het heel jammer dat mijn moeder er niet bij was. Maar wel even een moment met mijn vader ook gezocht. Ik had zijn oorbellen in die ik voor mijn 18e verjaardag heb gekregen. Ja, en dan is het zo'n euforisch gevoel dat echt 30.000 kilo aan druk van je schouders afvalt. Ik kan het niet beschrijven hoe lekker het dan is dat het dan gewoon gelukt is.
4: Want je vertelde dat het gewoon zo ontzettend, eigenlijk is er geen genieten bij, hè, als je die topsport. Want neem ons mee, wat is dat op het moment dat je die laatste hordes neemt?
5: Ja, de voorbereiding vond ik altijd wel heel erg leuk. Maar hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe meer je die druk voelt toenemen. En hoe meer je weet dat je moet het dan wel echt gaan doen.
4: Dus het is vooral toch dat mentale waar je op stuk gaat uiteindelijk.
5: Ja, dat vond ik wel heel vermoeiend. En dat merk ik nu ook sinds ik ben gestopt. Hoeveel druk ik mezelf eigenlijk wel dag in dag uit toch eigenlijk wel oplegde. En hoeveel meer ontspannen het nu is om wat meer in het hier en nu te leven.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Ik ga later deze week nog praten met Ray Klaasens. Hij is oud-commando, bekend van Kamp van Koningsbrugge. En ik ga met hem praten over de mentale lessen die de commandoopleiding met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook zijn ervaringen tijdens gevaarlijke missies. Want dan ga je echt stuk op een bepaalde manier. En dan daardoor heen breken, daar kunnen we ook weer van leren. Dus ik verheug me daar ook heel erg op. Mijn gast vandaag is voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je hebt net een boek uitgebracht. Noem hem nog even, de titel.
5: Ja, vallen opstaan en de drive van beter tornen.
4: Ja, dus waarvan ik zei, ga het lekker allemaal lezen ook tijdens je zomervakantie. Want daar kan je ook weer enorm veel lessen uithalen. Maar we gaan nu natuurlijk ook een aantal bespreken. Je hebt er ook al een aantal genoemd. Wat is nog zo'n les waarvan je zegt, dat is echt belangrijk. Die zou ik willen meegeven aan leiders op de werkvloer. Die ook met allerlei uitdagingen bezig zijn.
5: Ja, wat ik wel vaak, maar daar hebben we het al even over gehad, over dat perfectionisme, dat ik dat wel op de werkvloer echt wel heel vaak terugzie. En dat dat echt een valkuil is. En ook heel erg zorgt voor burn-outs. Het altijd elke dag aanstaan om elke dag het beste uit jezelf te halen. Ik heb ook heel lang gedacht, als topsporter of als je wereldkampioen wil worden, dan moet je extreme dingen doen. Dan moet je perfect leven. Dan moet je 24 uur per dag de perfectie nastreven. En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik, door dat eigenlijk te omarmen, dat ik niet elke dag in dag uit het helemaal perfect moest doen, dat ik daardoor veel beter in balans was. Dus ik was heel goed in periodiseren uiteindelijk. Dus periodes heel hard werken, maar ook periodes echt even echt uitstaan. En ik merk dat heel veel mensen, ook uit het bedrijfsleven, soms echt moeite hebben om echt uit te staan. Ja. En die periodes heb je wel echt nodig. Anders gaan we in het wielrennen zeggen, dan ga je grijs trainen. Dan wordt het één grijze massa. Maar je moet echt aan periodes en uit.
4: Ja, en dit vind ik dus ook heel erg moeilijk. Want ik vind mijn werk ontzettend leuk. Hè, dus ik haal er ook veel energie uit. Maar ik ben altijd geneigd om maar door te gaan. Nog meer in te lezen. En nogmaals, dat vind ik ook leuk, maar je moet ook af en toe gewoon jezelf uitzetten. En ik merk dan dat ik me, dat merkte ik na die niertransplantatie. Toen moest ik van de arts 3 maanden rust geven. Nou, in het begin heb ik me zo ontzettend verveeld. Ik wist gewoon even niet wat ik met mezelf aan moest. Hoe breek je daar doorheen, door dat moment?
5: Ja, toch wel even heel actief op zoek naar iets wat je energie kan geven. Ik heb ook wel eens met een blessure een paar maanden thuis gezeten. Dat ik even helemaal niet meer mocht fietsen. Nou, ben ik een cursus Spaans gaan doen. Dus ook daarin proactief zijn in dat je denkt, oh, waar kan ik toch wel weer, hoe kan ik deze periode gebruiken die ik anders, maar door zou gaan in mijn ritme. Zie het ook als een soort van cadeau, die periode. Dat je denkt, oh, ik kan misschien nu toch iets anders doen. Waar ik anders nooit naartoe gekomen zou zijn.
4: Ja. Ja, dat was op een gegeven moment kreeg ik ook wel dat kantelpunt. Ja, ja. Dat ik dacht, oh, wat heerlijk om even niks te doen. En gewoon naar de vogeltjes. En mijn kinderen werden helemaal gek van mij. Want dan stuurde ik weer een mooi vogeltje in de natuur. En had ik zo'n filmpje gemaakt. Zei ze, jee, mama, op hiermee.
5: Ik kan ook wel aanraden, wat ik dus deed, is dan echt ook even weggaan uit Nederland. Uit een plek, of nou, kan ook binnen Nederland.
4: Ja, je had een bepaalde plek waar je graag naartoe ging.
5: Ja, in Italië inderdaad. Hotel in de Alpen is een terugkerend in mijn hoogte- en diepte. Punten ging ik daarheen of om me voor te bereiden of om mijn batterij weer op te laden of een combinatie van beide. En dan mensen zeggen, wat is hier eigenlijk, komen ze daar, ik ben er met mijn schrijver ook heen geweest, wat is hier nou zo bijzonder aan? Ja, helemaal niks.
4: Het is gewoon niks te doen.
5: Bovenop een berg, één hotel, een heel mooi meertje ervoor, een lekkere wellness en ja, gewoon helemaal geen prikkels. En ik laad daar heel goed aan op. Ja. Maar dan kan je goed net zo goed hier in Ameland of ergens anders doen.
4: Of door je bos te lopen, weet je. Ja. Ik bedoel, je kan het ook heel klein maken uiteindelijk. Je hebt ook veel geleerd van Pieter van den Hogeband. En dat was ook de zin, was het?
5: Accept, adapt and move on. Ja, hij was erbij in Rio. Ik ben met hem gaan lunchen en zijn vader net na die val. En dit was een beetje zijn motto-slogan. En ik heb ook wel gevraagd, mag ik een beetje van jou lenen? Want ik denk dat die eigenlijk mij heel erg past. En dat met toestemming van Pieter. En ik zie hem nog best wel vaak. En hij heeft toen uiteindelijk ook als chef de mission, zei hij van, het gaat uiteindelijk ook heel erg, wil ook verhalen maken met onze Olympische successen. Maar ook misschien niet als Olympisch succes. Het gaat ook echt om mensen inspireren. En ja, dat vond ik ook wel iets heel moois met zijn idee. Een Olympische medaille is mooier. En uiteindelijk kan ik wel zeggen dat Rio heeft mij meer opgeleverd dan een gouden medaille me opgeleverd zou hebben.
4: Juist die tegenslag heeft je gewoon veel meer opgeleverd in het leven. Door daar anders naar te kijken.
5: Ja, en daardoor ook dus die slogan van accept, adapt and move on. Die heb ik, we hebben nu over Rio, maar in het boek staat echt nog regelmatig dingen dat ik weer eens op de grond lag. Weer op een heel slecht moment in het ziekenhuis belanden. Dichtbij iets moois was, maar dat het toch weer wat tegen zat. Dus dat accept, adapt and move on, dat was hele krachtige drie woorden voor mij, dat ik me even aan bleef herinneren. Als ik me in die ellende wilde blijven baden, dat ik dacht, nee, ik moet hier even uitstappen.
4: Loslaten, wat je niet meer onder controle hebt uiteindelijk. Je hebt ook in je boek beschrijf je, die vind ik ook wel interessant, de 4G's. Ja. Misschien dat je die nog even, die heb je van een psycholoog geleerd?
5: Ja, dat was een beetje de oefening. Dat als een gedachte bij je opkomt, wat voor gevoel krijg je erbij? Wat voor gedrag ga je vertonen? En dat was een beetje dat je uiteindelijk dan als je bij die gedachte doorgaat, dat je dan denkt, wat voor gedachte? Is dit een helpende gedachte? Nee. Wat kan ik er nu tegenover zetten waar ik wel wat aan heb? En dat is een soort oefening die je eerst heel planmatig gaat doen, die ik beschrijf in het boek. En uiteindelijk wordt dat een automatisme eigenlijk. Dat je dus heel snel gaat herkennen van, oké, dit is geen helpende gedachten, welke gedachten gaan me wel helpen om me te helpen presteren?
4: We hebben altijd de kettingvragen in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Rooijakkers, die had een Big Five over de padstelling in Oekraïne. Dat is een heel ander onderwerp. En zijn laatste gast was Vita Kovalenko. Zij is Oekraïne-activist, raadslid namens D66. En Vita wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
6: Ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om €100.000 in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is, als voormalige topwielrenster, wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
4: Ja, zou je het zelf overwegen?
5: Nou, het is wel een hele mooie uitdaging. Maar ik heb een zoontje van 9 maanden thuis. Dus
4: op dit moment thuis blijven,
5: andere prioriteiten. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik ging dan als wielrenner gelijk rekenen van, oh, zoveel kilometer in 21 dagen. Dus dat was 95 kilometer per dag moeten ze dan fietsen. Nou, best wel pittig ook. Ik weet niet of ze allemaal met bagage doen. Dus wat ik dan gelijk aan dacht, 95 kilometer elke dag, dag in, dag uit. Dat wordt heel erg grijs. Wij noemen dat in weer ook grijs trainen. Dat is dus niet zo lekker de zon. Dus als ik hun zou adviseren, zou ik het dus in blokjes doen. Dus dan ga je een blokje van 3 dagen fietsen. fietsen. En dan een dag ook ergens op een mooie plek even die batterij weer opladen. Even genieten. Die dag even jezelf dat je niet hoeft te fietsen. Genieten van de mooie plekken waar je komt. Want als je dag in dag uit alleen maar op die fiets zit. Ja, je ziet ook heel veel hè, op de fiets. Maar zo lekker om dan ook even die één dag even lekker zonder fiets. Echt even te genieten van een mooie plek waar je bent. En dan wordt die reis denk ik gewoon veel mooier.
4: Ja.
5: En daarna ook gewoon heel praktisch. Geniet van het lekkere eten. Want ja, als je veel op de fiets zit, moet je veel eten. Dus graag lekker genieten van een lekker ontbijtje. Honger jezelf niet uit. En geniet van
4: veel
5: alle...
4: eiwitten, of is dat niet belangrijk?
5: Nee, juist niet veel koolhydraten hebben wil
4: je. Oh ja, tuurlijk. Ja, veel koolhydraten.
5: Dat is onze brandstof.
4: Dus die moet je veel hebben. Jij had ook wel ongezonde dingen, las ik.
5: Ja, inderdaad. Het is ook een beetje veel snelle koolhydraten. Dus het is een beetje pasta, pannenkoek, brood. dat zijn alle koolhydraten. Ja. Daar gaat het om.
4: Dank voor het beantwoorden van de kettingvraag. Maar die gaat door, want morgen dan heb ik weer een gast. En dat is Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie en CEO bij Better Minds. En die organisatie helpt andere organisaties weer om mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Wat zou je aan Elke willen vragen?
5: Nou, ik had dan elke wel 5 of 6 vragen kunnen stellen. Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu... is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen... of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn... is er ook echt iets aan te tonen... daarbij van ja, welke echt, ik borstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder af te geleid te zijn van die vervelende telefoon.
4: Mooie vraag. Die gaan we haar zeker stellen. En ik wil je heel erg danken dat je je verhaal ook hier wilde delen bij de Big Five. Annemiek van Vleuten, voormalig profwielrenster, voormalig Olympisch kampioen. Of dat blijf je altijd natuurlijk, Olympisch kampioen. En onlangs verscheen haar autobiografie Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dank je wel. Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: En liftoff.
5: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt onder meer dat de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. En Blanke Vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van Blanke Vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het weer dan, van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden.
8: Probeer net in jou, een Amerikaans gezant, Jared Kushner, die zijn niet tot een doorbraak gekomen voor een vredesakkoord over Gaza. En ondertussen heeft Trump gedreigd Oman, een lange geallieerde, aan te vallen als het land de gesprekken met Iran in de weg zit. We gaan zo over de laatste ontwikkelingen praten in het Midden-Oosten met onze correspondent Tara Kenkhuis in de podcast Ochtendnieuws.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
11: Ik pak je vast.
12: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
13: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
12: Vandaag is er en morgen weten we niet.
13: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: Goedemorgen, het is dinsdag 18 augustus 2026. En we hebben een vol programma in deze podcast. Wat gaan we allemaal doen, Iwan?
14: Bas, goedemorgen. We gaan praten over de regen. Want ja, er mag dan wel regen vallen gisteren, vandaag, de komende dagen. Maar is het genoeg om die droogte echt te verhelpen? Nou, het antwoord is nee. Sterker nog, misschien zijn er wel meer droogtemaatregelen nodig. Wat er wel nodig is, hoor je zo meteen van hydroloog Joris Schaap. We praten over de politiek. Gisteren Michiel Jurjens gesproken over de begrotingsgesprekken die gaande zijn in Den Haag. Kan het kabinet steun krijgen voor zijn begroting? Nou, de eerste gesprekken gisteren met Klaver en Eerdmans, hoe dat afgelopen is, hoor je zometeen. En tientallen Amerikaanse staten die slepen Meta voor de rechter. Het is weer eens zover. En ze eisen dat jongeren beter beschermd worden tegen Facebook en Instagram. Nou, hoe kansrijk die zaak is, ook dat, je gelooft het bijna niet, maar allemaal in de komende 20 minuten.
8: Zo, en dan gaan we meteen aan het werk, want je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van deze werkdag begint echt in het Midden-Oosten. Want het gesprek tussen Netanyahu en Amerikaanse gezant Kushner over een vredesakkoord voor Gaza heeft geen doorbraak opgeleverd. En eerder had Jared Kushner, schoonzoon van Trump, al een gesprek met de leiders van Hamas in Egypte. Tegelijkertijd blijven ook de gesprekken tussen Iran en Amerika stuk lopen, althans die zijn er nu niet. Wel tussen Iran en Oman. En juist daarover heeft Trump nu gedreigd dat land te bombarderen als het de onderhandeling in de weg staat. Zo vertelde hij tegen Fox News. We gaan over beide zaken praten met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. Tara, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
8: Ja, opnieuw geen doorbraak tussen Amerika en Israël. En het loopt nog steeds stuk op het ontwapenen van Hamas, hè?
0: Ja, zeker. Kijk, het is inmiddels natuurlijk een klassieke padstelling. Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen. Wat eigenlijk natuurlijk al overeengekomen is. Maar Netanyahu die houdt vast aan zijn maximale eis. Dat de volledige ontwapening van Hamas moet gebeuren voordat Israël zich ook maar een centimeter terugtrekt. En Netanyahu die weet natuurlijk dat hij met deze harde lijn zijn achterban tevreden houdt. Ja. Met het oog op de verkiezingen dit najaar. Maar hij verstuurt behoorlijk de Amerikaanse bemiddelaars.
8: Ja, zeker. Die zondag, hè, dus Jared Kushner afgelopen zondag dus sprak met de politiek leider van Hamas. Wat is daar uitgekomen? Weten we wat daar gesproken is?
0: Nou, ook vrij weinig. Hamas is in principe akkoord met het vredesplan. Meer uit nood dan dat ze het er echt mee eens zijn natuurlijk. Mm-hmm. Zij zien het vredesplan van de VS vooral als een dictaat, niet echt als een onderhandeling. En de kloof tussen wat Hamas eigenlijk wil, volledige Israëlische terugtrekking en soevereiniteit over Gaza, en wat Kushner daadwerkelijk kan bieden, een beperkt bestuur met Israëlische veiligheidscontrole, blijft ook onoverbrugbaar.
8: Ja, precies. Dus aan de ene kant wil de ene partij die wil van wapens af, en de andere wil grote zeggenschap. Zijn er is er nog licht ergens in die onderhandelingen? Zit daar nog iets in waar ze uit zouden kunnen komen?
0: Nee, lastig. Kijk, het enige wat Kushner kan doen is beide kanten blijven praten. Ja. En er zijn nu weer twee werkgroepen opgericht, onder andere over publieke gezondheid en veiligheid. Dus ja, de VS blijft het proberen, maar zolang de VS geen druk uitoefent, geen materiële druk uitoefent op bijvoorbeeld Israël van haar kant om zich terug te trekken uit Gaza, dan wel op Hamas om de wapens op te geven, wordt dat toch lastiger.
8: Ja, zeker. Ondertussen vannacht weer nieuwe aanvallen. Bombardementen op een vliegveld in Syrië, militair vliegveld. Wie zou dat op zich weten kunnen hebben?
0: Geen officiële claim. En dat is natuurlijk een beetje typerend voor de huidige schimmige fase van het conflict. Maar de enige eigenlijk die dit kan zijn geweest met luchtaanvallen op deze schaal is Israël. Zij reageren zelden officieel op acties die ze in Syrië, maar hebben bijvoorbeeld ook een groot deel van de luchtafweersystemen in Syrië gebombardeerd na de val van Assad. En we zien ook vaak dat ze vliegvelden onder vuur nemen om Iraanse wapentransporten te blokkeren. En de timing is natuurlijk cruciaal. De diplomatieke spanningen tussen Iran en de VS lopen hoog op. En dit is dus een signaal van Israël aan Teheran. Wij houden jullie aanvoerlijnen in de gaten. En daarnaast is het denk ik ook wel een signaal aan Turkije. Die zijn natuurlijk ook belangrijk in Noord-Syrië. Van Israël aan Turkije dat ook zij geraakt kunnen worden als zij zich te veel met alles bemoeien.
8: Ja, laten we even naar die andere uitspraak gaan van Trump. Hè, die deed over Oman. Waarbij hij zegt, als je de gesprekken tussen ons en Iran frustreert of in de weg staat, dan bombardeer ik je land plat. Oman is al jarenlang een bondgenoot van Amerika, toch?
0: Ja, zeker. Oman is historisch eigenlijk de stille diplomaat in de regio. Ja. Altijd de brug tussen Iran en het Westen. Maar Trump heeft natuurlijk een hekel aan dat soort dubbelspel. Dus dit is ook een beetje hem op zijn meest onvoorspelbaar. Hij is ervan overtuigd dat Oman te veel ruimte geeft aan de Iraanse onderhandelaars. In het staakt het vuren stond dat zij natuurlijk met Iran moesten gaan onderhandelen over wat er hoe de straat van Hormuz bestuurd zou worden. Ja. En ja, dit is Trump dus op zijn meest onvoorspelbaar. In plaats van Oman te gebruiken als diplomatiek kanaal, zet hij ze nu direct onder druk door te dreigen met bombarden.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Je één keer gebruikt en daarna nooit meer, maar soms kom je zo'n toepassing tegen, in dit geval in India, waarvan je denkt, echt briljant, echt iets voor België.
2: België?
1: Hoor je over een kwartiertje.
3: Ochtendnieuws.
1: We gaan naar Politiek Den Haag. De eerste onderhandelingen tussen het kabinet en de grootste oppositiepartij PRO over de begroting. Die hebben, zoals misschien wel verwacht, geen doorbraak opgeleverd. Volgens partijleider Jesse Klaver was er geen beweging bij premier Jetten en zijn vicepremiers Jessel Guus en Van den Brink.
4: Het kabinet is nog steeds voornemens om fors te gaan bezuinigen op gewone mensen. Geld wat mensen opzij hebben gelegd. Of als ze arbeidsongeschikt raken. Of als ze werkeloos raken. Ja, en dat is voor ons geen begaanbare weg. Dus het verschil tussen het kabinet en ons is levensgroot.
1: Ja, levensgroot. Maar Klaver is wel bereid om verder te praten met het kabinet. Een nieuwe afspraak, die is er nog niet, zei hij na afloop tegen onze politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: De komende weken moet er een begroting worden gemaakt. En we gaan kijken of het kabinet dan wel gaat bewegen. Vandaag is dat in ieder geval niet gebeurd. Dan is het verschil echt levensgroot. En is een afspraak over de begroting absoluut niet dichterbij gekomen.
5: Wilt u hoe dan ook onderdeel van een begrotingsdeal zijn? Of hoeft dat niet per se?
4: Wij willen Nederland vooruit helpen. Dus wij zijn helemaal niet bezig met de vraag over welke deal of het kabinet. Nederland moet vooruit worden geholpen. En daarmee moeten de bezuinigingen op sociale zekerheid sowieso van tafel. En dat is waar we ons voor inzetten.
5: Dus met wat voor gevoel gaat u nu weg hier?
4: Met het gevoel dat er heel veel werk aan de winkel is. En dat er het probleem nog steeds heel groot is. En dat het verschil tussen het kabinet en tussen ons levensgroot is. Dat was het. En dat is niet kleiner geworden vandaag.
1: Ja, en Klaver die heeft goede papieren, een sterke onderhandelingspositie. Want zijn partij kan het kabinet in de Tweede Kamer aan een meerderheid helpen. En in de Eerste Kamer komen ze ook een heel eind. Dan komen ze nog 2 zetels tekort. Maar dat valt misschien wel bij elkaar te sprokkelen. Een makkelijkere weg dan wellicht over rechts. Toch blijft het kabinet ook over rechts kijken. Met name de VVD uiteraard heeft daar interesse in. Jette, Jessel Guus en Van den Brink die spraken gisteren ook met Joost Eertmans van Ja 21. Ging via een Teams- of Zoom-verbinding. En dat gesprek verliep volgens een woordvoerder goed en constructief. Maar meer weten we daar niet over. Vandaag kabinet een soort startbijeenkomst op het Katshuis. En morgen praten Jette en zijn vicepremiers dan weer verder met ChristenUnie, 50PLUS en de SGP. En volgende week nog een gesprek met Volt gepland. En het kabinet heeft nog, even anderhalve week de tijd om die begroting af te maken. Want dan moet hij naar de Raad van State. Dus ja, Dat is best snel. En over 4 weken op Prinsjesdag, dan moet het document er liggen. Nu dus nog geen meerderheid. Nou, er kan in anderhalve week nog heel wat gebeuren. Ik geloof dat Jette daar vrij positief over is. Maar als je klaar voor ze hoort, een levensgroot verschil dus nog tussen oppositie en coalitie in dit geval.
6: Nou, dan hoort u de tuin juichen, want ja, het regent eindelijk. En daarmee is de droogte en het watertekort helaas nog geen verleden tijd. Want ja, nou, hoeveel regen is er nou echt nodig om ons uit die uitzonderlijk droge periode van de afgelopen anderhalve maand te krijgen? We gaan erover praten met hydroloog Joris Schaap. Goedemorgen, meneer Schaap.
7: Goedemorgen.
6: Nou, vandaag 8 mm regen voorspeld. Morgen 3, gisteren 7. Elke druppel is er eentje, zou je kunnen zeggen. Maar wat voor impact heeft dat?
7: Ja, zeker. Op dit moment telt elke druppel.
6: Ja.
7: Het is fijn dat er nu een klein beetje neerslag valt. Die helpt om de planten wat groener te maken. Maar op de langere termijn is dit bijna een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat.
6: Ja.
7: Er is echt voor een langere periode, dan praat je meer over weken, misschien zelfs maanden, substantiële neerslag nodig om tekort echt op te heffen.
6: Ja,
7: nou, dus de droogte is niet zomaar voorbij.
6: Die droogte die kan geholpen worden, althans het voorbijgaan ervan, als er veel regen valt in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. Hè, want dan krijgen we tenminste water uit de grote rivieren naar ons toe. Het lijkt erop dat daar wel gaat vallen, toch?
7: Ja, klopt. Er is gisteren van het weekend wat neerslag gevallen in Zwitserland en Zuid-Duitsland. Er staat ook wat op de voorspelling voor de komende dagen. En die zorgt ervoor dat zeker de rivier de Rijn wel weer wat kan stijgen.
6: Ja.
7: Ik denk dat de scheepvaart er blij mee is. Ja. Dat ze weer beter kunnen varen, ja. in met name in Duitsland.
6: Ja,
7: en voor Nederland zal het ook over een paar dagen zeker helpen.

0: Ja, nou precies, dat is leuk voor de scheepvaart. Maar nogmaals, u zegt, als je echt die droogte wil opheffen, ben je mogelijk nog wel maanden bezig. Gaat dat ook gebeuren? Want ik sprak vorige week nog met onze weerverteller, de vaste weerman hier, Reinhard van den Boer. En die zei, ja, wacht eventjes, er komt na zo'n periode en zo'n El Niño, zeker zo'n super El Niño, kan het zijn dat we een hele natte herfst krijgen.
1: Ja, of El Niño echt effect heeft op het weer in West-Europa, dat is niet zeker, zoals ik het begrepen heb van meteorologen. Wat wel geldt, is dat de Noordzee en zeker ook de Middellandse Zee nu enorm warm is. Ja. En dat op het moment dat er koude lucht overheen schuift en aan land komt, dat het echt substantieel meer kan gaan regenen. Ja. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, weten we nu nog niet. Het zou wel heel erg fijn zijn als dat, dat voor ja, meerdere millimeters neerslag zorgt. Maar dan heb je het echt over 100 tot 200 millimeter.
0: Ja, even voor
1: op dit moment staat er 30 tot 50 millimeter in het vooruitzicht.
0: Ja, precies. Even voor de schaal, 200 millimeter. Wat valt er gewoon gedurende een jaar zo'n beetje?
1: Ja, in Nederland ongeveer 800 millimeter. Ja, ja. En om een idee te geven, het neerslagtekort. Dus dat is een maat voor de droogte. Mm-hmm. Die is op dit moment 300 tot 400 millimeter.
0: Kijk al, dus we compenseren een heel klein beetje. En dat gaat dus inderdaad nog lang duren voordat we dat alles weer bij hebben geplust. Even het grondwaterpeil, want ook dat is geweldig gezakt, hè, zo weten we.
1: Ja, we hebben nu lage tot extreem lage grondwaterstanden. Ja. En die... Die zijn niet zomaar opgeheven. Nee. De regen die nu valt, die zal in echt de kurkdroge bodem trekken. Misschien boven de 10, 20 centimeter van de bodem profiteert daarvan. Planten kunnen dat direct een beetje opnemen. Dus er zal ook weer snel wat verdampen. Om grondwaterstanden echt omhoog te krijgen, dan hebben we eigenlijk een goede kletsnatte herfst en zeker ook winter nodig. Dat geldt vooral voor de hoge zandgronden.
0: Ja.
1: De polders, laag Nederland, daar kan het iets sneller gaan. Maar gebieden als Gelderland, Limburg, Brabant, daar is echt veel neerslag voor nodig om de grondwaterstanden te herstellen en ook om wat verlichting te geven voor landbouw en natuur.
0: Ja, duidelijk, dank. Hydroloog Joris Schaap.
2: We gaan kijken naar de aankomende beursdag en dat doen we met beurscollega Donner Bakker. We zitten alweer in het staartje van het cijferseizoen en dat is te merken. Maar toch zijn er nog wel een aantal leuke dingetjes te melden. Zoals de cijfers van Home Depot. Dat is de Praxis of de Gamma van Amerika. Nou zijn de cijfers van dat bedrijf op zich leuk, maar niet mega spannend. Maar het zegt wel iets over de gemiddelde Amerikaanse huiseigenaar. Heeft hij het geld en het vertrouwen in zijn financiële toekomst en de huizenmarkt in zijn algemeen om zijn woning eens flink onder handen te nemen? Nou, het afgelopen jaar in ieder geval niet, want het aandeel is bijna 15% gedaald. In China krijg je nog de resultaten van Baidu. Dat is dan weer de Chinese versie van Alphabet. Daar hopen we toch vooral te leren hoe China en het bedrijf zich positioneert in die wereldwijde AI-race. Eindigen we even in eigen land. We krijgen nog de cijfers van Alphen. De laadpalenmaker is na heel wat financiële problemen met een comeback bezig die zich ook focust op de gehele energietransitie. Want met de stijgende vraag naar batterijen en transformatorhuisjes staat het aandeel dit jaar zo'n 30% in de plus.
3: En de cijfers van Alphen die komen na beurs. Die komen om 7 uur, dus ook na BNR Beurs. Dus daar hoor je morgen in de ochtendspits meer over. En BNR Beurs vanavond 6:30, direct aan de avondspits hier op BNR. Live luisteren, terugluisteren. Kan allemaal, je weet waar, hè, in de BNR-app.
0: Nou, dan nog eventjes een coalitie bestaande uit onder meer EDES Bouw Nederland NEPROM. Hè, dat is de vereniging van projectontwikkelaars en het interprovinciaal overleg. Vinden dat de kabinetten belemmerende regels voor de woningmarkt moeten terugdraaien. Zo schreven ze in een rapport dat vandaag verschijnt. En dat zou ervoor moeten zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren in vastgoed. Ambitie van het kabinet Jet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, dat blijft anders volgens hen onhaalbaar. De organisaties zeggen dat de opbrengsten van verhuurders en investeerders onder druk staat, terwijl risico's toenemen, waardoor lange termijn investeringen onaantrekkelijk zijn. En partijen willen dus onder andere dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd. Ook willen ze dat de belasting op fictieve rendementen verdwijnt. En daarnaast pleiten ze voor aanpassing van de regulering van de middenhuur en de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. En ook zouden corporaties meer geld moeten krijgen voor het bouwen van nieuwe woningen.
3: En dan Amerika. Tientallen Amerikaanse staten, waaronder Californië, Colorado, Kentucky en New Jersey, die willen via de rechter afdwingen dat Meta, zijn populaire platforms Instagram en Facebook, minder schadelijk, minder verslavend maakt voor jongeren. In die rechtszaak, die vandaag begint in Californië, staan de belangrijkste risico's van sociale media voor de jongeren centraal. We gaan erover praten met Kirsten Maas, advocaat en gepromoveerd op aansprakelijkheidsrecht. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het wordt ook wel de grootste Amerikaanse rechtszaak tot nu toe genoemd over de schadelijke gevolgen van sociale media voor kinderen. Is dat ook uw indruk? Is dit inderdaad huge, om het maar Engels te houden?
4: Ja, dit is met name groot ook om de hoogte van de boete die gevorderd wordt. Mm-hmm. Misschien goed inderdaad om even een hele kleine aanloop of context te bieden voor degene die door de bomen het bos niet meer zien met alle procedures over social media en verslavende werking. Want er lopen dus al meerdere rechtszaken rond dit thema in Amerika en ook in Europa overigens. Dus we hadden al in maart 2026 die letselschadezaak, waar een 20-jarige vrouw met haar en Google aansprakelijk stelde, omdat ze zei: ik ben verslaafd geraakt aan YouTube en Instagram, ik heb allerlei psychische schade. We hadden al eerder scholen die zeiden: ja, ik vorder kosten die de school zelf heeft gemaakt vanwege social media probleem bij mijn kinderen. Dus extra hulpverlening en counseling. En dit is dus inderdaad groot, maar dit is dus ook de situatie waar een overheid dus niet voor een individu procedeert, maar echt om verandering af te dwingen. Dus boetes vraagt, winstafdracht, aanpassing van het ontwerp. Dus dat is net een andere situatie dan die andere twee zaken. Maar we hebben hem wel al in een soort miniatuurversie, of in ieder geval in een kleinere versie gezien in New Mexico in maart.
3: Ja, daar gaat Meta tegen in beroep, hè, tegen die zaak, tegen die uitspraak. Meta zelf waarschuwde dat de maximale schadeclaim kan oplopen in theorie tot $1.4 biljoen, 1400 miljard dus. Dat lijkt misschien toch wel een beetje een overdreven bedrag.
4: Ja, dat is ook wel een beetje een frame om te zeggen van: nou, moet je eens kijken hoe belachelijk deze zaak eigenlijk is. Dus we zitten nog bij de openingsverklaring, hè, dus we weten nog niet alles in deze zaak. Dus we gaan het natuurlijk vandaag allemaal bekijken. Maar het klopt dat zij zelf die berekening gebruiken om die claim dus een beetje irreëel te laten klinken. En er is ook discussie over de manier waarop het bedrag berekend is. Want we hebben nu dan elk tiener gebruik vermenigvuldigd met de maximale boete. We moeten even afwachten wat er uit die openingsverklaringen komt.
3: Ja. En wat die staten natuurlijk vooral willen, is dat Meta zijn apps gaat veranderen. Bijvoorbeeld dat aantal likes gaat verdwijnen, dat eindeloos scrollen gaat verdwijnen, automatisch afspelende video's verdwijnen, de berichten zoals stories, schoonheidsfilters zouden allemaal weg moeten. Dat zou die app natuurlijk en zijn verdienmodel ingrijpend veranderen. Want dat zorgt ervoor dat al die kinderen maar blijven scrollen de hele dag.
4: Ja, dat is nou precies het verslavende effect. Maar dat is inderdaad, ja, je vat het goed samen. Kijk, dit proces gaat met name over gedragsverandering bij Meta. Dus niet wat ik net noemde over die eerdere zaak van Kaylee in maart. Niet per se over directe schadevergoeding, maar inderdaad om een rechterlijk bevel dat Meta dwingt om omstreden functies aan te passen. Dus ja, dan moet je inderdaad denken aan de functionaliteiten die jij noemt. En dat zou dan inderdaad nodig zijn om dan met name minderjarigen gaan niet continu aan de buis gekluisterd te houden, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. En hoe groot schat u de kans dat succesvol zou kunnen zijn, die claim?
4: Ja, belangrijk is, er is niet een soort federale social media verslavingswet in Amerika. Dus elke staat heeft zijn eigen consumentenwet met eigen regels en boete. Maar wat wel in het voordeel van de staten pleit, is dat Meta dit jaar al twee keer verloor. Ik noemde al New Mexico, dat ging dan om $942 miljoen in totaal. Nou, Los Angeles was die letselschadezaak. Dus met name die uitspraak in New Mexico is hoopgevend voor de staten. Het lijkt met vrijwel dezelfde aanpak als nu in Oakland wordt gebruikt. Dus dat bewijst dat dit type claim voor de Amerikaanse jury in de basis in ieder geval te bewijzen is. Ze kunnen ook putten uit bewijs en documenten die al in eerdere zaken boven tafel kwam. Mm-hmm. Dus ze staan er in ieder geval beter voor dan een jaar geleden. Maar nou ja, er gaat, wat we net ook al bespraken, wel discussie natuurlijk komen over de hoogte van het bedrag. $1.4 biljoen. Nou, jij en ik hebben het niet op onze rekening staan. En ja, ook over de wijze waarop dat dan berekend is. Maar ook zal Meta zich zeker weer natuurlijk op vrijheid van meningsuiting beroepen. Bedenk dat dat in Amerika nog steviger verankerd is dan in Nederland. Dus zij zullen daar zeker weer mee schermen. En uiteraard tot slot, zoals ze eerder ook steeds hebben gezegd, stellen dat dit niet bewust zo is ingericht of ontworpen. Ja,
3: tot slot, Meta zelf zegt, we doen al van alles en nog wat om jongeren te beschermen met speciale tieneraccounts en systemen die herkennen wanneer kinderen liegen over hun leeftijd. Is dat overtuigend wat u betreft of moi?
4: Nou, Meta heeft inderdaad dus al wel wat gedaan. Inderdaad, vooral die tieneraccounts. Dat gebeurde wel grotendeels al voor of los van deze rechtszaken. Dus meer als een reactie op de bredere maatschappelijke druk. Die verstrekkende eisen die er nu liggen. Dat is een hele riedel. Maar dat is dus echt een rechtelijk bevel voor de komende jaren. En dat is dus niet een voltooide actie. Dus ze hebben stappen gezet. Maar als de rechter hierin meegaat, zullen ze nog een hoop meer moeten gaan doen. Duidelijk. Dus de eerlijke conclusie is, die druk werkt al wel. Maar echt grote dingen aan gaan pakken, dat zal nog moeten komen.
3: Een proces dat ongetwijfeld jaren gaat duren. Dank, Kirsten Maas, advocaat, gepromoveerd op aansprakelijkheidsrecht.
0: Gaan we naar de kranten in het FD. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor hun berichtgeving over Ozempic, Wegovy en Mounjaro, die afvalmedicijnen. Dat lezen we op de voorpagina van het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft die boetes opgelegd vanwege het maken van, zegt ze, publieksreclame voor geneesmiddelen. NRC, Volkskrant, AD en De Telegraaf, die bevestigen dat ze boetes opgelegd hebben gekregen. De hoofdredacteuren noemen het een aanval op de persvrijheid. In de reguliere uitzending spreken we daar straks over met de voorman van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ.
3: In het Algemeen Dagblad. Trumps populariteit blijft maar dalen. Meerderheid van de Amerikanen is ontevreden over de president. Zo kopt het AD en het halen ze uiteraard Amerikaanse media. Populariteitscijfers van Trump die zijn gedaald tot het laagste punt van zijn huidige ambtstermijn, blijkt uit een peiling van Reuters en Ipsos. Zeker 64% van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van de president.
0: Dan in Trouw, bouw deel grensmuur met Mexico in Nationaal Park Texas stilgelegd na felle kritiek, zo lezen we in die krant. Zowel de Democraten als de Republikeinen verzetten zich tegen de bouw van de muur van Trump. De lokale gemeenschap is bezorgd dat het schade toebrengt aan de natuur. Dat bouwproject is onderdeel van de bredere plannen van Trump om een grensmuur op te richten bij Mexico.
3: En tot slot in de Britse media lezen we: Rusland waarschuwt het VK voor de levering van drones aan Oekraïne. Oekraïns leger heeft namelijk drones gebruikt die zijn gemaakt door twee Britse bedrijven. Rusland beschuldigt het VK daarmee opzettelijk te kiezen voor escalatie. In een verklaring van de Russische ambassade in Londen staat dat de acties onvermijdelijk gevolgen zullen hebben, waarvoor het land zelf verantwoording zal moeten afleggen. Nou, een nogal vaag dreigement dus. Bas, ik ben nog nooit in India geweest. Ik weet niet, jij wel?
0: Nee, ook niet. Ik zou dat graag willen.
3: Ja? Oké. Okay, ja. Ik voel niet zo heel erg de behoefte om daar naartoe op vakantie te gaan. Maar de wegen in India, die schijnen niet altijd even geweldig te zijn.
0: Nee.
3: Die verhalen heb je wel gezien en gehoord op YouTube. En een ingenieur uit Bengaluru, die heeft daar nu een potentiële oplossing voor gebouwd. Die heeft een AI-systeem gemaakt dat tijdens het autorijden met de dashcam meekijkt en op die manier gaten in de weg opspoort.
5: I use vision models to detect potholes of various sizes. Small, medium and large. Also, I found some potholes which are really difficult to detect with the naked eye because they look like speed breakers from a distance. But when you come close, you realize that, this is not a speed breaker, it's a pothole.
3: Ja, het systeem doet dus gaten in de weg op en dan begint het eigenlijk pas. Het kijkt ook naar welke aannemer verantwoordelijk is voor die weg en bij welke ambtenaar je moet zijn om het te laten repareren, meldde Indiase media. De man die je hoorde was Gaurav Sen. Dat is dus die software-ingenieur, ondernemer is die. Hij gebruikt dus een dashcam samen met GPS en een bewegingssensor. Die camera die filmt de weg, AI beoordeelt de gaten, kijkt hoe groot ze zijn en hij heeft dus zijn toepassing gekoppeld aan zo'n 2900 overheidscontracten en op basis van de locatie zoekt het systeem dus het bijbehorende contract, de aannemer en de overheidsfunctionaris. Nou, ideaal. En van ieder gat kan die software vervolgens een compleet dossier maken.
5: My app can do this in 4 seconds with structured output of the concerning photo, the geolocation, the tender number and the officer who's responsible for it.
3: In 4 seconden een heel dossier aangemaakt en de klacht kan zo hop op de post.
0: En bedankt.
3: Het eerste en eerlijk gezegd ook enige wat ik dacht toen ik dit las: wanneer bedenkt iemand zoiets voor België?
0: Nou, dat is al bedacht.
3: Nou,
0: bij deze.
3: Implementeren maar.
0: Ja. De Nederlandse medicijnuitgaven dreigen de komende 2 jaar te verdubbelen, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO Bank. Hoe dat kan en hoe ze tot die conclusie komen, hoor je zo meteen in de reguliere ochtendspits hier op BNR.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag.
7: Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
8: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
8: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen, het beleggerspanel over het bedrag dat Anthropic denkt op te halen bij de beursgang. En een gesprek met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik vraag hem hoe Nederland ervoor staat met het woningtekort en of we geld voor infrastructuur wel op de goede manier besteden. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files keren terug in de regio Noord. In de rest van Nederland is er geen sprake van een ochtendspits. Het blijft nu nog even rustig met 5 minuten vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord ben je 5 minuten langer onderweg. Dan nog technische problemen op de A29 richting Rotterdam ter hoogte van de Heijen-Noordtunnel. Die is dicht op dit moment voor zware vrachtwagens. En normaal verkeer kan er wel gewoon langs. Dan heb ik nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt onder meer dat de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het weer dan van weer online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: De Nederlandse medicijnuitgaven dreigen de komende 2 jaar te verdubbelen. Tenminste, dat denkt de ABN AMRO Bank. Hoe ze tot die conclusie komen, gaan ze je zo vertellen in de ochtendspits op BNR.
19: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
10: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
20: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
21: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
22: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
23: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:55. Daarmee trappen we deze nieuwsdag af. Het is namelijk dinsdag 18 augustus 2026. Buiten is nog donker, druilerig en nat. Ja, dat jaar, het is een tijd geleden dat ik dat voor het laatst kon zeggen. Want het was de hele tijd droog. Maar nu niet meer. Iwan, wat gaan we doen?
2: Bas, goedemorgen. We hebben het begin van dit jaar ooit gehad over Fruit Love Island. Zeg je dat nog wat? Dat waren allemaal stukken fruit die in een soort AI-slop gegenereerde datingshow met elkaar aan het daten waren. Ja. Dus een heel bizar fenomeen. Heel populair, blijkbaar. En een soort van vervolgonderzoek blijkt erop te wijzen dat bepaalde door AI gegenereerde video's kunnen zorgen voor gewelddadige neigingen bij kinderen. En daar heeft dat fruit-AI ook iets mee te maken. Ja, het is nogal een bijzonder verhaal. We gaan je daar over een paar minuten meer over vertellen. En we kijken deze week elke dag even in de agenda van een bepaalde bestuurder, CEO, brancheorganisatie. En vandaag doen we dat met David Molenburg, de burgemeester van de gemeente Zandvoort aan Zee. Uiteraard druk met allerlei toeristen, want althans de afgelopen dagen. Misschien valt het vandaag wel mee. En ook druk, omdat de Formule 1 voor de stoep staat. Ik was er afgelopen week met de Eclipse eventjes om te kijken in Zandvoort. Nou, de borden Formule 1 waren al niet weg te slepen overal. En binnenkort neemt natuurlijk de organisatie dat hele dorp over. Nou, hoe ziet dan de dag van David Molenburg er vandaag uit? Gaan we hem zo meteen vragen.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want de Nederlandse medicijnuitgaven dreigen de komende 2 jaar te verdubbelen. Althans, dat zegt de ABN AMRO Bank. Ze hebben onderzoek gedaan en zeggen de overheid probeert de kostenstijgingen voor medicijnen te beteugelen met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar dat zorgt er alleen maar voor dat middelen niet of pas later beschikbaar komen voor patiënten en maken Nederland ook nog eens minder aantrekkelijk voor de ontwikkeling van innovatie. We gaan erover praten met David Bolscher en die is sectoreconoom zorg en digitale transformatie bij ABN AMRO Bank. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
0: Ja, een verdubbeling van de kosten dus. En dat komt door het feit dat we eigenlijk verkeerd beleid voeren?
24: Nou ja, verkeerd beleid. Het beleid is heel erg nu gericht op budgetbeheersing. Ja. Dus om de zorgpremie niet te erg te laten stijgen. Mm-hmm. En daarom is het ook niet zo waarschijnlijk dat die verdubbeling gaat plaatsvinden. Maar als je kijkt naar wat er allemaal aankomt aan nieuwe middelen, die ontwikkeling gaat gewoon heel snel. Ja. Dus daar hebben we naar gekeken. En nou ja, als van alle nieuwe middelen die de komende 2 jaar verwacht kunnen worden, nou dan kom je op ongeveer jaarlijkse kosten van 35 miljard euro. Maar nou ja, uiteindelijk zit daar ook wat overlap tussen. Dus en stel je zou voor elke ziekte het meest effectieve geneesmiddel gaan vergoeden, dan kom je op extra kosten van 8 miljard euro jaarlijks. En dat is een verdubbeling van de geneesmiddelenuitgaven.
0: Ja.
24: Maar ja, dat budget dat is er dus niet. Of nee, dat wordt daar niet voor vrijgemaakt.
0: Nee.
24: Dus uiteindelijk probeert de overheid die stijging te remmen door met een streng vergoedingsbeleid.
0: Ja.
24: En dat betekent dus wel dat er minder middelen beschikbaar komen voor patiënten.
0: Precies.
24: Ja, nou, en ook daar, dat het de innovatie tegenhoudt. Remt.
0: Ja, nou, vandaar dat ik zei, dat is natuurlijk niet heel wenselijk overheidsbeleid. Als je wil dat mensen zorg krijgen die ze toekomt en er komen medicijnen, dan moet je daar misschien op een andere manier tegenaan kijken. We hebben zo probeert dus de overheid de kostenstijging in de hand te houden. Maar die strategie op de lange duur, dat is toch niet goed. Gaat ons misschien wel meer kosten, omdat je als maatschappij gewoon zorgkosten moet gaan dragen voor mensen.
24: Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Nou, uiteindelijk kijkt de overheid natuurlijk wel hè, van naar wat is de kosteneffectiviteit van een middel. Dus daarin proberen ze dan een afweging te maken van hè, wat voegt echt die waarde toe en willen we toelaten. Maar ja, als daarnaast het budget ook heel erg knelt, dan zie je wel dat met bijvoorbeeld nieuwe middelen, ook bijvoorbeeld met de GLP-1-medicatie, de afslankmedicijnen. Dat de overheid dan soms heel huiverig is om te vergoeden. Dus dat is nu onder hele strenge voorwaarden. Volgens mij moet er eerst een jaar lang een leefstijlinterventie gevolgd zijn. En als dat dan niet effectief is, ja, dan wordt dat vergoed. Terwijl dat uiteindelijk, dat zeggen nu ook sommige zorgverzekeraars, misschien wel tot veel grotere baten zou kunnen leiden als het makkelijker vergoed wordt. Ja, en wat we uiteindelijk zien aan de innovatie en ontwikkelkant is ook dat biofarmaceuten het heel lastig vinden om middelen in Nederland te ontwikkelen als die vergoeding als die vergoeding lang op zich laat wachten of uitblijft. Want als hier onderzoeken met patiënten doen, klinische onderzoeken, ja, en uiteindelijk dan vervolgens dat middel voor die patiënten niet beschikbaar komt, ja, dan is dat heel lastig uit te leggen. Dus als we ook kijken naar de cijfers van klinische onderzoeken, dan zien we dat dat echt achterblijft in Nederland vergeleken met andere Europese landen en al helemaal vergeleken met China of de Verenigde Staten.
0: Ja. Over de langdurigheid van dat proces. Want ik begrijp de gemiddelde wachttijd tussen Europese goedkeuring en toegang tot het nieuw geneesmiddel in ons land is inmiddels opgelopen van 252 dagen in 2019 naar 493. Bijna verdubbeling, hè? Als je het goed beschouwt in 2025. Dat is toch wel iets significants. De overheid weet dit. Waarom? Want als je inderdaad streeft naar efficiëntie, zou je zeggen, ja, gaat dat proces nou versnellen?
24: Ja, of in ieder geval ook meer misschien een bepaalde prioritering toevoegen. Ja, dat de middelen die heel belangrijk zijn, dat die dan voorrang verkrijgen. Ja. Uiteindelijk, dit is niet alleen een Nederlands probleem. Dus in andere Europese landen zien we ook dat die vergoeding, dat langer op zich laat wachten. Ja. Dus als een middel is goedgekeurd, dat het steeds langer duurt voordat die vergoeding plaatsvindt. En dat komt waarschijnlijk deels omdat er dus meer middelen beschikbaar komen. Maar ook misschien is het soms ook een strategie om het langer op zich te laten wachten om die budgetten te beheersen. Ja. Andere landen, bijvoorbeeld Duitsland als buurland, die doet wel aan directe vergoeding. Kijk, uiteindelijk is het ook de vraag van misschien kunnen er ook meer dingen in het beleid worden ingevoerd om juist te sturen op welke middelen echt nodig zijn, waar behoefte aan is. Ja. En om in ieder geval te zorgen dat die zo snel mogelijk
0: met prioriteit
24: beschikbaar komen.
0: Precies. Daarvoor
24: het is ook van hoe innovatiever het middel, hoe onzekerder de opbrengsten, hoe lastiger het eigenlijk is om zo'n middel te ontwikkelen en hoe meer dat kost. En het zou dus ook heel mooi zijn als met dat vergoedingsbeleid en dat de overheid duidelijker beleid voelt op bepaalde medische behoeften die er zijn. Ja. Dat die onzekerheid wat kan worden weggenomen. En dat daar juist ook meer nieuwe middelen worden ontwikkeld en direct de toegang vinden naar patiënten.
0: Ja, wat dat betreft inderdaad, hè, wat u net schetst, het beeld van farmaceuten die wat huiverig zijn om hierin te werken. Jammer, want dat was een positie die we wel hadden ooit. Kunnen we dat nog terugkrijgen? Zou je daar inderdaad nog wat aan kunnen verhapstukken om te zorgen dat we weer wat meer meespelen? Dan moet je inderdaad ruimhartiger zijn in het toekennen van kosten in je zorgsysteem.
24: Ja, zeker. Dus je ziet nu dat Nederland een hele als afzetmarkt eigenlijk vrij weinig voorstelt. Dus dat komt enerzijds omdat we klein zijn, dus je zou ook Europees kunnen gaan samenwerken daarin. Hè? Europees kunnen gaan inkopen. En anderzijds komt dat ook omdat we dus bereid zijn zo weinig voor geneesmiddelen te betalen.
0: Ja, ja.
24: En ook voor innovatieve geneesmiddelen. Dus daar valt zeker wat te halen. En ik denk, juist ook door bijvoorbeeld keuzes te maken van oké, in deze innovatiedomeinen willen we meer gaan investeren. En dan zou je ook kunnen kijken of je daar de afzetmarkt wat voor kan versterken. En dat zou biofarmaceuten zeker helpen om ook in Nederland die middelen te ontwikkelen.
0: Dank, David Bolscher. Sector Econoom Zorg en Digitale Transformatie bij ABN AMRO Bank.
17: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, dus weer nieuws over FIFA en Gianni Infantino. De gift that keeps on giving als het om nieuws gaat. Je zou denken, nou, dat hele debakel rondom het verkopen van de commerciële activiteiten van het WK is voorbij. Laten we het begraven en weer door, maar nee.
0: Dat hij je kop moest houden, toch, van Infantino?
2: Ja, inderdaad. Ja. Lidstaten die moesten hun kop allemaal houden. Maar de operationeel directeur van de FIFA, ene Kevin Lamour, die moet voortaan ook zijn kop houden, want die is ontslagen door de Wereldvoetbalbond. Hij zou moeten vertrekken vanwege zijn kritiek op het plan van Infantino om een deel van het WK dus inderdaad te verkopen. 3 weken geleden noemde Lamour dat plan een eenmansproject, oftewel Infantino op rampkoers. Hij voegde eraan toe: het is nu tijd dat de politiek leiders van het voetbal zichzelf de juiste vragen stellen en de juiste beslissingen nemen. En Lamour zei ook dat de medewerkers van de FIFA met het plan waren misleid en suggereerde dat de uitspraken hem misschien zijn baan zouden kosten, maar dat hij dan in ieder geval met een gerust hart kan slapen. Nou, dat kan hij dus blijkbaar vanaf nu. FIFA-medewerkers kregen gisteravond per mail te horen dat hun collega en de FIFA in onderling overleg uit elkaar waren gegaan, zoals dat heet. En de FIFA bedankt Kevin voor zijn 2 jaar geweldige dienst en wenst hem veel succes voor de toekomst. Maar niet meer werkzaam dus bij de FIFA, omdat hij kritiek had op Infantino en zijn plannen.
0: Je moet dat afvragen, wie zit er nu aan de receiving end? Want ik denk dat meneer Lamour heel blij mag zijn dat hij niet meer voor deze waardeloze club werkt.
2: Ja, en hij is vast ook niet heel arm vertrokken.
0: Ik het ook niet. De grote natuurbrand in België, in de Ardennen, heeft een rampzalig effect voor de biodiversiteit, zo zeggen kenners, want zeldzame diersoorten zoals de korhoen, die worden met uitsterven bedreigd. Daarvoor waarschuwt een hoogleraar bosecologie Chris Verheijen vandaag in de Volkskrant. Want bijna de helft van het Hogevenengebied is door de natuurbrand al in de as gelegd. De ecoloog zegt, er leven zeldzame dieren zoals libellen, reptielen en die iconische korhoen, mascotte van het Belgische natuurgebied. Een vogel die doet een beetje denken aan een kip. Zwart, witte pluimstaart, rode bol op zijn kop. We kennen hem ook als de famous grouse, maar dan staat hij op een fles whisky uit Engeland. Vooral de populatie van die korhoen staat onder druk. Van de afgelopen jaren zijn er Zweedse dieren naar België gehaald om de populatie daar te versterken. De herintroductie kan door de natuurbrand ineens worden niet gedaan, zegt meneer Verheijen. Het is de vraag of de korhoen de natuurramp overleeft. Dat beest is afhankelijk van het veengebied, want ergens anders kan hij niet leven. Daarmee is het 6:15. Gaan we naar de AWB. Rijn Baartmans is bij ons. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zie je al files?
1: Ja, ik zie al files en vooral in Noord-Holland. Gisteren zagen we dat ook al. Daar is de zomervakantie ten einde. En daarom ontstaan de eerste files weer op de N247 en de A9. Nou, op die N247 ben je het langst onderweg in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland sta je 10 minuten in de file. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 60,0. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212,9.
17: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
4: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
5: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
2: En dan AI, en dan met name door AI gegenereerde animatievideo's, zorgen voor een aanzienlijke cognitieve achteruitgang bij kinderen. En het zou ook kunnen zorgen voor gewelddadige neigingen. En dan met name AI-video's met groente en fruit erin, die zorgen daarvoor, blijkt uit een analyse van het Global Network on Extremism and Technology. En dan zal je misschien denken, AI-video's met groente en fruit, ja, begin dit jaar, in maart hebben we het daar nog over gehad. En dat ging toen om allerlei blije kleurtjes. Fruit Love Island. Stukken fruit en groenten die met elkaar aan daten zijn.
6: Welcome to Fruit Love Island, where 8 single fruits are about to flirt, fight, and trust. Things get messy fast.
25: The guy I want to couple up with is Benanito. I'm a lime from Miami. I'm a raspberry from Atlanta.
2: Ja, dit was dan allemaal nog vrij onschuldig. De deskundigen zeiden een soort escapisme, mensen kijken dat. Anderen raken er zo gefascineerd door dat ze die scènes zelf gaan naspelen. Alleen, dit kan dus ook leiden tot allerlei ellende, waarbij stukken fruit verminkt worden. En dat gaan kinderen dan naspelen bijvoorbeeld. Nou, wat hier allemaal gaande is, gaan we vragen aan Sanne Cornelissen, gedragspsycholoog. Ze schreef ook 2 boeken over hoe om te gaan met AI. Mevrouw Cornelissen, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
2: En dan gaan we dus van, ik zou bijna zeggen, relatief onschuldige onzinvideo's over stukken fruit die met elkaar daten,
7: Wie had gedacht dat we het daar ooit over zouden hebben. Naar kinderen die allerlei gewelddadige filmpjes zien. Hoe maken we die stap?
8: Ja, dat heeft te maken met AI-slop. Dus eigenlijk wat AI doet, is we kunnen heel gemakkelijk, heel snel content maken. En eigenlijk heel goedkoop kunnen we heel veel video's maken en dat voorleggen aan kinderen. En dat zorgt er dan voor dat, zoals we dat noemen online, brain rot. Mm-hmm. Dus dat we heel het gevoel uit dat we krijgen na heel veel scrollen. Dus een hoofd vol, wattig gevoel. Mm-hmm. En dat krijgen we door die oppervlakkige video's. Nou, en in dit geval kunnen er boodschappen verscholen zitten in die video's. Die misschien wel gewelddadigheid of gewelddadige boodschappen kunnen laten zien. En hoe vaker een kind bijvoorbeeld die video's ziet, hoe meer het genormaliseerd wordt, dat zegt onderzoek. Dat is niet een kausaal verband trouwens dat ze hebben gevonden, maar dat is echt nog een analyse.
7: Ja, en dat onderzoek dat spreekt ook van filmpjes die verwijzen naar drugskartels en allerlei extremistische bewegingen. Ja. Zijn die dan zelf bewust bezig met het maken van dit soort filmpjes om die kinderen te beïnvloeden?
8: Ja. Dus eigenlijk kan één persoon heel gemakkelijk die video's maken en die kan het online gooien. En hoe het dan online werkt, is dat hoe die platforms werken. Dus als we het hebben over TikTok, YouTube, et cetera. Is dat hoe vaker ze kliks krijgen, dus hoe meer aandacht eigenlijk zo'n video krijgt, hoe beter het presteert. Mm-hmm. Hoe meer de maker ook leert van welke content wel of niet werkt.
7: Ja.
8: En zo kan eigenlijk AI dan ook wel weer sneller weer die boodschappen gaan maken in een video.
7: Ja, precies. En je dus ook weer verwijzen naar misschien andere content van dit soort makers. Er wordt ook een voorbeeld genoemd. Carrot Khalifa, oftewel wortel Khalif, die spreekt zijn leger toe en zegt dat de carrot steeds weer zal opstaan. En dat zou dan dus propaganda van IS zijn. IS kijkt mee op TikTok naar wat daar populair is bij kinderen en maakt daar dan zijn eigen varianten van om kinderen zo'n soort IS-fuik in te trekken. Ik schrik daar nogal van.
8: Ja, ik vind het ook het is iets heel groots en we kunnen natuurlijk nog niet zeggen of dat echt zo is. Mm-hmm. Maar het zou kunnen en dat zegt ook inderdaad het onderzoek. Daar schrik ik ook van, zeker weten. Daar moet naar gehandeld worden.
7: Ja. En misschien ook wel een belangrijke kanttekening is ook dat onderzoek niet aantoont dat kinderen dan ook daadwerkelijk zelf allerlei radicaal gedrag gaan vertonen en gewelddadig gedrag. Zover zijn we nog niet.
8: Nee. Zover zijn we nog niet. Maar het is natuurlijk goed dat er nu wordt gekeken van wat weten we uit de geschiedenis, wat weten we uit onderzoek, hoe werkt ons brein, hoe reageren wij op die filmpjes en hoe reageren kinderen erop. Ja. En hoe kunnen we daar nu mee omgaan? Ja. En hoe kunnen we daar nu op handelen? Ja.
7: En u zegt ook, we moeten hier dus iets aan doen, er moet gehandeld worden. Hoe moet je dat doen? Want als je TikTok of Instagram bent, hoe weet je dat iets van IS komt of van een of andere huisknutselaar die niks raars in zijn hoofd heeft?
8: Ja, dat is een lastige. Wat je nou ook al ziet is een label erbij. Dus dat het gemaakt is door AI. Nou ja, kinderen kijken daar natuurlijk niet naar. Dus daar heb je weinig aan. Maar wat die platforms sowieso zouden moeten doen is video's die een bepaalde boodschap hebben of een politicus die iets heeft gezegd die niet heeft gezegd bijvoorbeeld, zouden zij moeten weren. En dat gaat steeds beter. Maar dat gebeurt dus nog niet goed genoeg. En datzelfde geldt hierbij. Dat platforms eigenlijk de verantwoordelijkheid hebben om dat tegen te gaan. En wat je sowieso al, dus eigenlijk dat AI komt dat sowieso niet aanbevolen worden, maar wat je sowieso zelf kunt doen, zou moeten kunnen doen, is dat bijvoorbeeld kinderen geen persoonlijke feeds krijgen. Of dat er niet, als er één filmpje langer wordt bekeken, waar natuurlijk die filmpjes worden gemaakt, dat ze dan nog meer van dat soort filmpjes kijken. Dus dat het algoritme eigenlijk op die manier niet werkt. En dat je bijvoorbeeld niet automatisch afspeelt bij kinderen. Dat zouden een paar oplossingen kunnen zijn, die nog niet genoeg worden worden toegepast door de platform zelf.
7: En wat moet je nou als ouder mee als je je kind de hele dag ziet scrollen en via dit soort berichten, misschien ook bij allerlei extreemrechtse berichten worden ook genoemd, white supremacy groepen die proberen dus blijkbaar kinderen te bereiken op deze manier. Wat moet je hier als ouder nou mee?
8: Meekijken, proberen dus ervoor te zorgen dat die autoplay niet aanstaat. Praat erover, maar dat is natuurlijk moeilijk ook bij hele jonge kids. Wat niet werkt in mijn ogen is een totaal verbod, want dan gaan ze het bij anderen wel weer checken. Of bij een vriendje checken, ja. Dus het is natuurlijk een andere verantwoordelijkheid. En ouders kunnen gewoon niet opboksen tegen dat systeem dat heel erg kinderen beïnvloedt. Dat gaat om aandacht. Dus de grootste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de platform zelf. Maar de ouders kunnen er wel over praten en dus inderdaad die instellingen aanpassen.
7: Duidelijk, dank. De doodeng ontwikkeling. Sanne Cornelis hoorde je, gedragspsycholoog, schrijver van de boeken Me, Myself en AI. En This is Not AI.
9: De dag van...
0: Ja, wat is deze week een hele nieuwe en een van de laatste zomerseries die we hebben. Want Ja, een directeur of bestuurder die de hele dag druk is met van alles en nog wat. Wat doet hij nou zo'n hele dag? Hoe ziet die agenda eruit? Waar houdt hij zich mee bezig? Wat staat er op de planning? Dat bespreken we deze week met een aantal mensen. CEO's en bestuurders van organisaties, maar ook een bestuurder van een gemeente. De burgemeester van Zandvoort is namelijk vandaag onze gast. Want dit is de dag van David Molenburg. En dit weekend is de Dutch Grand Prix voor het laatst in de kustplaats. Onder zijn dak dus. En hij is nu bij ons, meneer Molenburg. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, helemaal klaar daarvoor voor het laatste Formule 1 weekend?
9: Zeker, zeker. Ja, het is de zesde keer en we kijken er enorm naar uit.
0: Ja. Ik heb wel eens begrepen dat Formule 1 management die vraagt nog net niet om de stadsleutels van geef maar hier, dan regelen wij het verder. Klopt dat een beetje?
9: Het is natuurlijk een enorm evenement wat in een relatief kleine gemeente plaatsvindt. Ja. Maar dat gaat in een bijzonder goede harmonie en altijd in een hele goede samenwerking. En we zijn altijd trots om het te mogen ontvangen. Ja. En het is wel zo dat er komt wel iets over je heen als gemeente.
0: Ja, een soort Formule 1 wals heb ik wel eens het idee. Ja. Maar vandaag, nog een paar dagjes, staat het al helemaal in het teken van een Grand Prix? Wat staat er aan het programma? Wat gaan we doen?
9: Ik begin straks met de collegevergadering. Ja. Het reces is afgelopen. We hadden vorige week alweer de eerste vergadering. Ja. Ik heb een nieuw college. Die zijn voor de zomer geïnstalleerd. Oh. Dus er staan een paar belangrijke punten op de agenda. Ja. Dat begint rond een uur of negen. En dan gaan we door bij de lunch. Dan heb ik een regulier veiligheidsoverleg. Dat gaat gewoon over alle veiligheidsaspecten van de gemeente. Dan heb ik een overleg met de Federatie van Strandhuisjes. Dat zijn mensen met strandhuisjes. Daar hebben we geconstateerd dat de afgelopen periode relatief vaak illegaal vuurtjes zijn gestookt. Dat mag al helemaal niet op het strand. En met deze droogte, het regent nu, maar het is nog steeds enorm droog, willen we dat al helemaal niet. Nee. En toen onze handhavers daar wat wilden handhaven, zijn die op een manier bejegend die in ieder geval ons daartoe genoopt heeft die mensen uit te nodigen. Ja. En daar even een stevig gesprek over te hebben. Mm-hmm. Zo heb ik nog een aantal reguliere overleggen. En vanavond heb ik de startborrel met de gemeenteraad voor het nieuwe politieke seizoen. Daar kijk ik erg naar uit, want iedereen is weer terug. En vanaf volgende week gaan alle vergaderingen ook weer gewoon plaatsvinden. En dan hebben wij nog in het kader van de Formule 1, wel heel erg leuk, vanavond ook nog de Drag Race Bingo in het kader van het racefestival. Ja. En daar ga ik ook nog even naartoe. Dus een rijk gevulde dag.
0: Drag Race Bingo. Ja, en de blaar op de tong aan het eind van de dag een beetje tegen zit. Dat moet wel gekoeld worden op een biertje, denk ik.
9: Ik moet zeggen dat vanavond bij die borrel met de gemeenteraad zal ik wel een klein drankje drinken. Ja. Maar het is een leuke dag. En dat is wel het mooie van het werk wat ik doe als burgemeester. Ja. Het is eigenlijk nooit hetzelfde. En, nee. Altijd weer leuk. En we hadden afgelopen week natuurlijk fantastische dagen, ook met die zonsverduistering. Komen er toch 100.000 mensen naar Zandvoort. Ja. En dat maakt het gewoon heel erg leuk, een burgemeester.
0: Ja, zeker. En het leukste is natuurlijk toch, straks is dat de hele Formule 1 gekte voorbij. Dan is Zandvoort nog steeds Zandvoort. Ja, er komt geen Formule 1 meer, maar het blijft de badplaats waar 100.000 mensen naartoe komen elk jaar. Hè?
9: Zeker. En ik zeg altijd, het grootste evenement wat wij kennen is de zon. Ja. Als die gaat schijnen, dan zijn mensen blij om naar Zandvoort te komen. En wij zijn altijd blij om mensen ook te ontvangen. Ja. Met alle uitdagingen die erbij horen. Maar dat maakt het alleen maar mooi.
0: Hoe belangrijk was die Formule 1 nou eigenlijk voor Zandvoort, als je dat goed beschouwt? Is dat een enorme publiekstrekker geweest? Heeft het jullie ook wereldwijd op de kaart gezet? Komen er nu ook daardoor veel meer buitenlandse toeristen kijken?
9: Het trekt natuurlijk enorm veel mensen. 100.000 gasten die per dag naar die races komen kijken. Ja. Dat levert gewoon geld op voor de hele regio. Naamse bekendheid. We zien mensen naar Zandvoort toekomen uit alle windstreken die we daarvoor niet zagen. We waren al populair en dat zijn we nog meer geworden. Maar wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind, het heeft ook heel veel gedaan voor de trots van de Zandvoorters. Het gevoel van wij mogen een dergelijk evenement omarmen en gast hier zijn. Ja. Dat doet ook heel veel met de inwoners. En dat vind ik vanuit mijn rol als burgemeester wel een van de allermooiste dingen om te zien.
7: Ja. Hoogtepunt van die Formule 1 is natuurlijk vrijdag, zaterdag en zondag. Wat is uw rol dan? Want inderdaad, Formule 1 management neemt de boel een beetje over. Maar u blijft verantwoordelijk voor openbare veiligheid, openbare ruimte, neem ik aan. Dus u zit de hele dag in overleg over veiligheid?
0: Nou, ik kan je vertellen, ik heb in Molenburg ook van het circuit daar. Want daar loopt hij vaak rond als het Formule 1 is, toch?
9: ik mag altijd namens de gemeente een aantal gasten ontvangen.
0: Precies.
9: Dat is leuk om te doen. En ik zeg altijd, kijk, als alles goed loopt, de vergunningen worden verleend uit mijn naam. Er zijn heel veel overleggen. Ik probeer er af en toe even aan te schuiven. Wat ik met name ook probeer te doen, is die mensen die het werk doen, dus de handhavers en politie en al die mensen die uit naam van de gemeente aan het werk zijn, om die ook even op te zoeken, daar even het gesprek mee aan te gaan. En tegelijkertijd, als de dingen goed lopen, dan is over het algemeen mijn rol redelijk rustig. Behalve dat er heel veel media zijn die altijd belangstellend zijn hoe het gaat met Zandvoort. Die natuurlijk allemaal nu gaan vragen dat het de laatste keer is. Dus die zal ik ook allemaal netjes te woord staan. En over het algemeen probeer ik ook veel even in het dorp rond te kijken. Ja. Op bepaalde plekken worden er op grote schermen worden de races uitgezonden. Dat is ook leuk om gewoon tussen de mensen mee te kijken.
0: Nou, veel plezier en succes de komende dagen. En dank voor deze inkijk in de agenda. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Nederlandse mediabedrijven moeten boetes van tienduizenden euro's betalen vanwege het feit dat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmiddelen als Ozempic. Hoofdredacteuren zien dat als een aanval op de persvrijheid. En dus spreken we zo meteen de algemene secretaris van de NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
14: Zaken doen over de grens, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Nu in de BNR-app.
7: Geen doorbraak bij de eerste begrotingsonderhandelingen. Gesprekken gaan morgen door. Belemmerende regels van de woningmarkt moeten worden teruggedraaid, vindt een coalitie van partijen uit de woonbranche. En logistieke problemen bij de komst van nieuwe automerken maken een auto bij een kleine schade al snel totaal los. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: We gaan naar Rijn Baarmans van de AWB Rijn. Met name vertraging in het noorden van het land, begrijp ik.
1: Het is inderdaad vooral druk in de regio Noord en met name in Noord-Holland. En dat merkt het verkeer op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. Ook de A9 richting Amstelveen, daar is het druk tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog een file op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Daar staat het vast tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Ook hier 10 minuten vertraging. Tot slot nog een file in het zuiden op de A50 Oost richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord is de rechterrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. En dat levert 10 minuten extra reistijd op. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,4. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker twee plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers stoeterend door het centrum. Daar legden ze strobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg. Vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. Rusland zegt dat de regio rond de hoofdstad Moskou vannacht is aangevallen met honderden drones. Er zijn huizen, winkels en een elektriciteitscentrale geraakt. Ook werd opnieuw een opslagplaats aangevallen van de Russische webshop Wildberries. Oekraïne doet dat vaker om de oorlog dichter bij de gewone Rus te brengen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan van weer online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
0: Ja, misschien toch wat negatieve stemming in Azië. Nikkei 2% lager, de Hang Seng 0,8% in de min. En de Kospi verliest 0,8%. Dan is er nog nieuws over de onderhandelingen tussen de Amerikanen en de Canadezen. Premier Mark Carney zegt dat hij met Trump zelf gebeld heeft om te praten over de aanstaande nieuwe importheffingen. Want de Amerikanen hebben gezegd dat er nieuwe heffingen komen van 50% op Canadese goederen. Importproducten. Canadese onderhandelaars proberen nu al een week in Washington de Amerikanen te overtuigen van een andere koers. Morgen verloopt de deadline en we gaan je uiteraard op de hoogte houden van wat er gebeurt daar. Hoewel de Canadezen wel strijdbaar zijn. Die hebben wel gezegd van nou, als we er niet uitkomen, dan heb je een probleem, want dan gaan we andere dingen doen. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Nederlandse mediabedrijven moeten boetes betalen van 10.000 euro's omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor allerlei afslankmedicijnen, waaronder Ozempic en Mounjaro. Hoofdredacteuren zien het als een aanval op de persvrijheid. We gaan daar zo over praten met Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
15: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
26: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
20: Politiek.
27: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
20: En ik ben er ook.
26: Dat is toch heerlijk.
20: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7 over 7, dinsdag 18 augustus 2026. Buiten regent het als een malle. Dat is best wel eens prettig. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
7: Bas, goedemorgen. We hebben het zo meteen over een misschien wel verrassende samenwerking in de luchtvaartwereld. KLM zou namelijk een samenwerking aangaan met EasyJet. Nou, hoe die samenwerking eruit ziet en waar dat vandaan komt, dat bespreken we zo meteen. We hebben het sowieso over reizen, want ja, reizen wordt steeds vaker door AI en door sociale media bepaald. Hoe wij onze vakanties ontdekken en plannen, blijkt uit een rapport van een reisonderzoeksbureau. Ook dat zometeen in de ochtendspits.
0: Ja, en waar je dan heen moet, is naar een strand in Italië.
7: Ja, daar hebben we het ook nog even over. Ja, ja.
0: Over.
7: En daarmee steun je dan nu nog het goede doel, ja, maar binnenkort misschien niet meer.
0: Niet meer. Nee. Maar eerst naar dit, want Nederlandse media, diverse media, hebben boetes opgelegd gekregen van 10.000 euro's... van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat ze publiek reclame zo hebben gemaakt voor afslankmedicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Daarover schrijft het FD vandaag. Zowel NRC, Volkskrant, AD, Telegraaf bevestigen dat ze dus boetes kregen. Hoofdredacteuren die zien dat als een directe aanval op de persvrijheid. We gaan erover praten met Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten. Thomas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, publieksreclame. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Waar valt men over bij die inspectie?
2: Nou ja, waar ze over vallen is het idee dat kranten in dit geval, nieuwsites, digitale sites, schrijven op wetenschapsredacties over de werking van bepaalde afslankmiddelen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een rol van de journalistiek. Hè. Je wilde het publiek, jouw lezer of jouw kijker, wil je informeren over wat er speelt in de medische wereld. Omdat er de een heeft een hele verschrikkelijke aandoening, de ander heeft inderdaad overgewicht. En als daar iets op de markt komt.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer...

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vroeger nog wel sluikerig ramen had, hè, bij de publieke omroep, dat er stiekem in een film of in een programma reclame werd gemaakt voor sigaretten of voor drank of voor een auto. Dan kregen die media, in dat geval kregen ze er ook wat voor. Dat waren geen journalistieke media, hè, dat waren vaak meer entertainmentprogramma's. Maar dan was het voor ons ook volstrekt logisch dat je zegt, ja jongens, dat is geen journalistiek, dat is gewoon onder de
2: verkapte
1: tafel
2: geld krijgen. Ja,
1: geld krijgen ergens voor. Ja, hier doen journalisten doen hun uiterste best om het publiek op een zo goed mogelijke manier ook te zeggen over de nadelen, hè, maar ook de voordelen van bepaalde middelen. Ja, en dan is het wel chockerend dat daar dan 10.000 euro's boete voor gegeven worden.
2: Ja, toch. Er staat ook in hetzelfde artikel van het FD staan twee artikelen genoemd, afgedrukt in Flair. Dat is dat damestijdschrift. En in de Stentor, allebei uitgaven van DPG Media, kregen daarvoor een boete. Werd voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam. En die oordeelde in april na een bezwaar. Ja, die artikelen waren niet neutraal genoeg. En de boetes zijn dus terecht opgelegd.
1: Ja, dus nou ja,
2: een schimmige scheidslijn tussen wat wel en niet gezien wordt als reclame. En dan moet je dus ja, wel oppassen. Maar kan je dat dan als censuur zien? Als de rechter ook bepaalt, nee, dit is net over het randje heen.
1: Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk groot respect voor een uitspraak van de rechter. Hè. We maken ons zorgen om wat zo'n inspectie doet. Normaal gesproken is een rechter natuurlijk een dé plek om te kijken, om dat onafhankelijke oordeel dan te krijgen van god, gaat de inspectie hier te ver? Tegelijkertijd hebben wij ook geleerd dat soms ook een rechtbank, er is niet voor niks een mogelijkheid tot hoger beroep. Ja. Dus dat ook een rechtbank daarin een foute inschatting kan maken. Dit gaat over hele wezenlijke zaken. Dit gaat echt over de vrijheid van journalisten. En daar geloof ik namelijk oprecht in deze gevallen. Ja. Om echt het publiek zo goed mogelijk te informeren. Ja. En als dat beperkt wordt, en of dat nou in eerste instantie door de inspectie gebeurt of in de tweede instantie door een rechtbank, dan betekent het in ieder geval dat wij, als ik zo maar zeg, als Vereniging van Journalisten, maar ook als persvrijheidsfonds, een fonds wat ingericht is om principiële zaken uit te vechten, ja, daar misschien wel naar een hogere rechter moeten. Ja. En in ieder geval willen wij hier heel graag over met de betreffende media in gesprek.
2: Ja. Maar ik hoor hier toch nog even een soort slag om de armen van we kijken of. Waarom die gewoon die stap gezet? Gezegd van nou, dit gaan we aanvechten, want dit is directe censuur. En daar zitten we op te wachten.
1: Ja. Nou ja, kijk, wat mij betreft wel, maar dat kan ik pas doen nadat ik heb overlegd.
2: Geconfronteerd met, ja, natuurlijk.
1: Ja, nee, ja. Precies. Hè. Ik wil dat dan samen doen met de hoofdredacties van deze titels. Ja. He, maar wij zijn er absoluut klaar voor. Wij zijn klaar voor een gesprek met de inspectie. Want dat moet ook gebeuren. Ja. Want je ziet dat het zo breed speelt. En we hebben wel eens voorbeelden ook gehad van Poont, die een documentaire serie uiteindelijk niet heeft uitgezonden, omdat ze ook werd gedreigd met boetes. Nou, daar heb ik toen ook al mijn sterke afkeuring over uitgesproken. Ja. Want dat is wat er dan gebeurt. Hè. Je gaat dan eigenlijk als journalistiek op de rem.
2: Ja, ja.
1: Omdat je bang bent voor boetes. Dus ik denk een gesprek met de inspectie moet komen. En ik ga zeker met de betreffende hoofdredactie spreken van of wij een rol kunnen spelen in een hoger beroep om dit goed uit te vechten en een duidelijke uitspraak over te krijgen.
3: Ja, en wat zou je de hoofdredacties dan tot die tijd aanraden? Maar even wat minder schrijven over dit onderwerp. Want ja, chilling effect, allemaal spannend en ingewikkeld. Of gewoon door met je werk en dan maar later met die boetes zien te om te gaan.
1: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik bedoel, dit gaat gewoon over serieus geld. Dus, ik denk dat het belangrijkste is om inderdaad goed je werk te blijven doen. En in ieder geval volgens de lijnen die wij denken, die aanvaardbaar zijn. Want het is voor ons natuurlijk volstrekt logisch dat je niet het publiek moet willen misleiden. Nee, of je daar nou geld voor krijgt of niet. En ik denk dat elke journalist daarvan bewust is. Dus ik denk zolang die journalisten gewoon volgens die ethische normen blijven werken, ja, dat ze zich veilig moeten voelen. Maar ik snap absoluut dat die druk er nu is. Dus we moeten heel snel in gesprek.
2: Duidelijk. Dank voor de toelichting. Algemeen secretaris van de NVJ, de Vereniging van Journalisten, Thomas Bruning. Daarmee is bijna 7:15. Gaan we naar Rijn Bartmans van de ABB. Rijn, een kapotte vrachtauto.

0: in of bij de Koentunnel?
1: Ja, hij staat net na de Koentunnel als je in zuidelijke richting rijdt. En dat is een file op de ring van Amsterdam. De kop van de file staat op de A10 Noord richting Haarlem. De rechterrijstrook is daarom dicht en je doet er 10 minuten langer over. Dan worden er ook nog flitsers gemeld. De A9 bijvoorbeeld, Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. De A28 Assen richting Zwolle bij 160,6. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,4.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Er komt mogelijk een samenwerking tussen Air France KLM en EasyJet, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. En dat terwijl EasyJet nog maar een paar weken geleden meldde te worden overgenomen door een Amerikaanse vermogensbeheerder, Apollo Global Management. Air France KLM had ook wel interesse, is toen niks geworden. Geen overname dus, maar wel een commerciële samenwerking. We gaan over praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Joris, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het zijn nog geruchten, dat moeten we er allereerst even bij zeggen. EasyJet kijkt naar een nauwe samenwerking, zou je kunnen zeggen. Een commerciële deal dus. Hoe kunnen deze twee luchtvaartbedrijven elkaar helpen? Wat zit er voor interessants in?
4: Nou ja, wat dat Apollo Global Management heeft gezegd nadat ze de overname beklonken hebben, zegt: we gaan een aantal dingen doen met EasyJet. Mm-hmm. We willen de omzet in het winterseizoen verhogen. We gaan een loyaliteitsprogramma opzetten. Maar we willen ook kijken naar mogelijke code share. En code share betekent dat verschillende luchtvaartmaatschappijen tickets verkopen voor één en dezelfde vlucht. Stel je voor dat KLM vliegt van Amsterdam naar New York. Dat ook EasyJet een ticket daarvoor verkoopt, maar dat de vlucht wordt uitgevoerd door KLM. Mm-hmm. En daarmee vergroot je gewoon je netwerk. En dat maakt je interessanter voor de klanten. En dat geldt dan beide kanten op.
3: Ja.
4: Dus dat is een van de dingen waarover nagedacht wordt. Maar nogmaals, tot nu toe alleen geruchten en een stukje tekst in het overnamedocument.
3: Ja. In de KLM-groep hoort natuurlijk ook Transavia. EasyJet en Transavia zijn directe concurrenten, denk ik. Is dat dan niet een beetje gek dat je je eigen concurrentie ook aan het organiseren bent?
4: Nou, dat ligt een beetje aan hoe de netwerken van die twee elkaar overlappen. Dus EasyJet heeft best een heel interessant netwerk vanaf Schiphol. Vanaf Schiphol is het ongeveer net zo groot als wat Transavia doet. KLM is heel veel groter daar. Maar EasyJet heeft ook een aantal andere interessante verbindingen. Dus als je daar slimme combinatie mee maakt, dan kun je er allebei garen bij spinnen.
3: Ja, dus dat klinkt dan wel interessant. Welke partij zou dan het meest winnen bij deze samenwerking? Want voor EasyJet snap ik het wel. Je breidt dus eigenlijk je netwerk uit. Waarom is het voor KLM en Air France ook interessant?
4: Nou ja, KLM en Air France zouden dan een groter netwerk krijgen van zogenaamde feeders. Dus die hun lange afstandvluchten vanuit heel Europa voeden met passagiers die vanuit heel Europa komen. Zodat die vluchten nog voller kunnen zitten of nog meer van die vluchten kunnen uitvoeren. En daarmee dus meer geld kunnen verdienen. Dus voor allebei de partijen is het meestal een win-win situatie.
3: Ja. Nou,
4: wat daarbij ook geldt is in het verleden is natuurlijk door EasyJet best een deel van de passagiers van Air France KLM afgesnoept. En die komen dan misschien gewoon weer terug.
3: Ja, precies. Het vult ook stoelen. En nou zei Ben Smith, de topman van Air France KLM, die zei een tijdje geleden: op zich is EasyJet wel interessant. Heeft interessante bezittingen. Air France KLM had mogelijk belangstelling. Wat voor bezittingen gaat het dan om? Zijn dat inderdaad gewoon de vliegtuigen en de stoelen? Of sprak Smith over iets anders?
4: Dat zou je maar zelf moeten vragen. Maar die bezittingen zijn sowieso de vliegtuigen. Ja. Onderhoud van die vliegtuigen. En wat ook interessant is, vrij veel luchtvaartmaatschappijen zijn bezig met hun vliegtuigen te vervangen door modernere, schonere, stillere vliegtuigen. Maar als je dan nu bij Airbus of Boeing aan de deur klopt, zeggen: ik wil zo'n nieuw, schoon vliegtuig hebben, dan ga je achteraan aan de rij staan. En die rij duurt ongeveer 10 jaar op dit moment. Ja. En EasyJet staat al ergens in die rij. Dus dat is een interessant bezit. Maar ook het netwerk, de toegang tot luchthavens als Schiphol, waar de capaciteit beperkt is. Dus EasyJet is wat dat betreft best een interessante maatschappij.
3: Ja. Zullen er meer maatschappijen zijn die zeggen van: nou, zo'n samenwerking met EasyJet, dat zie ik wel zitten. En is er dus veel concurrentie op de markt voor Air France KLM?
4: Ik denk het wel. Als je gewoon kijkt in Europa, zijn er eigenlijk drie grote groepen luchtvaartmaatschappijen die allemaal dit wel zouden willen. Denk dan inderdaad aan de Air France KLM groep. Maar bijvoorbeeld ook aan de Lufthansa groep vanuit onder andere Duitsland. Of de IAG groep, combinatie van British Airways in Engeland, in Iberia en in Spanje. Het zijn allemaal vergelijkbare groepen die dit, die vingers hier wel bij af zullen likken, denk ik.
3: Ja, precies. En wat zal dan zo'n consolidatieslagje doen voor de ticketprijzen? Gaan die dan omhoog?
4: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal de vraag. En dat is ook de vraag die Europa, de mededingingsautoriteiten beantwoord zullen zien worden. Dat er niet te veel concurrentie gaat verdwijnen. Dat er gewoon een eerlijke markt overblijft. Waarbij de ticketprijzen niet door een monopolist gesteld gaan worden. Dus dat zal wel onderzoek gaan vergen.
0: Ja. En één ding kunnen we stellen natuurlijk, jongens. Want je krijgt nog maar een stroopwafeltje bij de KLM. Mm-hmm. Bij EasyJet krijg je nooit iets. Dus misschien komt daar de stroopwafel nu gratis erbij.
4: We zullen het zien. Ze willen wel iets van een loyaliteitsprogramma op gaan zetten. Okay. Dus dat je misschien voor die stroopwafel kan sparen.
3: Ja, precies. Na 10 vluchten krijg je een halve stroopwafel. Ik ben heel benieuwd. Nou, de plannen zouden worden bekeken voor komend jaar, meldt Corriere della Sera. Dankjewel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
2: Bas van Werven en Iwan Verheefs.
3: En? Wat armoede, dat je altijd voor water moet betalen. Ja. Dat vind ik ook zo armoedig, maar goed.
0: Ja. Reizen draait steeds meer om luxe of avontuur. Want we blijven even in het reiswereldje. Steeds meer om echte culturele ervaringen. Tegelijkertijd bepalen AI en social media hoe we onze vakanties ontdekken en plannen. Blijkt uit onderzoek van reisonderzoeksbureau Skift. En bij ons is Marco van Leeuwen, reisexpert aan de Breda University of Applied Sciences. Meneer van Leeuwen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Is dat zo? Inderdaad, bepalen AI en social media hoe en waar we naartoe reizen?
5: Nou, de laagdrempeligheid van het gebruik zeker. Een klant wil me zelf diagnose, hoe voel ik me? Je zoekt het op AI. Ik ben inspiratieloos, wil een recept hebben. Ik zoek het op AI.
0: Ja.
5: En dat vertaalt zich natuurlijk in reisgedrag. Ik ben op een bestemming. Wat zijn die pareltjes? Wat zijn die hidden gems die je me hier kunt aanbieden? En dat is heel laagdrempelig om te gebruiken en dat wordt zeker gedaan.
0: Ja, precies. En dan is het aardige gevolg daar ook van, volgens dit onderzoek, is dat reizigers dus minder geven om luxe en om avontuur, meer om culturele onderdompeling. Is dat inderdaad, is dat een feit of is dat een toevallige uitkomst van zo'n onderzoek?
5: Nee, het is er nog steeds wel, hè, maar wat je heel erg ziet, het gaat niet zozeer om waar slaap ik, waar ben ik, maar het gaat erom waar kan ik wat meemaken.
0: Ja, ja.
5: En dat meemaken is heel belangrijk, want het geeft waarde, dat geeft emotionele waarde die kan vertellen, dat is een vakantieverhaal als ik thuis kom.
0: Ja.
5: En er zit ook die hang naar authenticiteit in.
0: Ja, dat zijn de mooie herinneringen die je van de vakantie over wil houden. Hè?
5: Ja.
0: Dat is wel heel erg groepsgebonden of ook leeftijdgebonden, kan ik me voorstellen.
5: Nee, dat valt wel mee hoor. Dat kan zijn, als je in een vriendengroep reist, zal die drive nog steeds hetzelfde zijn. Maar vul je hem anders in dan als je met je vrouw of je kinderen gaat reizen.
0: Ja, toch hè, inderdaad, social media, AI, wat dan invloed heeft. Hoe gebruiken we dat dan? Is het inderdaad, wat u net zegt, van dit is net als met een recept van wat moeten we eens eten, we willen dat en dat hebben, dat staat er in de ijskast. Of worden we echt gestuurd in het hele AI-verhaal?
5: Ja, kijk, AI is natuurlijk best wel tekstgedreven. Je voelt wat vragen en je krijgt antwoorden. En dus bij social media zit juist andersom. Je wordt heel erg ingeprent door de beelden die je ziet als je op Bali bent. En dan is eigenlijk niet meer, ik ga me inlezen, waar wil ik naartoe? Maar ik heb Instagram nodig om te zien waar is het zo Instagrammable, waar andere mensen geweest zijn.
0: Ja, ja.
5: Dat is het plaatje wat ik ook wil beleven.
0: Mm-hmm.
5: En dat zijn ook de verhalen die je thuis ook kunt vertellen. Dat geeft een bepaalde emotionele waarde, sociale waarde en die identiteitswaarde. Dit is wie ik ben en dit is ook wat ik wil zijn.
0: Ja, dat geeft toch wel een shift in de reisbranche, kan ik me voorstellen. Want als we afscheid nemen van ongekende luxe en avontuur en steeds meer om het halen van mooie ervaringen. Ja, dat doet wel wat met de reisbranche, kan ik me voorstellen. Zijn die erop op voorbereid?
5: Nou, dat gaat een beetje om het traditionele model. Dat is eigenlijk vervoer. Je hebt verblijf en je hebt de bestemming. En oh ja, ik wil een excursie.
0: Ja.
5: En dat wordt veel meer een model van wat wil ik eigenlijk meemaken?
0: Ja.
5: Dan is de vervolgstap waar kan ik dat meemaken?
0: Mm-hmm.
5: En dan is hoe organiseer ik de reis eromheen?
0: Ja. Ja.
5: En de reisorganisaties die hebben dat ook wel door. Die zitten ook wel bovenop het klantgedrag. En kunnen daar ook makkelijk wel invulling aan geven.
0: Ja, dus het gaat op zich wel de goede kant. Iedereen begrijpt wel dat deze tendens er is en hoe je erop voor moet bereiden.
5: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Nou hebben we de afgelopen zomer natuurlijk een hele warme zomer in Nederland gehad. Heeft dat ook ons?
5: Ja.
0: Gaat dat ons reis, onze reiservaring ook beïnvloeden de komende jaren? Dat we denken van als er zo'n mooie zomer is in Nederland, dan kan je net zo goed thuis blijven.
5: Ja, absoluut. De onderzoeken lieten de afgelopen jaren al een beetje zien dat hitte en warmte op locaties een factor was om dat te ontwijken.
0: Ja.
5: En vroeger moest je het opzoeken, want ik wil die regen in Nederland niet, maar dat vertaalt zich echt anders. En je ziet het al steeds meer door ook met name de campervakanties. Men pakt die camper en gaat makkelijker erop uit om naar Scandinavië te gaan. Naar het Verenigd Koninkrijk of zelfs meer oostwaarts Duitsland op te zoeken. Ja. En dat is even ook echt te maken om die extreme hitte te ontlopen.
0: Ja, duidelijk. Dank voor uw toelichting. Marco van Leeuwen is reisexpert van de Breda University of Applied Sciences. We blijven even in het vakantiegebeuren.
3: Ja, we reizen nog even lekker door, want in de Italiaanse badplaats Spotorno aan de Ligurische Zee, onderdeel van de Middellandse Zee, is er ruzie ontstaan over een stukje strand van zo'n 50 meter. Aan de ene kant de gemeente en aan de andere kant een groep nonnen die het strand al tientallen jaren beheert. Die zusters die verhuren lichtbedjes en parasols en gebruiken de opbrengsten voor hun sociale werk. Onder een kleuterschool die ze onderhouden en een zomerkamp voor kinderen. Maar de gemeente die wil de huidige concessie niet voortzetten, wil er eigenlijk vanaf. Burgemeester Mattia Fiorini die wil het strand veranderen in een vrij toegankelijk strand met voorzieningen. Iedereen mag dan gratis het strand op. Je kan bijvoorbeeld nog steeds geld vragen voor een lichtbedje of een parasol, maar de toegang is dus wel vrij. En die nonnen die zijn daar niet blij mee. Spotorno heeft nu 3,5% vrij toegankelijk strand en volgens regionale regels, jawel, moet dat naar de 40%. En volgens Europese regels moet dat allemaal aanbesteed worden. Mm. En er is nu één zuster Miranda, een tachtiger, uiteraard zou ik bijna zeggen, die is het gezicht geworden van het protest. Tijdens een debat vroeg zij waarom de gemeente het strand wil afpakken van die zusters, want zij zeggen, ons sociale werk komt in gevaar als wij deze concessie nu verliezen. Zij vrezen dan dat ze de school niet meer kunnen betalen, bijvoorbeeld. Nou, de burgemeester Fiorini die zegt, de maatregel is niet tegen de nonnen gericht, maar wij, de gemeente, moeten ons ook aan de regels houden. Sterker nog, deze vorm die zorgt ervoor, een vrij toegankelijk strand met voorzieningen, zorgt ervoor dat die zusters alsnog een kans krijgen, zo zegt de burgemeester, want zij kunnen dan meedingen voor het beheer van die voorzieningen. En bij de beoordeling van de projecten kan rekening worden gehouden met een project met een sociaal doel. Oftewel, knipoog, doe nou mee, waarschijnlijk red je het wel. Maar dat moet wel even eerst bewezen worden. De kwestie houdt de Spotorno inmiddels al maanden bezig. Sommige Italiaanse media noemen het een heilige oorlog. goed. De gemeente probeert inmiddels te voorkomen dat de zaak voor de rechter komt. De vraag is even of dat lukt. Die aanbestedingen die staan gepland voor dit najaar en de nieuwe concessies moeten dan in de eerste maanden van het volgende jaar ingaan en worden toegewezen. Maar die zusters die maken zich dus zorgen. Dus mocht je ze nog willen steunen, dan moet je de komende maanden naar Spotorno, moet je naar het stukje strand opzoeken, betalen voor je lichtbedje en dan steun je een prachtig katholieke doel met allerlei kinderscholen en zomerkampen. Maar de vraag is of dat in de toekomst ook nog bestaat.
0: En dan hebben we het zo meteen over concurrentie op het Britse spoor. Want niet alleen Eurostar, maar ook Virgin Trains die mogen straks Le Châtel gaan bedienen door de kanaaltunnel rijden. Wat de gevolgen daarvan zijn, dat hoor je zo meteen op BNR.
6: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
7: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
12: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
13: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
12: Obli. Meer rust, meer rendement.
14: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
22: BNR Verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Het is vooral druk in Noord-Holland en de regio Noord. Dat merkt het verkeer op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A9 richting Amstelveen is het druk, tussen knooppunt Velsen en knooppunt Rotterpolderplein, betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt een file op de ring van Amsterdam. De kop van de file staat op de A10 Noord richting Haarlem. En net na de Koentunnel is de rechte rijstrook dicht. Je hebt hier 10 minuten vertraging. Dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek heb je 10 tot 15 minuten vertraging. Dan heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,7. De A30 Barneveld-Ede bij 16,4. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 39,0.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker 2 plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze strobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg. Vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. Rusland zegt dat de regio rond de hoofdstad Moskou vannacht is aangevallen met honderden drones. Er zijn huizen, winkels en een elektriciteitscentrale geraakt. Ook werd opnieuw een opslagplaats aangevallen van de Russische webshop Wildberries. Oekraïne doet dat vaker om de oorlog dichter bij de gewone Rus te brengen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
0: Ja, concurrentie op het Britse spoor, want Eurostar reed altijd door de kanaaltunnel Le Shuttle. Maar dat mag nu ook door Virgin Trains gaan gebeuren. Als die elkaar maar niet tegenkomen halverwege, vraag je dan af. Dat zal wel niet, maar wat de gevolgen zijn, gaan we zo bespreken.
24: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
24: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
2: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Het is 7:05. Goedemorgen op dinsdag 18 augustus 2026. En Iwan weet wat we allemaal gaan doen de komende half uur.
6: Zeker, we hebben het over de strijd die Amerika nog steeds voert. Althans de Amerikaanse regering tegen Brazilië. Want de regering Trump overweegt nieuwe sancties in te stellen tegen een rechter die verantwoordelijk is voor de veroordeling van Jair Bolsonaro, de voormalig president van het land. Dat hoor je zo meteen. En we hebben zo meteen een tech-update met Joe van Buurik.
0: Maar we gaan eerst over dit praten. En ik heb een fout gemaakt, geloof ik. Want ik had het over de shuttle. Maar die is alleen maar die treinenverbinding voor auto's die vanuit Calais vertrekt. Maar we gaan het over iets anders hebben. Eurostar. Dat is de gewone treinverbinding voor mensen die dus niet met een auto reizen, maar gewoon reizen per trein van, nou zeg, Amsterdam naar Londen. En die lijn krijgt concurrentie. Want nu rijdt daar Eurostar. En er komt straks in 2030 Virgin Trains bij. Tot nu toe is er geen concurrentie, want Eurostar had het alleen recht om door die kanaaltunnel te rijden. De Britse overheid heeft daar een stokje voor gestoken. We praten erover met Bert van Wee, emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Meneer van Wee, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Concurrentie altijd prettig voor de treinreiziger, want dat betekent wellicht goedkopere kaartjes.
7: Ja, dat is ook wel de ervaring. In zijn algemeenheid leidt meer concurrentie tot aanbieders die zeggen, ik ga het voor de lagere prijs doen, ja, dan het bedrijf wat nu die treindiensten verzorgt.
0: Dat zou dus ook heel goed kunnen gaan gebeuren. Is dat de reden ook dat de Britse overheid heeft besloten dat er concurrentie moet komen op het spoor? Gewoon om die markt wat transparanter te maken en wat meer een markt te laten zijn?
7: Ja, in zijn algemeenheid, niet alleen de Britse regering, ook de EU is voorstander van meer marktwerking. Ja. En dat wordt gedaan omdat ze verwachten dat je dan van die nieuwe aanbieders of een lagere prijs krijgt en of een beter product. Ja. Maar meestal gaat het om de prijs.
0: Ja, precies. Want de service wordt niet anders. Nou had dat Eurostar tot nog toe als enige toestemming om te rijden door die kanaaltunnel met de treinen. En sinds 1994 een monopolie. Zijn die inderdaad wat lui geworden en lekker achterover gaan leunen en moeten ze nu vrezen voor die concurrentie?
7: Ja, daar moeten ze zeker voor vrezen. Dat weten we ook uit ervaringen in andere landen, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, dat als er concurrenten komen, dat ze meestal die treintickets aanbieden voor een lagere prijs. Ja. Dus ja, Eurostar die zal daar wel van wakker schrikken. Ja. Die zullen misschien de prijzen gaan verlagen of proberen met een beter product alsnog mensen die hogere prijs te laten betalen.
0: Maar in 2030 is dit pas een geval, een feit. Nou zijn er ook andere aanbieders volgens mij die hebben gezegd, wij zouden dat ook wel willen. Alleen die krijgen nu nog geen voet tussen de deur.
7: Ja, dit zal nu een beetje een tumulte periode gaan worden. Ja, ja. We moeten zien wie er daadwerkelijk op het spoor bij gaan komen, voor welke prijs en hoe vaak ze gaan rijden. Dat is inderdaad een onzekere periode. En over een jaar of 5 à 10 weten we hoe het zich uit heeft gekristalliseerd.
0: Ja. Is er genoeg vraag vanuit de reiziger om er meerdere aanbieders op dat spoor toe te laten? Want je kan tussen Londen en Amsterdam, maar ook tussen Londen en Brussel en Parijs rijden.
7: Ik verwacht het wel. Ja. Er is sowieso extra capaciteit. Dat is soms een bottleneck, maar er kunnen ook extra treinen door de tunnel gaan rijden. Maar in zijn algemeenheid zie je dat als die tickets goedkoper worden, dat er ook meer mensen met de trein gaan. En dat zijn aan de ene kant mensen die anders op een andere manier zouden gaan. Ja. Bijvoorbeeld met het vliegtuig, de auto of de bus misschien. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik was eerst niet van plan een weekendje naar Londen te gaan, maar nu het veel goedkoper is, doe ik dat alsnog. Dus in zijn algemeenheid krijg je wel meer vraag bij lagere prijzen.
0: Kijk al, dat is, en hoe laag worden die prijzen? Gaat het echt substantieel lager?
7: Ja, dat is zeer de vraag. Ja. We hebben gezien dat sommige van die nieuwe aanbieders voor hele lage prijzen werken, gaan rijden. Zoals nu bijvoorbeeld die hele goedkope treinen naar Berlijn. Ja. En je ziet ook in sommige landen dat ze ongeveer een derde deel of zo goedkoper zijn. Ja. De tijd zal het leren. Je ziet dat die bedrijven, die hele nieuwe bedrijven die met oud materieel gaan rijden, die willen vaak voor een hele lage prijs gaan rijden. Terwijl de wat meer gevestigde vervoerders enkele tientallen procenten onder de huidige ticketprijzen gaan zitten.
0: Duidelijk. Dank voor uw toelichting, Bert van Wee. Emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: Rusland heeft het VK gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen kan hebben, schrijft de Russische ambassade in Londen op X. Volgens de Sunday Times heeft het Oekraïnse leger drones gebruikt van twee Britse bedrijven om aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied. En Rusland vindt daarom dat het VK mede verantwoordelijk is voor wat zij noemen de bloedige misdaden en terroristische aanslagen die door de quote Oekraïnse neonazies worden gepleegd. Het land zegt dat het VK zich daarvoor zou moeten verantwoorden. Volgens Rusland kiezen de Britten met de levering van drones bewust voor verdere escalatie van de oorlog. Hoe groter de Britse betrokkenheid, hoe groter de prijs die het VK zal moeten betalen. Al dus het dreigement van de Russische Federatie. De drones waar het om gaat zijn gemaakt door twee verschillende Britse bedrijven. Oekraïne heeft de drones gebruikt bij aanvallen op militaire en industriële doelen. Onder meer op magazijnen van de webshop Wildberries, waar we het de afgelopen weken veel over hebben. Ook vanochtend werd er weer een van die magazijnen geraakt. Bij een locatie van Wildberries vlakbij Moskou brak brand uit, meldt de regionale gouverneur. Het is niet bekend of daarbij ook Britse drones zijn gebruikt, maar dat zou in het verleden dus wel gebeurd zijn. En ik zag gisteren nog een staatje dat...
0: Hoeveel zijn er geraakt?
6: Ja, ik weet niet meer precies hoeveel, maar dat het aantal grote magazijnen van Wildberries dat snel afneemt door die Oekraïnse aanvallen dus. Het Britse ministerie van Defensie zegt tegenover de BBC dat het VK schouder aan schouder staat met Oekraïne. De Britten blijven Oekraïne voorzien van materieel dat het land nodig heeft om zich tegen Rusland te verdedigen. En de Russen die zijn er dus hoorbaar niet blij mee en komen met dreigingen.
0: Ja, en dan de populariteitscijfers van Donald Trump. Die zijn gedaald tot het laagste niveau in zijn ambtstermijn, blijkt uit een peiling van Reuters en het onderzoeksbureau Ipsos. Nog maar een derde, of je zou kunnen zeggen, nou, nog steeds een derde van de ondervraagde Amerikanen is wel tevreden met Trump, maar de rest niet. Ruim 64% van de ondervraagden is ontevreden over Trump als president. En daarmee is zijn vertrouwen op het laagste punt gekomen. Lager dan het laagste punt van zijn eerste termijn als president. Populariteit loopt een flinke klap op door de oorlog met Iran. Hij beloofde aanvankelijk dat het een paar weken zou duren. Inmiddels duurt die oorlog maanden. En dat zien we nog steeds terug aan de pomp. En daar worden Amerikanen niet blij van. Het overgrote deel heeft geen vertrouwen in een snel eind van de oorlog. 16% gelooft dat het conflict binnen een paar weken is opgelost. En ook een peiling van The Economist laat de impopulariteit van Trump zien. Een meerderheid van de respondenten denkt dat de positie van Amerika in de wereld is verslechterd sinds het begin van Trumps tweede termijn. En als je dan nog het volgende nieuws daarbij optelt, dan gaat dat niet leiden tot meer populariteit. Want het cryptobedrijf van Donald Trump en zijn zonen Donald Jr. en Eric, World Liberty Financial, dat trouwens geleid wordt door de zoon van Steve Witkoff, Zach Witkoff, jazeker, dat mag zich verheugen in een voorwaardelijke bankvergunning. Die kreeg het bedrijf afgelopen vrijdag van de toezichthouder, die geheel onder controle staat van president Trump. Nou, de definitieve goedkeuring is nog afhankelijk van het voldoen aan een reeks voorwaarden, maar dat zal niet zo'n groot probleem worden, want zoals de democratische senator en luisterende pels van Trump, Elizabeth Warren, zo treffend omschreef, Trump is de eerste president in de geschiedenis die zijn eigen bank goedkeurt, beheert en superviseert. Dit is de meest schaamteloze daad van belangenverstrengeling die ons financieel systeem ooit heeft gezien. En ze kan het weten, want ze is lid van de Senaatscommissie die de bank in de gaten houdt. Nou, krijgt dat World Liberty Financial de status van trustbank, kan dus geen deposito's aannemen of leningen verstrekken, maar in die hoedanigheid wel de tussenlaag en toezicht omzeilen die normaal gesproken ziet op de beveiliging en uitgifte van in dit geval de USD1. Dat is die stablecoin van de Trumpjes, waarvan al meer dan 4 miljard in omloop is. Kritische vrezen dat dit bedrijf en buitenlandse actoren een nieuwe manier biedt om zo de gunst van het Witte Huis te kunnen winnen. Datzelfde Witte Huis verwerpt trouwens alle kritiek. We gaan naar Rijn Baartmans van de ABB. Rijn nog steeds die vrachtauto op de A10. Zijn ze aan het bergen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt al een tijdje een afgesloten rechterrijstrook op de A10 Noord, net na de Koentunnel. Nou, de berger is inmiddels ter plaatse, maar op de Ring Noord richting Haarlem loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op door de afgesloten rijstrook. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 36,7. De A16 Breda-Rotterdam bij 21,7. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,4.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
11: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
12: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
6: En dan blijven de spanningen tussen Verenigde Staten en Brazilië hoog, want Amerika overweegt nu opnieuw sancties in te stellen tegen een rechter van het Braziliaans Hooggerechtshof. Dat is die Alexandre de Moraes, waar we het de tijden over gehad hebben. De reden, hij had een grote rol in de veroordeling van voormalig president Jair Bolsonaro voor het bestormen van die Braziliaanse overheidsgebouwen. Weet nog wel, 3 jaar geleden. Bolsonaro werd toen veroordeeld tot 27 jaar cel. Eerder stelde de Trump-regering al allerlei financiële sancties in tegen de Moraes, maar ze zijn nog steeds niet blij met hem. En waarom niet, dat gaan we vragen aan Patricio Silvia, emeritus hoogleraar geschiedenis van Latijns-Amerika. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
6: Ja, want die vorige sancties die waren geloof ik weer ingetrokken nadat Trump overleg had gehad met Lula da Silva. En ja. Nu zou Washington dus toch weer wel denken aan sancties. Wat heeft hij de Moraes nu weer misgedaan?
14: Nou, ik denk dat het is niet dat iets nu is gebeurd. Het komt inderdaad, zoals u net zei, heeft te maken met het verleden, zijn rol bij de het hele proces tegen Bolsonaro, Jair Bolsonaro, voormalige president. Maar er zijn veel meer dingen aan de hand, hoor. Ook met hem, hij was ook betrokken met een rechtszaak tegen Musk. Die was ook kwaad, omdat de X, voormalige Twitter, werd ook door hem behandeld. En op een moment werd zelf de hele X-apparatuur gesloten voor een periode in Brazilië. Dus er zijn veel meer dingen aan de hand. Maar ik denk dat we vooral te maken hebben met de aanstaande verkiezingen op 4 oktober aanstaande, waar de huidige president voor de 4e keer wil verlengen, Lula da Silva. En het is een linkse president en dat is Trump niet zo blij mee als hij zou winnen. Dus dat heeft sterk te maken om te proberen te voorkomen dat Lula Silva nog langer president van Brazilië kan blijven.
6: Ja, ook omdat een van de zoons van Jair Bolsonaro, die doet ook mee aan die verkiezingen. Dus Amerika hoopt hem goed in het daglicht te zetten?
14: Precies, en doet niet alleen mee. Is een grote kans hebben. Mm-hmm. Op dit moment ligt een verschil van alleen maar 3% ten gunste van Lula. Dus er wordt duidelijk een nek aan nek. En iedere bemoeienis van de Verenigde Staten zou inderdaad kunnen helpen, maar aan de andere kant misschien ook niet aan de positie van Fabio Bolsonaro om de presidentschap te kunnen veroveren in Brazilië.
6: Ja. Hoe wordt hier in Brazilië zelf naar gekeken? Want Washington houdt het land dus duidelijk goed in de gaten. Elke stap die wordt gevolgd en daar kunnen consequenties aan worden verbonden. Ja, dat lijkt me een hele vervelende manier van hoe je binnenlandse politiek wordt gevolgd.
14: Ja, kijk, het gaat om een hele grote land, meer dan 220 miljoen mensen, een krachtig land die niet zo gauw bang wordt voor andere landen, ook niet voor de Verenigde Staten. Ook een land die economisch gezien niet zo afhankelijk van de Verenigde Staten is. Slechts 11%, 12% van de uitvoer, van de export van dat land gaat naar de Verenigde Staten. Dus zelfs in de worst scenario kan Brazilië ook de Verenigde Staten vermijden. Mm-hmm. Dat is niet het probleem. En de Brazilianen, ja, het is een trots, patriotisch volk en zouden helemaal niet van bemoeienis vanuit het buitenland en vooral van de Verenigde Staten. En dat is een van de redenen waarom op dit moment de strategie van Lula voor de verkiezingen gaat om autonomie. Ja. Namelijk, we laten ons niet dicteren wat we moeten gaan doen. Terwijl aan de andere kant die Fabio Bolsonaro, zoals vele andere rechtse kandidaten, gaat over de veiligheid. We moeten de veiligheid van ons land verbeteren. En daar heeft vooral de Verenigde Staten ook zich bemoeid door onder andere een paar drugsgroepen in maffia's in Brazilië als terroristische organisaties te hebben verklaard. Mm-hmm. Daar was Lula Silva heel boos over. En het was vooral om te laten zien, zie je wel, Lula Silva heeft de criminaliteit niet onder controle in zijn eigen land.
6: Ja. En u zegt, die Brazilianen laten zich niet zoveel vertellen, zijn niet zo snel onder de indruk. Aan de andere kant, Amerika heeft wel weer sinds juli een importheffing van 25% op veel Braziliaanse producten. Ja, dat is toch niet fijn?
14: Het is niet fijn en nogmaals, het is een poging van... Kijk, er is ook een ander probleem met de Verenigde Staten, en dat is het feit dat Brazilië hele nauwe contacten met China, met Rusland en met India, in het kader van de samenwerkingsverband BRICS. En dat ligt ook heel gevoelig voor de Verenigde Staten. Dus hij is, denk ik, Trump, vooral bezig om de positie van Lula en ook de uitstraling naar de rest van Latijns-Amerika van een mogelijke onafhankelijke positie van een land proberen te torpederen. En proberen ook de uitbreiding van de rechtse regeringen in de regio, dat op dit moment heel zichtbaar is in verschillende landen. We hebben dat gezien in Honduras, in Peru, in Colombia. En nu zou voor hem de bekroning zijn voor Trump om ook in Brazilië iemand te zien, zoals Fabio Bolsonaro, die helemaal 100% achter de positie van de Verenigde Staten zich kan plaatsen.
6: Ja, en denkt u tot slot dat kan lukken? Kan Trump zoveel invloed hebben dat hij inderdaad die verkiezingen beïnvloedt?
14: Ja, maar nogmaals, het kan ook negatief zijn. Hoor. Ja. Je kan het helemaal negatief uitpakken. En dat betekent dat inderdaad vele Brazilianen die niet blij zijn met het beleid van Lula, toch aan het einde van de dag denken, maar toch willen we niet iemand hebben, een president van ons land, die zo kritiekloos de positie van Washington volgt. Dus dat zou ook deze hulp een beetje fataal voor Flavio Bolsonaro kunnen worden.
6: Duidelijk, nou wordt interessant, die presidentsverkiezingen in oktober. Dank, Patricio Silvia. Silva, emeritus hoogleraar geschiedenis van Latijns-Amerika.
15: Tech Update.
0: En daarmee is 9 minuten voor 8. We gaan de technieuws bespreken met Joe van Buren. Joe, goedemorgen.
16: Dag Bas en Iwan.
0: Ja, we spraken vanmorgen al op BNR over Meta in Amerika. Want met die mega rechtszaak die vandaag dient over verslavende werking van hun social media platform lijkt het geen toeval dat Mexico drastische stappen overweegt. En hopelijk gaat ze dat beter af dan Frankrijk.
16: Ja, hek is wel van dan, Bas. Straks komt echt iedereen met een verbod, hè? In elk geval voor de jeugd als het gaat om social media. Maar dan moet het je wel lukken, want gisteren hoorden we dat het in Frankrijk niet is gelukt. Daar komen we zo nog wel even op. Vraag is dus vooral, hoe pak je zoiets nou aan als overheid? Want ja, je kan domweg proberen de boel te verbieden en dan ook nog eens de handhaving bij de platforms leggen. En dan komen we uit op Australië. Daar hebben we het ook vaak over, want daar werkt het ook allerminste natuurlijk als het gaat om jeugd van de platforms afhouden. Nou, naar Mexico dan. Daar pakt president Claudia Sheinbaum toch wat voorzichtiger aan. Bloomberg schrijft dat al wekenlang zij elke dag met experts praat over hoe regulering van social media nou nodig en verstandig kan gaan. In haar dagelijkse persbriefing deelt ze dat dan ook. Onder meer Jonathan Haidt is daar zichtbaar langs geweest. De invloedrijke psycholoog die vooral ook in de VS en Europa veel teweeg heeft gebracht qua anti-social media gedachtegoed. Sheinbaum benadrukt ook dat zij niet vanuit haar regering een verbod wil opleggen. Nou, dat is wat we met Albanese in Australië zagen. Nee, zij zegt, we moeten het juist met z'n allen bespreken. Als samenleving, als andere politieke partijen met elkaar op één rij. Ook zodat het niet lijkt alsof zij de platforms probeert te censureren, zullen we maar zeggen. Los daarvan spreekt de overheid ook met basis- en middelbare scholen in Mexico. Hoe moet zo'n verbod eruit zien? Dat gaat ook om een verbod op smartphones in de klas. Nou, in Nederland hebben we dat eigenlijk ook al natuurlijk. Maar ja, mocht je afvragen, waarom hebben we het dan over Mexico? We horen in Nederland ook wel eens de suggestie, zou er een social media verbod voor de jeugd kunnen en moeten komen? Maar dan wordt er weer niet echt doorgepakt. En nou, we hadden het net over Frankrijk. Afgelopen vrijdag daar het bericht dat een verbod voor de jeugd is afgeschoten door de hoogste rechter, want het is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Dat is ook niet heel erg handig. Dus daar had je eigenlijk wel iets beter over na kunnen denken als Emmanuel Macron, zullen we maar even benadrukken. Dus ja, laat dat alles bij elkaar. En dus ook wat er in Mexico gebeurt, een les zijn voor Rob Jetten bijvoorbeeld. Heb het er gewoon over, social media, elke dag. En anders doen we dat op BNR wel, om te bedenken wat je er nou mee zou moeten doen.
0: Duidelijk. Dan nog eventjes naar de categorie nieuwe smartphones. Altijd jouw bijzondere belangstelling, want we gaan even naar Samsung en die gaan flink in de bus blazen, hè?
16: Ja, nou je weet Bas, ik ben fan van de foldable.
0: Ja, ik weet
16: Google
0: het.
16: Pixel Fold. Het zit er bij jou nog steeds niet in, hè?
0: Nee.
16: Wat is er voor nodig dat jij ook aan de opvouwbare smartphone gaat?
0: Niets, want ik heb zo'n ding om te bellen en een beetje te appen en dit zit.
16: Ja, nou ja, Samsung gaat het in ieder geval heel erg nadrukkelijk proberen. Want ze werken nu aan de 9e generatie van hun opvouwbare toestel. Mm-hmm. Terwijl ze de vorige maand net 3 hebben onthuld in de 8e generatie. Nou, dan heb je een flipphone, hè, die kun je zeg maar halveren qua lengte. Dan heb je er 2 om ze open te vouwen voor een groter scherm. Eentje in paspoortformaat en een langere. Iwan heeft ze volgens mij allemaal in handen gehad voor de schaal van hebben mm-hmm. onlangs. Wat vond je ervan, Iwan, eigenlijk?
6: Ja, ik zie ook niet heel erg de toegevoegde waarde ervan, eerlijk gezegd. Maar ik ben ook wel benieuwd, misschien kun je dat zo nog even schetsen, hoe dat dan met de verkopen van die dingen gaat. Zijn ze populair? Maar...
16: Ja, nou ja, dat is dus een beetje de vraag. Het punt is, ik kan zeggen dat ik het persoonlijk heel erg tof vind. En nou, collega Stijn, die ze dus laatst meenam, vindt ze ook heel tof. Maar ze zijn duur, moeten we benadrukken. Vooral die uitvouwbare voor een grote scherm, dan ga je toch gauw richting of over de €2000. Maar blijkbaar heeft Samsung er toch bijzonder veel vertrouwen in, Bas. Want volgend jaar zouden er nog eens 2 varianten bij komen.
0: Hoeveel
16: heb je er dus al 3. Ja, nou... Nog allereerst een nog bredere uitvouwbare, mm-hmm. speciaal bedoeld voor video's kijken. Dus dat heb je lekker dat breedbeeldscherm in je handen, zou ik maar zeggen, als je hem opengevouwen hebt. Ben ik wel benieuwd hoe breed hij nog steeds is als hij dichtgevouwen zit, want nou, dat wordt toch best een plak. Het kan nog groter, want de Trifold, ken je hem nog? De dubbel uitvouwbare smartphone, waar Huawei mee begon en Samsung er ook eentje van had vorig jaar. 3 lamellen op elkaar om te vouwen in of uit elkaar, om tot ook 1 breed scherm te komen. Maar ja, het ding is een beetje, die had Samsung al. En je vroeg net naar de verkoopcijfers, Iwan. Mm-hmm. Die hadden ze uit de handel gehaald. Maar ja, dat viel dan ook net een beetje samen met niet alleen de hoge prijs, maar het feit dat we opeens weer een nieuw chipstekort tegemoet gingen. Dus dat zal ook een rol hebben gespeeld. Maar goed, het kan allemaal niet op. Tenminste, volgens bronnen die Koreaanse media hebben gesproken. Tenzij, en dan kijk ik toch weer naar jou, Bas, je gewoon een iPhone wilt. Want jij bent een iPhone-gebruiker. En als de sterke aanhoudende geruchten kloppen, zien we over 4 weken de opvouwbare iPhone onthuld worden. Dus misschien ga je dan wel overstag.
0: Ook dan ga ik niet overstag.
6: Ik heb wel klapbare producten van Samsung. Een koelkast en een wasmachine. Die kun je open licht klappen.
0: Die heb ik ook, ja.
16: Ja, maar die kun je niet kleiner maken per se. Voor je broekzak.
6: Nee, dat klopt.
0: Die wasmachine best. Ja, die...
6: Die vlieger gaat niet helemaal op.
0: Dankjewel, Jo van Murik.
25: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Nog steeds ligt er geen vredesakkoord voor Gaza, terwijl er wel een heel plan lag. Maar Netanyahu en Kushner komen er niet uit. En in de tussentijd dreigt president Trump Oman aan te vallen. Je hoort het goed. Zometeen de laatste ontwikkeling in het Midden-Oosten met onze correspondent Tara Kenkhuis.
17: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
17: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
19: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
20: Thomas van Zijl.
21: Morgen in BNR Zaken doen. Het beleggerspanel over het bedrag dat Anthropic denkt op te halen bij de beursgang. En een gesprek met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik vraag hem hoe Nederland ervoor staat met het woningtekort en of we geld voor infrastructuur wel op de goede manier besteden. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
27: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
28: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
29: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
28: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
30: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. lanclan.nl.
1: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
30: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. lanclan.nl.
2: Nu in de BNR-app.
6: Geen doorbraak bij de eerste begrotingsonderhandelingen. De gesprekken gaan morgen door. Streng vergoedingsbeleid bij nieuwe medicijnen belemmert innovatie, meldt ABN AMRO. En belemmerende regels woningmarkt moeten worden teruggedraaid, vindt een coalitie van partijen uit de woonbranche. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Ja, en over belemmering gesproken, hoe staat het erbij op de weg? Rijn Baartmans van de ABB.
3: Nou, de dagelijkse files keren terug in de regio Noord, maar ook Brabant en Gelderland beginnen mee te tellen. Er staat toch al zo'n 220 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Zaltbommel loopt het verkeer vertraging op door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 25 minuten. Op de A10 Ring Noord richting Haarlem staat een kapotte vrachtauto net na de Koentunnel. De berger is inmiddels ter plaatse, maar op de Ring Noord richting Haarlem loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op. De A50 Os Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijsoord verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Tot slot nog de A67 Venlo richting Eindhoven. Ook een kwartier vertraging tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A15 Rotterdam richting Europoort bij hectometerpaal 45,6. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen bij 160,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken, zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Unive kan een scheurtje in de voorras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers toeterend door het centrum van Amersfoort gereden. Daar werden stroobalen gedumpt. Ook in Barneveld kwamen boeren in actie. Ze verzamelden zich bij het gemeentehuis en hadden een gesprek met de burgemeester. Boeren protesteren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen veel te streng is. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
0: En dan kijken we naar de beurzen. In Azië staat het er allemaal niet zo lekker bij. De Nikkei 2,3% lager. De Hang Seng staat eigenlijk onveranderd, 0,1% min. En de Kospi in Zuid-Korea 1,9% ervan af. Dan stijgen de olieprijzen vandaag. Want het akkoord tussen Amerika en Iran, dat blijft uit. Iran zegt een offensievere houding aan te nemen. De Amerikanen weigert het staakt het vuren te verlengen. We hadden een 60 dagen bestand. En ondertussen heeft Trump ook gezegd, als Oman een deal tekent met Iran, dan bombarderen we Oman plat. Brent crude in the future nu $91.53. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De vredespremier Netanyahu en de Amerikaanse gezant Jared Kushner, schoonzoon van de president, zijn niet tot een doorbraak gekomen voor een vredesakkoord voor Gaza. En ik zei het net al, tussentijds probeert Trump dan even te dreigen Oman aan te vallen. Zometeen de laatste ontwikkeling in het Midden-Oosten met onze correspondent daar, Tara Kenkhuis.
5: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
7: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
5: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En zo zijn we op de helft van deze ochtendspits. Het is 7:05, dinsdag 18 augustus 2026. En buiten regent het dat het een lieve lust is. En wat is dat fijn voor de plantjes. Alleen nog niet voor de rivieren. Maar daar gaan we het straks over hebben, geloof ik.
6: Precies, daar gaan we het zo meteen over hebben met een hydroloog. En we praten nog over het aankomende Formule 1 weekend... met David Molenburg, de burgemeester van Zandvoort. We kijken hoe zijn dag er vandaag en eigenlijk de komende dagen uitziet... in het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort. Dat hoor je het komend half uur in de ochtendspits.
0: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten... van het gesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu... en de Amerikaanse gezant Jared Kushner... over een vredesakkoord voor Gaza... heeft geen doorbraak opgeleverd. Eerder had Kushner, schoonzoon van Trump, al een gesprek met de leider van Hamas in Egypte, de politiek leider. En tegelijkertijd blijven ook de gesprekken tussen Iran en Amerika stuk lopen. Trump heeft nu gedreigd Oman te bombarderen als dat land onderhandelingen tussen Amerika en Iran in de weg staat. Zo zei hij tegen Fox News. Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent, vertelt dat de doorbraak tussen Amerika en Israël telkens stuk loopt op de ontwapening van Hamas. En ze omschrijft dat als een
12: klassieke padstelling. Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen. Wat eigenlijk natuurlijk al overeengekomen is. Maar Netanyahu die houdt vast aan zijn maximale eis. Dat de volledige ontwapening van Hamas moet gebeuren voordat Israël zich ook maar een centimeter terugtrekt. En Netanyahu die weet natuurlijk dat hij met deze harde lijn zijn achterban tevreden houdt. Ja. Met het oog op de verkiezingen dit najaar. Maar hij verstreurt behoorlijk de Amerikaanse bemiddelaars.
0: Ja, zeker. Die zondag, hè, dus Jared Kushner afgelopen zondag dus sprak met de politiek leider van Hamas. Wat is daar uitgekomen? Weten we wat daar gesproken is?
12: Nou, ook vrij weinig. Hamas is in principe akkoord met het vredesplan. Meer uit nood dan dat ze het er echt mee eens zijn natuurlijk. Mm-hmm. Zij zien het vredesplan van de VS vooral als een dictaat, niet echt als een onderhandeling. En de kloof tussen wat Hamas eigenlijk wil, volledige Israëlische terugtrekking en soevereiniteit over Gaza, en wat Kushner daadwerkelijk kan bieden, een beperkt bestuur met Israëlische veiligheidscontrole, blijft ook onoverbrugbaar.
0: Ja, precies. Dus aan de ene kant wil de ene partij die wil van wapens af, en de andere wil grote zeggenschap. Zijn er is er nog licht ergens in die onderhandelingen? Zit daar nog iets in waar ze uit zouden kunnen komen?
12: Nee, lastig. Kijk, het enige wat Kushner kan doen is beide kanten blijven praten. En er zijn nu weer twee werkgroepen opgericht. Onder andere over publieke gezondheid en veiligheid. De VS blijft het proberen. Maar zolang de VS geen druk uitoefent, geen materiële druk uitoefent op bijvoorbeeld Israël van haar kant om zich terug te trekken uit Gaza, dan wel op Hamas om de wapens op te geven, wordt dat toch lastiger.
0: Ja, zeker. Ondertussen vannacht weer nieuwe aanvallen. Bombardementen op een vliegveld in Syrië, militair vliegveld. Wie zou dat op zich weten kunnen hebben?
12: Geen officiële claim. En dat is natuurlijk een beetje typerend voor de huidige schimmige fase van het conflict. Maar de enige eigenlijk die dit kan zijn geweest met luchtaanvallen op deze schaal is Israël. Zij reageren zelden officieel op acties die ze in Syrië, maar hebben bijvoorbeeld ook een groot deel van de luchtafweersystemen in Syrië gebombardeerd nadat na de val van Assad. En we zien ook vaak dat ze vliegvelden onder vuur nemen om Iraanse wapentransporten te blokkeren. En de timing is natuurlijk cruciaal. De diplomatieke spanningen tussen Iran en de VS lopen hoog op. En dit is dus een signaal van Israël aan Teheran. Wij houden jullie aanvoerlijnen in de gaten. En daarnaast is het denk ik ook wel een signaal aan Turkije. Die zijn natuurlijk ook belangrijk in Noord-Syrië. Van Israël aan Turkije dat ook zij geraakt kunnen worden als zij zich te veel met alles bemoeien.
0: Ja, laten we even naar die andere uitspraak gaan van Trump, hè, die die deed over Oman. Waarbij hij zegt, als je de gesprekken tussen ons en Iran frustreert of in de weg staat, dan bombardeer ik je land plat. Oman is al jarenlang een bondgenoot van Amerika, toch?
12: Ja, zeker. Oman is historisch eigenlijk de stille diplomaat in de regio. Ja. Altijd de brug tussen Iran en het Westen. Maar Trump heeft natuurlijk een hekel aan dat soort dubbelspel. Dus dit is ook een beetje hem op zijn meest onvoorspelbaar. Hij is ervan overtuigd dat Oman te veel ruimte geeft aan de Iraanse onderhandelaars. In het staakt het vuren stond dat zij natuurlijk met Iran moesten gaan onderhandelen over wat er hoe de straat van Hormuz bestuurd zou worden. Ja. En ja, dit is Trump dus op zijn meest onvoorspelbaar. In plaats van Oman te gebruiken als diplomatiek kanaal, zet hij ze nu direct onder druk door te dreigen met bommen.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com. Spits.
1: Nou, het regent weer. Gisteren regen, vandaag regen, de komende dagen regen. Is dat dan ook genoeg om die droogteperiode te beëindigen? Hoeveel moet het dan nog regenen om, nou ja, die grote problemen misschien enigszins af te kunnen zwakken? Nou, dan zou dat nog wel eens enkele weken tot maanden kunnen duren voordat het genoeg is, vertelt hydroloog Joris Schaap.
2: Het is fijn dat er nu een klein beetje neerslag valt die helpt om de planten wat groener te maken. Maar op de langere termijn is dit bijna een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Ja. Er is echt voor een langere periode, dan praat je meer over weken, misschien zelfs maanden, substantiële neerslag nodig om het tekort echt op te heffen.
3: Ja,
2: nou, dus de droogte is niet zomaar voorbij.
3: Die droogte die kan geholpen worden, althans het voorbijgaan ervan, als er veel regen valt in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. Hè, want dan krijgen we tenminste water uit de grote rivieren naar ons toe. Het lijkt erop dat daar wel gaat vallen, toch?
2: Ja, klopt. Er is gisteren van het weekend wat neerslag gevallen in Zwitserland en Zuid-Duitsland. Er staat ook wat op de voorspelling voor de komende dagen. En die zorgt ervoor dat zeker de rivier de Rijn wel weer wat kan stijgen.
3: Ja.
2: Ik denk dat de scheepvaart er blij mee is. Dat ze weer beter kunnen varen, ja. in met name Duitsland.
3: Ja,
2: en voor Nederland zal het ook over een paar dagen zeker helpen.
3: Ja, nou precies, dat is leuk voor de scheepvaart. Maar nogmaals, u zegt, als je echt die droogte wil opheffen, ben je mogelijk nog wel maanden bezig. Gaat dat ook gebeuren? Want ik sprak vorige week nog met onze weerverteller, de vaste weerman hier, Reinhard van den Boer. En die zei, wacht eventjes, er komt na zo'n periode en zo'n El Niño, zeker zo'n super El Niño, kan het zijn dat we een hele natte herfst krijgen.
2: Ja, of El Niño echt effect heeft op het weer in West-Europa, dat is niet zeker, zoals ik het begrepen heb van meteorologen. Wat wel geldt, is dat de Noordzee, en zeker ook de Middellandse Zee, nu enorm warm is.
3: Ja.
2: En dat op het moment dat er koude lucht overheen schuift en aan land komt, dat het echt substantieel meer kan gaan regenen.
3: Ja.
2: Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, weten we nu nog niet. Het zou wel heel erg fijn zijn als dat voor meerdere millimeters neerslag zorgt. Maar dan heb je het echt over 100 tot 200 millimeter.
3: Ja, even voor
2: op dit moment staat er 30 tot 50 millimeter in het vooruitzicht.
3: Ja, precies. Even voor de schaal, 200 millimeter. Wat valt er gewoon gedurende een jaar zo'n beetje?
2: Ja, in Nederland ongeveer 800 millimeter.
3: Ja.
2: En om een idee te geven, het neerslagtekort. Dus dat is een maat voor de droogte. Mm-hmm. Die is op dit moment 300 tot 400 millimeter.
3: Kijk al, dus we compenseren een heel klein beetje. En het gaat dus inderdaad nog lang duren voordat we dat alles weer bij hebben geplust. Even het grondwaterpeil, want ook dat is geweldig gezakt, hè, zo weten we.
2: Ja, we hebben nu lage tot extreem lage grondwaterstanden.
3: Ja.
2: Die zijn niet zomaar opgegeven.
3: Nee.
2: De regen die nu valt, die zal in de kurkdroge bodem trekken. Misschien boven de 10, 20 centimeter van de bodem profiteert daarvan. Planten kunnen dat direct een beetje opnemen. Dus er zal ook weer snel wat verdampen. Om grondwaterstanden echt omhoog te krijgen, dan hebben we eigenlijk een goede kletsnatte herfst en zeker ook winter nodig. Dat geldt vooral voor de hoge zandgronden.
3: Ja.
2: De polders, laag Nederland, daar kan het iets sneller gaan. Hm. Maar gebieden als Gelderland, Limburg, Brabant, daar is echt veel neerslag voor nodig om de grondwaterstanden te herstellen en ook om wat verlichting te geven voor landbouw en natuur.
3: Ja, nou, blijf regenen en kijk naar buiten, Iwan, dat lukt.
1: Dat lukt op dit moment,
3: eigenlijk,
1: zeker.
3: Lukt gewoon, het is nat. Ook weer eens lekker. Hydroloog Joris Schaap hoorde je. We gaan naar Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, gaten in de weg op de A50, wat is daar gebeurd dan?
4: Ja, dat klopt. Dat

0: Het is voor mij nog onduidelijk. Wellicht heb ik daar zo een update over. Maar er zitten inderdaad gaten in de weg op de A50 richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Heb ik ook nog een flitsupdate. Op de A6 Muiden richting Lelystad wordt er geflitst bij hectometerpaal 69,2. De A12 Utrecht-Den Haag bij 36,5. En de A31 Harlingen richting Leeuwarden bij 32,4.
1: Luister vandaag, begrijp morgen.
2: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
3: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
4: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
5: En over gaat in de weg gaan we straks praten over een Indiër die heeft een briljante app bedacht.
6: Ja, een briljante app die we ook misschien in België zouden kunnen
5: implementeren. Ooit op de A50.
6: Ja, laten we daar zo meteen eens naar kijken. Eerst naar over auto's gesproken. De opkomst van talloze nieuwe automerken, met name Chinese uiteraard, zorgt voor een opmerkelijk probleem. Nou, noem eens een paar van die recent geïntroduceerde automerken.
5: Oh, dan hebben we Omoda, BYD, Omoda,
6: ja,
5: Jayco,
6: Dongfeng en Leap Motor en you name it. Ja. Nou, het zorgt voor grote problemen. Want
5: you name it, dat heb ik nooit gezien.
6: Nee, maar die komt nog. Greg en I, you name it. Y&I. Ja. Reparaties zijn namelijk lang niet altijd mogelijk, waardoor een kleine schade een auto al snel totaal los kan. Ervoor kan zorgen dat die totaal los wordt verklaard, stelt Unive, de verzekeraar, in de Telegraaf. Volgens die verzekeraar kan de dekking voor zo'n auto dan ook op de tocht komen te staan. Brancheorganisaties zoals de ANWB en de BOVAG die herkennen het probleem. En zij zien ook dat dat vaker voorkomt bij relatief nieuwe automerken. Daarbij zijn technische ondersteuning, onderdelenlevering en het herstelnetwerk vaak nog niet op orde, gewoon niet goed geregeld, wat de schadelast voor die verzekeraars opdrijft en ook weer leidt tot hogere premies. En dus zegt Unive, als je nou een auto gaat kopen, ja, dan moet je kijken natuurlijk naar prijs en naar actieradius en naar veiligheid en naar uitrusting, maar ook misschien even de vraag laten meewegen. Ja, stel ik heb een probleem, wordt dat dan snel en goed en ook een beetje betaalbaar opgelost?
5: Ja.
6: Het kan bij het nieuwe automerken namelijk goed voorkomen dat onderdelen van heel ver moeten komen, of dat maar enkele bedrijven aan de andere kant van het land een reparatie kunnen uitvoeren. Nou, dan duurt het ook weer langer voordat je je auto terugkrijgt. Dus een oproep om dat beter te laten meewegen. En misschien ook een oproep aan die automerken die een introductie willen in ons land. Ja, zorg dat je dat goed geregeld hebt, want anders dan drijf je de kosten gigantisch op.
5: En dan gaan we even naar het buitenland, want de handelsbesprekingen tussen Canada en Amerika gaan de laatste fase in. Nu de deadline voor nieuwe Trumpiaanse heffingen op Canadese importproducten over minder dan anderhalve dag verkracht worden. Dat is namelijk morgen. Canadese onderhandelaars praten al een week in Washington in een poging om tot een akkoord te komen voordat de nieuwe importtarieven van 50% op zo'n $20 miljard aan Canadese importproducten morgen van kracht worden. Maar Carney klonk gisteren strijdbaar. Hij zei dat het zeer delicate en intense onderhandelingen zijn, maar dat het moment om harder op te treden aanbreekt als de landen er niet in slagen tot een akkoord te komen. Volgens berichten in de Canadese media heeft Janice Charette, dat is de belangrijkste onderhandelaar van Canada, haar Amerikaanse collega's gewaarschuwd dat de nieuwe tarieven de verdere handelsbesprekingen in gevaar kunnen brengen als die morgen gewoon worden ingevoerd. Carney heeft gezegd dat hij geen overeenkomst zal tekenen tenzij die gunstig is voor Canada. Hoewel hij niet duidelijk heeft gemaakt hoe zo'n overeenkomst er dan precies uit moet zien. Maar voorlopig ja, nog anderhalve dag en er is nog een hoop te bespreken, zo te horen.
1: De dag van...
6: Ja, de dag van David Molenburg, de burgemeester van Zandvoort. De hele week kijken we naar directeurs en bestuurders die ja druk zijn. Misschien wel op vakantie, maar misschien gewoon aan het werk. En wat houd je dan bezig op zo'n dag als bijvoorbeeld vandaag? Nou, dat gaan we dus vandaag bespreken met David Molenburg, de burgemeester van Zandvoort. Niet zomaar uitgekozen. Drukke tijd voor de burgemeester van Zandvoort, want de Dutch Grand Prix staat weer om de hoek.
7: Het is natuurlijk een enorm evenement wat in een relatief kleine gemeente plaatsvindt.
6: Ja.
7: Maar dat gaat in een bijzonder goede harmonie en altijd in een hele goede samenwerking. En we zijn altijd trots om het te mogen ontvangen.
6: Ja.
7: En het is wel zo dat er komt wel iets over je heen als gemeente.
5: Ja, een soort Formule 1-vals heb ik wel eens een idee. Ja. Maar vandaag, nog een paar dagjes, staat het al helemaal in het teken van de Grand Prix? Wat staat er op het programma? Wat gaan we doen?
7: Ik begin straks met de collegevergadering.
6: Ja.
7: Het reces is afgelopen. We hadden vorige week alweer de eerste vergadering.
6: Ja.
7: Ik heb een nieuw college. Die zijn voor de zomer geïnstalleerd. Ja. Dus er staan een paar belangrijke punten op de agenda.
6: Ja.
7: Dat begint rond een uur of negen. En dan gaan we door bij de lunch. Dan heb ik een regulier veiligheidsoverleg. Dat gaat gewoon over alle veiligheidsaspecten van de gemeente. Dan heb ik een overleg met de Federatie van Strandhuisjes. Dat zijn mensen met strandhuisjes. Daar hebben we geconstateerd dat de afgelopen periode relatief vaak illegaal vuurtjes zijn gestookt. Dat mag al helemaal niet op het strand. En met deze droogte, het regent nu, maar het is nog steeds enorm droog, willen we dat al helemaal niet. Nee. En toen onze handhavers daar wat wilden handhaven, zijn die op een manier bejegend die in ieder geval ons daartoe genoopt heeft die mensen uit te nodigen. Ja. En daar even een stevig gesprek over te hebben. Mm-hmm. Zo heb ik nog een aantal reguliere overleggen. En vanavond heb ik de startborrel met de gemeenteraad voor het nieuwe politieke seizoen. Daar kijk ik erg naar uit, want iedereen is weer terug. En vanaf volgende week gaan alle vergaderingen ook weer gewoon plaatsvinden. En dan hebben wij nog in het kader van de Formule 1, wel heel erg leuk, vanavond ook nog de Drag Race Bingo in het kader van het racefestival.
5: Ja.
7: En daar ga ik ook nog even naartoe. Dus een rijk gevulde dag.
5: De Drag Race Bingo. Ja, en de blaar op de tong aan het eind van de dag een beetje tegen zit. Hè. Dat moet wel gekoeld worden op een biertje, denk ik.
7: Ik moet zeggen dat vanavond bij die borrel met de gemeenteraad zal ik wel een klein drankje drinken. Ja. Maar het is een leuke dag. En dat is wel het mooie van het werk wat ik doe als burgemeester.
5: Ja.
7: Het is eigenlijk nooit hetzelfde. Nee. En altijd weer leuk. En we hadden afgelopen week natuurlijk fantastische dagen. Ook met die zonsverduistering komen er toch 100.000 mensen naar Zandvoort.
5: Ja.
7: En dat maakt het gewoon heel erg leuk om burgemeester te
5: zijn. Ja, zeker. En het leukste is natuurlijk toch, straks is dat de hele Formule 1 gekte voorbij. Dan is Zandvoort nog steeds Zandvoort. Ja, er komt geen Formule 1 meer. Maar het blijft de badplaats waar 100.000 mensen naartoe komen elk jaar. Hè?
7: Zeker. En ik zeg altijd, het grootste evenement wat wij kennen is de zon.
5: Ja.
7: Als die gaat schijnen, dan zijn mensen blij om naar Zandvoort te komen. En wij zijn altijd blij om mensen ook te ontvangen. Ja. Met alle uitdagingen die erbij horen. Maar dat maakt het alleen maar mooi.
5: Hoe belangrijk was die Formule 1 nou eigenlijk voor Zandvoort, als je dat goed beschouwt? Is dat een enorme publiekstrekker geweest? Heeft het jullie ook wereldwijd op de kaart gezet? Komen er nu ook daardoor veel meer buitenlandse toeristen kijken?
7: Het trekt natuurlijk enorm veel mensen. 100.000 gasten die per dag naar die races komen kijken.
5: Ja.
7: Dat levert gewoon geld op voor de hele regio. Naamsbekendheid. We zien mensen naar Zandvoort toekomen uit alle windstreken die we daarvoor niet zagen. We waren al populair en dat zijn we nog meer geworden. Maar wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind, het heeft ook heel veel gedaan voor de trots van de Zandvoorters. Het gevoel van, wij mogen een dergelijk evenement omarmen en gast hier zijn.
5: Ja.
7: Dat doet ook heel veel met de inwoners. En dat vind ik vanuit mijn rol als burgemeester wel belangrijk. Een van de allermooiste dingen om te zien.
6: Ja. Hoogtepunt van die Formule 1 is natuurlijk vrijdag, zaterdag en zondag. Wat is uw rol dan? Want inderdaad, Formule 1, Formula 1 management neemt de boel een beetje over. Maar u blijft verantwoordelijk voor openbare veiligheid, openbare ruimte, neem ik aan. Dus u zit de hele dag in overleg over veiligheid?
5: Nou, ik kan je vertellen, ik heb meneer Molenburg ook van het circuit daar. Want daar loopt hij vaak rond als het Formule 1 is, toch?
7: ik mag altijd namens de gemeente een aantal gasten ontvangen.
5: Precies.
7: Dat is leuk om te doen. En ik zeg altijd, kijk, als alles goed loopt, de vergunningen worden verleend uit mijn naam. Er zijn heel veel overleggen. Ik probeer er af en toe even aan te schuiven. Wat ik met name ook probeer te doen, is die mensen die het werk doen, dus de handhavers en politie en al die mensen die uit naam van de gemeente aan het werk zijn, om die ook even op te zoeken, daar even het gesprek mee aan te gaan. En tegelijkertijd, als de dingen goed lopen, dan is over het algemeen mijn rol redelijk rustig. Behalve dat er heel veel media zijn die altijd belangstellend zijn hoe het gaat met Zandvoort, die natuurlijk allemaal nu gaan vragen dat het de laatste keer is. Dus die zal ik ook allemaal netjes te woord staan. En over het algemeen probeer ik ook veel even in het dorp rond te kijken. Ja. Op bepaalde plekken worden er op grote schermen worden de races uitgezonden. Dat is ook leuk om gewoon tussen de mensen mee te kijken.
5: En dat is de burgervader van Zandvoort aan Zee, David Molenburg.
6: Dan gaan we nog even naar India voor een toch wel bijzondere AI-innovatie. Een ingenieur in Bengaluru die heeft een potentiële oplossing gebouwd voor de wegen in India die niet altijd even geweldig zijn. Hij heeft een AI-systeem gemaakt dat tijdens het autorijden met de dashcam gaten in de weg opspoort.
8: I use vision models to detect potholes of various sizes. That's small, medium, and large. Also, I found some potholes which are really difficult to detect with the naked eye because they look like speed breakers from a distance. But when you come close, you realize that, oh, this is not a speed breaker. It's a pothole.
6: Ja, potholes dus. Dus die camera die ziet die gaten in de weg. Maar dan begint het eigenlijk pas. Het systeem zoekt ook uit welke aannemer er verantwoordelijk is voor de weg. Bij welke ambtenaar je moet zijn om het te laten repareren. En hij maakt een heel rapportje voor je dat je zo kan insturen met de Indiase media. Het gaat om meneer Gaurav Sen, die hoorde je net. Hij is software-ingenieur. Ondernemer ook. En gebruikt dus die dashcam samen met GPS en een bewegingssensor. Dus als je klam voelt, dan weet je, daar hebben we er eentje te pakken. De camera filmt de weg. AI beoordeelt waar de gaten zitten en hoe groot ze zijn. En die meneer Sen heeft zijn toepassing gekoppeld aan zo'n 2900 overheadscontracten. En op basis van de locatie zoekt het systeem dan dus uit welk contract bij welke weg hoort. En welke aannemer betrokken is. En welke ambtenaar even een mailtje moet krijgen met een opdracht om iets te gaan veranderen. En van ieder gat kan die software dus vervolgens een compleet dossier maken.
8: My app can do this in 4 seconds with structured output of the concerning photo, the geolocation, the tender number and the officer who's responsible for it.
5: Wacht even, ik hoor die man zeggen, my app can do this in 4 seconds.
6: Mm-hmm. AI.
5: In 4 seconden heeft hij een rapport.
6: Ja, een heel rapport gemaakt en dan kan het zo op de post.
5: Als die ambtenaar dan ook 4 seconden overdoet.
6: Dat zal wat langer duren, denk ik, zomaar. Ja. Het eerste en eigenlijk ook het enige wat ik dacht was, wanneer is dit voor België te implementeren?
5: Op de A50.
6: Lijkt me een heel goed idee.
5: Vandaag op de A50 ook te implementeren. Ja. De Nederlandse medicijnuitgaven dreigen de komende 2 jaar te verdubbelen. Zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO Bank. En dat is niet heel wenselijk, ook niet voor onze gezondheidszorg. Bespreken we zo met de bank in de ochtendspits.
9: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
10: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
14: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
16: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
17: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: kozijnen. Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
20: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
21: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
20: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
22: En, hoe ging je leestoets?
23: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
22: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
23: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
22: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
24: Thomas van Zijl.
25: Morgen in BNR Zaken doen, het beleggerspanel over het bedrag dat Entropic denkt op te halen bij de beursgang en een gesprek met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik vraag hem hoe Nederland ervoor staat met het woningtekort en of we geld voor infrastructuur wel op de goede manier besteden. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: In 14 weken begrijpend leren lezen.
23: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
27: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 200 kilometer file in totaal. Het is iets drukker dan de afgelopen weken. Onder andere op de A16 richting Rotterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 11 kilometer met 15 minuten oponthoud. Gaten in de weg veroorzaken vertraging op de A50 richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijssoord. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. De A59, knooppunt Zonsdeel richting Den Bosch, 15 minuten extra tussen Waalwijk-Oost en Nieuwkuik door een ongeluk. En tot slot nog de N50, want je loopt 20 minuten vertraging op in de richting van Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 37,8. De A15 Rotterdam richting Europoort bij 45,6. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken, zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Unive kan een scheurtje in de vooras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers toeterend door het centrum van Amersfoort gereden. Daar werden stroopbalen gedumpt. Ook in Barneveld kwamen boeren in actie. Ze verzamelden zich bij het gemeentehuis en hadden een gesprek met de burgemeester. Boeren protesteren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen veel te streng is. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het weer dan van weer online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
5: Nederlandse medicijnuitgaven dreigen de komende 2 jaar te verdubbelen, de kosten. En de overheid probeert er alles aan te doen die kosten te drukken. Maar hoe wenselijk is dat eigenlijk? ABN AMRO Bank, dit onderzoek. En daar hoor je de uitkomsten zometeen van hier bij BNR.
3: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
3: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
8: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
24: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
11: Dus we zijn nog niet verloren.
28: Want daarvoor luister je de grote techshow.
29: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
30: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
31: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 4 minuten over 8:30 geworden. Het gaat hard. Buiten is het een beetje grijzig, grauwig en het regent. Dat is ook wel weer eens prettig. En iemand zit naast me en die weet wat we gaan doen.
6: Zeker, zometeen blikken we vooruit op de aankomende beursdag. Dat doen we vandaag met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En we praten over Meta, want dat krijgt in Amerika weer eens een rechtszaak aan de broek van enkele tientallen staten. Die slepen Meta voor de rechter vanwege verslavende elementen in onder andere Facebook en Instagram. En dat zou wel eens een van de belangrijkste rechtszaken voor Meta ooit kunnen worden, hoor je zometeen.
5: Maar we gaan eerst naar dit. De Nederlandse medicijn... uitgaven die dreigen de komende 2 jaar te verdubbelen. Volgens onderzoek van ABN AMRO probeert de overheid die kostenstijging te beteugelen met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Ik heb even een kikkertje, Mikkel, sorry.
6: Dan ga ik verder praten, want die strenge criteria die zorgen er alleen voor dat middelen niet of pas later beschikbaar komen voor patiënten. En maken Nederland ook nog eens minder aantrekkelijk voor de ontwikkeling van innovaties. David Bolscher is sectoreconoom zorg en digitale transformatie bij ABN AMRO. En die zegt dat de focus van de overheid misschien wel te veel ligt op de kosten van die medicatie.
9: Het beleid is heel erg nu gericht op budgetbeheersing.
5: Ja.
9: Dus om de zorgpremie niet te erg te laten stijgen.
5: Mm-hmm.
9: En daarom is het ook niet zo waarschijnlijk dat die verdubbeling gaat plaatsvinden. Maar als je kijkt naar wat er allemaal aankomt aan nieuwe middelen, die ontwikkeling gaat gewoon heel snel.
5: Ja.
9: Dus daar hebben we naar gekeken. En nou ja, als van alle nieuwe middelen die de komende 2 jaar verwacht kunnen worden, nou dan kom je op ongeveer jaarlijkse kosten van 35 miljard euro. Maar nou ja, uiteindelijk zit daar ook wat overlap tussen. Dus en stel je zou voor elke ziekte het meest effectieve geneesmiddel gaan vergoeden, dan kom je op extra kosten van 8 miljard euro jaarlijks. En dat is een verdubbeling van de geneesmiddelenuitgaven.
5: Ja.
9: Maar ja, dat budget dat is er dus niet. Of nee, dat wordt daar niet voor vrijgemaakt.
5: Nee.
9: Ja, ja, dus uiteindelijk probeer de overheid die stijging te remmen door met een streng vergoedingsbeleid.
5: Ja.
9: En dat betekent dus wel dat er minder middelen beschikbaar komen voor patiënten.
5: Precies.
9: Ja, nou, en ook dat het de innovatie tegenhoudt.
5: Ja, nou, vandaar dat ik zei, dat is natuurlijk niet heel wenselijk overheidsbeleid. Als je wil dat mensen zorg krijgen die ze toekomt en er komen medicijnen, dan moet je daar misschien op een andere manier tegenaan kijken. Zo probeert dus de overheid de kostenstijging in de hand te houden. Maar die strategie op de lange duur, dat is toch niet goed. Gaat ons misschien wel meer kosten, omdat je als maatschappij gewoon zorgkosten moet gaan dragen voor mensen.
9: Ja, dat zou goed kunnen.
5: Ja.
9: Nee, uiteindelijk kijkt de overheid natuurlijk wel van naar wat is de kosteneffectiviteit van een middel. Dus daarin proberen ze dan een afweging te maken van voegt echt die waarde toe en willen we toelaten. Maar ja, als daarnaast het budget ook heel erg knelt, dan zie je wel dat met bijvoorbeeld nieuwe middelen, ook bijvoorbeeld met de GLP-1-medicatie, de afslankmedicijnen.
5: Ja.
9: Dat de overheid dan soms heel huiverig is om te vergoeden. Dus dat is nu onder hele strenge voorwaarden. Volgens mij moet er eerst een jaar lang een leefstijlinterventie gevolgd zijn. En als dat dan niet effectief is, ja, dan wordt dat vergoed. Terwijl dat uiteindelijk, dat zeggen nu ook sommige zorgverzekeraars, misschien wel tot veel grotere baten zou kunnen leiden als het makkelijker vergoed wordt. En wat we uiteindelijk zien aan de innovatie en ontwikkelkant is ook dat biofarmaceuten het heel lastig vinden om middelen in Nederland te ontwikkelen als die vergoeding als die vergoeding lang op zich laat wachten of uitblijft. Want als hier onderzoeken met patiënten doen, klinische onderzoeken, ja, en uiteindelijk dan vervolgens dat middel voor die patiënten niet beschikbaar komt, ja, dan is dat heel lastig uit te leggen. Dus als we ook kijken naar de cijfers van klinische onderzoeken, dan zien we dat dat echt achterblijft in Nederland vergeleken met andere Europese landen en al helemaal vergeleken met China of de Verenigde Staten.
5: Ja. Over de langdurigheid van dat proces. Want ik begrijp de gemiddelde wachttijd tussen Europese goedkeuring en toegang tot het nieuw geneesmiddel in ons land is inmiddels opgelopen van 252 dagen in 2019 naar 493. Bijna verdubbeling, hè, als je het goed beschouwt in 2025. Dat is toch wel iets significants. De overheid weet dit. Waarom? Want als je inderdaad streeft naar efficiëntie, zou je zeggen, ja, gaat dat proces nou versnellen?
9: Ja, of in ieder geval ook meer misschien een bepaalde prioritering toevoegen. Ja, dat de middelen die heel belangrijk zijn, dat die dan voorrang verkrijgen. Ja. Uiteindelijk, dit is niet alleen een Nederlands probleem. Dus in andere Europese landen zien we ook dat die vergoeding, dat langer op zich laat wachten. Ja. Dus als een middel is goedgekeurd, dat het steeds langer duurt voordat die vergoeding plaatsvindt. En dat komt waarschijnlijk deels omdat er dus meer middelen beschikbaar komen. Maar ook, misschien is het soms ook een strategie om het langer op zich te laten wachten om die budgetten te beheersen.
5: Ja.
9: Andere landen, bijvoorbeeld Duitsland als buurland, die doet wel aan directe vergoeding. Kijk, uiteindelijk is het ook de vraag van misschien kunnen er ook meer dingen in het beleid worden ingevoerd om juist te sturen op welke middelen echt nodig zijn, waar behoefte aan is.
5: Ja.
9: En om in ieder geval te zorgen dat die zo snel mogelijk beschikbaar komen.
5: Precies, naar
9: ja,
5: voren worden
9: dan, ja. Nou ja, het is ook van hey, hoe innovatiever het middel, hoe onzekerder de opbrengsten. Nou ja, hoe lastiger het eigenlijk is om zo'n middel te ontwikkelen en hoe meer dat kost. En het zou dus ook heel mooi zijn als met dat vergoedingsbeleid en nou ja, dat de overheid duidelijker beleid voelt op bepaalde medische behoeften die er zijn.
5: Ja.
9: Nou ja, dat die onzekerheid wat kan worden
5: zeker
9: weggenomen. En dat daar juist ook meer nieuwe middelen worden ontwikkeld en direct nou ja, de toegang vinden naar patiënten.
5: Ja, wat dat betreft inderdaad, hè, wat u net schetst, het beeld van farmaceuten die wat huiverig zijn om hierin te werken. Jammer, want dat was een positie die we wel hadden ooit. Kunnen we dat nog terugkrijgen? Zou je daar inderdaad nog wat aan kunnen verhapstukken om te zorgen dat we weer wat meer meespelen? Dan moet je inderdaad ruimhartiger zijn in het toekennen van kosten in je zorgsysteem.
9: Ja, zeker. Dus je ziet nu dat Nederland een hele als afzetmarkt eigenlijk vrij weinig voorstelt. Dus
5: ja,
9: dat komt enerzijds omdat we klein zijn, dus je zou ook Europees kunnen gaan samenwerken daarin. Hè? Europees kunnen gaan inkopen. En anderzijds komt dat ook omdat we dus bereid zijn zo weinig voor geneesmiddelen te betalen.
5: Ja, ja.
9: En ook voor innovatieve geneesmiddelen. Dus daar valt zeker wat te halen. En ik denk, ja, juist ook door bijvoorbeeld keuzes te maken van oké, in deze innovatiedomeinen willen we meer gaan investeren. En
5: ja,
9: dan zou je ook kunnen kijken of je daar de afzetmarkt wat voor kan versterken. En dat zou biofarmaceuten zeker helpen om ook in Nederland die middelen te ontwikkelen.
5: En dat zei David Bolscher, sector-econoom zorg en digitale transformatie bij ABN AMRO.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: 9:11 en dan moeten we even naar Politiek Den Haag, Iwan.
6: Ja, zeker, want gisteren bespraken we al dat er gesprekken zouden zijn tussen Jette en onder andere Klaver en Eerdmans. En misschien wel zoals verwacht, maar toch, die eerste onderhandelingen hebben geen doorbraak opgeleverd. Althans, niet de onderhandelingen tussen het kabinet en Pro. Volgens Jesse Klaver van Pro was er geen beweging bij Jette en zijn vicepremiers Jessel Kuusen van de Brink.
12: Het kabinet is nog steeds voornemens om fors te gaan bezuinigen op gewone mensen. Geld wat mensen opzij hebben gelegd, of als ze arbeidsongeschikt raken, of als ze werkeloos raken. Ja, en dat is voor ons geen begaanbare weg. Dus het verschil tussen het kabinet en ons is levensgroot.
6: Ja, levensgroot, maar Klaver gooit de deur niet dicht. Is wel bereid om verder te praten met het kabinet. Maar een nieuwe afspraak, een vervolgafspraak, die is er nog niet, zei hij na afloop tegen onze politiek verslaggever Michiel Jurjens.
12: De komende weken moet er een begroting worden gemaakt. En we gaan kijken of het kabinet dan wel gaat bewegen. Vandaag is dat in ieder geval niet gebeurd. Dan is het verschil echt levensgroot. En is een afspraak over de begroting absoluut niet dichterbij gekomen.
13: Wilt u hoe dan ook onderdeel van een begrotingsdeal zijn? Of hoeft dat niet per se?
12: Wij willen Nederland vooruit helpen. Dus wij zijn helemaal niet bezig met de vragen over welke deal of het kabinet. Nederland moet vooruit worden geholpen. En daarmee moeten de bezuinigingen op sociale zekerheid sowieso van tafel. En dat is waar we ons voor inzetten.
13: Dus met wat voor gevoel gaat u nu weg hier?
12: Met het gevoel dat er heel veel werk aan de winkel is. En dat er het probleem nog steeds heel groot is. En dat het verschil tussen het kabinet en tussen ons levensgroot is. Dat was het. En dat is niet klein geworden vandaag.
6: Ja, en Klaver heeft ook een comfortabele positie. Want zijn partij kan het kabinet in de Tweede Kamer aan een stevige meerderheid helpen. 86 zetels. En in de Eerste Kamer komen ze ook een heel eind met Pro. Want er zijn er nog maar 2 zetels nodig. Het kabinet blijft ook naar rechts kijken voor mogelijke steun voor een begroting. Jette, Jessel Guus en Van der Brink spraken gisteren ook met Eerdmans van Ja 21. Dat gesprek verliep volgens een woordvoerder goed en constructief, maar Michiel kon Joost Eerdmans achteraf niet spreken, want dat gesprek was via een digitale verbinding, want Eerdmans zat nog ergens in het buitenland. De nadagen van zijn vakantie, hoop ik althans. Morgen praten Jette en de vicepremiers met ChristenUnie 50PLUS en de SGP. En volgende week staat er nog een gesprek met Volt gepland. En ja, de tijd dringt op zich wel, want het kabinet heeft nog tot volgende week vrijdag de tijd om die begroting af te maken. Dan moet het document ter goedkeuring of ter controle, ter check naar de Raad van State. En dat is vandaag precies over 4 weken, dan is het Prinsjesdag. Dan presenteert het kabinet de plannen voor het komend jaar. Ja, vooralsnog dus zonder meerderheid. Dat is ook een optie, hè, dat er een soort basisbegroting komt waar er daarna nog kan worden gesleuteld in de politieke beschouwingen. Kan ook, maar het liefst regelen ze van tevoren iets. Nou, de tijd tikt nog 1,5 week te gaan.
5: En dat brengt ons bij Rijn Baartmans van de AWB. Gaat er in de A50 inmiddels? Weten we waarom dat is?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Na het wegdekken op de A50 richting Arnhem heeft het erg zwaar gehad gedurende de warme periodes deze zomer. Een zwaar verkeer heeft daar schade veroorzaakt en daarom is nu de rechterrijstrook dicht. Het is nog onduidelijk wanneer het gerepareerd wordt, maar het is wel duidelijk dat het verkeer nu 15 minuten vertraging oploopt. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij hectometerpaal 59,7 en de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
14: Blik op de beurs.
5: Nog een kwartiertje lopen de beursdeuren, dus kijken we vooruit met Jos Versteeg vandaag, analist bij Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
5: Nou, wat zegt de future?
15: Lager, licht lager, min 0,2%. Dus dat valt allemaal nogal mee. Amerika was gisteren toch iets meer somber. 0,5% eraf. En dat had alles te maken met toch zorgen over de olieprijs. Brent staat nu weer boven de $90 per vat op 91,31. Iran heeft een olietanker in beslag genomen. Trump bedreigt Oman, notabene. En maandag loopt het 68-daagse memorandum of understanding met Iran af. En Trump heeft gezegd dat hij geen interesse heeft in verlenging. Kortom, het ziet eruit dat er toch nog wel eventjes een tijdje problemen blijven in het Midden-Oosten.
5: Dat
15: zie je gelijk ook weer terug in dat mensen toch vrezen voor hogere inflatie. Want de 30-jarige Amerikaanse staatsobligatie staat op 5,3%. Hallo. En dat is het hoogste niveau sinds 2007.
5: Ja, bedankt. Tot zover de kapitaalmarktrente. Nou, dan de aandelen. Ja. Wat gaan we? Kijk, de Shells van deze wereld die spinnen garen, neem ik aan.
15: Ja, precies. Laten we daar maar even naar kijken. Kijk, de koers-winstverhouding van Shell is niet zo hoog, hoor. Staat op 8,5 en het dividendrendement is 3,5. Koers loopt weer richting de 40 en dat was ook zo'n beetje de all-time high. Als je kijkt naar Bloomberg, is meer dan de helft van de analisten toch nog wel enthousiast over het aandeel. Met een koersdoel van €44. Maar ja, je loopt dan toch wel het risico dat je net het laatste staartje meepakt, denk ik. Want op zich, kijk, die olieprijs, ondanks al die problemen die we in het Midden-Oosten zien, die staat helemaal niet ver boven de 100 waar iedereen afhankelijk bang voor was.
5: Nee, precies.
15: Omdat men er toch wel van uitgaat dat er ooit wel een oplossing komt voor dat conflict. Conflicten duren over het algemeen vaak, zeker dit soort conflicten in het Midden-Oosten, nooit heel erg lang. En dan komt er een enorme hoeveelheid olie op de markt. En de vraag, zeker vanuit China, we hebben gisteren cijfers vanuit China gezien, die waren niet zo best, is ook niet zo hoog. Dus men gaat er toch wel van uit dat
5: er een plas olie komt op de dag.
15: Precies.
5: Ja, dan gaat hij nog verder naar beneden. Nog even, zijn er nog macro dingen die we in de gaten moeten houden?
15: Nee, macro niet, maar je moet wel even goed kijken naar metaplatforms. Daar begint vandaag beginnen de openingspleidooien in een grote zaak van een aantal staten tegen Meta. Het gaat dus niet om zo'n speciale antitrustzaak, maar dit is een specifieke zaak die gaat om algemeen consumentenbescherming en privacy. En die staten hoeven dus niet specifieke probleemgevallen te bespreken. Hè, want er zijn van het voorjaar wat zaakjes geweest waarin ze een paar miljoen hebben geschikt tegen mensen die zeiden dat ze last hadden van verslaving. Nou, daarna kwamen er toch wel wat ernstigere zaken waarbij toch wel honderden miljoenen aan boetes is geëist. En nu gaat het dus om een algemeen bescherming van consumenten en privacy, zeker met kinderen. En dat kan een waanzinnige boete opleveren van 1,4 biljoen. Dus het gaat om 1400 miljard.
5: Ja.
15: En ook maatregelen om te voorkomen dat die kinderen verslaafd worden. Dus het kan ook behoorlijke eisen kunnen er gesteld worden aan Meta om hun manier van werken heel erg te veranderen.
5: Ja.
15: Kijk, ik heb met al die zaken tegen Big Tech, maar heb ik me nooit zoveel zorgen gemaakt, omdat technologie is strategisch heel erg belangrijk. Hè. Meta is natuurlijk ook heel groot op het gebied van artificiële intelligentie en Amerika heeft die bedrijven nodig. We hebben het in de afgelopen tijd gezien dat ook Alphabet behoorlijk gespaard is gebleven. En ik ga er eigenlijk vanuit dat dat hier ook gebeurt. En dat er dit soort zaken zijn. Die over het algemeen ga ik ervan uit dat dit niet echt heel erg naar wordt. Maar je moet wel eventjes goed ernaar kijken wat hier nou precies aan de hand is. Want het gaat echt om
5: veel
15: toch wel een hele nare zaak.
5: Ja, dankjewel. Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen.
14: Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider, heeft gereageerd op de toenaderingspoging van president Trump. Zo vertelde Trump gisteren in de Oval Office. Op de vraag van de journalist of er een reactie was gekomen, zei Trump ja. En verder zei hij er niets over. Het Witte Huis in Noord-Korea hebben daar ook verder geen uitleg over gegeven. Nou, wat was er dan aan de hand gisteren? Het nieuws dat Trump had bevolen dat een gezamenlijke legeroefening met Zuid-Korea wat moest worden afgeschaald, omdat Noord-Korea volgens Trump geen bedreiging welwillend land is. En juist een zeer respectvol land. Het zorgde voor vraagtekens over de Amerikaanse afschrikkingskracht in de regio. We spraken gisteren met hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Die had een tamelijk vernietigende analyse over de opstelling van Trump en zijn uitspraken. De relatie tussen Zuid-Korea en Amerika staat daardoor opnieuw onder druk. Onder meer ook door de Amerikaanse importheffingen op Zuid-Koreaanse producten. En toch blijft Trump Seoul zien als een belangrijk investeerder in die Amerikaanse economie, als een bondgenoot bij de wederopbouw van de Amerikaanse scheepsbouwindustrie ook. En Kim die zou dus positief hebben gereageerd op de toenadering van Trump, zeg ik maar even. Maar hoe of wat, weten we dus niet. Het is één bron en een nogal onzekere bron, namelijk Donald Trump.
5: En dan de economische schade van de aardbeving in Colombia loopt op tot 8 miljard euro, laat de president van het land weten. Het gaat om een voorlopig cijfer, dus het kan nog veranderen. Er is vooral schade aan gebouwen en aan de infrastructuur. Zo'n 27.000 huizen zijn er verwoest. En de aardbeving vorige week maandag kostte 280 mensen het leven. Volgens de regering, die 4 dagen in dienst was toen die aardbeving zich voordeed, worden er nog steeds 194 mensen vermist. Terwijl op websites waar vermissingen worden gemeld de aantallen in de duizenden lopen. Met een kracht van 7,4 ging het om een krachtige aardbeving. In totaal raakten 4000 mensen gewond. Een paar dagen geleden vroeg de Colombiaanse president Abiodro aan de president Trump om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. Want dat is nodig om de getroffen economie van zijn land er bovenop te helpen. En dan, het is 9:09. Tientallen Amerikaanse staten willen via de rechter afdwingen dat Meta, we hadden het net al even over met Jos Versteeg van Inzien en Guinnessen, populaire platforms van Instagram en Facebook minder schadelijk maken voor jongeren. In die rechtszaak, die vandaag begint in Californië, staan de belangrijkste risico's van social media voor jongeren centraal.
6: En dit is echt een belangrijke rechtszaak voor Meta. Misschien wel de belangrijkste, zegt Kirsten Maas, advocaat. Ze is gepromoveerd op aansprakelijkheidsrecht. En dat komt met name door, dat zei Jos ook al, die hoge boete die in de lucht hangt. Misschien wel die 1400 miljard. Er lopen inmiddels meerdere zaken rondom dit thema in Amerika en in Europa.
2: We hadden al in maart 2026 die letselschadezaak waar een 20-jarige vrouw met haar en Google aansprakelijk stelde, omdat ze zei: ik ben verslaafd geraakt aan YouTube en Instagram. Ik heb allerlei psychische schade. We hadden al eerder scholen die zeiden: ja, ik vorder kosten die de school zelf heeft gemaakt vanwege social media probleem bij mijn kinderen. Dus extra hulpverlening en counseling. En dit is dus inderdaad groot, maar dit is dus ook de situatie waar een overheid dus niet voor een individu procedeert, maar echt om verandering af te dwingen. Dus boetes vraagt, winstafdracht, aanpassing van het ontwerp. Dus dat is net een andere situatie dan die andere twee zaken. Maar we hebben hem wel al in een soort miniatuurversie, of in ieder geval in een kleinere versie gezien in New Mexico in maart.
6: Ja, daar gaat Meta tegen in beroep, hè, tegen die zaak, tegen die uitspraak. Meta zelf waarschuwde dat de maximale schadeclaim kan oplopen in theorie tot 1,4 biljoen dollar, 1400 miljard dus. Dat lijkt misschien toch wel een beetje een overdreven bedrag?
2: Ja, dat is ook wel een beetje een frame om te zeggen van, nou, moet je eens kijken hoe belachelijk deze zaak eigenlijk is. Dus we zitten nog bij de openingsverklaring, hè, dus we weten nog niet alles in deze zaak. Dus we gaan het natuurlijk vandaag allemaal bekijken. Maar het klopt dat zij zelf die berekening gebruiken om die claim dus een beetje irreëel te laten klinken. En er is ook discussie over de manier waarop het bedrag berekend is. Want we hebben nu dan elk tiener gebruik vermenigvuldigd met de maximale boete. We moeten even afwachten wat er uit die openingsverklaringen komt.
6: Ja, en wat die staten natuurlijk vooral willen is dat Meta zijn apps gaat veranderen. Bijvoorbeeld dat aantal likes gaat verdwijnen, dat eindeloos scrollen gaat verdwijnen, automatisch afspelende video's verdwijnen, de berichten zoals stories, schoonheidsfilters zouden allemaal weg moeten. Dat zou die app natuurlijk en zijn verdienmodel ingrijpend veranderen. Want dat zorgt ervoor dat al die kinderen maar blijven scrollen de hele dag.
2: Ja, dat is nou precies het verslavende effect. Maar dat is inderdaad, je vat het goed samen. Kijk, ze willen, dit proces gaat met name over gedragsverandering bij Meta. Dus niet wat ik net noemde over die eerdere zaken van Kelly in maart. Niet per se over directe schadevergoeding, maar inderdaad om een rechterlijk bevel dat Meta dwingt om omstreden functies aan te passen. Dus ja, dan moet je inderdaad denken aan de functionaliteiten die jij noemt. En dat zou dan inderdaad mogelijk nodig zijn om dan met name minderjarigen niet continu aan de buis gekluisterd te houden, om het zo maar te zeggen.
6: Ja. En hoe groot schat u de kans dat succesvol zou kunnen zijn, deze claim?
2: Ja, belangrijk is, er is niet een soort federale social media verslavingswet in Amerika. Dus elke staat heeft zijn eigen consumentenwet met eigen regels en boete. Maar wat wel in het voordeel van de staten pleit, is dat Meta dit jaar al 2 keer verloor. Ik noem dan New Mexico, dat ging dan $942 miljoen in totaal. Nou, Los Angeles was die letselschadezaak. Dus met name die uitspraak in New Mexico is hoopgevend voor de staten. Het lijkt met vrijwel dezelfde aanpak als nu in Oakland wordt gebruikt. Dus dat bewijst dat dit type claim voor de Amerikaanse jury in de basis in ieder geval te bewijzen is. Ze kunnen ook putten uit bewijs en documenten die al in eerdere zaken boven tafel kwam. Mm-hmm. Dus ze staan er in ieder geval beter voor dan een jaar geleden. Maar nou ja, er gaat, wat we net ook al bespraken, wel discussie natuurlijk komen over de hoogte van het bedrag. $1.4 biljoen. Nou, jij en ik hebben het niet op onze rekening staan. En ja, ook over de wijze waarop dat dan berekend is. Maar ook zal Meta zich zeker weer natuurlijk op vrijheid van meningsuiting beroepen. Bedenk dat dat in Amerika nog stevig verankerd is dan in Nederland. Dus zij zullen daar zeker weer mee schermen. En uiteraard, tot slot, zoals ze eerder ook steeds hebben gezegd, stellen dat dit niet bewust zo is ingericht of ontworpen. Ja,
6: tot slot, Meta zelf zegt, we doen al van alles en nog wat om jongeren te beschermen met speciale tieneraccounts en systemen die herkennen wanneer kinderen liegen over hun leeftijd. Is dat overtuigend wat u betreft, of moi?
2: Nou, Meta heeft inderdaad dus al wel wat gedaan. Inderdaad, vooral die tieneraccounts. Dat gebeurde wel grotendeels al voor of los van deze rechtszaken. Dus meer als een reactie op de bredere maatschappelijke druk. Die verstrekkende eisen die er nu liggen. Dat is een hele riedel. Maar ja, dat is dus echt een rechtelijk bevel voor de komende jaren. En dat is dus niet een voltooide actie. Dus ze hebben stappen gezet. Maar als de rechter hierin meegaat, zullen ze nog een hoop meer moeten gaan doen. Dus de eerlijke conclusie is, die druk werkt al wel. Maar echt grote dingen aan gaan pakken, dat zal nog moeten komen.
6: En dat zei advocaat Kirsten Maas. Zij is gepromoveerd op en dus specialist in aansprakelijkheidsrecht.
5: Nederlandse mediabedrijven moeten boetes betalen van tienduizenden euro's omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicijnen. Hoofdredacteuren zien dat als gewoon een vorm van censuur, aanval op de persvrijheid. Zometeen toelichting van de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
16: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
16: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
21: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
26: En we hebben elke week een ander werkmerk.
25: Deze week het werkmerk van Ahold Delhaize.
26: BNR at Work. Morgen om 16:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
27: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
32: Nu in de BNR-app.
6: Belemmerende woningmarktregels moeten worden teruggedraaid, vindt een coalitie van partijen uit de woonbranche. Logistieke problemen. Bij de komst van nieuwe automerken maken auto bij een kleine schade al snel totaal los. En padstelling rond Gaza-onderhandelingen blijft voortduren. De kloof lijkt onoverbrugbaar. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: We gaan naar Rijn Baartmans van de AWB. Rijn, bijna 9 uur. Staat er nog veel vast?
0: Ja, we kunnen toch wel spreken van de eerste ochtendspits weer na de zomervakantie. De 150 kilometer op dit moment. Op de A4 onder andere richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Hoefvliet. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En de rechterrijstrook is er dicht. En de rechterrijstrook is ook afgesloten op de A50 richting Arnhem. Er zitten namelijk gaten in de weg tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A325 dan richting knooppunt Velperbroek. Daar staat een auto met pech tussen Elst en Presikhaaf. En daarom doe je er 15 minuten langer over. Tot slot nog de M50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is je vertraging ook een kwartier. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,2. De A15 Rotterdam Europoort bij 45,6. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens ETL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. De brand in een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping. Die werd ontruimd en er vielen geen slachtoffers. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer demente bejaarden. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten.
5: En dan naar de AX, die is 0,1% lager nu, 1113,75 punten. Wat zijn de stijgers en dalers? Nou, allereerst eventjes niet verwonderlijk, door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten is de olieprijs op de wereldmarkt wat opgelopen. Brent crude op dit moment, daar betaal je voor in de future 91,42. Zien we meteen terug op het Dambrak, want Shell staat bovenaan, de grootste stijger, 1,1% erbij. Dan volgt Adyen met 0,9%, UMG 0,8% en SBM Offshore 0,7%. Aan de andere kant verliezen alle techfondsen. Besi 1,8% lager, ASMI 1,7%, ASML 1,1% lager. En Aalberts sluit de rij van deze top 4 0,8% lager. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Jij hoorde het net al in het nieuws. Nederlandse mediabedrijven moeten boetes betalen van tienduizenden euro's omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor allerlei afslankmedicijnen. Dat is helemaal van de gekken, zeggen hoofdredacteuren. Want dit is gewoon een keiharde aanval op de persvrijheid. Dit is censuur. Zometeen de algemene secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
7: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
9: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl. Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
13: heb je ook altijd en overal breaking news.
14: Download de BNR-app en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: 9:06 is het geworden. Op deze druilerige dag, en maar goed ook, want dan krijgen we weer een beetje water in de Rijn. Het is dinsdag 18 augustus 2026. En Iwan weet wat we het laatste uur allemaal gaan doen. Maar laten we beginnen met het eerste half uur.
6: Ja, zeker. En dan beginnen we met het gesprek dat we over een minuut of 7 gaan voeren. Dat is met Lisbeth Spies, de voorzitter van EDES. De branchevereniging van woningcorporaties in ons land. Zij komen vandaag samen met andere mensen uit de woonbranche met een oproep. Namelijk, schaf een hele trits aan belemmeringen. Maar in de regels af om ervoor te zorgen dat wij die woningmarkt aan de gang kunnen krijgen. Om die woningbouw aan de gang te kunnen krijgen. Daarover praten we zo meteen met haar. En we hebben het toch over het rapportcijfer van Donald Trump. Want nog niet eerder in zijn tweede termijn was president Trump zo impopulair als nu. Nou, waar die onvrede vandaan komt en wat dat voor hem betekent voor de midterms aanstaand, hoor je ook dit half uur nog.
5: Maar we gaan eerst naar dit, want verschillende Nederlandse media die hebben boetes opgelegd gekregen van tienduizenden euro's van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat ze reclame zouden hebben gemaakt met hun artikelen voor afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, zo schrijft het FD vandaag. Zowel NRC, Volkskrant, AD als Telegraaf bevestigen dat ze die boetes kregen en zien dat als een aanval op de persvrijheid, als censuur, zeggen sommige hoofdredacteuren. Wij spraken erover met Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En die legt uit waar die boetes nou precies vandaan komen.
15: Waar ze over vallen is het idee dat kranten in dit geval, nieuwsites, digitale sites, schrijven op wetenschapsredacties over de werking van bepaalde afslankmiddelen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een rol van de journalistiek. Je wilde het publiek, jouw lezer of jouw kijker, wil je informeren over wat er speelt in de medische wereld. Omdat er de een heeft een hele verschrikkelijke aandoening, de ander heeft inderdaad overgewicht. En als daar iets op de markt komt wat daar misschien enorm in kan helpen, dan wil je daar het publiek gewoon op een zo objectief mogelijke manier over informeren. En het alarmerende is natuurlijk dat eigenlijk de inspectie zegt, dat mogen jullie niet meer, media.
5: Want we zien dit inderdaad als reclame, als het aanprijzen van, hè, want dat is reclame. Elke redactie weet toch heel goed te onderscheiden tussen aanprijzen en wetenschapbedrijven, zou je zeggen?
15: Zeker. Hè? Dus wat je ziet in de voorbeelden die ook in het Financieel Dagblad genoemd worden vandaag, zijn voorbeelden van zeer gedegen onderzoeksjournalisten die wetenschapstijdschriften, gerenommeerde wetenschapstijdschriften citeren over wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. En daar uiteraard, en dat vind ik ook wel belangrijk om dat te benadrukken voor jullie, voor de luisteraar, daar niets voor betaald krijgen. Maar, dus daar waar je vroeger nog wel sluikreclame had, bij de publieke omroep, dat er stiekem in een film of in een programma reclame werd gemaakt voor sigaretten of voor drank of voor een auto. Dan kregen die media, in dat geval kregen ze er ook wat voor. Dat waren geen journalistieke media, hè, dat waren vaak meer entertainmentprogramma's. Maar dan was het voor ons ook volstrekt logisch dat je zegt... ja jongens, dat is geen journalistiek, dat is gewoon onder de
5: verkapte tafel. Verkapte reclame.
15: Geld krijgen ergens voor. Ja, hier doen journalisten doen hun uiterste best om het publiek op een zo goed mogelijke manier... ook te zeggen over de nadelen, hè, maar ook de voordelen van bepaalde middelen... Ja, en dan is het wel chockerend dat daar dan 10.000 euro's boete voor gegeven worden.
5: Ja, toch. Er staat ook in hetzelfde artikel van het FD... staan twee artikelen genoemd, afgedrukt in Flair. Dat is dat damestijdschrift en in de Stentor. Allebei uitgaan van DPG Media, kregen daarvoor een boete. Werd voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam. En die oordeelde in april na een bezwaar. Ja, die artikelen waren niet neutraal genoeg. En de boetes zijn dus terecht opgelegd.
15: Ja, dus nou ja...
5: Een heel schimmige scheidslijn tussen wat wel en niet gezien wordt als reclame. En dan moet je dus wel oppassen. Maar kan je dat dan als censuur zien? Als de rechter ook bepaalt, nee, dit is net over het randje heen.
15: Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk groot respect voor een uitspraak van de rechter. Hè. We maken ons zorgen om wat zo'n inspectie doet. Normaal gesproken is een rechter natuurlijk de plek om te kijken... om dat onafhankelijke oordeel dan te krijgen van... God, gaat de inspectie hier te ver? Tegelijkertijd, om dat onafhankelijke oordeel dan te krijgen van... God, gaat de inspectie...

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Gaan we aanvechten, want dit is directe censuur. En daar zitten jullie op te wachten.
2: Ja. Nou ja, wat mij betreft wel, maar dat kan ik pas doen nadat ik heb overlegd.
1: Geconfronteerd met, ja natuurlijk.
2: Ja, nee, ja. Precies. Hè. Ik wil dat dan samen doen met de hoofdredacties van deze titels. Ja. Maar wij zijn er absoluut klaar voor. Wij zijn klaar voor een gesprek met de inspectie. Want dat moet ook gebeuren, want je ziet dat het zo breed speelt. En we hebben wel eens voorbeelden ook gehad van Poont, die een documentaire serie uiteindelijk niet heeft uitgezonden, omdat ze ook werd gedreigd met boetes. Nou, daar heb ik toen ook al mijn sterke afkeuring over uitgesproken. Ja. Want dat is wat er dan gebeurt. Hè. Je gaat dan eigenlijk als journalistiek op de rem.
1: Omdat je bang bent
2: voor boetes. Dus ik denk een gesprek met de inspectie moet komen. En ik ga zeker met de betreffende hoofdredactie spreken van of wij een rol kunnen spelen in een hoger beroep om dit goed uit te vechten en een duidelijke uitspraak over te krijgen.
3: Ja, en wat zou u de hoofdredactie dan tot die tijd aanraden? Maar even wat minder schrijven over dit onderwerp. Want ja, chilling effect, allemaal spannend en ingewikkeld. Of gewoon door met je werk en dan maar later met die boetes zien om te gaan.
2: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik bedoel, dit gaat gewoon over serieus geld. Dus ik denk dat het belangrijkste is om inderdaad goed je werk te blijven doen. En in ieder geval volgens de lijnen die wij denken, die aanvaardbaar zijn. Want het is voor ons natuurlijk volstrekt logisch dat je niet het publiek moet willen misleiden. Of je daar nou geld voor krijgt of niet. En ik denk dat elke journalist daarvan bewust is. Dus ik denk zolang die journalisten gewoon volgens die ethische normen blijven werken, ja, dat ze zich veilig moeten voelen. Maar ik snap absoluut dat die druk er nu is. Dus we moeten heel snel in gesprek.
1: Zei Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van de Journalisten, de NWJ. En dan gaan we naar Rijn Baartmans van de ANWB. Want het is bij het knooppunt Amstel, bij Amsterdam, is het druk, hè, Rijn?
4: Ja, het is sowieso druk op de ringweg van Amsterdam. Vooral aan de zuidelijke kant en ook op wegen als de A9 staan files. De meeste vertraging op dit moment op de A10, ringweg zuid richting Amersfoort, ter hoogte van knooppunt Amstel. Daar staat een auto met pech. Dat veroorzaakt een file van ruim 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,2. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij 91,2. En de A27 Gorkum richting Breda bij 35,2.
5: Blik op de beurs.
1: Nou, ben je er klaar voor de blik op de beurs? Want op dit moment staan we 0,2% lager op 1113 punten. Kijken we even naar het rijtje met dalers. Nou, dan komen eigenlijk alle techfondsen tegen de chippers. 2,3% staat ASM International naar beneden. Besi 1,9% verlies en ASML 1,5% verlies. Ja, en dan als we kijken naar de olies. Ja, het gaat goed met de olieprijzen in de wereld. Die stijgen op het verhaal dat er toch wel wat onduidelijkheid is. En onenigheid weer in het Midden-Oosten. Er ligt nog geen deal. Die 60 dagen zijn bijna voorbij. En Trump zegt dat hij Oman mogelijk wil bombarderen als die voor een deal gaan liggen met tussen Amerika en Iran. Dus moesten we Shell in de gaten houden van Jos Versteeg van Insinger Gielissen.
6: De koerswinstverhouding van Shell is niet zo hoog, hoor. Staat op 8,5 en het dividendrendement is 3,5. Koers loopt weer richting de 40 en dat was ook zo'n beetje de all-time high. Als je kijkt naar Bloomberg, is meer dan de helft van de analisten toch nog wel enthousiast over het aandeel. Met een koersdoel van 44 euro.
1: Ja, en het aandeel staat nu op 39,6 en is daarmee de grootste stijger. Op het Damrak staat namelijk 1,2% hoger. Boven Atjen 1,1% hoger, ArcelorMittal 1,1% en ook SBM Offshore, oliegerelateerd uiteraard, staat 1,1% hoger. En wat doet dan de future? Brent Crude 91,16 op dit moment.
3: En dan, om het doel van 100.000 nieuwe woningen per jaar te halen, moet het kabinet allerlei belemmerende regels op de woningmarkt terugdraaien. Die oproep doet een coalitie van ondernemers en ook bedrijven en brancheorganisaties in de woningbouwsector in een vandaag verschenen rapport. In die coalitie onder meer EDES, Bouw Nederland, NEPROM, de projectontwikkelaars, en het IPO, Interprovinciaal Overleg. De Woonalliantie noemen zij zich. En zij zeggen, het is nu niet aantrekkelijk om allerlei langetermijninvesteringen te doen. Ik praat erover met Lisbeth Spies, de voorzitter van EDES. Dat is dus de landelijke brancheorganisaties van woningcorporaties in ons land. Mevrouw Spies, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Ja, en allereerst even

0: kort. Welke voorstellen doet u waarmee u zegt van nou, daarmee zouden we richting die 100.000 kunnen?
1: We doen nu voorstellen om het investeringsklimaat voor al die mensen die die bijdrage moeten leveren aan die bouwopgave te verbeteren. Voor corporaties betekent dat in de eerste plaats het terugbrengen van de vennootschapsbelasting naar nul. We betalen nu winstbelasting, terwijl we wettelijk gezien geen eens winst mogen maken. De overdrachtsbelasting zit in dat pakket. Verlaag die. Kijk naar pensioenfondsen die in Nederland op een andere manier worden benaderd dan in het buitenland. Kijk naar subsidies voor de onrendabele toppen voor grotere gebiedsontwikkelingen. De wet die vooral de middenhuur en de hogere huur reguleert, zou versneld geëvalueerd moeten worden. Nogmaals, een pakket van ongeveer 7 maatregelen, waarvan voor de corporaties de één heel belangrijk is, voor Bouwend Nederland een andere heel belangrijk is, voor de particuliere verhuurders weer andere maatregelen heel belangrijk zijn, maar die als totaalpakket absoluut noodzakelijk zijn om naar die 100.000 woningen per jaar toe te gaan. Als wij deze investeringscapaciteit niet verbeteren, als het kabinet daarin geen stappen zet, dan wordt de belofte die het kabinet aan heel veel woningzoekenden heeft gedaan om per jaar 100.000 woningen toe te voegen, niet gehaald. Nee. En dit is het moment voor het kabinet om naar dat aanbod wat wij doen, hè, wij leveren die 100.000 woningen, zij moeten iets doen in het investeringsklimaat, laten we elkaar daar op de hand geven. Dit is het moment om dat te doen.
0: Ja, en kunt u dat dan helemaal doorrekenen, dat als we die maatregelen allemaal zouden doorvoeren, dat we dan inderdaad aan die 100.000 komen? Want ja, dat sommetje zie ik niet echt in uw rapport staan.
1: Nee, maar wij werken met allerlei rekenmodellen die buitengewoon ingewikkeld zijn en waar heel veel knappe koppen zich dagelijks over buigen. Dat zijn dezelfde modellen die ook het kabinet gebruikt. Dus misschien zijn het er een paar meer dan 100.000, misschien zijn het er een paar minder. Maar dit pakket van maatregelen, deze menukaart, is absoluut noodzakelijk om de investeringscapaciteit te verbeteren. Als dat niet gebeurt, dan blijven we ergens tussen de 70.000 en de 80.000 woningen per jaar steken, terwijl de belofte van het kabinet en de noodzaak om heel veel mensen van een eigen huis te voorzien groter is dan ooit.
0: Ja, nu noemt u ook welke regels voor welke instantie specifiek interessant zijn. Is dit dan ook eigenlijk allemaal in het algemeen belang? Want al die maatregelen die u noemt kosten geld. Nou ja, dat moet dan dus ook weer ergens gevuld worden. We weten, dit geld is niet in overvloed beschikbaar. Dat is natuurlijk niet uw taak om die begroting te maken, maar ja, ik kan op die manier ook in de wensenlijst gaan dienen.
1: Nee, en Sinterklaas is ook nog niet in het land. En dat realiseren we ons heel goed. En tegelijkertijd, het zou ook heel kortzichtig zijn als het kabinet alleen kijkt naar wat het de schatkist zou kosten als ze deze maatregelen zouden treffen. Want er staat namelijk ook heel veel inkomsten tegenover. Economische ontwikkeling, werkgelegenheid, BTW-inkomsten, die naar alle waarschijnlijkheid een veelvoud zullen zijn dan de gemiste vennootschapsbelastinginkomsten bijvoorbeeld. Dus het kabinet kan met dit maatregelenpakket voor een relatief goedkope oplossing ook nog eens op een andere manier heel veel meer inkomsten tegemoet zien. En dat is niet alleen goed nieuws voor al die woningzoekenden die dringend op die woning zitten te wachten, maar ook heel goed nieuws voor bijvoorbeeld de bouwwereld, dan heel veel mensen aan het werk kunnen helpen. De BTW-inkomsten voor meneer Heijnen, die worden ook vergroot. Nee. Ja.
2: Mevrouw Spies, nog één dingetje. Even heel specifiek naar uw eigen tak, Edes, woningcorporaties. Het kabinet heeft u al een stukje tegemoet gekomen om te zorgen dat die bouwagenda wat losgetrokken werd. Maar het is niet genoeg, begrijp ik. Wat moet er nou nog verder gebeuren? U zegt vennootschapsbelasting, daar moet je niet bij aankomen met me.
1: Nee, het kabinet is voornemens om vanaf 2028, mind you, dat is niet dit jaar, maar weer in de toekomst geschoven, die vennootschapsbelasting naar 25% te verlagen. Ja. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Hij moet helemaal naar nul om ervoor te zorgen dat wij kunnen doen waar we goed in zijn, namelijk 30.000 sociale huurwoningen per jaar toevoegen voor al die mensen die daar dringend naar op zoek zijn. En dat moet nu, want dat geldt voor dat al die bouwers, investeringsbeslissingen die vandaag worden genomen, leiden er pas toe dat er over 5 jaar een sleutel van een voordeur overhandigd kan worden. Natuurlijk. Dus als we nu die investeringszekerheid niet krijgen, kunnen we vandaag en morgen niet de beslissingen nemen die ertoe leiden dat er aannemers aan de slag gaan en dat er nieuwe woningen gebouwd moeten worden. We kunnen niet op onze handen blijven zitten. Corporaties moeten, sowieso idioot, wij maken geen winst, wij mogen geen winst maken en toch moeten we winstbelasting betalen. Hou daar eens een keer mee op.
0: Spreken we u vaker hier op BNR. Hebt u het idee dat u gehoord wordt met uw oproep? Of is het,
2: vechten tegen de bierkrijst. Ja.
1: Nou ja, we erkennen ook, we beginnen altijd met een compliment als je iets vraagt. Hè. Het kabinet doet een voorzichtige stap in dat coalitieakkoord, maar te laat en niet ferm genoeg. Ja. En dit is het moment en om dan van je te laten horen. Hè. Vandaag, deze weken, wordt de begroting voor volgend jaar gemaakt. Nou, dat doen ze niet alleen als het goed is met zichzelf en oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Maar daar hebben ze ook al die bouwende partijen voor waar de woningbouw opgave betreft heel hard bij nodig. Wij reiken ze de hand en vragen tegelijkertijd dat zij dan ook de dingen nog beter, ons nog beter in staat stellen om die ambities te helpen realiseren dan dat ze oorspronkelijk van plan zijn te doen.
0: Nou, de uitnodiging ligt er van Liesbeth Spies, de voorzitter van EDES. Dank.
3: Bas van Werven en Iwan Verhips. PNR.
2: Ja, doen we even een rondje approval ratings. Want de populariteitscijfers van Trump zijn gedaald tot het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. En ongeveer op hetzelfde niveau als het laagste niveau wat hij ooit had in zijn eerste termijn, blijkt uit een peiling van persbureau Reuters en onderzoeksbureau Ipsos. Een derde van de ondervraagde Amerikanen is nog tevreden over het functioneren van Trump in het Witte Huis. Wat ik best veel vind al. 64% is ontevreden. Nou, hoe die impopulariteit tot stand komt, gaan we bespreken met Koen Petersen, Amerikanist en senator voor de VVD. Goedemorgen, Koen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, historisch laag dus voor Trump. Komt het nou vooral door de prijs aan de pomp, de oorlog in Iran, of hebben andere zaken invloed?
4: Nee, ik denk dat dit twee punten zijn waarmee de spijker op de kop slaat. Er zijn twee punten waar de kiezers heel erg mee bezig zijn. Maar het allerbelangrijkste is het punt van de kosten van levensonderhoud.
2: Ja.
4: Die zijn eigenlijk in de coronaperiode enorm gestegen. En dat werd Trump toen nog niet zozeer kwalijk genomen in het laatste jaar van hem, maar wel voldoende om hem het Witte Huis uit te jagen en Biden daar neer te zetten. Maar die prijzen zijn doorgestegen. En Trump heeft 2 jaar geleden bij de verkiezingen gezegd, ik ga die inflatie weer beteugelen. Ja. En de Amerikanen hadden meer vertrouwen in het economisch beleid van Trump dan van Biden en Harris. En hebben hem gekozen. Alleen ziet dat het niet is gelukt om die prijs omlaag te krijgen. De prijsstijgingen zijn nog steeds hoger dan de loonstijgingen. Dus mensen gaan per saldo er in de koopkracht op achteruit. Ja, en daar wordt hij nu op aangekeken.
2: Ja, en toch, wat ik toch wel interessant vind, is inderdaad dat nog 33% wel voor Trump is. Hoe hard wil je geslagen worden voordat je omgaat, zou je bijna zeggen?
4: Nou ja, de vraag is wel of je ook meteen wat kan doen. Hè. Die beleidsinitiatieven die Trump in gang heeft gezet, die hebben nu hun effect. Dat is voor een deel is dat nog de oorlog in Iran, waardoor de olieprijzen toch weer zijn gestegen. En dat heeft invloed op de energiekosten van bedrijven, op de transportkosten van bedrijven. Die rekenen erdoor in de prijs. Trump heeft ook die importtarieven, die belastingen op import geïnitieerd.
2: Ja.
4: Nou, dat moet hij nu terugdraaien, maar dat heeft wel ertoe geleid dat ook voor een deel de prijzen zijn gestegen. Omdat geïmporteerde producten of producten waar geïmporteerde elementen in zaten mogelijk duurder zijn geworden. Dus je kunt wel een draai maken met je beleid en vanuit het Witte Huis zeggen dat het anders moet.
2: Precies.
4: Maar voordat de consumenten het merken als ze in de supermarkt een pot jam van de plank afhalen, daar gaat wel wat tijd overheen.
2: Zeker. En Koen, welke invloed heeft dit nou, hoor we altijd, op die midterm elections, die tussentijdse verkiezingen in november aanstaande? Want daar was hij aan het proberen te redden wat er nog te redden viel. Kan dat nog?
4: Nou ja, de speelruimte is heel klein. En voor een deel is dat Trump gerelateerd en voor een deel is dat ook niet Trump gerelateerd. Wat je altijd ziet bij die tussentijdse verkiezingen, en dat zijn de verkiezingen tussen 2 presidentsverkiezingen door voor het parlement, dat een zittend president verliest.
2: Ja.
4: Dat is eigenlijk, was alleen de uitzondering na 11 september, die aanslagen alweer bijna 30 jaar geleden, was dat de uitzondering omdat iedereen toen nog achter het beleid van de toenmalige president Bush stond.
2: Ja.
4: Maar dat even daar gelaten, zie je dat een president altijd een enorme tik op zijn vingers krijgt. En dat is niet erg als je een hele grote meerderheid hebt in het parlement. Want dan wordt je meerderheid wat minder groot, maar dan heb je die meerderheid nog. Maar Trump heeft 5 zetels voorsprong op zijn democratische opponenten in het Huis van Afgevaardigden. Dus het hoeft maar 3-4 zetels van republikeinse handen naar democratische handen te gaan. En hij is de meerderheid kwijt.
2: Ja.
4: Dus de kans dat hij de Tweede Kamer in Amerika verliest, het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is ongelooflijk groot. En wat nu spannend is, is dat ook de Senaat, dat heeft 100 leden en 1/3 daarvan worden elke 2 jaar gekozen, mogelijk op een 50-50 uitkomst uitkomt. Terwijl de Republikeinen nu nog een vrijdiale meerderheid hebben.
2: Ja.
4: En met een paar recalcitranten, niet zo gehoorzame republikeinse senatoren, betekent dat die daar eigenlijk ook geen gegarandeerde meerderheid meer zou hebben.
2: Ja,
4: dat maakt zijn positie heel erg kwetsbaar.
2: Ja, nou heeft hij deze week nog gezegd, aan die benzineprijzen moet je maar even wennen. En ik kan me voorstellen dat de populariteit ook niet echt ten goede komt.
4: Nee, en Trump, daar zie je wel waar presidenten vaker toch wel in de val lopen, is dat zij zo geïsoleerd in een positie zitten en vaak ook wat vermogen hebben opgebouwd. Dat ze weinig tastbare empathie meer hebben met de bevolking. Trump is er overigens wel heel goed in, want die gaat dan naar voetbalwedstrijden en die is echt nog wel met Joe Sixpack, de Amerikaanse Jan Modaal, in contact. Maar toen die prijzen ook stegen met de import, met die invoertarieven, heeft hij ook gezegd, ja, dan kopen kinderen maar geen 30 Barbies meer, maar 2. Dan hebben ze ook genoeg aan. Terwijl veel mensen niet eens 1 Barbiepop kunnen betalen. Dus die opmerkingen van Trump uit dit genre zijn niet nieuw. Maar laten wel elke keer weer zien dat hij best wel van de kiezer verwijderd is.
2: Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en senator voor de VVD. Concurrentie op het Britse spoor. Niet alleen Eurostar, maar ook Virgin Trains mag straks door de kanaaltunnel rijden om ons van Amsterdam naar Londen te brengen. Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, hoor je zo meteen.
5: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
6: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
8: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
3: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Het is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af. De meeste vertraging loopt het verkeer nog op ten zuiden van Amsterdam en rond Arnhem. Ook op de A4 staat file richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A9 richting Amstelveen staat een auto met pech. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. En daarom kun je er 10 minuten bij optellen. De A10 Ringweg Zuid richting Amersfoort. Ook daar staat een kapotte auto ter hoogte van knooppunt Amstel. Het veroorzaakt een file van 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de A50 Os richting Arnhem. Want daar verkeert het wegdek in slechte toestand tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. Dan heb ik nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 62,4. De A7 Duitse grens richting Groningen bij 211,1. En de A27 Breda richting Gorkum bij 35,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm... en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. De brand in een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping. Die werd ontruimd en er vielen geen slachtoffers. Bij de brand kwam veel rook vrij. 5 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer demente bejaarden. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten.
12: Hadden ze zo lekker Monopoly Eurostar vanaf 1994... zijn ze het kwijt, want ja, Prins Overheid heeft besloten dat er concurrentie mag komen op het spoor door de kanaaltunnel. En Virgin Trains heeft zich meteen gemeld. Die deden ook vliegtuigen, maar doen nu ook treinen. En dat betekent dat we straks dus ook concurrentie krijgen op dat spoor. Wat betekent dat voor ons als we straks naar Londen willen? Hoor je zo meteen op BNR.
13: Hallo. afspreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
16: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
18: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
12: En zo zijn we op het laatste half uurtje terechtgekomen van deze ochtendspit. Het is alweer 9:55. Iwan, wat gaan we doen?
20: We nemen je zo nog even mee in de fascinerende wereld van AI en sociale media. Want we hebben het al eens eerder gehad over Fruit Love Island.
12: Oh ja.
20: AI genereert een soort datingprogramma tussen stukken fruit.
12: Ja,
20: nou, dat was al vrij bizar.
12: Bananen die boos worden op meloenen.
20: Ja, precies, en die vreemd gaan met andere stukken fruit.
12: Ja.
20: En het wordt nog veel gekker, want dit soort onzin AI-filmpjes die worden nu ook gemanipuleerd door allerlei extreemrechtse en andere terroristische bewegingen bijvoorbeeld ook. Gaan we het zo meteen over hebben, hoe schadelijk dat kan zijn. Dat is namelijk onderzocht. En we hebben het nog over een strandvakantie in Italië. Daarmee kan je een goed doel steunen, maar misschien binnenkort niet meer. Hoor je straks.
12: Wanneer staat dit? Want er komt concurrentie op het spoor naar Londen. Nu rijdt er alleen nog Eurostar, doet dat sinds 1994. Maar er komt Virgin Trains bij. Tot nog toe was er geen concurrentie, omdat alleen Eurostar door die kanaaltunnel mocht rijden. Maar de Britse overheid heeft dat dus nu veranderd. We spraken erover met Bert van Wee, emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. En hij zegt, het is mogelijk goed nieuws voor onze portemonnee.
21: In zijn algemeenheid leidt meer concurrentie tot aanbieders die zeggen, ik ga het voor een lagere prijs doen dan het bedrijf wat nu die treindiensten verzorgt.
12: Dat zou dus ook heel goed kunnen gaan gebeuren. Is dat de reden ook dat de Britse overheid heeft besloten dat er concurrentie moet komen op het spoor? Gewoon om die markt wat transparanter te maken en wat meer een markt te laten zijn?
21: Ja, in zijn algemeenheid, niet alleen de Britse regering, ook de EU is voorstander van meer marktwerking.
12: Ja.
21: En dat wordt gedaan omdat ze verwachten dat je dan van die nieuwe aanbieders of een lagere prijs krijgt en of een beter product.
12: Ja.
21: Maar meestal gaat het om de prijs.
12: Ja, precies. Want de service wordt niet anders. Nou had dat Eurostar tot nog toe als enige toestemming om te rijden door die kanaaltunnel met de treinen. En sinds 1994 een monopolie. Zijn die inderdaad wat lui geworden en lekker achterover gaan leunen en moeten ze nu vrezen voor die concurrentie?
21: Ja, daar moeten ze zeker voor vrezen. Dat weten we ook uit ervaringen in andere landen, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, dat als er concurrenten komen, dat ze meestal die treintickets aanbieden voor een lagere prijs.
12: Ja.
21: Dus ja, Eurostar die zal daar wel van wakker schrikken.
12: Ja.
21: Die zullen misschien de prijzen gaan verlagen of proberen met een beter product alsnog mensen die hogere prijs te laten betalen.
12: Maar in 2030 is dit pas een feit. Nou zijn er ook andere aanbieders volgens mij die hebben gezegd, wij zouden dat ook wel willen. Alleen die krijgen nu nog geen voet tussen de deur.
21: Ja, dit zal nu een beetje een tumultenperiode gaan worden.
12: Ja.
21: We moeten zien wie er daadwerkelijk op het spoor bij gaan komen, voor welke prijs en hoe vaak ze gaan rijden. Dat is inderdaad een onzekere periode. En over een jaar of 5 à 10 weten we hoe het zich uit heeft gekristalliseerd.
12: Ja. Is er genoeg vraag vanuit de reiziger om er meerdere aanbieders op dat spoor toe te laten? Want je kan tussen Londen en Amsterdam, maar ook tussen Londen en Brussel en Parijs rijden.
21: Ik verwacht het wel.
12: Ja.
21: Er is sowieso extra capaciteit. Dat is soms een bottleneck, maar er kunnen ook extra treinen door de tunnel gaan rijden. rijden. Maar in zijn algemeenheid zie je dat als die tickets goedkoper worden, dat er ook meer mensen met de trein gaan. En dat zijn aan de ene kant mensen die anders op een andere manier zouden gaan. Ja. Bijvoorbeeld met het vliegtuig, de auto of de bus misschien. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik was eerst niet van plan een weekendje naar Londen te gaan, maar nu het veel goedkoper is, doe ik dat alsnog. Dus in zijn algemeenheid krijg je wel meer vraag bij lagere prijzen.
0: Kijk al, dat is, en hoe laag worden die prijzen? Gaat het echt substantieel lager?
21: Is dat is zeer de vraag. We hebben gezien dat sommige van die nieuwe aanbieders voor hele lage prijzen werken, gaan rijden. Zoals nu bijvoorbeeld die hele goedkope treinen naar Berlijn. Ja. En je ziet ook in sommige landen dat ze ongeveer een derde deel of zo goedkoper zijn. Ja. De tijd zal het leren. Je ziet dat die bedrijven, die hele nieuwe bedrijven die met oud materieel gaan rijden, die willen vaak voor een hele lage prijs gaan rijden. Terwijl de wat meer gevestigde vervoerders enkele tientallen procenten onder de huidige ticketprijzen gaan zitten.
0: En dat zei Bert van Wee, emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
20: AI, en dan met name door AI-gegenereerde animatiefilmpjes, zorgen voor aanzienlijke cognitieve achteruitgang bij kinderen. Sterker nog, het zorgt mogelijk voor gewelddadige neigingen. En dan met name, let op, AI-video's met groente en fruit daarin zorgen ervoor. Blijkt uit een analyse van het Global Network on Extremism and Technology. En eerder dit jaar hadden we het al over AI. Fruit Love Island, een soort AI-gegenereerd AI-flop ding op TikTok, waarbij stukken fruit met elkaar daten.
22: Welcome to Fruit Love Island, where 8 single fruits are about to flirt, fight and trust. Things get messy fast.
23: The guy I want to couple up with is Benanito. I'm a lime from Miami. I'm a raspberry from Atlanta.
20: Ja, ik zou bijna stilte willen laten vallen. Ja, maar
0: met een balloon uit
20: Uit Cancun. Daar worden dus ook allerlei extremistische varianten van gemaakt. Volgens gedragspsycholoog Sanne Cornelissen zijn die zogenaamd onschuldige AI-animaties toch gevaarlijker dan ze lijken.
24: Wat AI doet, is we kunnen heel gemakkelijk, heel snel content maken. En eigenlijk heel goedkoop kunnen we heel veel video's maken en dat voorleggen aan kinderen. En dat zorgt er dan voor dat, zoals we dat noemen online, brain rot. Dus dat we het gevoel eigenlijk dat we krijgen na heel veel scrollen, dus een hoofd vol, wattig gevoel. En dat krijgen we door die oppervlakkige video's. Nou, en in dit geval kunnen er boodschappen verscholen zitten in die video's die misschien wel gewelddadigheid of gewelddadige boodschappen kunnen laten zien. En hoe vaker een kind bijvoorbeeld die video's ziet, hoe meer het genormaliseerd wordt, dat zegt onderzoek. Dat is niet een kausaal verband trouwens dat ze hebben gevonden, maar dat is echt nog een analyse.
20: Ja, en dat onderzoek dat spreekt ook van filmpjes die verwijzen naar drugskartels en allerlei extremistische bewegingen. Zijn die dan zelf bewust bezig met het maken van dit soort filmpjes om die kinderen te beïnvloeden?
24: Ja, dus eigenlijk kan één persoon heel gemakkelijk die video's maken en die kan het online gooien. En hoe het dan online werkt, dus dat hoe die platforms werken, dus als we het hebben over TikTok, YouTube, et cetera, is dat hoe vaker ze kliks krijgen, dus hoe meer aandacht eigenlijk zo'n video krijgt, hoe beter het presteert, hoe meer de maker ook leert van welke content wel of niet werkt. Ja. En zo kan eigenlijk AI dan ook wel weer sneller weer die boodschappen gaan maken in een video.
20: Ja, precies. En je dus ook weer verwijzen naar misschien andere content van dit soort makers. Er wordt ook een voorbeeld genoemd. Carrot Khalifa, oftewel wortel Galief, die spreekt zijn leger toe en zegt dat de Carrot State weer zal opstaan. En dat zou dan dus propaganda van IS zijn. IS kijkt mee op TikTok naar wat daar populair is bij kinderen en maakt daar dan zijn eigen varianten van om kinderen zo een soort IS-fuik in te trekken. Ik schrik daar nogal van.
24: Ja, ik vind het ook het is iets heel groots en we kunnen natuurlijk nog niet zeggen of dat echt zo is. Mm-hmm. Maar het zou kunnen en dat zegt ook inderdaad het onderzoek. Daar schrik ik ook van, zeker weten. Daar moet naar gehandeld worden.
20: Ja. En misschien ook wel een belangrijke kanttekening is ook dat onderzoek niet aantoont dat kinderen dan ook daadwerkelijk zelf allerlei radicaal gedrag gaan vertonen en gewelddadig gedrag. Zover zijn we nog niet.
24: Nee. Zover zijn we nog niet. Maar het is natuurlijk goed dat er nu wordt gekeken van wat weten we uit de geschiedenis, wat weten we uit onderzoek, hoe werkt ons brein, hoe reageren wij op die filmpjes en hoe reageren kinderen erop. Ja. En hoe kunnen we daar nu mee omgaan? Ja. En hoe kunnen we daar nu op handelen. Ja.
20: En u zegt ook, ja, we moeten hier dus iets aan doen. Er moet gehandeld worden. Hoe moet je dat doen? Want als je TikTok of Instagram bent, ja, hoe weet je dat iets van IS komt of van een of andere huisknutselaar die niks raars in zijn hoofd heeft?
24: Ja, dat is een lastige. Wat je nou ook al ziet, is een label erbij. Dus dat het gemaakt is door AI. Nou ja, kinderen kijken daar natuurlijk niet naar, dus daar heb je weinig aan. Maar wat die platforms sowieso zouden moeten doen, is video's die een bepaalde boodschap hebben of een politicus die iets heeft gezegd die niet heeft gezegd, bijvoorbeeld, zouden zij moeten weren. En dat gaat steeds beter, maar dat gebeurt dus nog niet goed genoeg. En datzelfde geldt hierbij, dat platforms eigenlijk de verantwoordelijkheid hebben om dat tegen te gaan. En wat je sowieso al, dus eigenlijk dat AI komt dat sowieso niet aanbevolen worden, maar wat je sowieso zelf kunt doen, zou moeten kunnen doen, is dat bijvoorbeeld kinderen geen persoonlijke feeds krijgen. Of dat er niet, als er één filmpje langer wordt bekeken, waar natuurlijk die filmpjes worden gemaakt, dat ze dan nog meer van dat soort filmpjes kijken. Ja. Dus dat het algoritme eigenlijk op die manier niet werkt. En dat je bijvoorbeeld niet automatisch afspeelt bij kinderen. Dat zouden een paar oplossingen kunnen zijn, die nog niet genoeg worden worden toegepast door de platform zelf.
20: En wat moet je nou als ouder mee als je je kind de hele dag ziet scrollen? Yeah. En via dit soort berichten, misschien ook bij allerlei extreemrechtse berichten worden ook genoemd. White supremacy groepen die proberen dus blijkbaar kinderen te bereiken op deze manier. Wat moet je hier als ouder nou mee?
24: Meekijken, proberen dus ervoor te zorgen dat die autoplay niet aanstaat. Praat erover, maar ja, dat is natuurlijk moeilijk ook bij hele jonge kids. Wat niet werkt in mijn ogen is een totaal verbod, want dan gaan ze het bij anderen wel weer checken. Of bij een vriendje checken, ja. Dus het is natuurlijk een andere verantwoordelijkheid. En ouders kunnen gewoon niet opboksen tegen dat systeem dat heel erg kinderen beïnvloedt. Dat gaat om aandacht. Dus de grootste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de platform zelf. Maar de ouders kunnen er wel over praten en dus inderdaad die instellingen aanpassen.
20: Dat zei gedragspsycholoog Sanne Cornelissen.
0: Ja, dat is lekker als het in de spits ineens gebeurt. Rijn Baartmans van de ANWB is bij ons. De Schiphol-tunnel is dicht. Vertel.
9: Ja, dat klopt. De A4 richting Amsterdam, daar is de Schiphol-tunnel dicht vanwege een te hoog voertuig. Nou, naar verwachting gaat hij binnen een half uur weer open. Dan heb ik een korte vooruitblik. We zagen vandaag weer voor het eerst sinds de zomervakantie begonnen een ochtendspits. Nou, vooral in Noord-Holland richting Amsterdam was het druk, maar ook de provincies Gelderland en Brabant deden mee. In de regio Midden en Zuid wordt het later vandaag druk door recreatieverkeer en grenscontroles. En in de noordelijke helft van Nederland zullen we ook wel een werkverkeer gaan zien op de wegen van Noord-Holland, maar ook kunnen er files ontstaan in Flevoland en Overijssel. Heb ik nog een aantal snelheidscontroles. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A6 Lelystad-Jouren bij 283,0. En de A7 Duitse grens richting Groningen bij 211,1.
2: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
3: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
4: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
5: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
0: Ja, zometeen BNR's Big Five. Tussen 10 en 11 het beste van de Big Five van dit jaar tot nog toe. Deze week gaat het over de Big Five van Sterk de Zomer in. Of de zomer door, zo je wil. Diana Matroos gaat in gesprek met Elke Gerards. En die is dokter in de psychologie en CEO van Better Minds. Want hoe word je nou mentaal veerkrachtig? En waarom heeft Nederland volgens haar een mentale revolutie nodig? Nou, heb je die ook nodig? Lekker luisteren. Tussen 10 en 11 naar BNR's Big Five.
20: Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen kan hebben, schrijft de Russische ambassade in Londen op X. Volgens de Sunday Times heeft het Oekraïnse leger drones gebruikt van twee Britse bedrijven om aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied. En Rusland vindt daarom dat het VK mede verantwoordelijk is voor de, zoals ze dat noemen, bloedige misdaden en terroristische aanslagen die volgens Rusland door Oekraïnse neonazi's worden gepleegd. Het land zegt dat het VK zich daarvoor zal moeten verantwoorden. Op welke manier, dat wordt verder niet omschreven. Volgens Rusland kiezen de Britten met de levering van drones bewust voor verdere escalatie van de oorlog. Hoe groter de Britse betrokkenheid, hoe hoger de prijs die het Verenigd Koninkrijk zal moeten betalen, aldus Rusland. De drones waar het om gaat zijn inderdaad gemaakt door twee verschillende Britse bedrijven. Oekraïne heeft die drones gebruikt bij aanvallen op militaire en industriële doelen, onder meer op magazijnen van de inmiddels veelbesproken webshop Wildberries. En ook vanochtend werd opnieuw een van die magazijnen geraakt. Bij een locatie van Wildberries in de buurt van Moskou brak brand uit. Het is niet bekend of ook daarbij die Britse drones zijn gebruikt. Het Britse ministerie van Defensie heeft tegenover de BBC gereageerd op de dreiging van de Russische ambassade. Volgens een woordvoerder staat het VK schouder aan schouder met Oekraïne en blijven de Britten Oekraïne voorzien van het materieel dat nodig is om zich tegen Rusland te verdedigen.
0: En dan is nog eventjes nieuws over de FIFA en Gianni Infantino. Want zijn operationeel directeur, Kevin Lamour, is niet langer zijn operationeel directeur. Nee, die is ontslagen door de FIFA. En die zou moeten vertrekken, Kevin Lamour, vanwege zijn kritiek op het plan van Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Dat vercommercialiseringsplan. 3 weken geleden noemde Lamour dat plan een eenmansproject. Helemaal op het konto van Infantino, voegde eraan toe. Het is tijd dat politieke leiders van het voetbal zichzelf de juiste vragen stellen en de juiste beslissingen nemen. Nou, Lamour zei ook dat medewerkers van de FIFA met het plan waren misleid en suggereerde dat deze uitspraak misschien zijn baan zou kosten, maar dat hij dan in ieder geval met een gerust hart kon slapen. Dat kan hij dus nu. FIFA-medewerkers kregen maandagavond per e-mail te horen dat de collega in overleg, onderling overleg, uit elkaar is gegaan. Dat betekent dat er nog wel een gouden handdruk is overeengekomen. FIFA bedankt Kevin voor zijn 2 jaar trouwe dienst en wenst hem veel succes in de toekomst. Dat is een beetje van tot ziens in je nieuwe baan om de aarde.
6: Tech Update.
0: En dat bespreken we met Joe van Buurik uiteraard. Joe.
7: Dag Bas en iemand.
0: Stripe, betalingsverwerker, die doet een miljardenovername. En die is opvallend, want het gaat om een AI-platform dat de afgelopen tijd nogal belangrijk is geworden.
7: En dat heet Open Router. En ik stel me voor dat je daar niet van gehoord hebt.
0: Nog nooit.
7: Jouw collega, die vaak AI-experimenten bouwt, waarschijnlijk wel. Er zit er toevallig eentje naast ons.
20: Ik ken het wel van naam, ja.
7: Je kent het wel van naam, maar je gebruikt het nog niet.
20: Nee.
7: Nee. Nou, ik denk dat menig bouwer van applicaties en bedrijven dit heel goed kent en gebruikt. Dus vraag het aan die collega. Het is een soort marktplaats voor AI-modellen, Bas. Mm-hmm. Daar kun je dus kiezen uit honderden verschillende modellen om snel te wisselen voor de aansluiting op de applicatie die jij gebouwd hebt, die met AI werkt. En vooral in recente tijden, afgelopen weken, maanden, is dat heel belangrijk als gegeven. Want ja, we hebben al die Chinese modellen die veel efficiënter zijn, die heel erg geschikt zijn voor allerlei gemiddelde taakjes, zoals de applicaties die Iwan wel eens bouwt. Die hebben niet buitengewoon veel slimmigheid nodig, dus daar heb je echt geen toegang tot Fable van Anthropic nodig. Veel te duur ook trouwens. Maar via Open Router kun je dus snel zo'n verbinding afsluiten en ook snel overstappen. Nou, 8 miljoen ontwikkelaars van AI-toepassingen over de hele wereld gebruiken dat. Ze kunnen shoppen bij zo'n 400 modellen op dat Open Router, zei het platform zelf nog in mei. En je betaalt naar gebruik. En over elke afgerekende aansluiting vangen ze dan 5% commissie. Dus dat is een aantrekkelijk businessmodel in deze tijd, kun je je voorstellen.
0: Dat klinkt mooi. En Stripe, wat moeten ze daar precies mee eigenlijk? Want
7: nou ja,
0: dat is wel de vraag, hè?
7: Stripe doet natuurlijk eigenlijk hetzelfde, maar dan over alles wat niet per se AI is. Namelijk commissies vangen over elke transactie die zij verwerken. Dat is de business van Stripe. Sterker nog, ze gelden zo'n beetje als de gouden standaard als het gaat om afrekenen voor digitale diensten, abonnementen op websites. Trouwens ook betalingen voor grote AI-partijen. Dus als jij rechtstreeks iets afneemt bij, noem eens Anthropic of OpenAI, dan verwerkt Stripe ook die betaling. Niet heel erg gek dat je dan ook het platform voor allerlei AI-aansluitingen in bezit wil hebben. Zeker omdat we kunnen stellen dat het gebruik van AI-diensten zoals Claude al waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. En ook die Chinese modellen, als mensen dat niet allemaal zelf willen downloaden en hosten. Dus waarschijnlijk de omzet en de waarde van Open Router gaat alleen maar omhoog. Koopsom nog niet helemaal helder. Ga uit van tussen de 7 en 8 miljard dollar, was toch een aardige koopsom.
0: Nope.
7: Onlangs haalde Open Router zelf nog 113 miljoen dollar op tegen een waardering van 1,3 miljard dollar. En treffend, want Stripe wordt al tijden in verband gebracht met een overname, maar dan een van een veel grotere orde van een veel bekende partij. PayPal, vorige maand hebben we dat nog verteld, zouden ze 53 miljard voor hebben geboden, exponentieel meer. Maar die is er nog steeds niet en die lijkt er dus ook niet te komen. Terwijl we er wel vanuit mogen gaan dat die overname van Open Router deze week werkelijkheid zou worden, officieel aangekondigd. En fun fact nog even, Bas. We gaan even terug in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Want de oprichter van Open Router had eerder OpenSea opgetuigd. Nu verwacht ik niet dat je dat nog kent. Maar dat was een van de grootste handelsplaatsen voor NFT's.
20: Oh ja.
0: Oh ja.
7: Zeg je nog?
0: Ach, wat
7: weet
0: fijn.
7: Je nog?
20: Ja, dat is zeker. Ja.
7: Maar goed, de meneer die dat had opgericht, die stopte daarmee in juli 2022. Toen had hij door dat NFT's toch niet zo'n lang leven beschoren waren. En een jaar later kwam hij op de proppen met Open Router. En dan kunnen we toch wel stellen dat AI in elk geval een langer leven en meer succes en omzet beschoren is dan de business van NFT's.
0: Zucht. Nog eventjes naar YouTube, want er gaat een hoop veranderen aan hoe kijkcijfers worden geteld. Dat is interessant. Gaan we we ook als BNR daar kijkers bij krijgen?
7: Dat is wel de bedoeling. En dat is toch het moment om ook even te zeggen dat de BNR-luisteraar ook BNR-kijker kan zijn.
0: Precies.
7: Met onze florerende YouTube-kanalen voor BNR Breed, maar ook Tech, BNR Beurs, de Cryptocast, BNR Internationaal, al die dingen die wij doen.
0: Ochtendnieuws.
7: Zeker, die staat ook op BNR YouTube-kanaal. Gaat deze beleidswijziging onze kijkers kosten of opleveren? En dat geldt voor iedereen die een YouTube-kanaal heeft. Nou, waarschijnlijk dat laatste, want YouTube gaat een optimistischer telling invoeren. Als iemand één frame van een video gezien heeft, dan telt het al als view. Dus druk op play, klik en je bent een kijker. Dat gebeurde al bij Shorts, hè, die korte verticale video's die YouTube al een tijdje heeft om de strijd aan te kunnen gaan met Instagram en TikTok. Nou, op die andere concurrerende platforms worden zo al kijkers geteld, dus zegt YouTube, nou, dat moeten wij dan ook doen. En dat betekent dus dat je sneller meer kijkers gaat noteren op je YouTube-kanaal. Dus dat is goed voor iedereen om te weten. Hoe het daarvoor gebeurde, ja, dat blijft een beetje mysterie. Ik zie Iwan ook glimlachen. Want ja, er zijn verschillende zwarte dozen in de wereld van tech. Maar één daarvan is, hoe wordt een YouTube-kijker eigenlijk geteld?
0: Ja,
7: een soort van algoritmisch bepaald. Afhankelijk van
0: hoe lang beetje je... magie, zonnestand, ja, beetje maan erbij, hier en daar.
7: Heb je er doorheen geklikt?
0: Heb je chocola gegeten? Dat soort dingen.
7: Dat soort dingen. Ja, ja. Aanname was altijd een halve minuut. Nou, dan telde je ruwweg als één kijker voor één video. Maar ja, dat blijft een beetje schimmig. Maar goed, lekker nieuws wel. Als jij een lekker lopend YouTube-kanaal hebt of beheert, hoop ook dat jouw baas of adverteerder niet meeluistert. Zodat jij vanaf maandag 24 augustus, want dan gaat dit allemaal in, opeens kan zeggen, kijk, we hebben veel meer kijkers erbij. Maar, gaan goede sier maken. Ik weet dat Mark Adriani weer op vakantie is. Dus
0: ja, we gaan het gewoon misbruiken. Wat dacht je?
7: Maandag vertellen dat we spectaculair meer kijkers hebben getrokken. Het nadeel is dan dat het ook voor types loont om meer clickbait te maken. Want als je alleen nog geklikt hebt, klik, dan tel je als kijker. En dan denk je, ja, dit wilde ik helemaal niet zien.
0: Dankjewel, Jo van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: En toch nog even op deze druilerige dag een stukje zon in je leven. Want in de Italiaanse badplaats Spotorno aan de Liguria, aan de Mare Liguria, Ligurische Zee, is ruzie ontstaan tussen de gemeente en een groep nonnen. En het gaat over een stuk stand van 50 meter, Iwan.
20: Ja, dat die nonnen al tientallen jaren beheren. Wat doen zij daar? Zij verhuren lichtbedjes en parasols, nou, een bekend beeld, en gebruiken de opbrengsten voor hun sociale werk. Waaronder een kleuterschool die ze onderhouden en een zomerkamp voor kinderen. Allemaal heel mooi en nobel.
0: Ja.
20: Maar de gemeente, die wil de huidige concessie niet voortzetten. De burgemeester, Fiorini, heet hij, die wil het strand veranderen in een vrij toegankelijk strand met voorzieningen. Iedereen mag dan dus gratis het strand op. En je mag bijvoorbeeld nog wel geld vragen voor een lichtbedje of een parasol, maar de toegang is vrij. En dat heeft te maken met regionale regels, want Spotorno heeft nu 3,5% vrij toegankelijk strand. En dat moet naar de 40%.
0: Okay.
20: Dat zijn de regionale regels. En Europese regels schrijven dan voor dat het allemaal aanbesteed moet worden. Nou, die nonnen zijn daar niet blij mee, want die raken hun business kwijt. Vooral zuster Miranda, dat is uiteraard een tachtiger, die is het gezicht van het protest geworden. Tijdens een debat vroeg zij waarom de gemeente hun strand wil afpakken. De zusters zeggen, ja, ons sociale werk komt in gevaar als wij die concessie verliezen, want dan kunnen wij die school niet meer betalen, dan moet die school dicht en die arme kindjes dan. Nou, de burgemeester zegt, nee, deze maatregel is niet tegen de nonnen gericht, wij moeten ons gewoon aan de regels houden. Sterker nog, de burgemeester zegt voor deze vorm te hebben gekozen, omdat de zusters dan, ja, misschien een nieuwe kans krijgen, want zij kunnen dan dus meedingen met die aanbesteding voor het beheer van die voorzieningen. En dan bij de beoordeling, knipoog, kunnen we rekening houden met een project met een sociaal doel. Oftewel, het klinkt een beetje als, nou, komt wel goed, maar je moet wel eens meedoen in de molen.
0: Alleen die tachtiger is er niet zo heel erg van overtuigd, geloof ik.
20: Nee, die nonnen hebben daar niet zoveel zin in.
0: Nee.
20: Die kwestie houdt Spotorno inmiddels al maanden bezig. Sommige Italiaanse media, dat vind ik wel mooi, noemen het een heilige oorlog. Nou ja, de gemeente probeert te voorkomen dat de zaak voor de rechter eindigt. Of dat lukt, is maar de vraag. Aanbestedingen staan gepland voor dit najaar. En de nieuwe concessies moeten dan komend voorjaar worden toegewezen. En dan is even de vraag dus hoe het strand erbij ligt in Spotorno.
0: Ik heb nu nog de foto's van het Lido di Spotorno.
20: Ja.
0: En midden daarop, daar staat zo'n huisje, hè, waar de strandwacht op zit. Weet je wat het op lijkt?
20: Nou?
0: Op de kansel uit de kerk.
20: Hangt dat een biechtstoel?
0: Zoiets. Het eind van de ochtendspit is in zicht. Zometeen na 10 uur dus BNR's Big Five met Diana Matroos. Die spreekt met Elke Gerards, dokter in de psychologie en CEO van Better Minds. En we gaan misschien even de minds revolutionizen. We zijn er morgen weer om 6 uur. Tot dan.
20: Tot morgen.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
13: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
27: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
13: Nu in de BNR-app.
20: Streng vergoedingsbeleid bij nieuwe medicijnen belemmert innovatie, meldt ABN AMRO. Kranten fors beboet door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege reclame voor Ozempic. En data van failliet Spirit Airlines gekocht door Google voor AI-training. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: We gaan naar Rijn Baarpans van de ABB. Rijn, is weer rustig op de weg?
28: We gaan inderdaad naar de laatste files van de ochtendspit. 30 kilometer in totaal. Op de A4 richting Amsterdam is de weg afgesloten tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Het komt omdat er een te hoog voertuig voor de tunnel staat. Op de A50 richting Arnhem zitten gaten in de weg tussen Renkum en Knopend Grijshoord. Daarom is je vertraging 10 minuten en de rechterrijstrook is er dicht. De A50 richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Loenen 10 minuten extra. En 15 minuten vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn, tussen Loenersloot en Vinkeveen. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij 40,8. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,4.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. Bij Russische aanvallen vannacht op het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 10 doden en 8 gewonden gevallen. Ook raakten huizen en winkels beschadigd. Het gebeurde in een dorp in de regio Kharkiv. Vannacht vuurde Oekraïne weer honderden drones af op Moskou. Opnieuw werd een opslagplaats van de Russische webshop Wildberries geraakt. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
1: Hoe word je mentaal veerkrachtiger? En waarom heeft Nederland een mentale revolutie nodig? Eerder dit jaar was Elke Gerards bij mij te gast. Dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. In BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
9: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
10: Chris?
12: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app
21: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
22: en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Vast wel, dan moet je deze week echt luisteren. En misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf even stevig een spiegel voor te houden. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je nou de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Deze week praat ik erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En vandaag doe ik dat met Elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie, CEO van Better Minds. Die organisatie helpt organisaties weer om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Welkom terug bij de Big Five, Elke.
23: Dankjewel, Diana. Fijn hier weer te zijn.
1: Ja, het was 2022 hè, dat we met elkaar spraken. En heel benieuwd hoe jouw verhaal zich weer verder heeft ontwikkeld. Goed misschien nog om te zeggen dat jij vooral bekend bent ook als keynote-spreker. Dus je staat ook veel op congressen. Je bent ook auteur van meerdere bestsellers, onder andere Mentaal Kapitaal. En jouw laatste boek is Focus is het nieuwe goud. Mm-hmm. We gaan het dus ook zeker over focus hebben. En als dokter in de psychologie heb je bij verschillende universiteiten academische posities vervuld. Harvard, St. Andrews, Maastricht, Rotterdam en ook Gent. Dus je bent overal. En om het helemaal compleet te maken werk je zowel in Nederland als in België.
23: Klopt. We hebben kantoren met Better Minds in Antwerpen en Amsterdam.
1: Ja, dus je kan goed vertellen hoe het ook met ons in Nederland gaat. Het is vooral de neuropsychologie ook waar jij je op richt. Voordat we daar over gaan hebben, zou ik eerst even aan jou willen vragen: wat is jouw eigen geheim om mentaal fit te zijn?
23: Ja, voldoende herstelmomenten inplannen. Ik kan soms echt wel een week hebben dat ik veel onderweg ben, vaak de gas erop, maar dan regelmatig terugschakelen in het weekend. Of bijvoorbeeld nu ben ik 2 dagen in Amsterdam en dan ga ik er echt wel voor zorgen dat ik 's avonds bijvoorbeeld het bos in ga, iets rustigs doe of ga genieten van het centrum om weer terug te herstellen en fit te zijn voor de dag erna.
1: Ja, en dat klinkt allemaal alsof je dit heel makkelijk doet. Is dat ook zo of is het voor jou ook lastig met heel veel werk dat je natuurlijk ook hebt?
23: Het blijft altijd moeite doen. Hè. Je moet er energie in steken om gezonde gewoontes vol te houden. Het helpt natuurlijk wel als ik zo'n paar dagen van huis ben om daar wat sneller leuke activiteiten in te steken die ontspannend zijn. Mm-hmm. Maar het blijft wel gewoon werken om niet te werken.
1: Ja, ja. Mooie zin. Die moeten we eventjes inlijsten.
23: Ja, hè, zo'n tegeltje.
1: Zo'n tegeltje, ja. Werken om niet te werken. Als je dan kijkt naar jouw drive. Hè, je hebt een enorme drive. Je hebt intussen geloof ik 6 boeken of zo geschreven. Ja. Je bent al heel lang met dit onderwerp bezig. Welke persoonlijke drive zit daar voor jou achter?
23: Mensen willen helpen. Het was al de trigger waarom ik psychologie ging studeren. Ja. En tijdens mijn studies en vooral tijdens mijn doctoraat kwam ik met veel mensen in contact die slachtoffer waren geweest van bijvoorbeeld kindermisbruik, maar als volwassenen net heel veerkrachtig waren geweest. En zo het idee hadden, what doesn't kill me makes me stronger. En die veerkracht die ik toen al op jonge leeftijd bij zoveel mensen heb gezien, heeft mij altijd wel getriggerd om die wetenschap meer naar buiten te brengen, naar de gewone burger als het ware. Want als mensen van een slachtoffer van een misbruik dat kunnen, dan moeten wij dat toch ook kunnen, was mijn redenering. En zo ben ik dan Better Minds begonnen 13 jaar geleden. Gaan boeken schrijven om het naar het brede publiek te brengen. En dat motiveert me nog elke dag. En daarom ben ik ook aan mijn 7e boek bezig.
1: Oh, 7?
23: Ja, daar ben ik nu mee bezig.
1: Oké, komen we straks wel op waar dat dan, welk onderwerp je dan bij de kop gaat pakken. Dan komen we ook even bij het punt, hoe gaat het nou met ons? En met ons bedoel ik dan in dit geval, hè, want je werkt in België en Nederland, maar even in Nederland, hoe mentaal fit zijn we in Nederland?
23: Ja, niet zo fit eigenlijk. Zo toont Monitor aan dat het afgelopen jaar een kwart van de volwassen Nederlanders te kampen had met een psychische aandoening. En uiteraard, het niet hebben van een psychische aandoening betekent niet dat je mentaal fit bent. Net zoals als je niet fysiek ziek bent, betekent niet dat je fysiek fit bent. Veel Nederlanders zijn mentaal niet zo fit, gaan wel werken, ze crashen niet, maar gaan als het ware op automatische piloot maar door, zonder echt fit te zijn. Dus de mentale fitheid is absoluut ondermaats.
1: Ja, een cijfer, welk cijfer zou je ervoor geven?
23: Ja, dat is lastig te zeggen, want hoe kwalificeer je die mentale fitheid en hoe ga je dat kwantificeren vooral? Maar ja, de cijfers zijn wel dat een kwart van de Nederlanders te maken heeft met een psychische aandoening.
1: Ja, dus je maakt je er echt zorgen over. Zijn er bepaalde groepen die nog uitvallen waarvan je zegt, daar gaat het echt niet lekker mee?
23: Ja, verrassend genoeg is het vooral de jongere generatie van 18 tot 30 jaar ongeveer die veel te kampen hebben met burn-out klachten.
1: Ja.
23: Daarnaast zie je ook dat vrouwen, jonge vrouwen, net iets meer klachten hebben van somberheid, angst, burn-out dan mannen van die generatie. En natuurlijk een aantal sectoren zoals de zorg en het onderwijs waar je meer mentale klachten bij die medewerkers constateert dan in andere sectoren. En misschien ook interessant, Diana, is dat de oudere generatie mentaal wel fitter is.
1: Okay.
23: Je zou denken, ze zijn minder fysiek fit en dat gaat parallel, maar dat is dus niet het geval.
1: Terwijl ik weet uit ons vorige gesprek in 2022 dat je juist zei dat, ik weet niet wat je als ouderen ziet, maar dat onze generatie eigenlijk meer de verloren generatie was dan de jongere generatie.
23: Ja, met de ouderen.
1: De ouderen ziet, maar
23: ja.
1: dat onze generatie

0: Volksgezondheid en samenleving heeft dat mooi samengevat afgelopen december in een rapport dat ze noemde Op de Rem. En in het rapport spreken ze over een zogenaamde hypernerveuze samenleving. Een samenleving waar een snelheid de norm is, waar iedereen het druk heeft en waar het vanzelfsprekend is dat je continu beschikbaar bent. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op ons brein, op onze mentale fitheid. En in die context leven we. Daarbovenop dan natuurlijk nog eens AI, die een stroomversneller is van dat patroon.
1: Ja.
0: En ook nog een extra impact heeft op hoe ons brein functioneert.
1: Dus dat is er met ons aan de hand. En dan hoor ik je zeggen druk.
0: Ja.
1: En er wordt ook altijd gezegd druk is goed.
0: Ja, druk is een statussymbool geworden. Als je aan iemand vraagt hoe gaat het, gaat die je wil vaak overtuigen dat hij het druk heeft, want het klinkt als succes in de oren.
1: Ja. En daar moeten we ook even de zebra en de leeuw voor bij de kop pakken.
0: Ja.
1: Die vind ik heel leuk.
0: Ja, ik ook. Die bestaat in het boek van Robert Sapolsky. Een wereldvermaarde neurowetenschapper. Die ooit een boek schreef waarom zebra's geen maagzweer krijgen. En hij vergelijkt de zebra op de savanne. Waarin de zebra wordt achterna gezeten door een leeuw. En op dat moment schiet het hele activatiesysteem van die zebra aan. Haar hartslag gaat omhoog, bloeddruk stijgt, cortisol, adrenaline gaan omhoog, spijsvertering wordt stilgelegd. Alles staat in het teken van overleving. Totdat het gevaar geweken is. 20 minuten later kan diezelfde zebra weer rustig aan het grazen zijn op de savanne alsof er niks gebeurd is. En dat is stress waarvoor die bedoeld is. Dat is acuut, functioneel en tijdelijk. Maar wij als mens zijn wel heel anders. Wij kunnen ons opjagen over een e-mail die verkeerd binnenkomt. Wij kunnen ons zorgen maken over een deadline die er over 6 weken ligt. Of wij kunnen piekeren over een gedachte waarover we blijven piekeren. En waar de zebra na 20 minuten weer in volle rust is, nemen wij die leeuw mee naar huis. We nemen hem mee ons bed in, het weekend in, onze vakantie in. En dat creëert een toestand van zogenaamde permanente activatie. Je bent continu in die stressmodus waar die zebra tijdelijk in zit als die wordt achterna gezeten door een leeuw, zijn wij als mens in onze hypernerveuze samenleving continu op scherp. En dat heeft natuurlijk een impact, want dat is het verschil tussen acute stress waarvoor die dient om te overleven, om ons te mobiliseren, versus chronische stress. En dan vindt er natuurlijk zo'n sluipende slijtage toe van je lichaam, van je mentale, fysieke fitheid, zonder dat je dat goed in de gaten hebt.
1: Mijn gast is Elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. En met dat bedrijf richt je dus op het verbeteren van de mentale kracht van werknemers, ondernemers. En dan komen we ook bij onze eigen luisteraar uit. Hè. Dat is precies de doelgroep. Je werkt in Nederland en België. Als je nou naar de Nederlandse werkvloer kijkt, wat zie je daar dan gebeuren?
0: Ik zie dat focus vaak ver weg is. Wij worden met Better Minds zeer veel gevraagd van probeer hier terug focus op onze werkvloer te krijgen. In onze kantoortuinen waar er zoveel afleiding is. Ook de combinatie met het hybride werken vormt een uitdaging. Dus daar komt heel veel vraag naar. Los van natuurlijk vragen rond mentaal welzijn. Dat je beter leert aan je medewerkers, maar ook leidinggevende. Wat is stress? Hoe kunnen we het voorkomen?
1: Mm-hmm.
0: Hoe kunnen we mensen motiveren in een tijd waar er zoveel verandering is, dat je toch die motivatie aan de dag blijft leggen.
1: Ja, en daar noem je dus focus. En dat is natuurlijk ook jouw laatste boek. Hè?
0: Ja.
1: Focus is het nieuwe goud. Kan je iets meer over die focus zeggen waar je ziet dat het eigenlijk ontbreekt? Op het moment dat je gewoon een beetje om je heen kijkt, kunnen wij ook een beetje opletten hoe dat hier bij BNR gaat.
0: Ja. Nou ja, als je gewoon al op straat loopt, Diana, dan zie je het. De zogenaamde smombies. De smartphone zombies.
1: Ja.
0: Die alleen oog hebben voor hun schermpje en niet de mooie omgeving en mensen rondom zich zien. Maar die smombies zie je ook op de werkvloer. Mensen die vooral met hun scherm nog bezig zijn en weinig voelen van de collega's, van de cultuur, van de spirit van het bedrijf. En dat heeft natuurlijk een impact op onze mentale fitheid. Het constant switchen ook.

0: tussen taken, het multitasken, waarvan mensen denken dat ze dat kunnen, terwijl het brein dat eigenlijk niet kan. Dus de manier waarop wij werken in deze tijd is gedateerd. Wellicht methodes van werk van jaren geleden die ooit iemand heeft bedacht, maar die we maar blijven doen omdat we het altijd zo hebben gedaan.
1: Ja, ik denk dat het mooi is om ook hier de kettingvraag bij te stellen, want gisteren sprak ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten en zij wilde vooral ook iets weten door die telefoon.
2: Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor me gaat, is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu... is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen... of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... Wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn... is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van ja, welke echt... Ik worstel er zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder af te geleid te zijn van die vervelende telefoon.
1: Ja, het zijn stiekem natuurlijk twee vragen. Dat heb je altijd met gasten. misschien eerst even, omdat jij ook vanuit de neuropsychologie heel goed dat brein kan beschrijven. Is er bewijs voor wetenschappelijk gezien dat die telefoon iets met ons brein doet?
0: Ja, er is onderzoek dat toont dat een vergelijking maakt tussen onze aandachtspannen begin 2000 versus nu. En dan zie je dat begin 2000 mensen nog een aandachtspannen van 2,5 minuut hadden als ze op hun smartphone bezig waren. Terwijl nu zit dat op amper 47 seconden. Ja. En je laat je weer afleiden, triggeren naar het volgende. De algoritmes zijn er natuurlijk ook op gebouwd. Dus die aandachtspannen is ontzettend afgenomen.
1: Ja.
0: Daarnaast zie je ook dat zelfs de eenvoudige aanwezigheid van een telefoon in de ruimte waarin je bevindt al een impact heeft. Omdat je brein daardoor niet zijn volle denkkracht kan benutten. Want een deel ervan wordt benomen door het idee, hebben ze me nodig?
1: Ja.
0: Is er nog iets binnengekomen? Dus je spendeert al een deel van je aandacht aan de telefoon, ook al doet hij op dat moment niks. Daarnaast natuurlijk elke keer wanneer er dan een notificatie binnenkomt, wordt je beloningssysteem geactiveerd. Hetzelfde systeem dat wordt geactiveerd bij iets lekkers of iets spannends. En dat maakt het extra moeilijk om die telefoon aan de kant te leggen.
1: En je gaat eigenlijk van het een naar het ander. Hè? Je gaat even een mailtje checken en dan ben je voordat je het weet even het nieuws checken, ja. Sociale media bekijken en zo gaat het dus maar door.
0: Exact. We noemen het ook wel treintjesgedrag. Het ene wagonnetje na het andere, telkens geïnduceerd door de algoritmes en niet meer door je eigen vrije wil.
1: Ja, en nou snap ik dat die aandachtspannen kort is. Je kan ook zeggen, we zijn met elkaar gewoon sneller geworden. Hè? Ik ga even aan de andere kant hangen nu. Dankzij die mobiele telefoon, dankzij de technologie, kunnen we gewoon heel snel schakelen en veel meer uit onszelf halen.
0: Ja, zo zou je het zeker kunnen stellen. Maar ik denk dat de prijs die we met z'n allen betalen niet enkel mentale vermoeidheid is, waar we het net over hadden. Hè? Die mentale fitheid neemt af. Maar de echte kost is gebrek aan diepgang. Diepgang in ons denken, diepgang in onze gesprekken, diepgang in bij jezelf nagaan, wat wil ik nu in het leven, waar wil ik naartoe, in plaats van op automatische piloot, snel, naar het volgende. En ik denk dat heel veel van de processen die diepgang vragen in ons leven, beschadigd zijn door de manier waarop we telkens onze aandacht laten kapen.
1: Ja, want eigenlijk kan je dus een bepaald stuk niet ontwikkelen. Hoe werkt dat dan in het brein wat je niet ontwikkelt als je hiermee bezig bent?
0: Ja, op het moment dat je de hele tijd aan het schakelen bent tussen allerlei zaken, ga je bijvoorbeeld meer fouten maken. Je gaat heel veel energie kwijtspelen, zonder dat je doorhebt. Maar ook je creativiteit gaat naar beneden. Want als je vooral aan de oppervlakte snel leeft, creëer je voor je brein niet een context waarin die out-of-the-box creatieve ideeën kan hebben.
1: Ja, ja. Ja, ik heb laatst ook gesproken met hersenwetenschapper Erik Scherder. En toen ging het ook over, nou, hij zegt eigenlijk woorden lui en dom ook van AI. Hè?
0: Ja,
1: ook omdat de teksten die ook in AI, die AI is ingericht om te simplificeren. En dat is soms heel lekker, want als je dus dan met heel complex iets en je gooit het er allemaal in, dan maakt hij daar een lekker simpel, overzichtelijk verhaal van. Maar dat we dus ook dan dat die taal gaan overnemen. En dat we dus ook steeds simpeler gaan praten eigenlijk. Waardoor ook de diepgang in onze taal verdwijnt. Is dit ook wat jij bedoelt?
0: Ja, ten dele. Het is de diepgang in de taal. Maar ook de breinkracht die afneemt, omdat we heel veel aan het outsourcen zijn aan AI. Als je heel veel van de taken die je normaal deed nu aflaat op AI, dan ga je, zo toont onderzoek aan, minder kritisch zelf kunnen denken. Mm-hmm. Dan gaat ook je bevlogenheid naar beneden, want je bent niet aan je carrière ooit gestart om zeer goede prompts te maken. Nee, je bent gestart omdat het je triggerde en je kon nadenken en creatiever mee omspringen.
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, doordat ik dingen aan AI overlaat, heb ik juist tijd over om mijn aandacht te geven aan mijn creativiteit. En de saaie, domme klusjes laat ik over aan AI.
0: Klopt, en dat zou ik ook zeker hopen. En daar gaat een deel ook mijn nieuwe boek over gaan.
1: Oh.
0: Wat je nu vooral ziet, is wat onderzoekers van Berkeley University noemen workload creep. Er sluipt steeds meer werkdruk binnen. Want stel AI heeft op 2 uur op een dag gedaan waar jij een hele dag voor nodig hebt, betekent niet dat je om 11 uur 's ochtends naar huis mag. En dat betekent dat er dus meer en meer werk bij komt. En daardoor het brein veel meer werkdruk
1: krijgt. Waarom juist meer werk komt erbij?
0: Omdat AI het al klaar heeft op 2 uur.
1: Ja.
0: Je werkgever gaat je niet dan naar huis laten gaan of zeggen, oh, ga maar in het zonnetje zitten en een beetje creatief.
1: Nee, dat snap
0: wezen.
1: Ik. Maar waarom wordt het dan nog meer werk? Want je zou kunnen zeggen, je moet gewoon je 8 uur afmaken die je normaal ook hebt. Maar jij zegt het wordt nog meer.
0: Ja, onderzoek toont dat je dan extra taken erbij krijgt.
1: Ja.
0: Die dan ook nog eens moet verwerken. En daarnaast zie je ook nog een ander patroon ontstaan, omdat je telkens aan het schakelen bent tussen wat je zelf nog aan het doen bent en vervolgens gaat checken wat AI je oplevert, word je als het ware een kwaliteitscontroleur. Is dit juist die output van AI? Kloppen de feiten? Is de timing juist?
1: Gelukkig dat mensen dat nog doen, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Ja. Maar daardoor ontstaat er volgens de onderzoekers iets wat zij brain fry noemen. Je brein geraakt overhit, gefrituurd. Doordat je de hele tijd aan het switchen bent tussen je eigen output en de output van AI.
1: Ja, het is nogal wat, hè? Als je eigenlijk dat die activatie die jij eerst beschreef, die continu aanstaat. Dus dat we de hele tijd de leeuw zijn, omdat druk goed is. En dat heeft dus ook te maken dat drukte op een gegeven moment onderdeel wordt van je identiteit. Hè? Mm-hmm. Dat beschreef je net en daardoor ga je dat blijven doen.
0: Klopt.
1: En daar komt dit dus nog bovenop.
0: Ja, AI is een versneller van het patroon dat al aanwezig was.
1: Ja.
0: Ik geloof niet dat AI de oorzaak is, zoals sommigen dat stellen. Nee, het was al aan de gang. We waren al een hypernerveuze samenleving waarin druk de norm is geworden. En dit komt er bovenop.
1: Ja, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? We gaan straks over de oplossingen praten, want dat zat natuurlijk ook onderdeel was dat van de vraag. Maar als we hiermee doorgaan, wat gaat er gebeuren met ons?
0: Volgens de onderzoekers van Berkeley leidt het tot wat zij noemen AI burn-out. Niet het type burn-out zoals we het kennen, maar van een ander niveau. Waar medewerkers te weinig stilstaan bij de impact van AI-gebruik op hun brein. En het de hele tijd gebruiken zonder goed na te denken, is dit wel breinhygiënisch? Is het breinvriendelijk? Of moet ik een andere manier van werken hanteren? En ik maak vaak de vergelijking met dat als je een handleiding hebt van je wagen, dan ga je die wel even scannen als je een nieuwe wagen hebt. Als je een nieuwe AI-tool aanschaft, ga je misschien wel eens een webinar volgen om die AI-tool zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar de meeste mensen lezen niet de handleiding van hun eigen brein. We gaan maar door op automatische piloot, gedreven door snelheid en drukte, zonder in te checken bij onszelf. Werkt dit efficiënt voor me? Hoe voel ik mij? Ben ik nu al weken of maanden die leeuw aan het najagen? Of las ik ook momenten van zebratijd in?
1: Ja. En staan we überhaupt in contact met ons lichaam?
0: Ik denk vele mensen te weinig.
1: Ja. Het is best wel een beetje triest wat je beschrijft, maar is er hoop?
0: Ja, er is altijd hoop. Ik ben echt een optimist. En daarom schrijf ik ook boeken om mensen daarover te inspireren. Maar het vergt wel een intentie, een bewust terugschakelen en een goede balans vinden tussen de twee.
1: Laten we dan zo meteen over verder praten in het tweede half uur. Wat kunnen we nu doen zonder rust en herstel? Zijn namelijk echte prestaties niet meer mogelijk op de lange termijn, zoals neuropsycholoog Elke Gerard zojuist heeft geschetst. Blijf luisteren.
3: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
4: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
3: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
11: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer file in totaal, onder andere op de A1 richting Amsterdam. Daar vindt een spoedtransport plaats tussen Stroe en knooppunt Hoevelaken. En daarom is de linkerrijstrook dicht. Je vertraging is hier 10 minuten. De A50 Os richting Arnhem, want er zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. Dan heb ik nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 47,4. En de A15 Rotterdam richting Europoort bij 46,1.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. Bij Russische aanvallen vannacht op het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 10 doden en 8 gewonden gevallen. Ook raakten huizen en winkels beschadigd. Het gebeurde in een dorp in de regio Kharkiv. Vannacht vuurde Oekraïne weer honderden drones af op Moskou. Opnieuw werd een opslagplaats van de Russische webshop Wildberries geraakt. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. De paai zou genoegen nemen met minder salaris. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon- en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was ANP Nieuws.
1: De grootste uitdaging van deze tijd, niet harder werken, maar beter herstellen. Waarom mentale veerkracht daarbij onmisbaar is, hoorde je eerder dit jaar van dokter in de psychologie Elke Geraerts in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
17: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
17: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
19: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
20: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
21: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken, maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
23: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Sterk de zomer in. We willen een beetje je helpen, en ook onszelf trouwens, om mentaal en fysiek fitter de zomer in te gaan. En zo zal ik morgen spreken met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens hem is de zomer echt het moment om nieuwe eetgewoonten uit te gaan proberen en echt een reset te maken. Dus luister zeker ook morgen. En natuurlijk kan je ook al onze afleveringen terugluisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Elke Geraerts. Zij is dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Dat helpt organisaties om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Daarbij werken jullie in Nederland en België. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met je bespreken. Elke, we moeten vooral ook naar de praktische tips gaan. He, hoe we dingen kunnen resetten en hoe we meer de zebra kunnen worden, zoals jij noemt. En niet de hele tijd in de leeuw kunnen blijven hangen. En ook hoe we jongeren veerkrachtiger maken. Want dat vind je een belangrijk onderwerp. En je bent ook veranderd hoe je naar die groepen jongeren kijkt. Maar we moeten eerst denk ik even de kettingvraag afmaken. Want het ging over die mobiele telefoon, waar we de hele tijd maar in hangen en ik herken het. Mm-hmm. Mijn man en ik zeggen ook heel vaak tegen elkaar, wat zitten we nou dom te doen met z'n tweeën? Weet je wel, zitten we naast elkaar te surfen op die telefoon? Wat kunnen we nou doen om daar vanaf te komen?
0: Ja, het zijn vaak eenvoudige zaken, zoals je telefoon in een andere ruimte leggen wanneer je moet focussen. Maar ook stel je bent 's avonds televisie aan het kijken. Pak dan niet de telefoon mee op de bank, maar leg die in de keuken bijvoorbeeld, ver genoeg van je vandaan, zodat je echt hier en nu bent, met 1 ding bezig bent. Dus dat is wel een eenvoudige tip. Daarnaast ook zoveel mogelijk meldingen afzetten. Al die notificaties. Ja. Regelmatig zie ik dan bij andere mensen zo'n pop-up van die heeft je voor een LinkedIn-verzoek gestuurd. Dan denk ik, ja, waarom is dit nu relevant? Het kaapt je aandacht. En dus belangrijk om er zoveel mogelijk af te zetten. Ga ze ook niet gewoon handmatig onderdrukken, want elke keer dat je dat doet, ondermijnt het je goede gewoontes. Dus het zijn vaak eenvoudige zaken die kunnen helpen. Ook voldoende tijd nemen voor je gaat slapen om digitaal al te ontkoppelen. Ja. Dus er zijn een aantal zaken die je kan gaan toepassen. En zoals ik daarnet vertelde, lees ook wat beter de handleiding van jouw brein. Als je merkt dat je telefoon je eigenlijk zenuwachtig maakt door al die algoritmes die je naar ergens leiden, Ja, ga dan experimenteren door hem weg te leggen. Of door een detox te doen en op die manier te kijken van wat voor jou goed werkt.
1: Ja, dat is als mensen denken aan een detox, dan denken ze oh jee, dat kan ik niet.
0: Ja, maar start gewoon klein. Hè. Ja. Start met jezelf uit te dagen voor een half uurtje. De mobiele telefoon weg. Ja. En kijk wat het doet met je.
1: Ja.
0: En ja, je weet, eerst moet je door het diepe dal, de ontwenning, om daarna de voordelen ervan te
1: Want het is gewoon een verslaving, toch?
0: Ja.
1: Ik bedoel,
0: ja.
1: We doen er misschien een beetje lachig over, dat je een beetje op je telefoon, maar het is gewoon echt een verslaving aan het algoritme.
0: Ja, voor vele mensen is het dat zeker, omdat dat beloningssysteem wordt geactiveerd. Dat voelt prettig aan, maar dat is slechts van korte duur. En daarna wil je natuurlijk opnieuw die pret en ga je opnieuw zoeken. En zo krijg je dat treintjes gedrag waar je het ene na het andere app aan het raadplegen bent zonder echt doel.
1: We komen straks bij nog meer praktische tips. Maar als het over die mobiele telefoon gaat, maak je je ook zorgen over de jonge generatie. Mm-hmm. Waarom ben je veranderd dat je de jongeren toch nu mentaal toch wel als een problematische groep ziet, terwijl je in 2022 nog veel positiever was over hun mentale veerkracht toen ik je sprak?
0: Ja, er is sindsdien best veel onderzoek gedaan dat aantoont dat er een correlatie is tussen mentale gezondheid van jongeren en sociaal media gebruik. Vooral bij jonge meisjes die perfect beeld zien online en zich daaraan willen meten. Een impact heeft op een onzekerheid. Veel automutilatie ook daardoor bij jonge meisjes. En het is weliswaar geen causatie, maar correlatie. Het onderzoek is te jong om te kunnen goed vergelijken een groep met en zonder telefoon, en dat voor vele jaren. Maar je ziet wel een duidelijke relatie tussen de twee.
1: Ja.
0: En dat beschrijft bijvoorbeeld professor Jonathan Haidt in zijn boek wereldwijde bestseller The Anxious Generation. En samen met een collega Marie Loop heb ik ook een boek daarover geschreven, Mentaal Kapitaal voor Jongeren, waarin we wel aangeven dat het hoog tijd is voor volwassenen om ook iets te doen aan dat mentaal kapitaal van hun kinderen, door er met intentie mee bezig te zijn.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Ja, bijvoorbeeld niet kinderen meteen een apparaat geven en weten wat de zonder te weten wat de consequenties ervan zijn. Stel, je hebt een 12-jarige, die laat je niet alleen naar een casino gaan.
1: Nee.
0: En als je dat zou doen, dan zou je hem of haar zeer goed instrueren.
1: Ja, ja.
0: Maar we geven wel een casino mee op zak.
1: Ja.
0: En meer bewustzijn van ouders. Het is op de korte termijn handig, want je kind is stil en het is geëntertained. Maar we zijn wel met het grootste ongecontroleerde experiment ooit bezig.
1: Mm-hmm.
0: Met onze eigen kinderen.
1: Ja, ja.
0: Want we weten niet wat de impact op lange termijn is.
1: Nee, want je zegt, causaal verband kan je nog niet maken. Daar is het onderzoek nog te jong voor. Maar je ziet nu al heel duidelijk dat het niet goed gaat. Die correlatie is duidelijk.
0: Ja. Ja, je ziet een duidelijke correlatie met de mentale gezondheid. Daarnaast natuurlijk ook bepaald gedrag dat jongeren niet meer hebben, zoals buiten spelen met vriendjes, risico's inschatten. Ga ik deze bomen klimmen of niet? Hè? Nee, we blijven op de bank hangen. En dat creëert natuurlijk wel een totaal andere jongere die ook minder in zijn veerkracht, in zijn wilskracht wordt getraind. En heel veel van de mentale energie gaat naar die smartphone.
1: Mm-hmm.
0: En daarom niet naar de ontwikkeling van dat brein. Vooral die prefrontale cortex die tot je 25ste volop in groei zit. Daar wordt op de een of andere manier toch energie van weggenomen, van die groei.
1: Ja.
0: En wat de impact daarvan is, daar hebben we op lange termijn het raden naar. Maar als ouder zou ik er nu niet dat risico willen nemen.
1: Nee. Je ziet ook al goede initiatieven. Hè, dat het op school moet het ingeleverd worden. Hè. Dat zijn mooie stappen die al genomen zijn. Maar we moeten denk ik ook leren hoe ver je daarin moet gaan. Als je gewoon kijkt naar de mensen vanuit Silicon Valley die hun kinderen geen toestel geven. Hè.
0: Ja.
1: Dus dat geeft al aan dat zij daar natuurlijk enorme zorgen over hebben.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Uiteraard moeten je kinderen mediawijs worden. Ja. Ik wil ook niet zeggen dat je alle apparaten moet bannen, maar wel voldoende bewustzijn erover. Daarnaast ook actief inzetten op emotionele intelligentie. In een tijd waarin AI zoveel van ons denkwerk kan overnemen, blijven onze zogenaamde soft skills echt belangrijk. De verbinding met elkaar, moreel kompas, kritisch denken, creativiteit. En dat al van op jonge leeftijd stimuleren, kan je kinderen zoveel meer voorsprong geven in het leven.
1: Wat ik nog heel mooi vind, is om even over die identiteit verder te praten. Want je hebt die enorme prikkels vanuit je telefoon en sociale media en alles wat daarbij komt kijken. Maar dus ook dat druk gedrag waar we het eerder over hadden. Wat uiteindelijk je identiteit steeds meer gaat vormen. Zie je dat ook bij jongeren of doen die dat anders?
0: Ik denk dat dat voor ieders brein is, jong of oud. Wanneer je jezelf identificeert met iemand die het druk heeft, of wanneer die in de wachtrij staat en dat lege moment gaat opvullen met online stimulatie, dan wordt dat je identiteit. Je bent iemand die permanent aanstaat, die leeuwen onder de arm telkens mee heeft. En wanneer je dan een moment van rust hebt, dan voelt dat heel raar, bevreemdend, onnatuurlijk. Omdat je brein jarenlang een beeld aan het opbouwen is van jij die het druk hebt.
1: Dus als je één misverstand zou willen benoemen, wat we hebben over dat druk zijn, wat zou dat dan zijn?
0: Dat stoer is, dat succes betekent. Ik denk net dat de echt succesvolle mensen een goede balans weten te maken tussen prestatie en herstel. Ja. En voor mensen die sporten kan je daaraan relateren. Wanneer je aan het sporten bent, dan weet je dat je spieren niet op dat moment groeien, maar tijdens het herstel. En sporters lassen herstellen. Maar als het gaat over mentale inspanning, dan hebben we de foute aanname dat hoe meer we ons inspannen mentaal, hoe groter onze capaciteit. Maar ons brein is net zoals onze spieren. Net tijdens herstel groeit die mentale fitheid. En het is dus wel belangrijk om daar een andere balans in te vinden dan constant aan te staan.
1: Ja, dus we hebben echt pauzes nodig. En druk is goed is dus eigenlijk de zin die we niet meer mogen benoemen met elkaar.
0: Ja, exact.
1: Ja, goed. Om 11 uur begint BNR Zaken doen. Wat zijn jullie onderwerpen vandaag?
2: Onderwerpen die, zou je kunnen zeggen, helaas wel vaker onderwerp van gesprek zijn, namelijk de woningbouw. Daar moet flink wat aan gebeuren. 100.000 woningen. Is dat een kwestie van extra geld? Gaat het om locaties? Gaat het om overeenstemming tussen iedereen die ermee te maken heeft? Taco van Hoek is zo meteen mijn gast. Hij is de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En in het beleggerspanel gaan we iets doen wat we dan weer te weinig doen, namelijk aandacht besteden aan de midcap. De iets kleinere bedrijven op de beurs die doen het nog beter dan de grotere bedrijven, de AEX, maar toch ziet of hoort niemand er wat over? Nou, niet als je zo meteen luistert naar BNR Zaken doen, want dat komt uitgebreid aan de orde.
15: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is mijn gast Elke Geraerts, dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Eerder deze week sprak ik over het onderwerp met Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Zij is voormalig profwielrenster, over haar loodzware topsportleven en de lessen die ze daaruit leerde. Die heeft ze uitgebreid gedeeld. Dus zie je de zomer als het moment om even wat dingen te resetten. Luister haar verhaal zeker terug in de BNR-app. We spraken net over dat jij nog hoop hebt. Ja. Voor ons mentale brein. Want die heeft ontzettend veel uitdagende zaken. Nou zitten we. Heel veel mensen zijn misschien al op zomervakantie of gaan uiteindelijk op zomervakantie. En dan zie je toch dat mensen ook vaak ziek worden op vakantie, omdat ze te veel hebben gedaan. Dat is een herkenbaar beeld, denk ik, voor je.
0: Ja, ja. Ja. Inderdaad, en ook logisch te verklaren. Wanneer je in het werkjaar heel actief bent en die mentale leeuw als het ware bij je hebt, dan sta je de hele tijd op scherp. Je staat aan, je activatiesysteem is continu geactiveerd en je stresshormonen, adrenaline en cortisol, die razen maar door, zodat je je vermoeidheid kan onderdrukken, voldoende alert blijft. En wanneer dan dat moment van de vakantie aankomt, dan ineens valt dat allemaal stil. En zie je dat tot wel 30-40% van de mensen een terugslag krijgt en de eerste dagen zich niet zo goed voelt. Mm-hmm. Fysiek en of mentaal. En ja, dat is natuurlijk ook die identiteit die je hebt van druk. En ja, dan is rust heel onnatuurlijk. Maar dus ook in ons lichaam door die continue stroom aan stresshormonen. En dat dan stilvalt en ja, we daardoor minder waakzaam zijn. Dan ga je zien dat een impact heeft op mensen.
1: Ja, en dan kijk ik even naar mezelf. En wij hebben dan een zomerstop altijd voor de Big Five. En congressen staan ook altijd stil in de zomer. Maar ik heb dan heel veel dingen nog die ik dan nu aan het doen ben.
0: Ja.
1: Nog even dit wegwerken, nog even dat wegwerken. Is dat nou handig dat ik dat op die manier doe?
0: Eerlijk? Nee. Die abrupte scheiding tussen heel erg aanstaan en uit mogen staan is wellicht te abrupt voor vele mensen. Omdat het zo weinig strookt met de identiteit en de rush en de stress die je wel of niet zou ervaren. En ik raad mensen altijd aan om de laatste 2 weken proberen langzaamaan af te bouwen. Ook echt te gaan inplannen. Mijn advies is om herstel in te plannen. Dan al momenten van rust. Dat je het ook actief al in je agenda zet. En dat je eraan went. En je kan niet verlangen van je lichaam dat zodra je in de auto richting het zuiden zit of het vliegtuig neemt richting vakantie, dat meteen de rust kan toeslaan. Je lichaam is
1: zeker niet als je dat nog een extra push geeft met dit moet nog af, dat moet nog af voor de vakantie.
0: Exact. Ja. De leeuw gaat mee het vliegtuig of de auto in.
1: Dus
0: het is belangrijk om die de paar weken daarvoor stelselmatig af te bouwen.
1: Ja.
0: En te reduceren. Tot nul.
1: Oké, dus eigenlijk als jij door... We moeten anders met die mobiel omgaan, hè, dat heb je heel duidelijk gemaakt. Maar we moeten dus ook meer de zebra-mentaliteit gaan toepassen. En dat betekent dat we dus meer pauze moeten nemen. Dat is eigenlijk in de kern wat we moeten doen.
0: Ja, in de wetenschap noemen we het ook wel oscillatie. Als je kijkt naar een hersengolf, dan zie je een golf met ups en downs. Als je naar de hartslag kijkt, ook omhoog, omlaag. Maar ons ritme is vaak continu omhoog, ons levensritme. En wat je ziet op bepaalde gebieden waar mensen heel gezond oud worden, de zogenaamde blue zones, dan is het ritme dat de mensen hebben. Ze staan daar niet continu aan, maar je ziet een mooi ritme van focus, herstel. Focus, herstel. En wanneer je als mens, maar ook als bedrijf, de performance mee inschat dat je ook een herstel eraan vooraf en erna hebt, dan krijg je een heel andere mindset in plaats van constant aan te staan. Maar het herstel zou mee deel moeten zijn van de prestatie. Dat is veel duurzamer. Dat is waar de mens, ons brein, voor gemaakt is.
1: Dit is ook gewoon goed voor de werkgevers. Als je wil dat je werknemers duurzaam presteren, las dan bepaalde pauzes in.
0: Ja.
1: En dat mensen misschien eerst even, hoe lang moet je pauze voor dat iedereen de hele tijd pauze en die werkgever denkt, ja, lekker dan dit met Elke Gerard.
0: Oh ja, ik denk wel lekker, want op termijn ga je als werkgever zien dat het helpt. Ik heb het immers ook niet over pauzes van 2 uur, maar over een paar minuten. Bijvoorbeeld onderzoek toont dat medewerkers die regelmatig naar de wolken staren veel productiever zijn dan medewerkers die de hele dag naar hun computerscherm kijken. Dus even uitzoomen, even offline gaan, even een beetje een small talk aan het koffieapparaat met je collega in plaats van continu aan te staan, heeft zo'n goede impact op die oscillatie, dat focus en herstel, mm-hmm, dat je veel langer kan volhouden, betere prestaties kan leveren.
1: En dat hoeft dus maar heel kort te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Wat is kort dan precies?
0: Ja, mensen moeten er zelf weer mee gaan experimenteren. Benieuwd zijn naar hun handleiding van het brein. Ik kan soms genoeg hebben aan een paar minuten ademhalingsoefening of even in een fysiek magazine bladeren. Even je hoofd laten waaien en weer verder. Soms een wat langere pauze naar buiten, de natuur in, de stad in. Even ontladen, hier en nu zijn. Dus dat hoeven geen halve uren te zijn. Het kan soms ook op een paar minuten al een heel groot verschil verschillen hebben, maar doe het bewust met intentie.
1: Ja, en het feit dat wij dat dus heel moeilijk dat kunnen doen, waar ligt dat dan aan?
0: Door die leeuw. Die leeuw die op onze schouders zit. En dat we van het idee zijn dat we constant moeten aanstaan. En dat is ook bij vele organisaties de mentaliteit op de werkvloer.
1: Mm-hmm.
0: Als je 5 minuten naar buiten aan het staren bent, gaan collega's wellicht een oordeel klaar hebben dat je niet aan het werk bent.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl die persoon misschien net wel aan het werk is, diepgang vindt, creatieve ideeën creëert, et cetera.
1: De ouders met jonge kinderen dan, die gaan ook misschien met de auto op vakantie met iedereen erin, hebben net al die deadlines weggewerkt. Met kinderen kan je niet altijd even dat moment voor jezelf pakken natuurlijk. Dat is natuurlijk best wel lastig.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Niets aan te doen?
0: Het is pittig. Ik heb zelf ook 2 dochters van 10 en 11... die de achterbank kunnen terroriseren. het is een goede balans vinden. Dus ze entertainen, ze spelletjes laten doen. Kleurpotloden mee van die eenvoudige dingen die gewoon hen wel in het hier en nu houden in plaats van uren online ergens
1: maar
0: op
1: jou
0: zichzelf.
1: Dus ook een bepaalde rust geven. Want dat is wel ook wel wat je aangeeft, dat we dat zelf ook altijd nodig hebben. Uiteindelijk wil je echt naar een revolutie toe, een mentale revolutie.
0: Ja.
1: Dat zijn hele grote woorden. Wat stel je daar dan bij voor?
0: Ja, wel, na de industriële en digitale revolutie denk ik dat het nu tijd is voor een mentale revolutie. Waar we als mens weer centraal staan, waar ons brein weer functioneert waarvoor het dient. En waar we onze zogenaamde soft skills, vaak soft worden genoemd, voor erbij, leuk voor een teambuilding, dat we die veel centraler zetten. Want wellicht zijn het de harde skills die we gaan nodig hebben in de toekomst, waar AI veel overneemt van ons denkwerk, kunnen wij als mens weer gaan doen wat ons uniek maakt. Echt verbinden, creativiteit, een moreel kompas, een oordeel maken op basis van waarden en normen, niet alleen data, maar ook zingeving, kritisch denken, dingen omdenken, de vraag achter de vraag. Dus in mijn nieuwe boek wil ik het vooral hebben over wat zijn nu de kernkwaliteiten, zodat jij als mens en als organisatie kan mee bijdragen aan die mentale revolutie.
1: Mooi dat daar weer een vervolg op komt. Waar ook een vervolg op komt, dat is de volgende uitzending. Want dan spreek ik met emeritus hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. En we gaan met hem echt bespreken hoe je de zomer nou echt kan gebruiken voor weer een reset moment met gezonde voeding. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
0: Ja, ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
1: Mooie vraag. En als jij zegt wat moet er veranderen, moet bij ons ook de omgeving veranderen. Als je nu, alle mensen die nu luisteren, die zijn ook onderdeel van een werkvloer. Dat zijn managers. Daar ligt denk ik een heel belangrijke taak, hè?
0: Ja, het is een en-en verhaal natuurlijk. Als individu kan je heel veel al doen. In jouw circle of control zit er al zeer veel dat je zelf kan doen om je brein beter te laten werken. Maar als werkgever, als leidinggevende, is het ook wel echt zaak om een rolmodel te zijn en na te denken van hoe kunnen we nu de manier waarop we werken actueel maken, breinvriendelijk maken.
1: Ja, meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de sociale interactie. Hè? Niet dus roepen, ik ben druk, ik moet weer naar de volgende meeting.
0: Exact. Ja.
1: Dat zijn echt allemaal foute teksten. Jouw boek komt er aan binnenkort. Mooi om dat te blijven volgen. En volgens mij ga je ook een mooie masterclass doen.
0: Ja, absoluut. Vooraf aan dat het boek uitkomt, hebben we op 27 oktober in Utrecht een masterclass genaamd Brainwave, waar ook de AI van Brain ook meest centraal zal staan. Van hoe gaan we ons brein centraal zetten als mens, als organisatie, in een tijd waar AI meer opkomt. Je ziet dat veel bedrijven massaal investeren in AI en technologie, maar veel minder in de mens die die technologie moet besturen en betekenis geven. En tijdens deze masterclass gaan we dat vanuit verschillende facetten bekijken. Bijvoorbeeld Brankele Frank gaat het hebben over hoe te ontprikkelen. Lammer Kamphuis.
1: Dus de slimste mensen?
0: Ja, ja. Brankele is inderdaad de slimste mens van Nederland geweest. En heeft net een boek uit over ontprikkeling. Lammert Kamphuis, de bekende filosoof, komt ook spreken. Want ja, echt wel belangrijk om scherp te blijven denken in een tijd van AI. Ook Better Minds collega Aisha Cortoos over emotionele intelligentie. En ik zal de aftrap nemen met een keynote over de mentale revolutie. En voor de luisteraars van BNR, als je zoekt naar de masterclass Brainwave, georganiseerd door Verhaal met Impact. Naast de vroegboekkorting kan je met de extra code BNR nog een extra korting krijgen.
1: Oh, echt? Dus dat is voor onze BNR-luisteraars. Ja. Nou, wat leuk. Extra cadeautje. Dankjewel dat je hebt uitgelegd hoe ons brein werkt en wat ons te doen staat. Ik ga het weer proberen. Ik heb vorige keer in 2022 gezegd, ik ga het proberen. Het is niet gelukt, maar we moeten het gewoon weer proberen, toch?
0: Ja, de volhouding.
1: Blijf doorgaan.
0: Ja.
1: Dankjewel, Elke Gerards, dokter in de psychologie. Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app en blijf live. Zometeen natuurlijk BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
24: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
15: Nu in de BNR-app.
2: Het strenge Nederlandse vergoedingsbeleid bij nieuwe medicijnen belemmert innovatie. De padstelling rond de Gaza-onderhandelingen blijft voortduren. En de economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt op tot ruim 8 miljard euro. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Rijn Baardmans. Rijn, er staat een kapotte auto stil zo bij de Belgische grens.
26: Ja, dat klopt inderdaad. Op de A4 richting België staat een auto met pech tussen afrit Tolen en Hoge Heide. Dat veroorzaakt een file van 7 kilometer met 30 minuten vertraging. En een te hoog voertuig voor de Noordtunnel veroorzaakt dan weer file op de A15 richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido Ambacht is je vertraging daarom 15 minuten. Dan nog de A50 richting Arnhem. Er zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijsoord. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Een vertraging 5 tot 10 minuten. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij 91,0. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,4.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner. Terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt. Want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. Het is droevig gesteld met de hygiëneregels voor sanitaire voorzieningen in zorginstellingen wereldwijd. Volgens de VN voldoet nog niet de helft eraan. Zo moet er altijd een gehandicapte wc zijn en voor het personeel aparte wc's voor mannen en vrouwen. 1 op de 10 zorginstellingen heeft niet eens een sanitaire voorziening. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het weer dan, van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was staan B-nieuws.
7: Anthropic gaat mogelijk voor $2000 miljard naar de beurs. Althans, dat zeggen sommige investeerders in het bedrijf. Staan de beleggers in de rij of is zo'n waardering toch iets te optimistisch? Zometeen het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
8: De hete zomer, crayonrolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayonrolluiken. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de recordstand van de midcap in het beleggerspanel. Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En Taco van Hoek komt ook nog langs. De directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw over de wooncrisis en onrendabele infraprojecten. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Er komt een samenwerking mogelijk tussen Air France, KLM en EasyJet, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. En dat terwijl EasyJet nog maar een paar maanden geleden meldde overgenomen te worden door de Amerikaanse vermogensbeheerder Apollo. Juist die overname heeft ervoor gezorgd dat EasyJet nu om zich heen gaat kijken voor andere vormen van samenwerking, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert aan de TU Delft. Hij ziet in een dergelijke samenwerking veel voordelen voor Air France KLM.
27: KLM en Air France zouden dan een groter netwerk krijgen van zogenaamde feeders, dus die hun lange afstandvluchten vanuit heel Europa voeden met passagiers die vanuit heel Europa komen. Dus dat die vluchten nog voller kunnen zitten of nog meer van die vluchten kunnen uitvoeren. En daarmee dus meer geld kunnen verdienen. Dus voor allebei de partijen is het meestal een win-win situatie. Wat er ook geldt is, in het verleden is natuurlijk door EasyJet best een deel van de passagiers van Air France KLM afgesnoept. En die komen dan misschien gewoon weer terug.
7: Het gaat zo meteen in dit programma uitgebreid over de bouwopgave. Maar er is nu al nieuws, want om dat doel van 100.000 nieuwe woningen per jaar te halen, moet het kabinet belemmerende regels op de woningmarkt terugdraaien. Daarvoor pleit een coalitie die bestaat uit onder andere de branchevereniging van de woningcorporaties EDES, Bouw Nederland, NEPROM en het Interprovinciaal Overleg. Volgens die woonalliantie is het nu onaantrekkelijk om lange termijn investeringen te doen. En Lisbeth Spies, voorzitter van EDES, laat weten wat er nodig is om het investeringsklimaat te verbeteren.
28: Voor corporaties betekent dat in de eerste plaats het terugbrengen van de vennootschapsbelasting naar nul. We betalen nu winstbelasting, terwijl we wettelijk gezien geen eens winst mogen maken. De overdrachtsbelasting zit in dat pakket. Verlaag die. Kijk naar pensioenfondsen die in Nederland op een andere manier worden benaderd dan in het buitenland. Kijk naar subsidies voor de onrendabele toppen voor grotere gebiedsontwikkelingen. De wet die vooral de middenhuur en de hogere huur reguleert, zou versneld geëvalueerd moeten worden.
7: Zometeen is ook Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over deze nieuw verschenen brief. Ondertussen staat de AEX op 1108 punten, levert namelijk 0,6% in om 1 uur meer van onze beursnerd.
0: Beleggerspanel.
7: De laatste bedrijfscijfers druppelen binnen na een seizoen waarin de winsten uitzonderlijk hard zijn gestegen. En Anthropic kan bij een beursgang direct tot de grootste bedrijven ter wereld behoren. Het zou kunnen. Of het ook echt zo is, dat bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Corné van Zijl van Cardano is hier en Lodewijk van der Croft van Comgest. Welkom, leden van het panel.
14: Dankjewel.
7: En laten we Anthropic maar eens bij de horens vatten. Want dat groeit razendsnel. Zou bij een beursgang al mikken op een waardering van maar liefst $2,000 miljard. Dat e-bedrijf achter cloud zou mogelijk al dit najaar naar de beurs kunnen. Wordt al langer over gespeculeerd en dan nu nog een bedrag erop geplakt. Corné, heeft dat ook nog iets te maken met de realiteit?
17: Ja, dat kan je afvragen. Kijk, bij SpaceX hebben we gezien dat het maakt niet uit. Als het verhaal maar leuk is en beleggers het kopen, kwestie van vraag en aanbod, dan wordt het betaald. En datzelfde zou je voor Anthropic kunnen gelden. Met dat verschil dat Anthropic wel wat eerder bij een positief winstgetal komt. En dat zal bij SpaceX nog heel lang duren.
7: Maar wat moet Anthropic laten zien om zo'n waardering ook echt te kunnen rechtvaardigen? En laten ze dat al zien?
17: Nou, voor de beleggers is groei heel erg belangrijk en die is extreem. Maar voor de echte langetermijnbelegger, die wil dus ook naar winst kijken. En dan moet je dus gaan kijken in hoeverre ze daadwerkelijk dat doel kunnen behalen. En wat je ziet is dat ze wel wat problemen hebben. De business is beter dan bij OpenAI. Ze hebben veel meer zakenklanten. 2/3 van hun omzet komt uit zakelijke klanten en 1/3 van particuliere klanten. En bij OpenAI is dat juist andersom. Dus dat betekent dat je die klanten, kan je wat meer aan vragen. Maar wat je dus nu ziet is dat de zogenaamde LM Token Price Index, dat oftewel, hoeveel betaal je voor je aandeel?
7: Lodewijk heeft je voor met die index. Je had hem natuurlijk
17: ook. Oh, sorry, ja, Lodewijk.
14: Nee, Corné is gewoon een hele interessante gesprekspartner. Ja. Dus, het zou me verbazen als hij er niet over was begonnen. Ja. Over de LM Token Index.
17: Nee, die prijs is dus hoeveel je betaalt voor 1 miljoen tokens. En met 1 miljoen tokens kan je ongeveer qua woorden een boek schrijven, zeg maar. 1 miljoen tokens, die prijs daarvan is gehalveerd in de afgelopen paar maanden. En dus dat is wel een druk. Kijk, de Anthropic modellen zijn dusdanig sophisticated, daar betaal je veel meer voor. Maar als alle prijzen dalen, dan heeft Anthropic daar ook last van.
7: Ja, want die winstmarge is al door jouw gesprekspartner een keer aangehaald in dit programma, maar die is behoorlijk gedaald, 60% bijna. Dat is een veegteken voor de toekomst of niet per se?
14: Nou, ik denk dat op dit moment winst niet het belangrijkste is. Zoals Corné aangaf, de omzetgroei, dat is waar beleggers op dit moment georiënteerd op zijn. En ja, het doet een beetje denken aan de dotcom-bubbel. Zolang je maar geen winst maakte, kon je alleen maar kijken naar omzet. En die omzet die groeit wel spectaculair. Corné gaf het al aan. Maar je moet eventjes bedenken dat het bedrijf bestaat nog maar 5 jaar. Ze zit op dit moment op een schema waarbij ze 65 miljard omzet genereren, dollar. Even ter vergelijking, dat is bijna 2 keer meer dan Heineken wereldwijd omzet. Om even perspectief te creëren. En het idee is dat die 65 miljard dat nog te laag is, want dat zal waarschijnlijk op 100 miljard, misschien wel 120 miljard uitkomen aan het eind van dit jaar. Nou, als je dan vervolgens gaat kijken naar vergelijkbare bedrijven, die zijn er bijna niet. Maar dan kijk je naar Palantir, dan kijk je naar Nebius. En daar wordt gewoon op dit moment 40, 50, 60 keer de omzet voor betaald. Ja, en als je dus zegt van nou, laten we zeggen dat ze 100 miljard aan omzet doen, dan is 2000 miljard.
7: Heel zuinig.
14: Is eigenlijk niet eens heel veel. Dus wat dat betreft zit er natuurlijk best wel wat muziek in. En zoals Corné terecht aangeeft, het businessmodel zit ook best wel goed in elkaar. Dus ja, ik denk dat er best wel veel belangstelling zal bestaan voor dit aandeel.
7: Eens?
17: Nou ja, inderdaad. Kijk, de markt bepaalt wat de waarde is. En op lange termijn gaan we wel zien of het ook daadwerkelijk fundamentele waarde heeft. Maar Lodewijk, jij haalde al de internetbubbel aan. Ik moet zeggen, dit soort redenaties hoorde je toen ook. Maar dat weet jij ook natuurlijk.
14: Ja, we zijn al wat ouder, Corné. Dat weten we. Maar ja, kijk, het probleem is een beetje, zolang er geen echte winstcijfers zijn, er is natuurlijk nog maar heel weinig bekend eigenlijk over de bedrijfsvoering. Dat moet pas duidelijk worden met prospectus en al dat soort zaken. Denk ik dat veel beleggers toch nog eventjes naar die omzet kijken. En ja, dan is zeg maar 20 keer de omzet is niet eens zo heel erg raar.
7: Stel dat die modelbouwers toch last krijgen van prijsdruk en de investeringen die blijven oplopen, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, moet ik dan bij zo'n modelbouwer blijven zitten, bij OpenAI of bij Anthropic, of zit ik dan toch liever aan de bij de bedrijven die verdienen aan al die investeringen, wat we natuurlijk de afgelopen periode al gezien hebben bij de makers van de chips en de hyperscalers.
17: Ja, nou ja, je kan zelfs nog een fase verder gaan bij de ASML. Want ja, het maakt niet uit wat je ook wil. Daar kom je uiteindelijk terecht. Of bij de Siemens Energies van deze wereld. Die leveren alle koelsystemen en alle elektrificatie daarvoor. Dus die verdienen nu echt heel veel geld op de chipmakers zelf. Dus eigenlijk hoe verder je van de eindklant af zit, hoe beter de marges zijn. Want het maakt niet uit wat je wil, hoeveel je gaat investeren. Uiteindelijk kom je bij die bedrijven uit. En daar is de vraag zo gigantisch dat vooral de prijzen daar enorm aan het stijgen zijn. Nou, als je kosten dan relatief gelijk blijven, dan gaan daar de winst het hardst omhoog. En dat zie je dan dus ook. Ja.
7: Je zou zelfs kunnen zeggen, je kunt ook beleggen in de
17: eigen zijn. Nou, als je kosten dan relatief gelijk blijven, dan gaan daar de winst het hardst omhoog. En dat zie je dan.

0: dat er aan de bovenkant iets mis zit. Hè, en de vraag naar LLM's neemt bijvoorbeeld af. Of de prijs voor LLM's neemt af. Ja, dan gaat dat natuurlijk ook consequenties hebben voor die hele voedingsketen.
1: Maar je wil verder geen vergelijking trekken, toch?
0: Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En de realiteit is natuurlijk dat, we noemen wat, een emerging market index. Het rendement op die index is 25% year to date in euro's. Daarvan komt 80% komt van die paar toeleveranciers waar Cornelia aan refereerde. Die hebben het fantastisch goed gedaan. Zijn spotgoedkoop op dit moment, omdat ze zo winstgevend zijn. Dus als je er naar kijkt, SK Hynix, Samsung, betaal je 3-4 keer de jaarwinst betalen voor. Nou, je zou zeggen, dat moet iedereen interessant vinden. Alleen de realiteit is dat het een hele cyclische business is.
1: Nou, veel mensen hebben het de afgelopen weken toch ook wel interessant gevonden. SK Hynix en Samsung.
0: Zeker.
1: Er is mij wel iets van bijgebleven.
0: Maar ja, je kan je dus voorstellen dat het signaal aangeeft van je moet er nog steeds in. Alleen de realiteit is dat we toch wel eigenlijk een beetje aan het einde van het feest beginnen te raken en niet aan het begin zitten.
2: Ja, het is wel zo als je gaat kijken naar de belangen die Amazon en Google hebben in die in Anthropic. Die hebben allebei zo'n 14-15%. Als je dat relateert in percentage van hun eigen beurswaarde, dan kom je bij Amazon op 5-6% uit en bij Google tot 3-4%. Dus dat is echt, hè, als je dus die 2000 miljard gaat doorrekenen, dus. Maar goed, dit zijn berekeningen, die kan iedereen maken. Dus daar houden de beleggers ook al rekening mee. Dat straks opnieuw weer een enorme sprong zal geven in de winstgevendheid van die bedrijven.
1: Hoe lang kun je dit pannetje op het vuur houden zonder dat je daadwerkelijk naar de beurs gaat? Want dit is de zoveelste bespiegeling natuurlijk. Gaan ze ook echt naar de beurs?
2: Jawel, ze hebben het geld gewoon keihard nodig. Dus ze zullen wel naar de beurs moeten.
1: Ja. Dit jaar.
0: Ja,
1: we zijn inmiddels halverwege augustus.
0: Ja, maar volgens mij is de bedoeling dat het september, oktober wel gebeurd is.
2: Ja, OpenAI, dat zal waarschijnlijk volgend jaar worden. En die hebben ook het geld keihard nodig. Maar die waren wel langzaam.
1: Die zijn dan de laatste in het rijtje. Dat is misschien niet de beste positie, terwijl je hulpbehoevend bent.
2: Goeie conclusie.
0: Ja.
1: God, jeetje, na al die jaren toch nog een keer een goede conclusie. We gaan snel door naar deel 2 van het panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het beleggerspanel zijn Corné van Zijl en Lodewijk van der Croft. Corné, je hebt de dag al goed benut, begrijp ik, met de laatste transactie. Of is die iets minder vers?
2: Nee, ik heb vanochtend aandelen Adyen verkocht. Ik had ze een halfjaartje geleden of zo hier genoemd. Dat ik denk van, het aandeel is zo afgestraft en volgens mij onterecht. Dat onterechte, dat bleek met de afgelopen cijfers.
1: Dus hebben OpenAI binnengehengeld als klant, geloof ik, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat doet het goed. Maar ook de cijfers waren goed. De verwachtingen waren wat somber en terughoudend. En dat bleek dus op alle vlakken eigenlijk te verbeteren. Dus wat dat betreft waren beleggers heel erg blij. En ik verkoop graag aan blije beleggers. Dus ik heb nog aandelen hoor, maar ik heb wat winst genomen. Ja. Ook omdat ik ben een beetje bang aan het worden van de enorme stijging van de rente. Je ziet dat meerdere beleggers daarvoor worden. Dit is meestal niet het beste seizoen om te beleggen. Dus het leek me verstandig om gewoon wat aandelen hier en daar af te schaffen. En Adyen is daar eentje van.
1: En wat heeft Adyen precies laten zien vorige week? Ik geloof mooie cijfers inderdaad, maar ook wel dat ze die investeringen in AI wat naar voren gaan schuiven, of datacenters.
2: Ja, inderdaad. Dat hebben ze vastgelegd tegen relatief gunstige prijzen, waar de beleggers ook blij van. Want je betaalt tegenwoordig de hoofdprijs. Dus al met al op alle vlakken werden beleggers gerustgesteld. Want er zat wel veel angst in. Vandaar dat de koers ook van 1400 naar 800 gedaald was.
0: Ik heb altijd bij Adyen het idee dat ze eigenlijk liever niet beursgenoteerd waren geweest.
1: Is iets veranderd, toch?
0: In hun communicatie merk je dat gewoon aan alles. Ze vinden eigenlijk dat heigerige van elk kwartaal ze vervelend. Wij hebben er zelf ook een positie in.
1: Hebben ze vorig jaar geen wetenschap beloofd en gezegd, jongens,
0: ze doen het ook wel, beter. Alleen wat zij vervelend vinden is dat ze gewoon op kwartaalbasis op cijfers worden afgerekend, terwijl zij werken naar een lange termijn doelstelling. Dat ze bezig zijn met goede oplossingen voor klanten. En dan is dat heigerige van wat beleggers over het algemeen hebben. Dat vinden zij vervelend. Dus bijvoorbeeld, er kwam een vraag van, jullie hebben 5 miljard op de balans staan. Waarom koop je niet eigen aandelen in? Want die aandelen zijn natuurlijk spotgoedkoop. Ondanks het feit dat Corné daar een mooie rit op heeft kunnen maken. Maar ze zijn ten opzichte van hun eigen historie, zijn ze natuurlijk niet heel erg duur op dit moment. En daarvan zeiden ze, nee, maar we willen onze handen vrij houden.
2: Ik vind dat wel een verstandige strategie. Gewoon je eigen ding doen en klaar. En dat die beleggers dat allemaal zo graag willen. Ik denk dat Adyen wel in positie is om zich daar niet al te veel van aan te trekken. En dat doen ze ook en dat doen ze goed. Eigenlijk zoals je een familiebedrijf aan het runnen bent, zoals de Heineken's van deze wereld.
0: Ja, maar best lastig als je beursgenoteerd bent, want voor je het weet komt er plotseling in een van de acties.

0: activistische belegger aan. En die gaat dan aan de poort rammelen. En die gaat stennis lopen schoppen. Dus het is best lastig om een lange termijn visie te houden als je niet zeg maar 100% van de aandelen in je eigen bezit
1: hebt. Maar slaagt de agenda dan wat jou betreft in? Want jij brengt het niet zomaar te berden, denk ik.
0: Nou ja, ik vind het hartstikke goed wat zij doen. En ik zou willen dat meer bedrijven zo zouden zijn. Alleen ik merk wel dat er een disconnect is bij al die andere beleggers. En het is niet zo dat Adyen voor 50% in handen is van de oprichters. Nee. Zoals bijvoorbeeld bij Heineken of bij L'Oréal, waar je echt een grote aandeelhouder hebt. En dat hebben zij niet. En dat maakt het denk ik voor hem wat lastiger om deze druk te kunnen weerstaan. En de volatiliteit in dat aandeel is gigantisch.
2: Ja. Ja.
0: En onze portfolio managers worden er bloednerveus van. Ja, echt waar. Want elk kwartaal kan het uit het bed vallen of het is fantastisch. En die voorspelbaarheid, die range of outcomes, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, dat viel toch eigenlijk vorige week dan nog, als je kijkt naar de geschiedenis van Adyen Reuze mee?
0: Op de schaal der Adyen viel het mee. Ja, omdat het positief was. Ja, die was gigantisch, ja.
2: Alleen nu aan de positieve
0: kant. Ja, dan is het niet zo erg. Ja.
1: Jouw laatste transactie. Want ja, dit ging eigenlijk nog over die van Corné. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben iets minder gedurfd, want ik beleg niet in individuele aandelen.
1: Ja, dus komt ik heb een fondje aan.
0: Actief global fund bijgekocht. Deze keer niet gekozen voor een passief product, maar voor een actief product. En de reden is, als je naar een passief product kijkt, ja, dan koop je eigenlijk datgene waar we het daarnet ook over hebben gehad. Want de concentratie in een gemiddeld indexproduct is zo ongelooflijk groot in technologie en dergelijke, dat het ook wel eens verstandig kan zijn om iets meer spreiding te bewerkstelligen. Maar de realiteit is dat actief vermogensbeheer tegenwoordig moet fungeren als diversificatie op de risico's van passief beleggen. En dat is een wonderbaarlijke ontwikkeling, want in de afgelopen 30 jaar was het eerder andersom. En nu zitten we zo geconcentreerd in al die indices, of nou de Global Index is of in Amerika, dat je af en toe kan afvragen van oké, misschien dat ik iets te veel eieren in één mandje heb zitten.
2: Je ziet dat vaker, dat beleggers gewoon naar diversificatie zoeken, omdat ze steeds meer en meer beseffen dat je heel veel concentratie hebt als je gewoon passief belegt.
1: Ik ga iets doen waar ze bij de midcap waarschijnlijk niet zo blij mee zijn, want het stond nu als onderwerp. Maar jij noemde al de rente, Corné, dat ik toch dacht, einde cijferseizoen komt in zicht. Een cijferseizoen dat volgens mij voortreffelijk is geweest voor heel veel bedrijven. Verwachtingen op grote schaal overtroffen. 80% van de bedrijven overtreft de winstverwachtingen. Ondanks zorgen die er toch echt wel zijn. De rente, de olieprijs, de onrust in de wereld, conflict in het Midden-Oosten. Waarom kan dat tot op heden in ieder geval zo min of meer genegeerd worden?
2: Omdat we een enorme investeringsboom hebben, die dus met heel veel financial leverage en operational leverage wordt gedaan. Dus je gaat, zonder dat de onderliggende economie echt heel goed draait, zie je toch dat het bedrijfsleven maakt echt super winstmarges. Met name in een hele specifieke sector natuurlijk. Tech en de toeleveranciers, waar we het net al over hadden. Mm. En daar komt echt een groot gedeelte vandaan.
1: Zijn ook veel eieren in één mandje dan?
2: Ja, ook daar weer. Overigens, in Europa zie je zelfs dat de winstgroei, als je even corrigeert voor bijzondere posten, hè, we hadden de herwaardering van Anthropic en OpenAI net genoemd, dat heeft voor superwinsten gezorgd. Als je daarvoor corrigeert, dan is Europa en Verenigde Staten ongeveer gelijk. En in Europa wordt ook door energiebedrijven, die hebben we heel veel, banken die doen het ook heel erg goed. Ja. En dan ook de toeleveranciers zoals de Siemens Energy en de ASML van deze wereld.
1: En is dat houdbaar of is dit het moment om wat af te remmen?
0: Nou, vaak is het zo dat de verwachtingen te hoog zijn en dat die naar beneden toe worden bijgesteld. Dit jaar is eigenlijk voor het eerst dat het andersom is. Winstverwachtingen zijn veel beter dan gedacht aan het begin van dit jaar. En ook voor volgend jaar zijn de verwachtingen wel beduidend lager dan in het lopende jaar. Maar zitten voor Europa op 9%. Dat is een beetje gemiddeld, zou ik zeggen. Standard Poor's 14%, duidelijk beter. Emerging Markets 24%. Dus ja, als dat ook maar enigszins uitkomt, dan heb je natuurlijk best wel een goede basis, ook voor de komende 12 maanden. Ja, het is een beetje alsof je in een moeras staat waarvan je niet weet of je het gaat overleven elke keer als belegger. Maar op het moment dat je natuurlijk dit soort cijfers ziet, dat zorgt er wel voor dat de grond onder je voeten inklinkt. En dat zorgt voor houvast. En daar staat tegenover.
1: We gaan van het moeras naar inklinkende grond. In één en dezelfde zin.
0: Nou ja,
1: fantastisch.
0: En daar komt wel dan de Corné's opmerking met die rente. Dat gaat nog wel een probleem worden. Want je kan op dit moment de krant niet openslaan. Of je ziet dat de recordrentes betaald moeten worden op 10- en 30-jarig papier.
2: Ja, dat gaat echt wel een probleem worden. En je ziet dat steeds meer beleggers zich zorgen daarover maken. Met name in de Verenigde Staten zit je nu op 4,75 natuurlijk. En dat gaat toch wel een beetje naar de beruchte 5% toe. En dat wordt, nou, je ziet hier en daar, Frankrijk betaalt nu ook weer de hoogste rente. Dat gaat echt wel een issue worden.
1: Wij staan hier veilig. Er wordt van alles vertimmerd en geknutseld hier bij BNR. Maar ik geloof dat ze de studio nog enigszins proberen met rust te laten. Maar mocht de luisteraar er ook iets van horen. Ja, het is een bedreigende situatie. We staan in het moeras, maar we gaan gewoon vrolijk door, Lodewijk. Ik denk dat we het maar eens over de midcap moeten hebben. Want dat heeft vrijwel geruisloos een recordhoogte bereikt. En is dit jaar ruim 21% gestegen. Ook de Telegraaf was er duidelijk over. De midcap zet de AEX in de schaduw. De kleinere bedrijven stelen de show in Amsterdam. Maar zelden op de radio of in de krant. Hoe komt dat toch, Lodewijk?
0: Ja, er is minder aandacht voor. Tech is minder sterk vertegenwoordigd in die AMX-index. Het is een vrij brede groep van bedrijven die erin zitten. Het probleem bij een AMX-index is per definitie dat alle succesnummers die promoveren naar de AEX.
1: Maar je kan het andersom. Dat is een van de uitblinkers volgens mij op dit moment.
0: Ja, dat
1: bukkelt uit de AEX, doet het toch nog wel heel behoorlijk.
0: Ja, dus, maar het is een beetje de keukenkampioen natuurlijk. Hè. We kan wel promoveren. En als je degradeert naar deze categorie, dan raak je toch een beetje in de vergetelheid. En dat is jammer, want er zitten natuurlijk best wel interessante bedrijven bij. Aan de andere kant moet je ook constateren dat de afgelopen jaren het aantal bedrijven wat naar de beurs is gaan, dat allemaal niet zo heel fantastisch was. En dat komt gewoon omdat private equity langer blijft zitten op de bedrijven die ze de afgelopen jaren hebben gekocht.
1: En toch nog een pleidooi. Waarom zou je als bedrijf met een enigszins bescheiden omvang die beursnotering nog najagen? Als er dus alternatieven zijn?
0: Nou, ik denk dat het heel interessant natuurlijk nog steeds is om beursgenoteerd te zijn. Het heeft natuurlijk allerlei regelgeving brengt het met zich mee. En die regelgeving moet vooral niet te streng zijn. Maar ik denk dat het voor werknemers, toeleveranciers, klanten heel prettig is als je werkt met een beursgenoteerd bedrijf. En ik denk dat dat toch een stempel is waar veel bedrijven profijt van hebben als beursgenoteerd.
1: Zit er op dit moment min of meer een onderwaardering ingebakken in die midcap bedrijven?
2: Nou, nee, want het grappige is, een heel groot gedeelte van die mooie performance komt juist van dat je van onderwaardering naar normale waardering gegaan bent. En ik vind een heel mooi voorbeeld, de bouwbedrijven, die stonden vroeger voor een habbekrat op de beurs. En die hebben nu een veel normalere waardering, omdat ze hebben laten zien dat ze structureel meer winst kunnen maken. En dat zijn dan dus ook de grote dragers van deze performance. Ja. Als je gaat kijken, BAM over de afgelopen 12 maanden plus 47%. Heijmans, idem dito. Dat zijn echt wel hele prachtige bedrijven.
1: Maar die hebben dat ook gedaan door schade en schande wijs geworden. Die hebben bepaalde projecten niet meer aangenomen. Die hebben zich teruggetrokken uit andere landen waar ze weinig zicht op hadden. Dus dat is ook een ander bedrijf geworden.
2: Ja, dat heeft een paar decennia geduurd voordat ze daarachter kwamen. Maar het Bob de Bauer-syndroom hebben ze echt wel van hun af kunnen schudden. En dat hebben beleggers gewaardeerd. En dat is al een paar jaar gaande zo. En dat is bijvoorbeeld een hele mooie driver van al die koersen. En voor de rest zitten er mooie bedrijven als TKH, Basic Fit en al. Die doen het allemaal gewoon persoonlijk allemaal goed. En dan krijgen een hele breed gedragen mooie stijging van de index.
1: Defensiebedrijven, Theon geloof ik ook.
0: Theon, ja, niet echt een Nederlands bedrijf. Nee. Maar wel opgenomen in de AMX. Je hebt eigenlijk na de inval van Rusland in de Oekraïne gezien dat die small en midcaps die zaten een beetje in het verdomhoekje, omdat veel van hun omzet in Europa wordt gegenereerd. En ja, daarvan zei iedereen internationaal, daar moet je niet zijn. En dat was de reden waarom die index zo achter is gebleven in de afgelopen paar jaar.
1: Verwachten jullie ook, als de midcap echt de show steelt, dat weer meer analisten dat gaan volgen, dat meer beleggers denken, stockpicking, ik kies iets moois uit, en dan kom je ook wellicht op de midcap aan je trekken?
2: Nee, ik denk het niet. Ik vind het jammer, maar ik verwacht het niet. Ik vind wat ik heel jammer. Ik was altijd een groot fan van deze index. Dus ik belegde altijd in de trackers van Vanek. En die hebben gezegd, ja, maar wacht even, de omzet is zo laag, we kunnen er geen pepernoot mee verdienen. We stoppen met de tracker. En dat vind ik wel heel tekenend. En dat zal niet zo gauw gaan veranderen. Ook het aantal analisten. Sowieso is daar een continue druk op het aantal analisten wat bedrijven volgen. Want er wordt niet zoveel meer voor betaald. En dan ga je dit soort, kleinere bedrijven gewoon niet volgen. Dan richt je op de grotere bedrijven waar eindbeleggers meer interesse voor hebben.
1: 5 minuutjes op de radio, toch niet voldoende om de tijd te keren, Lodewijk?
0: Nee, ik vrees het niet, want wat Corné ook terecht aanhaalt, je moet tegenwoordig betalen voor research. En ja, als er onvoldoende betaald wordt voor die research, of er is te weinig belangstelling, dan ga je geen analist instellen om bedrijven in de AMX te volgen. En dan moet je je beperken tot de grootste bedrijven. En ja, dat is jammer, maar dat betekent ook dat er kansen zijn, omdat het uiteindelijk toch een inefficiëntere markt daarmee is.
2: En dus leuker.
1: Niet zo leuk als dit panel. Dank voor jullie bijdrage. Corné van Zijl van Cordano en Lodewijk van der Croft van Comgest. Tot snel weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks er komen zoveel nieuwe auto's op de markt dat het uitvoeren van reparaties een steeds groter probleem wordt. Volgens Univé kan dat gevolgen hebben voor je verzekering. Als je die überhaupt nog kunt afsluiten. Straks meer in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Ik open de vergadering.
5: Ja, voorzitter.
6: Ja, dank voorzitter.
7: Voorzitter.
6: Dank
7: voor
8: de elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
9: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
10: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
12: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
13: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
15: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
16: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A4 richting België. Daar sta je in langzaam rijdend verkeer tussen Steenberg en Hogerheide door een auto met pech. Je hebt hier 5 tot 10 minuten vertraging. Dan een wegafsluiting. De A16 richting Breda is dicht ter hoogte van de Drechttunnel. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A27 richting Gorkum beland je in de file tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. 35 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto en 2 rijstroken zijn er dicht. Tot slot nog de A50 richting Arnhem. Daar zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Daarom is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 12,9. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 36,8. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 38,7.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner. Terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. Het is droevig gesteld met de hygiëneregels voor sanitaire voorzieningen in zorginstellingen wereldwijd. Volgens de VN voldoet nog niet de helft eraan. Zo moet er altijd een gehandicapte wc zijn en voor het personeel aparte wc's voor mannen en vrouwen. 1 op de 10 zorginstellingen heeft niet eens een sanitaire voorziening. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het weer dan, van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was staan B-nieuws.
1: Er komen zoveel nieuwe auto's op de markt van steeds meer verschillende merken dat de reparatie steeds lastiger wordt. Volgens verzekeraar Univé kan daarmee ook de dekking voor verschillende auto's op de tocht komen te staan. En dynamische contracten worden steeds populairder. Gaat het over energie, maar geldt dat ook voor de MKB'ers? Straks meer in BNR Zaken doen.
5: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
6: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken. Zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
7: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen. In de afgelopen 5 jaar hebben 16 nieuwe merken toegang tot de Nederlandse automarkt gekregen. Bij nieuwe auto's horen ook nieuwe reparatietechnieken of nieuwe onderdelen die in een vroeg stadium niet altijd beschikbaar zijn bij schade. Volgens verzekeraar Univé kan de dekking voor die nieuwe auto's hoger uitvallen dan autokopers verwachten. Contact met Henk-Jan Matthijs, mobiliteitsmanager van Univé. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
1: Wat maakt het herstel van auto's van die nieuwe merken zo lastig?
18: Ja, eigenlijk twee dingen. Eén, de technische kennis om die auto's te kunnen repareren. En ook de technische tekeningen, om maar zo te zeggen. Dus weet een hersteller die normaal gesproken een Volvo of een BMW repareert ook hoe die zo'n nieuw merk moet repareren. En het tweede ding is eigenlijk heel simpel. Zijn de onderdelen aanwezig? En dat kan een hele simpele bumper zijn, maar het kan ook sensoren of elektronica zijn. Ja, als die er niet is en er is schade aan een auto, ja, dan wordt het wel heel lastig om een auto te repareren.
1: Ja, wordt het lastig of wordt het zo goed als onverzekerbaar?
18: Ja, wij willen auto's altijd wel verzekeren. Dus de wettelijke aansprakelijkheid, die willen wij altijd wel verzekeren. Alleen beperkt casco en casco-dekking van een aantal auto's, van een aantal merken daarvan zegt, ja, dat kunnen we niet verzekeren. Omdat wij gewoon niet kunnen garanderen dat na schade auto's gerepareerd worden. Dus ja, dat heeft wel onze speciale aandacht.
1: Maar zegt u dan eigenlijk tegen de eigenaren van die auto's, probeert u maar een loketje verderop? Misschien is er een verzekeraar die het wel kan doen?
18: Er zijn altijd verzekeraars die dat risico aan willen gaan, dat is ook verzekeren. Maar wat wij vooral willen oproepen is ook aan importeurs en nieuwe automerken. Van ja, zorg niet alleen voor een scheeplading met nieuwe auto's die naar Europa toe gaan. Maar zorg ook dat de aftersales op orde is. Dat je het onderhoud goed kunt uitvoeren. Dat de onderdelen voorradig zijn om die te repareren. En aan de consumenten daar vooral zeggen van ja, als je een nieuw automerk en wilt kopen, kijk niet alleen naar de prijs, heeft het een mooie kleur en rijdt het lekker. Maar kan zo'n auto ook goed onderhouden worden en hersteld worden?
1: Nou, u bent met een heel lijstje gekomen. Veel Chinese merken, ook Amerikaanse merken. Ik moet ook zeggen, je moet die automarkt wel heel goed kennen om het allemaal thuis te kunnen brengen. Maar hoe groot is dit probleem? Hoeveel mensen hebben auto's van deze nieuwe merken?
18: Ja, de afgelopen jaren, wat je al zei, zijn er 16 nieuwe automerken op de Nederlandse markt gekomen. Daar zitten er wat bekendere bij, zoals BYD, die het echt prima voor elkaar hebben. Er zijn wat kleinere merken bij die dat wat minder goed voor elkaar hebben. En we zien toch wel de afgelopen jaar dat er toch wel maandelijks wat problemen zijn met het schadeherstel. Dat auto's van weken of soms maandenlang bij de hersteller staan omdat ze niet gerepareerd kunnen worden. We hebben zelfs een geval gehad van een Amerikaanse auto die we gewoon niet konden herstellen en die tot los is verklaard. Ja, dat is een flinke schadepost. En we zijn ook een coöperatie, dus we willen de schadepost laag houden. En daar worden we niet blij van. Ja. Dus het komt er echt maar voor.
1: Nee, ik vroeg even naar de context, omdat ik dit bericht nu op verschillende plekken langs zag komen. In de krant, maar ook bij RTL bijvoorbeeld. En daar hadden ze contact opgenomen met de BOVAG. De BOVAG zegt zelf, joh, we moeten dit ook niet overdrijven. En we moeten ook niet al te veel last hebben van koudwatervrees. Dit is voor heel veel bedrijven die hier relatief nieuw zijn ook vrij snel opgelost. Dat herkent u niet?
18: Nou, er zijn zeker een aantal merken, zoals ik bijvoorbeeld BYD noemde of Tesla 10 jaar geleden, die dat heel snel op orde hebben. Maar er zijn echt wel wat kleinere merken die echt moeite hebben om grond aan de voet te krijgen in Nederland, die deze merken verkopen. Dus daar zijn we ook altijd mee in gesprek om dat schadeherstel op orde te krijgen. Maar soms duurt dat toch best wel lang. En als je dan een auto hebt gekocht en die kan gerepareerd worden, is dat wel zuur. Dat kan gewoon soms een jaar of 2 jaar duren voordat dat echt klaar is.
1: En als je deze auto hebt via een lease-constructie en daarmee dus eigenlijk ook de verzekering hebt afgesloten, dan ben je toch ook gedekt voor dit soort narigheid? Of zie ik dat verkeerd?
18: Ja, je bent wel verzekerd. Alleen dat je verzekerd bent wil niet zeggen dat als er schade is aan je auto, dat de auto gerepareerd kan worden, dat er onderdelen zijn. Dus het probleem blijft hetzelfde.
1: Mm. Ik heb u horen zeggen, de aftersale moet je op orde hebben als je een grote dealer bent. Maar dit is, neem ik aan, ook iets waar verschillende spelers in de keten mee aan de slag moeten. Wat is nu de oplossing?
18: Ja, de oplossing is denk ik tweeledig. Vooral de oproep aan, wat ik al zei, de importeurs en de autofabrikanten om niet alleen die auto's hier naartoe te verschepen, maar ook gewoon de onderdelen en deugdelijke instructies hoe een auto gerepareerd moet worden. En gewoon als consument ook gewoon even goed nadenken. Als je zo'n auto koopt, kijk even wat verder dan alleen de prijs en de kleur en of het goed rijdt. Maar of het ook echt hersteld kan worden. Dat is ook een plicht als consument. Maar ik vind wel dat de fabrikanten de consumenten daarmee moeten ontlasten en zorgen dat dit op orde is. Ja.
1: Maar als ik u nu voor de tweede keer goed beluister, dan zegt u dus importeurs, dealers, die maken zich er op dit moment iets te makkelijk van af.
18: Ja, daar ligt wel de bal om dit op te lossen. En we begrijpen ook dat als er een nieuw automerk is, dat het niet direct klaar is. Maar daar moet wel echt, bij sommige merken moet er echt wel tempo mee worden gemaakt.
1: Dank u wel, Henk-Jan Matthijs, mobiliteitsmanager verbonden aan Univé.
3: Ongevraagd advies.
1: Naast de ASML, MSD en Booking boeren ook het farmaconcern Organon, de taalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer tot de belangrijkste ontvangers van een belastingverlaging. En dan gaat het over de innovatiebox. Het FD heeft maar eens een top 10 samengesteld. Die regeling is herhaaldelijk bekritiseerd de afgelopen jaren, omdat het meeste voordeel terechtkomt bij een aantal grote bedrijven. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het ministerie van Financiën. Dat komt van Wendy van Ierschot, bekend van V-People, V-Tech Capital, schrijver van boeken, lid van ons bedrijvenpanel. En vandaag gewoon hier in de studio. Welkom.
19: Dankjewel. Goedemorgen, Thomas.
1: Die innovatiebox, vaker onderwerp van gesprek. Hoe werkt dat?
19: Ja, dus het gaat over een korting op de vennootschapsbelasting. Dus dat is wat je betaalt over de winst. En die is dan specifiek over de winst behaald met innovatieve producten. En in plaats van het normale tarief, wat dan 25,8% is, betaal je dan maar effectief 9%.
1: Ja. Al een tijdje kun je daar gebruik van maken. Het is ooit begonnen met een paar honderd miljoen, maar inmiddels gaan er miljarden in om.
19: Ja, 2,9 miljard. Ja. 2,95 zelfs, denken ze.
1: Oh, nou ja, goed. Dan
19: gaan er een beetje overheen.
1: 3 miljard, precies. En waarom kunnen vooral die grote bedrijven hier dan van profiteren?
19: Ja, ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn om daarbij in het oog te houden. Eén is dat het natuurlijk een regeling is die procentueel is. Dus je krijgt korting over de hoeveelheid innovatie je doet. Ben je een groot bedrijf, krijg je natuurlijk relatief gezien meer korting. Dat is duidelijk. En het tweede is dat om gebruik te maken van die regeling, dat is nog geen sinecure. Je moet aantonen welk onderdeel precies in welk product dan door die innovatie komt. En daar zijn kleinere bedrijven gewoon veel minder op ingespeeld. Zoals je weet ben ik lid van de Entrepreneurs Organization.
1: Ik dacht bijna een volledige aankondiging te hebben gedaan, maar deze was er nog even tussendoor.
19: Precies, dus zit ik ook nog in het Europees. Ik ben verantwoordelijk voor het Europese bestuur, 20.000 leden. En ik heb daar ook nog eens even nagevraagd van, want daar zitten heel veel MKB-ondernemers zijn er lid van. Het zijn allemaal trouwens grotere, dus je moet minimaal 1 miljoen omzet draaien. En eigenlijk is de standaard reactie, het is een vreselijke regeling, je moet je helemaal precies aan het plan houden. Je moet het lang van tevoren in. Je moet elk kwartier verantwoorden waar dan tijd en geld aan besteed is. Je hebt eigenlijk een goede fiscalist nodig om je erbij te helpen. Ja. En die administratieve last is ook een enorme hurdle voor kleinere bedrijven.
1: Maar dat is natuurlijk vaak de pest van dit soort regelingen die met slechte bedoelingen in het leven zijn geroepen.
19: Ja.
1: En daar is een hele industrie omheen ontstaan.
19: Ja.
1: Daar moet je iemand voor vrijmaken of misschien zelfs wel een afdeling voor vrijmaken.
19: Precies, en die hebben die kleine bedrijven niet. Overigens is mijn pleidooi niet dat die regel moet worden afgeschaft. Want ik denk dat we enorm onderschatten hoe belangrijk het is om een goed investeringsklimaat te hebben voor grote bedrijven. Ten slotte zijn het een klein aantal hele grote bedrijven die we hebben. Hè, want het is maar 0,5% of 0,7% überhaupt van alle bedrijven heeft meer dan 50 medewerkers. Dus dan heb je een beetje een verhouding. Maar zij maken natuurlijk wel een heel groot deel uit van ons BPB. En daar moeten we gewoon heel aantrekkelijk voor zijn.
1: Dus dit is onderdeel van het creëren van een gunstig vestigingsklimaat, investeringsklimaat.
19: Precies.
1: En dan moeten we niet meteen op onze achterste poot staan als blijkt dat een bedrijf als Booking of ASML en met de hoofdprijs vandoor gaan.
19: Precies, want want die bedrijven hebben we ook enorm nodig. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we een opdracht om minimaal 3% uit te geven aan R&D. Is het ook dat hele research and development superbelangrijk en innovatie, zeker voor een economie van ons. Ik denk alleen dat je moet zeggen van hey, je ziet dus dat dit niet de oplossing is voor het MKB. Wat is dan wel de oplossing?
1: Ja. Toch nog wel even over die grote bedrijven, want daar ontstond de heisa over de afgelopen jaren. Omdat zo af en toe ook wel werd gezegd, het is een Nederlandse regeling, het gaat om het Nederlandse vestigingsklimaat. Maar als je iets verder zoekt, dan kom je heel veel Amerikaanse aandeelhouders tegen, Amerikaanse eigenaren tegen. Is dat wel de bedoeling van ons belastinggeld? Vind je dat dat een rol moet spelen?
19: Nee, vind ik niet dat het een rol moet spelen. Want uiteindelijk gaat het allemaal over uren die wel besteed zijn hier in Nederland. Hè. Dus het gaat over Nederlandse medewerkers en Nederlandse winst die hier in Nederland wordt toegeschreven. Dus ja, ik denk, we moeten een beetje ophouden met die grote bedrijven, besje. Maar laten we dan, als we zien, hey, ons eigen MKB profiteert daar niet van. Wat hebben zij wel nodig? En dat is dus niet deze regeling, apparently. Er moet iets anders gebeuren.
1: Ja, jij gaat het ministerie van Financiën nog adviseren, maar moeten misschien niet vergeten dat het ministerie van Financiën zelf ook wel doorheeft dat er misschien iets aan de toegankelijkheid van deze bestaande regeling nog moet veranderen. Want ze hebben aangegeven, wij doen daar onderzoek naar. Wij komen misschien nog wel met een handreiking.
19: Met een handreiking, precies. Nou, daar wachten we al sinds mei op. Dus ik ben benieuwd wanneer we daar
1: beetje vakantie vieren tussendoor ook nog, Wendy. Had je gedacht dat het er al zou liggen?
19: Nou, ik denk wel. Kijk, ik heb hier ook al eens eerder aangehaald. Er is door het ministerie van Economische Zaken een enorm team van ondernemers opgezet. Ik geloof 1,5 jaar geleden onder leiding van Vivienne van Eikelenborg. Die hebben allemaal supergoede aanbevelingen gedaan. Is gewoon niks mee gedaan nog.
1: Was dus een idee van het vorige kabinet, hè?
19: Ja,
1: heeft
19: precies,
1: een andere vader. Dat
19: precies,
1: succes,
19: maar ik denk de hele tijd van ja, weet je, het ligt er allemaal al. Je hoeft helemaal niet enorm opnieuw na te denken wat er allemaal nodig is. Ik bedoel, dit is duidelijk. Ga het gewoon uitvoeren. Implementeren.
1: Oké, okay, dus jouw geduld is op.
19: Ja.
1: Het moet anders. Er moet dus iets komen naast die innovatiebox.
19: Wat mij betreft wel. Kijk, ik vind een heel goed voorbeeld. We hebben, er stond een artikel in de krant over UMC-onderzoeker Bernadette de Bakker. Die deed een doorbraak met het in kaart brengen van het clitorale zenuwnetwerk. Ik denk, laten we het nog eens even over de clitoris hebben. Dat is toch leuk. En het ging erom dat zij gebruik heeft gemaakt van een deeltjesversneller van het European Synchrotron in Grenoble. En dat is een gedeelde toegankelijke faciliteit die 10 biljoen keer krachtiger is dan een ziekenhuisscanner. En ik wil het als voorbeeld aanhalen omdat zij dus een jaar van tevoren tijd heeft gereserveerd bij deze deeltjesversneller om dat in kaart te brengen. En daarmee zijn nu onze huidige boeken die wij hebben over biologie en de clitoris zijn daarop aangepast. En eigenlijk wil ik dat als metafoor gebruiken van wij zouden ook een AI-faciliteit hier in Nederland kunnen bouwen. Ik kom weer terug met mijn stokpaardje. Dat die rekenkracht is absoluut nodig in ons land en ook om verder te komen. En maak nou zo'n faciliteit, investeer daar. Hè, we hebben het hier over 2,95 miljard. Dus je kan misschien zeggen, laten we eens een miljard investeren in een rekenfaciliteit die voor elk MKB-bedrijf toegankelijk is om data en allerlei innovaties in te doen, zonder dat al die kleine bedrijfjes dat zelf moeten organiseren.
1: Dus voorzieningen voor groot en klein, maar met name ook voor klein.
19: Ik zou zeggen, dat kan je dan specifiek alleen voor klein toegankelijk maken. Dus dat je zegt, voor die 95% van de bedrijven die klein zijn, 99% zelfs, die kunnen daar dan alleen gebruik van maken. Want die grote bedrijven, die kunnen hun eigen faciliteit opbouwen, maar die kleintjes kunnen dat nooit doen. Maar daar wil je wel de innovatie hebben die ook als toeleveranciers voor die grote weer werken.
1: Wendy van Eerschot, dank voor jouw ongevraagde advies en tot snel weer.
19: Dankjewel.
20: Zaken doen over de grens.
1: Iedere dinsdag gaat het in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag is hier een van onze vaste experts, Annette Weijering, directeur internationaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Welkom.
0: Dankjewel.
1: En jij neemt ons mee naar Colombia. Dan kom je onder andere de avocadohandel tegen. Maar ik denk toch ook dat we niet over Colombia kunnen praten zonder het ook te hebben over wat daar de afgelopen dagen is gebeurd. Het aantal slachtoffers, de economische schade van de aardbeving. Heb jij contact gehad met Nederlandse mensen, Nederlandse diplomaten al daar? Weet je daar iets van?
0: Ja, we hebben contact gehad. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Onze eigen mensen zijn gelukkig niet getroffen. Maar die hebben wel familieleden en kennissen in dat gebied. Bogota lag natuurlijk op een behoorlijke afstand van het epicentrum. Maar ja, er wordt wel heel veel gewerkt aan hoe je, nou ja, welke hulpgoederen nodig zijn en wat je zou kunnen doen.
1: Ja. We gaan het wat uitgebreider hebben over de mogelijke handelsrelatie tussen Nederland en Colombia. En misschien moet je dan maar beginnen met het wegwerken van wat vooroordelen bij mij. Want ik zou denken, nou, als ik moet kiezen tussen Duitsland om mee te beginnen of Colombia, doe mij dan maar Duitsland.
0: Ja, Colombia is wel echt een markt voor ervaren bedrijven of bedrijven die in de oorsprong iets met Colombia hebben of daar enige ondersteuning willen geven. Dus het is geen markt voor grote aantallen. Maar wat we dus wel zien is dat we toch nog best veel raakvlakken hebben. Colombia is net als Nederland toch ook een land met een grote kustlijn, veel rivieren, een aantal uitdagingen op watergebied. Daarom werken we ook vrij nauw met ze samen. En ook op landbouwgebied investeren er behoorlijk in de groei van de productie, maar ook het ontwerpen van ketens.
1: Dat zijn echt Nederlandse speerpunten als je het hebt over onze buitenlandse handel.
0: Ja, dat zijn dus inderdaad de Nederlandse speerpunten. Dus dat zijn ook wel de sectoren waar we vanuit RVO wat naar de onderzoek hebben gedaan om te kijken wat nou precies de kansen in die sectoren waren en hoe je daar dan op kunt aansluiten.
1: Nou, vertel eens, wat zijn de kansen?
0: Nou, op gebied van water hebben we bijvoorbeeld al een groot programma in Cartagena lopen. En dat gaat zowel om ondersteuning bij het tegengaan van potentiële overstromingen. Want dus minder droogte en meer overstromingsproblematieken. Maar dat gaat ook over milieu- en watertechnologie in de stedelijke omgeving. Hoe je omgaat met afval, maar drinkwater, sanitatie, maar ook waterkwaliteit. En op gebied van landbouw gaat het zowel om verhoging van de productie op een wat duurzame manier, daar is men echt in geïnteresseerd. Maar ook om hoe versterk je de hele logistieke keten van landbouwproductie.
1: En daarbij niet vergeten, dit is wel voor de geoefende ondernemer, voor het wat grotere bedrijf met misschien wel roots in Colombia of daar al een duidelijke voetafdruk. Wat zijn dan de mogelijke hindernissen?
0: Nou, er zijn een aantal potentiële hindernissen in de zin dat ik zeg, ja, je moet wel wat ervaren zijn. Je moet een wat langere termijnblik moet je wel hebben. De omstandigheden zijn toch net iets anders dan wat je in Duitsland hebt met handel drijven. Dus het is wel belangrijk dat je het lokale netwerk kent. Wij doen dus nu een handelsmissie op avocado's naar het land toe. En dat zijn ook wel een beetje de manieren om te leren kennen of daar voor jouw product kansen liggen of daar om daar de goede netwerken te ontsluiten.
1: Maar een avocado handelsmissie, Annette, ik ben meteen geïnteresseerd. Hoe belangrijk is dat ene product voor onze handelsbetrekkingen met Colombia?
0: Ja, we hadden het natuurlijk over Colombiaanse koffie kunnen hebben, maar avocado's is een hele snel groeiende sector. En het mooie is, het gaat niet alleen om kansen voor onze exporteurs in de productieketen van avocado's, maar het gaat ook om onze importeurs, want 60% van die avocado's die komen via de Rotterdamse haven Europa binnen. Dus ook daar liggen wel de nodige kansen. En zij zijn derde wereldexporteur op avocado's. Ja. Dus
1: maar
0: het gaat om gigantische stromen.
1: Ik dacht ook dat er bij het maken van die avocado's, het telen van die avocado's, ontzettend veel water om de hoek kwam kijken. Maar dat hebben ze dus in Colombia.
0: Ja, dat hebben ze dus in Colombia. Dus Colombia is ook een van de weinige landen waar het eigenlijk met natuurlijke irrigatie gaat. Dus als we het over duurzaamheid hebben, is dat ook wel iets heel moois. Dus
1: nou, los van dat het dan wel van Colombia naar hier moet.
0: Ja, je moet eigenlijk altijd, als je dit soort berekeningen wil maken, ook kijken van hoe gaat de productie zelf. Hè? Heb ik daar veel water voor nodig? Heb ik kunstmest nodig? Hoe vaak kan ik telen jaar rond in zo'n grond? En het transport is altijd maar een onderdeel van dat hele verhaal. Dus de duurzaamheid van avocado's in Colombia zit wel goed, denk ik.
1: En we vieren ook nog eens 200 jaar zakelijke betrekkingen, geloof ik. Hè? Dus dit is het moment om het te gaan proberen daar.
0: Ja, we vieren ook 200 jaar zakelijke betrekkingen. Je ziet ook dat politiek steeds meer open staat, ook voor private investeringen en private samenwerkingen en buitenlandse investeerders. Daar zijn we al een grote. En we bouwen dus eigenlijk voort op een aantal grote programma's die daar al lopen. Dus er zijn al langjarig bestaande programma's op watergebied. En datzelfde geldt eigenlijk ook wel in de landbouwsector.
1: Colombia, het ligt toch dichterbij dan je denkt. Annette
0: ligt
1: Weijering,
0: toch dichterbij.
1: Van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: Het MKB praat mee.
1: Dat dynamische energiecontracten populair zijn onder consumenten, dat is geen nieuws. Zo meldde de ACM vorige week nog dat het aandeel huishoudens met zo'n dynamisch gas- en stroomcontract is gestegen naar 29%. Kunnen de MKB'ers in dat spoor mee of niet? Zouden ze het moeten willen? Thijs de Graaf is oprichter van Nieuwe Stroom. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Nieuwe Stroom richt zich uitsluitend op energiecontracten voor bedrijven. Is er net als bij die consumenten sprake van een opwaartse trend als je de dynamische contracten bekijkt?
21: Ja, absoluut. Dat zien we al jaren dat het gestaag groeit. Maar de laatste maanden zien we die trend echt doorzetten. Ja,
1: ja, het groeit natuurlijk misschien ook gestaag omdat het wel een vrij marginaal verschijnsel was tot een paar jaar terug. Dus dat er dan nog wat marktbraak ligt, dat mag ook geen verrassing zijn.
21: Absoluut. Ja, inmiddels de 29% is 8% overigens, om even zuiver te zijn. En in het zakelijke segment is dat inmiddels al 11%.
1: Okay.
21: Maar dat betekent wel dat over de hele markt inderdaad toch die 8-9% ongeveer wat nu wordt aangetikt. Dus er ligt nog 91% vrij voor ons.
1: Ja, er zijn rondom dynamische contracten natuurlijk ook nog wel wat zaken die je moet uitleggen. En je moet misschien toch ook nog wel ook voor ondernemers kunnen aantonen dat het aan het einde van de rit goedkoper is. Gaslicht.com, bekende vergelijker in ieder geval voor consumenten, berekende een tijdje terug dat huishoudens met een vast contract achteraf gezien toch goedkoper uit waren. Heeft ook te maken met wat douceurtjes aan het begin, wat welkomstbonussen. Maar ja, welk sommetje moet je er dan op loslaten?
21: Ja, je kunt de sommetjes terug laten kijken en vooruit laten kijken. En dan denk ik dat papier geduldig is. Kijk, als je over de langere periode kijkt, dus wij doen dit nu al bijna 15 jaar... Dat is echt een langere trend die je dan analyseert. Daarin zie je wel degelijk dat dynamische prijzen over een langere periode gewoon voordeliger zijn. En inderdaad, in periodes waarin je onrust hebt, zie je dat de prijzen, als je net dan je prijs had vastgelegd en daarna begint de onrust, en over die periode vergelijk je dan. En dan heb je ook momenten dat je inderdaad met een vast contract voordeliger uit was. Maar als je over de hele linie een langere periode terugkijkt, dan wint dynamisch keer op keer.
1: Wow. Onrust is toch een constante aan het worden. Het is voortdurend ergens onrustig en dat heeft voortdurend invloed op de olieprijzen, dus de gasprijzen, dus ook wat je voor je elektriciteit betaalt.
21: In deze fase wel. En dat zijn dus inderdaad ook precies lange termijnse risico's die ook worden ingeprijsd in vaste prijscontracten. Ja.
1: En is dit voor iedere MKB'er potentieel geschikt? Want je betaalt natuurlijk de prijs die op dat moment dan geldt. Maar als je dat dan ideaal zou willen benutten, dan moet je ook je productie of je bedrijfsproces daarop aanpassen. Kan dat voor iedereen goed uitpakken?
21: Ja, de mate waarin je inderdaad echt kunt sturen is voor ieder bedrijf natuurlijk verschillend. Maar ook zonder sturing is het voordeel er al. Dat hebben we net even bij stilgestaan. Maar op het moment dat je in staat bent om energie op te slaan of op juiste momenten om te verplaatsen. Dus overdag is nu met de vele zon is de prijs vaak rond het nulpunt. Nou, als je op dat moment je verbruik kunt verplaatsen, dan ben je natuurlijk spekkoper. En als je het op het moment zelfs op kunt slaan, dan kun je het in de avondpiek, die vaak wat hoger is, kun je het afnemen of terugleveren zelfs.
1: Ja, maar daar hoort dan ook bij dat je investeert in, als je zegt opslaan, een batterij.
21: Absoluut. En dat zie je nu steeds meer gebeuren. Ook met de salderingsregeling die er op 1 januari van afgaat. Zie je dat er steeds meer gekeken wordt naar batterijen. En dat er steeds meer batterijen geïnstalleerd worden. Om juist inderdaad de fiscale batterij, wat eigenlijk de salderingsregeling is, om te zetten naar een fysieke batterij. Zodat je kunt optimaliseren met je prijzen en je verbruik.
1: Ja, want die salderingsregeling, het afbouwen daarvan en ook zo meteen het einde daarvan. Wordt dat een bepalende factor?
21: Ja, ik denk dat het een mega gamechanger is. Als je kijkt naar nu.nl, die nu zegt van een record aantal overstappers per juli. Ik denk dat dat nog maar het begin is. Ze hebben een peiling, Independer heeft een peiling uitgevoerd begin dit jaar onder zakelijke klanten. Met zonnepanelen, en dat zijn er 250.000 in Nederland. 250 kleine dergelijke zonne-installaties zijn er. Independer die heeft 5000 ondernemers ondervraagd en meer dan 55% overweegt om over te stappen naar dynamisch op het moment dat de salderingsregeling verdwijnt. Dus reken even uit, dat zijn 130.000 klanten die er potentieel bij komen in een zakelijke, een kleinzakelijke markt waar op dit moment 125.000 ondernemers dynamisch hebben. En dat is een verdubbeling. Dus dan verdubbelt de markt gewoon plotsklaps.
1: Er gaat nog een hoop op jullie afkomen. Thijs de Graaf van Nieuwe Stroom, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen in BNR Zaken doen, onder andere het laatste macro-economisch nieuws met Arno Boot en een blik op de wereld.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
22: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
23: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
24: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
25: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
24: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
27: of over de grootste beursgang aller tijden.
26: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
27: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
26: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
29: Nu in de BNR-app.
1: Data van het failliete Spirit Airlines is door Google gekocht voor de training van AI. De populariteitscijfers van Donald Trump zijn gedaald tot het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. In Libië wil de olieproductie voor ze uitbreiden, maar heeft eerst tientallen miljarden nodig. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Rijn Baartmans. Rijn, we hadden het zojuist over een opstopping aan de Belgische grens. Is dat inmiddels opgelost?
30: De opstopping op de A4 is inderdaad al opgelost, maar er zijn meerdere andere dingen aan de hand. Op de A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amersfoort. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daarom doe je er 30 minuten langer over. En niet één, maar twee kapotte vrachtauto's op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Lunette en Hagestein zijn daarom twee rijstroken dicht. Ook hier is de vertraging opgelopen tot 30 minuten. De A28 Groningen richting Zwolle. Daar sta je in de file tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk. 20 minuten extra door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En dan is het nog druk richting de veerdienst naar Schiermonnikoog op de N361 richting Annium. Tussen afrit Zoutkamp en de veerdienst doe je er 10 minuten langer over.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouane Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser. En dat was de ANP Nieuws.
30: Bouwt Nederland de komende jaren voldoende woningen en wordt het geld voor infrastructuur wel goed besteed? De gast is Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En een beetje minder koopkracht, dat is volgens Arno Boot geen ramp. Niet uitgeven wat je niet hebt, dat zal een hoop kunnen schelen. Straks hoor je hem in BNR Zaken doen.
5: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
30: 2 uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Maar nu eerst.
10: Macro, met Boot.
30: Het laatste macro-economische nieuws vandaag met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
12: Thomas, goedemiddag.
30: Wat is de laatste keer dat je iets op de pof gekocht hebt?
12: Nou, ik heb dan hier niet een direct antwoord op. Eigenlijk doe ik dat nooit. Nee.
30: Ook niet toen je nog wat minder welvarend was?
12: Nou, eigenlijk niet. Maar ik wil niet zeggen dat dat een goede voorbeeld is. Ik weet tijdens mijn studie, in ieder geval in de Verenigde Staten tijdens mijn studie, heb je eigenlijk helemaal geen geld. Maar moet je rondkomen met wat je hebt. En als buitenlander heb je geen enkele toegang tot welke schuldfaciliteit dan ook. Een
30: beetje creditcard kunnen ze in Amerika toch wel waarderen.
12: Krijg je in Amerika niet, tenzij je hem al had.
30: Oké. Okay. Nou, ik begon erover omdat het jou opviel bij het doornemen van de concept macro-economische verkenning, het op de pof komen. Dat gebeurt in Nederland, is jouw conclusie blijkbaar op grote schaal.
12: Ja, het is op de pof kopen. Je kunt het ook rentenieren noemen. Want kijk, wat uit de cijfers blijkt. Hè, het gaat over die vooruitgelopen macro-economische verkenningen. Hè, met de derde dinsdag van september is het definitief. Maar dat is bijna al derde dinsdag van september. Wat opvalt is dat de consumptie al een aantal jaren sterker stijgt dan de koopkracht. En dat kan. Want iedereen koopt als gek. En dan heb je 2 soorten mensen. Vandaar dat je het op de pof kunt noemen. Of rentenieren. Het zijn de mensen, en Taco spreek je straks over infrastructuur. Maar hij weet veel van woningen. Er zijn heel veel mensen die zich rijk voelen door gestegen huizenprijzen. Ja, die kunnen consumeren eigenlijk met hun huis als onderpand. Je zou kunnen zeggen, dat is niet op de pof. Die mensen zijn gewoon slapend rijk geworden door een huis. En je hebt de mensen, en die zie je ook heel veel, loopt door elk treinstation. Het is 1 food court, of hoe je het ook maar wil noemen. Als je 5 keer te veel voor koffie wil betalen en 4 keer te veel voor een broodje. Dat is wat de jeugd doet. Doet er niet toe welk sociaal milieu die komt, want je wil meedoen. En dat is op de pof.
30: En je hebt misschien mensen die zien dat het leven duurder wordt, maar hun loon stijgt niet mee. Dus die hebben echt last van een koopkracht die wat terugloopt.
12: Kijk, absoluut zijn er mensen die tussen wal en schip vallen. Die zijn er absoluut. Dat heeft eigenlijk niks met deze macro-economische cijfers te maken. In elke periode heb je dat. Want er zijn omstandigheden, en met name ook persoonlijke omstandigheden, die zwaar tegen kunnen zitten. Scheidingen kunnen groot effect hebben. Allerlei persoonlijke andere ongelukken kunnen groot effect hebben. Dat heb je altijd. Maar als er iets blijkt uit de cijfers van het Centraal Planbureau, dus die cijfers voor de derde dinsdag van september, ja, die koopkracht is gestegen. En de koopkracht voor volgend jaar is prognose min 0,3. Dit jaar plus 0,6, volgend jaar min 0,3. De koopkracht is redelijk verdeeld, stijging over de hele linie van inkomenscategorieën. Laag ietsjes meer koopkrachtstijging dan hoog, maar de verschillen zijn heel klein.
1: En de middeninkomens, want daar zullen de meeste mensen toe behoren?
12: Ja, maar goed, dat zit op dit gemiddelde. Het loopt heel weinig uiteen. Dus dit jaar gaat het gemiddelde, mediaan gemiddelde, gaat 0,6 omhoog. En volgend jaar, volgens het Planbureau, min 0,3. Dus het is bijna koopkracht. Dat is de wijze hoe je het leven kunt voortzetten.
1: Het wel minder dan de economische groei laat zien. Hè? Want die komt wat hoger uit. Dus dan zal het kabinet moeten kunnen uitleggen. De economie draait eigenlijk meer dan behoorlijk. Beter dan verwacht. En jouw koopkracht houdt niet helemaal gelijk. Sterker nog, volgend jaar lever je wat in.
12: Maar dat weet je. Dat weet je en dat hoeft het kabinet ook helemaal niet uit te leggen. Dat is echt als je geslapen hebt de afgelopen 10 jaar. Want je weet dat de zorgkosten stijgen. En die worden collectief betaald voor een heel groot deel. Dus dat is een permanent stijgende post. Helaas, dat betekent dat de economie groeit. Maar een deel daarvan gaat naar die extra zorgkosten. Tweede, ja, je hoeft de afgelopen tijd maar een beetje wakker geweest te zijn. En je weet dat defensieuitgaven omhoog gaan. Dus het is per definitie zo dat de economie groeit door die extra uitgaven.
1: Ja, of het Centraal Planbureau zegt besteed aan die extra uitgaven. Iets over sociale zekerheid, zegt iets over oplopende rentelasten.
12: En desondanks gaat de koopkracht omhoog. En je moet hem dus echt gaan onderverdelen naar periodes. Volgend jaar min 0,3. Ik wil dadelijk nog iets over het voorspellen zeggen. Dit jaar plus 0,6.
1: We kunnen het gezeur eigenlijk?
12: Tom, ja, het is gezeur.
1: Oh.
12: Het is gezeur. Want ik stel voor dat we het gaan onderverdelen op dagbasis. En als je het op dagbasis doet, dan kun je als linkerpartij in dit geval, ik ben niet van de politieke partij, linkerpartij, kun je zeggen, op alle dagen dat de koopkracht daalt, moeten we gaan compenseren. Want dat is de suggestie. Ik kan je zeggen, in een jaar zijn 365 dagen. Er zullen zeker 150 dagen zijn in dat jaar dat de koopkracht daalt. En in die andere dagen stijgt hij. En dat is precies wat je nu ziet. Je hebt 2 jaren. 1 jaar gaat hij omhoog. Het andere jaar gaat hij een klein beetje omlaag. Gaan we dat klein beetje omlaag compenseren, terwijl we het omhoog niet afpakken?
1: Nou, dat is overigens niet wat het Centraal Planbureau voorstelt, hè, om met allerlei steunpakketten te komen.
12: En dan zie je het belangrijke advies van het Centraal Planbureau. Het belangrijke advies van het Centraal Planbureau is, als je al gaat compenseren, doe het aan groepen die het echt nodig hebben. En mijn advies is, investeer nou in die weerbaarheid van die mensen. Want het gaat economisch goed met Nederland. De armoede gaat weer omlaag. Heel mooi, gaat weer omlaag. Weerbaarheid betekent, als je weer naar de woningbouw kijkt bijvoorbeeld, heb je het over isoleren van huizen, dan maak je ze weerbaar tegen toekomstige energiekosten. Dus investeer in weerbaarheid. Dus als PRO, de Partij van de Arbeid GroenLinks, als die een deal maakt met het kabinet, dan moet PRO zeggen, wij gaan investeren in de weerbaarheid van mensen. Dat is een heel duidelijk item, daar kunnen ze verkiezingen mee winnen. Ze versterken daarmee het kabinetsbeleid, want het kabinet moet voor weerbaarheid zijn. En er is een prachtig deal mogelijk als je dat doet.
1: Maar ik heb ook bijvoorbeeld wel de afgelopen dagen, zeker gisteren, gehoord over het eigen risico in de zorg. En wat daarmee moet gebeuren, dat vind jij dan net zo tastbaar, maar geen slimme keuze?
12: Dat is geen slimme keuze. Eén, het zit in die koopkrachtcijfers. Hè? Dus dat eigen risico omhoog gaat. Gemiddeld genomen is daar de koopkracht lager door geworden. De onderkant wordt gecompenseerd in wezen voor eigen risico. Want door de zorgtoeslagen, et cetera, de onderkant. En economisch gezien is eigen risico in de zorg, hoe vervelend het ook klinkt, als je het afschaft, dan krijg je een enorme extra aanslag op de zorg. Zo werkt het nu eenmaal. Het kabinet heeft het op een slimme manier verhoogd. Hè? En de slimme manier is dat je het niet meteen kwijt bent aan de eerste behandeling. Dus het wordt onderverdeeld. Dus dit is verstandig beleid. Als linkere partijen, want ik hoop echt dat Pro in staat is een deal te maken met het kabinet, want Pro staat voor weerbaarheid van mensen. Dat ligt langs die energiekosten. Maak ze weerbaarder voor die onzekerheden waar we in zitten. Nou, even, Thomas, om eraf te sluiten. Het heeft mij geweldig verbaasd dat er niet meer commentaar is geweest op de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Want 3 maanden geleden zagen de voorspellingen de grosse modo hetzelfde uit. Behalve op 1 punt. Investeren. En dan heb je het niet alleen over voorspellen. Je hebt het letterlijk over 2025. Dus je hebt het over een jaar wat al voorbij is. En 3 maanden geleden, wat zei het Centraal Planbureau 3 maanden geleden? Dat de investeringen in 2025 1,6% omhoog zijn. En over datzelfde jaar, 3 maanden later, wat zegt het Centraal Planbureau? Dat ze 0,3% omhoog zijn. Oh. Het een vijfvoudig verschil. En dan hebben we het over 2025. Dan heb ik het nog niet over 2026 gehad. Ligt 50% uit elkaar. Dan heb ik het nog niet over 2027 gehad. Ligt 50% uit elkaar. Dus in 3 maanden tijd is het verleden vijfvoudig herzien en de toekomst 50% herzien. Het goede nieuws is dat de investeringen naar de toekomst toe, dan hebben we het over 2027, eenvoudig herzien en de toekomst 50% herzien. Het goede nieuws.

0: consumeren, het op de pof leven, betekent dat je niet aan het werk bent. Betekent dat je de economie verzwakt. Dus Nederland moet actiever worden. Het maakt mij niet uit of die consumptie omlaag of omhoog gaat, maar ze moeten actiever worden. En actiever betekent economische groei, betekent investeren, nieuwe initiatieven en conform Centraal Planbureau 3 maanden geleden. Ondersteun niet bestaande bedrijven, investeer in de dynamiek van de economie en dat zijn nieuwe bedrijven.
1: Dit moet wel Arno Boot zijn geweest de afgelopen minuten op je radio. Dankjewel en tot vrijdag.
2: Blik op de wereld.
1: De spanningen tussen Rusland en Japan over de Koerilen zijn verder opgelopen. Vorige week bracht Poetin een bezoek aan die eilandengroep die beide landen opeisen. De Japanse premier noemt dat bezoek onacceptabel en daarom hebben de Russen weer op hun beurt oorlogsschepen richting Japan gestuurd. Heeft ook een diplomatiek staartje gekregen inmiddels. Europa-correspondent Stefan de Vries volgt dit verhaal voor ons. Goedemiddag, Stefan.
3: Dag Thomas.
1: En we gaan heel actueel eerst even terug naar 81 jaar geleden, op de dag af. Waarom is dat belangrijk voor dit verhaal?
3: Ja, dat klopt. Het is een belangrijke datum. 18 augustus, vandaag dus. Maar op 18 augustus 45 landen Sovjet-troepen op Shumso. Dat is het noordelijkste eiland van de keten. Japan had 3 dagen eerder gecapituleerd. En de 4 zuidelijkste Japanse eilanden werden dus na het einde van de oorlog bezet. Of ingenomen door de Russen. 17.000 Japanners werden verdreven. En omdat beide landen het niet eens werden over de soevereiniteit van die eilandjes, hebben Rusland en Japan nog steeds geen officieel vredesverdrag gesloten ter afsluiting van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is niets nieuws. Het is al 8 decennia een conflict. Maar vorige week bezocht Poetin dus voor het eerst sinds hij president werd in 2000 een van die eilanden. En dat was natuurlijk tegen het zere been van Tokio. Woedend waren ze daar. De Russische ambassadeur werd nog op dezelfde dag op het ministerie ontboden, omdat deze 80 jaar oude veten weer opnieuw opleiden.
1: Maar het is voor Poetin ook niet altijd topprioriteit geweest. Hij heeft er een kwart eeuw mee gewacht en dan nu dat bezoek. Dus het laait weer op. Waarom op dit moment zoveel interesse ook vanuit Russische kant voor deze eilandengroep?
3: Ja, dat heeft ook te maken met Oekraïne. Japan heeft zich eigenlijk sinds 2022, sinds het begin van de oorlog daar, niet gedragen op de manier die Moskou altijd graag zag. Want Tokio was behoorlijk mild altijd als het ging om Rusland. Na de annexatie van de Krim in 2014 deed Japan eigenlijk niks. Na de vergiftiging van Skripal in Salisbury een aantal jaar geleden was Japan het enige G7-land dat geen Russische spionnen uitwees. Nou, dus behoorlijk sympathiek gericht tegen Moskou. Maar na de invasie van Oekraïne ging het roer om. Sancties, ook tegen Poetin persoonlijk. Een veiligheidsakkoord, meer samenwerken met de NAVO. Dus ja, je zou dit kunnen zien als een strafexpeditie van Moskou naar Tokio. Er is een duidelijke wens om Japan te straffen. En dat is een van de redenen waarom dit allemaal nu gebeurt.
1: Ja, maar dat straffen dat krijgt vorm in oorlogsschepen die kant op gaan. En dat heeft dan te maken met een bezoek aan die eilanden door Poetin zelf.
3: Ja, inderdaad. Dus Rusland straft Japan vanwege Rusland. Ja, zo kan je het samenvatten. De Japanse ambassadeur die werd vandaag op het matje geroepen, omdat Japan geprotesteerd had tegen bezoek van Poetin. Nou, die ging vanmorgen weg van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou zonder iets te zeggen. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Het is opvallend dat die marineschepen gesignaleerd zijn door Tokio buiten de territoriale wateren, dus net niet bij Japan. Maar in ieder geval, het loopt daar wat op, de spanningen rondom de Koerilen in het noorden van Japan.
1: Komt hier, dit is zo ongeveer de moeder aller vragen, na 80 jaar ook nog eens een keer een einde aan?
3: Nee, zelfs als Poetin ooit verdwijnt, komt er geen Russische leider die eilanden teruggeeft. Dat gebeurde ook niet in de Sovjet-tijd. Dat gebeurde niet in de armoedejaren in de jaren 90 daarna. Dus dan gebeurt het ook nu niet. En ja, de vraag die je stelt, komt er ooit een einde aan de Tweede Wereldoorlog? Nou, precies die vraag vroeg Carice van Houten zich ook al af in de oorlogsfilm Zwartboek.
4: Houdt het er nooit op?
1: Oké.
3: Ja, ik dacht een beetje culturele referenties nooit weg. Maar om antwoord te geven op jouw vraag en op die van Carice, de Tweede Wereldoorlog houdt voorlopig nog steeds niet op.
1: Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Dank voor jouw blik op de wereld.
2: De Zakenlunch.
1: Tijd voor belangrijk zakelijk nieuws van dit moment. Spreek ik met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw.

0: en Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger. Wim,
1: goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ook nooit ophoudt, in ieder geval niet voor Matt, hè? Dat is juridische kwesties die het bedrijf maar aan de broek krijgt. En vandaag is een zeer belangrijke dag. Waarom?
1: Ja, precies, omdat er een heel aantal, wel 26 Amerikaanse staten zijn die zeg maar Meta aanklagen vanwege verslavingsverschijnselen eigenlijk. Hè, dat ze zodanig de algoritmes bouwen dat kinderen, jongeren er niet vanaf kunnen blijven. Nou, we merken het allemaal zelf. Social media zijn gewoon mobiele telefonie echt een vast onderdeel van ons leven geworden. Maar de indirecte schade is zo groot op onderwijs, noem maar op. Dat de staten dit nu aanklagen. En wat gevreesd wordt is natuurlijk in het tijdperk van AI... dat straks ook fake nieuws en echt nieuws ook niet meer is te onderscheiden. En dat we echt zodanig aan social media verslaafd zijn... dat dat echt ook invloed heeft op alle ontwikkelingen... politieke sentiment enzovoort. Dus vandaar, je ziet het wereldwijd. Je ziet in Australië, in Frankrijk is er nu wel een verbod gekomen... op het instellen van maatregelen tegen het gebruik door schoolkinderen. In Nederland kunnen we dat gelukkig in de schoolklassen nog handhaven. Maar nu vraag ik me af, wat heeft dit te betekenen voor Meta als bedrijf? En hoe kijken analisten op Wall Street tegenaan? En dan moet ik toch eigenlijk zeggen dat de afgelopen weken zien we wel een beetje wat neerwaartse bijstelling van adviezen. Maar dat heeft vooral te maken met de enorme investeringen die ze doen. De CapEx, de kapitaalinvesteringen van de zogenaamde hyperscalers. En ook Meta is bezig met de bouw van large language models enzovoort.
0: Kost geld.
1: En ze doen hele forse uitgaven aan chips. Ze bestellen al zelfs zoveel dat ze denken dat ze inderdaad te veel zullen hebben, waardoor ze eigenlijk ook weer hun datacenters gaan onderverhuren. Maar als je kijkt, de omzet en de feitelijke winstontwikkeling, die is nog steeds zodanig dat je kan zeggen van Meta is wel een aandeel wat in de picture zal blijven. Alleen binnen de range van Magnificent Seven is het op Tesla na wel het aandeel wat dit jaar het meest slecht presteert.
0: Nou, want als het nu weer een deksel op de neus krijgt, dan moet denk ik dat hele businessmodel op de schop. Of dan moet er in ieder geval veel meer worden geïnvesteerd in de controle van wat je op je kanalen laat zien.
1: Dan is de vraag natuurlijk van wat gaat het betekenen. En het wezenlijke businessmodel is natuurlijk advertentie opbrengsten enzovoort. Want het social media lijkt allemaal gratis, maar dat is het niet. Je verkoopt eigenlijk je eigen gebruiken, je eigen data, je eigen bestellingen enzovoort. Maar goed, daarom is ook Meta bezig met AI-modellen en feitelijk dus ook als zoekmachine. En WhatsApp en natuurlijk Facebook en andere zaken van Meta. Het blijft wel op de rit en het blijft ons wel bezighouden. Het businessmodel, voorlopig is nog niet te zien in de kwartaalcijfers dat echt heel drastisch verandert. Maar beleggers maken zich dus wel zorgen over die capex en nu wellicht ook over de megaboetes die gaan komen. Maar dat zal eindeloos juridisch worden aangevochten.
0: Voordat die boetes ook daadwerkelijk worden betaald, zijn we wel een paar jaar verder, denk ik, hè?
1: Waarschijnlijk wel, want de cashflow is nog steeds zo duidelijk. Zodanig dat de zakken erg diep zijn om eindeloos juridische processen te voeren.
0: Sommige boetes die worden wat eerder betaald. Zeker als je als trucker toch nog over de Merwedebrug gaat. Daar is nu toch tegen opgetreden. De minister had het aangekondigd. En het heeft ook nu daadwerkelijk al wat slachtoffers geëist. Hoewel, die waren in overtreding. Taco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe kijk je naar wat er nu op die Merwedebrug gebeurt? Chauffeurs die van de weg worden gehaald om daar dan toch maar te lappen?
2: Ja, nou, wat mij het meeste opviel is toch één getal eigenlijk. Is dat je zegt 18.000 vrachtwagens die dan normaal gesproken over die brug gaan per dag. En die moeten dus omrijden. Het zijn echt ongekende aantallen. En wij zijn ook bezig met onderzoek op dit gebied om ook de consequenties van achterstanden in de infrastructuur beter in beeld te krijgen. En dit is iets, er komt er dichtbij. En dan zie je inderdaad, en dan stel je natuurlijk ook een beetje de vraag, hoe heeft het eigenlijk zover kunnen komen? Is het allemaal gebrek aan geld? Of stellen we niet de goede prioriteiten? Of dat zijn dingen die wij bekijken.
0: Ja, precies. Maar die boetes, die hebben denk ik te maken met pakketjes, vracht die van A naar B moet. Dat misschien als internationaal opererend chauffeur vul je in op je navigatiesysteem en dan leidt je naar de Merwedebrug. Hoeveel kun je nog onder het kopje onwetendheid scharen?
2: Nou, wat ik ervan begreep, maar in die zin ben ik... ik volg het ook niet ter plekke. Maar het waren toch vooral buitenlandse chauffeurs... die niet goed wisten wat er speelde. Het waren er ook niet heel erg veel meer. Dus het aantal neemt wel sterk af.
0: 34
2: dus ik denk inderdaad dat het toch al vooral een kwestie is... van partijen die niet zo goed nog weten hoe het zit.
0: Wim, jij weet uitstekend hoe het zit met de importheffingen. En ook hoe het zit met defensie-ETF's. Ja, de keuze is reuze. Wat wil je bespreken?
1: Oké, nou laten we het toch maar hebben over die defensie-ETF's. We hebben het hier vaak over geopolitiek, over oorlogen die nooit ophouden. Tweede Wereldoorlog was net nog even zelfs aan de orde. Maar ook Iran. Afgelopen week is het sentiment heel wisselend geweest... of er wel of niet een akkoord komt met Iran. Maar feit is... dat de munitievoorraden heel laag zijn. En feit is ook dat inmiddels de strategische olievoorraad... die Trump heeft ingezet, ook enorm is gekrompen. Dus ja, als je dergelijke economische analyses loslaat... op waarschijnlijkheden omtrent de oorlogsvoering... en hoe liggen de belangen... ja, dan ondanks de voortdurende aanhoudende spierballentaal van Trump... en ook het feit dat hij niet mee wil doen met een oefening in Zuid-Korea... ja, daar weet ik wel een hele goede reden voor. Hij wil zijn kruid niet verschieten daar, want hij heeft het al grotendeels...
0: Maar we hebben het nu over de situatie aan het front. Het feit dat die munitie schaarser ging worden. En hoe gaan we dan naar de koersborden?
1: Ja, dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat kunnen beleggers daarmee? Nou, die kijken natuurlijk naar de olieprijs en dat soort dingen... maar afgelopen jaren ook naar ETF's en dan met name... die defensie-ETF's, dat was eigenlijk een beetje de meest populaire categorie... onder de particuliere beleggers ook. Blijkt onder andere uit ING-enquêtes enzovoort. Maar ik moet wel zeggen, ik heb gisteravond nog eens even... ter voorbereiding gekeken naar de performance van die ETF's. En die is wel onderling verschillend. Die varieert van ongeveer 12% tot de beste 25% year-to-date. En dan kijk je naar de onderliggende bedrijven die in die ETF's zitten, in die mandjes zitten. En daar zitten ook nog wel wat verschillen in. Dus dat is een advies aan de luisteraars om goed te kijken van... wat zit er nou in die mandjes?
0: Wordt er vaak iets te makkelijk onder defensie geschaard?
1: Nou ja, dat ook. Je kan erover twisten of bijvoorbeeld Palantir nou een AI-IT-bedrijf is... of een intelligence-bedrijf, wat je ook in defensie-categorie kan rangschikken. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de resultaten van die onderliggende bedrijven... die hebben natuurlijk uitstekende orderportefeuilles die voor jaren goed zitten. Maar die uitpuilen bij wijze van spreken, maar ze komen handjes tekort... en ze komen materialen tekort. Ze kunnen niet altijd voldoen aan de toezeggingen. En dat is bijvoorbeeld Rijnmetaal overkomen. Die hadden problemen met de levering van fregatten. En daardoor werden orders gecanceld. We zagen dat ook terug bij het Nederlandse bedrijf Damen in de defensieindustrie.
0: Als je een paar jaar geleden in Rijnmetaal bent gestapt, heb je best een mooie tijd gehad.
1: Ja, maar year to date, min 23 hangt het onderaan procent. En onlangs zagen we ook bijvoorbeeld een winstwaarschuwing, omzetwaarschuwingen van bijvoorbeeld een afgesplitste onderneming, Honeywell Aerospace. Eigenlijk ook een uitstekende orderportefeuille, maar ook daar materialen en handen tekort. Dus je moet zorgvuldig je analyse doen. En zelfs als je ETF-belegger bent...
0: Ben je niet veilig.
1: Ben je niet helemaal veilig. En het lijkt heel gemakkelijk. Hè? In oorlogstijd, we investeren in de defensieindustrie. Dat zal nog jaren doorgaan. Maar de resultaten zijn wisselend. En de ondernemingen kunnen niet altijd hun toezeggingen nakomen. Ondanks de uitstekende orderportefeuille. En dat is misschien ook een bruggetje naar een vraag, als ik die mag stellen.
0: Ja, op de
1: gast over de bouwindustrie in Nederland. Is er nou echt een kans dat in Nederland 100.000 woningen per jaar gebouwd gaan worden? Dat hoor ik het komend half uur heel graag.
0: Maar je mag er nu al ja of nee op zeggen. 100.000 woningen komend jaar?
2: Nee, gaan we niet realiseren.
0: Het wordt een mooi gesprek met Taco van de Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Al eerste vraag gesteld door Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. Dank daarvoor. Stand van de AEX op dit moment. Ik zie een minnetje. Ja. Namelijk 0,15% eraf. Zie jij hetzelfde, Wim?
1: Ik zie hetzelfde en we zien dat technologiebedrijven vandaag een beetje wat tegenvallend sentiment hebben. Ja. Wolters Kluwers, Relax, en die staan aan de andere kant bovenaan. Maar we leven 0,5% in.
0: Om 1 uur meer over de beurs met onze beursnerd. Straks gaat het over de woningnood en waarom die volgens het Economisch Instituut voor de Bouw niet alleen met geld kan worden opgelost.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
10: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
11: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
12: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
13: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
14: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: BNR.
20: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De A1 is dicht vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Bij Kootwijk staat een kapotte vrachtauto. Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dat is richting Amersfoort natuurlijk. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Daar staan zelfs 2 kapotte vrachtauto's, 2 rijstroken te blokkeren. Sta je in de staart van de file en heb je nog de mogelijkheid om op knooppunt Lunetten voor de A12 richting Den Haag te kiezen? Doe dat dan en rijd door tot aan knooppunt Oude Rijn, dan kun je daar weer de A2 naar het zuiden op. Op de N361 Anjum-Groningen bij de veerdienst naar Schiermonnikoog, 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij 57.9 en ook controle op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk bij 11.8.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor 2 mishandelingen. Het gaat om acteur Marouan Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon. En het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser. En dat was de ANP Nieuws.
0: Het kabinet trekt volgens het Economisch Instituut voor de Bouw structureel te weinig geld uit voor belangrijke infrastructuurprojecten. En het geld dat wel gereserveerd wordt, kan soms ook nog beter worden besteed. Dat en meer hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
2: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
1: Obli, meer rust, meer rendement.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: De woningnood blijft onveranderd groot. De doelstelling van ook dit kabinet om 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren is toch lastig. Waar loopt de bouw op vast en wat moet er gebeuren om meer woningen te bouwen? En hoe houdt Nederland woonwijken en bedrijfsgebouwen bereikbaar als de overheid onvoldoende investeert in oude en nieuwe infrastructuur? De gast Taco van de Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Welkom.
26: Dankjewel.
0: En al heel lang verbonden aan dat Economisch Instituut voor de Bouw. Al meer dan 20 jaar.
26: Nou, bijna 20 jaar. Okay. Schandalig lang inderdaad,
0: ja,
26: dat klopt.
0: Ja, is dit een afscheidsinterview?
26: Dat wil ik nog niet zeggen. Maar ik zit er natuurlijk heel lang. En op een gegeven moment zal er ook eens een einde aan komen. Ja, dat klopt.
0: En hoe is je humeur in die bijna 20 jaar veranderd? Ben je er positiever op geworden? Of denk je, nou, er zit geen schot in de zaak. Wat we ook adviseren, welke minister we ook krijgen.
26: Ik heb geleerd dat we hebben heel veel beleid geanalyseerd. In een vorig leven heb ik dat ook bij het Centraal Planbureau gedaan op tal van terreinen. En ja, je moet leren dat in de politiek dingen anders werken dan in het onderzoek. Ik zeg altijd ook intern bij ons, we hoeven geen gelijk te krijgen. Ik vind het wel fijn als we gelijk hebben.
0: En
26: dat is waar we ons op richten. En ja, daar zitten ook teleurstellingen in. We zullen er straks denk ik misschien nog wel op komen als we het hebben over waarom die 100.000 woningen niet gerealiseerd worden, terwijl dat naar mijn mening allang gekund had. En,
0: als dat zo is, dan mag je daar maar meteen mee beginnen. Want minister loopt daar op stuk.
26: Ja, de crux is eigenlijk dat wat we nodig hebben is woningbouw die vrij snel tot stand kan komen. En daar hebben we geschikte locaties voor nodig. Nieuwbouw vereist nu eenmaal locaties. En we hebben ervoor gekozen in het verleden om eigenlijk alles binnenstedelijk te willen doen. Dus het moest binnenstedelijke verdichting zijn. We hadden zelfs een ladder voor duurzame verstedelijking. Die zei alleen als het echt niet anders kan, dan kun je ook buiten de bebouwde kom kijken. Die binnensteden die zijn steeds drukker geworden. Dat zagen we jaren geleden al, dat het lastiger werd. En tegenwoordig is het zo dat bijna al die binnenstedelijke project als herstructurering. En dat duurt ontzettend lang. Misschien komen we straks ook nog over de corporaties te spreken. Daar speelt dat probleem ook.
0: Maar we hebben een flinke
26: aantal. Dus we hebben heel veel punten daar gehad. En wat ik dus jammer vind, om toch daarop aan te haken, ik zal ook nog wat positieve dingen proberen te zeggen, maar is het feit, als je nou weer naar zo'n nota ruimte kijkt, dan zit je allemaal grote projecten, vergezichten. Laten we niet beginnen over D66 met nieuwe steden. Ik bedoel, we praten over 20 20 jaar voordat het er komt te liggen. Ja. Wat veel mensen...
0: Maar jij praat dus nog steeds, en dat is de ene keer meer in de motor dan de andere keer, over een straatje erbij, en soms wordt het opgerekt tot een wijkje erbij. Ja, en dan zijn er talloze planbureaus, waar ze ook niet zijn gestikt in hun eerste onderzoek, die dan zeggen, ja goed, daar kun je wel voor pleiten, en misschien levert het iets op, misschien wel 10% van het woningtekort.
26: Het levert heel veel op, en dat is precies het punt. En we hebben destijds ook...
0: Nou, 95.000 woningen, zegt het planbureau over de leefomgeving.
26: Ja, maar dat komt gewoon omdat ze zeggen, dan mag er in onze benadering maar één woning, één klein project bij een locatie. Dus per kern mag er maar één klein project. Maar dat is de enkele reden voor. Als je aan de noordkant iets mooi zou kunnen doen, en je zou het aan de zuidkant of aan de oostkant ook kunnen doen.
0: Dus je zegt straatjes erbij.
26: Ja, natuurlijk. En dat is ook geen enkele inhoudelijke reden waarom je tot één straatje...
0: Het ging in de Tweede Kamer eerder dit jaar over 200 woningen, geloof ik, erbij.
26: Ja, dat,
0: een wijk erbij, en daarvan zegt de minister ook, dat is niet wat ik voorsta. Ik zie dat toch liever anders. In het regeerakkoord gaat het over, ik dacht uit mijn hoofd, 30 grote projecten van een zeker nationaal belang.
26: Zeker.
0: En dat zet zoden aan de dijk.
26: Ja, dat is de nota ruimte. Nou, dat zet dus helaas de komende jaren geen zoden aan de dijk. Dat is het punt. Dit soort projecten duren ontzettend lang. Alles ook wat je nieuw verzint... Nou, daar gaat eerst een planvorming aan. Het duurt 10 jaar voordat er überhaupt een schop de grond in gaat. Ja. Als je iets weet van de praktijk, grote projecten in dit land, dat denken mensen vaak ook, van dan maak je grote klappen. Maar ik zal je een voorbeeld geven, en dat is representatief. Neem een Vathorst bij Amersfoort, hè, 35 jaar gedaan over 11.000 woningen.
0: Ja, zijn maar dat was nog voor de totaalaanpak. Want ik ga nu citeren uit...
26: 300-400 woningen per jaar. Ga maar bij ontwikkelaars vragen enzovoorts. Dat zijn je moet het ook kunnen afzetten op een heel specifieke plek.
0: Het wordt nu misschien toch op een andere manier georganiseerd. Althans, dat is de bedoeling. Want ik citeer hier uit het regeerakkoord notabene. 30 grootschalige nieuwbouwlocaties verspreid over het land. Kunnen nieuwe wijken zijn, ook nieuwe steden zijn. Daar komt D66 om de hoek. Ja. We werken met een totaalaanpak. Wonen, werken, bereikbaarheid, groen en andere voorzieningen worden samen ontwikkeld. En daarnaast, taco, ook nog straatje erbij, wijkje erbij.
26: Nou ja, je slaat wel de spijker op kop. Want precies dit is de formulering. Dat heb ik dus jammer gevonden. Is dat er niet veel sterker wordt ingezet. Hè. Er wordt wat lippendienst bewezen. Maar ja, dat doen we ook. Daar zijn we ook niet tegen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat die grote projecten erg centraal staan. Dat daar de energie, vaak ook de subsidiestromen zich op richten. Terwijl, ja, het grote probleem is, het duurt ontzettend lang voordat dat tot stand komt.
0: Maar zeg je toch eigenlijk, en je legt andere prioriteiten, dat het en-en moet zijn? Of zie je helemaal niks in die grote projecten?
26: Nou, ik vind wel, je moet prioriteiten stellen. Dat wel. Dus dat is altijd een makkelijke oplossing. Alles is goed. Natuurlijk is dat waar. Wij zijn ook niet tegen grote projecten. Waarom zou je er tegen zijn? Maar het punt is, we hebben nu woningnood. En in de komende 4-5 jaar wil je woningen kunnen opleveren voor mensen die nu op zoek naar een woning. Hoe over 15 of 20 jaar die woningmarkt eruit ziet, dat weten we niet. He? Ik weet het niet. Het is mijn werk om het te weten, maar ik weet het niet. En we weten wel dat we nu echt behoefte hebben aan woningen.
0: En waar komen al die straatjes en die wijkjes erbij dan? Komen die op plekken waar mensen ook echt willen wonen?
26: Of... Ja, zeker.
0: Oh, nee, ik vraag het maar.
26: Ja, nee, zeker. Je ziet dat... kijk, het is vaak... echt aan de randen van steden en dorpen waar je het over hebt. En daar kun je natuurlijk maatwerk leveren op verschillende locaties. Op de ene kant wordt er wat, we zeggen, lage appartementenbouw gerealiseerd. Kan soms voor ouderen zijn of voor starters. Soms heb je meer grondgebonden woningen voor gezinnen. En daar is natuurlijk in iedere omgeving moet je iets doen wat erbij past. Ja. Maar er zijn
0: en ook wat misschien protesten
26: En er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Ja, dat is echt het belangrijke. Hè, we hoeven maar een fractie van de landbouwgrond die daar omheen zit. Je praat over 1-2% van de landbouwgrond.
0: Ik geloof dat het in provincies waar BBB in het bestuur zit, niet echt in zitten, deze aanpak.
26: Nou, dat verschilt denk ik inderdaad ook wel een beetje. Dat zou kunnen. Er is soms een beetje...
0: Dat weet jij toch?
26: Nou ja, ik heb met Caroline van der Plas wel eens een keer over gehad. En die zei ook wel, kijk, als boeren vrijwillig willen stoppen, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Maar ik zei, dat is ook precies eigenlijk de gedachte. Je hoeft maar zo weinig, als je maar 1-2% van de grond hoeft te hebben. Ja, dat kan soms zelfs op een deel van een terrein van een boer zijn waar je het over hebt. Dus het is niet het idee dat gedwongen allerlei boeren uitgejast moeten worden.
0: En nog eventjes om de aard van het Economisch Instituut voor de Bouw ook te bespreken. Dit is de opvatting van het instituut of de opvatting van de directeur of de opvatting van een van jullie opdrachtgevers. Wie zegt dit nu precies?
26: Wij, de EIB.
0: Oké.
26: En ik ben de woordvoerder van het EIB, Economisch Instituut voor de Bouw, is een stichting.
0: Okay.
26: En wij hebben tot doel om de kennis over de gebouwde omgeving te bevorderen en de bouw.
0: Ja.
26: Wij doen onderzoek voor de bouwsector. Dat is eigenlijk min of meer vast programma.
0: Ja, voor of in opdracht van?
26: Ja, nou, ja, prima, mag je ook zo noemen. Maar we doen het wel dan. Het is een doelfinanciering, zeg maar, zou je kunnen zeggen, waar allerlei onderdelen in zitten. En we doen dat voor sociale partners, dus voor werkgevers, werknemersorganisaties. En het wordt dus niet per project gefinancierd of zo. Het is niet zo dat wij goedkeuring moeten hebben voor iets wat wij publiceren daar.
0: Maar laat ik het zo zeggen, als er een woonalliantie is, of een woningcorporatie is, of Logistiek Nederland is, dat zegt, goh, wij zien dat het met de infrastructuur in Nederland de verkeerde kant op gaat, zou je dat cijfermatig kunnen onderbouwen, dan krijgen jullie daar, neem ik aan, toch geld voor?
26: Zeker. Dus dan, dat is contractonderzoek. Dat is het andere deel wat je doet. En ja, kijk, uiteindelijk is dat de vraag hoe je er zelf in staat. Kijk,
0: maar dan is de conclusie niet, inderdaad, die infrastructuur in Nederland.
26: Nou, ik zal je voorbeelden. Ik kan genoeg voorbeelden geven. We hebben de tijd niet voor, maar laat ik er één noemen. Wij zijn destijds naar buiten gekomen, ongevraagd. Met het bericht dat over de huurbevriezing bij de corporaties destijds, die daar moord en brand over schreeuwden dat het 100.000 woningen zou kosten per jaar enzovoorts, hebben wij een notitie over uitgebracht dat het niet zo is. Zeggen, het gaat eigenlijk geen enkele reden ook om onze ramingen voor de woningbouw aan te passen, ook als die huurbevriezing er komt.
0: Maar dat was ongevraagd. Dat is
26: maar wacht, laat me het voorbeeld geven. Het punt is hier, dat werd ons nergens in dank afgenomen. De bouwsector was er niet zo blij mee met het bericht. Die ook graag zien dat de corporaties er financieel goed bij liggen. Het ministerie was er niet zo razend enthousiast over. Die zeiden, ja, jullie waren er ook niet zo voor die huurbevriezing vroeger of zo. Ze zeiden, ja goed, dat is niet het punt. Het punt is dat het zo is. Het punt is, wij moeten in beeld brengen realistische verwachtingen van wat de markt gaat doen. En ja, dan komen we ermee.
0: En wat gebeurt er met een onderzoek waar niemand op zit te wachten?
26: Het krijgt niet zoveel aandacht. En in de media ook, want dat viel me nog het meest op. Dat je denkt, ja, in de media zullen ze misschien ook wel eens denken, keurig met allerlei cijfers onderbouwd dit hele verhaal, is dat dan toch niet een beetje een lobbyverhaal vanuit die corporaties? Maar dat is eigenlijk vrijwel nergens opgepikt.
0: Nou, die corporaties die zeggen nu bijvoorbeeld, zijn ook onderdeel van die woonalliantie. Ja. Als wij minder vennootschap hoeven te betalen of geen vennootschapbelasting te hoeven betalen, want wij zijn geen bedrijf. Ja. Dan kunnen wij veel meer woningen bouwen dan nu het geval is.
26: Theoretisch is dat waar. En vandaar dat ze dat brengen. Maar de kern is, financiën is niet het probleem bij de corporaties.
0: Maar theoretisch is het waar.
26: Ja, kijk, als je het gewoon omrekent, dat je zegt, ik heb zoveel minder uitgaven, dan kan ik zoveel voor lenen en zoveel rentebetalingen maar doen, dan kun je zeggen, ja, dat klopt. Maar het punt is, ze bouwen op dit moment 20.000 woningen per jaar. Er is afgesproken om in 2029 30.000 woningen te bouwen. Dat kunnen ze prima doen met de huidige financiën. Dus ja, je kan de vennootschapbelasting verlagen, maar het zal geen effect hebben op de woningbouw in de komende jaren.
0: Hoe heb je ernaar gekeken? Want eigenlijk is jouw verhaal tot nu toe, geld is de bottleneck niet. Vandaag is er dus die uiting gekomen van de woonalliantie, waar corporaties onderdeel van uitmaken, waar provincie deel van uitmaken, ontwikkelaars deel van uitmaken. En ik vergeet nog een hele trit aan andere belanghebbenden. Die zeggen toch, als jij wil dat er woningen worden gebouwd, 100.000 woningen worden gebouwd, dan hebben wij de ruimte nodig om te kunnen investeren. En belastingen zitten ons in de weg. Dat gaat op deze manier niet rondkomen.
26: Nou ja, het punt is dat, en daar hebben we het net over. Kijk, het begint natuurlijk de vraag, wat is het knelpunt? Hebben we een gebrek aan geld? En als we geld zouden hebben, zouden we dan wel die 100.000 eenvoudig kunnen realiseren? Of zit het probleem ergens anders? En ik heb eigenlijk net geprobeerd uit te leggen. Kijk, die corporaties, om je voorbeeld,
0: Ik wil verder voeren dan de corporaties natuurlijk.
26: Zeker, maar even als we het even op de corporaties, even om het voorbeeld te hebben, want het speelt ook elders. Maar 40% van wat ze bouwen is sloopnieuwbouw. Dus waar heb je dan mee te maken? Je moet dan mensen die ergens wonen, die moeten ergens naartoe. Die zijn daar niet altijd blij mee, kan ik je vertellen. En bovendien is het zo, je moet vervangende woonruimte voor ze organiseren enzovoorts. En dan moet je gaan slopen. En je ziet dus gewoon dat dit soort projecten, dat de voornemens dat dit allemaal wel zal lopen, ja, dat blijkt in de praktijk. De corporaties, ook de ramingen, ja, die zijn vaak het dubbele van wat er werkelijk uitkomt.
0: Dat zijn de corporaties. Maar als je nu kijkt naar wat ontwikkelaars voor elkaar moeten krijgen, dan gaat het over 2/3 betaalbaar, dan gaat het over 30% sociale huur. Ja. Ook daarvan zeg je, geld niet de Achilleshiel.
26: Nou ja, nee. En kijk, in de eerste plaats waar je natuurlijk naar zou willen kijken, is die regelgeving zelf. He? Waarom moet er 2/3 van dit zijn en 1/3 van dat enzovoort? Het is misschien ook wel eens de moeite waard om daar eens te beginnen.
0: Jij vindt dat arbitraire grenzen?
26: Ja, en ik vind ook wat het eigenlijk een kernprobleem is, is het feit dat we het allemaal op de nieuwbouw willen projecteren en niet blijkbaar doorhebben dat er iets als doorstroming op een woningmarkt zit. Kijk, ik geef wel eens het voorbeeld. Als jij grondgebonden woningen realiseert, Dat zeg je, ja, maar niet iedereen kan dat betalen. Dat is dan waar. Maar degene die daarin trekken, zijn vaak bijvoorbeeld stellen die gaan samenwonen. Die laten soms twee betaalbare woningen in de bestaande voorraad achter. Dus daar moeten we de ogen niet voor sluiten dat we de boel dicht reguleren aan die kant. Vanuit het idee, kijk, betaalbaar wonen is niemand tegen, lijkt me. Maar je moet ook met dat soort effecten. Dus de crux zit hem toch echt in regulering. In de zin dat we aan de ene kant in die ruimtelijke ordening dat heel lang op slot hebben gezet. En dat er nu, nou ja, gaandeweg een beetje meer ruimte lijkt te komen om ook aan die randen van steden en dorpen wat te doen. Wat echt zou helpen.
0: Dit is geen lobbyverhaal, of wel?
26: Nee, ik word er niet extra door betaald. Of grote of kleine projecten worden gerealiseerd. Ik heb daar geen enkel belang bij. Nee. Maar ja, het is ook gewoon op andere gronden. Als je het hebt over stikstofproblemen. Kleine projecten kunnen met stikstof eigenlijk bijna altijd uit. Zelfs met die huidige toch wel redelijk
0: voordat
26: absurde normen.
0: Voordat we naar de bruggen en de wegen gaan. Naar een wet die sinds vorige maand van kracht is, namelijk de wetversterking regie op de volkshuisvesting.
26: Ja.
0: Betekent dat rijke provincie en gemeenten met een volkshuisvestingprogramma moeten komen. En daar staat dat provincies moeten sturen op voldoende bouwlocaties bij gemeenten. En als die gemeenten en die provincie er niet uitkomen, dan hebben we altijd nog het Rijk. Dan worden de knopen daardoor gehakt. Denk jij dat dit het wel gaat veranderen?
26: Nee, niet echt. Ik denk dat wat we echt nogmaals nodig hebben is gewoon praktische oplossingen waar we snel aan de slag kunnen. Kijk, het probleem is gewoon ook intrinsiek. Als jij in bijvoorbeeld lastige binnenstedelijke locaties hebt, ja, dan moet grond gesaneerd worden, er moeten bedrijven verplaatst worden, allerlei zaken. Het duurt gewoon ongelooflijk lang.
0: Je kan ook splitsen of je kan optoppen, dat soort zaken.
26: Nou ja, dat is nog even apart. We komen binnenkort met een onderzoek erover, maar
0: Oké. Nou goed, we gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
21: Het dilemma.
0: Nederlandse viaducten en bruggen zijn hartstikke veilig. Of ik steek mijn hand daar niet voor in het vuur. De Nederlandse infrastructuur is houtje touwtje op dit moment.
26: Nou, dat vind ik niet.
0: Wat vind je niet? Want het is een keuze uit twee.
26: Nee, ik vind dat.
0: Zijn ze hartstikke veilig of zeg je nou
26: ja,
0: ik weet het niet zo goed?
26: Ja, ik denk de redelijk veilig is nog steeds. Laat ik het zo formuleren.
0: Taco van Hoek is hier van het Economisch Instituut voor de Bouw. Het is redelijk veilig op dit moment. Maar de analyses laten toch wel zien, ook die van jullie overigens.
26: Ja.
0: Dat het land dat zich heel lang heeft laten voorstaan op uitmuntende logistiek en een geweldige verbinding de infrastructuur heeft verwaarloosd. Hoe kan dat?
26: Ja, dat is een goede vraag. Want dit zijn natuurlijk processen die vrij lang spelen. Hè. Er wordt geld gereserveerd en dan moeten infrastructuur is vaak toch ook wel een beetje van lange adem. Één conclusie is toch gewoon dat we niet genoeg geld ervoor gereserveerd hebben. Ook wel wat te weinig aandacht hebben gehad voor gewoon onderhoud en renovatie van zaken.
0: De afgelopen jaren,
26: ja,
0: decennia.
26: Ja, de afgelopen jaren. En het andere is, ja, dat komt vrij veel op ons af. Dus dat is ook iets. Kijk, we zitten bijvoorbeeld bij wat dan de vervanging- en renovatieopdracht wordt genoemd. Ja, er is heel veel infrastructuur aangelegd die vervangen moet worden in de komende 10, 15 jaar. En dat geeft grote opgaven die daar liggen.
0: Maar eigenlijk weet je dat natuurlijk al op het moment dat je het realiseert, als dat allemaal zo ongeveer uit de jaren 50, 60, 70 komt, dan komt ook de vervanging of het onderhoud eraan op hetzelfde moment.
26: Ja, nee, daar heeft u een punt. En het is zo dat dat komt niet allemaal onverwachts. En er wordt ook al jaren wat over gesproken, maar dat is toch maar in beperkte mate gebeurd. En we kunnen terug blijven kijken, maar dat schiet niet zo heel veel meer op. Dus we zullen toch moeten kijken aan de ene kant of er meer budget mogelijk is om dingen te realiseren die echt urgent en belangrijk zijn. En aan de andere kant zullen we ook slimme keuzes moeten maken om te denken, ja, niet alles kan. En ik denk dat je daar een beetje op uitkomt.
0: Ja, echt urgent, echt belangrijk. Jullie hebben zelf onderzoek gepresenteerd naar hoe Nederland het geld voor infrastructuur besteedt. Er gaat niet alleen te weinig geld naartoe, maar het geld dat er is, dat komt ook nog eens terecht bij de verkeerde projecten. Als je kijkt naar maatschappelijk rendement, dan zou je misschien toch andere keuzes moeten maken. Kun je dat toelichten?
26: Ja, nou, het komt niet allemaal terecht bij de verkeerde project. Maar er zijn toch nog wel aardig wat projecten waarvan je zegt die niet gunstig scoren in termen van maatschappelijke kosten en baten. En dat zou je toch eigenlijk willen. Hè? Het centrale doel moet toch eigenlijk zijn maatschappelijk rendement in brede zin. Dus
0: wat is dat dan?
26: Nou ja, niet alleen financieel, maar ook veiligheid, milieu en andere zaken worden daarin meegenomen. Dat je zegt, we doen die infrastructuur zodat de maatschappij erop vooruit gaat. Dat alle voordelen voor de maatschappij groter zijn dan alle nadelen die het ook. En offers die ervoor moeten worden gebracht. En ja, het is dan wel opvallend dat je toch wel behoorlijk nog wat projecten ziet waar die kostenbatenanalyses gemaakt zijn. En waar het naar voren komt dat het niet gunstig scoort.
0: Noem eens een project.
26: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Ik heb jullie onderzoek bekeken. Nee, ik dacht, nou ja, dat is dan interessant.
26: Ja, nee, dat ga ik niet doen.
0: Je hebt wat voorbeelden meegenomen vandaag.
26: Ik doe nooit uitspraken over individuele projecten. Want daar weet ik ook niet genoeg van.
0: Maar het gaat over wegen, het gaat over
26: spoor. Ja, het zat wat iets meer bij het spoor dan bij de wegen. Wat ik me van die kostenbatenanalyses nog voor ogen heb. Maar even in algemene zin. Maar daar ligt natuurlijk wel een serieus punt, want als je daarover gaat nadenken, dan zeg je, ja, het heeft aan de ene kant iets te maken met politieke voorkeuren. Zeg je, ja, we willen dit toch.
0: Ja.
26: Er zijn verwachtingen gewekt.
0: Ja, want dat lees ik ook in het rapport.
26: Verdelende rechtvaardigheid, dat soort elementen.
0: Ja, maar
26: als
0: dat?
26: Je heel weinig geld hebt,
0: ja,
26: dan vind ik dat je toch nog wel eens even kritisch moet nadenken van, besteden we de euro's die we wel hebben dan ook wel echt doelmatig? Want met alleen maar extra geld gaan we de problemen ook niet oplossen. Daarvoor zijn de uitdagingen eigenlijk te groot.
0: Maar de vertaling is dan, als je zegt, we hebben toezeggingen gedaan, dat mensen, regio's, wijken dachten, hier komt de nieuwe weg, of hier ontsluiten we de boel wat beter.
26: Ja.
0: En dat je dan toch moet zeggen, dat doen we niet. En dat je dat politiek gezien eigenlijk niet kunt verkopen.
26: Ja, en dat betekent dat je, maar dat speelt ook heel sterk, niet altijd rechtstreeks met burgers, maar ook natuurlijk in relatie met gemeenten en enzovoorts. En ja, daar moet soms nee verkocht worden. En zeggen, ja, u wil het wel graag, maar het is erg kostbaar. En voor deze euro's kunnen we betere andere dingen doen.
0: Ja.
26: En ja, dat is nou eenmaal, bij schaarste moet je dingen verdelen.
0: Ik las in het rapport ook dat een andere conclusie is dat er soms geld dat gereserveerd is toch nog op de plank blijft liggen, terwijl er geen overvloed aan geld is.
26: Ja.
0: Is dat dan een kwestie van administratie, van boekhouding, van het verschil tussen wat je begroot en wat iets misschien...
26: Ja, het is een kwestie van inschatting. Men houdt tegenwoordig ook wel rekening dat er in de praktijk vertragingen en dingen kunnen ontstaan, want die ontstaan eigenlijk altijd. Alleen, de conclusie is, er wordt nog niet genoeg rekening mee gehouden. Dus je moet toch eigenlijk er meer rekening mee houden dat alles wat je op papier denkt te gaan uitgeven, dat niet gaat lukken. Onderuitputting noemen we het. En dat betekent dat je gewoon royaler moet inzetten. En het is zonde om dat niet te benutten, de middelen die er zijn, zeg maar. En het andere aspect is inderdaad dat je toch wat meer gaat sturen op doelmatigheid. En daar moet je ook bij bedenken dat het ook belangrijk is om aan de voorkant te denken. Als wij een grote nieuwe woningbouwlocatie, en dan komen we weer bij die nota ruimte uit straks, en er moet ontzettend veel dure infrastructuur bij, dat dan ook misschien de vraag rijst, ja, is dit dan de beste locatiekeuze die we kunnen doen? Veel van die kleine locaties waar wij dan wat aandacht voor vragen, niet alleen maar in aanvulling op, want nu gebeurt het heel weinig, is dat je daar heel weinig infrastructuur voor hoeft aan te leggen. Dus ook in dat soort keuzes. En ja, maatschappelijk rendement is wel belangrijk. Ik ben wat huiverig voor de gedachte dat je gaat prioriteren op basis van alleen maar categorieën. Je zegt onderhoud is altijd goed, of als het een woningbouwproject is, dan moet het altijd voorgaan.
0: Minister Karremans is nu bezig met een schraplijst, begrijp ik.
26: Ja.
0: Die gaat dus kijken wat kan er wel, wat kan er niet. Ik zag al wat provinciale bestuurders zich ernstig zorgen maken. Die dachten, dit geld dat er dan nog is, dat gaat vermoedelijk weer grotendeels naar de Randstad en wij kunnen er naar fluiten. Is dat een mechanisme dat je wel herkent?
26: Dat weet ik niet of het daarop op uitkomt. Maar kijk, als het zo is dat er toch redelijk wat projecten zijn, soms in regio's waar het rendement gewoon niet hoog is, waar er niet veel gebruik wordt gemaakt van die infrastructuur, althans in relatie tot de kosten, ja, dan moet je daar ook kritisch naar kunnen kijken. Het enige is, kijk goed naar het maatschappelijk rendement en niet alleen naar categorieën. Dat woningbouw is altijd belangrijker dan dit, of onderhoud is altijd belangrijker dan aanleg. Er zijn aanlegprojecten die echt heel effectief zijn bij het bestrijden van congestie in de toekomst. En dat zijn ook dingen die we wel graag willen. En natuurlijk, onderhoud moet je ook doen.
0: Ja.
26: Hè, want dat kun je...
0: Maar zo'n opgave, het ging in de Tweede Kamer de afgelopen maanden over, ik dacht 80 miljard tot 2040.
26: Ja.
0: En waar je dat dan vandaan haalt. Ja. Schrik jij daarvan? Of is dat ook een beetje natte vingerwerk?
26: Nou, kijk, die berekeningen hangen natuurlijk samen met de normen die je stelt. Dus zo moet je het wel zien.
0: Als we allemaal bereid zijn wat in te leveren.
26: Het is niet een natuurwet. Kijk, je hebt natuurlijk programmeringen, bijvoorbeeld bij het onderhoud. En dan, want daar zijn we net naar het kijken, dat is misschien wel interessant, is dat je zegt, wat zijn nou eigenlijk de consequenties als je bepaalde investeringen niet doet? Is het erg als het onderhoud op een aantal punten een paar jaar wordt opgeschoven? Of gaat dat pas echt knellen als je het 5 of 10 jaar moet uitstellen? Welke renovaties...
0: Daar komt een onderzoek over naar buiten.
26: Ja, daar zijn
0: kijk eens aan.
26: Daar zijn we nu druk mee bezig. En we hopen dat dat ook helpt bij die prioritering enzovoorts. Dus ja, je had het net steeds over onafhankelijkheid en zo. Wij proberen ook wel gewoon de relativering aan te brengen. Een van de conclusies is, je zegt, het kan ook een stuk doelmatiger dan wat er nu is. Er zijn andere partijen die alleen maar zeggen, er moet veel meer geld bij. Dus we proberen wel die beide kanten dan in beeld te brengen en zeggen, kom je nou een beetje tot verstandig beleid.
0: Verstandige woorden van Taco van Hoek het afgelopen half uur, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dank voor je komst.
26: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Shimo Verbaan. Hij is de eigenaar van de horeca-uitzendonderneming 4 Parties en nam recent mise en place over. En heeft nog te maken met de Dutch Grand Prix dit weekend. 1300 collega's van hem lopen daar rond. Als je er meer over wil weten, luister gerust naar de Top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren. Straks praat ik verder over obligaties met onze beursneur. Dat is een markt die groter, belangrijker en op dit moment vooral zorgwekkender is dan de aandelenmarkt. In BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
27: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
28: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
29: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
28: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
30: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
28: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
31: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
27: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Nu in de BNR-app.
0: Het is echt waar, Italiaanse nonnen vechten voor hun beachclub. Ook Nederland heeft vanuit de Verenigde Staten een vragenlijst ontvangen over steun aan Amerikaanse doelstellingen. En het aantal bedrijfssluitingen in Duitsland is gestegen tot het hoogste niveau in 20 jaar tijd. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, er is een ongeluk gebeurd op de A2.
20: Ja, dat is vooral op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. De weg is daar dicht. Verkeer richting Den Bosch moet dus omrijden. En dat gaat over de A27 en de A15. Hou rekening met fikse vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens. Weer controles aan de grens. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Slecht wegdek bij knooppunt Grijzeoord. 10 minuten vertraging daar, want de rechterrijstrook die is dicht. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles. En wel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Graten bij 206.2. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk bij 56.4. En er wordt ook gecontroleerd op snelheid op de A17. Roosendaal-Dordrecht weer bij Zevenbergen bij 6.7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne. Dit keer in het Brabantse Sint-Michels-Gestel. De inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open. Maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. De gesprekken over de begroting voor Prinsjesdag zijn vandaag verder gegaan, maar dan alleen met minister Heijnen van Financiën. Die praat met oppositiepartijen over hoe bepaalde maatregelen moeten worden betaald. Vanochtend schoven SGP en JA21 aan. Vanmiddag is Pro aan de beurt. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Het weer dan van Weer Online? Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser. En dat was de ANP Nieuws.
0: Alle goede boeken over catastrofes op de beurs gaan niet over aandelen, maar over obligaties. Straks praat ik verder met onze beursnerd over de huidige zorgen onder obligatiebeleggers.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken, maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
5: In de BNR-app
4: heb je ook altijd en overal breaking news.
5: Download de BNR-app en blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Laatste half uur van BNR Zaken doen begint met een analyse van de financiële markten.
4: Beursnerd.
6: En het is een mooie dag, want onze beursnerd vandaag is Jochem Visser. Jochem, goedemiddag.
7: Nou, het is ook een mooie dag als er een andere beursnerd staat, hoor.
6: Zeker, zo is het. Maar weinig mensen kunnen met zoveel ernst vertellen waar de AEX op staat.
7: Of gebrek aan ernst. De AEX staat op dit moment op 1100 en bijna 1110 punten. Half procentje in de min op dit moment. En we zien de emmers weer bewegen, Thomas. Want het water stroomt weer naar software en van chips weg. Oftewel, Wolters Kluwer, grote stijger 2,5%. Daaronder natuurlijk meteen ook weer Reed Elsevier, 1,3% erbij. En dan hebben we nog ASM 4,6% in de min. BC 3,8% in de min. ASML 3,1% in de min. Oftewel chips down, software up. Het bekende rijtje van dit jaar.
6: Tot zover het hoofdstukje aandelen, begrijp ik.
7: Tot zover het interessante beursnieuws. Want vandaag moet eigenlijk alles gaan over obligaties. En nou weet ik twee dingen. Allereerst heeft de gemiddelde Oostenrijkse geleerde econoom die jij vaak spreekt, ik noem maar een Edin Mujagic of een Han de Jong, die heeft je al lang verteld dat de effectieve rentes oplopen op aarde en dat dat te maken heeft met zorgen over overheidsschulden. En dan eindig je zo'n verhaal altijd met dezelfde constatering eigenlijk. Overheden durven niet te bezuinigen, dat doet politiek pijn. Je schuift het balletje door en dan kom je op de oerzonde voor dit soort economen, namelijk, weet je wel, Kennedy wil niet van de goudstandaard af, Lyndon Johnson doet het ook niet, dus mag niks en het later pas doen, want die krijgt de hete aardappel en die hete aardappel van overheidsschulden en dat soort dingen. Ja, dat gaat door.
6: Kom me wel bekend voor.
7: En zo ontstaat er dan een decennia lange kritiek op centrale banken, politiek en fiatvaluta die ze weer gaan niet kent. Willem Middelkoop verkoopt er nog steeds zijn goudfondsjes mee, terwijl hij een belachelijke wanprestatie sinds de Commodity Discovery Fund liet zien. En toen een keertje gelijk kreeg door de oorlog in Oekraïne eigenlijk, terwijl dat niks met zijn punt te maken had. Maar dit hele verhaal van oplopende lange rentes en overheden die te weinig aan hun eigen budgetten doen, en ook centrale banken die daar eigenlijk altijd weer te veel steun voor verlenen, want dat is dat typische Oostenrijkse economenverhaal, dat is ook om een hele andere reden interessant. Want allereerst, kijk, elk beursboek gaat of volledig of bijna volledig over obligaties. Dat is dus Liar's Poker, obligaties. The Big Short, obligaties. Zeker. Barbarians at the Gate, de overname, met heel veel schulden, namelijk de leverage buyout van de grote tabaksproducent met Oreo-koekjes. Waar al die private equity partijen dan om strijden, ook heel veel geleend geld. De leveraged buyout. Dan hebben we ook nog When Genius Failed over long-term capital management. Ook vooral obligaties voor een paar derivaatjes erbij. En dat komt natuurlijk omdat de obligatiemarkt groter, belangrijker en complexer is dan al die aandelenhandel op aarde. En obligatiehandelaren kijken naar beurstypjes, aandelenanalisten als losertjes die amper wiskunde kunnen, en dan blaffen de beurstypjes terug. Ja, maar jij hebt nooit een leuke dag, omdat je enkel je rente en een beetje geld terugkrijgt als het goed gaat. En dan blaft de obligatiehandelaar terug. Ja, maar alles wat echt groot wordt, komt bij ons vandaan. En wij kunnen tenminste rekenen. En dat is ook gewoon zo.
6: Interessant kijk je in je boekenkast natuurlijk. Ja. Allemaal tips. Maar de lange termijn rente van nu, die loopt op. Waarom op dit moment?
7: Nou, eigenlijk, waarom nu nog steeds? Want dit is gewoon een doodnormaal proces. Als je het grafiek kijkt van alle overheidsschulden en dan de langste, de 30 jaar versie of equivalentje daarvan, dan zie je die gewoon oplopen sinds eigenlijk 2022. Sinds die tijd dat de rente eindelijk weer een keer omhoog ging, omdat inflatie binnenkwam en dergelijke. En ja, dan moet ik daar ook altijd wel een beetje om lachen, Thomas. Want er is zo'n mooie anekdote, die komt uit een documentaire of video uit 2007. Dan zie je zo'n Goldman Sachs handelaar daar staan en die zegt, well, if you want 5%, you can buy a fucking treasury, man. En nou zit de hele wereld dus zorgen te maken over 5%. Want daar lopen ze heen, of ietsjes meer dan 5%... bij de 30-jaarsrente van de VS bijvoorbeeld.
6: Maar is jouw conclusie nu dan dat we daar niet zo
7: Nou, nee.
6: Over moeten doen?
7: Mijn conclusie is dat je dus over normalisering spreekt na ongeveer 15 jaar, waarin de hele wereld gewend raakte aan een uitzonderlijk rare situatie. Er zijn vast wel geschiedkundige voorbeelden te noemen van lage rentes, hoor, daar niet van. Maar men dacht, komt er ooit nog inflatie? En wat betekent het eigenlijk om een rente van nul te hebben? En nou vragen we ons af, wat betekent het eigenlijk om een rente van 5% te hebben, terwijl alle overheidsbudgetten...
6: Maar als dat je pad is, dat je denkt, nou nul, dat houden we niet zo lang vast, maar even dan gaan de alarmbellen af.
7: Ja.
6: Ja, daar moet je op zijn minst weer eventjes naar terug. Daar moet je aan wennen. Daar moet je kunnen accommoderen.
7: Eigenlijk was de afgelopen jaren natuurlijk het hele verhaal dat de schok totaal uit is gebleven. Want we dachten in 2022, 2003, toen komt een maturity wall. Dat was toen zo'n ding van, nou, al die rentes die omhoog zijn gegaan, die gaan ervoor zorgen dat al die rentekosten opeens omhoog gaan. Nou, er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En de wereld kon het wel aan, want we rolden gewoon door in schulden. En dat is langzaam heeft dat zichzelf opgelost. En nou staan we hier weer te panikeren. A, omdat het augustus is. En B, omdat die rentes allemaal van al die overheid tegelijk oplopen. Want het is ook al wat. Hè. Frankrijk staat op het hoogste sinds 2008 voor wat ze betalen om te lenen. Duitsland sinds 2011, ook geen gemakkelijke tijd. Het VK betaalt nu 6% voor de gemiddelde gilt die men als referentie gebruikt. Dat is ook nogal veel. We hebben de Japanse yen in elkaar zien donderen, rente op zien lopen. En het helpt ook niet mee dat Kevin Warsh van de Fed dan zegt, ja, ik laat jullie in het ongewis. En verder helpt het trouwens ook niet. Want dat ECB-kopstuk Philip Lane, net in een Ierse radiozender, de hoofdeconoom daar, die zei van ja, die inflatie in de eurozone blijft voor dit jaar wel op 3% hangen. Dat betekent zo eigenlijk van ja, we hebben jullie een renteverhoging bij de ECB gegeven, 2 sessies geleden. Daarna liet hem ongemoeid, maar past u maar even op. Dat is eigenlijk wat hij natuurlijk zegt. Dus beleggers verwachten ook minimaal nog 1 ECB-verhoging. Maar het is dus een soort combinatie van lange termijn overheidswantrouwen, hè, met budgetten die overal op aarde zijn, die ja eigenlijk te overtrokken. Men moet de hand op de knip doen en politiek wil men dat dan nooit. Nou, daar houdt het verhaal van de Oostenrijkse econoom op. Mijn verhaal gaat ook wel verder bij techbedrijven. Want dit jaar $1,5 biljoen lenen, dat heeft ook een effect op de treasury-markt. Als jij allemaal investment-grade corporate bonds gaat kopen, oftewel bedrijfsleningen waar jij als grote belegger in mag investeren, dat is alles wat dat betekent, die moeilijke term, dan gaat er lucht uit de treasury-markt. Die prijzen dalen, gaan de effectieve rentes omhoog. Dus dat is eigenlijk de grootte waar ik echt op zou gaan letten. Want wat hebben we nou in 2006 gezien? PIMCO gaat short rente. PIMCO heeft een groot obligatiehuis. Echt een stel van de meesters uit die tijd. Bill Gross, de bond king. Die gaat short rente. En die ziet iets wat de beurs totaal niet ziet. En dat gaan we dus de komende paar jaar ook met dat hele AI-verhaal een keertje zien. De beurs gaat jou niet aankondigen dat er een bubbel is. De obligatiemarkt gaat jou dat laten zien als dat zo is. En daarom is dit ook een interessant verhaal. Dus ik zou zeggen, let niet alleen op overheidsschulden. Let ook gewoon heel erg op bedrijven. Bedrijfsschulden en hoe die oplopen. Want die zijn de echte kanarie in de kolenmijn als er een keertje de pleuris uitbreekt met dat soort bubbels.
6: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En meer nieuws en inzicht over de financiële markten vind je door je te abonneren op de podcast.
4: Macro, met Boot.
6: Het laatste macro-economische nieuws vandaag met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
8: Thomas, goedemiddag.
6: Wat is de laatste keer dat je iets op de pof gekocht hebt?
8: Nou, ik heb dan hier niet een direct antwoord op. Eigenlijk doe ik dat nooit. Nee.
6: Ook niet toen je nog wat minder welvarend was?
8: Nou, eigenlijk niet. Maar ik wil niet zeggen dat dat een goede voorbeeld is. Ik weet tijdens mijn studie, in ieder geval in de Verenigde Staten tijdens mijn studie, heb je eigenlijk helemaal geen geld. Maar moet je rondkomen met wat je hebt. En als buitenlander heb je geen enkele toegang tot welke schuldfaciliteit dan ook. Hè?
6: Beetje creditcard kunnen ze in Amerika toch wel waarderen.
8: Krijg je in Amerika niet, tenzij je hem al had.
6: Oké. Nou, ik begon erover omdat het jou opviel bij het doornemen van de concept macro-economische verkenning, het op de pof kopen. Dat gebeurt in Nederland, is jouw conclusie blijkbaar op grote schaal.
8: Ja, het is op de pof kopen. Je kunt het ook rentenieren noemen. Want kijk, wat uit de cijfers blijkt. Hè, het gaat over die vooruitgelopen macro-economische verkenningen. Hè, met de derde dinsdag van september is definitief, maar dat is bijna al derde dinsdag van september. Wat opvalt is dat de consumptie al een aantal jaren sterker stijgt dan de koopkracht. En dat kan. Want iedereen koopt als gek. En dan heb je twee soorten mensen. Vandaar dat je het op de pof kunt noemen of rentenieren. Het zijn de mensen, en Taco spreek je straks over infrastructuur, maar hij weet veel van woningen. Er zijn heel veel mensen die zich rijk voelen door gestegen huizenprijzen. Ja, die kunnen consumeren. Ja, infrastructuur, maar hij weet veel van woningen. Er zijn heel veel mensen die zich rijk

0: omstandigheden, en met name ook persoonlijke omstandigheden, die zwaar tegen kunnen zitten. Scheidingen kunnen groot effect hebben. Allerlei persoonlijke andere ongelukken kunnen groot effect hebben. Dat heb je altijd. Maar als er iets blijkt uit de cijfers van het Centraal Planbureau, dus die cijfers voor de derde dinsdag van september, ja, die koopkracht is gestegen. En de koopkracht voor volgend jaar is prognose min 0,3. Dit jaar plus 0,6, volgend jaar min 0,3. De koopkracht is redelijk verdeeld, stijging over de hele linie van inkomenscategorieën. Laag ietsjes meer koopkrachtstijging dan hoog, maar de verschillen zijn heel klein.
1: En de middeninkomens, want daar zullen de meeste mensen toe behoren?
0: Ja, maar goed, dat zit op dit gemiddelde. Het loopt heel weinig uiteen. Dus dit jaar gaat het gemiddelde, mediaan gemiddelde, gaat 0,6 omhoog. En volgend jaar, volgens het Centraal Planbureau, min 0,3. Dus het is bijna koopkracht, dat is de wijze hoe je het leven kunt voortzetten.
1: Stijgt wel minder dan de economische groei laat zien, hè? Want die komt wat hoger uit. Dus dan zal het kabinet moeten kunnen uitleggen, de economie draait eigenlijk meer dan behoorlijk, beter dan verwacht. En jouw koopkracht houdt niet helemaal gelijk. Sterker nog, volgend jaar lever je wat in.
0: Maar dat weet je. Dat weet je en dat hoeft het kabinet ook helemaal niet uit te leggen. Dat is echt als je geslapen hebt de afgelopen 10 jaar. Want je weet dat de zorgkosten stijgen. En die worden collectief betaald voor een heel groot deel. Dus dat is een permanent stijgende post. Helaas, dat betekent dat de economie groeit. Maar een deel daarvan gaat naar die extra zorgkosten. Tweede, ja, je hoeft de afgelopen tijd maar een beetje wakker geweest te zijn. En je weet dat defensieuitgaven omhoog gaan. Dus het is per definitie zo dat de economie groeit door die extra uitgaven.
1: Ja, of het Centraal Planbureau zegt ook iets over sociale zekerheid. Zegt iets over oplopende rentelasten.
0: En desondanks gaat de koopkracht omhoog. En je moet hem dus echt gaan onderverdelen naar periodes. Volgend jaar min 0,3. Ik wil dadelijk nog iets over het voorspellen zeggen. Dit jaar plus 0,6.
1: We kunnen het gezeur eigenlijk?
0: Tom, ja, het is gezeur.
1: Oh.
0: Het is gezeur. Want ik stel voor dat we het gaan onderverdelen op dagbasis. En als je het op dagbasis doet, dan kun je als linkerpartij in dit geval, ik ben niet van de politieke partij, linkerpartij, kun je zeggen, op alle dagen dat de koopkracht daalt, moeten we gaan compenseren. Want dat is de suggestie. Ik kan je zeggen, in een jaar zijn 365 dagen. Dat zullen zeker 150 dagen zijn in dat jaar dat de koopkracht daalt. En in die andere dagen stijgt hij. En dat is precies wat je nu ziet. Je hebt 2 jaren. 1 jaar gaat hij omhoog. Het andere jaar gaat hij een klein beetje omlaag. Gaan we dat klein beetje omlaag compenseren, terwijl we het omhoog niet afpakken?
1: Nou, dat is overigens niet wat het Centraal Planbureau voorstelt, hè, om met allerlei steunpakketten te komen.
0: En dan zie je het belangrijke advies van het Centraal Planbureau. Het belangrijke advies van het Centraal Planbureau is, als je al gaat compenseren, doe het aan groepen die het echt nodig hebben. En mijn advies is, investeer nou in die weerbaarheid van die mensen. Want het gaat economisch goed met Nederland. De armoede gaat weer omlaag. Heel mooi, gaat weer omlaag. Weerbaarheid betekent, als je weer naar de woningbouw kijkt bijvoorbeeld, heb je het over isoleren van huizen, dan maak je ze weerbaar tegen toekomstige energiekosten. Dus investeer in weerbaarheid. Dus als PRO, de Partij van de Arbeid GroenLinks, als die een deal maakt met het kabinet, dan moet PRO zeggen, wij gaan investeren in de weerbaarheid van mensen. Dat is een heel duidelijk item, daar kunnen ze verkiezingen mee winnen. Ze versterken daarmee het kabinetsbeleid, want het kabinet moet voor weerbaarheid zijn. En er is een prachtig deal mogelijk als je dat doet.
1: Maar ik heb er ook bijvoorbeeld wel de afgelopen dagen, zeker gisteren, gehoord over het eigen risico in de zorg. Wat daarmee moet gebeuren, dat vind jij dan net zo tastbaar, maar geen slimme keuze?
0: Dat is geen slimme keuze. Eén, het zit in die koopkrachtcijfers. Hè? Dus dat eigen risico omhoog gaat. Gemiddeld genomen is daar de koopkracht lager door geworden. De onderkant wordt gecompenseerd in wezen voor eigen risico. Want door de zorgtoeslagen, et cetera, de onderkant. En economisch gezien is eigen risico in de zorg, hoe vervelend het ook klinkt, als je het afschaft, dan krijg je een enorme extra aanslag op de zorg, zo werkt het nu eenmaal. Het kabinet heeft het op een slimme manier verhoogd. Hè? En de slimme manier is dat je het niet meteen kwijt bent aan de eerste behandeling. Dus het wordt onderverdeeld. Dus dit is verstandig beleid. Als linkere partijen, want ik hoop echt dat PRO in staat is een deal te maken met het kabinet, want PRO staat voor weerbaarheid van mensen. Dat ligt langs die energiekosten. Maak ze weerbaarder voor die onzekerheden waar we in zitten. Nou, even, Thomas, om eraf te sluiten. Het heeft mij geweldig verbaasd dat er niet meer commentaar is geweest op de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Want

0: Maanden geleden zagen de voorspellingen er grosso modo hetzelfde uit. Behalve op één punt. Investeren. En dan heb je het niet alleen over voorspellen. Je hebt het letterlijk over 2025. Dus je hebt het over een jaar wat al voorbij is. En 3 maanden geleden, wat zei het Centraal Planbureau 3 maanden geleden? Dat de investeringen in 2025 1,6% omhoog zijn. En over datzelfde jaar, 3 maanden later, wat zegt het Centraal Planbureau? Dat ze 0,3% omhoog zijn. Oh. Het een vijfvoudig verschil. En dan hebben we het over 2025. Dan heb ik het nog niet over 2026 gehad. Ligt 50% aan elkaar. Heb ik het nog niet over 2027 gehad. Ligt 50% aan elkaar. Dus in 3 maanden tijd is het verleden vijfvoudig herzien en de toekomst 50% herzien. Het goede nieuws is dat de investeringen naar de toekomst toe, we hebben het over 2027, iets naar boven zijn bijgesteld. Dus als je zegt, wat is het goede nieuws? Wat is het goede nieuws hierin? Er wordt iets meer geïnvesteerd. Dat zou je aan AI kunnen koppelen. Dat vertaalt zich niet in economische groei, want investeringen zijn op korte termijn een heel klein onderdeel van nationaal inkomen. Maar het geeft het tweede beleidsitem aan voor de pro-kabinetscoalitie. Een afspraak, ik noem het even een coalitie, want pro is cruciaal dat ze hier gaat scoren, zowel op die weerbaarheid waar ik het net had, als op het gebied.
1: En dat punt is?
0: Ja, het punt is, Nederland moet ambitieus worden. En dat is door investeren. Het rentenieren waarmee we begonnen, het consumeren, het op de pof leven, betekent dat je niet aan het werk bent. Betekent dat je de economie verzwakt. Dus Nederland moet actiever worden. Het maakt mij niet uit of die consumptie omlaag of omhoog gaat, maar ze moeten actiever worden. En actiever betekent economische groei, betekent investeren, nieuwe initiatieven en conform Centraal Planbureau 3 maanden geleden. Ondersteun niet bestaande bedrijven, investeren in de dynamiek van de economie, en dat zijn nieuwe bedrijven.
1: Dit moet wel Arno Boot zijn geweest de afgelopen minuten op je radio. Dankjewel en tot vrijdag.
2: Blik op de wereld.
1: De spanningen tussen Rusland en Japan over de Koerielen zijn verder opgelopen. Vorige week bracht Poetin een bezoek aan die eilandengroep die beide landen opeisen. De Japanse premier noemt dat bezoek onacceptabel en daarom hebben de Russen weer op hun beurt oorlogsschepen richting Japan gestuurd. Heeft ook een diplomatiek staartje gekregen inmiddels. Europa-correspondent Stefan de Vries volgt dit verhaal voor ons. Goedemiddag, Stefan.
3: Dag Thomas.
1: En we gaan heel actueel eerst even terug naar 81 jaar geleden, op de dag af. Waarom is dat belangrijk voor dit verhaal?
3: Ja, dat klopt. Het is een belangrijke datum. 18 augustus, vandaag dus. Maar op 18 augustus 45 landen Sovjet-troepen op Shumso. Dat is het noordelijkste eiland van de keten. Japan had 3 dagen eerder gecapituleerd. En de 4 zuidelijkste Japanse eilanden werden dus na het einde van de oorlog bezet of ingenomen door de Russen. 17.000 Japanners werden verdreven. En omdat beide landen het niet eens werden over de soevereiniteit van die eilandjes, hebben Rusland en Japan nog steeds geen officieel vredesverdrag gesloten ter afsluiting van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is niets nieuws. Het is al 8 decennia een conflict. Maar vorige week bezocht Poetin dus voor het eerst, sinds hij president werd in 2000, een van die eilanden. En dat was natuurlijk tegen het zere been van Tokio. Woedend waren ze daar. De Russische ambassadeur werd nog op dezelfde dag op het ministerie ontboden, omdat deze 80 jaar oude veten weer opnieuw oplaaiden.
1: Maar het is voor Poetin ook niet altijd topprioriteit geweest. Hij heeft er een kwart eeuw mee gewacht en dan nu dat bezoek. Dus het laait weer op. Waarom op dit moment zoveel interesse ook vanuit de Russische kant voor deze eilandengroep?
3: Ja, dat heeft ook te maken met Oekraïne. Japan heeft zich eigenlijk sinds 2022, sinds het begin van de oorlog daar, niet gedragen op de manier die Moskou altijd graag zag. Want Tokio was behoorlijk mild altijd als het ging om Rusland. Na de annexatie van de Krim in 2014 deed Japan eigenlijk niks. Na de vergiftiging van Skripal in Salisbury een aantal jaar geleden was Japan het enige G7-land dat geen Russische spionnen uitwees. Nou, dus behoorlijk sympathiek gericht tegen Moskou. Maar na de invasie van Oekraïne ging het roer om. Sancties, ook tegen Poetin persoonlijk. Een veiligheidsakkoord, meer samenwerken met de NAVO. Dus ja, je zou dit kunnen zien als een strafexpeditie van Moskou naar Tokio. Er is een duidelijke wens om Japan te straffen. En dat is een van de redenen waarom dit allemaal nu gebeurt.
1: Ja, maar dat straffen dat krijgt vorm in oorlogsschepen die kant op gaan. En dat heeft dan te maken met een bezoek aan die eilanden door Poetin zelf.
3: Ja, ja, inderdaad. Dus Rusland straft Japan vanwege Rusland. Ja, zo kan je het samenvatten. De Japanse ambassadeur die werd vandaag op het matje geroepen, omdat Japan geprotesteerd had tegen bezoek van Poetin. Nou, die ging vanmorgen weg van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou zonder iets te zeggen. Dus ja, wat daar besproken is, weten we nog niet. Het is opvallend dat die marineschepen gesignaleerd zijn door Tokio buiten de territoriale wateren, dus net niet bij Japan. Maar in ieder geval, het loopt daar wat op, de spanningen rondom de Koerielen in het noorden van Japan.
1: Komt hier, dit is zo ongeveer de moeder aller vragen, na 80 jaar ook nog eens een keer een einde aan?
3: Nee, zelfs als Poetin ooit verdwijnt, komt er geen Russische leider die die eilanden teruggeeft. Dat gebeurde ook niet in de Sovjet-tijd. Dat gebeurde niet in de armoedejaren in de jaren 90 daarna. Dus dan gebeurt het ook nu niet. En ja, de vraag die je stelt, komt er ooit een einde aan de Tweede Wereldoorlog? Nou, precies die vraag vroeg Carice van Houten zich ook al af in de oorlogsfilm Zwart Boek.
4: Houd het er nooit op!
1: Oké.
3: Ja, ik dacht een beetje culturele referenties nooit weg. Maar om antwoord te geven op jouw vraag en op die van Carice, de Tweede Wereldoorlog houdt voorlopig nog steeds niet op.
1: Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Dank voor jouw blik op de wereld. Sommige dingen houden nooit op, andere dingen moeten nog beginnen. De avondspits bijvoorbeeld met Liesbeth en met Niels. Houdt nooit op. Om 4:00 dan is het eerste startschot. Liesbeth, met welk onderwerp onder andere?
5: Nou, wij verbazen ons, maar zijn ook heel nieuwsgierig naar de vragenlijst die de Verenigde Staten heeft gestuurd naar Nederland. Dus een zogenoemde loyaliteitstest. De VS willen weten van Nederland in hoeverre wij de acties van Trump, waar ook ter wereld, nog steunen. En nog een betrouwbare bondgenoot zijn, in zijn woorden, denk ik.
1: Loyaliteitstest, ja.
6: Nou ja, en over die acties gesproken. Een tijdje terug begon Trump aan die oorlog met Iran. Ze hadden 60 dagen op een gegeven moment om tot een definitief akkoord te komen. Die 60 dagen zijn voorbij. We zijn eigenlijk verder af van een akkoord dan ooit. Wordt er überhaupt nog gesproken? Wat is de fallout daarvan? Op wel meer handelen van Trump is natuurlijk ook kritiek. En de wereld is wel een stuk instabieler geworden. Vragen wij ons af, denken wij. Hè?
5: Ja.
6: Ook hier speelt natuurlijk die loyaliteitskwestie. Hè? Want hij heeft al heel vaak gezegd, ja, wie mij niet steunt in Iran, aan de NAVO heb ik ook niks. Zuid-Korea wordt ook min of meer gestraft voor het onvoldoende steunen. En de vraag is of dat nog allemaal wel zulke handige stappen zijn die de Amerikaanse president zet.
1: Heel kort, derde onderwerp.
5: We gaan ook nog naar Duitsland. Want daar zijn verschillende politici die hier verontwaardigd reageren op de uitspraken van Ben-Gvir, de Israëlische minister, die zich heeft laten ontvallen dat er per dag een x-aantal Palestijnen gedood moeten worden, omdat dat toch geen mensen zijn. Nou ja.
6: Zelfs in Duitsland kan dat dan dus niet.
1: Om 4:00 de avondspits met Liesbeth en met Niels. Ik ben er morgen weer. Dan is mijn gast Tom van den Bos, de CEO van identificatie-app It's Me. Over de strijd om de digitale identiteit van Nederland. Wellicht zelfs Europa. Zometeen MKB Café. Veel plezier, tot morgen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
9: Tot morgen.
10: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
12: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
14: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken.
9: Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
14: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
9: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
15: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
16: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 44 kilometer file in het land. Veel vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Waarvoor in Everdingen is namelijk een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open. Daarachter staat vanaf knooppunt Ouderijn 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Je kunt dus maar beter via de A27 rijden. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum wel een korte file voor knooppunt Everdingen. 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En hou er rekening mee dat als je over de A27 rijdt, je op knooppunt Everdingen niet voor de A2 kan kiezen, want ook de verbindingsweg is daar naar de A2 richting Den Bosch dicht. Dus dan moet je doorrijden over de A27 en de route via de A15 richting Den Bosch nemen. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem, bij knooppunt Grijzoord 10 minuten vertraging. De wegdek van de rechter rijstrook is daar erg slecht en daarom is die rechter rijstrook dicht. Flitsmeister, die meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij 57,9. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwebrug bij 36,8. En ook controle op de A27 Breda, Gorkum, bij de brug bij Gorkum bij 35,6.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open, maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. De gesprekken over de begroting voor Prinsjesdag zijn vandaag verder gegaan, maar dan alleen met minister Heijnen van Financiën. Die praat met oppositiepartijen over hoe bepaalde maatregelen moeten worden betaald. Vanochtend schoven SGP en JA21 aan, vanmiddag is Pro aan de beurt. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Het weer dan, van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon, bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser. En dat was de ANP Nieuws.
20: Wanneer is ondernemen in een niche een goudmijn en wanneer is het een mijnenveld? Jorna Wiertz organiseert met Big Little Secret sexy, maar ook strikt gereguleerde feesten. Hoe groot zijn haar risico's en hoe zwaar weegt het taboe? Dat hoor je zo meteen, dus blijf luisteren.
21: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
22: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
23: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
24: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
23: Dus we zijn nog niet verloren.
25: Want daarvoor luister je de grote techshow.
24: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
23: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
26: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
27: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier schuiven ondernemers aan die niet bang zijn om alles op het spel te zetten en tegen de stroom in te roeien. We praten hier over hun drijfveren, briljante zetten en natuurlijk flaters. Over ondernemen, vallen, opstaan en weer doorgaan. En vandaag zit er hier een ondernemer met pit, Jorna Wiert. Zij is relatiecoach, spreker, auteur en de oprichter van Big Little Secrets. Dat zijn sexy en exclusieve feesten voor monogame en non-monogame koppels en single vrouwen. Nou, ik ben heel benieuwd wat dit allemaal betekent. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het zijn erotische feesten. Ik heb net gehoord dat dat niet mag. Dus ik wil daar alles van weten van, ja, wat is het dan wel? Ja. Het zijn in ieder geval enorme feesten met duizenden mensen waarbij vrouwen in lingerie komen en mannen in pak. En dat is natuurlijk de vraag van dit programma ook. Hoe is het om te ondernemen in een branche waar nog steeds een taboe omheen hangt? En wat voor risico's komen erbij kijken? Over dat en nog veel meer gaan we het vandaag hebben. Jorna, welkom.
28: Yes, hele.
27: Ja,
28: hallo.
27: We beginnen in dit programma altijd met een stelling. Ik gooi hem er meteen maar in, daar komt hij. Het ondernemersrisico bij Big Little Secrets is groter dan bij een gemiddelde MKB-onderneming, omdat het over erotiek gaat. Zeg maar, heb ik gelijk of zit ik er helemaal naast?
28: Ja, daar heb je zeker wel gelijk in, ja.
27: Vertel eens.
28: Nou, we werken natuurlijk wel in een branche waar behoorlijk een taboe op heerst. En als wij bijvoorbeeld, ik heb nog twee kampioens hierin, aankomen bij een nieuwe locatie en we geven aan wat voor doelgroep we hebben, dan daar hebben we vaak nee op gekregen. Dus dat is wel soms wel ingewikkeld.
27: Maar is dat dan imagotechnisch? Je bedoelt, je zoekt een we gaan het zo uitgebreid over hebben wat het precies is. Maar je zoekt een locatie voor deze sexy feesten. Dan vinden ze het spannend dat het sexy is.
28: Ja, vinden ze het spannend dat het sexy is. Ik merk toch wel dat Nederland nog best wel conservatief is. En Amsterdam loopt altijd wel voor. Dus dat gaat in Amsterdam nog best wel goed. Maar we kijken ook wel eens buiten Amsterdam. En dan wordt de deur net zo hard weer dichtgegooid als dat die open ging.
27: Ja, en wat krijg je te horen dan?
28: Ja, gewoon een nee. En dan willen ze daar ook verder niet heel erg over op ingaan. Maar dat vinden ze dan gewoon spannend en het is onbekend. En daarom is mijn missie ook om, ook vanuit mijn expertise en ook vanuit mijn relatiecoachrol, om echt uitleg te geven en educatie. Daarom ben ik ook wat zichtbaarder in de media. En heb ik een boek uitgebracht om echt uit te leggen van, hey, deze doelgroep mag ook zichtbaar zijn en deze doelgroep mag ook gewoon een fantastisch feest hebben. Want het is namelijk heel fijn om met gelijkgestemden te feesten.
27: Ja, maar zo denkt zo'n locatie natuurlijk niet, hè? Een chic hotel of zo.
28: Die denkt gewoon, daar willen we niet mee geassocieerd worden. Het zijn jamberstafrelen. Ja. En die zien al zo'n hele parenclub setting voor zich.
27: Of niet eens, maar ze denken, ik ga mijn vingers niet aan branden, want
28: Het is onbekend. Ja, en alles wat we niet kennen vinden we eng.
27: Ik heb natuurlijk jullie website al helemaal uitgebreid uitgespit. Kan jij voor iedereen die het niet weet vertellen van wat is het? Big Little Secret. Het is een zijn hele grote feesten. Er komen duizenden mensen op af. Ja, toch?
28: Ja. Ja, nou, het zit hem in de naam. Big Little Secrets. Dus we doen grote en kleinere events.
27: Okay.
28: En wij richten dus ons op de non-monogame en op de non-monogame avontuurlijke koppels en single vrouwen.
27: Wat wil dat zeggen? Mensen die het ook met anderen doen?
28: Kan, maar dat hoeft natuurlijk niet.
27: Oh ja, okay. Dus mensen die dat niet doen en mensen die dat wel doen?
28: Mensen die dat niet doen. Maar ook mensen die, we trekken vooral ook, we trekken ook monogame koppels aan die bijvoorbeeld het hartstikke interessant vinden om een tantra workshop te doen. En het hoeft niet meteen met seks geassocieerd te worden, want er komen ook monogame koppels af, maar die openstaan voor avontuur binnen hun seksualiteit. En dat is heel wat anders dan seks moeten hebben op een feest. Ja. Zeg maar.
27: Jij bent bang. Het gaat er namelijk... bang voor het woordje seks in combinatie met jouw feesten, volgens mij. Of in
28: ik ben absoluut niet bang, maar er komt al snel een stigma op. Dus waar het om draait bij ons, of de bezoekers, zijn mensen die hun seksualiteit ontdekken. Of herontdekken. Die bijvoorbeeld al heel lang in een relatie zitten. En die nieuwe dingen willen uitproberen. Wat ik al zei, die vaak avontuurlijker zijn ingesteld.
27: En hoe ziet dat eruit? Want even de grotere feesten. Wat is het in een hotel? Is het een technofeest?
28: Het zijn grote en kleinere events. En we hebben bijvoorbeeld volgende week hebben een weekender. Een heel weekend in een locatie in Amsterdam. Met een hotel en een wellness of een pop-up wellness bouwen we. Een feest twee keer. Vrijdagavond en zaterdagavond.
27: In dat
28: of,
27: hotel?
28: Ja, ook een speeddate show, dinnershows. Dus ja, er komt van alles aan bod. Dus die mensen die stappen echt in een bubbel met gelijkgestemden. Hè? Dan is er ook een dresscode. Mannen zijn heel netjes gekleed. En vrouwen lingerie, daar kan ik zo meteen nog wel wat meer uitleg over hebben. Want daar zal je ook wel vragen over hebben. Dus het is voor die mensen gewoon heel, ja, heel fijn om in een bubbel te stappen met gelijkgestemden. En het gaat helemaal, eerst is dat het totaal niet over de seks. Het gaat er al dat mensen met elkaar kunnen praten over van, hoe ben jij ooit op een, is jouw open relatie ontwikkeld? Of hoe is het voor jou om polyamoreus te zijn? Daar gaat het ook om bij ons. En daarom
27: Even terug naar helemaal naar het begin, want jij zit er natuurlijk al helemaal in. Dus het is een grote locatie. Volgende week zijn er honderden mensen daar.
28: Ja.
27: Mensen die een monogame relatie hebben, mensen die een vrijere relatie hebben, singles. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
28: Ja, meer vrouwen dan mannen, want alleen koppels en single vrouwen zijn welkom. En dat doen we bewust om de veiligheid voor de vrouw te waarborgen. Dus we willen geen hele groepen met mannen binnen hebben. Want vrouwen zijn toch wat schaarser.
27: Is het dan 2/3 vrouw of zo?
28: Ja, vrouwen zijn schaarser gekleed omdat ze in een lingerie zijn. Dus dat is een beetje de verdeling.
1: Het NKB-café.
27: Maar ik heb natuurlijk wel best veel gekeken naar hoe jouw feesten eruit zien. Je zegt van het is natuurlijk in lingerie, maar je kan ook wel vrije seks hebben met elkaar. Dat gebeurt natuurlijk ook veel.
28: Ja, dus, dit gebeurt niet veel, want bij ons draait het echt om het feest zelf. Dus daar, we hebben echt hele grote ruimtes. Met mainstages en een tweede area. Daar is echt het feest. En er is een ruimte waar je intiemer kan zijn. Maar het is niet waar mensen per se voor komen. Bij ons gaat het echt ook om de connectie met elkaar. En dat merken we steeds meer. En dat is ook... We ontwikkelen ons concept naar de behoeften van de bezoekers. Dus dat is ook onder andere. Dat zit hem bijvoorbeeld ook in het entertainment en in de activiteit op zo'n avond. Hè, een spel met hoe kan je je verlangens aan iemand anders gaan uitspreken. Of wat voor aanraking zou je aan iemand anders willen geven of aan je eigen partner?
27: Dus het gaat veel dieper dan een soort wasteland. Het is veel minder seks-georiënteerd.
28: Ja, zeker. Ja. Ook omdat... ik ben een van de oprichters van Big Little Secrets, maar ik ben ook relatiecoach voor koppels met een non-monogame relatie. Dus ik voel ook altijd een beetje een soort van, bijna een soort van beschermde moederrol. Dat ik de koppels ook wat bedding wil meegeven en tools en handvatten, zodat je zo'n avond succesvol kan beleven.
27: Ja.
28: In plaats van dat er allemaal misschien een ruzie ontstaat met je partner, omdat wat dan ook, te lang kijkt naar een vrouw. Er zijn wel bepaalde ongeschreven regels daar. Want laten we eerlijk zijn, er komen ook koppels op af die interesse hebben in andere koppels, wat we in de volksmond swingers noemen.
27: Ja.
28: Dus hoe ga je daar dan met elkaar om? Hoe zet je de eerste stap? Hoe flirt je met elkaar? Wat is consent? Wat zijn onze consent?
27: En daar geef je voorlichting over ook.
28: Ja, voorlichting vind ik een groot woord. Niet dat ik in een grote zaal met een microfoon sta voor te lichten. Wij doen dat een beetje op onze
27: komen.
28: Met zo'n krijtbordje. Wij doen dat vooral via onze mediakanalen, via onze Instagram-kanaal, via de nieuwsbrief. Ik heb ook wel eens een webinar daarover gegeven. Ja.
27: En heel veel terug, want hoeveel feesten organiseer je ongeveer per jaar?
28: Nou, we organiseren een aantal grote events. Zoals de volgende week de weekender. Dat is verspreid over het hele weekend. We hebben ook eens een megalocatie met 2500 man. Dat is dan één avond. En we hebben dan ook weer de intiemere editie voor 800 man.
27: En wat kost een kaartje?
28: Nu gemiddeld €200 voor een koppel.
27: Met z'n tweeën?
28: Ja.
27: En is dat dan met gratis eten, gratis drank? Hoe moet ik dat zien?
28: Nee, dat is, er zit eigenlijk... qua eten en drinken niks bij in. En ja, mensen kunnen dan misschien wel denken, wow, dat is echt heel duur, want ik krijg er niks voor. Maar je krijgt er heel veel voor. Want Big Little Secrets is een besloten community. Dus niet iedereen kan zomaar een ticket kopen. En dat maakt het al wat exclusiever natuurlijk. Er wordt gescreend.
3: Je koopt een belevenis eigenlijk.
28: Je koopt een belevenis. Dat is echt een
3: avontuur. En waar je waarschijnlijk al 3 weken van tevoren mee bezig bent.
28: Nou,
3: dus als ik daar in lingerie zou
28: drie
3: moeten,
28: maanden, mensen
3: zou ik 3 weken van tevoren al kijken waar de spray tent studio zat.
28: Precies, ja. En al vrouwen die 3 maanden van tevoren al berichtjes sturen van, oh, wat wordt de dresscode, want dan kan ik alvast gaan shoppen.
3: Nou ja, die dus, hebben er al heel veel zin
28: in. Het is een hele beleving en we pakken echt uit met entertainment. Daar zit het, dat is onze grootste kostenpost. Ook in het begin dat we dachten, wow, gaan we zoveel risico nemen.
3: Want wat ben je kwijt dan aan entertainment bijvoorbeeld? Kan je ons een beetje meenemen?
28: Ja, ik denk de richting de 25k wel per avond. En daar komt er nog licht en geluid bij. Er komt video, fotografie daar nog bij. Security. Met door angels die outfits checken. Want ja, je outfit wordt ook gecheckt. Dus
3: dat wordt ook echt
28: we hebben echt. Ik hoorde nog mijn compagnon van de week zeggen: wow, we draaien nu een risico van bijna 2 ton in totaal. Maar goed, we weten ook inmiddels wat we hebben en wat we kunnen verkopen. Dus het voelt niet van, oké, we gaan nu zo'n groot risico nemen. We komen misschien niet uit de kosten. Wat doen we in godsnaam? Maar volgende week is ons eigenlijk een parel-event van het jaar. Dus we weten gewoon, het is altijd zo succes.
3: Oh, ja. En ik hoorde jou ook in een interview zeggen, je moet eigenlijk een beetje gek zijn om dit te willen.
28: Ja,
3: waarom
28: je
3: zei je dat? Ik bedoel, hoe is het begonnen? Waarom?
28: Ja.
3: Waarom doe je dit? Met inderdaad al die afwijzingen, zoveel risico.
28: Ja, en ook omdat je kan dus ook in teams zijn bij ons, dus die ruimtes, die moeten ook helemaal aangekleed worden. Daar moet je wel kennis van hebben. En sowieso van events organiseren. Ik zie veel mensen om me heen die organiseren dan een evenement vanuit hobby, of dat ze 10 keer naar een evenement zijn geweest en denk van, nou, dit kan ik ook wel. Maar er komt echt nog een hoop bij kijken. En zeker in het begin, het was een hobbyproject. We verdienen nog helemaal niks aan. En we zijn met z'n drieën. En het was de eerste keer was 200 man. En de allereerste keer
3: was op een of andere boot, volgens mij, heb ik niet.
28: Klopt. Ja, en die keer, ik heb het toen ooit helemaal alleen gedaan. Dat was eigenlijk het startschot van voor mij, voor dit ondernemersavontuur.
3: Heel stoer. Helemaal in je eentje.
28: Helemaal in eentje. Ja. En toen hield ik er helemaal niks aan over. Maar ik deed het ook niet voor het geld. Ik dacht gewoon, ik had een bepaald concept in gedachten. Het is er nog niet in Amsterdam. Al die feesten in het zuiden, hoezo is het niet in Amsterdam? Dus ik zag daar ook een gat in de markt. En ik moest toen als student heel veel geld uitgeven om naar het zuiden te gaan, een hotel te boeken, outfit, tickets. Ja, dat was best wel. Dus ik dacht, nou, hoe chill als het ook gewoon om de hoek kan.
3: Hey, en niet iedereen kan komen. Jullie hebben een ballotagecommissie.
28: Mm-hmm.
3: Hoe werkt dat?
28: Ja.
3: Het klinkt heel streng.
28: Ja. Ja, dat is een hele goede vraag, want die vraag krijgen we heel vaak.
3: Dat klinkt heel streng, bijna zo van, als ik er niet doorheen kom, dan heb ik echt een complex voor het leven.
28: Ja, en het is ook absoluut niet makkelijk om mensen af te wijzen. Laten we dat voorop stellen. Maar goed, ik wil ook.
3: Het klinkt ook een beetje onaardig.
28: Ja.
3: Je mag niet komen, op grond waarvan dan niet? Van je bent niet knap genoeg eigenlijk om mee te zoenen op een feest.
28: Ja, dat is kan heel erg. Zo kan je het opvatten.
3: Ja.
28: Zo kan je het opvatten. Maar je kan ook denken, als je een nee krijgt van oké, ja, dan is dit gewoon niet mijn feest. En dan ga ik naar een ander feest toe.
3: Ja.
28: Dus als jij al zo'n laag zelfbeeld hebt, als je dat gaat bedenken voor jezelf, dan zou ik zeggen, misschien moet je eerst aan het zelfbeeld gaan werken.
3: Oh, ja.
28: En dat klinkt misschien ook heel hard.
3: Maar zou je het niet moeilijk? Ik zou het wel moeilijk vinden.
28: Tuurlijk,
3: als je afgewezen zou worden.
28: Een afwijzing is nooit leuk.
3: Nee.
28: Maar mensen weten wel van tevoren dat ze afgewezen kunnen worden.
3: En waarom heb je het, die ballotagecommissie?
28: Ja, omdat we het heel belangrijk vinden om goed verzorgd publiek te hebben. Uiterlijke verzorging, persoonlijke verzorging staat bij ons hoog in het vaandel. En ook omdat er heel veel feesten al waren zonder ballotagecommissie of met een ballotagecommissie, maar dat de leeftijd ook best wel hoog lag.
3: Ja.
28: Dus ik dacht, het is ook heel fijn voor jonger publiek om met hun eigen leeftijdsgenoten.
3: En wat moet je in huis hebben om binnen te komen?
28: Ja, dat is een beetje we noemen dat ook wel de BLS-look. Gewoon stijlvol, persoonlijke verzorging. En vanaf 45 worden we wat strenger. Dus je hoeft helemaal geen topmodel te zijn. Absoluut niet. Maar als wij al zien van, je uiterlijke verzorging heb je hoog in het vaandel staan. Dan kom binnen, dan gaan de deuren voor je open.
3: Het maakt niet uit wat voor lichaamstype je hebt of zo.
28: Nee.
3: Dat is het niet.
28: Nee.
3: Want je moet gewoon,
28: Ja, je moet er gewoon goed verzorgd uitzien.
3: Je moet eruit zien alsof je lekker ruikt.
28: Ja, gewoon fris, verjongend.
3: Ja.
28: Ja.
4: Het MKB Café.
3: Je praat al best wel veel over veiligheid. Hè? En vooral met betrekking tot mannen. Van, ze mogen niet met groepen binnenkomen. Ze moeten niet haantjes gedrag. Hoe belangrijk is veiligheid en het imago daaromheen voor jou als ondernemer?
28: Ja, heel belangrijk. En we hebben toen met z'n drieën besloten, toen we de stap gingen met nemen om een stuk groter te worden. Van we moeten daar ook iets mee doen. Want en dat zagen we ook om ons heen bij de standaardfeesten. Vooral in Amsterdam zag je al bijvoorbeeld steeds meer. Ik weet niet, misschien is het je ook opgevallen. Bordjes met de QR-code van als je een melding wil doen of je wil even je hart luchten of wat dan ook. Kom dan naar dit en dit punt.
3: Ja, dat is heel nieuw eigenlijk.
28: Ja, dus wij dachten ook van dat is voor ons ook wel heel goed. Want we willen het niet pas doen wanneer er al iets is gebeurd, zeg maar. Dus dat hebben we toen ook toegepast. Dus we hebben nu een awareness team sinds een paar jaar. Twee professionele hosts die daarachter staan, die je kunnen begeleiden als er iets is.
3: Maar waar ben je bang voor als ondernemer? Wat kan allemaal misgaan? Neem ons eens mee.
28: Ja, ik vind bang zijn niet echt per se de juiste term. Maar je moet wel alert blijven als ondernemer. En als je vrouwen zijn toch schaarser gekleed. En ook wat er gebeurt in de maatschappij en in de wereld. Vrouwen voelen zich steeds onveiliger. En nogmaals, er komen bij ons alleen maar koppels. Dus er komen geen single mannen, maar toch is het fijn. En het gaat niet alleen maar om de veiligheid voor de vrouwen. Maar zo'n awareness point is er ook bijvoorbeeld voor de relatie. Relationeel gezien. Dus als er bijvoorbeeld triggers omhoog komen bij een koppeltje, dan kunnen ze hun hart even luchten bij het awareness team.
3: Dat wordt heel goed voor je gezorgd eigenlijk. Want ik zou denken, dat zoek eigenlijk het zelf uit.
28: Dat is eigenlijk het enige ding. Ja. Ook. We hebben één keer meegemaakt met een koppel. Die vond het dan toch achteraf allemaal wel heel erg spannend en die konden toch niet helemaal goed communiceren met elkaar. Dus daar heeft het team hun bij geholpen. En dat
3: uiteindelijk kregen ruzie.
28: Ja, ze kregen een beetje ruzie inderdaad. Oh, ja. Ja. En die zijn uiteindelijk naar huis gegaan. Ook met de gedachte, dit is toch niet helemaal ons feest. Of we zijn er hier nog niet aan toe. Dus dat kan ook.
3: Maar wat is het ergste wat kan gebeuren als ondernemer? Want ik kan me voorstellen dat je imago is ook echt je verkoop tool. Ja. Want je imago is alles. Je gaat daar niet in je lingerie staan als je denkt, er gebeuren daar dingen op het feest. Of het is daar. Wat was het ergste wat zou kunnen gebeuren?
28: Jeetje, het ergste wat er zou kunnen gebeuren. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren als een locatie failliet gaat. En dat je een dag van tevoren te horen krijgt van het gaat niet door. Dat zou ik het allerergste vinden.
3: Want wat is het risico daarbij?
28: Nee, dat je feest niet door kan gaan natuurlijk. Ja, dus dan
3: en dat je iedereen het geld moet terugbetalen?
28: Dat je iedereen het geld moet terugbetalen. Of dat je, of je zoekt een nieuwe locatie en je zorgt ervoor. Ik kom er nu niet eens uit. Ik krijg helemaal error. Ja, wat doe je dan?
3: Oh, ja. Dus dat is de grootste stress. En niet bijvoorbeeld een aanranding, of verkrachting. Nee, of dat soort dingen wat naar buiten komt in de media.
28: Daar ben ik niet bang
3: dat
28: voor.
3: Dat is totaal niet eigenlijk waar je aan
28: Nee, want anders kan ik dit niet doen. Nee, dat kan ik dit niet doen. Nee. En de locatie zal niet zomaar failliet gaan. We werken echt wel met locaties die echt wel bekend zijn in Amsterdam. En die stabiel zijn, zeg maar. Ja.
3: Het klinkt heel makkelijk. Als je het zo vertelt.
28: Nee.
3: De meeste ondernemers is het toch bloed, zweet en
28: tranen. Dat is het bij ons ook. Ja, er komt zoveel organisatie bij. Dat heel veel mensen hebben geen idee. Dat snap ik ook, want het ziet er vaak van buiten. Of als ik erover vertel. Maar er komt heel veel bij kijken, ja.
4: Het MKB Café.
3: We gaan naar de reviews. Jouw onderneming vaart op een sterke community. Je imago is natuurlijk belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat reviews die mensen achterlaten heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Voor wie niet, maar voor jou misschien nog extra. Zal ik met de kritische beginnen?
28: Oh shit.
3: Iemand zegt, dit soort feesten roept zorgen op over veiligheid en grenzen. Het blijft ondernemen in grijs gebied.
28: Ja.
3: Heeft deze persoon een punt?
28: Misschien had hij dat voorheen, maar inmiddels niet meer. Misschien is deze persoon of helemaal niet geweest, of in de beginperiode toen we nog geen awareness point hadden en dat we ons nog niet zo uitspraken.
3: Maar waarom had die persoon een punt? Kan je dat
28: nou, omdat we het misschien niet zo duidelijk naar buiten brachten. Van wat zijn nou de consent? Wat is consent? Wat zijn de consentregels?
3: En kan je dat concreet maken? Ik bedoel, wat was er anders? Van wat voor regels zijn er dan nu wel?
28: Het was toen nog inderdaad onduidelijk. Hè? Dus wat zijn dan de geschreven en de ongeschreven regels als je zo'n evenement of bij ons dan binnenstapt? Dus ik kan me voorstellen toen de tijd dat iemand dacht van leuk dat jullie dat zo neerzetten, maar er is helemaal geen duidelijkheid over dat stukje, over consent en veiligheid. En nu besteden we daar echt wel heel erg aandacht aan.
27: Wat zijn die regels dan?
28: Nou, dat je bijvoorbeeld niet zomaar iemand aanraakt of zomaar iemand zoent.
27: Hoe moet je dat dan doen?
28: Dat je toestemming dus vraagt. Of even contact maakt. Of oogcontact maakt. Of dat je eerst naar diegene toe loopt. Je duikt niet zomaar bovenop iemand.
27: Er zijn natuurlijk ook genoeg positieve ervaringen te lezen. Heel veel zelfs. Zoals deze. Het is goed georganiseerd. Voelt veilig en hoogwaardig. Geen ordinaire sfeer. Maar duidelijke regels en respectvolle mensen.
28: Nou
27: tof
28: dat
27: toch?
28: Dat is een mooie, hè?
27: Ja,
28: daar doen we het voor.
27: En wat doe jij om dat niveau vast te houden? Want dan moet je natuurlijk wel blijven leveren.
28: Ja, zeker. Wat doe ik daarvoor? Ja, dat is eigenlijk gewoon vanuit ons hart blijven ondernemen. En met elkaar aan de tekentafel zitten. En vernieuwde dingen neerzetten. En
27: waar ligt dat concreet aan dan?
28: Nou, we hebben alle drie en vooral ook mijn andere compagnons. Eén compagnon, dat is ook mijn liefdespartner, Marvin. Hij is bijvoorbeeld ook designer, online designer. Die heeft echt oog voor design, zowel online als offline. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Thomas is ook echt een eventtijger 2.0. Die heeft vroeger ook allemaal events georganiseerd. Dus die is supergoed in het hele productieproces ook neer te zetten. En uit te laten voeren. En ik heb ook heel veel ervaring met het organiseren van evenementen. En ik ben het gezicht van de organisatie.
27: Ja.
28: En dat is ook alweer verschil.
27: De organisatie is meer zoals jullie zelf zijn, zeg je eigenlijk.
28: Ja, eigenlijk wel.
27: En waar sta je over 5 jaar? Wat gaan we zien nog allemaal van jullie? Ja. Want jullie worden hoe langer hoe groter?
28: Nou, we doen steeds meer events en ook vakanties. We organiseren inmiddels ook een vakantie naar Ibiza.
27: Ja.
28: We hebben een heel privé-utopia voor onszelf. Dus die willen we wel laten groeien ook. We zijn ook aan het flirten met andere landen in het buitenland om daar iets neer te gaan zetten. En we zijn ook bezig, Marvin en ik, met een platform te bouwen. Dus ik wil ook heel graag dat de mensen, en het klinkt misschien niet helemaal van deze tijd, want ik weet dat veel datingplatforms die zijn heel erg hun best aan het doen dat mensen offline meeten. Maar onze mensen die meeten ook al offline, om ze toch ook online te krijgen, zodat ze met elkaar ook offline dates kunnen plannen. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus die app die wordt, als het goed is, ergens dit jaar gelanceerd. Nee, die wordt sowieso dit jaar gelanceerd. In het voorjaar.
27: Wow, dus het wordt eigenlijk een heel platform van de vrije liefde.
28: Van de vrije seks en de vrije liefde.
27: Ja, ja. Heel goed. Ja. Hey, en kan jij dit tot je 60ste doen? Sta jij daar op je 72ste nog in je lingerie op je eigen feest?
28: Ja, dat zou wel vet zijn. Dat
27: ja,
28: ik dan
27: zou
28: nog
27: het
28: leef,
27: ook wel vet vinden.
28: Dat
27: ja.
28: ik dan nog leef, zeker. Ja,
27: ja toch?
28: Ja, ja, moet wel iets harder werken, denk ik, voor mijn lichaam dan wat ik nu doe. Maar, ja,
27: of je bent gewoon 72 en having a good time. Kan
28: precies,
27: natuurlijk ook, hè?
28: Ja, ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen.
27: Super dank. Dankjewel. Jorna Wiertz, auteur, spreker, non-monogame relatiecoach en oprichter van Big Little Secrets. En dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen van het MKB Café.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
12: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
13: En we hebben elke week een ander werkmerk.
12: Deze week het werkmerk van Ahold Delhaize.
13: BNR at Work. Morgen om 16:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. BNR Verkeer.
15: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Veel vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Zodoende vanaf knooppunt Ouderijn 9 kilometer file en 70 minuten vertraging. Wil je naar het zuiden, kan je beter vanaf knooppunt Lunette de A27 pakken. Korte file daar wel op de A27 bij knooppunt Everdingen. Maar daar is de verbindingsweg naar de A2 dicht. Dus je moet doorrijden over de A27 richting Gorkum. En dan pak je daar de A15 richting Den Bosch. Op de A5 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort 10 minuten vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En een kwartiertje extra bij Hoenderloo op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Vanaf knooppunt Beekbergen 6 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft bij 57.9. En ook controle op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk bij 31.1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen twee mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Eén van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. De man die de prinsessen Amalia en Alexia bedreigde, komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen hem. Bij zijn arrestatie werden 2 bijlen gevonden en in 1 daarvan stond de naam Alexia gekerfd. De uitspraak is over 2 weken. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigde de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge periode. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden. En dat was ANP Nieuws.
19: Straks hoor je alles over de zin en de onzin van eurobonds. In het grote plaatje, we zijn als Nederland nog altijd fel tegen gezamenlijk lenen in de EU. Maar volgens de bedenker van deze obligatie snappen wij het gewoon niet. En het leuke is, dat is een Nederlander. Wie heeft er gelijk? Zometeen hoor je meer.
20: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
29: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
20: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
30: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
31: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
32: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
33: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
34: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
1: In de BNR-app.
0: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
2: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
3: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
4: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
2: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
4: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
19: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige Vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Op geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
3: Dag Rens.
19: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
17: Dag Rens.
19: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
4: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
19: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
4: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is, ja, het rijke noorden als het ware, het zuiden wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
19: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
3: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
19: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
3: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
19: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
4: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt er gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
19: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
4: En dat is er niet.
19: Ja, en hoe kan dat? Oké, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
3: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
19: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
5: Goedemorgen.
19: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch of niet?
5: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
19: Ja.
5: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
19: Oh ja?
5: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
19: Han, waarom was jij eerste meelezer?
3: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
19: Oh.
3: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Ik iets eerder dan Wim.
5: Twee maanden.
3: En toen de baas. Ja.
5: Nee, hij was toen senior, ja.
3: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding in een boek.
19: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
5: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
19: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
5: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. Ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, mm-hmm, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van, jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
19: En dat schreef je in die speech?
5: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van, ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
19: Ja.
5: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
19: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
5: Nou, heel praktisch. We hadden. Toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevige herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
19: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was
5: dat? In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dat stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou doen. En ook meteen die staatsschulden slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou.

0: Markt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
1: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
0: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang. Hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
1: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
0: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
2: maar denk zie je dat het al voor je?
0: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaal maar niet eens meer op.
2: Er maar zie je het al voor je
0: discipline in.
2: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
0: Ja. Dat dacht je nu toch ook als het een zootje van maakt. Alleen nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in. Er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
1: Was het destijds,
0: dat kun je oplossen.
1: Was het destijds een controversieel idee of niet?
0: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
1: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
3: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
1: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
2: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
1: Ja, de crisis rondom de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
0: Nou, mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek.

0: Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt... Mm-hmm. En anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
1: Ik wil die
0: en
1: straks
0: je kunt
1: oppakken.
0: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
1: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: "Your bonds will end the crisis." Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
0: Ja, een afschuwelijk stuk. Dat is nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met het huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem van sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
1: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
0: Dat wisten we al toen ze lid werden.
1: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
0: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen met ik wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van never, nooit.
1: Ja.
0: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
1: Hand eens?
2: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
1: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
3: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
1: Mario
3: doen.
1: Draghi.
3: Mario Draghi.
1: In Londen, ja.
3: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing: gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden: aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
1: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
0: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen het eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
1: Ja.
0: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
1: Ja.
0: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
1: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
0: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht een keertje spreken en dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
1: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
0: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
1: Nou, deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
4: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
5: The Gradometer.
6: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
7: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
6: Ja, verbazend.
7: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in de grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
4: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
8: Ik open de vergadering.
9: Ja, voorzitter.
10: Ja, dank voorzitter.
11: Voorzitter.
10: Dank
11: voorzitter.
12: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
13: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
14: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
13: Obli. Meer rust, meer rendement.
15: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
16: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
13: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
17: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
19: of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
21: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Veel vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur door 10 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Want bij afrit Everdingen is er een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open. Wil je naar het zuiden, is het beter om de route vanaf knooppunt Lunetten over de A27 via Gorkum en dan de A15 bijvoorbeeld richting Den Bosch te nemen. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. Rechter rijstrook is daar dicht omdat het wegdek slecht is. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf. 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Rijssen, afrit Rijssen, bij hectometerpaal 123,5. Controle op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport bij 62,3. En op de A35 houden ze snelheid in de gaten vanuit Enschede naar Almelo bij Enschede West bij 69,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
25: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden.
2: In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen twee mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Eén van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. De man die de prinsessen Amalia en Alexia bedreigde komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Gisteren eiste het OM TBS met dwangverpleging tegen hem. Bij zijn arrestatie werden 2 bijlen gevonden en in 1 daarvan stond de naam Alexia gekerfd. De uitspraak is over 2 weken. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigde de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden. En dat was ANP Nieuws.
9: Meer dan 70 cryptobedrijven willen toegang tot de nieuwste AI-modellen om de sector beter te beschermen tegen cybercriminelen. Maar hoe groot is de kans dat deze AI-reuzen daadwerkelijk gehoor gaan geven aan deze oproep? Dat bespreken we zo in de CryptoCast hier op BNR.
10: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
10: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
24: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
9: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over cryptobedrijven die toegang willen tot de nieuwste AI-modellen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En we bespreken het nieuwe plan van Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum, want die heeft zijn roadmap voor de cryptomunt opgefrist. En dat is nogal wat. Dit is CryptoCast 443 en ik heb een co-host, Roel Essenboom. Goed dat je er bent.
27: Dank
9: je bent content specialist voor Blocks en medeoprichter van CryptoTakkies, het crypto-educatieplatform, hè?
27: Ja, het crypto-educatieplatform van Nederland.
9: Ja, zeker. Ja, gaat heel Nederland door om mensen wat bij te brengen over crypto. Dat is een goede zaak. Wij gaan samen het nieuws doornemen, Raoul. En we beginnen bij het nieuws van de week. Want een grote open brief van ruim 70 cryptobedrijven. Die willen namelijk dat 's werelds belangrijkste AI-modellen, AI-ontwikkelaars moet ik zeggen, toegang geven tot die belangrijke AI-modellen om zichzelf beter te beschermen. En in die open brief stellen de ondertekenaars dat cryptobedrijven die de software onderhouden, waar biljoenen dollars mee worden beschermd, tussen aanhalingstekens, dezelfde gereedschappen zouden moeten hebben als cybercriminelen. Nou, dit is dus een open brief die komt van de Bitcoin Policy Institute. Wie zijn er eigenlijk bij dit initiatief aangesloten, Raoul?
27: Ja, echt inmiddels een hoop partijen. En het is best een indrukwekkende brief die in eerste instantie gedeeld werd op 10 augustus.
9: Ja.
27: En op dat moment werd die brief nog maar gesteund door 40 bedrijven. Kon je mooi die logotjes onderin zien. Maar als je nu zelf eventjes naar die website gaat, naar btcpolicy.org en dan eventjes een slash en dan AI letter, Ja, dan zie je dat als je naar beneden scrollt, dat er echt flink wat logo's bij zijn. Dus inmiddels, ja, ik heb vanochtend nog geteld, waren er 80 logo's.
9: Ach, heb jij hem al geteld?
27: Ja, ik heb ze allemaal zo. Hè. Geen AI laten doen natuurlijk. Nee, zelf geteld. Maar dus 80 verschillende bedrijven. En ja, dan kun je echt denken aan hele grote bekende bedrijven. Coinbase, Block, Bitco, Blockstream, ArkInvest, Bitwise. Maar bijvoorbeeld ook een bekend bedrijf als het gaat om privacy. Casa van Jameson Lobb.
9: Ja. Eigenlijk de hele, zeker Amerikaanse crypto-industrie.
27: Ja, zeker. Maar het leuke is dat daar ook dus wat kleinere bedrijven bij zitten. En dan kun je dus ook denken aan non-profits. En dat is denk ik wel het leuke, dat je dus die twee verschillen ziet tussen grote en kleinere. Nou, en als het gaat om die kleine, dan kun je denken aan Brink, Chaincode, OpenSet, BTC Pay Server. Zijn niet mini-bedrijven, maar wel wat kleiner.
9: Ja.
27: Dus je ziet echt een combinatie van bedrijven die een soort van geld en lobbykracht hebben. En bedrijven die zeggen van wij hebben die capaciteit op dit moment niet. Dus we hebben die steun eigenlijk van jullie nodig. Ja. Want die grote bedrijven, Coinbase, die kan echt wel een soort van enterprise deal sluiten met zo'n AI-partij. Maar dat wordt voor een partij zoals de African Bitcoin Institute, wordt dat een stuk lastiger.
9: Ja, precies. En we weten dat de Bitcoin-wereld die hangt aan elkaar van open source projecten en goede bedoelingen. Waar lopen deze bedrijven nu met z'n allen dan tegenaan dat zo'n open brief aan die AI-ontwikkelaars, aan die Frontier AI Labs, dus de voorlopers op het AI-gebied. Waarom is die brief dan zo hard nodig nu?
27: Ze lopen eigenlijk tegen drie concrete problemen aan. Ik heb dat eventjes opgesomd, maar 1. Gaat het om aanvallers? Want die aanvallers die krijgen sneller toegang tot krachtige AI dan dat de verdedigers dat eigenlijk kunnen bijbenen.
9: Ja.
27: Je moet het zo zien, bedrijven die moeten zich kunnen verdedigen tegen aanvallers die dus steeds van meer geavanceerde programma's gebruik kunnen maken. En tegelijkertijd hebben die security teams, die hebben dus vaak geen toegang tot die krachtige frontiermodellen. Of worden een soort van de legitieme security taken door de guardrails, die worden op dit moment beperkt. Dus dat is ook nog vervelend.
9: Ja.
27: En dan zie je dus dat er een soort gat, een gap, zoals ze dat noemen.
9: Ja, waarbij de aanvallers dus toegang hebben tot allerlei open modellen. Bijvoorbeeld de Kimi K3 uit China is nu zo'n heel geavanceerd open model. Ja, die gaat niet zeggen, zou je dit nou wel doen? Want die guardrails, die veiligheidshekjes, die kan je er gewoon uitslopen.
27: Juist.
9: Terwijl als jij Claude of ChatGPT gebruikt, dan gaat die zeggen, waarom wil je eigenlijk kwetsbaarheden in deze software zoeken? Dat gaan we even niet doen. Dus dat is het is een heel soort mismatch tussen aanval en verdediging op dit moment.
27: Ja, en over Kimi K3, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Maar dat is een goeie. Dus je ziet dat gat ontstaan. Maar dat leidt ook tot een capaciteitsprobleem. Want je moet ook gaan kijken naar wat kan een organisatie op dit moment aan als het gaat om een security security mensen. Of de developers die zich bezighouden met het security stuk. Maar misschien ook wel een vaardigheidsprobleem. Want als je je developers niet opleidt en ze kunt helpen om de security stuk om dat beter aan te pakken, dan krijg je ook op een gegeven moment vaardigheidsproblemen. En helemaal als je die verschillen tussen de aanvallers en de verdedigers groter worden, dan ga je echt zien dat de organisaties op een gegeven moment zo ver achter gaan lopen. Dus dat hebben ze aangekaart. Maar dan een tweede probleem. En dat zijn de kwetsbaarheden. En die worden dus niet vroeg genoeg gevonden.
9: Ja.
27: En dan ook nog opgelost. Want je kan ze vinden, maar je moet ze vervolgens ook oplossen. En dat heeft dus inderdaad, wat jij net aangaf, te maken met die publiek beschikbare modellen. Want die helpen niet per se bij het vinden van die gaten. En dat heeft ermee te maken dat je dus die soort van die veiligheidsmaatregelen hebt, waarbij die modellen zeggen van ik snap dat je deze vraag stelt, maar misschien wil je deze vraag wel gebruiken om iets van malware te gaan bouwen.
9: Precies, want het verschil tussen aanval en verdediging is eigenlijk heel klein.
27: Ja. Eigenlijk is het heel klein. Het is gewoon de keerzijde van de munt.
9: Ja.
27: En dan heb je nog dat derde probleem. En dat is een beetje de ongelijkheid of een soort van de asymmetrie hierin. Dus die Frontier AI Labs en die geselecteerde partners, die zien dus die nieuwe cybermogelijkheden, die zien ze vaak eerder. Tegelijkertijd kunnen die aanvallers zulke mogelijkheden uiteindelijk alsnog verkrijgen. Dan is het een maand of twee maanden later. Maar die maken dan wel meteen gebruik van Precies. die nieuwe modellen.
9: Ja.
27: Ja, en dat is een beetje het ding waarvan die partijen ook zeggen van stel dat zo'n AI-model echt uitzonderlijk goed wordt in het vinden van bijvoorbeeld kwetsbaarheden in C++ of weet ik veel.
9: Ja.
27: En je hebt een Bitcoin-developer en die gaat ermee aan de haal en die vraagt aan een AI-model, kun je me helpen om wat kwetsbaarheden te vinden? Het AI-model zegt, nee, dat kan ik op dit moment niet. Nou, wat denk je? Die code die wordt uiteindelijk toch gedeployed.
9: Ja.
27: Twee maanden later komt er een attacker voorbij En dat model dat is gedeeld, ja, publiekelijk. En die denkt, hey, weet je wat, ik ga er eventjes gebruik van maken.
9: En de aanval hoeft maar één gaatje te vinden. En dan is er een enorme honingpot.
27: Ja, exact. Ja. Nou, en dat is een beetje die asymmetrie die je dus ook ziet. Dus dat zijn eventjes grofweg de drie problemen.
9: Ja. Ze vragen ook nog om een aantal andere zaken. Rekenkracht, beveiligde omgevingen, beschikbaarheid voor die kleine en die grote cryptobedrijven. Een directe lijn naar AI-bedrijven. Nou, dat gaat natuurlijk, ze vragen impliciet ook om de nieuwste modellen. Volgens mij heb je bij ChatGPT heb je Daybreak op dit moment. En ze hebben het natuurlijk ook over Mythos van Claude, die alleen voor een bepaalde groep techbedrijven beschikbaar is om hun eigen cybersecurity te doen, juist om dit probleem aan te pakken. Verwacht je nou dat die AI-ontwikkelaars gehoor gaan geven aan de cryptowereld?
27: Ja, en gedeeltelijk gebeurt dat ook wel. En er is toevallig gisteren ook wat nieuws uitgekomen. Dat ga ik straks ook eventjes delen. Okay. Maar ja, die programma's die ze vragen, die bestaan. En het probleem is alleen dat crypto daar op dit moment tijdelijk even buiten viel. Maar daar is dus iets in veranderd. Maar goed, je had het over die rekenkracht. Nou, ik denk dat de kans daar het grootst is. Want dat is op dit moment nog het goedkoopst. En waarschijnlijk kan dat ook wat goedkoper worden. Ja. Maar goed, je hebt ook nog die beveiligde omgevingen voor privécode. Ja, dat is wel realistisch. Want dit bestaat commercieel gezien bestaat het al. Het is een soort van enterprise feature. Maar goed, die toegang voor die kleine en grotere bedrijven, en vooral die kleine, daar zit dan wel de weerstand. En ik hoop dat daar wel snel iets op gaat komen. En dat is ook de reden waarom die brief is opgesteld. Want ze hebben echt gezegd van, luister, die grote partijen die kunnen heus wel enterprise deals sluiten. Maar voor zo'n kleine partij die juist bezig is met echt een beetje het redden van de samenleving, die hebben niet die budgetten.
9: Ja. Ja, het is natuurlijk ook, dit heeft alles te maken met de grote hack bij Coldcard. De hardware wallet, toch een soort USB-stick, rekenmachine-achtige hybride, om je crypto zelf veilig in bewaring te nemen. Nou, dat was een van die start-ups, scale-ups die dat ontwikkelden. Nou, daar bleken kwetsbaarheden in die software te zitten. Hoe reageert de cryptowereld nu? Want ik zag ook dat er een soort Bitcoin Red Team is opgericht. We moeten dus niet denken dat de cryptowereld nu aan het wachten is, of de Bitcoin-wereld nu aan het wachten is, dat ze eindelijk met die modellen aan de slag kunnen en dan pas wat gaan doen aan de cyberveiligheid. Ze zijn nu al begonnen, volgens mij, hè, vrijwilligers, met dat Bitcoin Red Team.
27: Ja, en de Bitcoin Red Team, volgens mij is het een groep van 14 tot 16.
9: Ja, 16 mensen of zo.
27: Zoiets, 16 developers. En dat was inderdaad naar aanleiding van die Coldcard hack, dat ze op zoek gingen naar kwetsbaarheden in eigenlijk allerlei open source software die iets te maken hadden met de crypto-industrie. Volgens mij waren ze ruim 490 of 500 kwetsbaarheden tegengekomen, echt in een heel kort tijdsbestek. Alleen, zij maken dus ook gebruik dan van die AI-tools.
9: Ja.
27: Maar van welke AI-tools maken ze gebruik, Daniel?
9: En dat zouden ongetwijfeld de niet open source zijn, of wel open source juist.
27: Nou, en dat waren dus in eerste instantie wel de open source modellen.
9: Ja, de Chinese modellen zoals Kimika 3.
27: Precies, want die Amerikaanse modellen, die hadden toch die veiligheidsrestricties. Die hielpen niet mee. Die hebben toen ook gezegd van, voor het vinden van één kritieke bug per uur per persoon, dan kost het ongeveer $10,000 per dag aan rekenkosten. Ja, en voor een vrijwilligersproject, wat dit eigenlijk is, is dat eigenlijk onhoudbaar.
9: Ja. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat met de komst van dit soort AI-modellen, dat ook de crypto-wereld, de bitcoin-wereld, een beetje is wakker geschud. Ja, het lijkt toch een soort nieuwe tijd op dit moment even aangebroken. De Coldcard hack is daar de grote eerste katalysator van geweest. Maar het is duidelijk dat het nu even dat er gewoon een nieuwe tijd is aangebroken. Misschien wel in cybersecurity als geheel, met de komst van dit soort AI-modellen.
27: Ja, zeker. En ik denk dat we een paar episodes geleden het nog hadden over dat er een aantal bedrijven waren samengekomen om zich voor te bereiden, ook op het quantumstuk.
9: Ja.
27: Je zag daarin dat er 15 miljoen beschikbaar werd gesteld. Maar je ziet hiervoor ook, er is gewoon echt meer geld en
9: quantum computer is nog in principe nog zeker 10, 15 jaar weg, als we een beetje mazzel hebben.
27: Maar dit heeft haast.
9: Dit heeft echt haast. En dat zie je nu ook met een enigszins wanhopige misschien open brief van inmiddels 70 grote cryptobedrijven.
27: 80 dus.
9: 80 grote cryptobedrijven uit de VS. Goed, dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Wat we ook nauwlettend volgen, dat is de markt. Deze week gaan we gewoon weer een prijsanalyse doen. En die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
0: Hallo Daniel.
9: Ja, we zitten toch een beetje aan het eind van de zomervakantie, zo langzamerhand. Wat zie je daar op de markten van terug? Is het saai? Worden beleggers een beetje wakker? Hoe kijk jij naar de markt?
0: Ja, eigenlijk is het verhaal nog grotendeels hetzelfde als de afgelopen weken. Weinig nieuws, weinig volume en een markt die totaal op zijn plek blijft staan. Vorige week sprak ik al over extreem lage volatiliteit, maar die is dus nog verder afgenomen tot niveaus die ik gewoon niet eerder heb gezien. Wat ik daarbij vooral in de gaten hou is de derivatenmarkt. Omdat sommige partijen in minder volatiele markten toch vaak op zoek gaan naar hefboomposities om kapitaalefficiënter te werk te gaan. En als ze die hefboomposities aanleggen, dan vergroot dat eigenlijk het risico op het moment dat de prijs wel ergens heen beweegt. En dan gaan al die posities allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op. Krijg je liquidatiegolven en dat is echt het grote risico wat nu boven de markt hangt. Ja. Desalniettemin zie ik dat risico nu niet echt significant toenemen. Die hefboomposities worden niet in grote getalen ingenomen. Dus eigenlijk is het best wel gezond. Dus ook wel een beetje saai. Nou verwacht ik wel dat zodra we in september komen, dat de grotere partijen weer terug achter de schermen komen. En dat het nieuws ook weer echt wordt verwerkt in plaats van dat het in een dunne markt blijft hangen. Dus dan denk ik wel dat het weer wat interessanter wordt.
9: Ja, op zich ook wel eens leuk. Hè? Een beetje een saaie zomer op de cryptomarkt. Als we naar de aandelenmarkt kijken, dan zien we dat risicoaandelen met name best wel weer goed doen. Na een wat mindere juli maand. Bitcoin komt nog niet echt mee, maar blijft ook stabiel. Is dat nou goed of slecht nieuws, Tim?
0: Ja, ik vind het. Je kan het beide kanten opspinnen. Het is zowel goed als slecht nieuws. Als we kijken naar de aandelenmarkt specifiek, afgelopen weken was dan licht positief. Heeft vooral te maken met meevallende inflatiecijfers. De consumenteninflatie daalde in lijn met verwachting en de producenteninflatie daalde zelfs nog harder dan verwacht. Nou, aandelen gingen daar best wel positief op, terwijl crypto gewoon weer terug bewoog naar het midden van de prijsrange. En ik denk dat daar ook direct het antwoord op de vraag zit. Bitcoin zat al bovenaan die range. Dus er is gewoon meer nodig dan een meevallend inflatiecijfer om overtuigend boven die hardnekkige, mag ik wel zeggen, $65.000 uit te stijgen. Af en toe beweegt hij mee met de aandelenmarkt, af en toe niet. Je ziet gewoon dat crypto op dit moment geen eigen aanjager heeft. En dat zie je vooral heel erg terug ook in die altcoin-markt die volledig stil ligt.
9: Precies, ja. Wat misschien voor enige beweging zou kunnen zorgen is woensdag. Dat wordt namelijk een belangrijk dagje voor de crypto-markt. Trump ontvangt namelijk bestuurders uit de crypto-wereld, financiële wereld en de technologie-sector op het Witte Huis om te spreken over toekomstige regels voor nieuwe financiële technologie. Het is altijd fijn dat de markt daar lekker veel inspraak in heeft in de VS. Later op de dag krijgen we ook de notulen van de FED-vergadering van juli. Kan dat nog wat betekenen voor de koersen, die twee gebeurtenissen?
0: Ja, dat zou absoluut kunnen. Bij dat soort bijeenkomsten in het Witte Huis ben ik alleen wel behoorlijk sceptisch, omdat we in de afgelopen jaren al best wel heel veel hebben gezien. En de koersreactie was vaak van korte duur. Wat je eigenlijk vooral ziet, jammer genoeg, is dat de prijs vaak rondom dit soort evenementen omlaag gaat. Simpelweg omdat mensen net iets te veel hopen op dat er groot nieuws komt. Momenteel zien we de prijzen niet bepaald oplopen, dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar er is echt wel wat concreet nodig voordat de markt reageert. Dat zie je ook rondom de Clarity Act van de afgelopen weken. Er kwam niet echt zoveel uit. Het zijn vooral veel woorden, weinig daden. Desalniettemin denk ik wel dat de woorden van de notulen waar je het over hebt wel een stuk interessanter zijn. En dat komt vooral door Warsh, de voorzitter van de Fed. Ja. Die heeft wel gezegd dat hij van plan is om minder forward guidance te geven. Dus die wil minder de markt beïnvloeden met al zijn speeches. Maar die notulen, die heeft hij niet helemaal in dezelfde hand. Of in zijn eigen hand. Dus dan kunnen we echt gaan zien hoe er binnen het comité wordt gedacht over de macro-economische situatie. En dat kan wel echt effect hebben.
9: Ja, mis je Jerome Powell al, Tim?
0: Ja, het was wel leuk met Jerome Powell. Vooral op het moment dat hij een clash had met Trump. Dan zag je wel echt dat markten opgeschrikt raakten. En dat zorgt wel voor vuurwerk.
9: Ja, en tijdens zijn speeches gebeurde er ook nog wat. Hè? Dat Kevin Warsh slaagt toch wat minder los.
0: Een man van mijn woorden.
9: Precies, goed. Dankjewel, Tim Stolten. Dat is een man van veel woorden. Portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij toch om ook wel een van onze gedeelde favoriete onderwerpen praten. Namelijk Ethereum en wat er allemaal aan de hand is. Want de koers doet niet mega veel. Maar de koers van het project, laten we het zomaar zeggen, waar het project heen vaart, dat gaat alle kanten op. Want Vitalik Buterin heeft weer een nieuwe roadmap gepubliceerd. Of eigenlijk een opfrissing van de roadmap die in 2020 2023 al eens presenteerde. Nou, en er zitten grote veranderingen in. De opkomst van AI wordt natuurlijk meegenomen. Quantum computing, focus op privacy. Nou, dus de update is niet. Het is geen kleine update, laten we het zo maar even noemen. Waarom was deze herziening zo erg nodig bij Ethereum?
27: Ja, nou heel simpel, het is een nieuwe tijd. Ja. In 2023 waren er.
9: Maar 3 jaar geleden, hè? Het is helemaal niet zo lang. Is veel veranderd.
27: Ja, je zou bijna kunnen zeggen in de crypto-industrie dat een half jaar jaar is.
9: Dat is waar. Ja. Misschien nog wel langer. Ja.
27: Als je kijkt dan naar 2023, toen waren er gewoon echt een aantal dingen die nog niet bestonden. Of zoals Vitalik zelf beschreef, nog niet volwassen genoeg waren. Die inmiddels dus wel bruikbaar zijn. Dan kun je denken aan de snarks en de blobs en de allerlei gekke namen. Nou, je weet het. Maar in elk geval over native roll-ups, daar schreef hij over. Dat snarks in 2023 bij lange na nog niet volwassen genoeg waren om zelfs maar over na te denken. Nou, en gas en plop features, nou, die bestonden toen simpelweg nog niet. Ja. Dus hij geeft dat zelf ook aan.
9: Bij Ethereum zijn ze heel goed in al dit soort hele vage termen gebruiken om extreem ingewikkelde concepten uit te leggen.
27: Ja, complexiteit is een groot. Je zou kunnen zeggen een grote kwaliteit binnen in Ethereum. Ja. Maar er wordt dus ook steeds meer gezegd van nou, we moeten misschien wel wat afstappen van die complexiteit. Nou, en dat had dus hier ook mee te maken. Dus ja, waarom die nieuwe roadmap, of tussen haakjes de herziening? Het is gewoon een nieuwe tijd en het was nodig.
9: Ja, hoe ziet die roadmap er nu uit? Want Ethereum, ook waarom we het hier erover hebben, is Ethereum is inmiddels een heel belangrijk project geworden. Ook bedrijven op de Zuidas die werken gewoon inmiddels ook met Ethereum voor hun digitale transacties. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Vitalik heeft hem op X bijvoorbeeld gepubliceerd. Ja, het is een hele grote flowchart. Ja. Maar wat kunnen we daarop zien?
27: Ja, nou, het ziet er eigenlijk gewoon uit als een hele mooie technische tekening. En ja, we zeggen overigens steeds roadmap. Maar overigens heet het de straw map. Het is een samenvoeging van de straw man en de roadmap. Dat heeft hij samengevoegd. Dus als je naar strawmap.org gaat, dan zie je een hele mooie technische tekening die eigenlijk bestaat uit 3 lagen. Een oranje laag, de consensuslaag. Een groene laag, de datalaag. En de executielaag, die in het blauw staat. Nou, ik denk allereerst dat het heel leuk is om dat eventjes te bekijken. Want dan zie je ook een hele mooie tijdlijn.
9: Ja, we zitten hem in de show notes.
27: Ja, en nou, dan zie je dus dat je van links naar rechts allerlei upgrades ziet die in de tijd, dus tot en met 2029, moeten gaan plaatsvinden. En je ziet overigens ook een aantal van die titels van die upgrades. En wat bijzonder is bij Ethereum is dat ze altijd hele bijzondere titels hebben voor die upgrades. Maar ik zag ook een aantal upgrades waarvan de titel nog niet bepaald is, Daniel. Dus ik weet niet of jij nog wat suggesties hebt voor de I, de J, de K en de L.
9: Nou, ik hou me ver van dit soort. Als er één bedrijf slecht is in het marketen van ze en het verkopen van zijn eigen upgrades, dan is het Ethereum wel. Ja. Hey, maar als we nou even wat dieper inzoomen op die roadmap, welke aanpassing valt jou nou het meest op hier?
27: We waren gisteren aan het bellen. Toen was ik vanuit Duitsland onderweg terug naar Nederland. Dus ik heb eventjes snel er doorheen moeten gaan. Maar ja, in eerste instantie viel mij niet zo superveel op. Waarvan ik dacht van, dit moet ik echt in de gaten houden. Maar wat ik wel interessant vond, was het stuk de North Star, zo staat het er eigenlijk. Hij heeft een soort van een legende gemaakt. En dan kun je een North Star inzien. En in dit geval ging dat om post-quantum L1 hash-based. Nou, in die straw map kun je namelijk klikken op al die verschillende linkjes. Ja. En dan staat er hele mooie documentatie. En dan kun je precies zien waarom die upgrade plaatsvindt. Maar bij dit stuk, dus post-quantum L1 hash-based, daar staan nog geen plannen bij. En dat is dus wel leuk om te zien. Want dan wil dat dus zeggen dat daar nog beter over nagedacht moet worden. Ja. En ik ga ervan uit, want je kunt wel zien dat ze eind 2027 wel een post-quantum heartbeat willen hebben. Dus ik verwacht dat we tegen die tijd ook al wat meer duidelijkheid gaan krijgen over deze North Star.
9: Heel duidelijk dat de Ethereum een van de belangrijkste onderdelen en de belangrijkste gesprekken van dit jaar in de cryptowereld was dat post-quantum vraagstuk. Dus hoe ga je je beschermen tegen de komst van quantumcomputers? En dat staat dus nu wel hoog op de agenda bij Ethereum.
27: Als North Star. Ja. Wat ook hoog op de agenda staat, was dat ze een soort van checks willen uitvoeren. En die checks die moeten dan niet meer handmatig uitgevoerd worden, maar dat moet dan met een soort systeem kunnen. Dus daarvan dacht ik ook nog van, dat moet ik misschien iets beter uitdokteren. Ja. Maar is er ook eentje waarvan ik zeg, hey mensen, als je iets wil bekijken, houd deze twee dan in elk geval in de gaten.
9: Ja. En ik vond het ook leuk dat hij dan in een van zijn tweets, of een van zijn X-posts, moeten we nu zeggen, daar heeft hij het over dat hij je wilt dat Ethereum lean wordt. Wat betekent lean in de context van Ethereum?
27: Ja, er waren inderdaad een soort van... Hoe noem ik het? Een soort van afsluitingsquotejes. Doen ze vaak Amerikanen. Dan maken ze een tekst heel sterk. En dan gaf hij aan, Ethereum will be quantum safe. Ethereum will put users' privacy first. Dan sloot hij af met Ethereum will be lean. Ja. Zo'n businesswoord. Waarbij je
9: een soort van soepel of zo.
27: Ja, verspilling moet worden weggesneden. Ja. Volgens mij ontstond het, dat woord lean, vanuit een soort van productieketenproces van Toyota. En dat moest dan efficiënter worden. Ja. Maar in dit geval betekent het gewoon minder en niet meer. Want we hadden het al over die complexiteit van Ethereum. Ja. En er is vaker aangegeven, het protocol moet simpeler worden. Want van simpele code kun je wiskundig gezien veel gemakkelijker bewijzen dat de code doet wat het belooft. Ja. En dat is dat stuk lean, denk ik.
9: Ja, precies. En ja, het is inmiddels wel duidelijk. Nou, we hebben het hier ook al eventjes over, maar Ethereum is best wel een log product geworden. Hè, met heel veel verschillende kanten en heel veel complexiteit. Terwijl de wat minder decentrale cryptonetwerken toch misschien iets soepeler bewegen.
27: Je hebt vaak dat, hoe noemen ze het ook alweer? Het trilemma, het blockchain trilemma.
9: Ja, dus security, speed.
27: Security, snelheid en decentraliteit. Je weet hoe dat gaat.
9: Precies. Is Vitalik wat jou betreft nog de juiste man om dit project te leiden? Heeft hij het stevig in handen?
27: Ik heb wel het idee dat Vitalik de man is met de visie. En dat wil niet zeggen dat de man met de visie iets moet leiden, maar wel degene die mensen kan inspireren die vervolgens goed zouden kunnen leiden.
9: Ja, het houdt ook een keer op. Ik vind hij is er heel lang mee bezig. Het is,
27: Maar wat zegt ze altijd? Hoe zeggen ze dat? Wat goed is, komt snel. Maar er is er ook nog eentje. Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
9: Ja, maar goed. Ja, dus ja. Als voetbaltrainer moet je na een tijdje ook de laan uitsturen. Want anders, misschien is de magie een beetje uitgewerkt.
27: Ja, dat is zeker wel. Nou, ik heb nog wel het vertrouwen in Vitalik. Als ik soms een blog lees, dan denk ik van... ik hoop dat je deze plannen ook kunt doortrekken. Het duurt inderdaad wat lang, maar ik heb liever iemand die ergens de tijd voor neemt en het goed wil doen, dan iemand die iets wil afraffelen.
9: Ja, het is in ieder geval, hij heeft een netwerk van meer dan 220 miljard onder zich. Dus het is, de belangen zijn torenhoog. En we houden het gewoon nauwlettend in de gaten wat er allemaal bij Ethereum gebeurt. Nog heel kort, Raoul, wij gaan zo een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben?
27: Ja, we gaan het straks hebben over crypto custody, hè, de opslag van je muntjes.
9: Ja.
27: En dat gaan we doen met Robert.
9: Robert Bink, ja, precies. En die heeft een eigen onderneming, Crypto Herstel. En dat is wel mooi, want die helpt mensen die hun crypto kwijt zijn. Nou, dat is best relevant in deze tijd, helpt die mensen om hun crypto weer terug te krijgen. Dus gaat een super interessant gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
12: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Het is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
1: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: Ook Nederland is aan de beurt. De regering Trump stuurt een loyaliteitstest naar buitenlandse zaken. Steunen wij wel genoeg de doelen en acties van de president? Ondertussen is ook het 60-daagse bestand tussen de Verenigde Staten en Iran voorbij. Maar de vrede is niet dichterbij gekomen. En mocht je net terugkomen van vakantie, zorg dan dat het gevaarlijke Popilia japonica-kevertje niet in je koffer zit. Dat en veel meer straks in de avondspits om 4 uur hier op BNR. Met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. BNR Verkeer.
23: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 60 kilometer file in het land. A1 Amersfoort, Apeldoorn. Bij Kootwijk een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Voorthuizen een half uur vertraging. Een uur vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch. Na een ongeluk bij afrit Everdingen is daar maar één rijstrook open. Vanuit Utrecht richting het zuiden kan je maar beter vanaf knooppunt Lunetten omrijden over de A27 en de A15 langs Gorkum. En op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 40.1 en ook eentje op de A7 Den Hoeverhoorn bij Middenmeer bij 47.3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Ja, 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van JA21... na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. JA21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde... worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn... die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij, door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. Door de aardbeving in het Spaanse Granada zijn een paar mensen gewond geraakt. 1 meisje moest naar het ziekenhuis. Tientallen gebouwen hebben schade. Er zitten scheuren in muren en er kwamen stukken steen naar beneden. Daardoor raakten ook auto's beschadigd. Het wereldberoemde Alhambra heeft geen schade, maar werd wel ontruimd. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
6: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
7: Dankjewel Wouter.
6: Kort de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, noodweer.
7: Ja.
6: Dat is hier wel vaker voorbijgekomen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben, en ik heb mijn belletje al in mijn handen, over putatief noodweer.
7: Ja.
6: En wat is dat?
7: Nou, nog even in het kort. Kijk, noodweer, juridisch gezien, het is gewoon het recht op zelfverdediging.
6: Ja. Iemand geeft mij een klap en ik geef hem een klap terug.
7: Ja, nou, zo simpel is het dus weer net niet. Want het moet gaan om een, zoals wij dat noemen, een ogenblikkelijke aanranding. Of een ogenblikkelijk dreigende aanranding.
6: Dus geeft hem gelijk een klap terug.
7: Nee, maar goed, de klap moet eerst komen. Ja. Vervolgens moet het noodzakelijk zijn je daartegen te verdedigen.
6: Ja.
7: Dus dat je niet weg kan of wat dan ook. Dus dat je je echt moet verdedigen. En dan moet je reactie moet in eerste instantie ook proportioneel zijn. Dus ja, als jij mij een klap op mijn bek geeft, dan kan ik niet mijn wapen pakken en je 3 kogels door je hoofd schieten. Dat is disproportioneel.
6: Dus, en wat is dan proportie? Dat is aan de rechtbank. Dus stel, jij geeft mij een klap en ik geef je een paar klappen terug. En terwijl je op de grond ligt, geef ik je ook nog eens even een lekkere trap in je ribbenkast.
7: Ja.
6: Dan zitten we alweer op een hellend vlak.
7: Ja, we zitten op een hellend vlak. Ja. Kijk, en het mooie van het hele noodweer is dat het heel erg afhankelijk is, de beoordeling van de feiten en omstandigheden van het geval.
6: Ja.
7: En nog even één ding daarnaast. Als je dus disproportioneel reageert, dan kun je nog steeds wel een beroep toekomen op noodweerexces. En dat betekent eigenlijk dat er sprake moet zijn van een aanranding die tot dusdanige gemoedsopwelling heeft geleid, dat je van daaruit disproportioneel reageert. En dan hebben we dus putatief noodweer.
6: Ja, ik ga toch nog een keer bellen.
7: Wat putatief noodweer, daar gaan we het vandaag over hebben, is eigenlijk als je dwaalt over die ogenblikkelijke aanranding, over die aanval die plaatsgevonden heeft. Het kan natuurlijk dat jij denkt dat je aangevallen wordt, bijvoorbeeld met iemand met een wapen. Jij pakt jouw wapen en je schiet hem dood, maar later blijkt dat hij helemaal geen wapen heeft. Dan kan het in onder omstandigheden zo zijn dat jij verschoonbaar gedwaald hebt, dus je vergist hebt over het feit dat je wordt aangevallen, en kan jou dus nog steeds een beroep worden toegekend op putatief noodweer.
6: Ja, dus dat is, maar dat is eigenlijk ook wel dan toch vrij simpel te zeggen. Ja, ik heb hem een pomp verkocht, maar ik dacht dat hij me ging aanvallen.
7: Ja, maar kijk, voor dat hele noodweer, als je dat verweer voert als verdachte en als advocaat, betekent dat de rechtbank of het hof, die moet dat aannemelijk vinden. Dus als jij je beroept op putatief noodweer, want ik heb gedwaald, me vergist over die aanval, dan zul je daar wel feiten en omstandigheden onder moeten leggen dat die rechtbank kan zeggen, ja, dat vind ik aannemelijk.
6: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak.
7: Nee, en daar komt bij, dat is wel het mooie, het is zo afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, en het is eigenlijk ook heel erg afhankelijk van wie er, ja, welke rechters je hebt. De een zal er anders naar kijken dan naar de ander.
6: We gaan naar de zaak.
7: Ja.
6: Een man uit Bad Hoeverdorp staat op 26 februari 2019... voor zijn huis te kletsen met zijn buurman. Op dat moment heeft hij zijn dochtertje van 1 op zijn arm. Wanneer er 3 mannen komen aangelopen, geeft de man zijn dochtertje in de handen van de buurman. Hij loopt resoluut naar zijn auto en haalt een vuurwapen tevoorschijn. Daarmee schiet hij 2 keer op een 27-jarige Amsterdammer en raakt de man daarbij in zijn knie. Het Openbaar Ministerie klaagt de schutter aan voor poging tot doodslag. De man beroept zich echter op zelfverdediging. Hij zou al maanden worden bedreigd en afgeperst en zou doodsbang zijn geweest. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Vincent Poelmeijer uit Amsterdam. Welkom, Vincent.
5: Dank, leuk om hier te zijn.
6: Wij werden getipt over deze zaak door iemand van jouw kantoor en die zei: we hadden het erover tijdens de lunch en volgens ons is dit een echte napleitenzaak. Vertel. Nou, dat ga je natuurlijk zo doen, maar een tipje van de sluier.
5: Ik ben niet de eerste van kantoor die hier zit.
6: Nee, Jan-Hein Kuipers is geweest.
5: Klopt, Tony Boersma. Tim Scheffer is geweest.
7: Ja. En jij dacht, wanneer mag ik eens een keer?
5: Ik dacht, wanneer mag ik? En toen kwam ik inderdaad op de dag van dit arrest, hoorde ik de uitslag. En toen dacht ik, nou, je denkt er stiekem wel eens over na. Als zou ik gevraagd worden als vierde van kantoor, met welke zaak kan er komen? Je moet 3 kwartier toch over vol kunnen praten. Het moet onherroepelijk zijn. Iets als, de echte liquidatiezaken moet je misschien ook een beetje links laten liggen. En toen kreeg ik deze en toen dacht ik,
6: dit zou er wel eens eentje kunnen zijn.
7: Nou ja, voor de luisteraar misschien wel van belang. Hè? Ik bedoel, wij worden wel vaker getipt en dat mag ook. Want zo komen we ook eigenlijk wel vaak op hele mooie verhalen.
6: Juridische snoepjes.
7: Ja, dat anderen zeg maar zeggen, je moet die eens vragen met die zaak. Dus we verwachten er heel veel van, Vincent.
6: Hoe kwam de zaak bij jou terecht, Vincent?
5: In alle eerlijkheid kwam het bij een kantoorgenoot van mij terecht. Ja. Dus hij heeft gevraagd om Kuipers. De voorkeursadvocaat heeft hij om gevraagd.
6: Jan-Hein Kuipers. Jan-Hein Kuipers. De patroon.
7: Wie is dat?
6: Nou, de patroon van het kantoor. Ja,
5: precies. Een van de eerste die hier geweest is. En die bij jullie in de aflevering. Ja. En hij was op dat moment niet beschikbaar. En wij zien ook de melding. Wij kunnen op kantoor de meldingen zien die bij Jan-Hein binnenkomen. Ik zag die melding en ik zie daar inderdaad 45287. Nou, dat is hier eerder aan de orde geweest, maar dat is inderdaad een melding van poging doodslag.
7: Dan gaat je hartje iets sneller kloppen.
5: Dan hebben we het over dat advocatenhartje, zeker. En toen dacht ik, daar moet ik heen.
6: Die is van mij.
5: Die is van mij. Maakt me niet uit hoe laat het is. Die trek ik naar me toe en die ga ik doen.
7: En heb je toen meteen, zoals dat vaak gaat, de recherche, maar kijk, een poging doodslag, dat kan uiteindelijk ook echt iets, een bagatel blijken, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, dat de politie zeg maar in eerste instantie net nadat iets gebeurd is, het als een poging doodslag zeg maar op die melding zet. Maar dat het uiteindelijk eigenlijk gewoon een feit is wat nauwelijks een mishandeling is geweest. Dus heb jij toen de recherche gebeld van, hé jongens, wat is hier aan de hand, voordat je naar het arrestantencomplex ging?
5: Ja, dat is natuurlijk stap 1. Ja. Eerst de recherche bellen, vragen wat er volgens hun gebeurd is of wat de casus is. Wat ik deze keer aan specifieke informatie heb gekregen, volgens mij wel van, er is een schietpartij geweest en wilden ze voor de rest niet zo heel veel loslaten. En stap 2 is dan, tenminste, ik weet niet of jij dat doet, maar met de informatie die de recherche geeft, ga je kijken of je daar al iets over kan vinden in het nieuws.
7: Ja.
6: Dat doe je. Oh ja, dat doen jullie. Dan zitten jullie even op Google of www.parool.nl van, is er iets?
7: Het komt eigenlijk best wel vaak voor dat er, zeg maar, zeker als het niet zeg maar bij mij in de buurt gebeurt, hè, maar ergens in Brabant bijvoorbeeld.
6: Ja.
7: En dat je echt geen flauw idee hebt, maar dat er kennelijk een heel groot incident is geweest, bijvoorbeeld in Den Bosch. Ja, dan ga ik even kijken van, wat is er te lezen. Kijk, het belangrijke is, op het moment dat jij met je cliënt gaat spreken voor de eerste keer, hoe meer informatie je hebt op dat moment, hoe beter. Want ja, je moet hem adviseren van, hoe gaan we dat eerste verhoor in?
6: En, dus jij stroopte Google af en wat vond je?
5: Volgens mij een klein artikeltje van Noord-Holland Nieuws inderdaad, dat er in Bad Hoeverdorp iemand beschoten zou zijn. Maar ja, dat moet je dan wel nog maar weer zien te koppelen aan deze zaak. Het feit dat je hebt informatie van de recherche en je kan iets vinden op internet, maar het moet net maar wel weer kloppen. Het geeft in ieder geval een nieuw puzzelstukje om met cliënt het gesprek aan te gaan zodra je bij een cliënt bent.
6: Dan kom je binnen in dat arrestantencomplex. Wie trof je daar aan?
5: Ik trof Anthony daar aan. Ik heb met hem afgesproken voorafgaand aan de uitzending dat ik zijn voornaam gewoon in de uitzending mag gebruiken. Dat noem ik er maar even bij.
7: Hoe oud was hij ongeveer?
5: Dat is een gewetensvraag.
7: Oh.
5: Ik dacht dat hij van, ik moet het uit mijn hoofd zeggen. Ik dacht dat
7: maar om en nabij.
5: Ja, ergens in de 25 denk ik dat hij toen was, zoiets. Dus een jonge gozer. Vriendelijk in contact, maar tegelijkertijd ook wel te neergeslagen en boos over het feit dat hij daar zat.
6: Maar wacht, bestreed hij dat hij had geschoten?
5: Nou, ik ben met hem het gesprek ingegaan. Ja. Ik zeg, joh, je wordt verdacht van een best wel ernstig strafbaar feit. Althans, op de melding staat poging doodslag. En dan leg je uit van, nou, dat wil nog wel eens door de recherche ook groter gemaakt worden dan het is. Jij zegt, ik ben boos over het feit dat ik hier zit.
7: Wat is er gebeurd?
5: Vertel me eerst maar eens jouw kant van het verhaal. Vertel maar eens, wat is er gebeurd volgens jou? Als je dat wil. Als je het niet wil, is het ook goed. Even goede vrienden, want je kent elkaar in dit 5 minuten. Maar ik vraag altijd van, joh, dit is wat de politie neerlegt. Vertel mij maar wat je daarover wil vertellen, vraag ik dan.
6: En kon, want ik bedoel, je zegt het net zelf, Vincent. Je kent elkaar eigenlijk 5 minuten. Kwam eigenlijk gelijk al dat verhaal? Of wat vertelde hij?
5: Nou, ik heb dat die boosheid, want hij zat daar heel boos. En hij zegt, ik heb iets gedaan wat ik zelf ook niet heb gewild.
7: Was het overigens, sorry, was het net daarvoor gebeurd of niet?
5: Nee, dag of 3 tot 5 was het er volgens mij daarvoor. Dus het heeft zich plaats gehad en daarna heeft hij zichzelf een beetje ontrokken uit de situatie. Was hij wel van plan om zichzelf te gaan melden, maar dat heeft de aanhaling.
6: De politie was hem voor. Nou, kijk, dit is nou hem voor. Jongens, dit is dus een beetje advocatenpraat voor. Ja, nou,
7: hij moest even tot rust komen.
6: Ja, later. Ja.
5: Precies.
6: Ja. Hij had, ik bedoel, hij is natuurlijk gewoon nadat hij die vent heeft neergeschoten, is hij er vandoor gegaan en later is hij door de politie opgepakt.
5: Ja,
6: zeg ik het even in journalistentaal.
5: Dat is journalistentaal, maar Kent heeft wel altijd van meet af aan gezegd, ik was voornemens om mij te gaan melden.
6: Okay.
5: Maar ook vanwege het onderliggende conflict en wat er is gebeurd. Ik weet natuurlijk niet wat voor represailles ik op mezelf afroep. Dus ik ga er nu heel even vandoor.
6: Jij zit met hem in die spreekkamer. Ja. Hij is boos.
5: Ja.
6: Hij zegt, joh, ik ben niet trots. Ik heb het nooit gewild. Maar begreep je wel dat hij, ik bedoel, als je verdacht wordt van iemand neerschieten, ja, dan moet je wel even blijven.
5: Ja. Ja, nou dat, ik heb hem eerst eens gevraagd. Jij zegt, ik heb dit niet gewild en ik ben heel boos. Vertel maar eens wat er is gebeurd. En hij heeft toen tegen mij gezegd, ik wil je best in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd. En hij zegt, nou, ik ben eigenlijk al 2 maanden lang ben ik bedreigd, ben ik afgeperst. Zijn ze bij mijn huis geweest, hebben ze mijn vriendin opgezocht. En ik heb op enig moment me zo bedreigd gevoeld dat ik mezelf genoodzaakt heb gezien om een vuurwapen aan te schaffen. En op die bewuste dag werd ik benaderd door die 3 heren die mij bedreigen, die mij afpersen. En zag ik geen andere uitweg. Op die bewuste dag werd ik benaderd door die 3 heren die mij bedreigen.

0: Ja, dat klinkt ook wel een beetje als iemand die zich in kringen beweegt, waar dus het norm. Laat ik het zo zeggen, ik moet even diplomatiek formuleren. Dit verhaal klinkt natuurlijk ook als een verhaal wat zich in een zeker milieu afspeelt.
1: Ja. Maar ja, maar heb je ook voor het goede begrip, hè? Eigenlijk is het ook weer niet zo heel erg relevant. In die zin dat ook, zeg maar, dat ook in dat milieu jou gewoon een beroep op noodweer of noodweerexces kan toekomen. Dus het feit dat jij in een bepaald milieu begeeft waar, zeg maar, eerder misschien conflicten ontstaan, hè, of dit situaties, is op zichzelf niet relevant voor de vraag: komt iemand een beroep toe op noodweer of noodweerexces?
0: Ja, nee, oké. Okay, maar omdat hij zegt: joh, ze zijn bij mijn vrouw geweest, dan betekent het dus dat er wel een soort met van hoogoplopend conflict gaande was. Kon hij je iets vertellen over de achtergronden van dat conflict?
2: Dat heb ik, zeg maar, dat moment zelf nog niet van hem gehoord. Kijk, je hebt inderdaad, wat ik net al zei, je kent elkaar 5 tot 10 minuten. Het is, ja. Hij heeft wel een voorkeursadvocaat opgegeven, maar ik had hem daarvoor nog nooit gezien of gesproken. En je moet dan wel een vertrouwensband gaan opbouwen met zo iemand.
0: Ik heb een verjaardagsvraag. Ja. Dan werk jij natuurlijk op het kantoor van de grote Jan-Hein Kuipers. Dan wordt iemand aangehouden die zegt: ik wil Jan-Hein Kuipers. En dan staat daar Vincent Poelmeijer.
2: Ja.
0: Is dat dan, zie je dan, zijn ze dan niet een beetje dat ze zeggen: hé, maar ik wilde eigenlijk Jan-Hein Kuipers. Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk wel wat ze verwachten, toch? Een beetje.
2: Of, ja. Je stelt hele leuke gewetensvragen.
1: Nou, het is geen gewetens. Ik ken dezelfde situatie, hoor. Ja. Ik heb hem vaak genoeg meegemaakt.
2: Toen ik nog stagiair was, vond ik dat inderdaad heel moeilijk. En heb ik echt wel momenten gehad dat er werd gezegd: ja, leuk, maar ik vraag gewoon om Jan-Hein Kuipers. En dat ik dan echt een half uur lang eerst het gesprek.
0: Maar ik kan ook gewoon goed jou helpen.
2: Ik kan het ook. Wat Jan-Hein kan ik ook.
1: Ik ben beter dan Jan-Hein, hoor. Ja,
2: dat zou ik niet zeggen. Maar
1: ik heb het zelf natuurlijk ook best wel vaak gehad. Hè? Toen ik bij het kantoor van Bedit Fiek en Nico Meijering werkte, Leon van Kleef. Ja, ging ik heel vaak.
0: Willem Meijering. Oh, wie ben jij?
1: Daar ging ik heel vaak op meldingen af, natuurlijk ook, die aan hun gericht waren. Ja. En soms heb je mensen. Kijk, en soms doe je die melding ook omdat zij niet kunnen en om de zaak vervolgens weer af te geven. Maar soms, ja, als die vertrouwensband ontstaat en ze hebben vertrouwen in je, en de rest heeft het druk, ja, dan kan je die zaak meenemen.
0: Hè? Ja, dus, ja.
1: Ja, het kan wel eens een dingetje worden, soms niet, soms wel. Maar kijk, het is aan jou natuurlijk om te laten zien van: ik ben heel goed. Ja, Nico of Jan-Hein, die kijken mee, weet je. Als er overleg nodig is, geen enkel punt. Kijk, dit is een beetje de springplank, hè, waar je, als je bij zo'n kantoor gaat werken, dat hebben we allebei, ja, die je nodig hebt, zeg maar, om in die zaken te groeien.
2: Ja, het is graag of niet, hè. Ja. Ik heb dat op een gegeven moment ook wel. Zitten er types tussen waar tegen je zegt: ja, oké, je wil Jan-Hein, ja, prima. Maar Jan-Hein is maandag beschikbaar. Het is nu vrijdagavond 6 uur. Maandagochtend 9 uur kan niet er zijn. Als jij tot die tijd hier wil zitten en niet wil verklaren, niet wil luisteren, dikke prima. Ja. Veel plezier mee. Jouw wedstrijd, niet mijn wedstrijd.
1: Mag ik even?
0: Zeggen ze: nee, Vincent, wacht, ga nog even zitten.
2: Blijf toch maar zitten.
1: Mag ik even terug, toch even nog naar dat eerste gesprek? Hè? Want het is wel van belang. Kijk, mensen moeten zich ook realiseren: je hebt niet zo heel lang de tijd.
0: Nee.
1: Hè? En als advocaat weet je niet zoveel. Je kent die jongen niet. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Hij vertelt jou een verhaal. Hij vertelt je op dat moment wel, zeg maar, in grote lijnen een soort van noodweerverhaal.
2: Ja.
1: He? En jij moet hem dan gaan adviseren: hé, wat gaan we nu doen bij de politie zometeen?
2: Klopt. He?
1: Zonder dat je eigenlijk alles precies weet en ook niet weet wat de politie in handen heeft.
2: Klopt.
1: En heel hard gezegd, je weet ook niet of je op dat moment of je cliënt kan geloven. He? Omdat je kent hem niet.
2: Nee.
1: Wat heb je geadviseerd?
2: Ik heb met hem besproken van: joh, als het klopt wat je zegt, dat zeg ik bewust op die manier, als het klopt wat je zegt, dan zit hier in potentie een escape. Ik kan het je niet beloven, dat doe ik niet, want het is uiteindelijk aan de rechter. Maar als het klopt wat je zegt, van: ik ben bedreigd, ik ben afgeperst en ik zag geen andere uitweg dan schieten, dan zit daar een escape. Maar dan moet je wel gaan verklaren. Hoe eerder, hoe beter.
1: Ja.
2: En zeker bij noodweer is het gewoon: hoe eerder, hoe beter.
0: Dus eigenlijk heb je tegen hem gezegd: joh, we gaan straks dat voorin. Vertel wat je. Eigenlijk is het slimst om nu gewoon te praten.
2: Ik heb even gepolst wat hij zelf zou willen ook. Want hij zegt: ik ben ontzettend boos. En ik heb hem gevraagd. Ik heb hem voorgehouden. Als het gaat over noodweer, moet je verklaren. Maar wat wil je zelf? En toen zei hij: ja, Amahoula, ik vind het fantastisch met je. Maar ik ga helemaal niks. Ik ben ontzettend boos. Ik heb melding gemaakt bij de politie van het feit dat ik bedreigd word. Ik heb dit eerder aangekaart. Ik wilde eigenlijk aangifte komen doen. En toen hebben ze gezegd: nou, we maken er een mutatie van in het systeem. En we horen het wel als u nog een keer belt. En nou ben ik in de situatie. Dus ik heb er melding van gemaakt. En dan kom ik vervolgens in.

0: een situatie waarin ik zelf niet heb willen zijn. En dan moet ik gaan verklaren hoe het zit. De amme hoela, zoek het maar uit. Los het zelf maar op.
1: Dit lijkt me ingewikkeld als advocaat. Kijk ook van jou, Chris. Je weet gewoon, het beste is...
2: Moet even klaren.
1: Ja.
2: Hoe eerder, hoe beter. He, want als jij wil dat jouw noodweerverhaal aannemelijk wordt gemaakt... dan moet je niet later het verwijt kunnen krijgen... dat je het hebt afgestemd op het dossier of wat dan ook. Je moet meteen all-out gaan, want dat is de beste manier. Ja, dit is vervelend. Maar tegelijkertijd kun je ook denken... als ik even heel vals denk, Vincent, of als hoe advocaten denken... het is ook niet erg om heel even af te wachten... wat er in zo'n eerste verhoor aan...
0: Precies.
1: Voor de luisteraars, Vincent knikt instemmend.
0: Ja. Zeker.
2: Je moet niet onderschatten hoe lastig het is voor een advocaat...
1: Ja.
2: om zo'n advies te geven, wat best wel doorslaggevend is... voor de uitkomst van de zaak. Want als hij uit zijn nek lult, om het zo maar te zeggen... en jij adviseert hem, ga maar verklaren... ja, dan is hij daarna weg. He, dus je kent hem niet, je weet niet helemaal zeker... van wat moet ik hiermee, hij wil eigenlijk niet. Ja, als jij dan gaat zeggen, maar je moet het echt doen... ja, ik zou je in zo'n geval ook zeggen... nou, laten we dan maar even de eerste verhoor afwachten.
0: Het luistert ook heel nauw, hè. Dan loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit... maar het moment waarop hij zijn wapen zou pakken en wat hij op dat moment ziet, dat moet 100% op dat moment goed op papier en ook gewoon verklaard zoals hij dat heeft gepland. Want anders gaan ze je.
2: Ja, maar die juridische toets van noodweer, die wordt echt stap voor stap door die rechter gemaakt. Hè, aan de hand van de feiten en omstandigheden.
0: Dat moet je dan zonder dossier in dat eerste half uurtje wat je met die verdachte hebt, moet dat er wel goed uitkomen.
2: Maar goed, dat eerste verhoor dan.
0: Gezwegen.
2: En wat kwam er iets naar voren in dat eerste verhoor dat je dacht van nou, dat noodweerverhaal van mijn klant, dat wordt niet direct weersproken van wat ik nu hoor.
0: Nou, maar ze hadden nog niet heel erg de achtergrond van die bedreiging en die afpersing. Ze hadden wel zijn vriendin gehoord en ze hadden van zijn vriendin al wel gehoord van dat er mensen aan de deur zouden zijn geweest. Maar zijn vriendin wist ook niet de exacte achtergrond van wat er speelde.
1: Was die mutatie er inderdaad bij de politie?
0: Nooit gevonden, nee.
1: Ah, dus hij zegt, ik heb de politie gebeld, maar daar is geen bewijs van. Nee. Okay.
2: Wat kwam er nog meer uit die verhoren? Ik bedoel, die vriendin is gehoord, maar waren de camerabeelden, andere getuigen?
0: Beelden in het eerste verhoor nog niet, maar ze lieten wel een beetje doorschemeren. Van joh, ken jij die en die? En dat was dan de naam van de buurman. Dus het werd gaandeweg het verhoor, werd het wel duidelijk dat ze echt wel de juiste schutter te pakken hadden, zeg maar. Dat ze echt wel wisten, hij is daar geweest. Ja, zijn buurman heeft gewoon gezegd, hij was hier. Ja. Dat ze lieten wel puzzelstukjes vallen van... nou, wij weten prima dat jij daar bent geweest en wat daar is gebeurd.
1: Wat is het moment dat jullie samen hebben besloten van... joh, we gaan nu wel iets vertellen?
0: Uiteindelijk bij de rechtercommissaris. Dus dat is 3 dagen later.
1: Ja.
0: Nadat de inverzekeringstelling is afgelopen... als de officier van justitie wil dat je langer vast blijft zitten... dan moet je naar de rechtercommissaris voor de bewaring...
1: Ja.
0: En op dat moment krijg je ook een klein voorgeleidingsdossier. En dat gaf voor mij ook de basis om verder te bouwen aan dat vertrouwen. Om tegen Anthony te zeggen van luister, dit eerste gesprek heb je tegen mij gezegd. Ik word bedreigd, ik word afgeperst, ik geloof je daarin. Maar we hebben daar nu ook een stukje onderbouwing voor. Je vriendin is nu gehoord als getuige. Die zegt inderdaad, er zijn mannen hier aan de deur geweest. En ik heb... al een tijd lang het gevoel bij Anthony dat er iets niet klopt. Heeft ze ook gezegd dat hij zich niet goed in zijn vel zit. Hij heeft er wel iets over losgelaten, maar niet heel veel. Er is nog een buurman, is er gehoord als getuige... of een andere buurman die daar in de wijk woonde. Die bleek politieagent te zijn.
1: Dus dat die is zei zelf al,
0: precies. Ik heb hier die auto waar het slachtoffer of aangever in zat... die heb ik hier vaker in de buurt zien rijden... Dus er zaten genoeg haakjes om op dat moment te gaan verklaren.
1: Oh, daarmee had hij natuurlijk dan wel ook een beetje... dat klinkt een beetje gek, maar een soort gemiddel van geluk... dat er dan een politieman in de buurt woont die goed oplet.
0: Toch?
2: Maar waren die slachtoffers eigenlijk achterhaald? Of dat slachtoffer?
0: Het slachtoffer is niet heel ver... Ik probeer het een beetje met alle eerbied naar het slachtoffer te zeggen... maar die is niet heel ver gekomen. Oh. Want die is natuurlijk...
1: In
0: zijn been geschoten.
2: Ja.
0: En die is hinkend de straat uitgegaan. En uiteindelijk heeft volgens mij die buurman die politieagent bleek te zijn... heeft zich over hem ontfermd en een ambulance gebeld. En dat soort dingen. Dus die is niet heel ver gekomen. Maar die andere twee, die hebben de benen genomen.
1: Ja. Jouw cliënt, die gaat vertellen wat er aan de hand is. Wat vertelde hij?
0: Hij heeft bij de rechtercommissaris heeft hij vanaf dat moment inderdaad verteld... Ik ben 2 maanden lang bedreigd. Ik ben 2 maanden lang afgeperst.
1: Ja.
0: Ik heb. Er is een vriend van mij. Dat is een gezamenlijke kennis van de aangever en van mij. Die heeft een probleem veroorzaakt. Die heeft de benen genomen. En nou ja, aangever weet dat ik die jongen ook ken. En die houdt mij nu verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van die gezamenlijke kennis van ons die de benen genomen heeft.
1: Even voor mijn beeld. Hoeveel geld ging dat ongeveer?
0: Schrik niet, 3000 euro.
2: Ja.
0: 3000 euro.
2: Ja, je weet hoe het gaat er tegenwoordig wat.
1: 3000 euro, ja, dat is een hele hoop heisa om 3000 euro. Dan.
2: Maar wat voor incidenten waren er geweest daarvoor?
0: Vanaf de RC heeft hij verhaal verteld wat er vanaf het begin af is gebeurd. Dus hij zegt vanaf ongeveer de jaarwisseling vlak daarvoor. Dit, het feit zelf was 26 februari. Vanaf de jaarwisseling ben ik verantwoordelijk gehouden. Dus ze hebben bij mijn werk gestaan. Ik ben opgehaald vanaf mijn werk. Ze hebben bij me thuis gestaan. Ze hebben mijn scooter afgepakt en later weer teruggegeven als een soort onderpand. En ook ze hebben naar mijn werk gebeld om mijn rooster te achterhalen. Toen ze eenmaal mijn rooster hadden, toen zijn ze naar mijn werk gekomen. Toen moest ik instappen in een auto. Toen hebben ze rondjes met me gereden en me vrij duidelijk gemaakt op niet mis te verstaande wijze dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor dat geldbedrag van 3000 euro.
1: Is dat ook onafhankelijk vastgesteld dat het om 3000 euro ging? Of is dat gewoon het verhaal van zijn cliënt? Daar is niet iets tegenover gezegd, want het ging om meer.
0: Nee, want er zijn...
1: Ik vind het zo extreem voor 3000 euro.
0: Maar er zijn wel berichten gevonden waaruit dat bedrag ook blijkt. Want de telefoon van de aangever is op de plaatsdelict achtergebleven. Ja. En die is geopend. Dus daar bleek dan wel...
2: En had hij ook al eerder wapens bij hun gezien?
0: Ja, zeker. Een van die rondjes die ze gereden hebben... is er een vuurwapen tegen zijn hoofd aangezet. En later is hij nog een keer opgewacht, moest hij nog een keer mee. En toen zijn ze naar de pinautomaat gegaan. Dat was de 28e januari. Maar toen, daarom heeft het feit zich op 26 februari afgespeeld. Want toen was de salaris al op. Die kreeg hij op de 26e, 28e januari naar de pinautomaat. En toen bleek de 28 januari zijn salaris al op te zijn. Want hij had zijn rekening betaald en een deel doorgestort. Dus hij zat in die auto met een vuurwapen. En toen bleek zijn rekening leeg.
1: Zo.
2: Ja.
1: Straks in Napleiten hoor je hoe een man iemand op klaarlichte dag in zijn been schoot. Hij vertelde later zo bang te zijn geweest dat hij schoot om zichzelf te verdedigen. Maar de andere partij bleek helemaal geen wapens bij zich te hebben.
3: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
4: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien aan de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
8: De Nationale Autoshow.
9: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
10: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
9: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
10: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
13: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
14: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
13: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
15: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken, maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2:00 op BNR of nu als podcast.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
17: Straks om 4:00 in de avondspits. Ook Nederland is aan de beurt. De regering Trump stuurt een loyaliteitstest naar buitenlandse zaken. Steunen wij wel genoeg de doelen en acties van de president? Ondertussen is ook het 60-daagse bestand tussen de Verenigde Staten en Iran voorbij. Maar de vrede is niet dichterbij gekomen. En mocht je net terugkomen van vakantie, zorg dan dat het gevaarlijke Popilia japonica kevertje niet in je koffer zit. Dat en veel meer straks in de avondspits om 4 uur hier op BNR. Met Niels Rijthuis en mij, Liesbeth Staats. BNR Verkeer.
18: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen blokkeert de linkerrijstrook van de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. 7 kilometer file met bij Kootwijk met een kwartier vertraging. Inmiddels zijn er 2 rijstroken vrij van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen na een ongeluk. Er staat nog wel 12 kilometer file met een uur vertraging. Dus wil je naar het zuiden vanaf knooppunt Lunetten, kan je dan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Lelystad-Muiden bij 62.1. En er wordt ook gecontroleerd op de A28 vanuit Assen naar Zwolle bij Assen-Zuid bij 160.7.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. Ja, 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. Door de aardbeving in het Spaanse Granada zijn een paar mensen gewond geraakt. 1 meisje moest naar het ziekenhuis. Tientallen gebouwen hebben schade. Er zitten scheuren in muren en er kwamen stukken steen naar beneden. Daardoor raakten ook auto's beschadigd. Het wereldberoemde Alhambra heeft geen schade, maar werd wel ontruimd. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Thomas van Zijl.
23: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de boerenprotesten en een gesprek met Tom van den Bos, CEO van It's Me. Ik vraag hem of de Belgische identificatie-app na de overname van IDIN ook in Nederland kan uitgroeien tot digitale sleutel voor banken, bedrijven en overheid. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
27: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
28: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Je bent weer terug bij Napleiten met strafadvocaat Vincent Poelmeijer. Oké. Dit is zijn verhaal. Het verhaal wordt ondersteund door wat bewijzen. De camerabeelden zijn er, toch?
0: Ja.
1: waren er. Die berichten op de telefoons. Hebben ze die twee andere mannen uiteindelijk kunnen achterhalen die daarbij geweest zijn?
0: Ja, want ze hebben, daar hebben ze bij de rechtbank niet zo heel veel mee gedaan. Heeft de officier van justitie heeft dat een beetje gelaten voor wat het was. Maar in de auto van de aangever zijn 3 telefoons gevonden. Overigens in de jaszak van de aangever ook het legitimatiebewijs van mijn cliënt. Wat ook weer een linkje is om te zeggen hoe komt hij eigenlijk aan het legitimatiebewijs.
1: Had hij afgepakt.
0: Had hij afgepakt. Maar ook er waren 3 telefoons aangetroffen in die auto waarvan aangever zei die zijn alle 3 van mij, maar ik ga de code niet geven. En vervolgens heeft de recherche gewoon die telefoons opengemaakt. En daar zaten, konden ze vrij duidelijk aanwijzen, die is van aangever en die is van die, die is van die.
2: Er zijn nog 2 belangrijke punten wat mij betreft waar ik vragen over heb. Want hij heeft natuurlijk op enig moment zelf een wapen aangeschaft. Of verkregen.
0: Ja.
2: Wat was zijn verhaal daarover?
0: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
2: Ja. En op de, zeg maar, op de dag zelf, hij staat daar buiten met zijn dochter op zijn arm. Ja. Hè? Die 3 mannen komen op hem af.
1: Hij staat te kletsen met de buurman.
2: Was hij nou in een veronderstelling dat zij... Heeft hij nou een wapen gezien? Of wat was nou zijn verhaal over wat daar exact was gebeurd?
0: Ja, dus hij staat te praten met de buurman. En de buurman die zegt tegen hem... komen die voor jou? Zijn dat vrienden van jou? Ze zien er niet zo heel vriendelijk uit. En op dat moment... hij staat met zijn rug naar die 3 heren toe. Hij draait zich om. En de buurman heeft daarover verklaard. Ik zie zijn gezicht eigenlijk gelijk bleek worden. Ik zie de angst op zijn gezicht. En hij herkent die 3 heren. Ze komen op hen af. 2 blijven staan in de buurt van de buurman. Hij zegt inderdaad tegen de buurman iets van bel de 112. En hij geeft zijn dochtertje aan die buurman. En op dat moment, terwijl die 2 blijven staan, ziet hij erbij, denkt hij... Want uiteindelijk loop ik een beetje op de zaak vooruit. Maar is er door de rechtbank vastgesteld en door het hof ook dat er geen vuurwapens in het spel zijn geweest. Maar hij denkt op dat moment bij een van de 2 heren die blijft staan, ziet hij een zilveren revolver in de broeksband, meent hij te zien. En aangever die op hem afkomt. En bij aangever ziet hij... In zijn broeksband zegt hij, denkt hij, een zwart voorwerp waarvan hij dat op dat moment denkt te kunnen herkennen
2: als
0: een wapen.
2: En dan gaat hij naar zijn auto?
0: Ja, dus aangever komt op hem af. Cliënt die stapt naar achteren. Die loopt op een gegeven moment naar zijn auto toe, doet de deur open. Pakt daar het vuurwapen uit de auto. En aangever blijft op hem afkomen. Cliënt die strekt zijn arm naar aangever toe en in zijn... Perceptie blijft aangever op me afkomen. Hij schreeuwt nog iets in het Surinaams. Dat zei cliënt zelf. Ik schreeuwde iets in het Surinaams. Voor zijn gevoel bleef cliënt aangever op me afkomen. En op dat moment hij zegt, ik zie geen andere uitweg. En ik schiet bewust, gericht, schuin naar beneden. In eerste instantie naast hem. En in een fractie van een seconde. De politie heeft op basis van de beelden hebben ze vastgesteld dat er tussen het eerste en het tweede schot 1,7 seconden zit.
1: Ja, dat is bam, bam.
0: Dat is echt bam, bam. Dus hij schiet er eerst links. En op dat moment heeft hij het idee van... nee, hij deinst niet achteruit. Bij het tonen van het wapen deinst hij al niet achteruit. Hij blijft op me komen. Hij heeft een wapen in zijn broeksband. Hij schiet er schuin naar beneden. Bam, er links naast. Hij blijft op me afkomen en bam, in zijn knie.
2: En zeg maar, dit blijkt ook uit de camerabeelden. Deze feitelijke gang van zaken.
0: Nou, daar... valt over te twisten.
1: Man. Laten we eens even de zitting. Hè? Je ging de eerste de zitting in. Was jij zeker dat het noodweer dat kansrijk was?
0: Nou ja, ik heb bewust bijna alle varianten wel bepleit. Dus noodweer, dan wel noodweer excess. Dan wel putatief noodweer excess. Ja. Ja,
2: het hele rijtje.
0: Het hele rijtje eigenlijk, ja.
2: Maar eventjes qua City, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft dit verhaal verteld bij de RC. Ja. Ik neem aan dat hij later nog gehoord is bij de politie ook. Hè, dat er na de onderzoek is gedaan. Hij bleef al vastzitten, toch?
0: Hij is er op de eerste proforma is hij eruit gegaan.
2: Okay, ja,
0: ondanks de 12-jaarsgrond.
2: Ja.
0: Dus
1: even de 12-jaarsgrond voor de mensen die het niet weten.
0: De 12-jaarsgrond. In hele simpele termen is het op het moment dat je wordt verdacht... van een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf of meer op staat... Ja. en de geschokte rechtsorde. Dus er moet ook een redelijke vrees ontstaan dat op het moment dat hij dat cliënt vrij zou komen, dat eigenlijk de hele maatschappij over die beslissing heen zou.

0: vallen.
1: Ja.
0: Is dat een zelfstandige reden om iemand langer vast te zetten? En hij werd natuurlijk verdacht van poging doodslag. Het schiet op iemand.
1: Niet niks.
0: Dat is niet niks. Dat is dan naast het feit dat er camerabeelden en een semi-bekennende verklaring zijn. Ik zeg semi, omdat hij beroep doet op noodweer. Heb je een reden nodig om langer vast te zetten. En 12 jaar schond is een vrij duidelijke reden om iemand vast te zetten.
2: Maar hij werd vrijgelaten.
0: Ja, althans geschorst. Geschorst, ja. Niet,
1: op vrije voeten.
0: Op vrije voeten.
2: En wat was de reden daarvoor?
0: Zwaarwegende persoonlijke belangen.
3: Dus hij had een baan, vertelde je.
0: Een baan heeft hij gewoon de opvoeding van zijn dochtertje van 1 jaar. En ook gewoon omdat ik eigenlijk van meet af aan toch hamerde op... Nou, ik ga een beroep doen op noodweer, dan op noodweer excess, dan op putatief noodweer. En u gaat daar in het kader van de ernstige bezwaren waarschijnlijk niet nu al iets van vinden. Maar ik vind wel dat een beetje vooruitlopend op die beslissing, vind ik, als je ook kijkt naar de merites van de zaak, moet hij eruit kunnen.
1: Ja.
0: En daar waren ze het mee eens.
2: Ja, kijk, het mooie hier van Wouter is, van zo'n zaak, waar we het eigenlijk begin over hadden, uiteindelijk moet die rechtbank op zitting, die de verdachte gaat ondervragen, waar het zo meteen over gaat hebben, die moet gewoon ook een beetje gewoon voelen van, is dit een redelijk verhaal?
1: Klopt dit?
2: Weet je? En vinden we dit aannemelijk?
0: Ja.
2: En vinden dat hier sprake is van een noodweersituatie, dan wel putatief of wat dan ook. Dus daar, dat is eigenlijk gewoon de basis van je hele verdediging.
1: Je hebt een beetje een, hoe zeg je dat, een rechtbank die invoelend is nodig om voor zo'n zaak, denk ik, hè?
0: Ja, dat waren ze pro forma wel, ja.
2: Ja, en een cliënt die het goed kan vertellen.
0: Ja. Ook dat.
1: Ja. Hoe ging het op de zitting?
0: Nou ja, zo invoelend als we waren bij de proforma, zo'n dichte deur troffen wij bij de inhoudelijke behandeling.
1: En waar lag dat aan volgens jou?
0: Ik vond de bejegening heel anders. En ik druk me voorzichtig uit, want ik moet nog wat jaartjes door als advocaat.
1: Kun je vertel mij eens even, want je vindt de bejegening heel anders. En waar bleek dat dan volgens jou uit?
0: Nou, er zijn twee elementen die ik wel wil vertellen. Want het eerste vind ik inderdaad heel erg van belang. En het tweede voelde ik eigenlijk de zaak uit mijn handen glippen op dat moment. Dus vandaar dat ik het zeg. Dus dat eerste moment, je voelt het gewoon in de bejegening. Dus het vragen stellen aan de verdachte. Het mag best knetteren, het mag best pittig zijn. Maar de exacte bewoording weet ik niet meer. Maar er is op een gegeven moment ook gewoon door de rechtbank gezegd: luister Anthony, er is geen enkele getuige die over wapens spreekt. Er zijn beelden, maar die zijn van een afstand. Maar ook weer niet heel duidelijk te zien dat er bij aangever een wapen zou zitten. Jij bent letterlijk de enige die over die wapens praat. Is het nou niet gewoon zo, Anthony, dat jouw advocaat jou dit heeft ingefluisterd?
2: Oh, serieus?
0: Ja, nou, dat was de context van de vraagstelling.
1: Want dit is toch een normale vraag, of niet?
2: Dat de rechter aan een verdachte vraagt: hey, dat verhaal wat u vertelt sinds de rechtercommissaris, is dat niet gewoon door uw advocaat ingefluisterd?
1: Ja,
2: nou, dat vind ik geen normale vraag, nee.
1: Oh,
2: nee, want het is niet ons werk en onze taak en onze functie, dat weet de rechter ook, om ons cliënten een verhaal in te fluisteren. Dat is punt 1. Dus daarmee suggereert die rechtbank dat jij mogelijk niet integer hebt gehandeld. En punt 2, kijk, het kan natuurlijk wel voorkomen, maar dan moet je daar wel aanwijzing voor hebben als rechtbank om zoiets naar voren te halen.
1: Heb je er iets van gezegd?
0: Ik denk dat ik er een korte opmerking over gemaakt heb. Wat zegt u nu?
2: Ja.
0: Maar ja.
2: Oh, rechtbank, wat doet u nu?
0: Wat doet u nu?
2: Ja.
0: Maar nee, ja, ik heb daar op dat moment geen. Dat is lastig.
1: Nou, ja, ik denk dan gelijk, hoppakee, voor ingenomen wraken die handel.
2: Ja, maar dat is nog. Je weet zelf ook, die grensverwraking, die zijn vrij hoog. En als het niet lukt, diezelfde rechtbank heb je nodig om tot die goede uitkomst te komen. Dus dat is natuurlijk altijd de spanning waar je. Maar was dit dezelfde combinatie van rechters die je ook bij die proforma had, waar die geschorst was? Dat was een andere combinatie.
0: Maar ik voelde hem, dat kondig ik net al aan, ik voelde hem op een gegeven moment echt.
1: Dit was het eerste voorbeeld dat je ging geven? En was er nog één?
0: Nou, toen ik hem. Het moment dat ik de zaak uit mijn handen voelde glippen, letterlijk, was het moment dat aan hem werd gevraagd: van, joh, op de beelden is ook te zien dat aangever hinkt weg en dan rijd jij er met de auto. Want hij is daarna ingestapt en weggereden. Rijd je er nog langs met de auto en we zien je op de beelden zien we je langzamer rijden en je raampje gaat open. Wat is daar gebeurd? En toen heeft hij gewoon naar eer en geweten verklaard dat hij op dat moment aan aangever heeft gevraagd: joh, moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Want ik heb net op je geschoten en je hebt een schotwond. Moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? En ik voelde die zaak als een kaarthuis.
1: Hé, maar waarom? Dat is toch eigenlijk wel gewoon...
0: Vond ik ook eer en geweten.
1: Maar, waarom voel je dan op dat moment die zaak uit je handen glippen?
2: Ik snap het al niet helemaal.
0: Omdat, het is eerlijk, het is eer en geweten. En het is ook zo gegaan, maar daarna de vraagstelling en de bejegening van de rechtbank werd alleen maar erbovenop. Dat moet u ons toch eens uitleggen. U heeft een, stelt u, een maand lang, twee maanden lang bedreigd. Totale doodsangst geleefd. Zo erg dat u op dat moment stelt geen andere uitweg te hebben gezien dan op hem te schieten. U zegt hij had een wapen dat nergens is aangetroffen, dat vuurwapen.
2: En toch gaat u bij hem stilstaan.
0: En toch kiest u ervoor, terwijl hij dus kennelijk niet heeft teruggeschoten en dus geen wapen heeft misschien wel, kiest u ervoor om naast hem te gaan rijden en stil te gaan staan. Maar u was toch bang?
1: Ja. Maar bevestigde degene die in zijn been geschoten was dit verhaal ook, dat dit gevraagd is?
0: Dat volgens mij niet. Maar de aangever was sowieso niet bijzonder meewerkend. Die heeft letterlijk, heeft hij gezegd, aangifte gedaan. Puur vanwege het feit dat hij zelf als verdachte werd opgeroepen. Het wordt vanaf hier een beetje ingewikkeld om bij te houden misschien. Maar aangever is op een gegeven moment zelf de verdachte van dezelfde status van verdachte toegekend. Vanwege de afpersing en de bedreiging van mijn cliënt. Toen is hij gaan zwijgen. En toen heeft hij gezegd, ik wil alleen maar aangifte doen vanwege het feit dat ik dan schadevergoeding kan krijgen.
2: Kijk, wat hier misschien wel meespeelt, Wouter. Ik denk dat luisteraars dat misschien ook wel hebben. Het feit dat hij zelf een vuurwapen heeft aangeschaft.
1: Ja.
2: Maar daarvoor geldt ook het feit dat jij zeg maar dat hebt gedaan. Hè, of een mes bij je hebt gestoken. Hoeft niet in de weg te staan aan een beroep op noodweer of noodweer excess.
1: Dat hebben we hier wel eens vaker besproken. Ik blijf dat ook raar vinden.
2: Ja, maar goed, tegelijkertijd. Kijk, stel je voor, dat zou ook betekenen, als jij een crimineel bent en jij hebt gewoon een wapen op zak. En Vincent,
1: gewoon een wapen.
2: Ja, goed, zoals criminelen dat kunnen hebben. Vincent heeft dat ook.
1: Ja.
2: En jullie hebben een conflict, weet je. En jullie lopen op straat langs elkaar. En Vincent zou zijn wapen pakken en jou...
1: dan is het logisch dat ik dat ook doe.
2: Nee, maar dan mag jij je dan verdedigen, vind jij?
1: Nou ja, kijk, we hebben met z'n allen afgesproken. Wapens op zak, dat is niet de bedoeling.
2: Nee, maar daar word je voor vervolgd, dat wapen, daar kan je dan gewoon straf voor krijgen. Ja. Maar het feit dat je terugschiet. Kijk, het is alleen anders.
1: Ik heb het raar vind.
2: Het is alleen anders op het moment dat je zelf de confrontatie zoekt. Dus op het moment dat je zelf het conflict weer aangaat, terwijl er op dat moment geen aanranding is, ja, dan ben je de pineut. Maar dat speelt misschien wel mee in de afweging die zo'n rechtbank ook maakt.
1: Ja, de rechtbank vindt het natuurlijk niet leuk dat je een wapen hebt aangeschaft.
2: Nee, dat zou misschien kunnen meespelen in de manier waarop ze erin staan. Hoe ze dat verweer, wat ze natuurlijk zien aankomen, beoordelen. En hoe ze dan ook zo'n verdachte gaan bejegenen op zitting.
1: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
0: Uit mijn hoofd, 30 maanden. Ja.
1: En wat was de kern van jouw verweer? Die drie noodweerscenario's.
0: Ja, de kern van mijn verweer is dat... ik heb een beroep gedaan zowel op noodweer, noodweer excess, als putatief, dan een putatief noodweer excess. Dus mijn verweer was, er was een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding in de vorm van van een aangever die op mijn cliënt afkwam met een vuurwapen in zijn broek. Want ik hoef het niet te bewijzen. Ik moet het aannemelijk maken. Hè? Dus dan kan ik ook een beroep doen op noodweer. En dat doe ik ook. Soms, ik weet niet of jij dat ook hebt, Chris, maar soms weet je wel van, nou, misschien ga ik noodweer net niet halen.
2: Nee, tuurlijk.
0: Maar dan, je wil hem niet laten hangen.
2: Nee.
0: Dus dan doe je toch maar noodweer excess en putatief noodweer excess. Ja. Maar je weet, op het moment dat je het voert, denk je maar, putatief noodweer heeft misschien wel het meeste kans van slagen.
2: Maar even een andere vraag. Hoe pleit jij, op het moment dat die zitting die is geweest, nou, je voelt die zaak wegglippen, dan kom jij met je vier noodweer excess, putatief noodweer scenario's. Terwijl je denkt, die rechtbank,
1: die
2: luiken zijn al dicht, zeg maar. Hoe pleit jij dan? Hoe voel je dan?
0: Nou ja, ik heb me toch een beetje boos staan maken daar. Ja, ik dacht, je moet gewoon gaan.
1: De blaren op je tong gepleit.
0: Nou ja, dat speelde op dat moment voor mezelf ook wel mee dat het op Schiphol was. Dat was de eerste zitting die ik mocht draaien op Schiphol. Waarvan ik toen dacht, nou, daar worden de echt grote... Nou ja, Chris heeft er waarschijnlijk veel eerder, veel vaker gestaan op Schiphol.
2: Daar worden de echte zaken
0: gedraaid.
1: En dan had hij ook nog eens gevraagd om naar een Kuipers. En dan wilde hij ook wel even wat bewijzen. Natuurlijk.
0: Precies. Maar het bleek uiteindelijk waarschijnlijk te zijn omdat het feit zich in Bad Hoeverdorp heeft afgespeeld. Dat we daarom in Schiphol waren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar op dat moment... je gaat je boos maken. Gas geven. Ja.
1: Wat was de uitspraak? Heeft het zin gehad?
0: Nee, het was 30 maanden.
2: Ja. Ik heb het vonnis even gelezen. En, kijk, wat de rechtbank eigenlijk gewoon zegt, die is er snel klaar mee.
1: Ja.
3: Wapen.
2: Die zeggen, er is geen sprake geweest van een dusdanige dreigende of ogenblikkelijke aanranding. Dus er heeft überhaupt geen noodweersituatie plaatsgevonden. Dus dan kom je ook niet aan noodweerexces. Putatief noodweer zagen ze ook allemaal niet zitten. Die situatie was er niet. En het is niet aannemelijk dat hij zich verschoonbaar vergist heeft. Klaar.
3: En toen?
0: Ja, dan moet je nog een beroep.
2: Dubbelgas.
0: Ja, dubbelgas. Gas erop.
3: Was dat jouw hoge beroep? Hè? Was dat nou een herhaling van zet? Of kwamen er ook echt andere bewijsmiddelen aan de orde?
0: Nee, wat ik in hoger beroep vaak aan een cliënt meegeef, was bij deze misschien net iets genuanceerder. Maar wat ik vaak meegeef is, de veroordeling ligt er. Dus op het moment dat je in hoger beroep een ander resultaat wil, moeten we daar misschien een andere input aan gaan geven. Dus dat betekent niet dat we niet het verweer noodweer of noodweer excess gaan voeren. Dat blijven we voeren, maar we zullen toch meer haakjes moeten geven. Dus ik heb ervoor gekozen toen, dat heeft niet zo heel veel opgeleverd, om die twee jongens die erbij waren ook nog op te roepen als getuigen. En om zijn vriendin, of de vriendin van Anthony, op te roepen als getuige.
2: Om ook meer die geschiedenis nog meer precies tot leven te brengen.
0: Toch die angst die hij gehad heeft meer in de stijgers te zetten. Toen zei ze, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. We hebben samen, ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, we moeten hier melding van gaan maken bij de politie. Dus we hebben samen nog het 0900-8844 nummer gebeld. Dat weet ik nog. En ik heb op mijn werk heb ik gezegd, het kinderdagverblijf heb ik het gezegd.
2: Ja, maar dat is ook even van belang, hè? Los van dat je dat vuurwapen aanschaft. Kijk, als jij niet naar de politie gaat, terwijl eigenlijk alle reden is om naar de politie te gaan.
3: Ja,
2: dan, hè, dat kan je natuurlijk ook tegen.
3: Maar nu kun je natuurlijk aannemelijk maken van, joh, de politie is gewaarschuwd, maar ze deden niks.
0: Ja, zeker.
3: Hoe, je had het net over die bejegening van de rechters in eerste aanleg. Dat je daar niet zo blij mee was. Hoe was dat met de raadsheren van het Hof?
0: Heel anders. Ja, oh ja? Meteen de eerste zitting, de regiezitting. Dus ik heb op het moment dat je na het vonnis een hoger beroep gaat en je wil nog nieuwe getuigen hebben, dan komt het vaak eerst op een regiezitting. En meteen bij die eerste zitting al was de bejegening heel anders. Anthony was er op dat moment zelf niet. Maar het Hof vroeg van, joh, waar is uw cliënt? Waarom is uw cliënt er eigenlijk niet? En hoe gaat het nu met uw cliënt? Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook een hele heftige, hele intense periode is geweest. Fors vonnis op zijn dak gekregen van de rechtbank. We begrijpen dat hij er niet is, gezien de context van de zitting. De regiezitting is toch vaak wat meer juridisch. Maar wel al een heel inlevend Hof. In ieder geval in de bejegening naar mij toe al heel invoelend van, het zou in hoger beroep wel eens anders kunnen uitpakken.
2: Dus jij kreeg
0: vertrouwen? Zeker, zeker. Toen ik in het PV van de zitting teruglas dat de voorzitter had gezegd, deze combinatie, of in ieder geval één van de drie raadsheren, moet betrokken blijven bij deze
2: de
0: zaak.
2: Behandeling.
3: Waarom is dat zo veelzeggend, Chris?
2: Nou ja, goed. Het komt allemaal neer van de beoordeling van dat verweer.
3: Uiteindelijk is het mensenwerk.
2: Uiteindelijk is het mensenwerk. Ja. Het is geen zwart of wit situatie. Je hebt die bejegening gehad, hè, of dat vonnis in eerste aanleg. Ja, als je dan bij het Hof een hele andere bejegening krijgt, ja, dan krijg je weer vertrouwen. En dan gaat het vuurtje ook weer branden.
3: Ja, ja, ik vind het altijd wel grappig. Want zeg maar, als ik dan koffie zit te leuten in een rechtbank. En ik vertel, ik ben bij die en die zaak. Dan vragen advocaten vragen mij altijd, ja, wie is de voorzitter, wie is de combinatie? Soms kan ik het gewoon, weet ik veel. Dat maakt nou uit. En voor advocaten maken dat.
2: Ja, het kan verschil uitmaken.
3: Echt een wereld van verschil. Hè? Ja.
2: Hoe ging vervolgens dan die inhoudelijke behandeling bij het Hof?
0: Dat was volgens mij wel een andere combinatie. Ik heb bij de planning er nog op geprobeerd aan te sturen bij de verkeerstoren. Van, nou, in het PV van de zitting staat dat de voorzitter betrokken zou moeten worden. Maar goed, dat was allemaal niet te plannen. Dus ik kreeg een andere combinatie. Maar alsnog qua bejegening gewoon heel anders dan bij de rechtbank. Zeker.
3: Wat eist het Openbaar Ministerie?
0: In verband met de overschrijding van de redelijke termijn uit mijn hoofd.
3: Ga je vertellen voor de mensen die het niet weten.
0: Ja. Dat is, een strafzaak moet binnen een termijn worden afgedaan. In principe is de redelijke termijn 24 maanden voor een niet voorlopige hechter verdachte. En een verdachte die vastzit, daar is de redelijke termijn is 16 maanden. Dus moet er binnen 2 jaar na het vonnis moet er uitspraak komen in hoger beroep. En dat was niet gelukt. En dan zegt de Hoge Raad, nou ja, afhankelijk van hoe lang die overschrijding is, geven we iets korting. Dus de advocaat-generaal had gezegd, nou, de officier van justitie in hoger beroep, die had gezegd, in verband met die overschrijding, 3 maanden korting. Toen we er 27 maanden van.
3: Je hebt hetzelfde bepleit, neem ik aan.
0: Ja, zeker.
3: Wat was de uitspraak?
0: Heel andere uitkomst. Het Hof heeft gezegd, we honoreren het beroep op putatief noodweer. We gaan ermee.
2: Ontslag van alle rechtsvervolging krijg je dan.
3: Chris, je hebt dat arrest doorgeakkerd.
2: Ja. Nou ja, kijk, misschien is het goed omdat het Hof ook heel goed uitlegt hoe ze dit beoordelen. Ik citeer even. Van putatief noodweer is sprake wanneer een verdachte verschoonbaar dwaalt over het bestaan van een noodweersituatie. De verdachte komt een beroep op putatief noodweer toe indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden die hem redelijkerwijs aanleiding konden geven te veronderstellen dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen en daarbij redelijkerwijs mocht menen dat hij zich moest verdedigen op de wijze als hij heeft gedaan. In aanmerking dient te worden genomen of de gemiddelde burger geplaatst in de situatie van de verdachte ook in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen. Dat is eigenlijk juridisch kader. Vervolgens gaat het Hof eigenlijk volledig mee in het verhaal van jouw cliënt en de geschiedenis daarvan. En ze zeggen, ja, dat die aanvaller geen wapen bij zich had, dat kan zo zijn. Maar het Hof is tegen de achtergrond van al die feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte kon menen dat op het moment dat de benadeelde, dus de aangever, op de verdachte af kwam lopen, de aangever een wapen bij zich had en dat de verdachte zich tegen hem moest verdedigen. En ze vinden vervolgens zijn reactie, het schieten op de knie, proportioneel. Dat maar toen jij dit arrest binnenkreeg, dat is best wel bijzonder, hè? Putatief noodweer wordt niet heel snel aangenomen.
0: Ja, toen hebben we een klein sprongetje gemaakt.
2: Voelde je wel een beetje de koning, toch?
0: Dit voelt een overwinning. Ja, dit
3: toen bestelde
0: toch?
3: De grote Jan Hein Kuipers natuurlijk taart voor het hele kantoor.
0: Nee, was maar zo'n feest. Nee, maar ik heb wel een flesje bubbels opengetrokken. Ja, ik vind het een mooie overwinning.
2: En je hebt wel tegen Jan Hein gezegd, hey Jan Hein, kijk hoe goed ik dit gedaan heb.
0: Dat gaat in de groepschap van kantoor. Ja, zeker, ja, kijk eens jongens.
3: Ja. Is dan toch. En jouw cliënt?
0: Ja, heel blij. Euforisch. Het scheelt hem 30 maanden van zijn leven. Ja.
3: En die heeft natuurlijk ook geleerd dat het voortaan niet zo verstandig is om een pistool bij te steken natuurlijk.
0: Nee zeker. Ja.
3: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
0: Leerzaam. Op het moment dat ik dus de eerste 5 minuten dat gesprek met hem voer, was ik wel geteld een jaar advocaat. En inmiddels zijn we sinds het arrest bijna 6 jaar verder. En toen heb ik ook tegen het Hof gezegd van, kijk, dat zwijgen en het meteen moeten verklaren bij noodweer. Dat is zeker van belang. En ik heb toen ook geprobeerd aan het Hof uit te leggen van, luister, je hebt een half uur om dit te doen. En ik ken hem niet. Ik moet in een half uur een vertrouwensband met hem opbouwen. Hij is hartstikke boos. Hij wil zwijgen. En ik ben net een jaar advocaat. En misschien had ik dat anders moeten doen. En misschien had ik toch door moeten duwen als advocaat. Had ik moeten zeggen, luister Anthony.
2: Meteen al oud gaan.
0: Meteen al oud, meteen verklaren. Het is noodweer. Verklaar maar. En dat heb ik ook tegen het Hof gezegd. Dus leerzaam, maar wat een mooi resultaat. Zeker.
3: Vincent Poelmeijer, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
3: Lieve luisteraars, een kleine mededeling. Volgende week helaas geen nieuwe aflevering van Napleiten.
2: Maar op BNR is dan een herhaling te horen. Een bizarre zaak over een moeder en een zoon.
3: En wij zijn er weer de week erna op 4 juli. Nog één keer met een gloednieuwe aflevering. En dan gaan we een tijdje met zomervakantie. Mocht je ons echt niet kunnen missen. Welke aflevering raad jij aan, Chris?
2: Dan zal ik toch terugluisteren de aflevering met Frans Baudouin over de rechtszaak tegen Volkert van der G. En jij, Wout?
3: Ja, ik doe hem gewoon nog een keertje. Simeon Burmeister. De aflevering van de Italiaan die verdween in de seksclub. Nou, voor ook als je even wil grinniken.
2: Een beetje grinniken.
3: Ja. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
4: Nu in de BNR-app.
13: Ook dit kabinet lobbyt in Brussel voor soepeler stikstofregels. Russische oorlogsschepen gaan richting Japan na het bezoek van Poetin aan de omstreden eilandengroep. En concurrentie op het spoor in de kanaaltunnel kan de prijzen flink doen dalen. Deze verhalen en meer nieuws vind je nu in de BNR-app.
14: En bij de ANWB is Robert Vriezen. Robert, hoe is het op de weg?
15: Nou, het begint iets drukker te worden op de weg. Voornamelijk vertraging door ongelukken en pechgevallen. Bij elkaar toch 160 kilometer. Vroeg in de middag ging het al mis op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een ongeluk bij Afrit Everdingen. Nu altijd nog 13 kilometer file en meer dan een uur vertraging, doordat er twee rijstroken dicht zijn. Vanaf knooppunt Lunetten kun je naar het zuiden maar beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A27 moet je wel rekening houden met vertraging. Bij Hagestein zat de kop van een 13 kilometer file. 20 minuutjes op onthoud. Daardoor. De rechterrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Kwartiertje vertraging daar. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. Die staat op de binnenring. 6 kilometer en een klein kwartiertje vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Amsterdam-Zuidoost bij 38.0. En er wordt ook gecontroleerd op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen bij 83.2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis, maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging is niet bekendgemaakt. Na de aardbeving afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores zijn veel meer mensen hun huis uitgevlucht dan eerst werd gedacht. Het zijn er tienduizenden. Ze zitten nu in tijdelijke opvangcentra. Ze durven nog niet naar huis omdat er heel veel naschokken zijn geweest. Er zijn 70 doden en meer dan 1000 gewonden. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dan de beurs. De AEX staat 0,4% in de min op 1110 punten. ASM was de grootste daler tot nu toe, 5,4% naar beneden. Grootste stijger Relax, 2,7% omhoog. De Dow Jones net open, 0,1% in het rood.
13: Trump wil dat Nederland een vragenlijst invult over onze loyaliteit aan de Amerikaanse doelstellingen. En Nederland gaat die lijst ook invullen. Dat heeft onze buitenlandredactie achterhaald. Zometeen over een minuut meer.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
14: Het is dinsdag 18 augustus. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Goed dat je luistert. Ja, op je woorden letten als we over afslankmedicatie als Ozempic bijvoorbeeld praten. Een gevaarlijk kevertje dat in de vakantiekoffer mee terugkomt naar Nederland. En een zogenoemde loyaliteitstest die de regering Trump naar ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gestuurd. Is Nederland wel loyaal genoeg aan de huidige Amerikaanse regering? Dat wil hij weten. Kortom, het is een eclectische mix vandaag in het komende half uur. Want we hebben ook nog nieuws over de aanvallen over en weer in Rusland en Oekraïne. Maar laten we beginnen met die loyaliteitstest.
13: Ja, zijn we nog een beetje loyaal aan de Amerikanen? Dat moet blijken uit een vragenlijst die NAVO-lidstaten hebben ontvangen van de VS. Ook Nederland heeft die gekregen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan BNR. Die lijst komt op een moment dat de relatie tussen Amerika en de andere NAVO-lidstaten onder druk staat. John Boy Vossen, eindredacteur van de Buitenlandredactie. Jij volgt dit verhaal voor ons.
22: Hallo Niels en
13: welkom.
22: Hallo.
13: Hey. Wat weten we eigenlijk over die vragenlijst?
22: Ja, Bloomberg meldde eerder al dat het om een soort van, wat je zei, een loyaliteitstest zou gaan. Ik heb contact gehad inderdaad met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hebben ook bevestigd dat wij inderdaad die lijst hebben gekregen. Uiteraard vroeg ik, mogen wij die test of die lijst ook zien? Want ik was toch wel heel erg benieuwd wat er onder andere op stond.
14: Ja,
22: dat mocht niet. Dat moest vertrouwelijk blijven, zoals de woordvoerder aangaf, doorgaans gebeurt. Alleen Bloomberg had wel die lijst ingezien. Hij had ook gekeken, oké, wat zijn de vragen die dan de landen krijgen? Nou, ze moesten bijvoorbeeld aangeven, geven de landen genoeg, of de lidstaten genoeg geld uit aan hun defensie? Nou, vorig jaar is natuurlijk afgesproken tijdens de NAVO-top in Den Haag 5%, die 5% norm. Mm. Maar ook, zoals de VS het zelf noemt, de initiatieven die Amerika doet, en dan hebben we het natuurlijk over Venezuela, maar ook het Midden-Oosten. Ja, steunen wij als landen die nog? Dus de lidstaten steunen zij nog de initiatieven, de activiteiten van Amerika. Nou, er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op Amerika. Niet alleen het Midden-Oosten, maar ook inderdaad Venezuela sowieso. Wat de regering Trump allemaal uitvoert in het buitenland. En het lijkt erop dat Amerika hiermee een beetje wil testen welk land of welk lidstaat staat nog aan onze kant.
13: Ja, en die inhoud moet dus vertrouwelijk blijven. Waarom eigenlijk?
22: Ja, ik vermoed, gezien de getroubleerde relatie van de afgelopen maanden, dat ze misschien niet nog meer olie op het vuur willen gooien. Hmm. Ik heb het gevraagd. Nee, ze zei, doorgaans blijven deze lijsten vertrouwelijk. Maar wat ik al zei, ik kan me voorstellen dat ze ook wel bang zijn dat als Nederland als eerste land dit naar buiten brengt, dat ze misschien gevolgen heeft voor de toch wel iets wat troebele relatie, zoals ik al zei, met Amerika.
13: Ja, maar krijgen ze dan allemaal dezelfde vragen?
22: Nou, het lijkt het wel op. Ja, nogmaals, ik heb helaas de lijst niet gezien. Nee. Maar andere media, vooral Amerikaanse media, melden dat inderdaad dezelfde lijsten qua vragen zijn gesteld. Nou, ik had er een aantal voorbeelden. Nou, ik heb ook nog even verder gezocht. Wat stond er nog meer in? Nou, bijvoorbeeld de vraag, heeft het land, als er contracten waren met Amerikaanse bedrijven, zijn die contracten belemmerd? Zijn er bijvoorbeeld contracten aangegaan met bijvoorbeeld andere partijen, zowel intern of extern? Maar ook koopt het land nog steeds van Amerikaanse bedrijven. Dus het lijkt erop dat Amerika heel graag wil onderzoeken. Wat heeft de relatie met elkaar, heeft dat schade opgelopen? En gaat dat ook economisch gezien misschien gevolgen ondervinden hiervan?
0: En Nederland gaat dit wel echt invullen?
22: Ja, ja, dat heb ik ook heel bewust gevraagd. Ik was heel benieuwd, we krijgen die vragenlijst. Wat gaan we ermee doen? De woordvoerder zei, ja, nee, we vinden het heel belangrijk om als land, als Nederland, input te geven. Dus we gaan wel degelijk die vragen beantwoorden. Daar kun je wat van vinden. Dat laat ik graag aan de anderen over. Maar ze willen heel graag laten zien dat die verandering tussen de lidstaten, dus Amerika aan de ene kant en bijvoorbeeld Europese lidstaten, maar natuurlijk ook Canada en dergelijke, ja, dat die veranderd is. En ze willen ook heel graag aangeven hoe wij daar tegenaan kijken. Ja,
1: dus het zijn open vragen. Het is niet hier kruisje A, nee, B, yes of zo, weet je wel. Het is dus niet van steun je ons in Iran, nou, ja of nee?
22: Dat is nog een beetje onduidelijk. Het lijkt erop dat er wel ook wel ja-nee vragen bij zitten. Maar er staan bijvoorbeeld ook vragen in als, oké, we zien dus dat Made in Europe is heel erg aan de gang binnen Europa. Hmm. Ja, wat heb je als land gedaan daartegen? Ageer je daartegen? Is er een regering die zegt van nee, we moeten juist handel blijven drijven met Amerika? En zou je nog steeds handel willen blijven drijven met Amerika?
0: Maar daar kan je natuurlijk ook diplomatieke antwoorden op proberen te geven. Wat denk jij is de bedoeling dat Amerika naar de mond wordt gepraat? Of worden de antwoorden later weer tegen ons gebruikt? In de trant van, jullie hebben toen gezegd dat jullie nog wel wat kanttekeningen hadden bij dat Made in Europe-beleid, maar we zien dat in de praktijk eigenlijk niet en we zetten jullie op het strafbankje.
22: Nou, ik ben geen diplomaat, dus laat ik dat als eerste zeggen. Ik vermoed dat de diplomaten onder ons, en zeker die deze gaan invullen, daar heel goed mee bezig zijn. Ja. Kijk, ze zien ook gewoon dat Amerika, zeker Trump, de regering, heel erg bezig is om steeds meer of minder afhankelijk of samen te werken met de Europese instituties of internationale instituties.
0: Ja.
22: Eind dit jaar komt ook naar buiten welke militairen in Europa weg worden gehaald door Amerika. Welke bases binnen Europa worden gesloten. Het zijn er ruim 140 op dit moment. Ruim 80.000 militairen. Dus ik denk dat ook de landen zelf heel erg gaan kijken, wat kunnen we zeggen om te voorkomen of te verzorgen dat niet Trump à la Trump allemaal beslissingen neemt die hij moeilijk kan terugdraaien. En waar wij als Europa best wel last van hebben.
0: Tegelijkertijd kun je natuurlijk wel hier aanmerken dat Amerika ons wantrouwt.
22: Ja, maar dat is niet.
0: Dan ga je niet vragen van, zijn jullie nog loyaal?
22: Nee, aan de ene kant, dat is waar. Komt ook niet geheel als verrassing. Nee. Want ik denk dat we dat ook de afgelopen maanden anderhalf jaar ook wel ondervonden hebben. Aan de andere kant denk ik ook dat hij heel graag wil weten, economisch gezien, mijn beleid, gaat dat gevolgen ondervinden. En daarom wil je ook heel graag weten, bijvoorbeeld van onze landen, van de lidstaten, van oké, drijven nog steeds handel met ons? Zijn er bepaalde Amerikaanse bedrijven in de ban gedaan of niet? Dus ik denk dat ze ook vooral heel graag willen weten, ja, wat gebeurt er nu? Wat gaan we ervan merken?
1: Maar het is toch voor ons als Nederland ook heel gevoelige informatie om je zo in de kaarten te laten kijken?
22: Ja, daarom geven ze sowieso niet aan mij die vragenlijst.
1: Nee,
22: of van
1: maar
22: anderen.
1: Ik zou hem ook niet aan Amerika per se willen overhandigen.
22: Nee, maar ik kan me voorstellen dat ze ook heel graag willen discussiëren over, oké, de informatie die we geven, wat gebeurt ermee? En als ze het niet geven, wat gebeurt er dan? Ik denk dat zij de afweging hebben gemaakt. Iets sturen is beter dan niet sturen. Ja. En de Finse president heeft ook gewoon gezegd van, ja, weet je, wij voelen niet dat er een soort van pistool op ons bord staat. Wij gaan gewoon antwoord geven. Ja. Want we weten gewoon, Amerika ze zegt de ene keer dit, de andere keer dat. En wij hebben ook daar gewoon een mening over. En we weten gewoon, de Trump-regering, ja, je weet gewoon niet wat je doet. Dus of je wel of niet iets instuurt, je weet niet wat eruit komt, maar de kans dat je als iets instuurt dat het minder erg zou zijn, lijkt me de kans iets minder groot.
0: Ja, het is uiteindelijk kansberekening. Dus dankjewel, John Boy Vossen, einddirecteur van de BNR Buitenlandredactie.
2: BNR Nieuwsradio.
1: DPG Media, je weet wel van kranten als de Volkskrant, het AD, maar ook nu.nl, gaat in beroep tegen de boetes die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgelegd aan verschillende media vanwege de berichtgeving over Ozempic. Je weet wel, het afslank medicijn. Die berichtgeving zou te positief zijn geweest. En dan spreek je over publieksreclame voor geneesmiddelen. Volgens de NVJ, de journalistenvakbond, is dat een schending van de persvrijheid, zei voorzitter Thomas Bruning vanochtend in de ochtendspits.
23: Wij hebben natuurlijk groot respect voor een uitspraak van de rechter. We maken ons zorgen om wat zo'n inspectie doet. Normaal gesproken is een rechter natuurlijk een dé plek om te kijken, om dat onafhankelijke oordeel dan te krijgen van god, gaat de inspectie hier te ver? Tegelijkertijd, er is niet voor niks een mogelijkheid tot hoger beroep. Dus dat ook een rechtbank daarin een foute inschatting kan maken. Dit gaat over hele wezenlijke zaken. Dit gaat echt over de vrijheid van journalisten.
1: Ook minister Letschert van OCMW heeft zojuist gezegd dat zij zich zorgen maakt over het inperken van de persvrijheid vanwege die opgelegde boetes. We praten erover door met Bente van Kan, advocaat bij Bureau Brandeis, gespecialiseerd in onder andere mediazaken. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
5: Ja, heeft de NVJ een punt vanuit juridisch perspectief?
3: Nou ja, kijk, het opleggen van die boetes, dat grijpt natuurlijk zeker in op de persvrijheid. De eerste vraag is natuurlijk, wat is nu reclame? En de inspectie hanteert daarbij een hele ruime definitie, dus van het begrip publieksreclame bij het opleggen van die boetes. En dat heeft dus inderdaad vergaande gevolgen voor journalisten en de persvrijheid, maar ook voor het publiek dat een belang heeft om geïnformeerd te worden over dit soort middelen.
5: Ja, want vanuit het journalistieke perspectief, dit is een belangrijke beweging in de gezondheidszorg, die afslankmedicatie. Ja, als je daarover praat op de radio of over schrijft in de krant, dan moet je daar context bij bieden. Onder andere is die context dat er veel mensen heel veel baat bij hebben. Dus ja, dat is gewoon toch een overpraat op de radio of over schrijft in de krant, dan moet je daar context bij bieden. Onder andere is die context dat

0: Maar goed, als die lijn door de inspectie doorgetrokken wordt, dan kun je natuurlijk ook boetes uitschrijven voor artikelen en gesprekken over andere geneesmiddelen.
1: Ja, zeker. Ja, je kan hem ook breder trekken inderdaad. Want de inspectie die handhaaft dus op publieksreclame in bredere zin. Dus dat wil zeggen alle reclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept beschikbaar mogen worden gesteld. Nou ja, en als gezegd hanteert ze daar dus een hele ruime definitie bij. En komt ze dus ook al snel tot de conclusie dat sprake is van reclame. Dus dat ziet ook breder, of dat wordt ook breder getrokken dan alleen deze specifieke middelen.
0: Ja. Ja. En is er dan ook nog een verschil tussen bijvoorbeeld influencers die tegen betaling op Instagram een geneesmiddel of een supplement aanprijzen? Het lijkt me dat daar nogal een verschil tussen is, tussen journalistiek en dat soort uitingen.
1: Ja, nou ja, zeker. Ja, je zegt het inderdaad zelf al. De journalisten zijn natuurlijk ook aan allerlei waarborgen. Die moeten aan allerlei waarborgen ook voldoen. Journalistieke waarden. En wat je nu ook noemt van nou, als influencers daarvoor worden betaald. Dat is natuurlijk een belangrijke factor die wordt meegewogen in zo'n belangenafweging. Ook door als er uiteindelijk inderdaad een rechter naar gaat kijken. Dat er ook financieel gewin tegenover staat. Waar tegenover inderdaad de onderzoeksjournalistiek. Dat heeft natuurlijk een andere functie, ja. En dat is informeren.
0: Ja. En wat zou de NVJ, de vakbond voor journalisten, dan nu het beste kunnen doen?
1: Ja, het gaat natuurlijk ook om een afweging. Enerzijds de bescherming van de volksgezondheid en anderzijds de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. En door een rechter worden die omstandigheden van dat specifieke geval uiteindelijk betrokken. En nu in die uitspraak van de rechtbank Amsterdam is in dat specifieke geval geconcludeerd dat de bescherming van de volksgezondheid zwaarder weegt. Maar het is niet gezegd dat een rechter in een ander geval of in hoger beroep tot dezelfde conclusie komt.
2: Het is ook wel.
1: Dus nou ja, naar ik begrijp, wordt in ieder geval hoger beroep overwogen. Ja. Zo lopen er dus ook nog een hoop meer procedures waarin boetes zijn opgelegd. Ja. Voor het maken van dergelijke reclame. En nou ja, wat we begrijpen is dat de NVJ zich hierover aan het beraden is. En dat lijkt me ook verstandig. Maar daarnaast leert ook de ervaring dat het een belangrijke bijdrage kan leveren om juist ook die dialoog aan te gaan met de toezichthouder. Om te spreken over werkbare situaties en oplossingen. Want ja. Nou ja, de inspectie geeft zelf al aan. Het is niet de bedoeling dat hier een chilling effect optreedt.
0: Voor journalisten,
1: en dergelijke gesprekken.
0: Nee.
1: Ja, precies. En dergelijke gesprekken kunnen ook bijdragen aan de rechtszekerheid voor de pers.
0: Dankjewel, Bente van Kan, advocaat bij Bureau Brandeis.
3: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
2: Vrienden waren ze al niet, maar na vandaag is de relatie tussen Groot-Brittannië en Rusland wederom verslechterd. Want Britse drones zouden zijn ingezet bij aanvallen op Rusland. En daar is Moskou absoluut niet blij mee. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, wat weten we van die Britse drones?
4: We weten dat Britse media melden dat die drones zijn ingezet bij aanvallen op Rusland. Bijvoorbeeld op distributiecentra van Wildberries, de webwinkel die ook op de sanctielijst van de EU staat en inmiddels door Oekraïne veelvuldig wordt aangevallen. Het is niet voor het eerst dat Britse drones worden ingezet om Oekraïne te ondersteunen in deze 4,5 jaar durende oorlog al. Maar tot nu toe leek het vooral erop dat die drones worden ingezet in bezet gebied. Dus gebied dat Rusland heeft bezet in Oekraïne. Maar nu dus ook op het Russische vasteland, om het even zo te noemen. Dat betekent dat Rusland weer boos is en een klassiek handboek van stal haalt. Namelijk, hoe reageer ik zo boos mogelijk en bedreig ik iedereen daarbij?
2: Ja, maar dat is toch wel een beetje potverwijtketel, hè?
4: Klopt, maar het is ook niet aardig dat Rusland die oorlog is begonnen. Het is ook niet aardig dat Noord-Korea helpt, dat Iran helpt. Dus het is nogal de pot verwijt de ketel.
2: Ik begrijp dat Andy Burnham, de nieuwe premier van Groot-Brittannië, inmiddels ook heeft gereageerd. Wat zegt hij?
4: Nou, dat Groot-Brittannië Oekraïne 100% blijft steunen in de strijd tegen Rusland en de steun voortzet in hun uur van nood. Hij bevestigt nog ontkent dat Britse drones zijn ingezet om Rusland aan te vallen op het Russische land zelf. Zijn uitspraken volgen dan weer op de waarschuwingen vanuit Moskou. Waar we het net al even over hadden. Ja, de bedreigingen vanuit Rusland die kwamen vanuit de Russische ambassade in Londen. Die gaf aan dat met deze aanvallen en het gebruik van Britse drones er ontzettend wordt geëscaleerd. En dat de Britse Britten daar ook gestraft voor zullen worden. Maar Burnham zegt, ja, we komen gewoon na wat we hebben afgesproken. Dat we onze vrienden steunen. En dat we er voor Oekraïne zullen zijn.
2: Ook vannacht werd Rusland weer bestookt met drones vanuit Oekraïne. Wat weten we daarover?
4: Dat de zoveelste...

0: Wildberries weer in vlammen is opgegaan. Er is een distributiecentrum. Dat er een grote droneaanval op Moskou was. En omgeving honderden drones vanuit Oekraïne zijn ingezet. En andersom was het ook in raak. Veel doden in de regio Kharkiv in Oekraïne. Bij een heftige raketaanval van Russische zijde.
1: Nou zou je zeggen, dat is toch altijd tijd om de gemoederen te bedaren. Is er nog diplomatie? Is daar sprake van?
0: Nauwelijks. Er zijn altijd wel kanalen open, op junior niveau of op het allerbelangrijkste niveau, maar ertussenin bijna niks meer. We hebben nog wel een ambassadeur ook in Rusland. Dat hebben meerdere landen, maar die doet niet zo heel veel meer. Vinger aan de pols houden. Maar in dit geval, als we het hebben over wat een beetje in jouw vraag zit, van komt er nog iets van vrede of zit er nog uitzicht op vrede?
1: Ja.
0: Het is wachten op de heren Witkoff en Kushner. En die komen niet en die leveren niet. En anderen zijn er niet. Witkoff en Kushner zijn momenteel druk met het Midden-Oosten, maar zijn toch ook door Trump aangesteld om vrede in Oost-Europa te regelen. Die zouden naar Kiev en Moskou komen. Dat was het bericht ook van vorige week. Maar een Oekraïense zender, Suspilne, heeft weer gebeld met het Witte Huis. En het Witte Huis zegt, wij weten nog van niks. We hebben nog geen aankomstdatum. Wel even hand in eigen boezem steken, waar jij ook op hint, Niels. Europa breekt ook geen pot op het diplomatieke vlak. Wij zijn ook al maanden eigenlijk afwezig. Nee. Dus je ziet steeds.
1: Er was nog even sprake van dat de vraag was: wie gaat namens Europa onderhandelen?
0: Een gezant.
1: Het werd een beetje de poppetjes noemen. Maar daar is ook niks uitgekomen.
0: Nee, omdat we het er nog steeds niet over eens zijn wie dat dan is. En hoe hard die moet kunnen optreden, met welk mandaat. En je ziet eigenlijk, we zitten in een moment van de oorlog. Ik zei het vorige week ook op deze plek. Oekraïne en Rusland, ze kunnen allebei momenteel niet winnen. Ze kunnen wel elkaar zoveel mogelijk kapot maken. En dat is wat er gebeurt. En dan lijkt het mij toch handig dat er iemand is uit Amerika of uit Europa die zegt, laten we dat diplomatieke track openen en iemand daar actief op zetten.
1: Even nog te kort, want Oekraïne heeft op zijn beurt resten van Nvidia-chips in Russische raketten gevonden. Hoe kan dat?
0: Het omzeilen van de sancties.
1: Ja?
0: Dus nog steeds, en dat weten we, want ook chips van Nederlandse fabrieken zijn nog gevonden door de Oekraïnse inlichtingendiensten in Russische raketten die op Oekraïne zijn afgevuurd. Eén keer in de zoveel tijd komt de Oekraïne weer met een nieuwe publicatie waaruit blijkt welke westerse chips en spullen zitten er nog steeds in Russische raketten.
1: Ik wil niet zeggen dat bewust door Nvidia die chips naar Rusland zijn gestuurd, maar via een omweg zijn ze er toch gekomen.
0: De omwegen zijn er nog, de sancties worden nog vermeden. En het zegt dus ook dat Rusland nog steeds afhankelijk ook is van westers materieel om deze oorlog te kunnen voeren.
1: Geert-Jan Haan, dankjewel. Meer Europees nieuws overigens in de podcast Make Europe Great Again.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die waarschuwt voor de Popilia japonica, in het Nederlands de Japanse kever. Als je nou terugkomt van vakantie, dan moet je voorkomen dat het insect, het kevertje, meelift in je koffer bijvoorbeeld. De Japanse kever is namelijk zeer schadelijk en leeft in populaire vakantiegebieden. Niet alleen, of niet in Japan, maar bijvoorbeeld ook in Noord-Italië en Zwitserland. Vorige maand is een dode Japanse kever aangetroffen in Nederland. Bij ons is Anouk Brandt, senior adviseur plantgezondheid bij de NVWA. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, de Japanse kever die leeft onder andere dus in Noord-Italië. Stel, ik ben daar geweest met mijn caravan. Zeer hypothetisch geval trouwens. Maar moet ik dan de hele caravan uitkammen, uitzuigen, zorgen dat er absoluut geen kevertje meer mee bij is?
4: Nou, het zijn natuurlijk kevers, insecten, dus die zullen bij grote beweging ook wel wegvliegen. Maar het kan zijn dat er sommige kevers in de vouwwagen, tenten, auto of bagage kunnen kruipen of mogelijk bij het opvouwen erin kunnen zitten. Dus op die manier kunnen ze meeliften. Dus wij adviseren vooral om gewoon de spullen te controleren voordat je ze meepakt en teruggaat.
3: Ik heb hier een foto. Ik kan niet zo goed zien hoe groot die kever is, maar hij is wel mooi. Donkergroen, hij glimt een beetje parelmoerachtig, met bruine flanken. Waar moet je op letten als je dan toch die tent uitkomt?
4: Ja, klopt. Het is een hele mooie kever. Hij is ongeveer de grootte van de lieve heerspecies. Dat geeft alweer iets meer beeld.
1: Oh, de vogel lijkt niet veel groter.
3: Ja, moet je goed zoeken dus.
1: Ja.
4: Klopt, hij is niet heel groot. Dat is altijd heel erg grappig te zien op de foto. Lijkt hij vele malen groter. Hij lijkt ook op heel veel Nederlandse soorten. Maar zelf maakt het hem speciaal door zijn witte plukjes aan de zijkant. Dat is op de foto ook heel mooi te zien. Dat is echt kenmerkend voor de Japanse kever.
3: En waarom is hij zo schadelijk? Waarom willen we hem niet in Nederland hebben?
4: Hij is niet schadelijk voor mens en dier, maar wel vooral voor de planten en de grasvelden en de natuur in Nederland. Ze eten van de plant eigenlijk de groene delen, dus de bladeren, de bloemen en de vruchten. En die kunnen ze de bladeren tot een nerf opeten. Dat ziet er natuurlijk niet heel erg mooi uit, maar dat is ook slecht voor de biodiversiteit. Ja. En de larven zitten in de grond, dus die tasten vervolgens de grasvelden aan. En die eten daar de wortels op. En ook wilde dieren gaan op zoek naar eten. Dus die gaan vervolgens die larven opzoeken in al die grasvelden.
1: Maar de kever die u heeft aangetroffen, die was dood. Dus hoe groot is het gevaar precies?
4: Ja, dus we hebben de dode kever aangetroffen. Dus op die manier kunnen we zien dat het risico van verspreiding is wat kleiner. Maar dat hebben we wel onderzocht. We hebben daar vallen opgehangen in de omgeving om zeker te weten dat het maar één kever is die mee is gekomen en niet mogelijk nog een levende die zich verder heeft verspreid om schade tegen te gaan.
5: Oké, nou ja, één kever is geen kever, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, is er dan aanleiding om te denken dat er meer kevers zijn in Nederland?
4: Nee, het is een kuurorganisme. Dus als het goed is, komt dat een quarantaine-organisme. Ja? Dat betekent dat het een status heeft binnen Europa dat wij, als we dat vinden, dat we dat moeten bestrijden. Het betekent ook dat hij in heel veel landen in de EU niet voorkomt. Okay. Behalve dan bepaalde plekken waar het wel zit. Wij doen ons best om te zorgen dat we hem niet kunnen vinden. Dus daar doen wij heel vaak vallen voor ophangen ieder jaar om te controleren. En deze awarenesscampagnes doen we ook.
5: Ja.
4: En als ik nou hopen dat hij niet meekomt.
5: Ja, want als ik nou mijn vakantiewas draai en ik zie in de koffer zo'n kevertje zitten, moet ik jullie dan bellen?
4: Ja, dan is het graag dat je hem vangt, een foto maakt en vervolgens meldt bij de NVWA, zodat wij verder onderzoek kunnen doen.
5: Dank. Anouk Brandt van de NVWA.
1: Deze week praten wij de hele week met mensen die wat hebben uitgevonden, innovators zijn. Wat vergt het om een unieke start- of scale-up aan te sturen? Vandaag praten we met de co-founder van Revost. Die maken een slim fietsenrek. Wat er slim aan is, hoor je zo meteen.
6: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
7: Tot morgen.
8: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
9: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de boerenprotesten en een gesprek met Tom van den Bos, CEO van It's Me. Ik vraag hem of de Belgische identificatie-app na de overname van IDIN ook in Nederland kan uitgroeien tot digitale sleutel voor banken, bedrijven en overheid. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling
17: als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
18: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: BNR Verkeer.
7: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Ruim 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is behoorlijk druk. Ongelukken en pechgevallen die veroorzaken de meeste vertraging. Ging mis vanmiddag op de A2. Dat was bij knooppunt Everdingen. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Maar op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Eerst bij Utrecht Centrum een half uur vertraging. En verderop bij knooppunt Everdingen ook nog een half uur tijdsverlies. Rechter rijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Kwartier vertraging daar. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Slecht weg. Een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Oostvaarders bij 69.8. En er wordt ook gecontroleerd op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom bij knooppunt De Stok bij 97.1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis. Maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging, is niet bekendgemaakt. Na de aardbeving afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores zijn veel meer mensen hun huis uitgevlucht dan eerst werd gedacht. Het zijn er tienduizenden. Ze zitten nu in tijdelijke opvangcentra. Ze durven nog niet naar huis omdat er heel veel naschokken zijn geweest. Er zijn 70 doden en meer dan 1000 gewonden. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Het aantal bedrijven in Duitsland dat de deuren sluit is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 20 jaar. Ja, en dat is geen goed teken voor de Duitse economie, weet onze correspondent Dirk Marseille. We spreken hem zo.
22: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
23: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
19: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Je hebt een mechanische fiets, hè? Geen elektrische fiets, toch?
5: Ja, ik trap zelf, ja.
1: Dus je kan dat nog, dat doet dat ook. Het is ook beter, is ook echt bewegen, hè, is dat. Maar ik weet ook even niet waar dan dus de oplader normaal gesproken zit... waar hem insteekt, zeg maar. Maar er is nu een vinding.
5: Nou, je laat de accu op van je fiets, die haal je eraf.
1: Ja, die zit achterop altijd.
5: Ja, of op de stang, en die neem je dan mee naar binnen.
1: Ja, maar dat hoeft dus niet meer, want er is nu een vinding, een Nederlandse vinding, die zoekt nog een markt eigenlijk, waarbij je de fiets in het rek gooit. En dan begint hij ook meteen met opladen. Mm. En dat is natuurlijk wel een leuke vinding. Daar gaan we zo meteen over praten. We hebben ook technieuws van eigen bodem. De Nederlandse zoekmachine Startpage krijgt standaard een plek in de browser Firefox. Is dat goed nieuws voor de privacy van gebruikers? Dat horen we straks. Eerst naar Duitsland.
21: Want daar in Duitsland hebben vorig jaar een record aantal bedrijven de deuren gesloten. Het gaat om het hoogste aantal in bijna 20 jaar. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoeksinstituut. Vorig jaar stopten bijna 188.000 bedrijven ermee. En dat was 10% meer dan het jaar daarvoor. Bij ons in Duitsland onze correspondent Dirk Marseille. Goedemiddag Dirk.
0: Goedemiddag Lisbeth.
21: Ja, we praten wel vaker over de donkere wolken boven de Duitse auto-industrie, maar het gaat dus echt om meerdere sectoren en branches.
0: Ja, het gaat echt om een structurele afkalving van de Duitse economie. Het is ook een herberekening van de cijfers over 2025. Een samenwerking tussen meerdere instituten die het kunnen weten omdat ze registers beheren van waar de bedrijven zijn ingeschreven. Als die daar echt zijn verdwenen, ja, dan is het echt over en uit voor zo'n bedrijf. Dus hele betrouwbare cijfers. En daarom hebben ze ook veel impact. Vooral omdat het niet alleen maar inderdaad van die grote bekende branches zoals de automotive treft.
21: Mm. Gaat het dus ook om kleinere bedrijven? Ik bedoel, ja, een antiquariaat dat de boel niet meer rondkrijgt, sluit ook wel eens de deuren. Maar worden die ook meegenomen, dit soort MKB-bedrijven?
0: Ja, zeker. En daar zie je ook eigenlijk de grootste teruggang. Bijvoorbeeld in de gastronomie, dus in de horeca. Als je even aan de keten denkt, automotive, een toeleverancier sluit zijn deuren. In die regio verdwijnen dan eerst dat soort technische banen. Maar ook de restaurants daaromheen. En zeker op grote delen van het Duitse platteland, waar de bevolking ook weggaat, waar langzamerhand het ook steeds stiller wordt. Ja, daar zie je dat het voor veel kleinere bedrijven steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden. En ook in dat soort gebieden zie je dat bijvoorbeeld huisartsenposten niet meer in staat zijn om een opvolger te vinden. Ja, ook zij sluiten dan hun deuren.
21: Ja, nou, je zei het zelf al even, het gaat niet goed met de Duitse economie. Deze nieuwe cijfers laten een afkalving zien. Gaat het allemaal om faillissementen of is het ook gewoon een vergrijzing?
0: Nee, het is zeker niet alleen maar faillissementen, want dat is het eerste waar je bij aan denkt als een bedrijf zijn deuren sluit, maar er is ook een enorm gebrek aan opvolging. Dus bedrijven die wel gewoon normaal draaien, dus je houdt er net een beetje iets aan over, situatie die veel ondernemers zullen kennen, je maakt geen enorme winsten, maar je draait net iets meer dan break-even. Nou ja, dat is de situatie waarin je op zoek moet naar een overnamepartner, maar ja, die overnamepartner kijkt natuurlijk 20, 30 jaar vooruit en denkt dan van ja, eigenlijk om het met die marge te doen, dat loont zich voor mij niet. En dan stopt zo'n bedrijf er dan eigenlijk mee bij mij. Om de hoek in Berlijn, een voorbeeld, 3 bakkerijen. Oudere man zat al 45 jaar in het vak. Was ook altijd druk. Hij bakte echt van die lekkere Oost-Duitse broodjes. Maar ja, hij zei, ja, ik kan dit allemaal. Maar ik kan geen opvolger vinden. Niemand die met de kosten die ik er nog voor reken, het bedrag dat ik mezelf uitbetaal, het hier nog voor kan doen.
21: Oh ja.
0: En die kon dus geen overnamepartner vinden. En verhuurt dus nu die pand. En is er vervolgens mee gestopt.
21: Ja, is daar dan ook net zoals in de grote steden in Nederland meteen een Nutella-winkel voor in de plaats gekomen of een koffietent?
0: Absoluut, ja. Of zo'n pasta-winkel waarom je pasta in een bak met kaas wordt gegooid in zo'n bol en vervolgens voor €15. Ja, dat soort concepten komen daar nu voor in de plaats. Ja. En ook met een reden, want daar blijkbaar is nog meer marge te halen. Maar zeker het vakwerk, het handwerk, waar vaak ook heel veel kennis en ook tijd en geduld en liefde in geïnvesteerd moet worden. Ja, allemaal van dat soort businesses, zeker op het Duitse platteland, die houden er langzamerhand steeds vaker mee op.
21: Maar goed, iedereen kijkt dan natuurlijk ook naar de politiek. Maar ja, geen regering kan wat doen aan de vergrijzing of aan het idee van jonge mensen die iets meer marge willen hebben op hun product.
0: Nee, zeker niet. Ik weet niet of iedereen altijd meteen aan de politiek denkt. Want ja, ondernemers moeten natuurlijk uiteindelijk zelf ook verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Maar je ziet wel dat er vanuit Berlijn wel degelijk over wordt nagedacht hoe ze bijvoorbeeld ook horeca en kleinere en middelgrote bedrijven beter kunnen ondersteunen. Een verlaging op de BTW, op eten en drinken bijvoorbeeld, hebben ze al in dit coalitieakkoord afgesproken. Die is nu teruggebracht naar 7%. Maar je ziet uiteindelijk toch dat dat soort maatregelen te weinig gewicht in de schaal leggen. echt om dit soort grote beslissingen van... Hey, ga ik echt een overname doen? Ga ik honderdduizend euro in bijvoorbeeld die drie brakkerijen steken... om toch een slimmer systeem te bedenken, om weer met nieuwe producten te komen? Ja, daar helpt zo'n btw-verlaging dan ook niet mee. En wat je verder ziet is dat Duitsland snijdt nu vooral in de kosten. Er wordt vooral gekeken naar wat moeten we betalen aan pensioenen? Wat geven we uit aan de zorg? Ja, en met een op 0% staande groei op dit moment in Duitsland... met de geopolitieke onzekerheid... zijn dat de grote opgaven waar Duitsland nu mee bezig is. En die afkalving van de economie, een beetje eufemisme... gewoon het sluiten van heel veel bedrijven... dat zal de komende jaren ook ongetwijfeld nog verder doorgaan.
5: Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: Tot 6:30 rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren. En dan is het op... Ja, Robert Friese. Druk lijntje.
2: Ja,
1: maar het is op de weg ook een beetje... Je kan wel merken dat de vakantie in het noorden voorbij is, of niet?
2: Ja, dat is waar. En het begon rommelig bij Utrecht natuurlijk... na een ongeluk bij Everdingen. Daarbij was ook een gevangenistransport.
1: Was daar
2: betrokken. Ja, dat was daar, bij Everdingen. Dus de weg is dicht geweest, omrijden en weet ik wel al niet wat. Nou, de naam... Weeën daarvan die staan er nog op de A2 Amsterdam-Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Utrecht Centrum. En op de A27 Almere-Gorkum bij Hagestein. 20 minuutjes oponthoud. Rechterrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat is bij Akersloot. 8 kilometer file daar met een kwartiertje vertraging. En 20 minuten vertraging door het slechte wegdek van de A50 vanuit Os naar Arnhem. De rechterrijstrook is dicht op knooppunt Grijzoord. En zodoende 6 kilometer file daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport bij 62.2. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij afrit Elspeet. Dat is bij 59.4.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
6: De neerslag die we nu zien, is een neerslag die natuurlijk mooi is.
8: 500 euro.
9: 590 euro.
8: Ai.
3: BNR.
1: Deze week hoor je elke dag bij ons ondernemers met een relatief jong bedrijf en een innovatieve aanpak. En deze week nu spreken we met een bedrijf dat het leven voor elektrische fietsers een stukje makkelijker wil gaan maken. Revost of Revost?
10: Mag allebei.
1: Maarten Smit is co-founder, medeoprichter van Revost. Het bedrijf heeft een slim fietsenrek bedacht dat elektrische fietsen op slot zet en direct automatisch oplaadt. Dat is wel handig, we hadden het er net over. Je hoeft dan dus je accu niet mee naar binnen te nemen, niet te tillen.
10: Nee, kan allemaal in de fiets blijven.
1: Dat is het hele plan. Maar hoe ziet het eruit? Even, kun je beeldjes schetsen?
10: Ja, het is eigenlijk zoveel mogelijk een traditioneel fietsenrek. We willen eigenlijk zoveel mogelijk niet opvallen. Dus het is eigenlijk een vrij normaal fietsenrek. En als je hem erin rolt, dan maakt hij al contact. En dan gaat hij opladen en is hij vergrendeld. En als je terugkomt, dan is het een kwestie van een pasje of een dongel er langs halen. En kan je hem weer meenemen en is hij vol en veilig.
5: En maar, is het dus zonder snoeren? Dus wireless?
10: Nou ja, het is niet wireless. Nou ja, soort van wel. Er zit een contactpunt aan de voorvork van de fiets. We vervangen eigenlijk de asmoer van de fiets met ons stukje techniek. En dat maakt contact met het fietsrek. En vanaf die asmoer loopt de kabeltje naar de accu.
1: Precies, dus dat moet wel even worden toegevoegd aan de fiets.
10: Klopt.
1: Want dat zit standaard niet op een elektrische fiets.
10: Nee.
1: Allebei nog heel ouderwetse mechanische fietsers.
5: Trappers,
10: ja, het is wel een aanpassing.
1: Ik hoop jij ook.
10: Ja, ik heb er nog een normale fiets, zeker.
1: Ja. Ga door.
10: En het is wel een aanpassing die... Dat is makkelijk toe te passen en hij is ook weer verwijderbaar. Dus de fiets kan weer teruggebracht worden naar originele staat... zonder dat er schade is aan de fiets, blijvende schade.
1: Ja. Hoe kwam je erop?
10: Ja, het is eigenlijk ontstaan vanuit de TMC. Dat is een consultancyorganisatie waar we al bij werken. En zij hebben het Entrepreneurial Lab. En daar mogen hun medewerkers hun ideeën uitwerken tot een start-up. En mijn compagnon Paul die werkte voor een project bij TMC. En die zag eigenlijk zijn collega's Hannes met kabels en met de zware kettingen. En die dacht, dit kan makkelijker. Toen zijn we vanuit dus het Entrepreneurial Lab daarmee aan de slag gegaan.
1: Dit is in Twente, hè?
10: Dit is onder andere in Twente, in Hengelo. Maar ze hebben ook vestigingen in Groningen, Eindhoven en zelfs over de hele wereld.
1: Ja, maar goed, dus, je collega zag de mensen Hannesen.
10: Zeker.
1: Ja?
10: Ja, en van daaruit dachten we, dit kan makkelijker. En toen begonnen de eerste versies. De allereerste versie was heel simpel met een stukje 3D-print plastic. Iteraties. En nu zijn we zover dat we dus een pilot aan het draaien zijn bij de Universiteit Twente. Ah. Met de eerste versie.
5: Oh, daar staan die rek al?
10: Ja, er staat nu een rek op de universiteit. En medewerkers daar die gebruiken hem om vanaf een centrale locatie naar verschillende gebouwen te pendelen.
5: Maar wat mij nog niet duidelijk is, als ik een elektrische fiets heb. Ja. Met zo'n accu die ik dan onder mijn arm mee naar binnen neem als ik ga werken.
10: Zeker.
5: En dan oplaad of thuis. Kan ik die nog ook blijven gebruiken of is het of-of?
10: Nee, je kan hem in principe ook blijven gebruiken. Het is eigenlijk gewoon een kabeltje die in de accu gaat. Dus als je het kabeltje weer uit de accu gaat, kan je de accu ook weer meenemen. En we willen ons nu vooral dus richten op business to business. Dus op bedrijven met een grote vloot fietsen. Of bedrijven waar dus medewerkers van naar verschillende locaties toe fietsen. En daarna gaan we ons richten op de consumenten. Ja. Met uiteindelijk het droom om de standaard van e-bike parkeren te worden.
5: Ja, want ik zie zelden fietsen opgeladen worden buiten. Dat gebeurt eigenlijk altijd binnen.
10: Klopt,
1: ja.
5: Wordt dit dan de toekomst? Net als je wel eens auto's langs laadpalen ziet staan, zo snoer eruit?
10: Nou, wij denken van wel. Ja, absoluut. En natuurlijk ook binnen laden brengt ook wat brandveiligheid met zich mee. En als het buiten staat, dan is dat ook een stukje veiliger. Dus wij denken dat dit wel zeker de toekomst kan zijn.
1: Maar dit is inderdaad toekomstmuziek. Dit is nog niet echt een bedrijf? Of?
10: Nou ja, het is al wel een bedrijf. Ja? We zijn dus nu die pilot aan het starten. En we hebben dus de eerste gesprekken lopen met launching customers, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus de eerste klanten die het echt commercieel gaan inzetten. Vanuit die launching customers willen we het laatste stukje financiering ophalen voor de laatste doorontwikkeling. Zodat we het straks echt in het veld commercieel kunnen gaan inzetten. Maar, dus het is al zeker een bedrijf in dat opzicht.
5: Maar dan hebben jullie dus stroom nodig om die fietsen in het rek op te laden.
10: Klopt.
5: Laten de netcongestie nou een van de grootste problemen voor ondernemers zijn in Nederland?
10: Ja, net congestie en stroom, dat blijft natuurlijk belangrijk. Maar de e-bikes gebruiken verrassend weinig energie eigenlijk. Met één stopcontactje kunnen wij al 10 e-bikes tegelijkertijd opladen. Dus we denken dat zeker voor de ondernemers, en omdat er ook veel medewerkers al een fiets hebben en die toch aan het opladen zijn, dat het stukje elektriciteit niet echt per se een probleem gaat.
1: Okay, nee, dus als het bij de ondernemers staat. Dus.
10: Ja.
5: Maar bijvoorbeeld de regio Utrecht heeft een volledige stop. Daar kun je niet eens meer een laadpaal voor je auto aanvragen.
10: Nou, dan wordt het wel iets lastiger inderdaad als we een volledige stop hebben. Maar ik denk dat er ook in de publieke ruimte op een gegeven moment die fietsen worden toch wel opgeladen, denk ik. En dan kun je het net zo goed doen met ons fietsenrek, die het efficiënter doet dan misschien dan alle losse opladertjes thuis. En dan kunnen we het zelfs misschien nog meer sturen en efficiënter maken.
5: Maar zeg jij nu eigenlijk dat het voor bedrijven die nu al een fietsenstalling hebben en waar je dan je fiets kan opladen, het minder stroom kost als je het met jullie fietsenrek doet?
10: Dat durf ik zo niet te zeggen met zekerheid. Maar ik kan me wel inzien dat als wij ons systeem gaan gebruiken, we meer inzicht over of een fiets is opgeladen of iets niet. En dan kunnen we ook eerder stroom uitzetten. Dus we kunnen het wel efficiënter maken. In onze huidige versie zit dat nog niet. Maar ik denk dat we dat wel mee kunnen gaan nemen in toekomstige versies. En zo ook misschien een stukje energie-efficiëntie kunnen gaan toepassen.
1: Ja, het ziet er sowieso wat strakker uit waarschijnlijk. Hè? Als je gewoon je fiets in dat rek schuift.
10: Zeker.
1: Zet, dan geen gehannes en geen geloop met allerlei verschillende batterijen die dan ook weer ergens los moeten liggen op een bureau.
10: Ja, en de grootste ergernis is als je een gedeelde fiets hebt en je komt bij je fiets en de vorige collega heeft hem niet opgeladen. Ja, dat voorkom je dan ook helemaal.
1: Oh ja, precies. Maar dan moet je dus echt ook die fietsvloot moet je ook gaan beheren.
10: Ja, dit is we denken bijvoorbeeld aan fietsverhuurders. Ja. Of dus partijen zoals de universiteit waar we het nu doen. Waar dus een centrale locatie hebben met medewerkers die naar de verschillende gebouwen toe moeten van de universiteit. Nou, daar staan een tiental fietsen, misschien wel meer. En daar kunnen onze fietsrekken nu in de eerste fase ingezet worden.
5: En dit bestaat nog niet elders op de wereld?
10: Het bestaat nog niet in de variant die wij hebben, dat het universeel toepasbaar is. Dus dat wij bestaande fietsen om kunnen bouwen en kunnen toepassen op het fietsrek. Er zijn al wel fietsrekken die werken met speciaal gemaakte fietsen. Maar wij zijn dus universeel toepasbaar. En dat maakt onze oplossing uniek. En daar hebben we patent voor aangevraagd. Dat duurt nog even voordat dat helemaal toegekend is of niet. Dat blijft even spannend. Maar patent pending.
5: Ik had deze vakantie heb ik in Frankrijk in de stad Lyon zo'n publieksfiets gehuurd. Ook elektrisch was die trouwens. Maar die werd volgens mij opgeladen in de parkeerplaats waar je dat ding eruit haalt.
10: Ja, dat is dus het voorbeeld dat ik bedoel. Inderdaad, dat is dus een speciale fiets geproduceerd voor dat speciale fietsrek. En wij hebben het al werkend gekregen met Gazelle, Batavus. Dus bestaande fietsen. Mm. We hoeven geen nieuwe fietsen te bouwen. Dus dat is ook weer een stukje duurzamer.
1: Ja, wat hebben jullie nou nodig om dit helemaal tot een lopend bedrijf te maken dat inderdaad business to business door heel Nederland en de hele wereld gaat leveren?
10: Nou, de eerste fase zijn die launching customers binnenhengelen. Dus de klanten die dit zo interessant vinden dat ze bij ons die eerste sprong willen wagen.
1: Ja.
10: En echt straks commercieel willen inzetten. En ja, dan na die launching customers moeten we op zoek gaan naar investeringen om groot uit te kunnen gaan rollen.
1: Enig idee waar je dat investeringsgeld dan vindt?
10: Er zijn een hoop mogelijkheden voor, maar ik kan er op dit moment nog geen concreet antwoord op geven.
1: Nee, maar daar zijn jullie...
10: Daar zijn we druk mee bezig.
1: Daar zijn we druk. Dit is wel gewoon je werk, hè? Dus ja, daar heb je een dagtaak aan.
10: Ja, zeker.
1: Nou, succes. We horen wel hoe het verder loopt met de start-up.
10: Hou je op de hoogte.
1: Dankjewel. Maarten Smit, medeoprichter van dat fietsen- en fietsenrekbedrijf Revost.
11: Tech Update.
12: In webbrowser Firefox kun je vanaf nu een zoekmachine van Nederlandse bodem instellen als standaard. Met een Engelse naam, dat dan weer wel, de Startpage. Privacy staat centraal bij die zoekmachine, zeggen ze. En het idee is dat Startpage simpelweg niets van je bijhoudt en niks bewaart. Hoe werkt dat? Dat gaan we bespreken met BNR's tech-redacteur Niels Koloos. Ha, Niels.
13: Goedemiddag.
12: Ja, Startpage, ik had er nog nooit van gehoord. Wat is het voor zoekmachine?
13: Nou, het idee van Startpage is dat je dezelfde resultaten ziet als bij Google Search en Microsoft Bing. Maar daarbij krijg je dan geen AI-samenvattingen te zien. Zie je geen gepersonaliseerde advertenties of aanbevolen zoekresultaten. En verzamelt Startpage helemaal geen gegevens van jou. Zelfs niet je IP-adres.
12: Oh.
13: Dus zelfs als je op een site met trackers komt, dus zeg maar zo'n beetje elke site ooit, zorgt Startpage ervoor dat ze je gewoon niet volgen. En daardoor kunnen adverteerders ook geen profielen over jou bouwen en geen informatie over jou verzamelen. Toen ik dat las, was mijn eerste vraag eigenlijk gelijk: ja, maar hoe verdien je dan geld als zoekmachine? En antwoord heb ik gekregen van Alex van Eesteren, de vertegenwoordiger van Startpage in Nederland.
14: Wat wij doen is op de resultatenpagina laten we gesponsorde resultaten zien. Een beperkt aantal, dus 2-3. En die worden duidelijk aangegeven met gesponsord resultaat. En dat is waar wij van leven, waar wij de service enzovoort van in het leven houden.
12: Oké, dus wel advertenties, maar niet gepersonaliseerd op mij.
13: Nee.
12: En alleen maar gesponsorde resultaten.
13: Ja, dus als jij bijvoorbeeld...
12: Vakantie Ibiza.
13: Stel je gaat, je googelt Corendon, dan zou er bovenaan misschien TUI kunnen verschijnen. Of je googelt Fomar, dan staat er bovenaan in één keer advertentie van Albert Heijn al duidelijk dat het gesponsord is.
1: Oh ja.
13: Alleen de vraag die ik daarbij ook had, ja, hoe zorg je ervoor dat je adverteerders binnenhaalt? Hè? Want die willen ook weten, kunnen wij gepersonaliseerde profielen van mijn gebruikers maken? Hoe kunnen we het relevant maken? Want zoals ik al zei, als ik Albert Heijn dus zoek, dan weet de Startpage niet dat ik bijvoorbeeld de Jumbo-site eerder heb bezocht en kunnen ze daar geen gerichte advertentie van maken. Maar heeft Van Eesen dus gezegd, adverteerders willen prima betalen, ook als er geen gebruikersprofielen zijn.
14: Die weten dat. En ja, uiteraard levert dat minder op dan dat we alles weten van een klant. Maakt ook helemaal niks uit, want daar kunnen we prima van leven.
13: Ja, het is eigenlijk een beetje een kwestie van genoegen nemen met minder geld als je wel rond kan komen.
12: Oké, en hij vindt die privacy dus dan heel belangrijk.
13: Ja, dus eigenlijk staat privacy boven inkomsten in dit geval.
12: Jij kende hem al, hè, Niels?
1: Ja, ik kende hem al. Maar volgens mij in de mobiele Apple browser. Ja, op Safari.
13: Dat je daar ook kan instellen. Dat zou misschien kunnen, inderdaad.
1: Ja.
12: Maar Startpage wordt een van de standaard zoekmachines van Firefox, maar één van de dus.
13: Ja.
12: En wat wil dat dan zeggen?
13: Nou, als jij een webbrowser installeert of voor het eerst opent, dan krijg je vaak een soort keuzescherm te zien, hè, met welke standaard zoekmachine jij voortaan wilt gebruiken. En dan heb je een soort vast lijstje van die zoekmachines. En tot op vandaag stond Startpage daar niet in, maar nu dus wel. Dus je kan naast Google Search ook gewoon op Startpage klikken en dat is dan jouw vaste zoekmachine. Is trouwens niet het geval voor alle Firefox gebruikers, moet ik daarbij zeggen. Want het gaat in ieder geval voor nu alleen nog om Nederlandse, Duitse, Franse, Oostenrijkse en Zwitserse gebruikers.
12: Okay,
13: die Startpage
12: Europees,
13: dus ja, standaard kunnen instellen. Het is inderdaad echt nog Europees.
12: Oké. En waarom zou ik dan kiezen voor Startpage en niet voor bijvoorbeeld Google Search? Of,
13: Nou ja, er zijn, als je mij zou vragen, voor- en nadelen. Want op Google Search, om maar gelijk de populairste zoekmachine te noemen. Ja.
12: Even googelen.
13: Ja, even googelen, wordt er een profiel over jou gebouwd. En dat profiel wordt, naarmate je de zoekmachine gebruikt, enorm waardevol en heel erg groot. Zeker voor adverteerders, maar ook ergens wel voor jou, omdat jouw zoekresultaten gericht worden naarmate jij meer zoekt op een bepaalde manier. Volgens Google speelt dat een kleine rol, maar alsnog, het weegt dus wel mee. Op Startpage is dat niet zo, dus als jij en ik allebei BNR, pagen om het zo maar te noemen, want het werkwoord googelen mogen we dus niet gebruiken, moeten wij als het goed is exact dezelfde resultaten te zien te krijgen op dezelfde volgorde.
1: Mm.
13: Mits we dat natuurlijk wel op hetzelfde moment doen, want de resultaten kunnen veranderen. En dat heeft ook een voordeel, legt Van Eesteren dus uit.
14: Kan je voorstellen, als er een profiel is van jou, dan heeft dat allemaal te maken met jouw zoekhistorie. En daar wordt een profiel van samengesteld. En daar wordt uitgeput op het moment dat de resultaten gezocht worden. Je kan je voorstellen dat dat een vorm van een bubbel is. En dat je heel moeilijk buiten jouw bubbel kan zien. Dus met Startpage kom je dus automatisch. Is het heel universeel in die zin.
13: Ja, dus op zich, daar heeft hij wel een punt. Want iedereen krijgt dus hetzelfde te zien. Dus niemand kan in zijn eigen bubbel belanden en alleen maar naar bepaalde sites gaan. Dus alle sites hebben in die zin een soort van gelijke kans, wil ik het niet noemen.
1: Dus als je tegen een vriend zegt van zoek even op in startpage Oekraïne-Rusland conflict, dan krijgt hij dezelfde resultaten als jij eerder hebt gekregen in principe. Omdat
13: precies, dat zou dus wel moeten, omdat er dus geen profielen zijn. Hoewel ik wel moet zeggen, startpage gebruikt de resultaten van Google Search en van Bing, van Microsoft. Want die hebben toch wel een goudmijn aan geïndexeerde websites, maar die sorteren ze dus vervolgens wel zelf. En als we het dan toch over Amerikaanse techreuzen hebben, moet ik ook zeggen dat Startpage een zoekmachine van Nederlandse bodem is. Het is ook in Nederland geregistreerd. Maar het is wel in handen van een Amerikaanse eigenaar. Want het is eigendom van System One. En dat is een Amerikaans internetreclamebedrijf. En zoals we weten, we bespreken het bijna dagelijks op BNR, er heerst toch een soort ongemak over Europese techbedrijven met Amerikaanse eigenaren. Neem bijvoorbeeld Solvinity en DigiD en Kindrel en alles daaromheen. Want wat nou als Washington dwingt om informatie aan te leveren, omdat hun wetgeving dat toelaat. Nou, ook dat heb ik toch maar even bij Van Eesteren neergelegd.
14: Wij slaan niks op. Geen IP-adressen, geen zoektermen, geen tracking cookies. Dus er is niks. Er valt niks te halen.
13: Nee, eigenlijk was hij daar heel simpel over. En hij zei daarna ook nog bij, we zijn dus wel een Nederlands bedrijf. En als de Amerikanen zouden komen, dan moeten ze maar opnemen met de autoriteit persoonsgegevens. Want daar verantwoorden wij aan. Maar hij heeft ook wel een punt, hè. Ook al ben je in Amerikaanse handen, als je niks opslaat, dan ben je toch minder aantrekkelijk voor een Washington dan bijvoorbeeld een Google met een gigantisch datacenter in Nederland. Waarvan
5: of
13: ze dan
5: DigiD,
13: zouden. Ja, of DigiD inderdaad. Of Amazon heeft bijvoorbeeld in Duitsland de zogeheten soevereine cloud. Maar alsnog zouden daar dus informatieverzoeken over ingediend kunnen worden.
5: Ook belangrijk, vind je hem goed eigenlijk, Startpage als zoekmachine?
13: Ik heb hem nog niet heel veel gebruikt, maar ik ga hem de komende weken gewoon op Firefox instellen en gewoon proberen en kijken of het fijn is. Want ik merk op Google, Lisbeth, ik haat ze, maar ik doe het toch. Ik kijk naar de AI-samenvattingen. Ja. En daardoor ga ik toch minder op sites klikken. En dat vind ik heel zielig voor die sites, want ik krijg geen advertentie-inkomsten, et cetera.
5: Nou, en doordat Google wil dat jij hun AI-samenvatting gebruikt, gaan ze ook slechtere resultaten in de Google Search aanbieden. Is mijn particuliere ervaring, dus NS1.
13: Ja, want er wordt toch minder geklikt op links en op sites. Dus welke sites dan populair zijn en belangrijk zijn? Hoe weeg je dat? Google is een stuk slechter. Dat is dan wel een NS1 onderzoek of NS2. Maar op Startpage zou dat toch wel iets beter moeten zijn. Hoewel ze dan ook weer van Google gebruik maken. Dus goed om in de gaten te houden. Maar ik ga het gewoon proberen.
5: Dankjewel, Niels.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En ondertussen wordt AI steeds beter in het vinden van kwetsbaarheden in software en daarmee ook steeds beter in hacken. Hoe bedrijven zich daartegen kunnen beschermen, dat hoor je zo meteen.
7: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
20: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
18: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
22: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
27: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Nu in de BNR-app.
1: Ook dit kabinet lobbyt in Brussel voor soepelere stikstofregels. NVIDIA belandt ondanks exportverbod in Russische raket. De AI-chip Jetson Orin is aangetroffen in resten. Trump zegt niet in gesprek te zijn met Iran en daar zijn ook geen plannen voor. Deze verhalen meer nu in de app van BNR.
5: Bij de ANWB Robert Vriezen. Robert, het was al toch wat drukker op de weg. Is dat nog steeds zo?
0: Ja, het is behoorlijk druk op de weg. 300 kilometer file in totaal. Zo druk hebben we het lange tijd niet gezien. Her en der heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Eerste kwartier vertraging bij Alfred Everdingen. En verderop bij Waardenburg nog eens een kwartier vertraging. Daar rijdt het langzaam vanaf Culemborg. A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij Bad Hoeverdorp een half uurtje tijdsverlies. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Ook file rijden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. In zuidelijke richting dus bij Hagestein 20 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Een afgesloten rechterrijstrook bij knooppunt Grijshoord, omdat het wegdek daar erg slecht is. Dat levert een kwartier vertraging op. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-Noord bij 39,9. En ook controle op de A15 Rotterdam-Europoort bij knooppunt Benelux bij 48,5.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter ervan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al twee verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaar cel geëist tegen twee straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. De atoomwaakhond heeft opnieuw opgeroepen te stoppen met aanvallen bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Het is de grootste van Europa. Bij een aanval vandaag vielen een dode en 15 gewonden. De slachtoffers stonden te wachten bij een bushalte en werken in de centrale. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De AEX staat wat lager, 0,6% in het rood op 1108 punten. ASM was de grootste daler, 6,4% naar beneden. Grootste stijger, Relax, 2,5% in de plus. En de Dow Jones staat nu 0,3% in het rood.
1: Ook dit kabinet heeft net als het vorige aangeklopt bij de Europese Commissie voor hulp om de stikstofimpasse in Nederland te doorbreken. Dat bevestigt minister Van Essen aan BNR. Wat hij precies in Brussel hoopt te halen, dat hoor je over een minuut op BNR.
19: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
21: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
23: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
28: kozijnen. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
25: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
25: Gehackt worden is al een probleem, maar gehackt worden met AI is al helemaal slecht nieuws, want dan is de hack veel krachtiger, groter en sneller. Veel meer bedrijven en organisaties lopen dus risico. Wat kun je doen om je bedrijf te beschermen? Daar gaan we zo over praten met een cybersecurity expert. Maar we beginnen in Den Haag.
1: Minister Van Essen van Landbouw heeft bij de Europese Commissie aangeklopt voor hulp om de stikstofcrisis in Nederland te doorbreken. Dat bevestigt Van Essen aan BNR na een eerder bericht van Politico.
3: In Brussel zijn er richtlijnen die over de staat van de natuur gaan. En ik heb eigenlijk aan Brussel gevraagd, help mij ook met de goede uitleg van die Brusselse wetgeving en richtlijnen, zodat we in Nederland dit weer vlot kunnen trekken. En daar kunnen jullie ons in helpen. Dus dat is mijn verzoek aan hen geweest.
1: Het kabinet kwam eind juni zelf met een groot pakket om de uitstoot omlaag te krijgen en de vergunningverlening op gang te helpen. Goedemiddag, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
6: Dag Niels, goedemiddag.
1: Waarom klopt die dan toch in Brussel aan?
6: Ja, dat pakket dat inderdaad eind juni gepresenteerd is, dat moet ervoor zorgen dat uiteindelijk een rechter akkoord kan gaan met zo'n vergunning. Dat die daar niet een streep alsnog doorheen zet, omdat die niet genoeg ervan overtuigd is dat de natuur niet verder verslechtert. Maar, zegt Van Essen, boeren lopen nu nog steeds vast. Juist ook als zij maatregelen willen nemen om die uitstoot omlaag te krijgen. Dus boeren die welwillend zijn. En daar kan de Europese Commissie bij helpen, zegt minister Van Essen tegen mijn collega Sofia van Leeuw.
3: Nederlanders en bedrijven willen bouwen, of het nou huizen zijn, een stal of anderszins. En wat je ziet is dat het zogenaamde intens salderen, zoals het in technische termen heet, dat ook niet meer kan. Dus als je een bedrijf hebt en je hebt bijvoorbeeld een stal die veel uitstoot en je wil die vervangen door een stal die bewezen echt minder uitstoot, ja, dan zit zelfs dat vast. En het lijkt een beetje op een catch 22, zoals we dat wel eens zeggen. En dat willen we doorbreken. En daar heb ik ook hulp van Brussel voor gevraagd.
8: Dus dat intern salderen, begrijp ik goed, dat weer makkelijker mogelijk moet worden?
3: Ja, eigenlijk is dat wat we open willen breken. Want uiteindelijk, als je als ondernemer gewoon een maatregel wil nemen die stikstof reduceert en die de natuur dus helpt, die dus goed is voor de natuur, ja, dan is het heel raar dat je daar geen vergunning voor kunt krijgen en een oude situatie in stand moet laten die slechter is voor de natuur. En daarvoor hebben we het pakket neergelegd, het maatregelenpakket, om weer ruimte voor dit soort vragen te krijgen, dit soort verzoeken te krijgen. Maar hebben we ook de hulp van Brussel nodig.
6: Ja, dus het gaat niet zozeer om versoepelingen of om onder dat verslechteringsverbod voor de natuur alsnog uit te komen. Maar het gaat er dus wel om hoe pas je bestaande regels nou toe.
1: Ja, want dat intern salderen is wel een beetje omstreden. Hè? Omdat dan, dat klinkt een beetje alsof een boer dan zegt, ik heb iets moderners en dan kan ik eigenlijk weer uitbreiden. Want dan blijf ik binnen dat oude stikstofplafond. Maar dat is volgens mij niet helemaal wat hier wordt bedoeld.
6: Ja, nou ja,
1: dat is vrij technisch natuurlijk.
6: Ja, zonder het meteen heel technisch ingewikkeld te maken, inderdaad. Maar het kan zo zijn dat je op hele korte termijn iets doet waardoor die uitstoot wel wat omhoog gaat op hele korte termijn, maar uiteindelijk een stuk omlaag.
1: Ja, precies.
6: Maar dat is dus ook niet mogelijk.
1: Nee. Het doet wel een beetje denken aan wat het vorige kabinet ook riep. Ik kan me termen herinneren als we gaan daar gewoon even met de vuist op tafel slaan, zoiets.
25: Caroline van der Plas was dat, ja.
1: Ja, maar is dat hetzelfde?
6: Nou, precies die vraag stelde Sofia van Leeuw ook aan Jamie van Essen.
8: Dat is natuurlijk vaker geprobeerd. Gaat u met de vuist op tafel slaan?
3: Nee, wat we hebben gedaan, en dat heb ik ook gezegd toen ik begon, is eerst laten zien aan Brussel dat Nederland levert. Nou, dat hebben we gedaan. Hè. We hebben een pakket neergelegd. En dan ook wat vragen aan Brussel. En dus met aan de ene kant de maatregelen die je neemt om de natuur te verbeteren. Aan de andere kant van Brussel ook vragen om dan uiteindelijk ook vergunningverlening weer vlot te trekken. En daar kunnen zij ons goed bij helpen.
8: En waarom verwacht u dat de Europese Commissie u tegemoet kan komen?
3: Nou, volgens mij is het anders dan in voorgaande jaren, dat er echt een omvangrijk pakket ligt, waar we ook heel wat voor de natuur doen. Ja, dan is het ook fijn als je met elkaar hetzelfde eind van de touw trekt. En daarom denk ik dat Brussel daar nu anders naar kijkt. En dat heb ik ook altijd gezegd. Dus eerst leveren als Nederland, hè, want we hebben echt wat te doen voor de natuur. En daarna een vraag stellen. En die vraag komt nu nadat ik het pakket heb neergelegd.
6: En hij geeft daar ook wel bij aan, Jamie van Essen, dat het plan en de inzet zoals die er nu is, dat gaat onverminderd door. En dat kan ook als we er politiek naar kijken. Pro heeft vlak voor de zomer gezegd dit plan te willen steunen. En dus aan een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen helpen. En in de Eerste Kamer ben je er dan bijna. Dus die inzet, dat gaat onverminderd door.
1: Goed, voor die stikstofplannen overigens tekent zich een meerderheid af. Hè? Dat hebben we natuurlijk voor de zomer al gezien. Dat geldt niet voor de begroting van volgend jaar. Dat is nu het grote punt. Hoe verlopen de gesprekken daarover?
6: Ja, gisteren een eerste ronde gesprekken. Pro en Ja 21, die kwamen bij premier Jette en zijn vicepremiers langs. Jesse Klaver, de leider van Pro, kwam aan het begin van de avond naar buiten. Gaf aan dat hij geen beweging zag. Hij wil dat alle voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid, dat die van tafel gaan. Vandaag is er verder gepraat, maar dan door de financiële woordvoerders van opnieuw Pro en Ja 21. Die kwamen dan op het ministerie van Financiën bij Eelco Heijne langs. Die gesprekken zijn wat financieel technischer. Maar die partijen zeggen ook weer hetzelfde als ze eigenlijk de afgelopen paar maanden al zeggen. Luc Stultiens van Pro, maar ook Michiel Hogeveen van Ja 21 zien het allebei niet gebeuren dat zowel Pro als Ja 21 die plannen van het kabinet kunnen gaan steunen. Ja 21 zet in op brede lastenverlichting. Pro zet in op lastenverzwaring, althans vooral bij die grote vermogens en bij bedrijven. En zowel Pro als Ja 21 blijven zeggen, ja, dat is niet verenigbaar met elkaar.
1: Nou heeft premier Jette eerder gezegd, ik wil een brede meerderheid. Blijft hij daaraan vasthouden onder deze omstandigheden?
6: Ja, daar blijft hij aan vasthouden. Vandaag hield het kabinet een zogeheten startsessie. Dat deden ze op het Catshuis. Dus een soort aftrap ook voor het kabinet van het komende seizoen. En die oppositie die is halstarrig. De afgelopen dagen en vandaag en gisteren dus ook weer. Dus ik vroeg ook aan premier Jette, hoe kijkt u dan naar en hoe heeft u geluisterd naar die woorden van Jesse Klaver, die dus geen enkele beweging ziet?
3: Nou kijk, we zullen de komende dagen en weken nog heel vaak fracties in en uit zien lopen. Ik ga niet elke keer becommentariëren wat zij daar zeggen. Dat is echt aan hen. Ik zeg als premier die samen met de vicepremiers bij dat gesprek zat, wij zien echt genoeg aanknopingspunten om de komende week voorstellen aan de oppositie te doen.
6: U hoeft het niet te recenseren, maar ik kan me voorstellen dat het toch vervelend is om dan te horen dat hij geen enkele beweging ziet. Terwijl u die aanknopingspunten wel ziet. Dus wat is het nou?
3: Nou, ik denk dat, en dat zou ik zelf denk ik ook doen als ik in de oppositie zou zitten, dat ook die fracties vanuit enigszins duur gaan verkopen. En dat ze ook willen laten zien, ik knok voor mijn kiezers en mijn achterban. Dat hoort er ook bij.
6: Het hoort erbij, bij dit soort onderhandelingen. Maar ja, als we kijken naar wat we weten, dan tekent die meerderheid zich dus niet af. Integendeel. Dus wat moet je dan doen? Dat heb ik ook aan Jette gevraagd. Zal het dan toch een begroting worden die gepresenteerd wordt en een troonrede? Dus nog zonder dat daar een meerderheid vooraf voor is. Dus ik vroeg aan hem, is dat dan het plan B uiteindelijk?
3: Ja, kijk, wij zullen als kabinet altijd een begroting opleveren.
6: Dat moet wel.
3: Maar dat, wat ons betreft is dat ook een goede begroting, waar het moeilijk is om tegen te zijn. Maar mijn oproep is wel, ik denk dat heel veel mensen in dit land willen gewoon, geef me een sneller en betaalbaar huis. Houd dit land veilig. Zorg dat er ook banen zijn die we over 10 jaar ook nog hebben in dit land. En dan zijn we niet gebaat bij maandenlang politiek gedoe.
6: En daarmee kaatst hij de bal ook weer enigszins terug richting de oppositie. Ook iets wat Jette al sinds het begin, het aantreden van dit minderheidskabinet, kabinet doet hoor, trouwens. En wat beweging zal er echt wel zijn, maar dat zal dan achter de schermen zijn en dat gaan we achteraf horen.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
28: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
25: Het is een nieuwe troef voor hackers. Hacks die met behulp van AI uitgevoerd lijken te worden. Dus voor bedrijven misschien niet meer de vraag of ze slachtoffer worden van zo'n AI-gestuurde hack, maar wanneer? Wat kunnen bedrijven nu al doen om zichzelf te beschermen in zo'n snel veranderend cyberlandschap? Gaan we over praten met Sebastiaan de Vries van Orange Cyber Defense. Welkom. Ja. En met onze BNR-tech-redacteur Niels Koloos. Daar is hij weer. Goedemiddag, Niels.
9: Goedemiddag.
25: Hi.
1: Waar zouden we zijn zonder Niels Koloos?
25: Niels, je hebt al vaker verteld hier in de studio over hacks die met of door AI uitgevoerd worden. Wat gebeurt er dan precies? Kun je dat nog even uitleggen?
9: Nou, ik denk dat we even terug moeten gaan naar begin dit jaar. Toen kwam Anthropic, Amerikaanse AI-ontwikkelaar, met het model Mythos. En toen werd dit echt een soort wereldwijd fenomeen, hacken met AI. Want Mythos zou heel makkelijk kwetsbaarheden in software kunnen vinden, dus kreeg niet iedereen toegang, in bepaalde overheden, bedrijven, et cetera. En eigenlijk in de maanden daarna is het veel vaker in het nieuws gekomen. Ik denk dat we in juli het grootste voorbeeld zagen, toen OpenAI, ook een Amerikaanse ontwikkelaar, zei dat ze AI-platform Hugging Face, tussen aanhalingstekens, per ongeluk gehackt hadden, omdat ze dus tests aan het uitvoeren waren met AI-agents, dus autonome systemen. En het doel daarbij was, die moeten gewoon bij ons binnen ons netwerk blijven. Maar op een of andere manier konden ze toch ontsnappen, in de figuurlijke zin, en dus naar Hugging Face gaan om dat platform te hacken, zodat ze daar hun testresultaten konden behalen om aan de test bij OpenAI te voldoen. En eigenlijk daarna zien we dat steeds vaker gebeuren. Je had afgelopen week natuurlijk ook nog China en Taiwan, dat China autonome AI-agents had ingezet, die ook gewoon openbaar te downloaden waren. Maar je ziet het ook op kleinere schaal. Je had bijvoorbeeld een Australiër begin dit jaar, die per ongeluk zijn sportschool had gehackt met AI, omdat hij aan zijn AI-assistent vroeg, hey, kan je mij even hoger op de Pilateslijst zetten? Ja. En toen dacht de AI-assistent, dat ga ik voor je doen. Nee, er zit een zwakheid in het systeem van de sportschool, dus dan gaan we het op die manier doen.
25: Dus hij wilde niet eens hacken?
9: Nee, dat was in ieder geval volgens hem niet de bedoeling.
25: Om het hele bedrijf te hacken, nee. En als we het hebben over hacks met AI, dan krijgt iedereen toch een beetje kippenvel. In de zin van, je kunt niet overzien wat de reikwijdte is. Tenminste, een eenvoudige sterveling als ik niet. Waarom zijn we zo bang?
9: Nou, kijk, het Nationaal Cybersecurity Centrum in Den Haag weet dat wel mooi te verwoorden. Zij noemen AI, ook voor bedrijven, een force multiplier. Dus je kan er productiever, innovatiever, efficiënter van worden. Dat is in ieder geval het idee. Maar dat kan dus ook voor cybercriminelen in de brede zin van het woord. Ze kunnen aanvalstechnieken automatiseren door bijvoorbeeld op grote schaal phishingmails beter te schrijven. Ze kunnen scriptjes, dus computercode, automatisch genereren om dat nog sneller te kunnen doen om zwakheden te vinden. En waar de discussie nu vooral over gaat is, AI kan blijkbaar dus ook heel erg snel zwakheden in software vinden en dan op eigen beurt keuzes maken om daar misbruik van te maken. Ik denk dat de discussie daar vooral over gaat nu, maar het is dus ook heel breed, net als de definitie AI, want wat is dat nou eigenlijk, hè?
25: Ja, nou daar kunnen we nog een keer een hele filosofische boom over opzetten. Nu, Sebastiaan, jij gaat met Orange Cyber Defense, dat is jouw bedrijf, net als andere bedrijven, langs bij organisaties en bedrijven om te checken of ze goed voorbereid zijn op dit soort cyberaanvallen. Hoe kijken ten eerste jouw klanten naar dit soort ontwikkelingen? Zijn die ook bang?
10: Ja, wat we nu ook aan het bespreken zijn. Het is hele complexe materie. Er gebeurt van alles. Ik denk dat veel klanten zich inderdaad gewoon oprecht zorgen maken, omdat ze het niet helemaal begrijpen wat er nou gebeurt of wat het voor een impact voor hun mee gaat nemen.
25: Ja, en als jij dan dit leest, dit nieuws, wat nieuws Niels net heeft opgezomd, daar zit ook een soort marketing in, toch? Anthropic en OpenAI vinden het ook heel fijn om te laten weten, oh, onze AI-agent heeft buiten ons regie om een bedrijf gehackt. Want daarmee laat je ook zien hoe sterk jouw model is.
10: Nee, absoluut. Ik ga niet zeggen dat dit soort modellen niet goed zijn. Het is echt een baanbrekende technologie en de ontwikkeling die we zien hebben heel veel potentieel richting de toekomst. Maar ik moet ook wel zeggen dat de jongens bij Anthropic hebben ook wel een heel goed marketingteam, hoor.
25: Oké, dus dat speelt zeker mee. En Niels, kun je eigenlijk aan een hack zien of die met AI is uitgevoerd?
9: Nou ja, wat ik net ook al zei, en Sebastiaan moet me vooral aanvullen als ik iets mis, maar AI is dus zo'n breed woord.
25: Een hack zien of die met AI is uitgevoerd?
9: Nou ja, wat ik net ook al zei, en Sebastiaan moet me vooral aanvullen

0: Daar vandaan kunnen we verschillende dingen doen. We kunnen kijken naar technologische oplossingen. Maar soms kan het zo simpel zijn als gewoon de instellingen van je applicaties wijzigen. Of gewoon bepaalde applicaties die je toch niet meer gebruikt, niet meer te gebruiken en ze gewoon weg te doen.
1: Ja, maar en kun je je tegen dit soort grote hacks al dan niet autonoom aangestuurd door AI verdedigen?
0: Ik denk dat als we kijken naar wat we nu zien aan dit soort echt autonome aanvallen. Er zijn geen echt baanbrekende nieuwe technieken gebruikt door die AI's. Het zijn dezelfde aanvalstechnieken, dezelfde kwetsbaarheden die we al kennen.
2: Hoe ze het hebben gedaan.
0: Als we zien dat er een aanval heeft plaatsgevonden, in sommige gevallen kan je wel sporen zien dat er een AI bij betrokken is. Mm-hmm. Maar het is niet altijd te garanderen.
1: Maar is het dan vooral de snelheid of de kwantiteit waarmee die hacks worden uitgevoerd?
0: Dus dat is wel het grootste risico waar we voor waarschuwen. We zien het volume en de snelheid absoluut toenemen. Hoe makkelijk is het om tegenwoordig een e-mailtje te draften of het dan wel of geen phishing is. Maar als we echt kijken naar waar hebben organisaties moeite mee, is het omgaan met het volume dit soort aanvallen en de kwetsbaarheden die daarbij misbruikt worden.
1: Ja, dus ja, ik kan me voorstellen dat de IT-afdelingen enorm uitgebreid moeten worden.
0: Ik ben er bang voor. En ik denk dat menig IT'er het met mij eens is dat we tot druk genoeg hadden met z'n allen. We zien wel voor- en nadelen hier. We verwachten veel meer werk. We hebben het allemaal al een tijdje over de hoeveelheid kwetsbaarheden die eraan komen, hoe we die moeten gaan mitigeren en wat voor een enorme werkdruk dat met zich meeneemt. Maar er is ook een gedachteschool die zegt, dit is een inhaalactie. Dit soort kwetsbaarheden worden niet gemaakt door AI. Die zaten al in de software en in de applicaties die wij gebruikten. We zijn nu gewoon een inhaalslag aan het maken. Straks zullen productleveranciers dit soort technologieën zelf al aan het gebruiken zijn voordat ze hun software vrijgeven en dat jij het kan aanschaffen.
1: Niels, ondertussen zijn overheden zich ook aan het buigen over dit soort hacks. En die proberen dan regels of wetgeving vorm te geven, te formuleren die bedrijven beter zou moeten beschermen. Europa, de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld in gesprek met OpenAI en Anthropic. Maar ja, bescherm je met wetten en regelgeving bedrijven tegen dit soort hacks?
3: Nou ja, je zou vast OpenAI en Anthropic als Donald Trump zijnde, ik zou kunnen zeggen, jullie mogen niet meer dit soort modellen maken, niet meer met de wereld delen. Dat hebben we ook gezien. Maar dan zouden ze in China toch weer een model maken dat je gratis op het internet kan downloaden en waar je mee aan de slag kan. Dus op die manier kan je het denk ik niet afvangen of afdichten. Ik denk echt dat je moet kijken naar inderdaad bedrijven en mensen die slachtoffer zijn. En hoe zorg je ervoor dat zij, om het op het Engels te zeggen, compliant zijn en dus ook aan alle veiligheidsnormen kunnen voldoen.
1: Oké. En hoe zie jij dat, Sebastian?
0: We hebben nogal eens de uitspraak dat security begint bij compliance. Want als we met simpele wet en regelgeving iedereen digitaal veilig hadden kunnen krijgen, hadden we het al jaren geleden gedaan, denk ik.
1: Ja.
0: Dus ik denk het is zeker een goed startpunt. De nieuwe wetgeving die rap ontwikkeld worden, die bieden hele goede startpunten en handvaten voor organisaties die daar moeite mee hebben. Maar er is nog genoeg werk aan de winkel.
1: En nu je hier toch staat, zou je eventjes een kleine consultancy kunnen uitvoeren. Wat moeten bedrijven doen om voorbereid te zijn? Is basisregel nummer 1, 2?
0: Ik denk het belangrijkste is, zorg dat je je basis op orde hebt. Weet wat voor een software je gebruikt. Weet waar je nou van afhankelijk bent. Weet met welke andere organisaties jij samenwerkt en misschien informatie uitwisselt via de systemen. En probeer vooral niet alles zelf te doen. Cybersecurity is enorm complex. IT is enorm complex. En de gemiddelde ondernemer die wil bezig zijn met ondernemen. Ja. Niet met cybersecurity. Nee. Dus vind een organisatie die jou daarbij kan helpen.
1: Ah, nou ja. Bijvoorbeeld, ik zeg maar even WC1.
0: Je mag me altijd bellen, op LinkedIn lastig vallen. Ik help graag.
1: Dank jullie wel. Sebastian de Vries en BNR's tech-redacteur Niels Koloos.
4: BNR Nieuwsradio. De avondspits.
2: Na het drone-incident in Leipzig 2 weken geleden wil Duitsland de beveiliging tegen die vliegende objecten verbeteren. Daarom is er een testvliegveld geopend waar technologie ontwikkeld wordt om het land beter tegen drones te beschermen. Praten we ook met correspondent Guy Hoeks bij de presentatie in Oost-Duitsland. Guy, jij bent daar nog? Sta je op dat vliegveld?
5: Ja, hallo Niels. Ik ben net van het vliegveld af. Het is een oud Sovjet vliegveld in Kochstedt. Dus dat is onder de rook van Maagdenburg. Daar was ik.
2: Oh ja, is echt diep in Oost-Duitsland. Duitsland wil overigens nog steeds niet naar Rusland wijzen als het gaat om het aanwijzen van een schuldige voor die drone. Ja, bijna drone aanval. Werd het woord Rusland nu weer vermeden bij die presentatie?
5: Alexander Dobrindt, de minister van Binnenlandse Zaken, was eigenlijk een beetje de man van het uur vandaag bij die presentatie, of bij die opening van dat drone-afweercentrum. En Dobrindt sprak een beetje omvloers, had het over buitenlandse mogendheden, had het over hybride oorlog.

0: had het over droneaanvallen. En noemde Rusland niet bij naam. Pas naderhand, toen de persconferentie plaatsvond, toen werden toch wel kritische vragen gesteld. Ja, maar wat is het dan? Want als Rusland het niet is, wie is het dan wel? Want de Amerikaanse inlichtingendienst die heeft over Leipzig, dat incident in Leipzig, ja, natuurlijk ook gezegd, dat de Russen daar, of dat een spoor naar Rusland leidt. Maar ook hier zei Dobrindt, we gaan niet voorbarig conclusies al trekken. Er moet echt eerst bewijs zijn. Nou, het is 2 weken geleden. Geleden inmiddels.
1: Ja, maar weten ze dan wel wat ze op dit testvliegveld moeten gaan doen?
0: Dit vliegveld, of eigenlijk moet je het zien als een onderzoekscentrum, is de derde zuil van dat dronecentrum. Het Duitse Centrum für Luft- und Raumfahrt. Dat is best groot in Duitsland. Dat houdt zich bezig met dus de ontwikkeling van drones, de afweer en het onderzoek ernaar. En daarom is dit... was het ook zo'n belangrijke dag voor Duitsland, omdat die drones toch Duitsland heel erg teisteren. Het is een makkelijke prooi, zo werd vandaag ook weer gezegd door Dobrindt, de minister. Ja, en die drones die lijken ook opeens van alle kanten te komen. Dus vorig jaar waren er 1000 verdachte drones, minimaal, al dus het Bundeskriminalamt. Nou, dit jaar zijn er al veel meer gevallen geweest. Die drones die vliegen over militaire bases, maar ook over energiecentrales, over sporen. Nou,
1: ja, en nu is er dus ook nog
0: waar
1: eentje
0: ze eigenlijk niet hoort te vliegen.
1: Met explosieven tegen een vrachtvliegtuig aangebotst, toch, voor tussen 2 weken geleden in Leipzig. Het komt een beetje over alsof, ondanks het feit dat ze nou dit centrum hebben, Duitsland onmachtig staat tegenover die bedreiging.
0: Ja, wat je zegt, in Leipzig is Duitsland eigenlijk door het oog van de naald gegaan. Dat explosief, de Semtex, is niet afgegaan. Duitsland staat in veel gevallen ook machteloos. Wat je zegt, dat beseffen ze hier maar al te goed. Die veiligheidsexperts die waarschuwden al jaren voor. Nou, nu is het zo dat sinds de herfst vorig jaar de politie en de Bundeswehr wat meer bevoegdheden hebben gekregen als het gaat om afweer tegen die drones. Die mogen ze dan eerder uit de lucht halen. Maar op zo'n luchthaven als Leipzig is het natuurlijk heel lastig als er bijvoorbeeld ook passagiers zijn. Hè? Want het risico op schade of op dat die brokstukken misschien op passagiers terechtkomen is ook heel groot. Dus daar worstelt Duitsland enorm mee. Maar het is ook vooral de onrust die gezaaid wordt, hè, in Duitsland. Al lijken ze daar nu wel steeds meer een antwoord op te gaan krijgen.
1: Ja, overigens, dit centrum zal niet meteen geopend zijn naar aanleiding van dat incident in Leipzig, maar het komt misschien wel in een stroomversnelling?
0: Het centrum was al in 2019 aangekondigd, hè, op dat oude DDR-vliegveld onder de rook van Magdeburg dus. En dat is het dus eigenlijk de laatste weken wel in de stroomversnelling gekomen. Want er is nog eens extra 50 miljoen euro vrijgemaakt. Nou, dat drone team bestaat niet uit... Oorspronkelijk waren dat 130 man, dus politieagenten. Inmiddels zijn dat er 300 geworden. Dus Duitsland is aan het opschalen als het gaat om luchtverdediging tegen drones.
1: Duitsland-correspondent Guy Hoeks, dankjewel.
2: Er was een staakt het vuren van 60 dagen tussen Amerika en Iran. Nou, die 60 dagen zijn voorbij. Maar een deal tussen de twee landen is er nog lang niet. Zometeen over het perspectief praten we daarover door in de avondspits.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd?
5: tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
13: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
13: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
14: of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bijna 400 kilometer bij elkaar. Veel vertraging bij Arnhem. Bij Utrecht loopt het op een paar plaatsen vast. En dat is ook het geval bij Amsterdam. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Eerst een kwartier vertraging bij afrit Everdingen. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Kerkdriel nog eens de kop van 16 kilometer file. Vanaf Culemborg 20 minuten vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. En de alternatieve route de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem loopt ook vast. 9 kilometer file tussen Elst en Presikhaaf met dik een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport bij 61.8. En controle op de A12 Duitse grens Arnhem bij Zevenaar bij 139.3.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
22: Goedemiddag, ik ben René Postma. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter ervan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al twee verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaar cel geëist tegen twee straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. De atoomwaakhond heeft opnieuw opgeroepen te stoppen met aanvallen bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Het is de grootste van Europa. Bij een aanval vandaag vielen een dode en 15 gewonden. De slachtoffers stonden te wachten bij een bushalte en werken in de centrale. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Terwijl de meeste mensen terugkomen van vakantie, vertrekken wij zo met de avondspits even naar Italië.
1: Oh, lekker.
0: En dan ook nog naar de superdeluxe 5-sterren hotels aan de mooie Amalfi-kust. Het Como Meer en op Capri, om precies te zijn. Nou, ik zou echt onmiddellijk willen vertrekken. De luxe hoteliers doen goede zaken. En dat trekt dan weer de aandacht van een grote investeerder. Zometeen meer.
2: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
23: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
26: Veel mensen hebben de wens om te stoppen met roken, maar ook de grootste tabaksfabrikant ter wereld wil afkicken van sigaretten. Philip Morris International belooft binnenkort volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten. Maar waar gaan ze dan hun geld mee verdienen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Ja, het 60-dagen bestand tussen de VS en Iran liep vandaag een beetje geruisloos af.
0: Ja.
1: Er is natuurlijk nog steeds geen vredesregeling. Lijkt ook verder weg dan ooit. Heeft president Trump zich in een nieuwe, eeuwigdurende oorlog gestort? Het woord Vietnam valt al.
0: Oei.
1: Over spreken we zo meteen uitgebreid met onder andere Kirsten Verdel. En verder, het is voor vakantiegangers belangrijk om even goed te kijken of je de Japanse kever niet mee naar huis neemt uit bijvoorbeeld het mooie Italië. Je kijkt me nu heel, heel bezorgd aan, Nieuwbrand. Ja, terecht.
0: Ik wil juist naar Italië straks.
1: Ja, dat is prima. Ja. Maar even niet die Japanse kever meenemen. Okay. Nu de beurs.
0: Ja, we gaan ook naar Italië met de beurs. Maar eerst de Nederlandse betalingsverwerker Adyen timmert rustig aan de weg. Ondertussen zet de Amerikaanse evenknie Stripe flink het gas erop. Moet ons Adyen zich al zorgen maken? Milou Brandt, u hoorde haar al even. Goedemiddag.
28: Hey.
0: Stripe, wat is er gaande?
28: Ja, er is allerlei nieuws over Stripe, want die zijn flink aan de weg aan timmeren. Meer dan Adyen lijkt wel. Het gaat nu een overname doen van minstens 7 miljard dollar volgens Bloomberg. En daarmee krijgt het Open Router in handen. En dat is een soort marktplaats voor AI-modellen. Dus je gaat er als developer naartoe. En dan koppelt dat platform jou automatisch aan de goede modellen die jij voor jouw taakje dan nodig hebt. Nou, dat gaat Stripe, de betalingsverwerker, dus overnemen. En ja, door die bron te kopen eigenlijk kunnen ze 8 miljoen developers hebben ze dan een soort van in hun ecosysteem. En omdat die dan die modellen weer kiezen, kunnen zij dan ook de betalingen daarachter weer gaan afhandelen. Nou ja, er zijn nog allerlei voordelen bij te bedenken. Dus dat is het nieuws van vandaag. En eerder had Stripe het ook al op PayPal gemunt. En ja, het leek even alsof dat was gestrand, het bot. Want het bot zou neerkomen op 50 miljard dollar. Nou, dat vond PayPal te laag. Maar volgens de Wall Street Journal zijn die twee bedrijven alsnog met elkaar in gesprek. Dus het zou zomaar kunnen dat er alsnog van komt. En dat zou het ook maar zomaar snel rond kunnen zijn. Ja, en dan dus de hamvraag. Hè, wat zou dat nou betekenen voor het Nederlandse Adyen? Dat Stripe zo aan het uitbreiden is. Want beide zijn ze helemaal operationeel in dezelfde sector, inderdaad. Zijn ook wereldwijd actief allebei. Nou ja, er is wel één belangrijk verschil. En dat is toch wel de doelgroep nog. Want Stripe, dat zit echt wel op de wat kleinere bedrijven. Het is iets toegankelijker. Dus een start-up kan daar iets makkelijker mee werken. Terwijl Adyen er wel echt is voor de grote jongens. Je moet eigenlijk bijna iemand die ervaring heeft met Adyen in dienst hebben. bij je grote bedrijf om daar goed mee te kunnen werken. Nou, een OpenAI hadden ze laatst ook al binnengehaald als klant. Dus de zaken gaan daar ook nog hartstikke goed. En in de halfjaarcijfers is er ook nog helemaal niks zichtbaar van dat er misschien toenemende concurrentie is of dat er mogelijk een marktaandeel verloren gaat. Maar ja, het is natuurlijk wel de vraag, als Stripe steeds meer schaal en marktmacht krijgt en wie weet dus ook nog een PayPal over gaat nemen, in hoeverre verandert dat dan de zaak? En nou, daarover ga ik het hebben met onze gast vanavond om 6:30 BNR-beurs.
3: Ja. Ja, over grote bewegingen gesproken. Klarna, daar is een soort exodus gaande?
28: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het kwam met kwartaalcijfers en dat ziet er niet best uit. De cijfers zelf trouwens wel over het afgelopen kwartaal. De omzet ging 27% omhoog en er werd een netto winst gemaakt, terwijl er op verlies gerekend werd. Maar dan komt die... Ja, ze geven een omzetwaarschuwing voor de rest van het jaar. Die gaat naar zo'n $4.1 miljard. Eerst was dat 4,3. En ja, doordat ze veel inkomsten verliezen aan valutaschommelingen komt dat dan vooral. En doordat hun grootste markt, Duitsland, tegenvalt. En dat resulteert erin, hou je vast, dat het aandeel vandaag 22% in het rood staat.
3: Zo. Ja. En dat Duitsland tegenvalt, komt dat door strengere regelgeving? Want er is natuurlijk veel te doen om Klarna bedrijven... Buy now, pay later. Veel tieners maken daar gebruik van. Belanden in de schulden.
28: Ja, dat moet ik je schuldig blijven. Maar dat zou ik zeker aan onze gast vanavond ook even voorleggen.
3: Doe dat. Dan gaan we eindelijk naar Italië. Ja. De meeste mensen komen weer terug van vakantie. Jij wilde nog even weg uit dit regenachtige weer.
28: Ja, want ik moet zeggen, het is wel mistroostig. Dus laten we inderdaad...
3: Ik ben er zo, hoor.
28: Ik ben er.
4: Ja.
28: Negroni in de hand. Ja, ik wou het even over Italiaanse super deluxe 5-sterren hotels hebben. En dat komt door de bekende Britse investeerder Chris Hone. Zijn hedgefonds TCI, dat heeft namelijk meer dan $500 miljard geïnvesteerd in leningen aan ultraluxe Italiaanse hotels. Och, wat is het lekker, jongens. Ik ga ook nog naar Italië. Maar
1: niet naar een
28: 5-sterren hotel, helaas. Maar dit las ik dus in de Financial Times, dat daar zoveel geld naartoe gaat. En waarom is dat nou? Omdat hij dus een voorliefde heeft voor bedrijven die ondanks de inflatie en concurrentie de prijzen kunnen blijven verhogen. Nou mag dat muziekje wel een beetje zacht vallen. Dat lijkt me enorm
1: nu,
28: af.
1: Nu komt het slechte nieuws.
28: Ja, ik ben al op vakantie. Maar dat zit dus wel goed met die Italiaanse hotels. Die hebben heel veel prijszettingsmacht. De omzet per beschikbare kamer die is flink gestegen sinds 2019. Huh? Met meer dan 50%. Dat is het snelste van heel Europa. En dat is dus vooral gedreven door die super deluxe 5-sterren hotels die dat zo ontzettend goed doen.
1: Met de mentaliteit van de Amsterdamse horeca kom je heel ver zo te horen.
28: Nou ja, en met prachtige locaties. Hè? Want hotels, dat is natuurlijk, die zijn er genoeg. Ik weet niet eens hoeveel in Italië. Maar die prachtige plekken waar die 5-sterren hotels vaak op zitten. Ja, die zijn
3: uniek.
28: Ja, die zijn uniek. Ja, dus zo'n historische palazzo of een monument in
3: Ik
28: Rome.
3: Ik moet denken aan de White Lotus.
28: Ja, ik zat daar ook nog aan te denken. Misschien zit dat er ook wel deels achter. Ja. Dat iedereen, de rijke internationale toeristen, nu naar Italië willen. En geeft dus ongelijk ook.
3: Nou ja, er wordt wel altijd een moord gepleegd. Dus ik weet niet hoe je...
28: Hoe ik zou er ook een moord voor doen. Maar goed, die beperkte voorraad dus. En rijke toeristen die er ondanks die stijgende prijzen dus niet weg zijn te slaan. Ja, dat is natuurlijk muziek in de oren van Chris Hone. En zijn fonds, dat had een beetje een moeilijke start van 2026. Maar ja, daarna is het toch wel goed opgekrabbeld. En inmiddels staat het 3,5% in de plus. Mager, maar toch.
3: En onze eigen AX, hoe staat het daar?
28: Ja, dat is wel nog iets magerder helaas. We gaan in het rood eindigen. 16e in de min op 1107 punten.
3: Ja, 1107 punten.
28: Ja, klopt. Ja, ik dacht, dankjewel. Ga ik dit goed maken, maar dat is het.
3: Milou Frans.
1: Ja, waar de meeste van ons het moeten doen met een boekenbon of een rituals pakket, krijgt het Rijksmuseum een heel ander cadeau. Een zeldzaam tekenboek uit de 17e eeuw. Ook al bekend onder het naam Het van Egen tekenboek. Die kennen we nog van de naam, van de straatnaam.
28: Ja.
1: Van Egen. Er staan 30 tekeningen in het boek die volledig intact zijn gebleven, doordat ze nauwelijks aan licht zijn blootgesteld. Waar is dan het bekijken wel waard? Tekeningen zijn afkomstig van verschillende schilders, al is het nog niet helemaal duidelijk van wie precies. Een paar tekeningen zijn in ieder geval van de Friese schilder Rombout Uilenburg. Van zijn oeuvre is tot nu toe weinig bekend.
3: We kennen een paar schilderijen en maar 2 tekeningen, waarvan zich er 1 in de collectie van het Rijksmuseum bevindt. Ook weten we dat de kunstenaar op een gegeven moment naar Polen vertrok en daar hofschilder werd.
1: Uh-huh.
3: Nou, van de familie van Uilenburg weten we al wel iets meer. Zijn broer, de broer van deze Rombout, was de kunsthandelaar van Rembrandt van Rijn. En zijn nicht, trouwde later met Rembrandt. Kijk, het is
1: Ons kent ons.
3: Ons kent ons in die kunst zien, toen ook al. Directeur Taco Dibbets van het Rijksmuseum is in ieder geval in zijn nopjes met de gift. Hij noemt het tekenboek een hoogtepunt van de Nederlandse tekenkunst.
1: Robert Friese die kijkt niet naar kunst, die kijkt naar toch wel vrij veel drukte op de weg.
20: Ja, en dat is een teken aan de wand. Bijna 400 kilometer, dat was het hoogtepunt van deze avondspits. Nog ruim 300 van over. Gelukkig weinig bijzonderheden. Dan heb ik het over ongelukken of pechgevallen. Ja, gebeurt natuurlijk her en der wel wat. Op de A2 is het filerijden vanuit Utrecht naar Den Bosch. Over 14 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Half uur vertraging daardoor. Een ongeluk houdt twee rijstroken dicht van de A4... vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ippenburg. De vertraging daar is een kwartier. Op de A9 is ook een rijstrook dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat is goed te merken voor de door het verkeer. 8 kilometer file tussen knooppunt Velzen en Akersloot met een half uur tijdsverlies. En in het oosten van het land bij Zevenaar op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland een kwartier vertraging en een half uur vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Elst en afrit Presikhaaf. Flitsmeister meldt ook snelheidscontroles en die zal ik even updaten en dan heb ik ze voor me. A1 Amsterdam Amersfoort bij Naar de Vesting bij 21.3. A9 Alkmaar Amstelveen bij Heemskerk bij 56.7. En op de A31 Harlingen-Leeuwarden bij Dronrijp. Controle bij 32.2.
1: Dankjewel.
21: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
4: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
5: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
6: 500 euro.
7: 590 euro.
1: Ai.
7: Ai.
21: BNR.
1: Het staakt het vuren van 60 dagen tussen Iran en Amerika is vannacht afgelopen. Maar in die twee maanden zijn de landen praktisch niet dichter bij elkaar gekomen en de straat van Hormuz zit nog steeds op slot. En er zijn ook geregeld beschietingen. Gisteren werd een schip dat de zeeengte uit wilde varen nog getroffen. Trump schuift zojuist op Truth Social dat er niet gesproken wordt met Iran en dat daar ook geen plannen voor zijn. We maken de balans op na die 60 dagen met Kirsten Verdel, Amerika-deskundige, en oud-diplomaat Ron Keller. Welkom beiden.
8: Dag Niels, dag Lisbeth.
1: Wat zijn Amerika en Iran eigenlijk opgeschoten in die 60 dagen, Ron Keller?
8: Ja, hoogstwaarschijnlijk niet zoveel. De onderhandelingen waren ook ingewikkeld. Het ging over, grote dingen, die straat openen. Iran wilde schadevergoedingen hebben, wilde de bevroren goederen terug hebben die ooit in het verleden zijn afgepakt van Iran. Zo vinden ze dat. Iran heeft geëist dat de oorlog door Israël in Libanon en in Gaza gestopt werd. Kortom, het was een ingewikkelde situatie. Er was bijna een doorbraak vorige week toen er even gesproken werd over een mogelijkheid dat misschien Oman, ik zou bijna zeggen, kon helpen om een akkoord te bereiken. Maar nu, en dat is denk ik wat we nu zien, nu weten we dat Iran dubbelspel heeft gespeeld. Iran is helemaal niet van plan geweest om echt tot een akkoord te komen. Ik denk Trump wel, die ziet die verkiezingen naderen en beseft dat hij de uitlopende weg is. Ja. Maar Iran heeft dubbelspel gespeeld, heeft tijd gewonnen en heeft zichzelf de afgelopen 60 dagen versterkt, de revolutionaire garde, militanter dan ooit tevoren door deze geweldsexplosie van het afgelopen half jaar. Heeft zich intern versterkt met alle onderdrukking van dien en heeft zich ook extern verhard. En dat is een somber vooruitzicht, Niels.
1: Ja. Kirsten Verdel, hoe zou je betitelen hoe Trump, ja, waar die zichzelf in heeft gemanoeuvreerd?
9: In een moeras. Mm. En die vergelijking wordt ook gemaakt, zowel met Jimmy Carter, met de gijzelingsactie van eind jaren 70, toen Iran allerlei Amerikaanse soldaten gijzelde.
1: Oh, ja.
9: En Carter dat maar niet opgelost kreeg. En die werd steeds impopulairder. De inflatie steeg, de benzineprijzen stegen, net zoals nu. Hm? En uiteindelijk verloor Carter daarna natuurlijk.
1: Ja.
9: En de vergelijking met Vietnam dus ook. Een oorlog die je ingaat waarvan je denkt los je eventjes makkelijk ergens een probleem op. Hm? En dat blijkt dan niet zo te zijn. En vervolgens is er geen exit-strategie. En dat is misschien het meest duidelijke. Want de grootste doelen die Amerika zegt te willen bereiken zijn het openen van de straat van Hormuz. Dat is het grootste doel, terwijl die natuurlijk open was voordat Amerika Iran aanviel.
1: Exact. Nou, en over die doelen en de vraag hoe dat verder moet, daar moeten we het ook zo meteen even over hebben. Maar het woord Vietnam valt hier. Dan praat je over een forever war, hè? Ron Keller. Zitten we daar? Ja.
10: Ja, ik denk dat we inderdaad in een ja, forever. Ja, wat is forever nieuws? Ja. Dat is wel heel ver weg. Maar
1: jaren duurt het meer dan men dacht. Ja.
10: Ik ga er maar vanuit dat dit conflict verder in de breedte geografisch escaleert. En ik vrees ook met verder geweld. Ik ben geen doemsprofeet, hoor. Ik kan überhaupt slechte toekomst voorspellen. Maar alle voortekenen zijn dat Iran de afgelopen 60 dagen zich heeft voorbereid op een wraakreactie. En wil genoegdoening. Het heeft het aantal rakettenproductie opgevoerd, wapens verplaatst naar proxies, naar steungroepen die Iran steunt in Irak, in Syrië, in Jemen, al die landen, Irak en Syrië, waar je dacht, daar is het een beetje rustig. Nou ja, Jemen, daar weten we, daar is al een burgeroorlog, maar er zijn meer wapens naartoe gegaan. En dan zie je dan ook dat er een reactie komt, een beetje onopgemerkt misschien in Nederland, maar hij is gigantisch, denk ik, voor de wereldpolitiek. Saudi-Arabië, die ziet de bui hangen. Die ziet een wraakactie van Iran komen. En die heeft zich snel verzekerd van steun van Turkije en Pakistan. En dat zijn natuurlijk hele bijzondere landen. Turkije, een NAVO-land. Je zou bijna zeggen, heeft Saudi-Arabië nou ook de steun van de NAVO daar binnen gehaald? En Pakistan een kernmacht. En dat betekent dat Saudi-Arabië indirect nu ook een kernwapenbescherming heeft. En dat zal alleen maar weer Iran versterken in het feit dat kernwapenprogramma waar uiteindelijk die oorlog om begonnen is, dat was natuurlijk het echte doel van de acties van de Amerikanen. Dat ze die willen hebben, die kernwapens.
9: Mag ik daarop reageren? Uiteraard. Ik denk niet dat het kernwapenprogramma het echte doel was. Ik denk dat ze helemaal niet scherp hadden wat nou überhaupt de echte doelen waren. Want daar hebben ze in het begin ook allerlei uiteenlopende uitspraken over gedaan vanuit de Trump-regering. Er is gezegd dat het ging om het kernwapenprogramma. Er is gezegd dat het ging om het Iraanse volk te bevrijden van het juk van het regime. Er is gezegd dat het ging om olie. Er is gezegd dat het ging om de straat van Hormuz toen die eenmaal ineens geblokkeerd werd door Iran. Dus aan het begin waren de doelen al niet heel duidelijk. En Trump heeft gewoon gedacht het kunstje wat hij in Venezuela uithaalde te kunnen herhalen. Gewoon de kop van het regime eraf hakken. Dus in dit geval het ontvoeren van Maduro naar Amerika. En daarna vervolgens je invloed uitoefenen op dusdanige manier dat je, zoals in Venezuela, gewoon de olie daar kunt plunderen, plat gezegd.
1: Maar dat veranderde
9: wel. Natuurlijk niet.
1: En toen hebben ook andere analisten gezegd, Trump wil er nu gewoon zo snel mogelijk weg. En hoe komt het nou dat ze toen niet hebben gezegd, we moeten vooral een afspraak maken over dat kernwapenprogramma, want dat is anders iets wat om onze nek blijft hangen. En dan kunnen we daar weg, dan zijn we er van af. Waarom is dat eigenlijk niet gebeurd, Kirsten Verdel?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk meerdere keren allerlei aanbiedingen gedaan om een einde te maken aan dit alles. Dus ook nog weer door Oman inderdaad deze week door met een plan te komen om de straat van Hormuz te openen.
1: Ja,
9: maar Trump wijst gewoon uiteindelijk alles af. Vorige week wilde Trump nog weer een grote aanval op Iran beginnen zelfs. Dat stond ook alles voor in de stijgers. En dat is dan op het laatste moment naar verluid niet doorgegaan. Simpelweg omdat ze de wapens en de munitie niet meer hebben. Het aantal Patriots en de interceptors van Taat, dat is met respectievelijk 2/3 en de helft opgegaan in die eerste periode
1: precies.
9: Van,
1: dus
9: van de oorlog.
1: Dus dat legt eigenlijk een hele grote zwakte van Amerika bloot, toch?
9: Ja, en het belangrijkste is, de strategie van Iran lijkt nu te zijn, we gaan ze gewoon economisch uitkleden. Dus de Amerikaanse oliereserves die komen steeds meer onder druk te staan. Die reserves staan op het laagste punt sinds de jaren 80. Er zijn al 172 miljoen vaten vrijgegeven om de prijs te drukken van olie en dus ook van benzine in Amerika. Dat lukt helemaal niet. Die prijzen zijn die worden steeds hoger. En Iran wil naar verluid zorgen dat die prijs steeds verder oploopt, blijft de straat van Hormuz dus blokkeren, waardoor Trump zeker richting de midterms in Amerika steeds meer in de problemen komt. En daarmee ook de Republikeinse Partij.
1: Ja, maar interesseren die midterms hem eigenlijk iets? Want als je daar echt bezorgd om bent, dan ga je toch niet ook nog eens een keer tegen Zuid-Korea roepen van jullie hebben mij niet voldoende gesteund, dus nu stoppen we met oefenen, terwijl dat levensgevaarlijk is.
9: Ja, maar dan denk je dat er allemaal in logische termen wordt gedacht. Maar het gaat natuurlijk allemaal om macht en om zijn gevoel van of hem wel of niet onrecht wordt aangedaan.
1: Ja, exact. Dus die logisch
9: handelen,
1: interesseren
9: dat
1: niet.
9: Is niet per se aan de orde. Nee. Ja, die interesseerde hem wel degelijk. Oh. En hij heeft vandaag ook bijvoorbeeld afgekondigd dat er 1000 waarnemers vanuit justitie naar stembureaus gestuurd zullen worden. Om te zorgen dat de midterms op een ordentelijke manier verlopen. Nou, dan mag je afvragen wat dat precies inhoudt.
28: Ja. Maar Ron, als Trump zich in het moeras heeft
3: manoeuvreert, zoals Kirsten net zei. En jij ziet ook dat het er heel slecht voor hem uitziet. Hoe kan de diplomatie dan nog een oplossing bieden? Want dan moet je toch een soort van gelijk speelveld hebben. Of in ieder geval een gemeenschappelijke grond om het gesprek te starten.
10: Ja, de Amerikaanse diplomatie is op zijn minst amateuristisch, om het mild uit te drukken. En de Iraanse diplomatie is dus eigenlijk buitenspel gezet door de eigen revolutionaire garde. Dat is dus het dubbele spel dat gespeeld is. Weet je, de complicatie bij dit alles, toch even over dat atoomprogramma. De Amerikanen zijn niet helemaal gek. De reactie van Trump is geweest op een verzoek van Netanyahu vorig jaar al. Praat ik over 12 maanden geleden, laten we de atoominstallaties van Iran aanvallen. Dat is toen gebeurd. En in januari heeft Netanyahu datzelfde gevraagd. Zullen we het nu afmaken? Ja. Dus dat is wel degelijk een issue. We praten al 20 jaar lang over het proberen te dempen van de aspiraties van Iran met dat atoomprogramma. Dus dat is op verzoek van Iran, van Israël, de grootste aanleiding geweest om dit conflict te voeren. Nu zie je dat dus dat niet gelukt is. Je kan iets niet wegbombarderen, ook een regime niet. En je ziet dat Saudi-Arabië zich nu van atoomwapens heeft voorzien via Pakistan. Dat betekent dat het atoomprogramma, ik kom er toch nog maar een keer op terug, hoor. Dat moeten we niet vergeten. Dat de aspiraties van Iran voor een atoomprogramma gaan dus nu alleen maar sterker worden. Nu Saudi-Arabië er ook toegang toe heeft. En dat betekent dat Israël zich weer onveiliger voelt. En dan zie je een kettingreactie en een spiraal van geweld die uiteindelijk zal leiden tot vrees ik, tot een verdere prijs voor de wereldeconomie, voor de regio natuurlijk, maar voor de wereldeconomie. En misschien wel voor de wereldvrede. Ik wil geen grote woorden in mijn mond nemen, maar dit is echt heel erg eng wat hier gebeurt.
1: Ja, heel gevaarlijk. We zijn dus verder af van vrede dan 60 dagen geleden. Concludeer ik maar even uit jullie woorden. Hartelijk dank voor de analyse op deze typische verjaardag. Ron Keller, oud-diplomaat, en Kirsten Verdel, Amerika-deskundige.
21: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Ja, een bericht van een heel andere orde dan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die waarschuwt voor een kever, de Japanse kever. Terugkerende vakantiegangers moeten voorkomen dat dat insect meelift. En Japans, dan denk je, hij komt in Japan voor. Maar nee, ook in Zwitserland of Noord-Italië. Vorige maand is een dode Japanse kever aangetroffen in Nederland. Dus is het advies, controleer goed bij het invouwen van de vouwwagen, het uitbezemen van de caravan of het opvouwen van de tent, zegt Anouk Brand van de NWVA.
11: Nou, het zijn natuurlijk kevers, insecten, dus die zullen bij grote beweging ook wel wegvliegen. Maar het kan zijn dat er sommige kevers in de vouwwagen, tenten, auto of bagage kunnen kruipen of mogelijk bij het opvouwen erin kunnen zitten. Dus op die manier kunnen ze meeliften. Dus wij adviseren vooral om gewoon de spullen te controleren voordat je ze meepakt en teruggaat.
3: Ik heb hier een foto. Ik kan niet zo goed zien hoe groot die kever is, maar hij is wel mooi. Donkergroen, hij glimt een beetje parelmoerachtig, met bruine flanken. Waar moet je op letten als je dan toch die tent uitkomt?
11: Ja, klopt. Het is een hele mooie kever. Hij is ongeveer de grootte van de lieve heerspecies. Dat geeft alweer iets meer beeld.
1: Oh, de vogel lijkt niet veel groter.
3: Ja, moet je goed zoeken dus.
1: Ja.
11: Klopt, hij is niet heel groot. Dat is altijd heel erg grappig te zien op de foto. Lijkt hij vele malen groter. Hij lijkt ook op heel veel Nederlandse soorten. Maar zelf maakt het hem speciaal door zijn witte plukjes aan de zijkant. Dat is op de foto ook heel mooi te zien. Dat is echt kenmerkend voor de Japanse kever.
3: En waarom is hij zo schadelijk? Waarom willen we hem niet in Nederland hebben?
11: Hij is niet schadelijk voor mens en dier, maar wel vooral voor de planten en de grasvelden en de natuur in Nederland. Ze eten van de plant eigenlijk de groene delen, dus de bladeren, de bloemen en de vruchten. En die kunnen ze de bladeren tot een nerf opeten. Dat ziet er natuurlijk niet heel erg mooi uit, maar dat is ook slecht voor de biodiversiteit. Ja. En de larven zitten in de grond, dus die tasten vervolgens de grasvelden aan. En die eten daar de wortels op. En ook wilde dieren gaan op zoek naar eten. Dus die gaan vervolgens die larven opzoeken in al die grasvelden.
1: Maar de kever die u heeft aangetroffen, die was dood. Dus hoe groot is het gevaar precies?
11: Ja, we hebben de dode kever aangetroffen. Dus op die manier kunnen we zien dat het risico van verspreiding is wat kleiner. Maar dat hebben we wel onderzocht. We hebben daar vallen opgehangen in de omgeving om zeker te weten dat het maar één kever is die mee is gekomen en niet mogelijk nog een levende die zich verder heeft verspreid om schade tegen te gaan.
3: Oké, nou ja, één kever is geen kever, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, is er dan aanleiding om te denken dat er meer kevers zijn in Nederland?
11: Nee, het is een kuurorganisme. Dus
28: en wat,
11: als het goed
28: sorry?
11: Is, komt dat een quarantaineorganisme.
28: Ja?
11: Dat betekent dat het een status heeft binnen Europa, dat wij, als we dat vinden, dat we dat moeten bestrijden. Het betekent ook dat hij in heel veel landen in de EU niet voorkomt.
28: Okay.
11: Behalve dan bepaalde plekken waar het wel zit. Wij doen ons best om te zorgen dat we hem niet kunnen vinden. Dus daar doen wij heel vaak vallen voor ophangen ieder jaar om te controleren. En deze awarenesscampagnes doen we ook.
28: Ja. En als
11: om
28: ik nou
11: hopen dat hij niet meekomt.
28: Ja, want als ik nou mijn vakantiewas draai en ik zie in de koffer zo'n kevertje zitten, moet ik jullie dan bellen?
11: Ja, dan is het graag dat je hem vangt, een foto maakt en vervolgens meldt bij de NVWA, zodat wij verder onderzoek kunnen doen.
28: Je hoorde Anouk Brandt, senior adviseur plantgezondheid bij de NVWA.
1: De relatie tussen de Britten en de Russen was natuurlijk niet goed, maar het is nu verder verslechterd, want Britse drones zouden zijn ingezet bij aanvallen op Rusland. Dat wordt ze nu aangevreven. Wat de consequenties ervan zijn, hoor je zo meteen over een paar minuten in de avondspits.
12: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
14: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
13: Dus we zijn nog niet verloren.
15: Want daarvoor luister je de grote techshow.
14: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
15: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
16: And lift off.
17: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
18: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
29: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
30: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
31: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
32: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
33: Nu in de BNR-app.
28: Air France, KLM en EasyJet verkennen een samenwerking. NVIDIA belandt ondanks een exportverbod in een Russische raket. De AI-chip Jetson Orin is aangetroffen. En Amerikaanse staten slepen Meta voor de rechter in de grootste rechtszaak tot nu daar. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR.
1: Ja, we schrokken een beetje van het aantal files dat toch wel aanzienlijk was. Het is natuurlijk in het noorden van het land geen vakantie meer. Bij de ANWB Robert Vries is nog steeds zo druk op de weg.
34: Ja, er staat nog 200 kilometer file, maar het neemt dus wel af. Drukte voor het verkeer bij Amsterdam, bij Arnhem en ook in het zuiden van het land. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is één rijstrook dicht bij Akersloot. 8 kilometer file vanaf knooppunt Velsen, een half uur vertraging. Kwartiertje op de A10 Zuid vanuit het Koenplein naar Zeeburg. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. En een half uur vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naardenvesting bij 21.3. Ook controle op de A9, Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk bij 56.7. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A35 vanuit Enschede naar Almelo bij Enschede West bij 69.2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
35: Goedenavond, ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja21. Ja21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt, wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Het aantal tandartsen dat van buiten de EU naar Nederland komt is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, meldt Nieuwsuur. Een kwart van de tandartsen die nu in Nederland werkt komt uit het buitenland. De branchevereniging zegt dat er hier al jaren te weinig tandartsen worden opgeleid. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De beurs. Ja, die is gesloten. 0,7% in de min op 1107 punten. De grootste daler was ASM, 6,7% naar beneden. Relax, de grootste stijger, een plus van 2,8%. En de Dow Jones, die staat 0,2% in de min.
1: Trump wil dat Nederland een vragenlijst invult over onze loyaliteit aan de Amerikaanse beleidsdoelstellingen. En wij gaan die lijst invullen voor de Amerikanen. Dat heeft onze buitenlandredactie achterhaald. Zometeen de details over een minuut op BNR.
0: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
6: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
7: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
8: Wil je weten wat er speelt
9: en of waarom?
8: In de BNR-app
9: kun je ook luisteren naar onze podcast.
8: Download de BNR-app en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond. Dit is het laatste halfuurtje van de Avondspits. De afgelopen 20 jaar sloten in Duitsland niet eerder zoveel bedrijven de deuren als vorig jaar. Je hoort zometeen correspondent Dirk Marseille over het slechte nieuws voor de economie daar. En de grootste rechtszaak ooit tegen Meta is begonnen. 29 Amerikaanse staten maar liefst claimen dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren. Meer hoor je daarover in de tech-updates, maar we beginnen met Amerika.
1: Nederland heeft vanuit de Verenigde Staten een vragenlijst ontvangen over zijn steun aan de Amerikaanse doelstellingen van het buitenlands beleid. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag na vragen van BNR. Wat er precies in die vragenlijst staat is vertrouwelijk, maar volgens John Boy Vossen, onze eindredacteur van de buitenlandsredactie, kon Bloomberg wel een inkijkje geven.
10: Ja, Bloomberg meldde eerder al dat het om een soort van, wat je zei, een loyaliteitstest zou gaan. Ik heb contact gehad inderdaad met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hebben ook bevestigd dat wij inderdaad die lijst hebben gekregen. Uiteraard vroeg ik, mogen wij die test of die lijst ook zien? Want ik was toch wel heel erg benieuwd wat er onder andere op stond.
3: Ja,
10: dat mocht niet. Dat moest vertrouwelijk blijven zoals de woordvoerder aangaf, doorgaans gebeurt. Alleen Bloomberg had wel die lijst ingezien. Had ook gekeken, oké, wat zijn de vragen die dan de landen krijgen? Nou, ze moesten bijvoorbeeld aangeven, geven de landen genoeg, of de lidstaten genoeg geld uit aan hun defensie? Nou, vorig jaar is natuurlijk afgesproken tijdens de NAVO-top in Den Haag 5%, die 5% norm. Mm-hmm. Maar ook, zoals de VS het zelf noemt, de initiatieven die Amerika doet, en dan hebben we het natuurlijk over Venezuela, maar ook het Midden-Oosten. Ja, steunen wij als landen die nog? Dus de lidstaten steunen zij nog de initiatieven, de activiteiten van Amerika. Nou, er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op Amerika. Niet alleen het Midden-Oosten, maar ook inderdaad Venezuela sowieso. Wat de regering Trump allemaal uitvoert in het buitenland. En het lijkt erop dat Amerika hiermee een beetje wil testen welk land of welk lidstaat staat nog aan onze kant.
1: Ja, en die inhoud moet dus vertrouwelijk blijven. Waarom eigenlijk?
10: Ja, ik vermoed, gezien de goed opbeleerde relatie van de afgelopen maanden, dat ze misschien niet nog meer olie op het vuur willen gooien. Ik heb het gevraagd. Nee, ze zei, doorgaans blijven deze lijsten vertrouwelijk. Maar wat ik al zei, ik kan me voorstellen dat ze ook wel bang zijn dat als Nederland als eerste land dit naar buiten brengt, dat ze misschien gevolgen heeft voor de toch wel iets wat troebele relatie, zoals ik al zei, met Amerika.
1: Ja, maar krijgen ze dan allemaal dezelfde vragen?
10: Nou, het lijkt het wel op. Ja, nogmaals, ik heb helaas de lijst niet gezien, maar andere media, vooral Amerikaanse media, melden dat inderdaad dezelfde lijsten qua vragen zijn gesteld. Nou, ik had er een aantal voorbeelden. Nou, ik heb ook nog even verder gezocht, wat stond er nog meer in? Nou, bijvoorbeeld de vraag, heeft het land, als er contracten waren met Amerikaanse bedrijven, zijn die contracten belemmerd? Zijn er bijvoorbeeld contracten aangegaan met bijvoorbeeld andere partijen, zowel intern of extern? Maar ook koopt het land nog steeds van Amerikaanse bedrijven? Dus het lijkt erop dat Amerika heel graag wil onderzoeken, wat heeft de relatie met elkaar, heeft dat schade opgelopen? En gaat dat ook economisch gezien misschien gevolgen ondervinden hiervan?
1: En Nederland gaat dit wel echt invullen?
10: Ja, dat heb ik ook heel bewust gevraagd. Ik was heel benieuwd, we krijgen die vragenlijst. Wat gaan we ermee doen? De woordvoerder zei, wij vinden het heel belangrijk om als land, als Nederland, input te geven. Dus we gaan wel degelijk die vragen beantwoorden. Daar kun je wat van vinden. Dat laat ik graag aan de anderen over. Maar ze willen heel graag laten zien dat die verandering tussen de lidstaten, dus Amerika aan de ene kant en bijvoorbeeld Europese lidstaten, maar natuurlijk ook Canada en dergelijke, ja, dat die veranderd is. En ze willen ook heel graag aangeven hoe wij daar tegenaan kijken. Ja,
28: dus het zijn open vragen. Het is niet hier kruisje A, nee, B, yes of zo, weet je wel. Het is dus niet van steun je ons in Iran, nou, ja of nee?
10: Dat is nog een beetje onduidelijk. Het lijkt erop dat er wel ook wel ja-nee vragen bij zitten. Maar er staan bijvoorbeeld ook vragen in als, oké, we zien dus dat Made in Europe is heel erg aan de gang binnen Europa. Ja, wat heb je als land gedaan daartegen? Ageer je daartegen? Is er een regering die zegt van nee, we moeten juist handel blijven drijven met Amerika? En zou je nog steeds handel willen blijven drijven met Amerika?
1: Maar daar kan je natuurlijk ook diplomatieke antwoorden op proberen te geven. Wat denk jij is de bedoeling dat Amerika naar de mond wordt gepraat? Of worden de antwoorden later weer tegen ons gebruikt? In de trant van, jullie hebben toen gezegd dat je nog wel wat kanttekeningen hadden bij dat Made in Europe-beleid, maar we zien dat in de praktijk eigenlijk niet en we zetten jullie op het strafbankje.
10: Nou, ik ben geen diplomaat, dus laat ik dat als eerste zeggen. Ik vermoed dat de diplomaten onder ons, en zeker die deze gaan invullen, daar heel goed mee bezig zijn. Ja. Kijk, ze zien ook gewoon dat Amerika, zeker Trump, de regering, heel erg bezig is om steeds meer of minder afhankelijk of samen te werken met de Europese instituties of internationale instituties.
1: Ja.
10: Eind dit jaar komt ook naar buiten welke militairen in Europa weg worden gehaald door Amerika. Welke bases binnen Europa worden gesloten. Het zijn er ruim 140 op dit moment. Ruim 80.000 militairen. Dus ik denk dat ook de landen zelf heel erg gaan kijken, wat kunnen we zeggen om te voorkomen of te verzorgen dat niet Trump à la Trump allemaal beslissingen neemt die moeilijk kan terugdraaien. En waar wij als Europa best wel last van hebben.
1: Tegelijkertijd kun je natuurlijk wel hier aanmerken dat Amerika ons wantrouwt.
10: Ja, maar dat is niet.
1: Dan ga je niet vragen van, zijn jullie nog loyaal?
10: Nee, aan de ene kant, dat is waar. Komt ook niet geheel als verrassing. Nee. Want ik denk dat we dat ook de afgelopen maanden / anderhalf jaar ook wel ondervonden hebben. Aan de andere kant denk ik ook dat hij heel graag wil weten, economisch gezien, mijn beleid, gaat dat gevolgen ondervinden. En daarom wil je ook heel graag weten, bijvoorbeeld van onze landen, van de lidstaten, van oké, bedrijf je nog steeds handel met ons? Zijn er bepaalde Amerikaanse bedrijven in de banden gedaan of niet? Dus ik denk dat ze ook vooral heel graag willen weten, wat gebeurt er nu? Wat gaan we ervan merken?
28: Maar het is toch voor ons als Nederland ook heel gevoelige informatie om je zo in de kaarten te laten kijken?
10: Ja, daarom geven ze sowieso niet aan mij die vragenlijst.
28: Nee,
10: van
28: maar
10: anderen.
28: Ik zou ook niet aan Amerika per se willen overhandigen.
10: Nee, maar ik kan me voorstellen dat ze ook heel graag willen discussiëren over oké, de informatie die we geven, geven, wat gebeurt ermee? En als ze het niet geven, wat gebeurt er dan? Ik denk dat zij de afweging hebben gemaakt. Iets sturen is beter dan niet sturen. Ja. En de Finse president heeft ook gewoon gezegd van, ja, weet je, wij voelen niet dat er een soort van pistool op ons borst staat. Wij gaan gewoon antwoord geven. Ja. Want we weten gewoon, Amerika zegt de ene keer dit, de andere keer dat. En wij hebben ook daar gewoon een mening over. En we weten gewoon, de Trump-regering, ja, je weet gewoon niet wat je doet. Dus of je wel of niet iets instuurt, je weet niet wat eruit komt. Maar de kans dat je als iets instuurt dat het minder erg zou zijn, lijkt me de kans iets minder groot.
11: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
12: Het gaat niet goed met de Duitse economie. Dat horen we al vaker. Vorig jaar hebben we een record aantal bedrijven de deuren moeten sluiten, weten we nu. Het hoogste aantal in bijna 20 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoeksinstituut. Vorig jaar stopten bijna 188.000 Duitse bedrijven ermee. 10% meer dan het jaar daarvoor. En dat geldt dus niet alleen voor de kwakkelende auto-industrie, maar om veel meer gaat het. Dat zegt Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
13: Het gaat echt om een structurele afkalving van de Duitse economie. Het is ook een herberekening van de cijfers over 2025. Een samenwerking tussen meerdere instituten die het kunnen weten omdat ze de registers beheren van waar de bedrijven zijn ingeschreven. Als die daar echt zijn verdwenen, ja, dan is het echt over en uit voor zo'n bedrijf. Dus hele betrouwbare cijfers. En daarom hebben ze ook veel impact, vooral omdat het niet alleen maar inderdaad van die grote bekende branches zoals de automotive treft.
12: Gaat het dus ook om kleinere bedrijven? Ik bedoel, ja, een antiquariaat dat de boel niet meer rondkrijgt sluit ook wel eens de deuren. Maar worden die ook meegenomen, dit soort MKB-bedrijven?
13: Ja, zeker. En daar zie je ook eigenlijk de grootste teruggang. Bijvoorbeeld in de gastronomie, dus in de horeca. Als je even aan de keten denkt, automotive, een toeleverancier sluit zijn deuren. In die regio verdwijnen dan eerst dat soort technische banen. Maar ook de restaurants daaromheen. En zeker op grote delen van het Duitse platteland, waar de bevolking ook weggaat, waar langzamerhand het ook steeds stiller wordt. Ja, daar zie je dat het voor veel kleinere bedrijven steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden. En ook in dat soort gebieden zie je dat bijvoorbeeld huisartsenposten niet meer in staat zijn om een opvolger te vinden. Ja, ook zij sluiten dan hun deuren.
12: Ja, je zei het zelf al even, het gaat niet goed met de Duitse economie. Deze nieuwe cijfers laten een afkalving zien. Gaat het allemaal om faillissementen of is het ook gewoon een vergrijzing?
13: Nee, het is zeker niet alleen maar faillissementen, want dat is het eerste waar je bij aan denkt als een bedrijf zijn deuren sluit. Maar er is ook een enorm gebrek aan opvolging. Dus bedrijven die wel gewoon normaal draaien, dus je houdt er net een beetje iets aan over. Situatie die veel ondernemers zullen kennen. Je maakt geen enorme winsten, maar je draait net iets meer dan break-even. Nou ja, dat is de situatie waarin je op zoek moet naar een overnamepartner. Maar ja, die overnamepartner kijkt natuurlijk 20, 30 jaar vooruit en denkt dan van ja, eigenlijk om het met die marge te doen, dat loont zich voor mij niet. En dan stopt zo'n bedrijf er dan eigenlijk mee bij mij. Om de hoek in Berlijn, een voorbeeld, 3 bakkerijen. Oudere man, zat al 45 jaar in het vak. Was ook altijd druk. Hij bakte echt van die lekkere Oost-Duitse broodjes. Maar ja, hij zei, ja, ik kan dit allemaal, maar ik kan geen opvolger vinden. Niemand die met de kosten die ik er nog voor reken, het bedrag dat ik mezelf uitbetaal, het hier nog voor kan doen. Oh ja. En die kon dus geen overnamepartner vinden. En verhuurt dus nu die pand. En is er vervolgens mee gestopt.
12: Ja, is daar dan ook net zoals in de grote steden in Nederland meteen een Nutella-winkel voor in de plaats gekomen of een koffietent?
13: Absoluut, ja. Of zo'n pasta-winkel waar je pasta in een bak met kaas wordt gegooid in zo'n bol. En vervolgens voor €15. Ja, dat soort concepten komen daar nu voor in de plaats. En ook met een reden, want daar blijkbaar is nog meer marge te halen. Maar zeker het vakwerk, het handwerk, waar vaak ook heel veel kennis en ook tijd en geduld en liefde in geïnvesteerd moet worden. Ja, allemaal van dat soort businesses, zeker op het Duitse platteland, die houden er langzamerhand steeds vaker mee op.
12: Maar goed, iedereen kijkt dan natuurlijk ook naar de politiek, maar ja, geen regering kan wat doen aan de vergrijzing of aan het idee van jonge mensen die iets meer marge willen hebben op hun product.
13: Nee, zeker niet. Ik weet niet of iedereen altijd meteen aan de politiek denkt. Want ja, ondernemers moeten natuurlijk uiteindelijk zelf ook verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Maar je ziet wel dat er vanuit Berlijn wel degelijk over wordt nagedacht hoe ze bijvoorbeeld ook horeca en kleinere en middelgrote bedrijven beter kunnen ondersteunen. Een verlaging op de BTW, op eten en drinken bijvoorbeeld, hebben ze al in dit coalitieakkoord afgesproken. Die is nu teruggebracht naar 7%. Maar je ziet uiteindelijk toch dat dat soort maatregelen te weinig gewicht in de schaal leggen. echt om dit soort grote beslissingen van... ga ik echt een overname doen? Ga ik paar honderdduizend euro in bijvoorbeeld die drie brakkerijen steken... om toch een slimmer systeem te bedenken, om weer met nieuwe producten te komen? Ja, daar helpt zo'n btw-verlaging dan ook niet mee. En wat je verder ziet is dat Duitsland snijdt nu vooral in de kosten. Er wordt vooral gekeken naar wat moeten we betalen aan pensioenen? Wat geven we uit aan de zorg? Ja, en met een op 0% staande groei op dit moment in Duitsland... met de geopolitieke onzekerheid... zijn dat de grote opgaven waar Duitsland nu mee bezig is. En die afkalving van de economie, een beetje eufemisme... gewoon het sluiten van heel veel bedrijven... dat zal de komende jaren ook ongetwijfeld nog verder doorgaan.
12: Je hoorde John Boy Vossen, eindredacteur van BNR's Buitenlandredactie.
1: We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, er is nog
14: natuurlijk.
1: Iets. Ja, natuurlijk. Iets van de files is wel over.
34: Dat is 100 kilometer staat er nog op de kop af. En op een paar plaatsen heb je nog echt wel vertraging. A2 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Bosch. Nu een kapotte auto op de linkerrijstrook op knooppunt Del. Die veroorzaakt toch maar eventjes 10 kilometer file en een half uur vertraging. Na een aanrijding is de linkerrijstrook van de A9 dicht... vanuit Diemen naar Amstelveen bij Amstelveen. 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging nog op de A325... vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1... vanuit Amersfoort naar Amsterdam, bij Amersfoort West, bij 39.9. Ook controle op de A7 vanuit Hoorn naar Den Hoever, bij Medemblik, bij 47.3. En let op je snelheid op de A31, want die controleren ze vanuit Harlingen naar Leeuwarden, bij Dronrijp, bij 32.2.
1: De relatie tussen Groot-Brittannië en Rusland is verder...
34: Leeuwarden bij Dronrijp, bij 32.2.

0: Russische vasteland, om het even zo te noemen. En dat betekent dat Rusland weer boos is en een klassiek handboek van stal haalt. Namelijk, hoe reageer ik zo boos mogelijk en bedreig ik iedereen daarbij?
1: Ja, maar dat is toch wel een beetje potverwijtketel, hè?
0: Klopt, maar het is ook niet aardig dat Rusland die oorlog is begonnen. Het is ook niet aardig dat Noord-Korea helpt, dat Iran helpt. Dus het is nogal de pot verwijt de ketel.
1: Ik begrijp dat Andy Burnham, de nieuwe premier van Groot-Brittannië, inmiddels ook heeft gereageerd. Wat zegt hij?
0: Nou, dat Groot-Brittannië Oekraïne 100% blijft steunen in de strijd tegen Rusland en de steun voortzet in hun uur van nood. Hij bevestigt, nog ontkent, dat Britse drones zijn ingezet om Rusland aan te vallen op het Russische land zelf. Zijn uitspraken volgen dan weer op de waarschuwingen vanuit Moskou. Waar we het net al even over hadden. Ja, de bedreigingen vanuit Rusland die kwamen vanuit de Russische ambassade in Londen. Die gaf aan dat met deze aanvallen en het gebruik van Britse drones er ontzettend wordt geëscaleerd. En dat de Britten daar ook gestraft voor zullen worden. Maar Burnham zegt, ja, we komen gewoon na wat we hebben afgesproken. Dat we onze vrienden steunen. En dat we er voor Oekraïne zullen zijn.
1: Ook vannacht werd Rusland weer bestookt met drones vanuit Oekraïne. Wat weten we daarover?
0: Dat de zoveelste Wildberries weer in vlammen is opgegaan. Weer zo'n distributiecentrum. Dat er een grote droneaanval op Moskou was. En omgeving honderden drones vanuit Oekraïne zijn ingezet. En andersom was het ook weer raak. Veel doden in de regio Kharkiv in Oekraïne. Bij een heftige raketaanval van Russische zijde.
1: Nou zou je zeggen, dat is toch altijd tijd om de gemoederen te bedaren. Is er nog diplomatie? Is daar sprake van?
0: Nauwelijks. Er zijn altijd wel kanalen open, op junior niveau of op het allerbelangrijkste niveau, maar ertussenin bijna niks meer. We hebben nog wel een ambassadeur ook in Rusland. Dat hebben meerdere landen, maar die doet niet zo heel veel meer. Vinger aan de pols houden. Maar in dit geval, als we het hebben over van ja, wat een beetje in jouw vraag zit, van komt er nog iets van vrede of zit er nog uitzicht op vrede?
1: Ja.
0: Het is wachten op de heren Witkoff en Kushner. En die komen niet en die leveren niet. En anderen zijn er niet. Witkoff en Kushner zijn momenteel druk met het Midden-Oosten, maar zijn toch ook door Trump aangesteld om vrede in Oost-Europa te regelen. Die zouden naar Kiev en Moskou komen. Dat was het bericht ook van vorige week. Maar een Oekraïense zender, Suspilne, heeft weer gebeld met het Witte Huis. En het Witte Huis zegt, ja, wij weten nog van niks. We hebben nog geen aankomstdatum. Wel even hand in eigen boezem steken, waar jij ook op hint, Niels. Europa breekt ook geen pot op het diplomatieke vlak. Wij zijn ook al maanden eigenlijk afwezig. Nee. Dus je ziet steeds.
1: Er was nog even sprake van dat de vraag was: wie gaat namens Europa onderhandelen?
0: Een gezant.
1: Het werd een beetje de poppetjes noemen. Maar daar is ook niks uitgekomen.
0: Nee, omdat we het er nog steeds niet over eens zijn wie dat dan is. En hoe hard die moet kunnen optreden, met welk mandaat. En je ziet eigenlijk, we zitten in een moment van de oorlog. Ik zei het vorige week ook op deze plek. Oekraïne en Rusland, ze kunnen allebei momenteel niet winnen. Ze kunnen wel elkaar zoveel mogelijk kapot maken. En dat is wat er gebeurt. En dan lijkt het mij toch handig dat er iemand is uit Amerika of uit Europa die zegt, laten we dat diplomatieke track openen en iemand daar actief op zetten.
1: Staat een nieuwe aflevering klaar van BNR Doorgelicht. Deze week duiken Jim en Nina in een bedrijf dat iedereen kent en dat nogal controversieel is.
2: Ze verkopen namelijk 600 miljard sigaretjes per jaar. Onder andere van Marlboro. En het bedrijf, dat is Philip Morris. Die overigens werken aan smoke-free products, want dat is de toekomst.
1: Meer daarover in de nieuwste aflevering van Doorgelicht, nu al te vinden in de BNR-app.
3: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Tech update.
1: Op dit moment moet Meta zich verweren in wat misschien wel de grootste rechtszaak ooit is over de schadelijke effecten van social media voor jongeren. Techreus werd 3 jaar geleden al aangeklaagd door 29 Amerikaanse staten en vandaag is de eerste zittingsdag in de federale rechtbank in Californië. BNR's tech-redacteur Niels Koloos die volgt dat. Niels, voordat we, vertel maar even, waar staan we in deze zaak? Wat gebeurt op dit moment?
5: Nou, Meta wordt er door de 29 Amerikaanse staten van beschuldigd dat het Instagram en Facebook bewust verslavend voor jongeren heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in de vorm van algoritmes die volgens de staten op zoekgedrag van minderjarigen getraind zijn om ze dus zo lang mogelijk te laten scrollen. Maar ik kan bijvoorbeeld ook denken aan functies in Instagram, zoals Instagram Reels, waar je maar oneindig een nieuw leuk filmpje ziet en dan in combinatie met algoritmes. Nou, ik kan je voorstellen, je zit op de bank en het is in 1 keer 4 uur later en je voelt je helemaal slecht. Eigenlijk zeggen de staten, dat is gewoon bewust zo ontworpen om jongeren vast te houden. Meta zegt natuurlijk die aanklachten hartstikke onzin. En ze zeggen ook, we doen ons stinkende best om jongeren worden veilig te houden. Neem bijvoorbeeld de tieneraccounts voor Instagram die we hebben, waarbij ouders dus toezicht hebben, waarbij je schermtijd kan instellen, et cetera. Ja. Maar daarover zeggen de staten weer, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar het werkt gewoon niet. Wij willen Meta keihard aanpakken.

0: onder andere door het bedrijf flink te beboeten. Ze zijn bijvoorbeeld uit op een schadevergoeding van bijna $200 miljard. En als je daar al van gaat fluiten, het kan nog erger. Wat Meta zegt, we hebben even alles bij elkaar opgeteld. Alle regels die wij zogenaamd overtreden en alle claims. Als we alles bij elkaar optellen, komen we op een theoretisch bedrag van 1,4 biljoen, dus de Engelse trillion, dollar uit. En even ter vergelijking, Niels, Meta is 1,5 biljoen waard op de beurs op dit moment.
1: Oeh.
0: Dus dat zou echt het gewoon. Als dat zou gebeuren, is dat gewoon het einde van Meta, bedrijf.
1: Ja, nou, even uit mijn hoofd moet ik ineens denken. Ik denk een jaartje geleden, of nog geen jaar geleden, was er ook zoiets. Oh, dat is het uiteindelijk geschikt.
0: Nou ja, er zijn
1: met één of twee mensen.
0: Niels, er zijn duizenden zaken op dit moment die hierover gaan. Een tijdje geleden heeft een rechter daar goedkeuring voor gegeven op federaal niveau. Ze zeggen, oké, allemaal zaken over Meta en schade voor jongeren mogen doorgaan. En we zien nu eigenlijk om de week dus uitspraken van rechters binnenkomen waar dat over gaat. Je had vorige week bijvoorbeeld nog een zaak in New Mexico. Was ook iemand die zei, hey, luister, dit gaat helemaal niet goed.
1: Maar er waren individuen en dit zijn staten.
0: Er zijn individuen, zowel individuen als staten. In New Mexico ging het volgens mij ook gewoon om zeg maar die minister van Justitie die Meta aanklaagde. En daardoor moest Meta een $500 miljard aftikken. En dan hebben we dus nu ook nog eens deze zaak.
1: Ja. Wat staat er op de agenda? Verder dan die dus openingspleidooien?
0: Ja, vandaag is echt helemaal bedoeld voor de openingspleidooien. Want de zaak duurt bij elkaar, als het goed is, een week of 6 of 8. Dus we zijn nogal even bezig. Maar vandaag mogen de staten bij rechter Yvonne González-Rodgers, een bekende techrechter in de VS, even uitleggen waar ze Meta van beschuldigen en wat ze precies willen. Ja. En Meta mag daar dan een eerste reactie op geven. Nou, openingspleidooien zijn net door de aanklagers gestart. En daar zijn al pikante dingen in genoemd, moet ik zeggen. Zo zou het overkoepelende doel van Instagram, volgens Meta, uit interne documenten blijkt dat, dat zou letterlijk zijn dat ze gewoon schermtijd onder jongeren moeten maximaliseren. Punt. Gewoon enorm bot. En er werd ook een intern onderzoek van Meta aangehaald dat ze hebben opgeduikeld. Dat zou heten The Young Ones Are The Best Ones. Nou, dat klinkt toch best wel heftig als je dat zo hoort. Ja. Dat zegt de advocaat van de Staten, Megan O'Neill tenminste. En dus de zaak is nu ook bezig, wordt gelivestreamd. En ik zou het heel graag aan jou en aan de luisteraars willen laten horen. Maar dat mag dus niet.
1: Nee.
0: Maar ik heb hem hier wel openstaan. Ik kan hem op mijn koptelefoon horen, dus ik zet hem heel even aan. Ik ga even luisteren.
1: Ja, dus
0: O'Neill is dus nu bezig en ze zit ook te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Ik zit even te luisteren. Ja, en het gaat nu over. Het gaat over dus miljoenen kinderen opnieuw die de slachtoffer worden van de schadelijke effecten van Instagram en Facebook. Ja? En ze haalt nu dus eigenlijk constant interne presentaties, documenten, onderzoek aan.
1: Waar ik vind het normaal heel spannend als we een live stream kunnen laten horen, maar ik vind het ook heel spannend als jij bijna niks zegt en dan even vertaalt wat er op dit moment gebeurt in die Amerikaanse zaak. Kan die overigens uiteindelijk ook gevolgen hebben voor Europa, voor Europese diensten?
0: Ik kan je vertellen dat de hele juridische wereld op dit moment aan het luisteren is, omdat in Amerikaanse rechtspraak is het zo dat heel veel documenten en bewijzen ook openbaar worden gemaakt, wat in Europa niet zo snel gebeurt bij de rechtbanken. Dus heel veel techjuristen, ik ken er één, die gaan we morgenochtend ook op BNR horen, zitten nu te luisteren en te kijken, is er munities voor zaken die wij hier in Europa kunnen starten? Maar zelfs als dat niet gebeurt, ik denk dat hier wel uit gaat komen, dat Instagram en Facebook gewoon echt fundamenteel aangepast moeten worden. Want de bewijzen zijn zo erg opgestakeld. Er zijn zoveel zaken in de VS die nu ook al gewoon waar Meta ongelijk krijgt. Dus ik vrees het ergste voor ze.
1: Morgenochtend meer op BNR. Dankjewel, Niels Koolhoos.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En zometeen ben je naar beurs met Maxime en Milou. Die leg je onder andere uit wat de Great Transshipment Scam is. Dat zometeen. Fijne avond.
3: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
4: Tot morgen.
5: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
8: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
9: En, hoe ging je leestoets?
10: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
9: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
9: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
9: In 14 weken begrijpend leren lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht. En dat kost je ook 10 minuten.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedenavond, ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja 21. Ja 21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Het aantal tandartsen dat van buiten de EU naar Nederland komt is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, meldt Nieuwsuur. Een kwart van de tandartsen die nu in Nederland werkt komt uit het buitenland. De branchevereniging zegt dat er hier al jaren te weinig tandartsen worden opgeleid. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Straks een nieuwe BNR-beurs met een nieuwe start van een handelsoorlog, zo lijkt het. De Amerikaanse regering heeft een vernietigend rapport gepubliceerd en is van mening dat 40 landen hun handelsbeleid dwarsbomen. De gevolgen daarvan hoor je zo. En we kijken of Adyen op overnamepad moet, nu hun grootste concurrent dat ook doet. Blijf luisteren, zometeen BNR-beurs.
21: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
24: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
25: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
24: Obli, meer rust, meer rendement.
0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
26: Maxime van Mil. En Milou Brandt.
27: Welkom, goed dat je erbij bent. Dinsdag 18 augustus is het de dag dat de Nederlandse zomerton toch eindelijk begon. En de dag dat het Witte Huis weer eens heel erg boos was.
28: De regering Trump heeft een rapport opgesteld om te laten zien hoe China met de hulp van allerlei landen de door de VS opgelegde handelsheffingen weet te omzeilen.
27: Ja, en ook wij stonden ertussen. Hebben ze een punt of is dit gewoon een excuus om weer met heffingen te komen?
29: Ja, dat hoor je zo. En dan vertellen we je ook over Stripe, de concurrent van Adyen, die groeit in rap tempo.
30: Stripe is making a major AI bet, clinching a deal to buy OpenRouter for more than $7 billion, according to sources. The startup gives developers access to hundreds of AI models and could expand Stripe's foothold in the AI sector.
29: Ja, en de overnamegesprekken met PayPal zijn ook weer nieuw leven ingeblazen. Moet Adyen zelf niet ook eens aan de bak? Je hoort het straks.
27: En we laten je ook weten hoe je optimaal zomers belegt.
29: Rood op Wall Street en de AEX die sloot ook niet al te zomers op een verlies van 0,7%. Op 1107 punten. Grootste daler was ASM International met een verlies van 6,7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Welkom.
27: Leuk dat je bent, Robert. We gaan beginnen en dat doe ik op Wall Street, waar zich steeds vaker een bepaalde buitenlandse belegger meldt. De Zuid-Koreaanse particuliere belegger. Ja, die krijgt er natuurlijk niet genoeg van dat zijn eigen beurs zo volatiel is als de pest. Eén dag met een daling van 10% voor de Kospi is eigenlijk nog een rustige dag.
31: South Korea's main index, the Kospi, more than doubled in value in the first half of the year, passing the 9,000 mark. Then it crashed, losing 40% before rebounding, then plunging again. Trading has been suspended more than 50 times this year by a safety break that automatically activates when the market moves too fast in either direction.
27: Ja, en dat gebeurt dus nogal vaak. Dus zoeken die beleggers hun geluk nu elders. 4,5 miljard dollar werd er door Zuid-Koreaanse particulieren op Wall Street geïnvesteerd afgelopen maand. Blijkt uit Koreaanse data. Waarvan 840 miljoen naar Amerikaanse chipmakers ging. En waarvan ook veel geld in leveraged ETF's ging. Ja, ze vluchten dus van het gokken op de Zuid-Koreaanse beurs om te gaan gokken op Wall Street. Is dit nog iets? Het zijn kleine bedragen, nog 4,5 miljard als je het op het totaal van Wall Street ziet. Maar is dit nog iets waar je in Amerika, als je daar belegt, nog op moet gaan letten, Robert?
32: Ik denk het niet. Ik heb eens gekeken naar op Bloomberg wat data bij elkaar gezocht. Het is één dagje handelsvolume Bank of America plus één dagje handelsvolume Walmart. Ja, laten we het, ja, het is vrij klein. Maar het is wel grappig dat de Koreanen dit eens ontdekken. Ja.
27: En leuk het is dat ze zien, het werkt in Korea.
32: Ja, het is een manier om risico te beperken. Hè? Want hun beurs is zo volatiel, dan gaan ze naar een rustigere markt.
27: Ja, en als je daar dan, als je dan één keer wint, dan hou je het misschien wel langer vast. Dat is dan de gedachte.
32: Wellicht, ja.
29: En dan Meta, weer een nieuwe rechtszaak tegen het bedrijf. De grootste tot nu toe. Tientallen Amerikaanse staten die willen dat het bedrijf zijn populaire platforms, dus Instagram, Facebook, minder schadelijk en minder verslavend maakt voor jongeren. Nou, dat kennen we inmiddels, dat verhaal. Meerdere rechtszaken ook daar inmiddels tegen. De staten die eisen onder andere een gigantische vergoeding, 1200 miljard dollar. Dat is een beetje de totale beurswaarde van Meta.
33: Er gaat wel discussie natuurlijk komen over de hoogte van het bedrag. Nou, jij en ik hebben het niet op onze rekening staan. En ja, ook over de wijze waarop dat dan berekend is. Maar ook zal Meta zich zeker weer natuurlijk op vrijheid van meningsuiting beroepen. Bedenk dat dat in Amerika nog steviger verankerd is dan in Nederland. Dus zij zullen daar zeker weer mee schermen.
29: Ja, grote kans dat Mark Zuckerberg himself de komende weken in het beklaagde bankje plaatsneemt om zich te verweren. Want ja, naast veel geld willen de aanklagers ook veel aanpassingen zien op de platforms. Eindeloos scrollen, dat moet verdwijnen. Stories moeten verdwijnen. Likes moeten op de schop. Ook die schoonheidsfilters die moeten nog verboden worden. Ja, zo zou dat verdienmodel van Meta uiteindelijk toch een stuk minder lucratief gaan worden. Nou, zeer onredelijk noemt Meta de eisen alvast. Wij wensen de heer Zuckerberg succes met zijn nieuwe dagtaak.
27: Ja, en de kans dat deze rechtszaak ook nog slaagt tegen Meta is ook nog wel redelijk aanwezig, omdat die eerdere rechtszaken ook al wel flinke eisen stelden en daadwerkelijk gehoord werden door de rechter.
29: Hij zal peentjes zweten.
27: Inderdaad, dat geloof ik ook. Genoeg over de VS. We moeten nog even naar China. Naar het alfabet dan wel van China. Baidu heb ik het dan over. Dat heeft het zwaar, blijkt wel uit de kwartaalcijfers, waarin ze op het vlak van omzet en winst de verwachtingen niet waar kunnen maken. Komt door de advertentieinkomsten. Die vallen tegen. En dat is belangrijk. Een belangrijk deel van hun totale inkomsten. Dat zou nog wel eens te maken kunnen hebben met de meevaller. Dat is de AI Cloud tak. Die groeit juist explosief. Dus misschien dat door AI juist die advertenties worden omzeild. Nou, er wordt vooral naar dat eerste wel gekeken door beleggers. Naar die slinkende omzet bij hun advertentietak. Want het aandeel, en dan gaan we toch weer even terug naar de VS, want ze hebben een notering aan Wall Street, staat 13% in de min.
29: En nu gaan we de VS echt verlaten, want ik wil nog even dit grijze weer verruilen voor, waarom ook niet, een super deluxe 5-sterren hotel. Ergens tegen een zonnige Italiaanse berghelling. Ja, La Dolce Vita. Ja, en naast mij blijkt ook de bekende Britse investeerder Chris Hone er dol op. Dat lees ik in de Financial Times namelijk. Zijn hedgefonds TCI dat heeft meer dan $500 miljard geïnvesteerd in leningen aan ultraluxe Italiaanse hotels. Oh, heerlijk, Pieter.
27: Ja. Genieten.
29: Ja. En waarom doet Hone dat? Nou, omdat hij ook dol is op bedrijven die, ondanks inflatie en ondanks concurrentie, de prijzen kunnen blijven verhogen. Nou, en dat zit dus wel goed met die Italiaanse hotels. De omzet per beschikbare kamer die steeg flink sinds 2019 met meer dan 50%. Snelste van Europa.
27: Het blijft lekker gaan.
29: Ja, dat komt dus vooral door die super deluxe 5-sterren hotels. Dat is echt een drijfveer daarachter. Hotels aan zich, dat zijn natuurlijk, ja, dat is niet per se een bijzondere markt. Er zijn er heel erg veel van. Maar ja, de allerbeste locaties op de allermooiste plekjes, die zijn natuurlijk eindig. Er zijn maar zoveel bijzondere monumenten en historische palazzi in Rome en Venetië, Como Meer, Amalfi-kust. En er zijn er ook nog eens strengere planningsregels die nieuwbouw verder aframen. Dus een beperkte voorraad en rijke toeristen die er ondanks stijgende prijzen niet weg zijn te slaan. Ja, dat is natuurlijk muziek, Italiaanse muziek in de oren van Hone. Zijn fonds had een moeilijke start van 2026, maar krabbelde daarna op en staat inmiddels toch nog 3,5% in de plus.
27: De concurrent van Adyen doet de ene overname na de andere. Moet Adyen er ook nog eens aan gaan beginnen? Of zich in overnamebiedingen gaan mengen? Dat hoor je zo.
29: En we hebben het over een andere betaalverwerker die op Wall Street op zijn muil gaat.
27: Maar eerst naar de Great Transshipment Scam. Dat is het Amerikaanse rapport waarin het Witte Huis meer dan 40 landen verdenkt van illegale praktijken. Op de voorkant een Trojaans paard, schetst FD-collega Marijn Jongsma.
4: Het is een paard van Troje dat bestaat eigenlijk uit zeecontainers. Ja, en zeecontainers zijn natuurlijk het transportmiddel voor Chinese goederen. En die worden dan stiekem toch weer binnengeleid tegen lagere heffingen dan China zou moeten betalen via allerlei derde landen. Dat is dan het paard van Troje.
27: Het zijn praktijken die het Amerikaanse handelsbeleid ondermijnen. En dat is vooral het China-beleid, want die landen zouden Chinese producten doorvoeren naar de VS. En zo zou China dus de importheffingen kunnen omzeilen. Ze worden opgedeeld in 3 categorieën.
4: Dus je hebt de grote landen die er wel aan meedoen, maar niet helemaal met huid en haar aan China vastzitten. Dan heb je een club landen die eigenlijk veel meer vastzitten aan de Chinese economie, die dus ook meer doen aan productie. En er wordt bijvoorbeeld een Chinees product naar die landen gebracht, en dan doen ze nog een schroefje in en zeggen ze ineens, ja, nu komt het bij ons vandaan. En dan heb je nog een derde categorie. En het zijn eigenlijk landen die zijn dus eigenlijk meer bezig van, nou jongens, als je dit specifieke product eventjes hier in een warenhuis stopt en je voert het een paar weken later weer uit, dan ja, komt het bij ons vandaan.
27: Het gevolg is enorme economische schade in de VS, al dus de VS. Jaarlijks tussen de 60 en 600 miljard dollar. Een ruime schatting, maar ja, zo staat hij in het rapport. Robert, in dat rapport wordt met stevige termen gesmeten. Wereldwijd verdienmodel, grote absolute volumes aan China-gerelateerde producten. Smokkelen vermomd als handel. Maar hebben ze ergens misschien wel een punt?
32: Ze hebben ergens wel een punt. Want het is nu eenmaal zo dat het gebeurt. En je ziet ook in rapporten van allerlei verschillende partijen dat het gebeurt. Het is wel zo dat niemand zegt de Great Transshipment Scam. Ja. Hè? Dat is natuurlijk wel heel erg politiek.
6: Het gestrekte been van het Witte Huis. Ja.
32: Precies. Ja. Het is ook wel grappig als je het rapport leest. Het is best wel een politiek rapport. Een aantal oude presidenten worden genoemd. Biden echter niet.
6: Oh.
32: Zijn naam komt niet één keer voor in het document.
6: Zo.
32: En dat komt omdat Biden het beleid van Trump 1 niet alleen voortzette, maar ook intensiveerde.
6: Ja.
32: Maar eigenlijk is dit gewoon Amerikaanse politiek die binnenlands ook vrij populair is.
6: Ja.
32: Dus dit rapport, daar willen ze veel media-aandacht voor. Nou, dat geven jullie.
6: Maar is het dan meer op het binnenland gericht of meer op het buitenland?
32: Ik denk vooral op het binnenland gericht. Ik moet ook zeggen dat de toon richting buitenlandse landen ook niet bepaald hard was of zo. Ik denk dat het voornamelijk tegen China gericht is en meer voor binnenlandse consumptie.
6: Ja, ze hebben wel bepaalde maatregelen waar ze dan op zinspelen, maar daar komen we zo op. Je zou ook kunnen zeggen, ja, zo werkt handel nou eenmaal. Ze hebben dit op zichzelf afgeroepen, want zij hebben China een soort idioot hoge importheffingen ingesteld. Ja, dan is het logisch dat ze het via goedkopere landen gaan doen.
32: Ja, het is volstrekt logisch. Dat heb je altijd met een hoge heffing. Hè. In Nederland zijn sigaretten bijvoorbeeld heel erg duur. En daardoor wordt 50-60% van de Nederlandse sigaretten illegaal uit het buitenland geïmporteerd. Of legaal. Sommige mensen kopen het gewoon over de grens. Maar in ieder geval 50-60% van de sigaretten wordt niet in Nederland gekocht, waardoor de heffingen worden omzeild. En met Amerika gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Je kan de producten in het buitenland kopen, of je kan producten in een buitenland kopen naast het buitenland bijvoorbeeld. Nou, en zo heb je verlegging van handelstromen. Je hebt ook directe smokkel. Er zijn allerlei verschillende vormen en maten hiervan. En dat geeft het rapport zelf ook wel toe, hoor.
6: Ja, experts zien al scherpere eisen bij documentatie van export naar de VS aankomen. Want in het rapport staat ook een idee voor bepaalde maatregelen. Luister even naar Marijn Jongsma nog een keer.
4: Ze zeggen niet, we moeten zoveel doen en niet eens erbij. Want je weet, Trump is voor een kleine overheid. Dus dat is niet de geëikte oplossing hier. Nee, de geweldige Amerikaanse AI-techniek gaan we inzetten om die grensbewaking beter te maken. Dus ze zeggen eigenlijk, we gaan zoveel data combineren van handelstromen en productielocaties dat we precies kunnen zien, kijk, hier deugt iets niet.
6: Ja, en dan zeggen ze, we willen een systeem waarin elk vervoersdocument, elk herkomstlabel door een AI-gedreven systeem moet worden gezien dat nooit slaapt, nooit moe is en nooit vergeet. Is dit een soort vruchtbare manier van inderdaad die handel onder controle brengen? Of legt dit alleen maar een enorme rem op export en import in Amerika?
32: Nou, als ik zo het rapport had gelezen en wat dat AI-systeem precies doet, dan denk ik dat het niet echt schadelijk is. Het is niet zo dat er heel veel meer documentatie nodig is. Het is wel zo dat de documentatie die exporteurs en importeurs overleggen, dat die beter wordt gecontroleerd. En als er een gat zit, dan denk ik dat er wel eerder tegenop getreden wordt. Ja. Ik denk dat je het meer in die hoek moet zien.
6: En dan is het in de gedachtegang dat je vervolgens kan identificeren welke producten bijvoorbeeld via welke landen Amerika binnenkomen die eigenlijk stiekem uit China komen, en dat je daar dan alsnog heffingen op kan gaan invoeren?
32: Ik denk dat dat het idee is, maar vooral ook in de eerste instantie om de handelstroom in kaart te brengen. Kijken welke landen meewerken aan deze praktijken, of kijken of het op een andere manier op te lossen is. Door met die landen in gesprek te gaan. Kijk, jullie hebben dit lek hier zitten. Hoe lossen we dat op?
6: Is het in die zin ook een soort soft launch van een nieuwe handelsoorlog, of is dat te stevig gedacht?
32: Ik denk dat dat een stevige gedachte is, omdat de toon in het rapport niet per se gericht was tegen handelspartners. Ook als je kijkt wanneer de Europese Unie wordt genoemd, dan is dat nooit echt in een negatieve context of zo.
6: Ja. Nou, denk ik ook goed als je heel veel van dat soort documentatie moet gaan aanleveren. Dat wordt ontzettend veel papierwerk, er gaat heel veel kosten in zitten. Is er een beetje in te schatten wat voor gevolgen hier nou aan zitten als er inderdaad dit soort maatregelen komen?
32: Ja, ik heb niet echt heel veel concrete maatregelen gezien. Behalve dan het idee om dit allemaal door AI te gaan laten controleren. Ja. Wat niet per se een hele grote bureaucratische rompslomp zou opleveren moeten leveren per se.
6: Ja, maar voor de mensen die het aanleveren.
32: Het is moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat ze nog steeds ver onder het Europese niveau blijven qua eisen en een documentatie bij import.
6: En heeft het ook uiteindelijk zin? Want je zou kunnen zeggen, als je op dit niveau overal de handel wil beperken en zorgen dat het niet vanuit China komt, dan kun je jezelf zo ongeveer inpakken in bubbeltjes plastic en hopen dat niemand je aanraakt, toch?
32: Ja, het is gewoon heel moeilijk om dit te voorkomen. Dat was denk ik iedereen al bekend.
8: BNR Beurs.
27: Dreigende geluiden uit de VS dus. En nog meer dreigende geluiden uit de VS, die komen van Stripe. Ja, het is geen fantastisch bruggetje, maar hij werkt. De concurrent van Adyen timmert namelijk hard aan de weg.
29: Ja, Stripe doet een overname van minstens 7 miljard dollar. Dat meldt Bloomberg. En krijgt daarmee Open Router in handen. Dat is een bedrijf dat bepaalt welk AI-model in welke situaties moet worden gebruikt. En daarnaast leek het nog even alsof een overname van PayPal door Stripe gestrand was. Maar de twee die zijn toch weer in gesprek.
8: A Wall Street Journal story saying that the fintech firm is in talks to sell itself to a group that includes Stripe and then private equity firm Advent International. Now, it was just a few weeks ago that the PayPal board weighed a bid by Stripe and Advent when they proposed paying $60.50 a share for PayPal, a price that the PayPal board viewed as insufficient.
29: Ja, maar na dat afgewezen bod blijken de gesprekken dus toch door te zijn gegaan. Laat ook de Wall Street Journal weten. En het zou zomaar kunnen dat die overname ook in de komende weken al rond is. Ja, Robert, eerst even dat Open Router. Hoe sluit dat nou precies goed aan bij wat Stripe doet? Wat voegt dat toe?
32: Nou, ik heb er eens naar gekeken, naar Open Router. En ik dacht, dit sluit daar helemaal niet aan op wat Stripe doet.
29: Het is wel heel anders, hè?
32: Het is heel anders. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het is wel op zich een product dat wel populair kan worden in deze tijd. En het is ook veel meer waard geworden, hè, de afgelopen maanden.
29: Ja.
32: In mei werd het volgens mij nog op 4 keer lager gewaardeerd.
27: Ja, 1,3 miljard. Precies. En het zou nu voor meer dan 7 miljard de deur uit.
32: Maar wat ook grappig is, Palantir heeft een vergelijkbare software gelanceerd. En het schijnt dat alle klanten van Palantir het gebruiken.
27: Ja.
29: Maar en de software is dan dat je een developer bent op dat platform. Je hebt een taakje.
32: Dat je inderdaad een soort van één platform hebt. Dat aan de hand van jouw vraag, die vraag automatisch allokeert naar naar een AI die daar het meest geschikt voor is.
29: Ja.
27: Maar waarom zou je dat als Stripe dan willen hebben? Want je zit in een betaalverwerkingsmarkt. En waarom wil je dan een AI-model
32: deze kan ik ook niet zo heel goed plaatsen. Maar dus de strategie van Stripe is in ieder geval allemaal producten aanbieden die om de betalingsverwerking heen zitten.
27: Okay.
32: Dus zodat ze niet alleen maar de kern bieden, maar ook alle schilletjes daaromheen. Waardoor uiteindelijk klanten langer bij zijn klant blijven, niet zo snel weggaan en denken, ik neem ook dit en dit en dit product af. En op die manier proberen ze een soort van ecosysteem te worden. En ik denk dat dit in die strategie past.
29: En al die mensen die daar dus modelletjes willen gebruiken, dat moet natuurlijk ook allemaal betaald worden. Misschien dat zij dan ook denken van, dan kunnen wij die betalingen daarachter weer gaan regelen. Ze hebben 8 miljoen gebruikers, dus misschien komt dat dan ook allemaal in het ecosysteem. Misschien worden dat allemaal start-up-eigenaars, developers. Mm-hmm. Dat zijn toch wel vaak mensen die in ieder geval potentie hebben, laat ik het zo zeggen. Dat heeft dan eigenlijk allemaal onderdak bij Stripe gevonden. Misschien is dat het ook.
32: Ja, misschien laten we het daar maar op houden. Goed. Het is een misschien.
29: Ja. En dan PayPal dus en Stripe, die zijn dus ook weer in gesprek. Ja, volgens sommigen zijn ze überhaupt ook niet echt gestopt met praten. Is dit een deal waarvan jij denkt, die kan nog wel mislukken? Of hoe zie jij dat voor je?
32: Ja, het probleem met PayPal is dat het gewoon erg goedkoop is geworden in de afgelopen paar jaar. En steeds goedkoper. En wat Stripe heeft gedaan is bieding doen terwijl het op de bodem ligt. Ja, veel beleggers die houden daar niet van. Veel CEO's ook niet. En ik ben bang dat het daarop kan stuk lopen. Dat je een grote groep beleggers hebt die zegt deze prijs is te laag. En je krijgt dan allemaal discussies. Desalniettemin is het een positief teken voor het doorgaan van de deal dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Dus ik denk dat er wel een hoger bod uitkomt. De vraag is alleen of dat hoog genoeg is.
29: Ja, en al met al gaat het dan om best wel veel geld. Hè? 53 miljard dat naar PayPal die overname gaat. Open Router dan nog eens 7 miljard. Ja, maakt dat de boel ergens ook misschien wel riskant? Stripe?
32: Nou, ik denk het niet. Want Stripe die gaat dit niet financieren met schulden, denk ik. En met hun eigen cashflow. Ze hebben weer zelf investeerders achter hen. En die gaan dit volgens mij financieren. Maar ik denk dat ze dat allemaal al hebben geregeld.
27: Als je zoveel overnames doet, wordt het dan niet tijd? Want Stripe is nog niet beursgenoteerd. Maar wordt het dan niet eens tijd om dat wel te gaan doen? Als je dus wat geld bij beleggers gaat ophalen?
32: Nou, ik denk juist niet in het geval van Stripe. Want deze overnames zijn zo willekeurig en raar eigenlijk. Gegeven het profiel van Stripe zelf.
27: Dat
32: je het niet goed kan verkopen op de beurs.
27: Okay.
32: Je moet dan wel een vaste groep investeerders hebben die heel erg in die CEO geloven en die mee willen gaan met dit verhaal.
27: Dan de vraag waar ik eigenlijk natuurlijk heen wil. Wat betekent dit nou allemaal voor Adyen? Dat er een grote concurrent dit soort enorme overnames aan het doen is. Zichzelf op een platform heel breed aan het maken is.
6: Is dat een gevaar voor Adyen?
32: Voor Adyen is het zeker negatief.
6: Ja. Ja.
32: Adyen heeft een zeer innige samenwerking met PayPal. En je kan ervan uitgaan dat als Stripe het overneemt, nou, dat die samenwerking dan voorbij is. Dat Stripe zichzelf naar voren schuift.
6: Ja.
32: Want Adyen en Stripe doen eigenlijk meer de back-end van het betalingsverkeer en PayPal meer de front-end. Dus het is zeer nadelig voor Adyen als Stripe dit doet. En het is ook jammer voor Adyen dat Stripe zich blijft inkopen in steeds grotere stukken van klanten.
29: Ja, en ze zijn zelf ook al op kleine schaal toch wel, hè? Adyen dan begonnen met wat overnames. Zouden ze daar niet ook een beetje gas op moeten zetten?
32: Ja, ze doen Stripe hè? Maar ja, of ze daar gas op moeten zetten, dat durf ik nog niet te zeggen. Laten we eerst maar kijken hoe ze de eerste overnames goed integreren in het bedrijf. Of ze daar echt potjes mee kunnen breken. En misschien dat er daarna gas op moet.
29: Misschien maar ook even niet met PayPal praten anders?
6: Want ja, daar kun je dan toch, als je het gevaar loopt dat jouw concurrent wegloopt met een van jouw grote partners, dan zou ik als Adyen zijnde toch misschien wel denken, moeten we daar niet zelf eens wat geld voor gaan neerleggen?
32: Nou, helaas, Adyen is 33 miljard euro waard op de beurs. En omgerekend naar euro's is PayPal 45 miljard. Dus ja, dan Stripe is de kleine partij die de grotere overneemt.
6: Stripe is ook de helft van de waardering van
32: Stripe is volgens mij 160 miljard dollar.
6: Oh, okay.
32: Maar dat maakt niet eens uit, want ze hebben investeerders achter hen die veel meer geld kunnen neerleggen. Ja, en Adyen die kan niet zomaar dat geld lenen. Zoveel aandelen uitgeven lukt ook niet. Maar wat ze wel kunnen doen, is fuseren. Maar dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
6: Dat wil je dan weer niet aandoen aan je aandeelhouders. Want dat is geen goede deal.
32: Denk het niet.
9: BNR Beurs.
6: We gaan eens kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Alles in het rood daar. De Dow Jones 0,1% eraf. De S&P 500 0,5% eraf. En de Nasdaq 1% in de min. Nou, dan waren er ook nog de kwartaalcijfers van Klarna. Ja, hou je vast, want het is niet best. Ondanks dat de cijfers over het afgelopen kwartaal wel prima zijn. Omzet ging 27% omhoog. En er werd een netto winst gemaakt, terwijl er op verlies gerekend werd. Maar daar komt-ie. Ze geven een omzetwaarschuwing voor de rest van het jaar. Die gaat naar zo'n 4,1 miljard dollar. Eerst was die 4,3 miljard. Nou, doordat ze de veel inkomsten verliezen aan valutaschommelingen en doordat hun grootste markt Duitsland tegenvalt, het resulteert in een aandeel dat 21% lager staat.
29: Ja, dan kan het toch hard gaan, inderdaad. Ja. Dan nog even Home Depot, de Amerikaanse Hornbach, of Karwei, of Gamma, zo je wil.
6: Praxis.
29: Nu zijn er nog meer. En dat wist de verwachtingen te verslaan. En dat terwijl consumenten in Amerika grote verbouwingen toch uitstellen. En daar wordt gesproken van een soort bevroren huizenmarkt. Maar toch, ja, hogere omzet, hogere winst. Hoe dan, vraag je je natuurlijk af. Nou, Home Depot kreeg onlangs $730 miljoen aan betaalde importheffingen terug. Geld dat ze hebben gebruikt om de prijzen voor klanten stabiel te houden. Met die hoge energiekosten, ja, wel prettig lijkt me voor die klanten. En daardoor hebben ze dus ook meer klanten aan zich kunnen binden. Meer marktaandeel gewonnen. En ja, zo weten ze zich dus te handhaven, onder andere. Ondanks dat grote verbouwingsprojecten uitblijven. Wel zijn de marges licht gedaald. Maar al met al doet CFO Richard McPhail zijn naam dus geen eer aan. Richard McSuccess zou je het ook kunnen noemen. Beleggers geven het een heel klein plusje van 0,6%.
6: Ja, nou, die krijgt ook een dikke McPhail. Nou goed, leuke woordgrap. Tot slot nog een rechtszaak. Disney start namelijk een zaak tegen de FCC, de mediawaakhond. Of eigenlijk is het tv-zender ABC die zaak start, onderdeel van Disney. Gaat om een onderzoek dat de FCC naar ABC heeft ingesteld. Snap je hem nog, FCC, ABC?
29: Nee, ik was even uitgetuned.
6: Naar de licenties van ABC, de zender. Die verlopen pas over een paar jaar. Maar de FCC die kijkt nu al of ze die licenties nog wel mogen hebben. Wat dan weer vrij toevallig gebeurde nadat ABC-host Jimmy Kimmel allerlei uitspraken over Trump deed. Nou, ABC die zegt nu dat de onderzoek is een lastercampagne en de FCC doet dit om Trump te pleasen, met als gevolg dat ABC er schade van oploopt.
29: En dan zijn wij bij het XYZ van deze aflevering. We zijn er bijna doorheen. Ik vertel je alleen nog even.
6: Ik voelde hem aankomen.
29: Oh, echt?
6: Ja.
29: In 1 minuut wat je morgen nog te wachten staat. Het lijkt misschien alsof we ons in de luwte van het kwartaalcijferseizoen bevinden, maar niets is minder waar. Zo komt verzekeraar ASR met de halfjaarrapportage. Vorig jaar is Aegon Nederland geïntegreerd. Dit worden de eerste halfjaarcijfers na die gebeurtenis. Dus we gaan zien of er al iets van synergievoordelen zichtbaar zijn in de cijfers. Krijgen we ook nog een bijzondere vorm van kwartaalcijfers, namelijk van DNB, maar dan net even anders. Dat komt namelijk met een rapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens het afgelopen kwartaal belegden. Wordt al dat spaargeld nou eindelijk eens een keer aan het werk gezet? Nou, Daar ben ik nou benieuwd naar. En de Fed openbaart de notulen van de laatste vergadering. Ook interessant. Voorzitter Kevin Warsh was van plan niet al te veel over rentevooruitzichten te gaan zitten speculeren. Want dat zou beleggers maar beïnvloeden. En dat is de omgekeerde wereld. Dus we gaan zien of Kevin Warsh erin slaagt zijn black box een beetje dicht te houden.
6: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 18 augustus. We zetten een stripe onder deze aflevering.
29: Okay.
6: Ja, en geen scam, maar een uitmuntend rapport delen we uit aan Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Die het uitgebreid over de VS mocht hebben, maar dat ging ook hartstikke top. He? Top?
32: Ja, tuurlijk. Ja.
6: Dank je wel weer.
29: En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Doe dat morgen weer, dan ben ik er in ieder geval weer. En in je podcast-app kun je dat doen, of op YouTube. We zien je dan.
6: Tot morgen.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Thomas van Zijl.
19: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de boerenprotesten en een gesprek met Tom van den Bos, CEO van It's Me. Ik vraag hem of de Belgische identificatie-app na de overname van IDIN ook in Nederland kan uitgroeien tot digitale sleutel voor banken, bedrijven en overheid. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg nog 8 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. Minister Heijne van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijne blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. President Trump heeft een kaart gepubliceerd waarop de straat van Hormuz Amerikaans is. Het is nieuw Amerikaans grondgebied, zegt hij erbij. Vorige week zei hij dat ook al een keer, maar toen leek het een grap. Gisteren herhaalde hij het op een serieuzere toon en nu dit. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
1: Hallo en welkom in het MKB Café. Ik ben Lauren Verster en hier schuiven ondernemers aan die niet bang zijn om alles op het spel te zetten en tegen de stroom in te roeien. We praten hier over hun drijfveren, briljante zetten en natuurlijk flaters. Over ondernemen, vallen, opstaan en weer doorgaan. En vandaag zit er hier een ondernemer met pit, Jorna Wiert. Zij is relatiecoach, spreker, auteur en de oprichter van Big Little Secrets. Dat zijn sexy en exclusieve feesten voor monogame en non-monogame koppels en single vrouwen. Nou, ik ben heel benieuwd wat dit allemaal betekent. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het zijn erotische feesten. Ik heb net gehoord dat dat niet mag. Dus ik wil er alles van weten van, ja, wat is het dan wel? Ja. Het zijn in ieder geval enorme feesten met duizenden mensen waarbij vrouwen in lingerie komen en mannen in pak. En dat is natuurlijk de vraag van dit programma ook. Hoe is het om te ondernemen in een branche waar nog steeds een taboe omheen hangt? En wat voor risico's komen erbij kijken? Over dat en nog veel meer gaan we het vandaag hebben. Jorna, welkom.
2: Yes, heel leuk.
1: Ja, hallo. We beginnen in dit programma altijd met een stelling. Ik gooi hem er meteen maar in, daar komt-ie. Het ondernemersrisico bij Big Little Secrets is groter dan bij een gemiddelde MKB-onderneming, omdat het over erotiek gaat. Zeg maar, heb ik gelijk of zit ik er helemaal naast?
2: Ja, daar heb je zeker wel gelijk in, ja.
1: Vertel eens.
2: Nou, we werken natuurlijk wel in een branche waar behoorlijk een taboe op heerst. En als wij bijvoorbeeld, ik heb nog twee kampioens hierin, aankomen bij een nieuwe locatie en we geven aan wat voor doelgroep we hebben, dan daar hebben we vaak nee op gekregen. Dus dat is wel soms wel ingewikkeld.
1: Maar is dat dan imagotechnisch? Je bedoelt, je zoekt een we gaan het zo uitgebreid over hebben wat ja. Het precies is. Maar je zoekt een locatie voor deze sexy feesten. Dan vinden ze het spannend dat het sexy is.
2: Ja, vinden ze het spannend dat het sexy is. Ik merk toch wel dat Nederland nog best wel conservatief is. En Amsterdam loopt altijd wel voor. Dus dat gaat in Amsterdam nog best wel goed. Maar we kijken ook wel eens buiten Amsterdam. En dan wordt de deur net zo hard weer dichtgegooid als dat die openging.
1: Ja, en wat krijg je te horen dan?
2: Ja, gewoon een nee. En dan willen ze daar ook verder niet heel erg over op ingaan. Maar dat vinden ze dan gewoon spannend en het is onbekend. En daarom is mijn missie ook om, ook vanuit mijn expertise en ook vanuit mijn relatiecoachrol, om echt uitleg te geven en educatie. Daarom ben ik ook wat zichtbaarder in de media. En heb ik een boek uitgebracht om echt uit te leggen van, hey, deze doelgroep mag ook zichtbaar zijn en deze doelgroep mag ook gewoon een fantastisch feest hebben. Want het is namelijk heel fijn om met gelijkgestemden te feesten.
1: Ja, maar zo denkt zo'n locatie natuurlijk niet. Hè? Ja, zo'n chic hotel
2: zo'n
1: of zo.
2: Die denkt gewoon, daar willen we niet mee geassocieerd worden. Het zijn jamberstafrelen. Ja. En die zien al zo'n hele parenclub setting voor zich.
1: Of niet eens, maar ze denken, ik ga mijn vingers niet aan branden, want
2: het is onbekend. Het is onbekend. Ja, en alles wat we niet kennen vinden we eng.
1: Ik heb natuurlijk jullie website al helemaal uitgebreid uitgespit. Kan jij voor iedereen die het niet weet vertellen van wat is het? Big Little Secret. Het is zijn hele grote feesten. Er komen duizenden mensen op af. Ja, toch?
2: Ja. Ja, nou, het zit hem in de naam. Big Little Secrets. Dus we doen grote en kleinere events.
1: Okay.
2: En wij richten dus ons op de non-monogame en op de non-monogame avontuurlijke koppels en single vrouwen.
1: Wat wil dat zeggen? Mensen die het ook met anderen doen?
2: Kan, maar dat hoeft natuurlijk niet.
1: Oh ja, okay. Dus nee. Mensen die dat niet doen en mensen die dat wel doen?
2: Mensen die dat niet doen. Maar ook mensen die, we trekken vooral ook, we trekken ook monogame koppels aan. Die bijvoorbeeld het hartstikke interessant vinden om een tantra workshop shop te doen. En het hoeft niet meteen met seks geassocieerd te worden, want er komen ook monogame koppels af. Maar die openstaan voor avontuur binnen hun seksualiteit. En dat is heel wat anders dan seks moeten hebben op een feest. Ja. Zeg maar.
1: Jij bent bang, voor het woordje seks in combinatie met jouw feesten, volgens mij. Of erotiek,
2: nee, ik ben absoluut niet bang, maar er komt al snel een stigma op. Dus waar het om draait bij ons, of de bezoekers, zijn mensen die hun seksualiteit ontdekken of herontdekken. Die bijvoorbeeld al heel lang in een relatie zitten. En die nieuwe dingen willen uitproberen. Wat ik al zei, die vaak avontuurlijker zijn ingesteld.
1: En hoe ziet dat eruit? Want even de grotere feesten. Wat is het, in een hotel?
2: Ja,
1: is het een technofeest? Wat is het?
2: Ik al zei, het zijn grotere en kleinere events. En we hebben bijvoorbeeld volgende week hebben een weekender. Een heel weekend in een locatie in Amsterdam. Met een hotel en een wellness of een pop-up wellness bouwen we. Een feest twee keer. Vrijdagavond en zaterdagavond.
1: In dat hotel?
2: Ja, ook een speeddate show, dinnershows. Dus ja, er komt van alles aan bod. Dus die mensen die stappen echt in een bubbel met gelijkgestemden. Hè? Dan is er ook een dresscode. Mannen zijn heel netjes gekleed. Vrouwen lingerie, daar kan ik zo meteen nog wel wat meer uitleg over hebben. Want daar zal je ook wel vragen over hebben. Dus het is voor die mensen gewoon heel, ja, heel fijn om in een bubbel te stappen met gelijkgestemden. En het gaat helemaal, eerst is dat hij totaal niet over de seks. Het gaat er al dat mensen met elkaar kunnen praten over van, hoe ben jij ooit op een, is jouw open relatie ontwikkeld? Of hoe is het voor jou om polyamoreus te zijn? Daar gaat het ook om bij ons. En daarom
1: maar heel even terug helemaal naar het begin, want jij zit er natuurlijk al helemaal in. Dus het is een grote locatie. Volgende week zijn er honderden mensen daar.
2: Ja.
1: Mensen die een monogame relatie hebben. Mensen die een vrijere relatie hebben. Singles. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, meer vrouwen dan mannen. Want alleen koppels en single vrouwen zijn welkom. En dat doen we bewust om de veiligheid voor de vrouwen te waarborgen. Dus we willen geen hele groepen met mannen binnen hebben. Want vrouwen
1: wat is het
2: zijn
1: dan
2: toch
1: twee
2: wat schaarser.
1: Derde vrouw of zo?
2: Ja, vrouwen zijn schaars gekleed omdat ze in hun lingerie zijn. Dus dat is een beetje de verdeling.
3: Het NKB-café.
1: Maar ik heb natuurlijk wel best veel gekeken naar hoe jouw feesten eruit zien. Je zegt van het is natuurlijk in lingerie, maar je kan ook wel vrije seks hebben met elkaar. Dat gebeurt natuurlijk ook veel.
2: Ja, dus, nou, dit gebeurt niet veel, want bij ons rijdt het echt om het feest zelf. Dus daar, we hebben echt hele grote ruimtes. He, met main stages en een tweede area. Daar is echt het feest. En er is een ruimte waar je intiemer kan zijn. Maar het is niet waar mensen per se voor komen. Bij ons gaat het echt ook om de connectie met elkaar. En dat merken we steeds meer. En dat is ook, we ontwikkelen ons concept naar de behoeften van de bezoekers. Dus dat is ook onder andere, dat zit er bijvoorbeeld ook in het entertainment en in de activiteit op zo'n avond. Hè, een spel met hoe kan je je verlangens aan iemand anders gaan uitspreken. Of wat voor aanraking zou je aan iemand anders willen geven of aan je eigen partner?
1: Dus het gaat veel dieper dan een soort wasteland. Het is veel minder seks-georiënteerd.
2: Ja, zeker. Ja. Ook omdat ik ben een van de oprichters van Big Little Secrets, maar ik ben ook relatiecoach voor koppels met een non-monogame relatie. Dus ik voel ook altijd een beetje een soort van beschermde moederrol. Dat ik de koppels ook wat bedding wil meegeven en tools en handvatten, zodat je zo'n avond succesvol kan beleven.
1: Ja.
2: In plaats van dat er allemaal misschien een ruzie ontstaat met je partner, omdat wat dan ook, te lang kijkt naar een vrouw. Er zijn wel bepaalde ongeschreven regels daar. Want laten we eerlijk zijn, er komen ook koppels op af die interesse hebben in andere koppels. Wat we in de volksmond swingers noemen.
1: Ja.
2: Dus hoe ga je daar dan met elkaar om? Hoe zet je de eerste stap? Hoe flirt je met elkaar? Wat is consent? Wat zijn onze consent?
1: En daar geef je voorlichting over ook.
2: Ja, voorlichting vind ik een groot woord. Niet dat ik in een grote zaal met een microfoon sta voor te lichten. Wij doen dat een beetje op ons
1: eigen langs kan komen.
2: Met zo'n krijtbordje. wij doen dat vooral via onze mediakanalen, via onze Instagram-kanaal, via de nieuwsbrief. Ik heb ook wel eens een webinar daarover gegeven. Ja.
1: Hey, en heel veel terug, want hoeveel feesten organiseer je ongeveer per jaar?
2: Nou, we organiseren een aantal grote events, zoals de volgende week de weekender. Dat is verspreid over het hele weekend. We hebben ook eens een megalocatie met 2500 man. Dat is dan één avond. En we hebben dan ook weer de intiemere editie voor 800 man.
1: En wat kost een kaartje?
2: Nu gemiddeld €200 voor een koppel.
1: Met z'n tweeën?
2: Ja.
1: En is dat dan met gratis eten, gratis drank? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, dat is, er zit eigenlijk qua eten en drinken niks bij in. En Mensen kunnen dan misschien wel denken, wow, dat is echt heel duur, want ik krijg er niks voor. Maar je krijgt er heel veel voor. Want Big Little Secrets is een besloten community. Dus niet iedereen kan zomaar een ticket kopen. En dat maakt het al wat exclusiever natuurlijk. Er wordt gescreend.
4: Je koopt een belevenis eigenlijk.
2: Je koopt een belevenis. Dat is echt
4: een avontuur. Waar je waarschijnlijk al 3 weken van tevoren mee bezig bent. Nou, als ik daar in lingerie zou
2: drie
4: moeten.
2: Maanden. Mensen
4: zou 3 weken van tevoren al kijken waar de spray tent studio zat.
2: Precies, ja. En al vrouwen die 3 maanden van tevoren al berichtjes sturen van, oh, wat wordt de dresscode, want dan kan ik alvast gaan shoppen.
4: Nou ja, die hebben er al heel veel zin in.
2: Het is een hele beleving en we pakken echt uit met entertainment. Daar zit het, dat is onze grootste kostenpost. Ook in het begin dat we dachten, wow, gaan we zoveel risico nemen.
4: Want wat ben je kwijt dan aan entertainment bijvoorbeeld? Kan je ons een beetje meenemen?
2: Ja, ik denk de richting de 25.000 wel per avond. En daar komt er nog licht en geluid bij. Er komt video, fotografie daar nog bij. Security. Met door angels die outfits checken. Want ja, je outfit wordt ook gecheckt. Dus ik hoorde nog mijn compagnon van de week zeggen, we draaien nu een risico van bijna 2 ton in totaal. Maar goed, we weten ook inmiddels wat we hebben en wat we kunnen verkopen. Dus het voelt niet van, oké, we gaan nu zo'n groot risico nemen. We komen misschien niet uit de kosten. Wat doen we in godsnaam? Maar volgende week is ons eigenlijk een parel-event van het jaar. Dus we weten gewoon, dat is altijd zo'n succes. Oh, ja.
4: En ik hoorde jou ook in een interview zeggen, je moet eigenlijk een beetje gek zijn om dit te willen.
2: Ja,
4: waarom zei je dat? Ik bedoel, hoe is het begonnen? Waarom? Ja. Waarom doe je dit? Met inderdaad al die afwijzingen, zoveel risico.
2: Ja, en ook omdat je kan dus ook in teams zijn bij ons. Dus die ruimtes, die moeten ook helemaal aangekleed worden. Daar moet je wel kennis van hebben. Hè? En sowieso van events organiseren. Ik zie veel mensen om me heen die organiseren dan een evenement vanuit hobby. Of dat ze 10 keer naar een evenement zijn geweest. En denk van, nou, dit kan ik ook wel. Maar er komt echt nog een hoop bij kijken. En zeker in het begin. Ja, het was een hobbyproject. We verdienen nog helemaal niks aan. En we zijn met z'n drieën. En het was de eerste keer was 200 man. En de allereerste keer.
4: Het was op een of andere boot, volgens mij, heb niet?
2: Klopt. Ja, en die keer. Ik heb het toen ooit helemaal alleen gedaan. Dat was eigenlijk het startschot van voor mij voor dit ondernemersavontuur.
4: Heel stoer. Helemaal in je eentje.
2: En. Nou, toen hield ik er helemaal niks aan over, maar ik deed het ook niet voor het geld. Ik dacht gewoon, ik had een bepaald concept in gedachten. Het is er nog niet in Amsterdam. Al die feesten in het zuiden, hoezo is het niet in Amsterdam? Dus ik zag daar ook een gat in de markt. En ik moest toen als student heel veel geld uitgeven om naar het zuiden te gaan. Een hotel te boeken, outfit, tickets. Ja, dat was best wel. Dus ik dacht, nou, hoe chill als het ook gewoon om de hoek kan.
4: Hey, en niet iedereen kan komen. Jullie hebben een ballotagecommissie.
2: Mm-hmm.
4: Hoe werkt dat?
2: Ja.
4: Het klinkt heel streng.
2: Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Want die vraag krijgen we heel vaak.
4: Ja, dat klinkt heel streng. Bijna zo van, als ik er niet doorheen kom, dan heb ik echt een complex voor het leven.
2: Ja, en het is ook absoluut niet makkelijk om mensen af te wijzen. Laten we dat voor opstellen. Maar goed, ik wil ook.
4: Het klinkt ook een beetje onaardig. Ja. Je mag niet komen. Ja, op grond waarvan dan niet? Van je bent niet knap genoeg eigenlijk om mee te zoenen op een feest.
2: Ja, dat is kan heel erg. Zo kan je het opvatten.
4: Ja.
2: Zo kan je het opvatten. Maar je kan ook denken, als je een nee krijgt van oké, ja, dan is dit gewoon niet mijn feest. En dan ga ik naar een ander feest toe.
4: Ja.
2: Dus ja, als jij al zo'n laag zelfbeeld hebt, als je dat gaat bedenken voor jezelf, dan zou ik zeggen, misschien moet je eerst aan het zelfbeeld gaan werken.
4: Oh, ja.
2: En dat klinkt misschien ook heel hard.
4: Maar zou jij het niet moeilijk? Ik zou het wel moeilijk vinden.
2: Tuurlijk,
4: als je afgewezen zou worden.
2: Een afwijzing is nooit leuk. Nee. Maar mensen weten wel van tevoren dat ze afgewezen kunnen worden.
4: En waarom heb je het, die ballotagecommissie?
2: Ja, omdat we het heel belangrijk vinden om goed verzorgd publiek te hebben. Uiterlijke verzorging, persoonlijke verzorging staat bij ons hoog in het vaandel. En ook omdat er heel veel feesten al waren zonder ballotagecommissie of met een ballotagecommissie, maar dat de leeftijd ook best wel hoog lag.
4: Ja.
2: Dus ik dacht, het is ook heel fijn voor jonger publiek om met hun eigen leeftijdsgenoten.
4: En wat moet je in huis hebben om binnen te komen?
2: Ja, dat is een beetje we noemen dat ook wel de BLS-look. Gewoon stijlvol, persoonlijke verzorging. En vanaf 45 worden we wat strenger. Dus je hoeft helemaal geen topmodel te zijn. Absoluut niet. Maar als wij al zien van, je uiterlijke verzorging heb je hoog in het vaandel staan. Dan kom binnen, dan gaan de deuren voor je open.
4: Maakt niet uit wat voor lichaamstype je hebt of zo.
2: Nee.
4: Dat is het niet.
2: Nee.
4: Want je moet gewoon,
2: Ja, je moet er gewoon goed verzorgd uitzien.
4: Je moet eruit zien alsof je lekker ruikt.
2: Ja, gewoon fris, verjongend.
4: Ja.
2: Ja.
5: Het NKB Café.
4: Je praat al best wel veel over veiligheid. Hè? En vooral met betrekking tot mannen. Van ze mogen niet met groepen binnenkomen. Ze moeten niet haantjesgedrag. Hoe belangrijk is veiligheid en het imago daaromheen voor jou als ondernemer?
2: Ja, heel belangrijk. En we hebben toen met z'n drieën besloten, toen we de stap gingen nemen om een stuk groter te worden. Van we moeten daar ook iets mee doen. Want en dat zagen we ook om ons heen bij de standaardfeesten. Vooral in Amsterdam zag je al bijvoorbeeld steeds meer. Ik weet niet, misschien is het je ook opgevallen. Bordjes met de QR-code van als je een melding wil doen of je wil even je hart luchten of wat dan ook. Kom dan naar dit en dit punt.
4: Ja, dat is heel nieuw eigenlijk.
2: Ja, dus wij dachten ook van dat is voor ons ook wel heel goed. Want ja, we willen het niet pas doen wanneer er al iets is gebeurd, zeg maar. Dus dat hebben we toen ook toegepast. Dus we hebben nu een awareness team sinds een paar jaar. Twee professionele hosts die daarachter staan, die je kunnen begeleiden als er iets is.
4: Maar waarom? Waar ben je bang voor als ondernemer? Wat kan er allemaal misgaan? Neem ons eens mee.
2: Ja, nou, ik vind bang zijn niet echt per se de juiste term. Maar je moet wel alert blijven als ondernemer. En als je vrouwen zijn toch schaarser gekleed. En ook wat er gebeurt in de maatschappij en in de wereld. Vrouwen voelen zich steeds onveiliger. En nogmaals, er komen bij ons alleen maar koppels. Dus er komen geen single mannen, maar toch is het fijn. En het gaat niet alleen maar om de veiligheid voor de vrouwen, maar zo'n awareness point is er ook bijvoorbeeld voor de relatie, relationeel gezien. Dus als er bijvoorbeeld triggers omhoog komen bij een koppeltje, dan kunnen ze hun hart even luchten bij het awareness team.
4: Het wordt heel goed voor je gezorgd eigenlijk, want ik zou denken, dus dat zoek eigenlijk het zelf uit.
2: Dat is eigenlijk volwassen. Het enige ding. Ja. Ook. We hebben één keer meegemaakt met een koppel, die vond het dan toch achteraf allemaal wel heel
4: erg. Want ik zou denken, dus dat zoek het zelf uit.
2: Dat is eigenlijk
4: volwassen.
2: Het enige ding. Ja. Ook. We,

0: Jeetje, het ergste wat er zou kunnen gebeuren. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren als een locatie failliet gaat. En dat je een dag van tevoren te horen krijgt van het gaat niet door. Dat zou ik het allerergst vinden.
1: Want wat is het risico daarbij?
0: Nee, dat je feest niet door kan gaan natuurlijk. Ja, dus dan
1: en dat je iedereen het geld moet terugbetalen?
0: Dat je iedereen het geld moet terugbetalen. Of dat je, nou ja, of je zoekt een nieuwe locatie en je zorgt ervoor. Ja, nee, ik kom er nu niet eens uit. Ik krijg helemaal error. Ja, wat doe je dan?
1: Oh, ja. Dus dat is de grootste stress. En niet bijvoorbeeld een aanrandingszaak nou ja, kijk, of verkrachting. Nee, of dat soort dingen wat naar buiten komt in de media.
0: Daar ben ik niet bang
1: dat
0: voor.
1: Dat is totaal niet eigenlijk waar
0: nee,
1: je
0: Nee, want anders kan ik dit niet doen. Nee, dat kan ik dit niet doen. Nee. En de locatie zal niet zomaar failliet gaan. We werken echt wel met locaties die echt wel bekend zijn in Amsterdam. En die stabiel zijn, zeg maar.
1: Ja. Het klinkt heel makkelijk. Als je het zo vertelt.
0: Nee, ja,
1: de meeste ondernemers is het toch bloed, zweet en
0: tranen. Nou, dat is het bij ons ook. Ja, er komt zoveel organisatie bij. Dat heel veel mensen hebben geen idee. Dat snap ik ook, want het ziet er vaak van buiten. Of als ik erover vertel. Maar er komt heel veel bij kijken, ja.
2: Het MKB Café.
1: We gaan naar de reviews. Jouw onderneming vaart op een sterke community. Je imago is natuurlijk belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat reviews die mensen achterlaten heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Voor wie niet, maar voor jou misschien nog extra. Zal ik met de kritische beginnen?
0: Oh shit.
1: Iemand zegt, dit soort feesten roept zorgen op over veiligheid en grenzen. Het blijft ondernemen in grijs gebied.
0: Ja.
1: Heeft deze persoon een punt?
0: Misschien had hij dat voorheen, maar inmiddels niet meer. Misschien is deze persoon of helemaal niet geweest, of in de beginperiode toen we nog geen awareness point hadden en dat we ons nog niet zo uitspraken.
1: Maar waarom had die persoon een punt? Kan je dat
0: nou, omdat we het misschien niet zo duidelijk naar buiten brachten van wat zijn nou de consent, wat is consent, wat zijn de consentregels?
1: En kan je dat concreet maken? Ik bedoel, wat was er anders van? Wat voor regels
0: nou,
1: zijn er dan nu wel?
0: Het was toen nog inderdaad onduidelijk. Hè? Dus wat zijn dan de geschreven en de ongeschreven regels als je zo'n evenement of bij ons dan binnenstapt? Dus ik kan me voorstellen toen de tijd dat iemand dacht van, hey, leuk dat jullie dat zo neerzetten, maar er is helemaal geen duidelijkheid over dat stukje, over consent en veiligheid. En nu besteden we daar echt wel heel erg aandacht aan.
1: Wat zijn die regels dan?
0: Nou, dat je bijvoorbeeld niet zomaar iemand aanraakt of zomaar iemand zoent.
1: Hoe moet je dat dan doen?
0: Dat je toestemming dus vraagt. Of even contact maakt. Of oogcontact maakt. Of dat je eerst naar diegene toe loopt. Je duikt niet zomaar bovenop iemand.
1: Er zijn natuurlijk ook genoeg positieve ervaringen te lezen. Heel veel zelfs. Zoals deze. Het is goed georganiseerd, voelt veilig en hoogwaardig. Geen ordinaire sfeer, maar duidelijke regels en respectvolle mensen.
0: Nou
1: tof
0: dat
1: toch?
0: Dat is een mooie, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat doen we het voor.
1: En wat doe jij om dat niveau vast te houden? Want dan moet je natuurlijk wel blijven leveren.
0: Ja, zeker. Wat doe ik daarvoor? Ja, dat is eigenlijk gewoon vanuit ons hart blijven ondernemen. En met elkaar aan de tekentafel zitten. En vernieuwde dingen neerzetten. En
1: waar ligt dat concreet aan dan?
0: Nou, we hebben alle drie. En vooral ook mijn andere compagnons. Eén compagnon, dat is ook mijn liefdespartner, Marvin. Hij is bijvoorbeeld ook designer, online designer. Die heeft echt oog voor design. Zowel online als offline. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Thomas is ook echt een event-tijger 2.0. Die heeft vroeger ook allemaal events georganiseerd. Dus die is supergoed in het hele productieproces ook neer te zetten. En uit te laten voeren. En ik heb ook heel veel ervaring met het organiseren van evenementen. En ik ben het gezicht van de organisatie.
1: Ja.
0: En dat is ook alweer verschil.
1: De organisatie is meer zoals jullie zelf zijn, zeg je eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En waar sta je over 5 jaar? Wat gaan we zien nog allemaal van jullie?
0: Ja.
1: Want jullie worden hoe langer, hoe groter?
0: Nou, we doen steeds meer events en ook vakanties. We organiseren inmiddels ook een vakantie naar Ibiza.
1: Ja.
0: We hebben een heel privé-utopia voor onszelf. Dus die willen we wel laten groeien ook. We zijn ook aan het flirten met andere landen in het buitenland om daar iets neer te gaan zetten. En we zijn ook bezig, Marvin en ik, met een platform te bouwen. Dus ik wil ook heel graag dat de mensen, en het klinkt misschien niet helemaal van deze tijd, want ik weet dat veel datingplatforms die zijn heel erg hun best aan het doen dat mensen offline meeten. Maar onze mensen die meeten ook al offline, om ze toch ook online te krijgen, zodat ze met elkaar ook offline dates kunnen plannen.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus die app die wordt.

0: wordt, als het goed is, ergens dit jaar gelanceerd. Nee, die wordt sowieso dit jaar gelanceerd. In het voorjaar.
1: Wow, dus het wordt eigenlijk een heel platform van de vrije liefde.
0: Van de vrije seks en de vrije liefde.
1: Ja, ja. Heel goed. Ja. Hey, en kan jij dit tot je 60ste doen? Sta jij daar op je 72ste nog in je lingerie op je eigen feest?
0: Ja, dat zou wel vet zijn. Dat,
1: ja,
0: ik dan
1: dat
0: nog leef,
1: zou ik wel vet vinden.
0: Dat,
1: ja,
0: ik dan nog leef, zeker. Ja,
1: ja, toch?
0: Ja, ja, moet wel iets harder werken, denk ik, voor mijn lichaam dan wat ik nu doe. Maar, ja,
1: of je bent gewoon 72 en having a good time.
0: Precies,
1: kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja, ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen.
1: Super dank. Dank je wel. Jorna Wiertz, auteur, spreker, non-monogame relatiecoach en oprichter van Big Little Secrets. En dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen van het MKB Café.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik wil
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
6: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
7: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
6: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
8: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel... bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
10: En we hebben elke week een ander werkmerk.
9: Deze week het werkmerk van Ahold Delhaize.
10: BNR at Work. Morgen om 16:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
11: Top, bakblaadjes!
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
13: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Minister Heijne van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijne blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. 2 mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. President Trump heeft een kaart gepubliceerd waarop de straat van Hormuz Amerikaans is. Het is nieuw Amerikaans grondgebied, zegt hij erbij. Vorige week zei hij dat ook al een keer, maar toen leek het een grap. Gisteren herhaalde hij het op een serieuzere toon en nu dit. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
16: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
17: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
18: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
16: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
18: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
0: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige Vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
17: Dag Rens.
0: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
18: Dag Rens.
0: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
18: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
0: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
18: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is, ja, het rijke noorden als het ware. Het zuiden wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
0: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
17: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
0: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
17: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
0: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
18: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
18: En dat is er niet.
0: Ja, en hoe kan dat? Oké, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
17: Nou ja, weet je, wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Dus ja, het kan niet beter. Dus ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
0: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boek als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
1: Goedemorgen.
0: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch? Of niet?
1: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
0: Ja.
1: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
0: Oh ja?
1: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
0: Han, waarom was jij eerste meelezer?
17: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
0: Oh.
17: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Hmm. Ik iets eerder dan Wim.
1: Twee maanden.
17: En toen de baas. Ja.
1: Nee, hij was een senior, ja.
17: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk.
1: Ja.
17: En ik kreeg een eervolle vermelding en een boek.
0: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
1: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek.
0: Aha.
1: Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en het is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
0: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
1: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness.
0: Mm-hmm.
1: Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar ze zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. En ja, goed, ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. He, dus waarbij duidelijk af is gesproken van jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
0: En dat schreef je in die speech?
1: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij de jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. He, dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
0: Ja.
1: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
0: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Nou, laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Nee, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
1: Nou, heel praktisch. We hadden toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevig herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
0: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of wat was
1: in theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. Dan stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te
16: geroepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar één munt. En toen dacht ik ook van ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
2: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
16: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emiteert de schuld. Dan heb je in één keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
2: Ja.
16: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt. En die is nu versnipperd.
2: Ja.
16: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
2: Ja.
16: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutemarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
2: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
16: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
2: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
16: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
3: maar denk zie je dat het al voor je?
16: En dan zeggen de financiële markten van, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
3: Er maar zit zie je het al voor je
16: discipline in.
3: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
16: Ja. Nou, dacht je nu toch ook als het er een zootje van maakt. Alleen heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in, er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
2: Was het destijds,
16: dat kun je oplossen.
2: Was het destijds een controversieel idee of niet?
16: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
2: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
17: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
2: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
3: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen het niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
2: Ja, de crisis rondom, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
16: Nou, mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt. Mm-hmm. En anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
2: Ik wil die
16: en
2: straks
16: je kunt
2: oppakken.
16: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
2: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: "Your bonds will end the crisis." Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
16: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem van sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
2: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
16: Dat wisten we al toen ze lid werden.
2: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
16: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen, weet ik wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
2: Ja.
16: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
2: Hand eens?
17: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
2: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
3: maar
2: hier
3: er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
2: Mario
3: doen.
2: Draghi.
3: Mario Draghi.
2: In Londen. Ja.
3: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
2: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
16: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen haar eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
2: Ja.
16: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
2: Ja.
16: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
2: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
16: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. mocht een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weer gekomen. Maar zo is het wel.
2: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
16: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen. Ja.
2: Deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
7: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde die pro- en JA21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt
12: en of waarom?
11: In de BNR-app.
12: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Beleggerspanel. De laatste bedrijfscijfers druppelen binnen na een seizoen waarin de winsten uitzonderlijk hard zijn gestegen. En Anthropic kan bij een beursgang direct tot de grootste bedrijven ter wereld behoren. Het zou kunnen. Of het ook echt zo is, dat bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Corné van Zijl van Cardano is hier en Lodewijk van der Croft van Comgest. Welkom, leden van het panel.
14: Dankjewel.
13: En laten we Anthropic maar eens bij de horens vatten. Want dat groeit razendsnel. Zou het bij een beursgang al mikken op een waardering van maar liefst $2000 miljard. Dat bedrijf achter cloud zou mogelijk al dit najaar naar de beurs kunnen. Wordt al langer over gespeculeerd en dan nu nog een bedrag erop geplakt. Corné, heeft het ook nog iets te maken met de realiteit?
14: Ja, dat kan je afvragen. Kijk, bij SpaceX hebben we gezien dat het maakt niet uit. Als het verhaal maar leuk is en beleggers het kopen, kwestie van vraag en aanbod, dan wordt het betaald. En datzelfde zou je voor Anthropic kunnen gelden. Met dat verschil dat Anthropic wel wat eerder bij een positief winstgetal komt. En dat zal bij SpaceX nog heel lang duren.
13: Maar wat moet Anthropic laten zien om zo'n waardering ook echt te kunnen rechtvaardigen? En laten ze dat al zien?
14: Nou, voor de beleggers is groei heel erg belangrijk en die is extreem. Maar voor de echte langetermijnbelegger, die wil dus ook naar winst kijken. En dan moet je dus gaan kijken in hoeverre ze daadwerkelijk dat doel kunnen behalen. En wat je ziet is dat ze wel wat problemen hebben. De business is beter dan bij OpenAI. Ze hebben veel meer zakenklanten. 2/3 van hun omzet komt uit zakelijke klanten en 1/3 van particuliere klanten. En bij OpenAI is dat juist andersom. Dus dat betekent dat je die klanten, kan je wat meer aan vragen. Maar wat je dus nu ziet is dat de zogenaamde LM Token Price Index, dat oftewel, hoeveel betaal je voor je aandelen?
13: Lodewijk heeft je voor met die index. Je had hem natuurlijk
14: Lodewijk.
15: Nee, Corné is gewoon een hele interessante gesprekspartner. Ja. Dus het zou me verbazen als hij er niet over was begonnen. Ja. Over de LM Token Index.
14: Nee, die prijs is dus hoeveel je betaalt voor 1 miljoen tokens. Met 1 miljoen tokens kan je ongeveer qua woorden een boek schrijven, zeg maar. 1 miljoen tokens, die prijs daarvan is gehalveerd in de afgelopen paar maanden. En dus dat is wel een druk. Kijk, de Anthropic modellen zijn dusdanig sophisticated, daar betaal je veel meer voor. Maar als alle prijzen dalen, dan heeft Anthropic daar ook last van.
13: Ja, want die winstmarge is al door jouw gesprekspartner een keer aangehaald in dit programma, maar die is behoorlijk gedaald. 60% bijna. Dat is een veegteken voor de toekomst, of niet per se?
15: Ja, ik denk dat op dit moment winst niet het belangrijkste is. Zoals Corné aangaf, de omzetgroei, dat is waar beleggers op dit moment georiënteerd op zijn. En ja, het doet een beetje denken aan de dotcom-bubbel. Zolang je maar geen winst maakte, kon je alleen maar kijken naar omzet. En die omzet die groeit wel spectaculair. Corné gaf het al aan. Maar je moet eventjes bedenken dat het bedrijf bestaat nog maar 5 jaar. Ze zitten op dit moment op een schema waarbij ze 65 miljard omzet genereren, dollar. Even ter vergelijking, dat is bijna 2 keer meer dan Heineken wereldwijd omzet. Om even perspectief te creëren. En het idee is dat die 65 miljard, dat nog te laag is. Want dat zal waarschijnlijk op 100 miljard, misschien wel 120 miljard uitkomen aan het eind van dit jaar. Nou, als je dan vervolgens gaat kijken naar vergelijkbare bedrijven, die zijn er bijna niet. Maar dan kijk je naar Palantir, dan kijk je naar Nebius. Ja, en daar wordt gewoon op dit moment 40, 50, 60 keer de omzet voor betaald. Ja, en als je dus zegt van nou, laten we zeggen dat ze 100 miljard aan omzet doen, dan is 2000 miljard
13: heel zuinig.
15: Is eigenlijk niet eens heel veel. Dus wat dat betreft zit er natuurlijk best wel wat muziek in. En zoals Corné terecht aangeeft, het businessmodel zit ook best wel goed in elkaar. Dus ja, ik denk dat er best wel veel belangstelling zal bestaan voor dit aandeel.
13: Eens?
14: Nou ja, inderdaad. Kijk, de markt bepaalt wat de waarde is. En op lange termijn gaan we wel zien of het ook daadwerkelijk fundamentele waarde heeft. Maar Lodewijk, jij haalde al de internetbubbel aan. Ik moet zeggen, dit soort redenaties hoorde je toen ook. Maar dat weet jij ook natuurlijk.
15: Ja, we zijn al wat ouder, Corné. Dat weten we. Maar ja, kijk, het probleem is een beetje, zolang er geen echte winstcijfers zijn, ja, er is natuurlijk nog maar heel weinig bekend eigenlijk over de bedrijfsvoering. Dat moet pas duidelijk worden met prospectus en al dat soort zaken. Ja, denk ik dat veel beleggers toch nog eventjes naar die omzet kijken. En ja, dan is zeg maar 20 keer de omzet is niet eens zo heel erg raar.
13: Stel dat die modelbouwers toch last krijgen van prijsdruk en de investeringen die blijven oplopen, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, moet ik dan bij zo'n modelbouwer blijven zitten, bij OpenAI of bij Anthropic? Of zit ik dan toch liever aan de bij de bedrijven die verdienen aan al die investeringen, wat we natuurlijk de afgelopen periode al gezien hebben bij de makers van de chips en de hyperscalers.
14: Ja, nou ja, je kan zelfs nog een fase verder gaan bij de ASML. Want ja, het maakt niet uit wat je ook wil, daar kom je uiteindelijk terecht. Of bij de Siemens Energies van deze wereld. Die leveren alle koelsystemen en alle elektrificatie daarvoor. Dus die verdienen nu echt heel veel geld op de chipmakers zelf. Dus eigenlijk hoe verder je van de eindklant af zit, hoe beter de marges zijn. Want het maakt niet uit wat je wil, hoeveel je gaat investeren. Uiteindelijk kom je bij die bedrijven uit. En daar is de vraag zo gigantisch dat vooral de prijzen daar enorm aan het stijgen zijn. Nou, als je kosten dan relatief gelijk blijven, dan gaat daar de winst het hardst omhoog. En dat zie je dan dus ook. Ja.
16: Je zou zelfs kunnen zeggen, je kunt ook beleggen in de bedrijven die aandeelhouder zijn van Anthropic of van OpenAI. Dan ben je indirect blootgesteld aan de potentiële risico's, maar dan kun je ook profiteren van de winst.
15: Ja, dat klopt. Dus je ziet dat er natuurlijk heel veel kruisverbanden zijn.
16: Inmiddels wel.
15: Google heeft aandelen in bijna iedereen. Zag je ook weer terug in de cijfers van Google over het tweede kwartaal. Dat omdat ze een stuk van OpenAI te gelden daar konden maken, of in ieder geval plotseling liquide werd. Dus ja, er zijn heel veel manieren. Alleen het probleem is wel dat het, uiteindelijk is het allemaal met elkaar verbonden. En ik wil zeker geen vergelijking met een kaartenhuis maken. Maar
16: eerst op het die moment, bubbel, nu dat kaartenhuis.
15: Op het moment natuurlijk dat er aan de bovenkant iets mis zit. En de vraag naar LLM's neemt bijvoorbeeld af, of de prijs voor LLM's neemt af. Ja, dan gaat dat natuurlijk ook consequenties hebben voor die hele voedingsketen.
16: Maar je wil verder geen vergelijking trekken, toch?
15: Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En de realiteit is natuurlijk dat, Emerging Market Index. Het rendement op die index is 25% hier to date in euro's. Daarvan komt 80% komt van die paar toeleveranciers waar Cornelia aan refereerde. Die hebben het fantastisch goed gedaan. Zijn spotgoedkoop op dit moment, omdat ze zo winstgevend zijn. Dus als je er naar kijkt, SK Hynix, Samsung, betaal je 3-4 keer de jaarwinst betaal je voor. Nou, je zou zeggen, dat moet iedereen interessant vinden. Alleen de realiteit is dat het een hele cyclische business is.
16: Nou, veel mensen hebben het de afgelopen weken toch ook wel interessant gevonden. SK Hynix en Samsung.
15: Zeker.
16: Er is mij wel iets van bijgebleven.
15: Maar ja, je kan je dus voorstellen dat het signaal aangeeft van, je moet er nog steeds in. Alleen in de realiteit is dat we toch wel eigenlijk een beetje aan het einde van het feest beginnen te raken en niet aan het begin zitten.
14: Ja, het is wel zo als je gaat kijken naar de belangen die Amazon en Google hebben in die bedrijf of in Anthropic. Die hebben allebei zo'n 14-15%. Als je dat relateert in percentage van hun eigen beurswaarde, dan kom je bij Amazon op 5-6% uit en bij Google tot 3-4%. Dus dat is echt, als je dus die 2000 miljard gaat doorrekenen, dus. Maar goed, dit zijn berekeningen die kan iedereen maken. Dus daar houden de beleggers ook al rekening mee. Dat straks opnieuw weer een enorme sprong zal geven in de winstgevendheid van die bedrijven.
16: Hoe lang kun je dit pannetje op het vuur houden zonder dat je daadwerkelijk naar de beurs gaat? Want ja, dit is de zoveelste bespiegeling natuurlijk. Gaan ze ook echt naar de beurs? Of,
14: Jawel, ze hebben het geld gewoon keihard nodig. Dus ze zullen wel naar de beurs moeten.
16: Ja. Dit jaar.
15: Ja,
16: volgens mij is inmiddels halverwege augustus.
15: Ja, maar volgens mij is de bedoeling dat het september, oktober wel gebeurd is.
14: Ja, OpenAI, dat zal waarschijnlijk volgend jaar worden. En die hebben ook het geld keihard nodig. Ja. Maar ja, god, die waren wel langzaam.
16: Die zijn dan de laatste in het rijtje. Dat is misschien niet de beste positie, terwijl je hulpbehoevend bent.
14: Goeie conclusie.
15: Ja.
16: God, jeetje, na al die jaren toch nog een keer een goede conclusie. We gaan snel door naar deel 2 van dit panel.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: De leden van het beleggerspanel zijn Corné van Zijl en Lodewijk van der Croft. Corné, je hebt de dag al goed benut, begrijp ik, met de laatste transactie. Of is die iets minder vers?
14: Nee, ik heb vanochtend aandelen Adyen verkocht. Ik had ze een halfjaartje geleden of zo hier genoemd. Dat ik denk van, goh, het aandeel is zo afgestraft en volgens mij onterecht. Dat onterechte, dat bleek met de afgelopen cijfers.
16: Dus hebben OpenAI binnengehengeld als klant, geloof ik, hè?
14: Ja, inderdaad. Ja. Dat doet het goed. Maar ook de cijfers waren goed. De verwachtingen waren wat somber en terughoudend. En dat bleek dus op alle vlakken eigenlijk te verbeteren. Dus ja, wat dat betreft waren beleggers heel erg blij. En ik verkoop graag aan blije beleggers. Dus ik heb nog aandelen hoor, maar ik heb wat winst genomen. Ja. Ook omdat ik ben een beetje bang aan het worden van de enorme stijging van de rente. Je ziet dat meerdere beleggers daarvoor worden. Dit is meestal niet het beste seizoen om te beleggen. Dus het leek me verstandig om gewoon wat aandelen hier en daar af te schaffen. En Adyen is daar eentje van.
16: En wat heeft Adyen precies laten zien vorige week? Ik geloof mooie cijfers inderdaad, maar ook wel dat ze die investeringen in AI wat naar voren gaan schuiven, of datacenters, geloof ik.
14: Inderdaad, dat hebben ze vastgelegd tegen relatief gunstige prijzen waar de beleggers ook blij van. Want ja, je betaalt tegenwoordig de hoofdprijs. Dus al met al op alle vlakken werden beleggers gerustgesteld. Want er zat wel veel angst in. Vandaar dat de koers ook van 1400 naar 800 gedaald was.
15: Ik heb altijd bij Adyen het idee dat ze eigenlijk liever niet beursgenoteerd waren geweest. Ja,
16: is iets veranderd, toch? Of
15: in hun communicatie merk je dat gewoon aan alles. Ze vinden eigenlijk dat heigerige van elk kwartaal vinden ze vervelend. Wij hebben er zelf ook een positie in.
16: Hebben ze vorig jaar geen wetenschap beloofd en gezegd, jongens,
15: ze doen het ook wel beter. Alleen wat zij vervelend vinden is dat ze gewoon op kwartaalbasis op cijfers worden afgerekend, terwijl zij werken naar een lange termijn doelstelling. Dat ze bezig zijn met goede oplossingen voor klanten. En ja, dan is dat heigerige van wat beleggers over het algemeen hebben. Dat vinden zij vervelend. Dus bijvoorbeeld, er kwam een vraag van jullie hebben 5 miljard op de balans staan. Waarom koop je niet eigen aandelen in? Want die aandelen zijn natuurlijk spotgoedkoop. Ondanks het feit dat Corné daar een mooie rit op heeft kunnen maken. Maar ze zijn ten opzichte van hun eigen historie zijn ze natuurlijk niet heel erg duur op dit moment. Ja, en daarvan zeiden ze nee, maar we willen onze handen vrij houden.
14: Ik vind dat wel een verstandige strategie. Gewoon je eigen ding doen en klaar. En ja, dat die beleggers dat allemaal zo graag willen. Ik denk dat Adjer wel in positie is om zich daar niet al te veel van aan te trekken. En dat doen ze ook en dat doen ze goed. Eigenlijk zoals je een familiebedrijf aan het runnen bent, zoals de Heineken's van deze wereld.
15: Ja, maar best lastig als je beursgenoteerd bent. Want voor je het weet komt er plotseling een van de activistische belegger aan. En die gaat dan aan de poort rammelen. En die gaat stennis lopen schoppen. Dus het is best lastig om een lange termijn visie te houden als je niet zeg maar 100% van de aandelen in je eigen bezit hebt.
16: Maar slaagt Agenda dan wat jou betreft in? Want jij brengt het niet zomaar te berden, denk ik.
15: Nou ja, ik vind het hartstikke goed wat zij doen. En ik zou willen dat meer bedrijven zo zouden zijn. Alleen ik merk wel dat er een disconnect is bij al die andere beleggers. En het is niet zo dat Adyen voor 50% in handen is van de oprichters. Nee. Zoals bijvoorbeeld bij Heineken of bij L'Oréal, waar je echt een grote aandeelhouder hebt. En dat hebben zij niet. En dat maakt het denk ik voor hen wat lastiger om deze druk te kunnen weerstaan. En de volatiliteit in dat aandeel is gigantisch.
14: Ja. Ja.
15: En onze portfolio managers worden er bloednerveus van. Ja, echt waar. Want elk kwartaal kan het uit het bed vallen of het is fantastisch. En die voorspelbaarheid, die range of outcomes, zoals dat zo mooi heet.
16: Ja, maar dat viel toch eigenlijk vorige week dan nog, als je kijkt naar de geschiedenis van Adyen Reuze mee?
15: Op de schaal der Adyen viel het mee. Ja, omdat het positief was.
14: Ja, die was gigantisch, weer. Ja. Alleen nu aan de positieve
15: kant. Ja, dan is het niet zo erg. Ja.
16: Jouw laatste transactie. Want dit ging eigenlijk nog over die van Corné. Dus ik ben benieuwd.
15: Ja, ik ben iets minder gedurfd, want ik beleg niet in individuele aandelen.
16: Ja, dan dus komt ik heb een fondje aan.
15: Actief global fund bijgekocht. Deze keer niet gekozen voor een passief product, maar voor een actief product. En de reden is, als je naar een passief product kijkt, ja, dan koop je eigenlijk datgene waar we het daarnet ook over hebben gehad. Want de concentratie in een gemiddeld indexproduct is zo ongelooflijk groot in technologie en dergelijke, dat het ook wel eens verstandig kan zijn om iets meer spreiding te bewerkstelligen. Maar de realiteit is dat actief vermogensbeheer tegenwoordig moet fungeren als diversificatie op de risico's van passief beleggen. En dat is een wonderbaarlijke ontwikkeling, want in de afgelopen 30 jaar was het eerder andersom. En nu zitten we zo geconcentreerd in al die indices, of nou de Global Index is of in Amerika, dat je je af en toe kan afvragen van oké, misschien dat ik iets te veel eieren in één mandje heb zitten.
14: Je ziet dat vaker, dat beleggers gewoon naar diversificatie zoeken, omdat ze steeds meer en meer beseffen dat je heel veel concentratie hebt als je gewoon passief belegt.
16: Ik ga iets doen waar ze bij de midcap waarschijnlijk niet zo blij mee zijn, want het stond nu als onderwerp. Maar jij noemde al de rente, Corné, dat ik toch dacht, einde cijferseizoen komt in zicht. Een cijferseizoen dat volgens mij voortreffelijk is geweest voor heel veel bedrijven. Verwachtingen op grote schaal overtroffen. 80% van de bedrijven overtreft de winstverwachtingen. Ondanks zorgen die er toch echt wel zijn. De rente, de olieprijs, de onrust in de wereld, conflict in het Midden-Oosten. Waarom kan dat tot op heden in ieder geval zo min of meer genegeerd worden?
14: Omdat we een enorme investeringsboom hebben die dus met heel veel financial leverage en operational leverage wordt gedaan. Dus je gaat, zonder dat de onderliggende economie echt heel goed draait, zie je toch dat het bedrijfsleven maakt echt super winstmarges. Met name in een hele specifieke sector natuurlijk. Tech en de toeleveranciers, waar we het net al over hadden. Mm. En daar komt echt een groot gedeelte vandaan.
16: Zijn ook veel eieren in één mandje dan?
14: Ja, ook daar weer. Overigens, in Europa zie je zelfs dat de winstgroei, als je even corrigeert voor bijzondere posten. We hadden de herwaardering van Anthropic en OpenAI net genoemd. Dat heeft voor de superwinsten gezorgd. Als je daarvoor corrigeert, dan is Europa en Verenigde Staten ongeveer gelijk. En in Europa wordt ook door energiebedrijven, die hebben we heel veel. Banken die doen het ook heel erg goed. Ja. En dan ook de toeleveranciers zoals de Siemens Energy en de ASML van deze wereld.
16: En is dat houdbaar of is dit het moment om wat af te remmen?
15: Nou, vaak is het zo dat de verwachtingen te hoog zijn en dat die naar beneden toe worden bijgesteld. Dit jaar is eigenlijk voor het eerst dat het andersom is. Winstverwachtingen zijn veel beter dan gedacht aan het begin van dit jaar. En ook voor volgend jaar zijn de verwachtingen wel beduidend lager dan in het lopende jaar. Maar zitten voor Europa op 9%. Dat is een beetje gemiddeld, zou ik zeggen. Standard Poor's 14%, duidelijk beter. Emerging Markets 24%. Dus ja, als dat ook maar enigszins uitkomt, dan heb je natuurlijk best wel een goede basis, ook voor de komende 12 maanden. Ja, het is een beetje alsof je in een moeras staat waarvan je niet weet of je het gaat overleven elke keer als belegger. Maar op het moment dat je natuurlijk dit soort cijfers ziet, dat zorgt er wel voor dat de grond onder je voeten inklinkt. En dat zorgt voor houvast. En daar staat tegenover.
16: We gaan van het moeras naar inklinkende grond. Ja, in één en dezelfde zin. Nou ja, fantastisch.
15: En daar komt wel dan Corné's opmerking met die rente. Dat gaat nog wel een probleem worden. Want je kan op dit moment de krant niet openslaan. Of je ziet dat de recordrentes betaald moeten worden op 10 en 30-jarig papier.
14: Ja, dat gaat echt wel een probleem worden. En je ziet dat steeds meer beleggers zich zorgen daarover maken. Met name in de Verenigde Staten zit je nu op 4,75 natuurlijk. En dat gaat toch wel een beetje naar de beruchte 5% toe. En dat wordt, je ziet hier en daar, Frankrijk betaalt nu ook weer de hoogste rente. Dat gaat echt wel een issue worden.
16: Wij staan hier veilig. Er wordt van alles vertimmerd en geknutseld hier bij BNR. Maar ik geloof dat ze de studio nog enigszins proberen met rust te laten. Maar mocht de luisteraar er ook iets van horen. Ja, het is een bedreigende situatie. We staan in het moeras, maar we gaan gewoon vrolijk door, Lodewijk. Ik denk dat we het maar eens over de midcap moeten hebben. Want dat heeft vrijwel geruisloos een recordhoogte bereikt. En is dit jaar ruim 21% gestegen. Ook de Telegraaf was er duidelijk over. De midcap zet de AEX in de schaduw. De kleinere bedrijven stelen de show in Amsterdam. Maar zelden op de radio of in de krant. Hoe komt dat toch, Lodewijk?
15: Ja, er is minder aandacht voor. Tech is minder sterk vertegenwoordigd in die AMX-index. Het is een vrij brede groep van bedrijven die erin zitten. Het probleem bij een AMX-index is per definitie dat alle succesnummers die promoveren naar de AEX.
16: Maar je kan ook andersom. Dat is een van de uitblinkers volgens mij op dit moment.
15: Ja, dat
16: bukkelt uit de AEX, doet het toch nog wel heel behoorlijk.
15: Ja, maar het is een beetje de keukenkampioen natuurlijk. Hè, dat, je kan, we kan wel...
16: Ja, dat bukkelt uit de AEX, doet het toch nog wel heel behoorlijk.
15: Ja, maar het is een beetje de

0: regelgeving brengt het met zich mee. En die regelgeving moet vooral niet te streng zijn. Maar ik denk dat het voor werknemers, toeleveranciers, klanten heel prettig is als je werkt met een beursgenoteerd bedrijf. En ik denk dat dat toch een stempel is waar veel bedrijven profijt van hebben als beursgenoteerd.
1: Zit er op dit moment min of meer een onderwaardering ingebakken in die midcap bedrijven?
2: Nou, nee, want het grappige is, een heel groot gedeelte van die mooie performance komt juist van dat je van onderwaardering naar normale waardering gegaan bent. En ik vind een heel mooi voorbeeld, de bouwbedrijven, die stonden vroeger voor een habbekrat op de beurs. En die hebben nu een veel normalere waardering, omdat ze hebben laten zien dat ze structureel meer winst kunnen maken. En dat zijn dan dus ook de grote dragers van deze performance. Ja. Als je gaat kijken, BAM over de afgelopen 12 maanden plus 47%. Heijmans, idem dito. Dat zijn echt wel hele prachtige bedrijven.
1: Maar die hebben dat ook gedaan door schade en schande wijs geworden. Die hebben bepaalde projecten niet meer aangenomen. Die hebben zich teruggetrokken uit andere landen waar ze weinig zicht op hadden. Dus dat is ook een ander bedrijf geworden.
2: Ja, en dat heeft een paar decennia geduurd voordat ze daarachter kwamen. Maar het Bob de Bauer-syndroom hebben ze echt wel van hun af kunnen schudden. En dat hebben beleggers gewaardeerd. En dat is al een paar jaar gaande zo. En dat is bijvoorbeeld een hele mooie driver van al die koersen. En voor de rest zitten er mooie bedrijven als TKH, Basic Fit en al. Die doen het allemaal gewoon per saldo allemaal goed. En dan krijg je een hele breed gedragen mooie stijging van de index.
1: Defensiebedrijven, Theon geloof ik ook.
0: Theon, ja, niet echt een Nederlands bedrijf. Nee. Maar wel opgenomen in de AMX. Je hebt eigenlijk na de inval van Rusland in de Oekraïne gezien dat die small en midcaps die zaten een beetje in het verdomhoekje, omdat veel van hun omzet in Europa wordt gegenereerd. En ja, daarvan zei iedereen internationaal, daar moet je niet zijn. En dat was de reden waarom die index zo achter is gebleven in de afgelopen paar jaren.
1: Verwachten jullie ook, als de midcap echt de show steelt, dat weer meer analisten dat gaan volgen, dat meer beleggers denken, stockpicking, ik kies iets moois uit, en dan kom je ook wellicht op de midcap aan je trekken?
2: Nee, ik denk het niet. Ik vind het jammer, maar ik verwacht het niet. Ik vind wat ik heel jammer. Ik was altijd een groot fan van deze index. Dus ik belegde altijd in de trackers van Vanek. En die hebben gezegd, ja, maar wacht even, de omzet is zo laag. We kunnen er geen pepernoot mee verdienen. We stoppen met de tracker. En dat vind ik wel heel tekenend. En dat zal niet zo gauw gaan veranderen. Ook het aantal analisten. Sowieso is daar een continue druk op het aantal analisten wat bedrijven volgen. Want er wordt niet zoveel meer voor betaald. En dan ga je dit soort, ja, kleinere bedrijven gewoon niet volgen. Dan richt je op de grotere bedrijven waar eindbeleggers meer interesse voor hebben.
1: 5 minuutjes op de radio, toch niet voldoende om de tijd te keren, Lodewijk?
0: Nee, ik vrees het niet, want wat Corné ook terecht aanhaalt, je moet tegenwoordig betalen voor research. En ja, als er onvoldoende betaald wordt voor die research, of er is te weinig belangstelling, ja, dan ga je geen analist instellen om bedrijven in de AMX te volgen. En dan moet je je beperken tot de grootste bedrijven. En ja, dat is jammer. Maar dat betekent ook dat er kansen zijn, omdat het uiteindelijk toch een inefficiëntere markt daarmee is.
2: En dus leuker.
1: Niet zo leuk als dit panel. Dank voor jullie bijdrage. Corné van Zijl van Cordano en Lodewijk van der Croft van Comgest. Tot snel weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: ben tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde die pro- en ja-21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
12: De woningnood blijft onveranderd groot. De doelstelling van ook dit kabinet om 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren is toch lastig. Waar loopt de bouw op vast en wat moet er gebeuren om meer woningen te bouwen? En hoe houdt Nederland woonwijken en bedrijfsgebouwen bereikbaar als de overheid onvoldoende investeert in oude en nieuwe infrastructuur? De gast Taco van de Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Welkom.
13: Dankjewel.
12: En al heel lang verbonden aan dat Economisch Instituut voor de Bouw, al meer dan 20 jaar.
13: Nou, bijna 20 jaar. Okay. Schandalig lang inderdaad,
12: ja,
13: dat klopt.
12: Ja, is dit een afscheidsinterview?
13: Nou, dat zou ik nog niet zeggen, maar ik zit er natuurlijk heel lang. En op een gegeven moment zal er ook eens een einde aan komen, ja, dat klopt.
12: En hoe is je humeur in die bijna 20 jaar veranderd? Ben je er positiever op geworden of denk je, nou, er zit geen schot in de zaak, wat we ook adviseren, welke minister we ook krijgen?
13: Ik heb geleerd dat we hebben heel veel beleid geanalyseerd. In een vorig leven heb ik dat ook bij het Centraal Planbureau gedaan op tal van terreinen. En ja, je moet leren dat in de politiek dingen anders werken dan in het onderzoek. Ik zeg altijd ook intern bij ons, we hoeven geen gelijk te krijgen. Ik vind het wel fijn als we gelijk hebben.
14: En
13: dat is waar we ons op richten. En ja, daar zitten ook teleurstellingen in. We zullen er straks denk ik misschien nog wel op komen als we het hebben over waarom die 100.000 woningen niet gerealiseerd worden, terwijl dat naar mijn mening allang gekund had. En,
14: als dat zo is, dan mag je daar maar meteen mee beginnen. Want minister loopt daar op stuk.
13: Ja, de crux is eigenlijk dat wat we nodig hebben is woningbouw die vrij snel tot stand kan komen. En daar hebben we geschikte locaties voor nodig. Nieuwbouw vereist nu eenmaal locaties. En we hebben ervoor gekozen in het verleden om eigenlijk alles binnenstedelijk te willen doen. Dus het moest binnenstedelijke verdichting zijn. We hadden zelfs een ladder voor duurzame verstedelijking. Die zei alleen als het echt niet anders kan, dan kun je ook buiten de bebouwde kom kijken. Die binnensteden die zijn steeds drukker geworden. Dat zagen we jaren geleden al, dat het lastiger werd. En tegenwoordig is het zo dat bijna al die binnenstedelijke projecten als herstructurering. En dat duurt ontzettend lang. Misschien komen we straks ook nog over de corporaties te spreken. Daar speelt dat probleem ook.
14: Maar we hebben een flinke agenda, zo te horen.
13: Dus we hebben heel veel, punten daar gehad. En wat ik dus jammer vind, om toch daarop aan te haken, ik zal ook nog wat positieve dingen proberen te zeggen, maar is het feit, als je nou weer naar zo'n nota ruimte kijkt, dan zit je allemaal grote projecten, vergezichten. En laten we niet beginnen over D66 met nieuwe steden. Ik bedoel, dan praten we over 20 jaar voordat het er komt te liggen. En wat veel mensen.
14: Maar jij praat dus nog steeds, en dat is de ene keer meer in de motor dan de andere keer, over een straatje erbij, en soms wordt het opgericht tot een wijkje erbij. Ja, en dan zijn er talloze planbureaus, waar ze ook niet zijn gestikt in hun eerste onderzoek, die dan zeggen, ja goed, daar kun je wel voor pleiten, en misschien levert het iets op, misschien wel 10% van het woningtekort.
13: Het levert heel veel op, en dat is precies het punt. En we hebben destijds ook
14: 95.000 woningen, zegt het planbureau.
13: Dat komt gewoon omdat ze zeggen, dan mag er in onze benadering maar één woning bij één klein project bij een locatie. Dus per kern mag er maar één klein project. Maar daar is geen enkele reden voor. Als je aan de noordkant iets mooi zou kunnen doen, en je zou het aan de zuidkant of van de oostkant ook kunnen doen.
14: Dus je zegt straatjes erbij.
13: Ja, natuurlijk. En dat is ook geen enkele inhoudelijke reden waarom je tot één straatje.
14: Het ging in de Tweede Kamer eerder dit jaar over 200 woningen, geloof ik, erbij.
13: Ja, dat,
14: een wijk erbij, en daarvan zegt de minister ook, dat is niet wat ik voorsta. Ik zie dat toch liever anders. In het regeerakkoord gaat het over, ik dacht uit mijn hoofd, 30 grote projecten van een zeker nationaal belang.
13: Zeker.
14: Dat zet zoden aan de dijk.
13: Ja, dat is de nota ruimte. Nou, dat zet dus helaas de komende jaren geen zoden aan de dijk. Dat is het punt. Dit soort projecten duren ontzettend lang. Alles ook wat je nieuw verzint. Nou, daar gaat eerst een planvorming aan. Het duurt 10 jaar voordat er überhaupt een schop de grond in gaat. Ja. Als je iets weet van de praktijk, grote projecten in dit land, dat denken mensen vaak ook, van dan maak je grote klappen. Maar ik zal je een voorbeeld geven, en dat is representatief. Neem een Vathorst bij Amersfoort, 35 jaar gedaan over 11.000 woningen.
14: Ja, zijn maar dat drie, was nog voor de totaalaanpak. Want nu citeren uit
13: 300-400 woningen per jaar. Ga maar bij ontwikkelaars vragen enzovoorts. Dat zijn je moet het ook kunnen afzetten op een hele specifieke plek.
14: Het wordt nu misschien toch op een andere manier georganiseerd. Althans, dat is de bedoeling. Want ik citeer hier uit het regeerakkoord notabene. 30 grootschalige nieuwbouwlocaties verspreid over het land. Kunnen nieuwe wijken zijn, ook nieuwe steden zijn. Daar komt D66 om de hoek. Ja. We werken met een totaalaanpak. Wonen, werken, bereikbaarheid, groen en andere voorzieningen worden samen ontwikkeld. En daarnaast, taco, ook nog straatje erbij, wijkje erbij.
13: Nou ja, je slaat wel de spijker op de kop. Want precies dit is de formulering. Dat heb ik dus jammer gevonden. Is dat er niet veel sterker wordt ingezet. Hè? Er wordt er wat lippendienst bewezen. Maar ja, dat doen we ook. Daar zijn we ook niet tegen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat die grote projecten erg centraal staan. Dat daar de energie, vaak ook de subsidiestromen zich op richten. Terwijl, ja, het grote probleem is, het duurt ontzettend lang voordat dat tot stand komt.
14: Maar zeg je toch eigenlijk, en je legt andere prioriteiten, dat het en-en moet zijn? Of zie je niks in die grote projecten?
13: Nou, ik vind wel, je moet prioriteiten stellen. Dat wel. Dus dat is altijd een makkelijke oplossing. Alles is goed. Natuurlijk is dat waar. Wij zijn ook niet tegen grote projecten. Waarom zou je er tegen zijn? Maar het punt is, we hebben nu woningnood. En in de komende 4-5 jaar wil je woningen kunnen opleveren voor mensen die nu op zoek naar een woning. Hoe over 15 of 20 jaar die woningmarkt eruit ziet, dat weten we niet. Ik weet het niet. Het is mijn werk om het te weten, maar ik weet het niet. En we weten wel dat we nu echt behoefte hebben aan woningen.
14: En waar komen al die straatjes en die wijkjes erbij dan? Komen die op plekken waar mensen ook echt willen wonen?
13: Of... Ja, zeker.
14: Oh, nee, ik vraag het maar.
13: Ja, nee, zeker. Je ziet dat dat... kijk, het is vaak echt aan de randen van steden en dorpen waar je het over hebt. En daar kan je natuurlijk maatwerk leveren op verschillende locaties. Op de ene kant wordt er wat, we zeggen, lage appartementenbouw gerealiseerd. Kan soms voor ouderen zijn of voor starters. Soms heb je meer grondgebonden woningen voor gezinnen. En daar is natuurlijk in iedere omgeving moet je iets doen wat erbij past. Ja. Maar er zijn
14: en ook wat misschien protesten
13: opleveren. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Ja, dat is echt het belangrijke. We hoeven maar een fractie van de landbouwgrond die daaromheen zit. Je praat over 1-2% van de landbouwgrond.
14: Ik geloof dat het in provincies waar BBB in het bestuur zit niet echt in zitten, deze aanpak.
13: Nou, dat verschilt denk ik inderdaad ook wel een beetje. Dat zou kunnen. Er is soms
14: dat
13: een beetje...
14: weet jij toch?
13: Nou ja, ik heb met Caroline van der Plas wel eens een keer over gehad. En die zei ook wel, kijk, als boeren vrijwillig willen stoppen, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Maar ik zei, dat is ook precies eigenlijk de gedachte. Je hoeft maar zo weinig, als je maar 1-2% van de grond hoeft te hebben. Ja, dat kan soms zelfs op een deel van een terrein van een boer zijn waar je het over hebt. Dus het is niet het idee dat gedwongen allerlei boeren uitgejast moeten worden.
14: Nog eventjes om de aard van het Economisch Instituut voor de Bouw ook te bespreken. Dit is de opvatting van het instituut of de opvatting van de directeur of de opvatting van een van jullie opdrachtgevers. Wie zegt dit nu precies?
13: Wij, de EIB.
14: Oké.
13: En ik ben de woordvoerder van het EIB, Economisch Instituut voor de Bouw is een stichting.
14: Okay.
13: En wij hebben tot doel om de kennis over de gebouwde omgeving te bevorderen en de bouw.
14: Ja.
13: Wij doen onderzoek voor de bouwsector. Dat is eigenlijk min of meer vast programma.
14: Ja, of in opdracht van?
13: Ja, nou ja, prima mag je ook zo noemen. Maar we doen het wel dan. Het is een doelfinanciering, zeg maar, zou je kunnen zeggen, waar allerlei onderdelen in zitten. En we doen dat voor sociale partners, dus voor werkgevers, werknemersorganisaties. En het wordt dus niet per project gefinancierd of zo. Het is niet zo dat wij goedkeuring moeten hebben voor iets wat wij publiceren daar.
14: Maar laat ik het zo zeggen, als er een woonalliantie is, of een woningcorporatie is, of Logistiek Nederland is, dat zegt, wij zien dat het met de infrastructuur in Nederland de verkeerde kant op gaat. Zou je dat cijfermatig kunnen onderbouwen? Dan krijgen jullie daar, neem ik aan, toch geld voor?
13: Zeker. Dus dan dat is contractonderzoek. Dat is het andere deel wat je doet. En kijk, uiteindelijk is dat de vraag hoe je er zelf in staat. Kijk,
14: maar dan is de conclusie niet, inderdaad, die infrastructuur in Nederland...
13: Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik kan genoeg voorbeelden geven. We hebben de tijd niet voor, maar laat ik er één noemen. Wij zijn destijds naar buiten gekomen, ongevraagd. Met het bericht dat over de huurbevriezing bij de corporaties destijds, die daar moord en brand over schreeuwden, dat het 100.000 woningen zou kosten per jaar enzovoorts, hebben wij een notitie over uitgebracht dat het niet zo is. Het gaat eigenlijk geen enkele reden ook om onze ramingen voor de woningbouw aan te passen, ook als die huurbevriezing er komt.
14: Maar dat was ongevraagd. Dat is
13: maar wacht, laat me het voorbeeld geven. Het punt is hier, dat werd ons nergens in dank afgenomen. De bouwsector was er niet zo blij mee met het bericht. Die ook graag zien dat de corporaties er financieel goed bij liggen. Het ministerie was er niet zo razend enthousiast over. Die zeiden, ja, jullie waren er ook niet zo voor die huurbevriezing vroeger of zo. Ze zeiden, ja goed, dat is niet het punt. Het punt is dat het zo is. Het punt is, wij moeten in beeld brengen realistische verwachtingen van wat de markt gaat doen. En ja, dan komen we ermee. En
14: wat gebeurt er met een onderzoek waar niemand op zit te wachten?
13: Het krijgt niet zoveel aandacht. En in de media ook, want dat viel me nog het meest op. Dat je denkt, ja, in de media zullen ze misschien ook wel eens denken, keurig met allerlei cijfers onderbouwd dit hele verhaal, is dat dan toch niet een beetje een lobbyverhaal vanuit die corporaties? Maar dat is eigenlijk vrijwel nergens opgepikt.
14: Nou, die corporaties die zeggen nu bijvoorbeeld, zijn ook onderdeel van die woonalliantie.
13: Ja.
14: Als wij minder vennootschap hoeven te betalen of geen vennootschapbelasting te hoeven betalen, want wij zijn geen bedrijf, dan kunnen wij veel meer woningen bouwen dan nu het geval is.
13: Theoretisch is dat waar, en vandaar dat ze dat brengen. Maar de kern is, financiën is niet het probleem bij de corporaties. De corporaties...
14: Maar theoretisch is het waar.
13: Ja, kijk, als je het gewoon omrekent, dat je zegt, ik heb zoveel minder uitgaven, dan kan ik zoveel voor lenen en zoveel rentebetalingen maar doen, dan kun je zeggen, ja, dat klopt. Maar het punt is, ze bouwen op dit moment 20.000 woningen per jaar. Er is afgesproken om in 2029 30.000 woningen te bouwen. Dat kunnen ze prima doen met de huidige financiën. Dus ja, je kan de vennootschapsbelasting verlagen, maar het zal geen effect hebben op de woningbouw in de komende jaren.
14: Hoe heb je ernaar gekeken? Want eigenlijk is jouw verhaal tot nu toe: geld is de bottleneck niet. Vandaag is er dus die uiting gekomen van de Woonalliantie, waar corporaties onderdeel van uitmaken, waar provincie deel van uitmaken, ontwikkelaars deel van uitmaken. En ik vergeet nog een hele trit aan andere belanghebbenden. Die zeggen toch, als jij wilt dat er woningen worden gebouwd, 100.000 woningen worden gebouwd, dan hebben wij de ruimte nodig om te kunnen investeren. En belastingen zitten ons in de weg. Dat gaat op deze manier niet rondkomen.
13: Nou ja, het punt is dat, en daar hebben we het net over. Kijk, het begint natuurlijk de vraag, wat is het knelpunt? Hebben we een gebrek aan geld? En als we geld zouden hebben, zouden we dan wel die 100.000 eenvoudig kunnen realiseren? Of zit het probleem ergens anders? En ik heb eigenlijk net geprobeerd uit te leggen. Kijk, die corporaties, om je voorbeeld...
14: Ik wil verder voeren dan de corporaties natuurlijk.
13: Zeker, maar even als we het even op de corporaties even om het voorbeeld te hebben, want het speelt ook elders. Maar 40% van wat ze bouwen is sloopnieuwbouw. Dus waar heb je dan mee te maken? Je moet dan mensen die ergens wonen, die moeten ergens naartoe. Die zijn daar niet altijd blij mee, kan ik je vertellen. En bovendien is het zo, je moet vervangende woonruimte voor ze organiseren enzovoorts. En dan moet je gaan slopen. En je ziet dus gewoon dat dit soort projecten, dat de voornemens dat dit allemaal wel zal lopen, ja, dat blijkt in de praktijk. De corporaties, ook de ramingen, ja, die zijn vaak het dubbele van wat er werkelijk uitkomt.
14: Dat zijn de corporaties. Maar als je nu kijkt naar wat ontwikkelaars voor elkaar moeten krijgen, dan gaat het over 2/3 betaalbaar, dan gaat het over 30% sociale huur. Ja. Ook daarvan zeg je geld, niet de Achillesziel.
13: Kijk, in de eerste plaats waar je natuurlijk naar zou willen kijken, is die regelgeving zelf. He? Waarom moet er 2/3 van dit zijn en 1/3 van dat enzovoort? Het is misschien ook wel eens de moeite waard om daar eens te beginnen.
14: Jij vindt dat arbitraire grenzen?
13: Ja, en ik vind ook wat het eigenlijk een kernprobleem is, is het feit dat we het allemaal op de nieuwbouw willen projecteren en niet blijkbaar doorhebben dat er iets als doorstroming op een woningmarkt zit. Kijk, ik geef wel eens het voorbeeld. Als jij grondgebonden woningen realiseert, dan zeg je, ja, maar niet iedereen kan dat betalen. Dat is dan waar. Maar degene die daar intrekken, zijn vaak bijvoorbeeld stellen die gaan samenwonen. Die laten soms 2 betaalbare woningen in de bestaande voorraad achter. Dus daar moeten we de ogen niet voor sluiten dat we de boel dicht reguleren aan die kant. Vanuit het idee, kijk, betaalbaar wonen is niemand tegen, lijkt me. Maar je moet ook met dat soort effecten. Dus de crux zit hem toch echt in regulering. In de zin dat we aan de ene kant in die ruimtelijke ordening dat heel lang op slot hebben gezet. En dat er nu gaandeweg een beetje meer ruimte lijkt te komen om ook aan die randen van steden en dorpen wat te doen. Wat echt zou helpen.
14: Dit is geen lobbyverhaal, of wel?
13: Nee, ik word er niet extra door betaald voor grote of kleine projecten worden gerealiseerd. Ik heb daar geen enkel belang bij. Nee. Maar het is ook gewoon op andere gronden. Als je het hebt over stikstofproblemen. Kleine projecten kunnen met stikstof eigenlijk bijna altijd uit. Zelfs met die huidige, toch wel redelijk
14: voordat
13: absurde normen.
14: Voordat we naar de bruggen en de wegen gaan, naar een wet die sinds vorige maand van kracht is, namelijk de wet versterking regie op de volkshuisvesting. Ja. Betekent dat rijke provincie en gemeenten met een volkshuisvestingprogramma moeten komen. En daar staat dat de provincies moeten sturen op voldoende bouwlocaties bij gemeenten. En als die gemeente en die provincie er niet uitkomen, dan hebben we altijd nog het Rijk. Dan worden de knopen daardoor gehakt. Denk jij dat dit het spel gaat veranderen?
13: Nee, niet echt. Ik denk dat wat we echt nogmaals nodig hebben is gewoon praktische oplossingen waar we snel aan de slag kunnen. Kijk, het probleem is gewoon ook intrinsiek. Als jij in bijvoorbeeld lastige binnenstedelijke locaties hebt, ja, dan moet grond gesaneerd worden, er moeten bedrijven verplaatst worden, allerlei zaken. Het duurt gewoon ongelooflijk lang.
14: Je kan ook splitsen of je kan optoppen, dat soort zaken.
13: Nou ja, dat is nog even apart. We komen binnenkort met een onderzoek erover, maar...
14: Oké. Nou ja, goed. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
15: Het dilemma.
14: Nederlandse viaducten en bruggen zijn hartstikke veilig. Of ik steek mijn hand daar niet voor in het vuur. De Nederlandse infrastructuur is houtje touwtje op dit moment.
13: Dat vind ik niet.
14: Wat vind je niet? Want het is een keuze uit 2.
13: Ik vind dat...
14: Zijn ze hartstikke veilig of zeg je, ik weet het niet zo goed?
13: Ja, ik denk dat redelijk veilig is nog steeds. Laat ik het zo formuleren.
14: Taco van Hoek is hier van het Economisch Instituut voor de Bouw. Het is redelijk veilig op dit moment, maar de analyses laten toch wel zien, ook die van jullie overigens, dat het land dat zich heel lang heeft laten voorstaan op uitmuntende logistiek en een geweldige verbinding de infrastructuur heeft verwaarloosd. Hoe kan dat?
13: Ja, dat is de goede vraag. Want dit zijn natuurlijk processen die vrij lang spelen. Hè. Er wordt geld gereserveerd en dan moet de infrastructuur is vaak toch ook wel een beetje van lange adem. Dus ja, één conclusie is toch gewoon dat we niet genoeg geld ervoor gereserveerd hebben. Ook wel wat te weinig aandacht hebben gehad voor gewoon onderhoud en renovatie van zaken.
14: De afgelopen jaren, ja, decennia.
13: Ja, de afgelopen jaren. En het andere is, ja, er komt vrij veel op ons af. Dus dat is ook iets. Kijk, we zitten bijvoorbeeld bij wat dan de vervanging- en renovatieopdracht wordt genoemd. Ja, er is heel veel infrastructuur aangelegd die vervangen moet worden in de komende 10, 15 jaar. En ja, dat geeft grote opgaven die daar liggen.
14: Maar eigenlijk weet je dat natuurlijk al op het moment dat je het realiseert, als dat allemaal zo ongeveer uit de jaren 50, 60, 70 komt, dan komt ook de vervanging of het onderhoud eraan op hetzelfde moment.
13: Ja, nee, daar heeft u een punt. En het is zo dat dat komt niet allemaal onverwachts. En er wordt ook al jaren wat over gesproken, maar dat is toch maar in beperkte mate gebeurd. En we kunnen terug blijven kijken, maar dat schiet niet zo heel veel meer op. Dus we zullen toch moeten kijken, aan de ene kant, of er meer budget mogelijk is om dingen te realiseren die echt urgent en belangrijk zijn. En aan de andere kant zullen we ook slimme keuzes moeten maken om te denken, ja, niet alles kan. En ik denk dat je daar een beetje op uitkomt.
14: Ja, echt urgent, echt belangrijk. Jullie hebben zelf onderzoek gepresenteerd naar hoe Nederland het geld voor infrastructuur besteedt. Er gaat niet alleen te weinig geld naartoe, maar het geld dat er is, dat komt ook nog eens terecht bij de verkeerde projecten. Als je kijkt naar maatschappelijk rendement, dan zou je misschien toch andere keuzes moeten maken. Kun je dat toelichten?
13: Ja, nou, het komt niet allemaal terecht bij de verkeerde projecten. Maar er zijn toch nog wel aardig wat projecten waarvan je zegt die niet gunstig scoren in termen van maatschappelijke kosten en baten. En dat zou je toch eigenlijk willen. Hè? Het centrale doel moet er eigenlijk zijn maatschappelijk rendement in brede zin.
14: Dus wat is dat dan?
13: Ook, nou ja, niet alleen financieel, maar ook veiligheid en milieu en andere zaken worden daarin meegenomen. Dat je zegt, we doen die infrastructuur zodat de maatschappij erop vooruit gaat. Hè? Dat alle voordelen voor de maatschappij groter zijn dan alle nadelen die het ook, hè? En offers die daarvoor moeten worden gebracht. En het is dan wel opvallend dat je toch wel behoorlijk nog wat projecten ziet waar die kostenbatenanalyses gemaakt zijn. En waar het naar voren komt dat het niet gunstig scoort.
14: Noem eens een project.
13: Nee, dat ga ik niet doen.
14: Ik heb jullie onderzoek bekeken. Nee, ik dacht, nou ja, dat is dan interessant.
13: Ja, nee, dat ga ik niet doen.
14: Je hebt dat voorbeeld ermee genomen vandaag.
13: Ik doe nooit uitspraken over individuele projecten, want daar weet ik ook niet genoeg van.
14: Maar het gaat over wegen, het gaat over
13: spoor. Ja, het zat wat iets meer bij het spoor dan bij de wegen, wat ik me van die kostenbatenanalyses nog voor ogen heb. Maar even in algemene zin. Maar daar ligt natuurlijk wel een serieus punt. Want als je daarover gaat nadenken, dan zeg je, ja, het heeft aan de ene kant iets te maken met politieke voorkeuren. Zeg je, ja, we willen dit toch. Ja. Er zijn verwachtingen gewekt.
14: Ja, want dat lees ik ook in het rapport.
13: Verdelende rechtvaardigheid, dat soort elementen.
14: Ja,
13: maar als
14: dat?
13: Je heel weinig geld hebt, dan vind ik dat je toch nog wel eens even kritisch moet nadenken van, besteden we de euro's die we wel hebben dan ook wel echt doelmatig? Want met alleen maar extra geld gaan we de problemen ook niet oplossen. Daarvoor zijn de uitdagingen eigenlijk te groot.
14: Maar de vertaling is dan, als je zegt, we hebben toezeggingen gedaan, dat mensen, regio's, wijken dachten, hier komt de nieuwe weg, of hier ontsluiten we de boel wat beter.
13: Ja.
14: En dat je dan toch moet zeggen, dat doen we niet. En dat je dat politiek gezien eigenlijk niet kunt verkopen.
13: Ja, en dat betekent dat je, maar dat speelt ook heel sterk, niet altijd rechtstreeks met burgers, maar ook natuurlijk in relatie met gemeenten en enzovoorts. En ja, daar moet soms nee verkocht worden. Zeggen, ja, u wil het wel graag, maar het is erg kostbaar. En voor deze euro's kunnen we betere andere dingen doen. Ja. En ja, dat is nou eenmaal, bij schaarste moet je dingen verdelen.
14: Ik las in het rapport ook dat een andere conclusie is dat er soms geld dat gereserveerd is toch nog op de plank blijft liggen. Terwijl er geen overvloed aan geld is.
13: Ja.
14: Is dat dan een kwestie van administratie, van boekhouding, van het verschil tussen wat je begroot en wat iets misschien?
13: Ja, het is een kwestie van inschatting. Men houdt tegenwoordig ook wel rekening dat er in de praktijk vertragingen en dingen kunnen ontstaan, want die ontstaan eigenlijk altijd. De conclusie is, er wordt nog niet genoeg rekening mee gehouden. Dus je moet toch eigenlijk er meer rekening mee houden dat alles wat je op papier denkt te gaan uitgeven, dat niet gaat lukken. Onderuitputting noemen we het. En dat betekent dat je gewoon royaler moet inzetten. En het is zonde om dat niet te benutten, de middelen die er zijn, zeg maar. En het andere aspect is inderdaad dat je toch wat meer gaat sturen op doelmatigheid. En daar moet je ook bij bedenken dat het ook belangrijk is om aan de voorkant te denken. Als wij een grote nieuwe woningbouwlocatie, en dan komen we weer bij die nota ruimte uit straks. En daar moet ontzettend veel dure infrastructuur bij. Dat dan ook misschien de vraag rijst, ja, is dit dan de beste locatiekeuze die we kunnen doen? Veel van die kleine locaties waar wij dan wat aandacht voor vragen, niet alleen maar in aanvulling op, want nu gebeurt het heel weinig, is dat je daar heel weinig infrastructuur voor hoeft aan te leggen. Dus ook in dat soort keuzes. En ja, maatschappelijk rendement is wel belangrijk. Ik ben wat huiverig voor de gedachte dat je gaat prioriteren op basis van alleen maar categorieën. Je zegt onderhoud is altijd goed, of als het een woningbouwproject is, dan moet het altijd voorgaan.
14: Nou, minister Karremans is nu bezig met een schraplijst, begrijp ik. Die gaat dus kijken wat kan er wel, wat kan er niet. Ik zag al wat provinciale bestuurders zich ernstig zorgen maken. Die dachten, dit geld dat er dan nog is, dat gaat vermoedelijk weer grotendeels naar de Randstad en wij kunnen er naar fluiten. Is dat een mechanisme dat je wel herkent?
13: Dat weet ik niet of het daarop op uitkomt. Maar kijk, als het zo is dat er toch redelijk wat projecten zijn, soms in regio's waar het rendement gewoon niet hoog is, waar er niet veel gebruik wordt gemaakt van die infrastructuur, althans in relatie tot de kosten, ja, dan moet je daar ook kritisch naar kunnen kijken. Het enige is, kijk goed naar het maatschappelijk rendement en niet alleen naar categorieën. Dat woningbouw is altijd belangrijker dan dit, of onderhoud is altijd belangrijker dan aanleg. Er zijn aanlegprojecten die echt heel effectief zijn bij het bestrijden van congestie in de toekomst. En dat zijn ook dingen die we wel graag willen. En natuurlijk, onderhoud moet je ook doen.
14: Ja. Hè, want dat kun maar zo'n opgave, het ging in de Tweede Kamer de afgelopen maanden over, ik dacht 80 miljard tot 2040.
13: Ja.
14: En waar je dat dan vandaan haalt. Ja. Schrik jij daarvan? Of is dat ook een beetje natte vingerwerk?
13: Nou, kijk, die berekeningen hangen natuurlijk samen met de normen die je stelt. Dus zo moet je het wel zien.
14: Als we allemaal bereid zijn wat in te leveren.
13: Het is niet een natuurwet. Kijk, je hebt natuurlijk programmeringen, bijvoorbeeld bij het onderhoud. En dan, want daar zijn we net naar het kijken. Dat is misschien wel interessant. Is dat je zegt, wat zijn nou eigenlijk de consequenties als je bepaalde investeringen niet doet? Is het erg als het onderhoud op een aantal punten een paar jaar wordt opgeschoven? Of gaat dat pas echt knellen als je het 5 of 10 jaar moet uitstellen? Welke renovaties?
14: Daar komt een onderzoek over naar buiten.
13: Daar zijn we nu druk mee bezig. En we hopen dat dat ook helpt bij die prioritering enzovoorts. Dus ja, je had het net steeds over onafhankelijkheid en zo. Wij proberen ook wel gewoon de relativering aan te brengen. Een van de conclusies is, je zegt, het kan ook een stuk doelmatiger dan wat er nu is. Er zijn andere partijen die alleen maar zeggen, er moet veel meer geld bij. Dus we proberen wel die beide kanten dan in beeld te brengen en zeggen, kom je nou een beetje tot verstandig beleid.
14: Verstandige woorden van Taco van Hoek het afgelopen half uur, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dank voor je komst.
13: Graag gedaan.
14: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Shimo Verbaan. Hij is de eigenaar van horeca-uitzendonderneming 4 Parties en nam recent mise en place over. En heeft nog te maken met de Dutch Grand Prix dit weekend. 1300 collega's van hem lopen daar rond. Als je er meer over wil weten, luister gerust naar de Top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten. Homegrown.

0: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Dat komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis, de wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde hij Pro en Ja 21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
10: Dankjewel Wouter.
9: Kort de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, noodweer.
10: Ja.
9: Dat is hier wel vaker voorbijgekomen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben, en ik heb mijn belletje al in mijn handen, over putatief noodweer.
10: Ja.
9: En wat is dat?
10: Nou, nog even in het kort. Kijk, noodweer, juridisch gezien, het is gewoon het recht op zelfverdediging. Ja.
9: Iemand geeft mij een klap en ik geef hem een klap terug.
10: Ja, nou, zo simpel is het dus weer net niet. Want het moet gaan om een, zoals wij dat noemen, een ogenblikkelijke aanranding. Of een ogenblikkelijk dreigende aanranding.
9: Dus geeft hem gelijk een klap terug.
10: Nee, maar goed, de klap moet eerst komen. Vervolgens moet het noodzakelijk zijn je daartegen te verdedigen.
9: Ja.
10: Dus dat je niet weg kan of wat dan ook. Dus dat je je echt moet verdedigen. En dan moet je reactie moet, in eerste instantie ook proportioneel zijn. Dus ja. Als jij mij een klap op mijn bek geeft, dan kan ik niet mijn wapen pakken en je 3 kogels door je hoofd schieten. Dat is disproportioneel.
9: Dus, en wat is dan proportie? Dat is aan de rechtbank. Dus stel, jij geeft mij een klap en ik geef je een paar klappen terug. En terwijl je op de grond ligt, geef ik je ook nog eens even een lekkere trap in je ribbenkast.
10: Ja.
9: Dan zitten we alweer op een hellend vlak.
10: Ja, we zitten op een hellend vlak. Ja. Kijk, en het mooie van dat hele noodweer is dat het heel erg afhankelijk is, de beoordeling van de feiten en omstandigheden van het geval.
9: Ja.
10: En nog even 1 ding daarnaast. Als je dus disproportioneel reageert, dan kun je nog steeds wel een beroep toekomen op noodweerexces. En dat betekent eigenlijk dat er sprake moet zijn van een aanranding die tot dusdanige gemoedsopwelling heeft geleid, dat je van daaruit disproportioneel reageert. En dan hebben we dus putatief noodweer.
9: Ja, ik ga toch nog een keer bellen.
10: Wat is putatief noodweer, daar gaan we het vandaag over hebben, is eigenlijk als je dwaalt over die ogenblikkelijke aanranding, over die aanval die plaatsgevonden heeft. Het kan natuurlijk dat jij denkt dat je aangevallen wordt, bijvoorbeeld met iemand met een wapen. Jij pakt jouw wapen en je schiet hem dood, maar later blijkt dat hij helemaal geen wapen heeft. Dan kan het onder omstandigheden zo zijn dat jij verschoonbaar gedwaald hebt, dus je vergist hebt over het feit dat je wordt aangevallen, en kan jou dus nog steeds een beroep worden toegekend op putatief noodweer.
9: Ja, dus dat is, maar dat is eigenlijk ook wel dan toch vrij simpel te zeggen. Ja, ik heb hem een pomp verkocht, maar ik dacht dat hij me ging aanvallen.
10: Ja, maar kijk, voor dat hele noodweer, als je dat verweer voert als verdachte en als advocaat, betekent dat de rechtbank of het hof, die moet dat aannemelijk vinden. Dus als jij je beroept op putatief noodweer, want ik heb gedwaald, me vergist over die aanval, dan zul je daar wel feiten en omstandigheden onder moeten leggen dat die rechtbank kan zeggen, ja, dat vind ik aannemelijk.
9: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak.
10: Nee, en daar komt bij, dat is wel het mooie, het is zo afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, en het is eigenlijk ook heel erg afhankelijk van wie er, ja, welke rechters je hebt. De een zal er anders naar kijken dan naar de ander.
9: We gaan naar de zaak.
10: Ja.
9: Een man uit Bad Hoeverdorp staat op 26 februari 2019 voor zijn huis te kletsen met zijn buurman. Op dat moment heeft hij zijn dochtertje van 1 op zijn arm. Wanneer er 3 mannen komen aangelopen, geeft de man zijn dochtertje in de handen van de buurman. Hij loopt resoluut naar zijn auto en haalt een vuurwapen tevoorschijn. Daarmee schiet hij 2 keer op een 27-jarige Amsterdammer en raakt de man daarbij in zijn knie. Het Openbaar Ministerie klaagt de schutter aan voor poging tot doodslag. De man beroept zich echter op zelfverdediging. Hij zou al maanden worden bedreigd en afgeperst en zou doodsbang zijn geweest. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Vincent Poelmeijer uit Amsterdam. Welkom, Vincent.
8: Dank, leuk om hier te zijn.
9: Wij werden getipt over deze zaak door iemand van jouw kantoor en die zei, we hadden het erover tijdens de lunch en volgens ons is dit een echte napleitenzaak. Vertel. Nou, dat ga je natuurlijk zo doen, maar wat even een tipje van de sluier.
8: Ik ben niet de eerste van kantoor die hier zit.
9: Nee, Jan-Hein Kuipers is geweest.
8: Klopt, Tony Boersma is
9: Tony
8: geweest.
9: Tony Boersma.
8: Tim Scheffer is geweest.
10: Ja. En jij dacht, wanneer mag ik eens
8: Ik dacht, wanneer mag ik? En toen kwam ik inderdaad op de dag van dit arrest, hoorde ik de uitslag. En toen dacht ik, je denkt er stiekem wel eens over na. Als zou ik gevraagd worden als vierde van kantoor, met welke zaak kan er komen? Je moet 3 kwartier toch over vol kunnen praten. Het moet onherroepelijk zijn. Iets als, de echte liquidatiezaken moet je misschien ook een beetje links laten liggen. En toen kreeg ik deze en toen dacht ik,
9: dit zou er wel eens eentje kunnen zijn.
10: Nou ja, voor de luisteraar misschien wel van belang. Hè? Ik bedoel, wij worden wel vaker getipt en dat mag ook. Want zo komen we ook eigenlijk wel vaak op hele mooie verhalen.
9: Juridische snoepjes.
10: Ja, dat anderen zeggen, je moet die eens vragen met die zaak. Dus we verwachten er heel veel van, Vincent.
9: Hoe kwam de zaak bij jou terecht, Vincent?
8: In alle eerlijkheid kwam het bij een kantoorgenoot van mij terecht. Ja. Dus hij heeft gevraagd om Kuipers, de voorkeursadvocaat, heeft hij om gevraagd.
9: Jan-Hein Kuipers, de patroon.
10: Wie is dat?
9: De patroon van het kantoor. Ja.
8: Precies. Een van de eerste die hier geweest is en die bij jullie in de aflevering. Ja. En hij was op dat moment niet beschikbaar. En wij zien ook de melding. Wij kunnen op kantoor de meldingen zien die bij Jan-Hein binnenkomen. Ik zag die melding en ik zie daar inderdaad 45287. Nou, dat is hier eerder aan de orde geweest, maar dat is inderdaad een melding van poging doodslag.
10: Dan gaat je hartje iets sneller kloppen.
8: Dan hebben we het over dat advocatenhartje, zeker. En toen dacht ik, daar moet ik heen.
9: Die is van mij.
8: Die is van mij. Maakt me niet uit hoe laat het is. Die trek ik naar me toe en die ga ik doen.
10: En heb je toen meteen, zoals dat vaak gaat, de recherche. Maar kijk, een poging doodslag. Dat kan uiteindelijk ook echt iets, ja, een bagatel blijken. Hè, om het zo maar te zeggen. Ja, dat de politie, zeg maar, in eerste instantie net nadat iets gebeurd is, het als een poging doodslag, zeg maar, op die melding zet. Maar dat het uiteindelijk eigenlijk gewoon een feit is wat nauwelijks een mishandeling is geweest. Dus heb jij toen de recherche gebeld van, hé jongens, wat is hier aan de hand, voordat je naar het arrestantencomplex ging?
8: Ja, dat is natuurlijk stap 1. Ja. Eerst de recherche bellen, vragen wat er volgens hun gebeurd is of wat de casus is. Wat ik deze keer aan specifieke informatie heb gekregen, volgens mij wel van, nou, er is een schietpartij geweest en wilden ze voor de rest niet zo heel veel loslaten. En stap 2 is dan, tenminste, ik weet niet of jij dat doet, maar met de informatie die de recherche geeft, ga je kijken of je daar al iets over kan vinden in het nieuws.
10: Ja.
9: Dat doe je, oh ja, dat doen jullie. Dan zitten jullie even op Google of www.parool.nl van, is er iets?
10: Het komt eigenlijk best wel vaak voor dat er, zeg maar, zeker als het niet, zeg maar, bij mij in de buurt gebeurt, hè, maar ergens in Brabant bijvoorbeeld.
9: Ja.
10: En dat je echt geen flauw idee hebt, maar dat er kennelijk een heel groot incident is geweest, bijvoorbeeld in Den Bosch. Ja, dan ga ik even kijken van, wat is er te lezen. Kijk, het belangrijke is, op het moment dat jij met je cliënt gaat spreken voor de eerste keer, hoe meer informatie je hebt op dat moment, hoe beter. Want ja, je moet hem adviseren van, hoe gaan we dat eerste verhoor in.
9: En, dus jij stroopte Google af en wat vond je?
8: Volgens mij een klein artikeltje van Noord-Holland Nieuws inderdaad, dat er in Bad Hoeverdorp iemand beschoten zou zijn. Maar ja, dat moet je dan wel nog maar weer zien te koppelen aan deze zaak. Het feit dat je hebt informatie van de recherche en je kan iets vinden op internet, maar het moet net maar wel weer kloppen. Het geeft in ieder geval een nieuw puzzelstukje om met cliënt het gesprek aan te gaan zodra je bij een cliënt bent.
9: Dan kom je binnen in dat arrestantencomplex. Wie trof je daar aan?
8: Ik trof Anthony daar aan. Ik heb met hem afgesproken voorafgaand aan de uitzending dat ik zijn voornaam gewoon in de uitzending mag gebruiken. Dat noem ik er maar even bij.
10: Hoe oud was hij ongeveer?
8: Dat is een gewetensvraag.
10: Oh.
8: Ik dacht dat hij van, nou, ik moet het uit mijn hoofd zeggen. Ik dacht dat,
10: ja, maar om en nabij.
8: Ja, ergens in de 25 denk ik dat hij toen was, zoiets. Dus een jonge gozer. Vriendelijk in contact. Maar tegelijkertijd ook wel terneergeslagen en boos over het feit dat hij daar zat.
9: Maar wacht, bestreed hij dat hij had geschoten?
8: Nou, ik ben met hem het gesprek ingegaan. Ik zeg, joh, je wordt verdacht van een best wel ernstig strafbaar feit. Althans, op de melding staat poging doodslag. En dan leg je uit van, nou, dat wil nog wel eens door de recherche ook groter gemaakt worden dan het is. Jij zegt, ik ben boos over het feit dat ik hier zit.
10: Wat is er gebeurd?
8: Vertel me eerst maar eens jouw kant van het verhaal. Vertel maar eens, wat is er gebeurd volgens jou? Als je dat wil. Als je het niet wil, is het ook goed. Even goede vrienden, want je kent elkaar in dit 5 minuten. Maar ik vraag altijd van, joh, dit is wat de politie neerlegt. Vertel mij maar wat je daarover wil vertellen, vraag ik dan.
9: En kon, want ik bedoel, je zegt het net zelf, Vincent. Je kent elkaar eigenlijk 5 minuten. Kwam eigenlijk gelijk al dat verhaal? Of wat vertelde hij?
8: Nou, ik heb dat, die boosheid, want hij zat daar heel boos en hij zegt, ik heb iets gedaan wat ik zelf ook niet heb gewild.
10: Was het overigens, sorry, was het net daarvoor gebeurd of niet?
8: Nee, een dag of 3 tot 5 was het er volgens mij daarvoor. Dus het heeft zich plaats gehad en daarna heeft hij zichzelf een beetje ontrokken uit de situatie. Was hij wel van plan om zichzelf te gaan melden, maar dat heeft de aanhaling.
9: De politie was hem voor. Nou, kijk, dit is nou, hem voor. Jongens, dit is dus een beetje advocatenpraat voor. Ja, nou ja,
10: hij moest even tot rust komen.
9: Ja.
8: Precies.
9: Ja. Hij had, ik bedoel, hij is natuurlijk gewoon nadat hij die vent heeft neergeschoten, is hij er vandoor gegaan en later is hij door de politie opgepakt.
8: Ja.
9: Zo zeg ik het even in journalistentaal.
8: Dat is journalistentaal, maar Kent heeft wel altijd van meet af aan gezegd, ik was voornemens om mij te gaan melden.
9: Okay.
8: Maar ook vanwege het onderliggende conflict en wat er is gebeurd. Ik weet natuurlijk niet wat voor represailles ik op mezelf afroep. Dus ik ga er nu heel even vandoor.
9: Jij zit met hem in die spreekkamer.
8: Ja.
9: Hij is boos.
8: Ja.
9: Hij zegt, joh, ik ben niet trots. Ik heb het nooit gewild. Maar begreep je wel dat hij, ik bedoel, als je verdacht wordt van iemand neerschieten, ja, dan moet je wel even blijven.
8: Ja. Ja, nou dat, ik heb hem eerst eens gevraagd. Nou, van, nou, jij zegt, ik heb dit niet gewild en ik ben heel boos. Vertel maar eens wat er is gebeurd. En hij heeft toen tegen mij gezegd, ik wil je best in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd. En hij zegt, nou, ik ben eigenlijk al 2 maanden lang ben ik bedreigd, ben ik afgeperst. zijn ze bij mijn huis geweest. Hebben ze mijn vriendin opgezocht. En ik heb op enig moment me zo bedreigd gevoeld dat ik mezelf genoodzaakt heb gezien om een vuurwapen aan te schaffen. En op die bewuste dag werd ik benaderd door die drie heren die mij bedreigen, die mij afpersen. En zag ik geen andere uitweg dan te schieten.
9: Goed. Ook dit verhaal, hè, ik bedoel, dit is even in de noten op het verhaal, dat roept natuurlijk wel enige vragen op. Namelijk ten eerste van, waarom werd hij dan afgeperst? In welke, wat voor milieu speelt dit zich dan af, dat hij werd afgeperst?
8: Ja, dat de sfeer die er hangt, of de zweem die er natuurlijk ook door het OM wordt gecreëerd, is dat hij in het criminele circuit zit. Want hij is degene die een vuurwapen heeft. En dus zal je wel in het criminele circuit of in een drugs zien bevinden.
9: Ja, want ik bedoel, dit verhaal, Chris, ik kijk ook even naar jou. Dat klinkt ook wel een beetje als iemand die zich in kringen beweegt, waar dus het norm... Laat ik het zo zeggen, ik moet even diplomatiek formuleren. Dit verhaal klinkt natuurlijk ook als een verhaal wat zich in een zeker milieu afspeelt.
10: Ja. Maar ja, maar even ook voor het goede begrip, hè. Eigenlijk is het ook weer niet zo heel erg relevant. In die zin dat ook, zeg maar, dat ook in dat milieu jou gewoon een beroep op noodweer of noodweerexces kan toekomen. Dus het feit dat jij in je bepaald milieu begeeft waar, zeg maar, eerder misschien conflicten ontstaan, hè, of dit situaties, is op zichzelf niet relevant voor de vraag, komt iemand een beroep toe op noodweer of noodweerexces?
9: Ja, nee, oké, okay, maar omdat hij zegt, joh, ze zijn bij mijn vrouw geweest, dan betekent het dus dat er wel een soort met van hoogoplopend conflict gaande was. Kon hij je iets vertellen over de achtergronden van dat conflict?
8: Dat heb ik, zeg maar, dat moment zelf nog niet van hem gehoord. Kijk, je hebt inderdaad, wat ik net al zei, je kent elkaar 5 tot 10 minuten. Het is, ja. Hij heeft wel een voorkeursadvocaat opgegeven, maar ik had hem daarvoor nog nooit gezien of gesproken. En je moet dan wel een vertrouwensband gaan opbouwen met zo iemand.
9: Ik heb een verjaardagsvraag. Ja. Dan werk jij natuurlijk op het kantoor van de grote Jan-Hein Kuipers. Dan wordt iemand aangehouden die zegt, ik wil Jan-Hein Kuipers. En dan staat daar Vincent Poelmeijer.
8: Ja.
9: Is dat dan, zie je dan, zijn ze dan niet een beetje dat ze zeggen, hé, maar ik wilde eigenlijk Jan-Hein Kuipers. Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk wel wat ze verwachten, toch? Een beetje.
8: Of, ja, je stelt hele leuke gewetensvragen.
10: Nou, het is geen geweten. Ik ken dezelfde situatie, hoor. Ja. Ik heb hem vaak genoeg meegemaakt.
8: Toen ik nog stagiair was, vond ik dat inderdaad heel moeilijk. En heb ik echt wel momenten gehad dat er werd gezegd, ja, leuk, maar ik vraag gewoon om Jan-Hein Kuipers. En dat ik dan echt een half uur lang eerst het gesprek...
9: Maar ik kan ook gewoon goed jou helpen.
8: Ik kan het ook. Wat Jan-Hein kan ik ook.
10: Ik ben beter dan Jan-Hein, hoor. Ja,
8: dat zou ik niet zeggen.
10: Maar ik heb het zelf natuurlijk ook best wel vaak gehad. Hè? Toen ik bij het kantoor van Bedit Fiek en Nico Meijering werkte, Leon van Kleef. Ja, ging ik heel
9: vaak... Willem Meijering. Oh, wie ben jij?
10: Daar ging ik heel vaak op meldingen af natuurlijk ook, die aan hun gericht waren. Ja. En soms heb je mensen... kijk, en soms doe je die melding ook omdat zij niet kunnen, en om de zaak vervolgens weer af te geven. Maar soms, ja, als die vertrouwensband ontstaat en ze hebben vertrouwen in je, en de rest heeft het druk, ja, dan kan je die zaak meenemen.
9: Hè? Ja, dus, ja.
10: Ja, het kan wel eens een dingetje worden, soms niet, soms wel. Maar kijk, het is aan jou natuurlijk om te laten zien van, ik ben heel goed. Ja, Nico of Jan-Hein, die kijken mee, weet je, als er overleg nodig is, geen enkel punt. Kijk, dit is een beetje de springplank, hè, waar je, als je bij zo'n kantoor gaat werken, dat hebben we allebei, ja, die je nodig hebt, zeg maar, om in die zaken te groeien.
8: Ja, het is graag of niet, hè? Ja. Ik heb dat op een gegeven moment ook wel. Zitten er types tussen waar tegen je zegt, ja, oké, je wil Jan-Hein, ja, prima, maar Jan-Hein is maandag beschikbaar. Het is nu vrijdagavond 6 uur. Maandagochtend 9 uur kan niet er zijn. Als jij tot die tijd hier wil zitten en niet wil verklaren, niet wil luisteren, dikke prima. Ja. Veel plezier mee. Jouw wedstrijd, niet mijn wedstrijd.
10: Mag ik even?
9: Zeggen ze, nee, Vincent, wacht, ga nog even zitten.
8: Blijf toch maar zitten.
10: Mag ik even terug toch even naar dat eerste gesprek? Hè? Want het is wel van belang. Kijk, mensen moeten zich ook realiseren, je hebt niet zo heel lang de tijd.
9: Nee.
10: Hè? En als advocaat weet je niet zoveel. Je kent die jongen niet. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Hij vertelt jou een verhaal. Hij vertelt je op dat moment wel, zeg maar, in grote lijnen een soort van noodweerverhaal.
8: Ja.
10: He? En jij moet hem dan gaan adviseren. Hey, wat gaan we nu doen bij de politie zometeen?
8: Klopt. He?
10: Zonder dat je eigenlijk alles precies weet en ook niet weet wat de politie in handen heeft.
8: Klopt.
10: En heel ja, hard gezegd, je weet ook niet of je op dat moment of je cliënt kan geloven. He? Omdat je kent hem niet.
8: Nee.
10: Wat heb je geadviseerd?
8: Ik heb met hem besproken van, joh, als het klopt wat je zegt, dat zeg ik bewust op die manier, als het klopt wat je zegt, dan zit hier in potentie een escape. Ik kan het je niet beloven, dat doe ik niet. Want het is uiteindelijk aan de rechter. Maar als het klopt wat je zegt van ik ben bedreigd, ik ben afgeperst en ik zal geen andere uitweg dan schieten, dan zit daar een escape. Maar dan moet je wel gaan verklaren. Hoe eerder, hoe beter. Ja. En zeker bij noodweer is het gewoon hoe eerder, hoe beter.
9: Dus eigenlijk heb je tegen hem gezegd, joh, we gaan straks dat voorin. Vertel wat je... Eigenlijk is het slimst om nu gewoon te praten.
8: Ik heb even gepolst wat hij zelf zou willen ook. Want hij zegt, ik ben ontzettend boos. En ik heb hem gevraagd, ik heb hem voorgehouden. Als het gaat over noodweer, moet je verklaren. Maar wat wil je zelf? En toen zei hij, ja, Amahoula, ik vind het fantastisch met je. Maar ik ga helemaal niks. Ik ben ontzettend boos. Ik heb melding gemaakt bij de politie van het feit dat ik bedreigd word. Ik heb dit eerder aangekaart. Ik wilde eigenlijk aangifte komen doen. En toen hebben ze gezegd, nou, we maken er een mutatie van in het systeem. En we horen het wel als u nog een keer belt. En nou ben ik in de situatie. Dus ik heb er melding van gemaakt. En dan kom ik vervolgens in een situatie waarin ik zelf niet heb willen zijn. En dan moet ik gaan verklaren hoe het zit. Amahoula, zoek het maar uit. Los het zelf maar op.
9: Dit lijkt me ingewikkeld als advocaat. Kijk ook van jou, Chris. Je weet gewoon, het beste is...
10: Moet even klaren.
9: Ja.
10: Hoe eerder, hoe beter. He, want als jij wil dat jouw noodweerverhaal aannemelijk wordt gemaakt... Ja. Dan moet je niet later het verwijt kunnen krijgen... dat je het hebt afgestemd op het dossier of wat dan ook. Je moet meteen all-out gaan, want dat is de beste manier. Ja, dit is vervelend. Maar tegelijkertijd kun je ook denken... als ik even heel vals denk, Vincent, of als hoe advocaten denken... het is ook niet erg om heel even af te wachten... wat er in zo'n eerste verhoor aan...
9: Precies. Voor de luisteraars, Vincent knikt instemmend.
8: Ja. Zeker.
10: Je moet niet onderschatten hoe lastig het is voor een advocaat... om zo'n advies te geven, wat best wel doorslaggevend is...
9: Luisteraars, Vincent knikt instemmend.
8: Ja. Zeker.
10: Je moet niet onderschatten hoe lastig het is...

0: je dan zonder dossier in dat eerste half uurtje wat je met die verdachte hebt, moet dat er wel goed uitkomen.
1: Maar goed, dat eerste verhoor dan?
0: Gezwegen.
1: En wat kwam er iets naar voren in dat eerste verhoor dat je dacht van, nou, dat noodweerverhaal van mijn klant, dat wordt niet direct weersproken van wat ik nu hoor.
0: Nou, maar ze hadden nog niet heel erg de achtergrond van die bedreiging en die afpersing. Ze hadden wel zijn vriendin gehoord en ze hadden van zijn vriendin al wel gehoord van dat er mensen aan de deur zouden zijn geweest. Maar zijn vriendin wist ook niet de exacte achtergrond van wat er speelde.
2: Was die mutatie er inderdaad bij de politie?
0: Nooit gevonden, nee.
2: Ah, dus hij zegt, ik heb de politie gebeld, maar daar is geen bewijs van. Nee. Okay.
1: Wat kwam er nog meer uit die verhoren? Ik bedoel, die vriendin is gehoord, maar waren de camerabeelden, andere getuigen?
0: Beelden in het eerste verhoor nog niet, maar ze lieten wel een beetje doorschemeren. Van joh, Greg, ken jij die en die? En dat was dan de naam van de buurman. Dus het werd gaandeweg het verhoor, werd het wel duidelijk dat ze echt wel de juiste schutter te pakken hadden, zeg maar. Dat ze echt wel wisten, hij is daar geweest. Ja, zijn buurman heeft gewoon gezegd, hij was hier. Ja. Dat ze lieten wel puzzelstukjes vallen van, nou, wij weten prima dat jij daar bent geweest en wat daar is gebeurd.
2: Wat is het moment dat jullie samen hebben besloten van, joh, we gaan nu wel iets vertellen?
0: Uiteindelijk bij de rechtercommissaris. Dus dat is 3 dagen later.
2: Ja.
0: Nadat de inverzekeringstelling is afgelopen, als de officier van justitie wil dat je langer vast blijft zitten, dan moet je naar de rechtercommissaris voor de bewaring.
2: Ja.
0: En op dat moment krijg je ook een klein voorgeleidingsdossier. En dat gaf voor mij ook de basis om verder te bouwen aan dat vertrouwen. Om tegen Anthony te zeggen van luister, dit eerste gesprek heb je tegen mij gezegd, ik word bedreigd, ik word afgeperst, ik geloof je daarin, maar we hebben daar nu ook een stukje onderbouwing voor. Je vriendin is nu gehoord als getuige, die zegt inderdaad, er zijn mannen hier aan de deur geweest. En ik heb al een tijd lang het gevoel bij Anthony dat er iets niet klopt. Heeft ze ook gezegd dat hij zich niet goed in zijn vel zit. Hij heeft er wel iets over losgelaten, maar niet heel veel. Er is nog een buurman is er gehoord als getuige, of een andere buurman die daar in de wijk woonde, die bleek politieagent te zijn.
2: Dus dat die is zei zelf al,
0: precies. Ik heb hier die auto waar het slachtoffer of aangever in zat, die heb ik hier vaker in de buurt zien rijden. Dus er zaten genoeg haakjes om op dat moment te gaan verklaren.
2: Oh, daarmee had hij natuurlijk dan wel ook een beetje, dat klinkt een beetje gek, maar een soort gemiddel van geluk dat er dan een politieman in de buurt woont die goed oplet.
1: Maar waren die slachtoffers eigenlijk achterhaald? Of dat slachtoffer?
0: Het slachtoffer is niet heel ver. Ik probeer het een beetje met alle eerbied naar het slachtoffer te zeggen, maar die is niet heel ver gekomen. Want die is natuurlijk in zijn been geschoten.
1: Ja.
0: En die is hinkend de straat uitgegaan. En uiteindelijk heeft volgens mij die buurman die politieagent bleek te zijn, heeft zich over hem ontfermd en een ambulance gebeld en dat soort dingen. Dus die is niet heel ver gekomen. Maar die andere twee, die hebben de benen genomen.
2: Ja. Jouw cliënt, die gaat vertellen wat er aan de hand is. Wat vertelde hij?
0: Hij heeft bij de rechtercommissaris heeft hij vanaf dat moment inderdaad verteld, ik ben 2 maanden lang bedreigd. Ik ben 2 maanden lang afgeperst.
2: Ja.
0: Ik heb er is een vriend van mij. Dat is een gezamenlijke kennis van de aangever en van mij. Die heeft een probleem veroorzaakt. Die heeft de benen genomen. En aangever weet dat ik die jongen ook ken. En die houdt mij nu verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van die gezamenlijke kennis van ons die de benen genomen heeft.
2: Even voor mijn beeld. Hoeveel geld ging dat ongeveer?
0: Schrik niet. 3000 euro.
1: Ja.
0: 3000 euro.
1: Ja, je weet hoe het gaat tegenwoordig, Wout.
2: 3000 euro, dat is een hele hoop heisa om 3000 euro dan.
1: Maar wat voor incidenten waren er geweest daarvoor?
0: Vanaf de RC heeft hij verhaal verteld wat er vanaf het begin af is gebeurd. Dus hij zegt vanaf ongeveer de jaarwisseling vlak daarvoor, het feit zelf was 26 februari, vanaf de jaarwisseling ben ik verantwoordelijk gehouden. Dus ze hebben bij mijn werk gestaan, ik ben opgehaald vanaf mijn werk, ze hebben bij me thuis gestaan, ze hebben mijn scooter afgepakt en later weer teruggegeven als een soort onderpand. En ook ze hebben naar mijn werk gebeld om mijn rooster te achterhalen. Toen ze eenmaal mijn rooster hadden, toen zijn ze naar mijn werk gekomen. Toen moest ik instappen in een auto. Toen hebben ze rondjes met me gereden en me vrij duidelijk gemaakt op niet mis te verstaande wijze dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor dat geldbedrag van 3000 euro.
2: Is dat ook onafhankelijk vastgesteld dat het om 3000 euro ging? Of is dat gewoon het verhaal van zijn cliënt? Daar is niet iets tegenover gezegd dat het ging om meer.
0: Nee, want
2: ik vind het zo extreem voor 3000 euro.
0: Ja, maar van ja, Maar er zijn wel berichten gevonden waaruit dat bedrag

0: mag ook blijkt. Want oh, de telefoon van de aangever is op de plaatsdelict achtergebleven. Ja, en die is geopend. Dus daar bleek dan wel.
1: En had hij ook al eerder wapens bij hun gezien?
0: Ja, zeker. Een van die rondjes die ze gereden hebben, is er een vuurwapen tegen zijn hoofd aangezet. En later is hij nog een keer opgewacht, moest hij nog een keer mee. En toen zijn ze naar de pinautomaat gegaan. Dat was de 28e januari. Maar toen, daarom heeft het feit zich op 26 februari afgespeeld. Want toen was de salaris al op. Die kreeg hij op de 26e, 28e januari naar de pinautomaat. En toen bleek de 28e januari zijn salaris al op te zijn. Want hij had zijn rekening betaald en een deel doorgestort. Dus daar, hij zat in die auto met een vuurwapen. En toen bleek zijn rekening leeg.
2: Zo. Ja. Straks in Napleiter hoor je hoe een man iemand op klaarlichte dag in zijn been schoot. Hij vertelde later zo bang te zijn geweest dat hij schoot om zichzelf te verdedigen. Maar de andere partij bleek helemaal geen wapens bij zich te hebben.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
4: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
5: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
4: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
6: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
12: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
11: Dus we zijn nog niet verloren.
13: Want daarvoor luister je de grote techshow.
12: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
13: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
14: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Dat komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis, de wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde hij Pro en Ja 21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
16: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Je bent weer terug bij Napleiten met strafadvocaat Vincent Poelmeijer.
17: Oké, dit is zijn verhaal. Het verhaal wordt ondersteund door wat bewijzen. De camerabeelden zijn er, toch?
0: Ja.
17: Waren er. Die berichten op de telefoons. Hebben ze die twee andere mannen uiteindelijk kunnen achterhalen die daarbij geweest zijn?
0: Ja, want ze hebben, daar hebben ze bij de rechtbank niet zo heel veel mee gedaan. Heeft de officier van justitie heeft dat een beetje gelaten voor wat het was. Maar in de auto van de aangever zijn 3 telefoons gevonden. Overigens in de jaszak van de aangever ook het legitimatiebewijs van mijn cliënt. Wat ook weer een linkje is om te zeggen hoe komt hij eigenlijk aan het legitimatiebewijs.
17: Had hij afgepakt.
0: Had hij afgepakt. Maar ook er waren 3 telefoons aangetroffen in die auto waarvan aangever zei die zijn alle 3 van mij, maar ik ga de code niet geven. En vervolgens heeft de recherche gewoon die telefoons opengemaakt. En daar zaten, konden ze vrij duidelijk aanwijzen, die is van aangever en die is van die, die is van die.
1: Er zijn nog 2 belangrijke punten wat mij betreft waar ik vragen over heb. Want hij heeft natuurlijk op enig moment zelf een wapen aangeschaft. Of verkregen.
0: Ja.
1: Wat was zijn verhaal daarover?
0: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
1: Ja. En op de, zeg maar, op de dag zelf, hij staat daar buiten met zijn dochter op zijn arm. Ja. Hè? Die 3 mannen komen op hem af.
17: Hij staat te kletsen met de buurman.
1: Was hij nou in een veronderstelling dat zij, heeft hij nou een wapen gezien? Of wat was nou zijn verhaal over wat daar exact was gebeurd?
0: Ja, dus hij staat te praten met de buurman. En de buurman die zegt tegen hem, komen die voor jou? Zijn dat vrienden van jou? Ze zien er niet zo heel vriendelijk uit. En op dat moment, hij staat met zijn rug naar die 3 heren toe. Hij draait zich om. En de buurman heeft daarover verklaard. Ik zie zijn gezicht eigenlijk gelijk bleek worden. Ik zie de angst op zijn gezicht en hij herkent die 3 heren. Ze komen op hen af. 2 blijven staan in de buurt van de buurman. Hij zegt inderdaad tegen de buurman iets van bel de 112. En hij geeft zijn dochtertje aan die buurman. En op dat moment, terwijl die 2 blijven staan, ziet hij erbij, denkt hij, want uiteindelijk is, loop ik een beetje op de zaak vooruit, maar is er door de rechtbank vastgesteld en door het hof ook dat er geen vuurwapens in het spel zijn geweest. Maar hij denkt op dat moment bij een van de 2 heren die blijft staan, ziet hij een zilveren revolver in de broeksband, meent hij te zien. En aangever die op hem afkomt. En bij aangever ziet hij in zijn broeksband, zegt hij, denkt hij, een zwart voorwerp waarvan hij dat op dat moment denkt te kunnen herkennen
1: als een wapen.
0: Als een wapen.
1: En dan gaat hij naar zijn auto?
0: Ja, dus aangever komt op hem af. Cliënt die stapt naar achteren. Die loopt op een gegeven moment naar zijn auto toe. Doet de deur open. Pakt daar het vuurwapen uit de auto. En aangever blijft op hem afkomen. Cliënt die strekt zijn arm naar aangever toe. En in zijn perceptie blijft aangever op hem afkomen. Hij schreeuwt nog iets in het Surinaams. Dat zei cliënt zelf. Ik schreeuwde iets in het Surinaams. Voor zijn gevoel bleef cliënt of aangever op hem afkomen. En op dat moment hij zegt, ik zie geen andere uitweg. En ik schiet bewust gericht schuin naar beneden. In eerste instantie naast hem. En in een fractie van een seconde. De politie heeft op basis van de beelden hebben ze vastgesteld dat er tussen het eerste en het tweede schot 1,7 seconden zit.
17: Ja, dat is bam, bam.
0: Dat is echt bam, bam. Dus hij schiet eerst links. En op dat moment heeft hij het idee van, nee, hij deinst niet achteruit. Bij het tonen van het wapen deinst hij al niet achteruit. Hij blijft op me komen. Hij heeft een wapen in zijn broeksband. Hij schiet er schuin naar beneden. Bam, er links naast. Hij blijft op me afkomen en bam, in zijn knie.
1: En zeg maar, dit blijkt ook uit de camerabeelden. Deze feitelijke gang van zaken.
0: Nou, daar valt over te twisten.
17: Man. Laten we eens even de zitting. Hè? Want je ging de eerste de zitting in. Was jij zeker dat het noodweer dat kansrijk was?
0: Nou ja, ik heb bewust bijna alle varianten wel bepleit. Dus noodweer, dan wel noodweer excess, dan wel putatief noodweer excess. Ja. Ja,
1: het hele rijtje.
0: Het hele rijtje eigenlijk, ja.
1: Maar eventjes qua City, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft dit verhaal verteld bij de RC. Ja. Ik neem aan dat hij later nog hoort, bij de politie ook. Dat er na de onderzoek is gedaan. Hij bleef al vastzitten, toch?
0: Hij is er op de eerste proforma is hij eruit gegaan.
1: Okay,
0: ja, ondanks de 12-jaarsgrond.
1: Ja.
17: Even de 12-jaarsgrond voor de mensen die het niet weten.
0: De 12-jaarsgrond. In hele simpele termen is het op het moment dat je wordt verdacht... van een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf of meer op staat... Ja. En de geschokte rechtsorde. Dus er moet ook een redelijke vrees ontstaan dat op het moment... dat hij dat cliënt vrij zou komen... dat eigenlijk de hele maatschappij over die beslissing heen zou vallen...
17: Ja.
0: Is dat een zelfstandige reden om iemand langer vast te zetten. En hij werd natuurlijk verdacht van poging doodslag. Het schiet op iemand.
17: Niet niks.
0: Dat is niet niks. Dat is dan naast het feit dat er camerabeelden... en een semi-bekennende verklaring zijn. Ik zeg semi, omdat hij een beroep doet op noodweer. Heb je een reden nodig om langer vast te zetten. En een 12-jaarsgrond is een vrij duidelijke reden om iemand vast te zetten.
1: Maar hij werd vrijgelaten.
0: Ja. Althans, geschorst. Geschorst, ja. Niet,
17: op vrije voeten.
0: Op vrije voeten.
1: En wat was de reden daarvoor?
0: Zwaarwegende persoonlijke belangen. Dus
17: hij had een baan, vertelde je.
0: Een baan heeft hij gewoon de opvoeding van zijn dochtertje van 1 jaar. En ook gewoon omdat ik eigenlijk van meet af aan toch hamerde op... Nou, ik ga een beroep doen op noodweer, dan op noodweer excess, dan op putatief noodweer. En... U gaat er in het kader van de ernstige bezwaren waarschijnlijk niet nu al iets van vinden. Maar ik vind wel dat een beetje vooruitlopend op die beslissing... vind ik, als je ook kijkt naar de merites van de zaak, moet hij eruit kunnen.
17: Ja.
0: En daar waren ze het mee eens.
1: Ja, kijk, het mooie hier van Wouter is, van zo'n zaak, waar we het eigenlijk begin over hadden... uiteindelijk moet die rechtbank op zitting, die de verdachte gaat ondervragen... waar het zo meteen over gaat hebben, die moet gewoon... ja, ook een beetje gewoon voelen van, is dit een redelijk verhaal?
11: Klopt dit?
1: Weet je? En vinden we dit aannemelijk?
0: Ja.
1: En vinden dat hier sprake is van een noodweersituatie... dan wel putatief of wat dan ook. Dus daar, dat is eigenlijk gewoon de basis van je hele verdediging.
17: Je hebt een beetje een, hoe zeg je dat... een rechtbank die invoelend is nodig om voor zo'n zaak, denk ik, hè?
0: Ja, dat waren ze op de proforma wel, ja.
1: Ja, en een cliënt die het goed kan vertellen. Ja.
0: Ook dat.
17: Ja. Hoe ging het? Op de zitting.
0: Nou ja, zo invoelend als we waren bij de proforma. Zo'n dichte deur troffen wij bij de inhoudelijke behandeling.
17: En waar lag dat aan volgens jou?
0: Ik vond de bejegening vond ik heel anders. En ik druk me voorzichtig uit, want ik moet natuurlijk nog. Ik wil nog wat jaartjes door als advocaat.
17: Kun je vertel mij eens even, want je vindt de bejegening heel anders. En waar bleek dat dan volgens jou uit?
0: Nou, er zijn twee elementen die ik wel wil vertellen. Want. Het eerste vind ik inderdaad heel erg van belang. En het tweede voelde ik eigenlijk de zaak uit mijn handen glippen op dat moment. Dus vandaar dat ik het zeg. Dus dat eerste moment, nou, je voelt het gewoon in de bejegening. Dus het vragen stellen aan de verdachte. Het mag best knetteren, het mag best pittig zijn. Maar de exacte bewoording weet ik niet meer. Maar er is op een gegeven moment ook gewoon door de rechtbank gezegd... luister Anthony... Er is geen enkele getuige die over wapens spreekt. Er zijn beelden, maar die zijn van een afstand. Maar ook weer niet heel duidelijk te zien dat er bij aangever een wapen zou zitten. Jij bent letterlijk de enige die over die wapens praat. Is het nou niet gewoon zo, Anthony, dat jouw advocaat jou dit heeft ingefluisterd?
1: Oh, serieus?
0: Ja, nou, dat was de context van de vraag.
17: Want dit is toch een normale vraag, of niet?
1: Dat de rechter aan een verdachte vraagt... Hey, dat verhaal wat u vertelt sinds de rechtercommissaris... is dat niet gewoon door uw advocaat ingefluisterd?
17: Ja.
1: Nou, dat vind ik geen normale vraag, nee.
17: Oh,
1: nee, want het is niet ons werk en onze taak en onze functie... dat weet de rechter ook... om ons cliënten een verhaal in te fluisteren. Dat is punt 1. Dus daarmee suggereert die rechtbank... dat jij mogelijk niet integer hebt gehandeld. En punt 2, kijk, het kan natuurlijk wel voorkomen... maar dan moet je daar wel aanwijzing voor hebben als rechtbank... om zoiets naar voren te halen.
17: Heb je er iets van gezegd?
0: Ik denk dat ik er een korte opmerking over gemaakt heb. Wat zegt u nu?
1: Ja.
0: Maar ja...
1: Oh, rechtbank, wat doet u nu?
0: Wat doet u nu?
1: Ja.
0: Maar nee, ja, ik heb daar op dat moment geen... Dat is lastig.
17: Nou, ja, ik denk dan gelijk, hoppakee, voor ingenomen wraken die handel.
1: Ja, maar dat is nog... Je weet zelf ook, hè, die grensverwraking, die zijn vrij hoog. En als het niet lukt, ja, diezelfde rechtbank heb je nodig... om tot die goede uitkomst te komen. Dus dat is natuurlijk altijd de spanning waar je... Maar was het dezelfde combinatie van rechters die je ook bij die proforma had... waar die geschorst was, een andere combinatie?
0: Maar ik voelde hem, dat kondig ik net al aan, ik voelde me op een gegeven moment echt...
17: Dit was het eerste voorbeeld dat je ging geven? En was er nog één?
0: Nou, toen ik hem... Het moment dat ik de zaak uit mijn handen voelde glippen, letterlijk... was het moment dat aan hem werd gevraagd van... joh, op de beelden is ook te zien dat aangever hinkt weg. En dan rijd jij er met de auto. Want hij is daarna is hij ingestapt en weggereden. Rijd je er nog langs met de auto. En we zien je op de beelden zien we je langzamer rijden. En je raampje gaat open. Wat is daar gebeurd? En toen heeft hij gewoon naar eer en geweten verklaard. Dat hij op dat moment aan aangever heeft gevraagd. Joh, moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Want ik heb net op je geschoten en je hebt een schotwond. Moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? En dat ik voelde die zaak als een kaart thuis.
2: Maar waarom? Dat is toch eigenlijk wel gewoon...
0: Vond ik ook eer en geweten.
2: Maar, waarom voel je dan op dat moment die zaak uit je handen
1: glippen? Ik snap het niet helemaal.
0: Omdat, het is eerlijk, het is eer en geweten. En het is ook zo gegaan, maar daarna de vraagstelling en de bejegening van de rechtbank werd alleen maar erbovenop. Dat moeten we ons toch eens uitleggen. Moet u ons toch eens uitleggen. U heeft een maand lang, 2 maanden lang bedreigd. Totale doodsangst geleefd. Zo erg dat u op dat moment stelt geen andere uitweg te hebben gezien dan op hem te schieten. U zegt hij had een wapen dat nergens is aangetroffen, dat vuurwapen.
1: En toch gaat u bij hem stilstaan.
0: En toch kiest u ervoor, terwijl hij dus kennelijk niet heeft teruggeschoten en dus geen wapen heeft misschien wel, kiest u ervoor om naast hem te gaan rijden en stil te gaan staan. Maar u was toch bang?
2: Ja. Maar bevestigde degene die in zijn been geschoten was dit verhaal ook, dat dit gevraagd is?
0: Dat volgens mij niet. Ja. Maar de aangever was sowieso niet bijzonder meewerkend. Die heeft letterlijk, heeft hij gezegd, aangifte gedaan. Puur vanwege het feit dat hij zelf als verdachte werd opgeroepen. Het wordt vanaf hier een beetje ingewikkeld om bij te houden misschien. Maar aangever is op een gegeven moment zelf de verdachte van dezelfde status van verdachte toegekend. Vanwege de afpersing en de bedreiging van mijn cliënt.
1: Toen is hij gaan zwijgen.
0: En toen is hij gaan zwijgen. En toen heeft hij gezegd, ik wil alleen maar aangifte doen vanwege het feit dat ik dan schadevergoeding kan krijgen.
1: Kijk, wat hier misschien wel meespeelt, Wouter. Ik denk dat luisteraars dat misschien ook wel hebben. Het feit dat hij zelf een vuurwapen heeft aangeschaft.
2: Ja.
1: Maar daarvoor geldt ook het feit dat jij zeg maar dat hebt gedaan. Hè, of een mes bij je hebt gestoken. Hoeft niet in de weg te staan aan een beroep op noodweer of noodweer excess.
2: Dat hebben we hier wel vaker besproken. Ik blijf dat ook raar vinden.
1: Ja, maar goed, tegelijkertijd. Kijk, stel je voor, dat zal ook betekenen, als jij een crimineel bent en jij hebt gewoon een wapen op zak. En Vincent,
2: gewoon een wapen.
1: Ja, goed, zoals criminelen dat kunnen hebben. Vincent heeft dat ook.
2: Ja.
1: En jullie hebben een conflict, weet je. En jullie lopen op straat langs elkaar. En Vincent zal zijn wapen pakken en jou...
2: dan is het logisch dat ik dat ook doe.
1: Nee, maar dan mag jij je dan verdedigen, vind jij?
2: Nou ja, kijk, we hebben met z'n allen afgesproken. Wapens op zak, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, maar daar word je voor vervolgd, dat wapen, daar kan je dan gewoon straf voor krijgen. Ja. Maar het feit dat je terugschiet. Kijk, het is alleen anders. Het is alleen anders op het moment dat je zelf de confrontatie zoekt. Dus op het moment dat je zelf het conflict weer aangaat, terwijl er op dat moment geen aanranding is, ja, dan ben je de pineut. Maar dat speelt misschien wel mee in de afweging die zo'n rechtbank ook maakt.
2: Ja, de rechtbank vindt het natuurlijk niet leuk dat je een wapen hebt aangeschaft.
1: Nee, dat zou misschien kunnen meespelen in de manier waarop ze erin staan. Hoe ze dat verweer, wat ze natuurlijk zien aankomen, beoordelen. En hoe ze dan ook zo'n verdachte gaan bejegenen op zitting.
2: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
0: Uit mijn hoofd, 30 maanden. Ja.
2: En wat was de kern van jouw verweer? Die drie noodweerscenario's?
0: Ja, de kern van mijn verweer is dat... ik heb een beroep gedaan zowel op noodweer, noodweer excess, als putatief, dan een putatief noodweer excess. Dus mijn verweer was, er was een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding in de vorm van van een aangever die op mijn cliënt afkwam met een vuurwapen in zijn broek. Want ik hoef het niet te bewijzen. Ik moet het aannemelijk maken. Hè? Dus dan kan ik ook een beroep doen op noodweer. En dat doe ik ook. Soms, ik weet niet of jij dat ook hebt, Chris, maar soms weet je wel van, nou, misschien ga ik noodweer net niet halen.
1: Natuurlijk. Nee,
0: maar dan, je wil hem niet laten hangen.
1: Nee.
0: Dus dan doe je toch maar noodweer excess en putatief noodweer excess. Ja. Maar je weet, op het moment dat je het voert, denk je maar, putatief noodweer heeft misschien wel het meeste kans van slagen.
1: Maar even een andere vraag. Hoe pleit jij, op het moment dat die zitting die is geweest, nou, je voelt die zaak wegglippen, dan kom jij met je vier noodweer excess, putatief noodweer scenario's. Terwijl je denkt, die rechtbank,
2: die
1: luiken zijn al dicht, zeg maar. Hoe pleit jij dan? Hoe voel je dan?
0: Nou ja, ik heb me toch een beetje boos staan maken daar. Ja, ik dacht, je komt voor het belang van, je moet gewoon gaan.
2: De blaren op je tong gepleit.
0: Nou ja, dat speelt op dat moment voor mezelf ook wel mee dat het op Schiphol was. Dat was de eerste zitting die ik mocht draaien op Schiphol. Waarvan ik toen dacht, nou, daar worden de echt grote... Nou, Chris heeft er waarschijnlijk veel eerder, veel vaker gestaan op Schiphol.
1: Daar worden de echte zaken,
0: gedraaid.
2: En dan had hij ook nog eens gevraagd om naar Kuipers. En dan wilde hij ook wel even wat bewijzen. Ja.
0: Precies. Maar het bleek uiteindelijk waarschijnlijk te zijn... omdat het feit zich in Bad Hoeverdorp heeft afgespeeld... dat we daarom in Schiphol waren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar op dat moment... je gaat je boos maken. Gas geven. Ja.
2: Wat was de uitspraak? Heeft het zin gehad?
0: Nee, dat was 30 maanden.
1: Ja. Ik heb het volgens even gelezen. En, ja. Kijk, wat de rechtbank eigenlijk gewoon zegt, die is er snel klaar mee.
2: Ja, wapen.
1: Die zeggen, er is geen sprake geweest van een dusdanige dreigende of ogenblikkelijke aanranding. Dus er heeft überhaupt geen noodweersituatie plaatsgevonden. Dus dan kom je ook niet aan noodweerexces. Putatief noodweer zagen ze ook allemaal niet zitten. Zegt, die situatie was er niet. En het is niet aannemelijk dat hij zich verschoonbaar vergist heeft. Klaar.
2: En toen?
0: Ja, dan moet je nog een beroep.
1: Dubbelgas.
0: Ja, dubbelgas. Gas erop.
2: Was dat jouw hoge beroep? Hè? Was dat nou een herhaling van zet? Of kwamen er ook echt andere bewijsmiddelen aan de orde?
0: Nee, wat ik in hoger beroep vaak aan een cliënt meegeef... was bij deze misschien net iets genuanceerder... maar wat ik vaak meegeef is de veroordeling lichter. Dus op het moment dat je in hoger beroep een ander resultaat wil... moeten we daar misschien een andere input aan gaan geven. Dus dat betekent niet dat we niet het verweer noodweer of noodweerexces gaan voeren. Dat blijven we voeren, maar we zullen toch meer haakjes moeten geven. Dus ik heb ervoor gekozen toen, dat heeft niet zo heel veel opgeleverd... om die twee jongens die erbij waren ook nog op te roepen als getuigen... en om zijn vriendin, of de vriendin van Anthony, op te roepen als getuige.
1: Om ook meer die geschiedenis nog meer Precies. tot leven ja. te brengen.
0: Toch die angst die hij gehad heeft meer in de stijgers te zetten. Dan zei ze, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. We hebben samen, ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd... we moeten hier melding van gaan maken bij de politie. Dus we hebben samen nog het 0900-8844-nummer ja. gebeld. Dat weet ik nog. En ik heb op mijn werk heb ik gezegd, het kinderdagverblijf heb ik het gezegd.
1: Ja, maar dat is ook even van belang, hè? Los van dat je dat vuurwapen aanschaft. Kijk, als jij niet naar de politie gaat, terwijl eigenlijk alle reden is om naar de politie te gaan.
2: Ja,
1: ja dan, hè, dat kan je natuurlijk ook tegen.
2: Maar nu kun je natuurlijk aannemelijk maken van, joh, de politie is gewaarschuwd, maar ze deden niks.
0: Ja, zeker.
2: Hoe, je had het net over die bejegening van de rechters in eerste aanleg. Dat je daar niet zo blij mee was. Hoe was dat met de raadsheren van het Hof?
0: Heel anders. Ja, oh ja? Meteen de eerste zitting, de regiezitting. Dus ik heb op het moment dat je na het vonnis een hoger beroep gaat... en je wil nog nieuwe getuigen hebben... dan komt het vaak eerst op een regiezitting... En meteen bij die eerste zitting al was de bejegening heel anders. Anthony was er op dat moment zelf niet. Maar het Hof vroeg van, joh, waar is uw cliënt? Waarom is uw cliënt er eigenlijk niet? En hoe gaat het nu met uw cliënt? Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook een hele heftige, hele intense periode is geweest. Fors vonnis op zijn dak gekregen van de rechtbank. We begrijpen dat hij er niet is gezien de context van de zitting. De regiezitting is toch vaak wat meer juridisch. Maar wel al een heel inlevend Hof... in ieder geval in de bejegening naar mij toe al heel invoelend van... het zou in hoger beroep wel eens anders kunnen uitpakken.
1: Dus jij kreeg
0: vertrouwen? Zeker, zeker. Toen ik in het PV van de zitting teruglas dat de voorzitter had gezegd... deze combinatie, of in ieder geval één van de drie raadsheren... moet betrokken blijven bij deze zaak.
1: De inhoudelijke behandeling.
2: Waarom is dat zo veelzeggend, Chris?
1: Nou ja, goed. Het komt allemaal neer van de beoordeling van dat verweer.
2: Uiteindelijk is het mensenwerk.
1: Uiteindelijk is het mensenwerk. Ja. Het is geen zwart of wit situatie. Je hebt die bejegening gehad, hè, of dat vonnis in eerste aanleg. Ja, als je dan bij het Hof een hele andere bejegening krijgt... ja, dan krijg je weer vertrouwen. En dan gaat het vuurtje ook weer branden.
2: Nou ja, ik vind het altijd wel grappig. Want zeg maar, als ik dan koffie zit te leuten in een rechtbank. En ik vertel, ik ben bij die en die zaak. Dan vragen advocaten vragen mij altijd. Ja, wie is de voorzitter? Wie is de combinatie? Soms kan ik het gewoon, weet ik veel. Dat ja. maakt nou uit. En ja. voor advocaten maken dat.
1: Ja, het kan verschil uitmaken.
2: Echt een wereld ja. van verschil. Hè? Ja.
1: Hoe ging vervolgens dan die inhoudelijke behandeling bij het Hof?
0: Dat was volgens mij wel een andere combinatie. Ik heb bij de planning er nog op geprobeerd aan te sturen bij de verkeerstoren. Van, nou, in het PV van de zitting staat dat de voorzitter betrokken zou moeten worden. Maar goed, dat was allemaal niet te plannen. Dus ik kreeg een andere combinatie. Maar alsnog qua bejegening gewoon heel anders dan bij de rechtbank. Zeker.
2: Wat eist het Openbaar Ministerie?
0: In verband met de overschrijding van de redelijke termijn uit mijn hoofd.
2: Ga je vertellen voor de mensen die het niet weten.
0: Ja. Dat is, de strafzaak moet binnen een termijn worden afgedaan. In principe is de redelijke termijn 24 maanden voor een niet voorlopige hechter verdachte. En een verdachte die vastzit, daar is de redelijke termijn is 16 maanden. Dus moet er binnen 2 jaar na het vonnis moet er uitspraak komen in hoger beroep. En dat was niet gelukt. En dan zegt de Hoge Raad, nou ja, afhankelijk van hoe lang die overschrijding is, geven we iets korting. Dus de advocaat-generaal had gezegd, nou, of de officier van justitie in hoger beroep, die had gezegd, in verband met die overschrijding, 3 maanden korting. Toen we er 27 maanden van.
17: Je hebt hetzelfde bepleit, neem ik aan.
0: Ja, zeker.
17: Wat was de uitspraak?
0: Een heel andere uitkomst. Het Hof heeft gezegd, we honoreren het beroep op putatief noter. We gaan ermee.
1: Ontslag van alle rechtsvervolging krijg je dan.
17: Chris, je hebt dat arrest doorgeakkerd.
1: Ja. Nou ja, kijk, misschien is het meester goed omdat het Hof ook heel goed uitlegt hoe ze dit beoordelen. Ik citeer even. Van putatief noodweer is sprake wanneer een verdachte verschoonbaar dwaalt over het bestaan van een noodweersituatie. De verdachte komt een beroep op putatief noodweer toe indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden die hem redelijkerwijs aanleiding konden geven te veronderstellen dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen en daarbij redelijkerwijs mocht menen dat hij zich moest verdedigen op de wijze als hij heeft gedaan. In aanmerking dient te worden genomen of de gemiddelde burger geplaatst in de situatie van de verdachte ook in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen. Dat is eigenlijk juridisch kader. Vervolgens gaat het Hof eigenlijk volledig mee in het verhaal van jouw cliënt en de geschiedenis daarvan. En ze zeggen, ja, dat die aanvaller geen wapen bij zich had, dat kan zo zijn. Maar het Hof is tegen de achtergrond van al die feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte kon menen dat op het moment dat de benadeelde, dus de aangever, op de verdachte af kan lopen, de aangever een wapen bij zich had en dat de verdachte zich tegen hem moest verdedigen. En ze vinden vervolgens zijn reactie, het schieten op de knie, proportioneel. Maar toen jij dit arrest binnenkreeg, dat is best wel bijzonder, hè? Putatief noodweer wordt niet heel snel aangenomen.
0: Ja, toen hebben we een klein sprongetje gemaakt.
1: Voelde je wel een beetje de koning, toch?
0: Het voelt een overwinning. Ja. Dit
17: toen bestelde
0: toch?
17: De grote Jan Hein Kuipers natuurlijk taart voor het hele kantoor.
0: Nee, was maar zo'n feest. Nee, maar ik heb wel een flesje bubbels opengetrokken. Ja, ik vind het een mooie overwinning.
1: En je hebt wel tegen Jan Hein gezegd, hey Jan Hein, kijk hoe goed ik dit gedaan heb.
0: Dat gaat in de groepschap van kantoor. Ja, zeker, ja, kijk eens jongens.
17: Ja. Is dan toch. En jouw cliënt?
0: Ja, heel blij. Euforisch. Het scheelt hem 30 maanden van zijn leven. Ja.
17: En die heeft natuurlijk ook geleerd dat het voortaan niet zo verstandig is om een pistool bij te steken natuurlijk.
0: Nee, zeker. Ja.
17: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
0: Leerzaam. Op het moment dat ik dus de eerste 5 minuten dat gesprek met hem voer, was ik wel geteld 1 jaar advocaat. En inmiddels zijn we, nou ja, sinds het arrest bijna 6 jaar verder. En toen heb ik ook tegen het Hof gezegd van, kijk, dat zwijgen en het meteen moeten verklaren bij noodweer, dat is zeker van belang. En ik heb toen ook geprobeerd aan het Hof uit te leggen van, luister, je hebt een half uur om dit te doen. En ik ken hem niet, ik moet in een half uur een vertrouwensband met hem opbouwen. Hij is hartstikke boos, hij wil zwijgen en ik ben net 1 jaar advocaat. En misschien had ik dat anders moeten doen. En misschien had ik toch door moeten duwen als advocaat. Had ik moeten zeggen, luister Anthony.
1: Meteen al oud gaan.
0: Meteen al oud, meteen verklaren. Het is noodweer, verklaar maar. Dat heb ik ook tegen het Hof gezegd. Dus leerzaam, maar wat een mooi resultaat. Zeker.
17: Vincent Poelmeijer, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
17: Lieve luisteraars, een kleine mededeling. Volgende week helaas geen nieuwe aflevering van Napleiten.
1: Maar op BNR is dan een herhaling te horen. Een bizarre zaak over een moeder en een zoon.
17: En wij zijn er weer de week erna op 4 juli. Nog 1 keer met een gloednieuwe aflevering. En dan gaan we een tijdje met zomervakantie. Mocht je ons echt niet kunnen missen. Welke aflevering raad jij aan, Chris?
1: Dan zal ik toch terugluisteren de aflevering met Frans Baudouin over de rechtszaak tegen Volkert van der G. En jij, Wout?
2: Ja, ik doe hem gewoon nog een keertje. Simeon Burmeister. De aflevering van de Italiaan die verdween in de seksclub. Nou, voor ook als je even wil grinniken.
1: Een beetje grinniken.
2: Ja. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammels. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de BNR.

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
2: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten. Ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters morgen ook niet helpen en ook blijft de rook heel erg hangen. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie die de eigenaar opspoorde en intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Vast wel, dan moet je deze week echt luisteren. En misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf even stevig een spiegel voor te houden. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je nou de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Deze week praat ik erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En vandaag doe ik dat met Elke Geraard, zij is dokter in de psychologie, CEO van Better Minds. Die organisatie helpt organisaties weer om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Welkom terug bij de Big Five, Elke.
10: Dankjewel, Diana. Fijn hier weer te zijn.
9: Ja, het was 2022 hè, dat we met elkaar spraken. En heel benieuwd hoe jouw verhaal zich weer verder heeft ontwikkeld. Goed misschien nog om te zeggen dat jij vooral bekend bent ook als keynote-spreker. Dus je staat ook veel op congressen. Je bent ook auteur van meerdere bestsellers, onder andere Mentaal Kapitaal. En jouw laatste boek is Focus is het nieuwe goud. We gaan het dus ook zeker over focus hebben. En als dokter in de psychologie heb je bij verschillende universiteiten academische posities vervuld. Harvard, St. Andrews, Maastricht, Rotterdam en ook Gent. Dus je bent overal. En om het helemaal compleet te maken werk je zowel in Nederland als in België.
10: Klopt, we hebben kantoren met Better Minds in Antwerpen en Amsterdam.
9: Ja, dus je kan goed vertellen hoe het ook met ons in Nederland gaat. Het is vooral de neuropsychologie ook waar jij je op richt. Voordat we daar over gaan hebben, zou ik eerst even aan jou willen vragen, wat is jouw eigen geheim om mentaal fit te zijn?
10: Ja, voldoende herstelmomenten inplannen. Ik kan soms echt wel een week hebben dat ik veel onderweg ben, vaak de gas erop. Maar dan regelmatig terugschakelen in het weekend. Of bijvoorbeeld nu ben ik 2 dagen in Amsterdam. En dan ga ik er echt wel voor zorgen dat ik 's avonds bijvoorbeeld het bos in ga, iets rustigs doe of ga genieten van het centrum. Om weer terug te herstellen en fit te zijn voor de dag erna.
9: Ja, en het klinkt allemaal alsof je dit heel makkelijk doet. Is dat ook zo of is het voor jou ook lastig met heel veel werk dat je natuurlijk ook hebt?
10: Het blijft altijd moeite doen, hè. Je moet er energie in steken om gezonde gewoontes vol te houden. Het helpt natuurlijk wel als ik zo'n paar dagen van huis ben om daar wat sneller leuke activiteiten in te steken die ontspannend zijn. Mm-hmm. Maar het blijft wel gewoon werken om niet te werken.
9: Ja, ja. Mooie zin. Die moeten we eventjes inlijsten.
10: Ja, hè, zo'n tegeltje.
9: Zo'n tegeltje, ja. Werken om niet te werken. Als je dan kijkt naar jouw drive. Hè, je hebt een enorme drive. Je hebt intussen, geloof ik, 6 boeken of zo geschreven. Ja. Je bent al heel lang met dit onderwerp bezig. Welke persoonlijke drive zit daar voor jou achter?
10: Mensen willen helpen. Het was al de trigger waarom ik psychologie ging studeren. Ja. En tijdens mijn studies en vooral tijdens mijn doctoraat kwam ik met veel mensen in contact die slachtoffer waren geweest van bijvoorbeeld kindermisbruik, maar als volwassenen net heel veerkrachtig waren geweest. En zo het idee hadden, what doesn't kill me makes me stronger. En die veerkracht die ik toen al op jonge leeftijd bij zoveel mensen heb gezien, heeft mij altijd wel getriggerd om die wetenschap meer naar buiten te brengen, naar de gewone burger als het ware. Want als mensen van een slachtoffer van een misbruik dat kunnen, dan moeten wij dat toch ook kunnen, was mijn redenering. En zo ben ik dan Better Minds begonnen 13 jaar geleden. Gaan boeken schrijven om het naar het brede publiek te brengen. En dat motiveert me nog elke dag. En daarom ben ik ook aan mijn 7e boek bezig.
9: Oh, 7?
10: Ja, daar ben ik nu mee bezig.
9: Oké, komen we straks wel op waar dat dan, welk onderwerp je dan bij de kop gaat pakken. Dan komen we ook even bij het punt, hoe gaat het nou met ons? Mm-hmm. En met ons bedoel ik dan in dit geval, want je werkt in België en Nederland, maar even in Nederland, hoe mentaal fit zijn we in Nederland?
10: Ja, niet zo fit eigenlijk. Zo toont Monitor aan dat het afgelopen jaar 25% van de volwassen Nederlanders te kampen had met een psychische aandoening. En uiteraard, het niet hebben van een psychische aandoening betekent niet dat je mentaal fit bent. Net zoals als je niet fysiek ziek bent, betekent niet dat je fysiek fit bent. Veel Nederlanders zijn mentaal niet zo fit, gaan wel werken, ze crashen niet, maar gaan als het ware op automatische piloot maar door, zonder echt fit te zijn. Dus de mentale fitheid is absoluut ondermaats.
9: Ja, een cijfer, welk cijfer zou je ervoor geven?
10: Ja, dat is lastig te zeggen, want hoe kwalificeer je die mentale fitheid en hoe ga je dat kwantificeren vooral? Maar ja, de cijfers zijn wel dat 25% van de Nederlanders te maken heeft met een psychische aandoening.
9: Ja, dus je maakt je er echt zorgen over. Zijn er bepaalde groepen die nog uitvallen waarvan je zegt, daar gaat het echt niet lekker mee?
10: Ja, verrassend genoeg is het vooral de jongere generatie van 18 tot 30 jaar ongeveer die veel te kampen hebben met burn-out klachten.
9: Ja.
10: Daarnaast zie je ook dat vrouwen, jonge vrouwen, net iets meer klachten hebben van somberheid, angst, burn-out dan mannen van die generatie. En natuurlijk een aantal sectoren zoals de zorg en het onderwijs waar je meer mentale klachten bij die medewerkers constateert dan in andere sectoren. En misschien ook interessant, Diana, is dat de oudere generatie mentaal wel fitter is.
9: Okay.
10: Je zou denken, ze zijn minder fysiek fit en dat gaat parallel, maar dat is dus niet het geval.
9: Terwijl ik weet uit ons vorige gesprek in 2022 mm-hmm. dat je juist zei dat ik weet niet wat je als ouderen ziet, maar
10: ja.
9: dat onze generatie eigenlijk meer de verloren generatie was dan de jongere generatie.
10: Ja, met de ouderen in dit geval. Goed dat je het vraagt, bedoel ik echt de 65-plussers.
9: Oké, zijn wij niet, voor de duidelijkheid. Nog niet. Worden we vast hopelijk wel. Dus daar, je maakt je daar enorme zorgen over. Weet je hoe het komt? In 2022 spraken we met elkaar dat we natuurlijk van crisis op crisis hebben. We hadden niet alleen de pandemie, maar toen kwamen er heel veel crisissen bovenop. En we hadden ook die financiële crisis ook nog recent waren we aan het verwerken. Maar nu intussen zijn we alweer in 2026. Wat is nu eigenlijk de belangrijkste factor?
10: Ja, de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft dat mooi samengevat afgelopen december in een rapport dat ze noemde Op de Rem. En in het rapport spreken ze over een zogenaamde hypernerveuze samenleving. Een samenleving waar een snelheid de norm is, waar iedereen het druk heeft en waar het vanzelfsprekend is dat je continu beschikbaar bent. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op ons brein, op onze mentale fitheid. En in die context leven we. Daarbovenop dan natuurlijk nog eens AI, die een stroomversneller is van dat patroon.
9: Ja.
10: En ook nog een extra impact heeft op hoe ons brein functioneert.
9: Dus dat is er met ons aan de hand. En dan hoor ik je zeggen druk.
10: Ja.
9: En er wordt ook altijd gezegd druk is goed.
10: Ja, druk is een statussymbool geworden. Als je aan iemand vraagt hoe gaat het, gaat die je wil vaak overtuigen dat hij het druk heeft, want het klinkt als succes in de oren.
9: Ja. En daar moeten we ook even de zebra en de leeuw voor bij de kop pakken.
10: Ja.
9: Die vind ik heel leuk.
10: Ja, ik ook. Die bestaat in het boek van Robert Sapolsky. Een wereldvermaarde neurowetenschapper. Die ooit een boek schreef waarom zebra's geen maagzweer krijgen. En hij vergelijkt de zebra op de savanne. Waarin de zebra wordt achterna gezeten door een leeuw. En op dat moment schiet het hele activatiesysteem van die zebra aan. Haar hartslag gaat omhoog, bloeddruk stijgt, cortisol, adrenaline gaan omhoog, spijsvertering wordt stilgelegd. Alles staat in het teken van overleving. Totdat het gevaar geweken is. 20 minuten later kan diezelfde zebra weer rustig aan het grazen zijn op de savanne alsof er niks gebeurd is. En dat is stress waarvoor die bedoeld is. Dat is acuut, functioneel en tijdelijk. Maar wij als mens zijn wel heel anders. Wij kunnen ons opjagen over een e-mail die verkeerd binnenkomt. Wij kunnen ons zorgen maken over een deadline die er over 6 weken ligt. Of wij kunnen piekeren over een gedachte waarover we blijven piekeren. En waar de zebra na 20 minuten weer in volle rust is, nemen wij die leeuw mee naar huis. We nemen hem mee ons bed in, het weekend in, onze vakantie in. En dat creëert een toestand van zogenaamde permanente activatie. Je bent continu in die stressmodus waar die zebra tijdelijk in zit als die wordt achterna gezeten door een leeuw. Zijn wij als mens in onze hypernerveuze samenleving continu op scherp. En dat heeft natuurlijk een impact, want dat is het verschil tussen acute stress waarvoor die dient om te overleven, om ons te mobiliseren, versus chronische stress. En dan vindt er natuurlijk zo'n sluipende slijtage toe van je lichaam, van je mentale fysieke fitheid, zonder dat je dat goed in de gaten hebt.
11: De Big Five. Diana Matroos.
9: Mijn gast is Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur en CEO van Better Minds. En met dat bedrijf richt je dus op het verbeteren van de mentale kracht van werknemers, ondernemers. En dan komen we ook bij onze eigen luisteraar uit. Hè. Dat is precies de doelgroep. Je werkt in Nederland en België. Als je dan naar de Nederlandse werkvloer kijkt, wat zie je daar dan gebeuren?
10: Ik zie dat focus vaak ver weg is. Wij worden met Better Minds zeer veel gevraagd van probeer hier terug focus op onze werkvloer te krijgen. In onze kantoortuinen waar er zoveel afleiding is. Ook de combinatie met het hybride werken vormt een uitdaging. Dus daar komt heel veel vraag naar. Los van natuurlijk vragen rond mentaal welzijn. Dat je beter leert aan je medewerkers, maar ook leidinggevenden. Wat is stress? Hoe kunnen we het voorkomen?
9: Mm-hmm.
10: Hoe kunnen we mensen motiveren? In een tijd waar er zoveel verandering is, dat je toch die motivatie aan de dag dag blijft liggen.
9: Ja, en daar noem je dus focus. En dat is natuurlijk ook jouw laatste boek. Hè? Ja. Focus is het nieuwe goud. Kan je iets meer over die focus zeggen waar je ziet dat het eigenlijk ontbreekt? Op het moment dat je gewoon een beetje om je heen kijkt, kunnen wij ook een beetje opletten hoe dat hier bij BNR gaat.
10: Ja, nou ja, als je gewoon al op straat loopt, Diana, dan zie je het. De zogenaamde smombies. De smartphone zombies. Ja, die alleen oog hebben voor hun schermpje en niet de mooie omgeving en mensen rondom zich zien. Maar die smombies zie je ook op de werkvloer. Mensen die vooral met hun scherm nog bezig zijn en weinig voelen van de collega's, van de cultuur, van de spirit van het bedrijf. En dat heeft natuurlijk een impact op onze mentale fitheid. Het constant switchen ook tussen taken. Het multitasken, waarvan mensen denken dat ze dat kunnen, terwijl het brein dat eigenlijk niet kan. Dus de manier waarop wij werken in deze tijd is gedateerd. Wellicht methodes van werk van jaren geleden die ooit iemand heeft bedacht, maar die we maar blijven doen omdat we het altijd zo hebben gedaan.
9: Ja, ik denk dat het mooi is om ook hier de kettingvraag bij te stellen, want gisteren sprak ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten en zij wilde vooral ook iets weten door die telefoon.
12: Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat, en voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu, is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen, of in de psychologie is aan te tonen, dat onze hersenen nu, wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn, is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van, ja, welke echt, ik borstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder afgeleid te zijn van die vervelende telefoon.
9: Ja, het zijn stiekem natuurlijk twee vragen. Dat heb je altijd met gasten. misschien eerst even, omdat jij ook vanuit de neuropsychologie heel goed dat brein kan beschrijven. Is er bewijs voor, wetenschappelijk gezien, dat die telefoon iets met ons brein doet?
10: Ja, er is onderzoek dat toont dat een vergelijking maakt tussen onze aandachtspannen begin 2000 versus nu. En dan zie je dat begin 2000 mensen nog een aandachtspanne van 2,5 minuut hadden als ze op een smartphone bezig waren. Terwijl nu zit dat op amper 47 seconden. En je laat je weer afleiden, triggeren naar het volgende. De algoritmes zijn er natuurlijk ook op gebouwd. Dus die aandachtspanne is ontzettend afgenomen.
9: Ja.
10: Daarnaast zie je ook dat zelfs de eenvoudige aanwezigheid van een telefoon in de ruimte waarin je bevindt al een impact heeft. Omdat je brein daardoor niet zijn volle denkkracht kan benutten. Want een deel ervan wordt benomen door het idee, hebben ze me nodig?
9: Ja.
10: Is er nog iets binnengekomen? Dus je spendeert al een deel van je aandacht aan de telefoon, ook al doet hij op dat moment niks. Daarnaast natuurlijk elke keer wanneer er dan een notificatie binnenkomt, wordt je beloningssysteem geactiveerd. Hetzelfde systeem dat wordt geactiveerd bij iets lekkers of iets spannends. En dat maakt het extra moeilijk om die telefoon aan de kant te leggen.
9: En je gaat eigenlijk van het een naar het ander. Hè? Je gaat even een mailtje checken en dan ben je voordat je het weet even het nieuws checken, sociale media bekijken en zo gaat het dus maar door.
10: Exact. We noemen het ook wel treintjesgedrag. Het ene wagonnetje na het andere, telkens geïnduceerd door de algoritmes en niet meer door je eigen vrije wil.
9: Ja, en nou snap ik dat die aandachtspannen kort is. Je kan ook zeggen, we zijn met elkaar gewoon sneller geworden. Hè? Ik ga even aan de andere kant hangen nu. Dankzij die mobiele telefoon, dankzij de technologie kunnen we gewoon heel snel schakelen en veel meer uit onszelf halen.
10: Ja, zo zou je het zeker kunnen stellen. Maar ik denk dat de prijs die we met z'n allen betalen niet enkel mentale vermoeidheid is, waar we het net over hadden. Hè? Die mentale fitheid neemt af. Maar de echte kost is gebrek aan diepgang. Diepgang in ons denken, diepgang in onze gesprekken, diepgang in bij jezelf nagaan, wat wil ik nu in het leven, waar wil ik naartoe, in plaats van op automatische piloot, snel naar het volgende. En ik denk dat heel veel van de processen die diepgang vragen in ons leven, beschadigd zijn door de manier waarop we telkens onze aandacht laten kapen.
9: Ja, want eigenlijk kan je dus een bepaald stuk niet ontwikkelen. Hoe werkt dat dan in het brein wat je niet ontwikkelt als je hiermee bezig bent?
10: Ja, op het moment dat je de hele tijd aan het schakelen bent tussen allerlei zaken, ga je bijvoorbeeld meer fouten maken. Je gaat heel veel energie kwijtspelen, zonder dat je doorhebt. Maar ook je creativiteit gaat naar beneden. Want als je vooral aan de oppervlakte snel leeft, creëer je voor je brein niet een context waarin die out-of-the-box creatieve ideeën kan hebben.
9: Ja, ja. Ja, ik heb laatst ook gesproken met hersenwetenschapper Erik Scherder. En toen ging het ook over, nou ja, hij zegt eigenlijk woorden lui en dom ook van AI. Hè?
10: Ja.
9: Ook omdat de teksten die ook in AI, die AI is ingericht om te simplificeren. En dat is soms heel lekker. Want als je dus dan met heel complex iets en je gooit het er allemaal in, dan maakt hij daar een lekker simpel, overzichtelijk verhaal van. Maar dat we dus ook dan dat die taal gaan overnemen. En dat we dus ook steeds simpeler gaan praten eigenlijk, waardoor ook de diepgang in onze taal verdwijnt. Is dit ook wat jij bedoelt?
10: Ja, ten dele. Het is de diepgang in de taal, maar ook de breinkracht die afneemt, omdat we heel veel aan het outsourcen zijn aan AI. Als je heel veel van de taken die je normaal deed nu aflaat op AI, dan ga je, zo toont onderzoek aan, minder kritisch zelf kunnen denken. Mm-hmm. Dan gaat ook je bevlogenheid naar beneden, want je bent niet aan je carrière ooit gestart om zeer goede prompts te maken. Nee, je bent gestart omdat het je triggerde en je kon nadenken en creatiever mee omspringen.
9: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, doordat ik dingen aan AI overlaat, heb ik juist tijd over om mijn aandacht te geven aan mijn creativiteit. En de saaie, domme klusjes laat ik over aan AI.
10: Klopt, en dat zou ik ook zeker hopen. En daar gaat een deel ook mijn nieuwe boek over gaan.
9: Oh.
10: Wat je nu vooral ziet, is wat onderzoekers van Berkeley University noemen workload creep. Er sluipt steeds meer werkdruk binnen. Want stel AI heeft op 2 uur op een dag gedaan waar jij een hele dag voor nodig hebt, betekent niet dat je om 11 uur 's ochtends naar huis mag. En dat betekent dat er dus meer en meer werk bij komt en daardoor het brein veel meer werkdruk
9: krijgt. Waarom juist meer werk komt erbij?
10: Omdat AI het al klaar heeft op twee uur.
9: Ja.
10: Je werkgever gaat je niet dan naar huis laten gaan of zeggen, oh, ga maar in het zonnetje zitten. Het al klaar heeft op twee uur.
9: Ja.
10: Je werkgever gaat je niet dan naar huis laten gaan.

0: Gelukkig wel. Ja. Maar daardoor ontstaat er volgens de onderzoekers iets wat zij brain fry noemen. Je brein geraakt overhit, gefrituurd. Doordat je de hele tijd aan het switchen bent tussen je eigen output en de output van AI.
1: Ja, het is nogal wat, hè? Als je eigenlijk, dat die activatie die jij eerst beschreef, die continu aanstaat. Dus dat we de hele tijd de leeuw zijn, omdat druk goed is. En dat heeft dus ook te maken dat drukte op een gegeven moment onderdeel wordt van je identiteit. Hè? Mm-hmm. Dat beschreef je net en daardoor ga je dat blijven doen.
0: Klopt.
1: En daar komt dit dus nog bovenop.
0: Ja, AI is een versneller van het patroon dat al aanwezig was.
1: Ja.
0: Ik geloof niet dat AI de oorzaak is, zoals sommigen dat stellen. Nee, het was al aan de gang. We waren al een hypernerveuze samenleving waarin druk de norm is geworden. En dit komt er bovenop.
1: Ja, waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? We gaan straks over de oplossingen praten, want dat zat natuurlijk ook onderdeel was dat van de vraag. Maar als we hiermee doorgaan, wat gaat er gebeuren met ons?
0: Volgens de onderzoekers van Berkeley leidt het tot wat zij noemen AI burn-out. Niet het type burn-out zoals we het kennen, maar van een ander niveau. Waar medewerkers te weinig stilstaan bij de impact van AI-gebruik op hun brein. En het de hele tijd gebruiken zonder goed na te denken, is dit wel breinhygiënisch? Is het breinvriendelijk of moet ik een andere manier van werken hanteren? En ik maak vaak de vergelijking met dat als je een handleiding hebt van je wagen, dan ga je die wel even scannen als je een nieuwe wagen hebt. Als je een nieuwe AI-tool aanschaft, ga je misschien wel eens een webinar volgen om die AI-tool zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar de meeste mensen lezen niet de handleiding van hun eigen brein. We gaan maar door op automatische piloot, gedreven door snelheid en drukte, zonder in te checken bij onszelf. Werkt dit efficiënt voor me? Hoe voel ik mij? Ben ik nu al weken of maanden die leeuw aan het najagen? Of las ik ook momenten van zebratijd in?
1: Ja. En staan we überhaupt in contact met ons lichaam?
0: Ik denk vele mensen te weinig.
1: Ja. Het is best wel een beetje triest wat je beschrijft, maar is er hoop?
0: Ja, er is altijd hoop. Ik ben echt een optimist. En daarom schrijf ik ook boeken om mensen daarover te inspireren. Maar het vergt wel een intentie. Een bewust terugschakelen en een goede balans vinden tussen de twee.
1: Laten we dan zo meteen over verder praten in het tweede half uur. Wat kunnen we nu doen zonder rust en herstel? Zijn namelijk echte prestaties niet meer mogelijk op de lange termijn, zoals neuropsycholoog Elke Gerard zojuist heeft geschetst. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten. Ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters morgen ook niet helpen en ook blijft de rook heel erg hangen. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie die de eigenaar opspoorde en intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Sterk de zomer in. We willen een beetje je helpen, en ook onszelf trouwens, om mentaal en fysiek fitter de zomer in te gaan. En zo zal ik morgen spreken met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens hem is de zomer echt het moment om nieuwe eetgewoonten uit te gaan proberen en echt een reset te maken. Dus luister zeker ook morgen. En natuurlijk kan je ook al onze afleveringen terugluisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Elke Geraert. Zij is dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Dat helpt organisaties om het mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Daarbij werken jullie in Nederland en België. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 belangrijke onderwerpen met je bespreken. Elke, we moeten vooral ook naar de praktische tips gaan. Hoe we dingen kunnen resetten en hoe we meer de zebra kunnen worden, zoals jij het noemt. En niet de hele tijd in de leeuw kunnen blijven hangen. En ook hoe we jongeren veerkrachtiger maken. Want dat vind je een belangrijk onderwerp. En je bent ook veranderd hoe je naar die groepen jongeren kijkt. Maar we moeten eerst denk ik even de kettingvraag afmaken. Want het ging over die mobiele telefoon waar we de hele tijd maar in hangen en ik herken het. Mm-hmm. Mijn man en ik zeggen ook heel vaak tegen elkaar: wat zitten we nou dom te doen met z'n tweeën? Weet je wel, zitten we naast elkaar te surfen op die telefoon? Wat kunnen we nou doen om daar vanaf te komen?
2: Ja, het zijn vaak eenvoudige zaken, zoals je telefoon in een andere ruimte leggen, wanneer je je moet focussen. Maar ook stel je bent 's avonds televisie aan het kijken. Pak dan niet de telefoon mee op de bank, maar leg die in de keuken bijvoorbeeld, ver genoeg van je vandaan, zodat je echt hier en nu bent, met één ding bezig bent. Dus dat is wel een eenvoudige tip. Daarnaast ook zoveel mogelijk meldingen afzetten. Al die notificaties. Ja. Regelmatig zie ik dan bij andere mensen zo'n pop-up van die heeft je voor een LinkedIn-verzoek gestuurd. Dan denk ik, ja, waarom is dit nu relevant? Het kaapt je aandacht. En dus belangrijk om er zoveel mogelijk af te zetten. Ga ze ook niet gewoon handmatig onderdrukken, want elke keer dat je dat doet, ondermijnt het je goede gewoontes. Dus het zijn vaak eenvoudige zaken die kunnen helpen. Ook voldoende tijd nemen voor je gaat slapen om digitaal al te ontkoppelen.
13: Ja.
2: Dus er zijn een aantal zaken die je kan gaan toepassen. En zoals ik daarnet vertelde, lees ook wat beter de handleiding van jouw brein. Als je merkt dat je telefoon je eigenlijk zenuwachtig maakt door al die algoritmes die je naar ergens leiden, ja, ga dan experimenteren door hem weg te leggen of door een detox te doen en op die manier te kijken van wat voor jou goed werkt.
13: Ja, dat is als mensen denken aan een detox, dan denken ze oh jee, dat kan ik niet.
2: Ja, maar start gewoon klein. Hè. Ja. Start met jezelf uit te dagen voor een half uurtje de mobiele telefoon weg.
13: Ja.
2: En kijk wat het doet met je.
13: Ja.
2: En ja, je weet, eerst moet je door het diepe dal, de ontwenning, om daarna de voordelen ervan te
13: hebben. Want het is gewoon een verslaving, toch?
2: Ja.
13: Ik bedoel,
2: ja,
13: we doen er misschien een beetje lachig over, dat je een beetje op je telefoon, maar het is gewoon echt een verslaving aan het algoritme.
2: Ja, voor vele mensen is het dat zeker, omdat dat beloningssysteem wordt geactiveerd. Dat voelt prettig aan, maar dat is slechts van korte duur. En daarna wil je natuurlijk opnieuw die pret en ga je opnieuw zoeken. En zo krijg je dat treintjesgedrag waar je het ene na het andere app aan het raadplegen bent zonder echt doel.
13: We komen straks bij nog meer praktische tips. Maar als het over die mobiele telefoon gaat, maak je ook zorgen over de jonge generatie. Mm-hmm. Waarom ben je veranderd dat je de jongeren toch nu mentaal toch wel als een problematische groep ziet, terwijl je in 2022 nog veel positiever was over hun mentale veerkracht toen ik je sprak?
2: Ja, er is sindsdien best veel onderzoek gedaan dat aantoont dat er een correlatie is tussen mentale gezondheid van jongeren en sociaal media gebruik. Vooral bij jonge meisjes die perfect beeld zien online en zich daaraan willen meten. Een impact heeft op een onzekerheid. Veel automutilatie ook daardoor bij jonge meisjes. En het is weliswaar geen causatie, maar correlatie. Het onderzoek is te jong om te kunnen goed vergelijken een groep met en zonder telefoon, en dat voor vele jaren. Maar je ziet wel een duidelijke relatie tussen de twee.
13: Ja.
2: En dat beschrijft bijvoorbeeld professor Jonathan Haidt in zijn boek wereldwijde bestseller The Anxious Generation. En samen met collega Marie Loop heb ik ook een boek daarover geschreven, Mentaal Kapitaal voor Jongeren, waarin we wel aangeven dat het hoog tijd is voor volwassenen om ook iets te doen aan dat mentaal kapitaal van hun kinderen, door er met intentie mee bezig te zijn.
13: Hoe doe je dat dan?
2: Ja, bijvoorbeeld niet kinderen meteen een apparaat geven en weten wat de zonder te weten wat de consequenties ervan zijn. Stel, je hebt een 12-jarige, die laat je niet alleen naar een casino gaan.
13: Nee.
2: En als je dat zou doen, dan zou je hem of haar zeer goed instrueren.
13: Ja, ja.
2: Maar we geven wel een casino mee op zak.
13: Ja.
2: En meer bewustzijn van ouders. Het is op de korte termijn handig, want je kind is stil en het is geëntertained. Maar we zijn wel met het grootste ongecontroleerde experiment ooit bezig.
13: Mm-hmm.
2: Met onze eigen kinderen.
13: Ja, ja.
2: Want we weten niet wat de impact op lange termijn is.
13: Nee, want je zegt, causaal verband kan je nog niet maken. Daar is het onderzoek nog te jong voor. Maar je ziet nu al heel duidelijk dat het niet goed gaat. Die correlatie is duidelijk.
2: Ja. Ja. Ja, je ziet een duidelijke correlatie met de mentale gezondheid. Daarnaast natuurlijk ook bepaald gedrag dat jongeren niet meer hebben, zoals buiten spelen met vriendjes, risico's inschatten. Ga ik deze bom in klimmen of niet? Hè? Nee, we blijven op de bank hangen. En dat creëert natuurlijk wel een totaal andere jongere die ook minder in zijn veerkracht en zijn wilskracht wordt getraind. En heel veel van de mentale energie gaat naar die smartphone. Mm-hmm. En daarom niet naar de ontwikkeling van dat brein. Vooral die prefrontale cortex die tot je 25ste volop in groei zit. Daar wordt op de een of andere manier toch energie van weggenomen, van die groei.
13: Ja.
2: En wat de impact daarvan is, daar hebben we op lange termijn het raden naar. Maar als ouder zou ik er nu niet dat risico willen nemen.
13: Nee. Je ziet ook al goede initiatieven. Hè, dat het op school moet het ingeleverd worden. Hè. Dat zijn mooie stappen die al genomen zijn. Maar we moeten denk ik ook leren hoe ver je daarin moet gaan. Als je gewoon kijkt naar de mensen vanuit Silicon Valley die hun kinderen geen toestel geven. Hè. Ja. Dus dat geeft al aan dat zij daar natuurlijk enorme zorgen over hebben.
2: Klopt.
13: Ja.
2: Uiteraard moeten je kinderen mediawijs worden. En ik wil ook niet zeggen dat je alle apparaten moet bannen. Maar wel voldoende bewustzijn erover. Daarnaast ook actief inzetten op emotionele intelligentie. In een tijd waarin AI zoveel van ons denkwerk kan overnemen, blijven onze zogenaamde soft skills echt belangrijk. De verbinding met elkaar, moreel kompas, kritisch denken, creativiteit. En dat al vanaf jonge leeftijd stimuleren, kan je kinderen zoveel meer voorsprong geven in het leven.
13: Wat ik nog heel mooi vind, is om even over die identiteit verder te praten. Want je hebt die enorme prikkels vanuit je telefoon en sociale media en alles wat daarbij komt kijken. Maar dus ook dat druk gedrag waar we het eerder over hadden. Wat uiteindelijk je identiteit steeds meer gaat vormen. Zie je dat ook bij jongeren of doen die dat anders?
2: Ik denk dat dat voor ieders brein is, jong of oud. Wanneer je jezelf identificeert met iemand die het druk heeft, of wanneer die in de wachtrij staat en dat lege moment gaat opvullen met online stimulatie, dan wordt dat je identiteit. Je bent iemand die permanent aanstaat, die leeuwen onder de arm telkens mee heeft. En wanneer je dan een moment van rust hebt, dan voelt dat heel raar, bevreemdend, onnatuurlijk. Omdat je brein jarenlang een beeld aan het opbouwen is van jij die het druk hebt.
13: Dus als je één misverstand zou willen benoemen wat we hebben over dat druk zijn, wat zou dat dan zijn?
2: Dat stoer is, dat succes betekent. Ik denk net dat de echt succesvolle mensen een goede balans weten te maken tussen prestatie en herstel.
13: Ja.
2: En voor mensen die sporten kan je daaraan relateren. Wanneer je aan het sporten bent, dan weet je dat je spieren niet op dat moment groeien, maar tijdens het herstel. En sporters lassen herstellen. Maar als het gaat over mentale inspanning, dan hebben we de foute aanname dat hoe meer we ons inspannen mentaal, hoe groter onze capaciteit. Maar ons brein is net zoals onze spieren. Net tijdens herstel groeit die mentale fitheid. En het is dus wel belangrijk om daar een andere balans in te vinden dan constant aan te staan.
13: Ja, dus we hebben echt pauzes nodig. En druk is goed is dus eigenlijk de zin die we niet meer mogen benoemen met elkaar.
2: Ja, exact.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is mijn gast Elke Geraerts, dokter in de psychologie, auteur van meerdere boeken en CEO van Better Minds. Eerder deze week sprak ik over het onderwerp met Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Zij is voormalig profwielrenster, over haar loodzware topsportleven en de lessen die ze daaruit leerde. Die heeft ze uitgebreid gedeeld. Dus zie je de zomer als het moment om even wat dingen te resetten. Luister haar verhaal zeker terug in de BNR-app. We spraken net over dat jij nog hoop hebt. Ja. Voor ons mentale brein, want die heeft ontzettend veel uitdagende zaken. Nou zitten we, heel veel mensen zijn misschien al op zomervakantie of gaan uiteindelijk op zomervakantie. En dan zie je toch dat mensen ook vaak ziek worden op vakantie, omdat ze te veel hebben gedaan. Dat is een herkenbaar beeld, denk ik, voor je.
2: Ja, ja. Ja. Inderdaad. En ook logisch te verklaren. Wanneer je in het werkjaar heel actief bent en die mentale leeuw als het ware bij je hebt, dan sta je de hele tijd op scherp. Je staat aan, je activatiesysteem is continu geactiveerd en je stresshormonen, adrenaline en cortisol, die razen maar door, zodat je je vermoeidheid kan onderdrukken, voldoende alert blijft. En wanneer dan dat moment van de vakantie aankomt, dan ineens valt dat allemaal stil. En zie je dat tot wel 30-40% van de mensen een terugslag krijgt en de eerste dagen zich niet zo goed voelt. Mm-hmm. Fysiek en of mentaal. En ja, dat is natuurlijk ook die identiteit die je hebt van druk. En ja, dan is rust heel onnatuurlijk. Maar dus ook in ons lichaam, door die continue stroom aan stresshormonen, en dat dan stilvalt en ja, we daardoor minder waakzaam zijn, dan ga je zien dat dat een impact heeft op mensen.
13: Ja, en dan kijk ik even naar mezelf. En wij hebben dan een zomerstop altijd, hè, voor de Big Five. En congressen staan ook altijd stil in de zomer. Maar ik heb dan heel veel dingen nog die ik dan nu aan het doen ben. Ja. Nog even dit wegwerken, nog even dat wegwerken. Is dat nou handig dat ik dat op die manier doe?
2: Eerlijk? Nee. Die abrupte scheiding tussen heel erg aanstaan en uit mogen staan is wellicht te abrupt voor vele mensen. Omdat het zo weinig strookt met de identiteit en de rush en de stress die je wel of niet zou ervaren. En ik raad mensen altijd aan om de laatste 2 weken proberen langzaamaan af te bouwen. Ook echt te gaan inplannen. Mijn advies is om herstel in te plannen. Dan al momenten van rust. Dat je het ook actief al in je agenda zet. En dat je eraan went. En je kan niet verlangen van je lichaam dat zodra je in de auto richting het zuiden zit of het vliegtuig neemt richting vakantie, dat meteen de rust kan toeslaan. Je lichaam is
13: zeker niet als je dat nog een extra push geeft met dit moet nog af, dat moet nog af voor de vakantie.
2: Exact. Ja. De leeuw gaat mee het vliegtuig of de auto in.
13: Dus die leeuw,
2: het is belangrijk om die de paar weken daarvoor stelselmatig af te bouwen. Ja. En te reduceren tot nul.
13: Oké, dus eigenlijk als jij door we moeten anders met die mobiel omgaan, hè, dat heb je heel duidelijk gemaakt, maar we moeten dus ook meer de zebra mentaliteit gaan toepassen. En dat betekent dat we dus meer pauze moeten nemen. Dat is eigenlijk in de kern wat we moeten doen.
2: Ja, in de wetenschap noemen we het ook wel oscillatie. Als je kijkt naar een hersengolf, dan zie je een golf met ups en downs. Als je naar de hartslag kijkt, ook omhoog, omlaag. Maar ons ritme is vaak continu omhoog, ons levensritme. En wat je ziet op bepaalde gebieden waar mensen heel gezond oud worden, de zogenaamde blue zones, dan is het ritme dat de mensen hebben. Ze staan daar niet continu aan, maar je ziet een mooi ritme van focus, herstel. Focus, herstel. En wanneer je als mens, maar ook als bedrijf, de performance mee inschat dat je ook een herstel eraan vooraf en erna hebt, dan krijg je een heel andere mindset in plaats van constant aan te staan. Maar het herstel zou mee deel moeten zijn van de prestatie. Dat is veel duurzamer. Dat is waar de mens, ons brein, voor gemaakt is.
13: Dit is ook gewoon goed voor de werkgevers. Als je wil dat je werknemers duurzaam presteren, las dan bepaalde pauzes in.
2: Ja.
13: En dat mensen misschien eerst even, hoe lang moet je pauze voordat dat iedereen de hele tijd pauze en die werkgever denkt, ja, lekker dan dit met elke Gerard.
2: Oh ja, ik denk wel lekker, want op termijn ga je als werkgever zien dat het helpt. Ik heb het immers ook niet over pauzes van 2 uur, maar over een paar minuten. Bijvoorbeeld onderzoek toont dat medewerkers die regelmatig naar de wolken staren veel productiever zijn dan medewerkers die de hele dag naar hun computerscherm kijken. Dus even uitzoomen, even offline gaan, even een beetje een small talk aan het koffieapparaat met je collega in plaats van continu aan te staan, heeft zo'n goede impact op die oscillatie, dat focus en herstel, dat je veel langer kan volhouden, betere prestaties kan leveren.
13: En dat hoeft dus maar heel kort te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Wat is kort dan precies?
2: Ja, mensen moeten er zelf weer mee gaan experimenteren. Benieuwd zijn naar hun handleiding van het brein. Ik kan soms genoeg hebben aan een paar minuten ademhalingsoefening of even in een fysiek magazine bladeren. Even je hoofd laten waaien en weer verder. Soms een wat langere pauze naar buiten, de natuur in, de stad in. Even ontladen, hier en nu zijn. Dus dat hoeven geen halve uren te zijn. Het kan soms ook op een paar minuten al een heel groot verschil hebben. Maar doe het bewust met intentie.
13: Ja, en het feit dat wij dat dus heel moeilijk dat kunnen doen, waar ligt dat dan aan?
2: Door die leeuw. Die leeuw die op onze schouders zit. En dat we van het idee zijn dat we constant moeten aanstaan. En dat is ook bij vele organisaties de mentaliteit op de werkvloer. Mm-hmm. Als je 5 minuten naar buiten aan het staren bent, gaan collega's wellicht een oordeel klaar hebben dat je niet aan het werk bent. Mm-hmm. Terwijl die persoon misschien net wel aan het werk is, diepgang vindt, creatieve ideeën creëert, et cetera.
13: De ouders met jonge kinderen dan, die gaan ook misschien met de auto op vakantie met iedereen erin, hebben net al die deadlines weggewerkt. Met kinderen kan je niet altijd even dat moment voor jezelf pakken natuurlijk. Dat is natuurlijk best wel lastig.
2: Ja. Absoluut.
13: Niets aan te doen?
2: Het is pittig. Ik heb zelf ook 2 dochters van 10 en 11... die de achterbank kunnen terroriseren. Het is een goede balans vinden tussen ze entertainen, ze spelletjes laten doen, kleurpotloden mee, van die eenvoudige dingen die gewoon hen wel in het hier en nu houden in plaats van uren online ergens
13: maar
2: op
13: jou
2: zichzelf.
13: Dus ook een bepaalde rust geven. Want dat is wel ook wel wat je aangeeft. Dat we dat zelf ook altijd nodig hebben. Uiteindelijk wil je echt naar een revolutie toe. Mentale revolutie. Ja. Dat zijn hele grote woorden. Wat stel je daar dan bij voor?
2: Ja, wel. Na de industriële en digitale revolutie denk ik dat het nu tijd is voor een mentale revolutie. Waar we als mens weer centraal staan, waar ons brein weer functioneert waarvoor het dient. En waar we onze zogenaamde soft skills, vaak soft worden genoemd, voor erbij, leuk voor een teambuilding, dat we die veel centraler zetten. Want wellicht zijn het de harde skills die we gaan nodig hebben in de toekomst, waar AI veel overneemt van ons denkwerk, kunnen wij als mens weer gaan doen wat ons uniek maakt. Echt verbinden, creativiteit, een moreel kompas, een oordeel maken op basis van waarden en normen, niet alleen data, maar ook zingeving, kritisch denken, dingen omdenken, de vraag achter de vraag. Dus in mijn nieuwe boek wil ik het vooral hebben over wat zijn nu de kernkwaliteiten, zodat jij als mens en als organisatie kan mee bijdragen aan die mentale revolutie.
13: Mooi dat daar weer een vervolg op komt. Waar ook een vervolg op komt, dat is de volgende uitzending. Want dan spreek ik met emeritus hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel. En we gaan met hem echt bespreken hoe je de zomer nou echt kan gebruiken voor weer een reset moment met gezonde voeding. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
2: Ja, ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen of een combinatie van de twee?
13: Mooie vraag. En als jij zegt wat moet er veranderen, moet bij ons ook de omgeving veranderen. Als je nu, alle mensen die nu luisteren, die zijn ook onderdeel van een werkvloer. Dat zijn managers. Daar ligt denk ik een heel belangrijke taak, hè?
2: Ja, het is een en-en verhaal natuurlijk. Als individu kan je heel veel al doen. In jouw circle of control zit er al zeer veel dat je zelf kan doen om je brein beter te laten werken. Maar als werkgever, als leidinggevende, is het ook wel echt zaak om een rolmodel te zijn en na te denken van hoe kunnen we nu de manier waarop we werken actueel maken, breinvriendelijk maken.
13: Ja, meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de sociale interactie. Hè? Niet dus roepen, ik ben druk, ik moet weer naar de volgende meeting.
2: Exact. Ja.
13: En dat zijn echt allemaal foute teksten. Jouw boek komt er aan binnenkort. Mooi om dat te blijven volgen. En volgens mij ga je ook een mooie masterclass doen.
2: Ja, absoluut. Vooraf aan dat het boek uitkomt, hebben we op 27 oktober in Utrecht een masterclass genaamd Brainwave, waar ook de AI van Brain ook mee centraal zal staan. Van hoe gaan we ons brein centraal zetten als mens, als organisatie in een tijd waar AI meer opkomt. Je ziet dat veel bedrijven massaal investeren in AI en technologie, maar veel minder in de mens die die technologie moet besturen en betekenis geven. En tijdens deze masterclass gaan we dat vanuit verschillende facetten bekijken. Bijvoorbeeld Brankele Frank gaat het hebben over hoe te ontprikkelen. Lammer Kamphuis.
13: Is het de slimste mens, hè?
2: Ja, ja. Brankele is inderdaad de slimste mens van Nederland geweest. En heeft net een boek uit over ontprikkeling. Lammert Kamphuis, de bekende filosoof, komt ook spreken. Want ja, echt wel belangrijk om scherp te blijven denken in een tijd van AI. Ook Better Minds collega Aisha Cortoz over emotionele intelligentie. En ik zal de aftrap nemen met een keynote over de mentale revolutie. En voor de luisteraars van BNR, als je zoekt naar de masterclass Brainwave, georganiseerd door Verhaal met Impact.
13: Daar kan je alles vinden.
2: Ja, naast de vroegboekkorting kan je met de extra code BNR nog een extra korting krijgen.
13: Oh, echt? Dus dat is voor onze BNR-luisteraars. Ja. Nou, wat leuk. Extra cadeautje. Dankjewel dat je hebt uitgelegd hoe ons brein werkt en wat ons te doen staat. Ik ga het weer proberen. Ik heb vorige keer in 2022 gezegd, ik ga het proberen. Het is niet gelukt, maar we moeten het gewoon weer proberen, toch?
2: Ja, de volhouding.
13: Blijf doorgaan.
2: Ja.
13: Dankjewel, Elke Gerards, dokter in de psychologie.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
1: I ended seven wars. Never happened before.
2: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
3: The war in Ukraine for Europe's future.
0: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
6: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed, is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: heb je ook altijd en overal breaking news.
11: Download de BNR-app en blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over cryptobedrijven die toegang willen tot de nieuwste AI-modellen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En we bespreken het nieuwe plan van Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum, want die heeft zijn roadmap voor de cryptomunt opgefrist. En dat is nogal wat. Dit is CryptoCast 443 en ik heb een co-host, Roel Essenboom. Goed dat je er bent.
13: Dank
12: je bent content specialist voor Blocks en medeoprichter van CryptoTakkies, het crypto-educatieplatform, hè?
13: Ja, het crypto-educatieplatform van Nederland.
12: Ja, zeker. Echt heel Nederland door om mensen wat bij te brengen over crypto. Dat is een goede zaak. Wij gaan samen het nieuws doornemen, Raoul. En we beginnen bij het nieuws van de week. Want een grote open brief van ruim 70 cryptobedrijven. Die willen namelijk dat 's werelds belangrijkste AI-modellen, AI-ontwikkelaars moet ik zeggen, toegang geven tot die belangrijke AI-modellen om zichzelf beter te beschermen. En in die open brief stellen de ondertekenaars dat cryptobedrijven die de software onderhouden, waar biljoenen dollars mee worden beschermd tussen aanhalingstekens, dezelfde gereedschappen zouden moeten hebben als cybercriminelen. Nou, dit is dus een open brief die komt van de Bitcoin Policy Institute. Wie zijn er eigenlijk bij dit initiatief aangesloten, Raoul?
13: Ja, echt inmiddels een hoop partijen. En het is best een indrukwekkende brief die in eerste instantie gedeeld werd op 10 augustus.
12: Ja.
13: En op dat moment werd die brief nog maar gesteund door 40 bedrijven. Kon je mooi die logotjes onderin zien. Maar als je nu zelf eventjes naar die website gaat, naar btcpolicy.org en dan eventjes een slash en dan AI letter. Ja, dan zie je dat als je naar beneden scrolt, dat er echt flink wat logo's bij zijn. Dus inmiddels, ja, ik heb vanochtend nog geteld, waren er 80 logo's.
12: Ach, heb jij hem al geteld?
13: Ja, ik heb ze allemaal zo. Hè. Geen AI laten doen natuurlijk. Nee, zelf geteld. Maar dus 80 verschillende bedrijven. En ja, dan kun je echt denken aan hele grote bekende bedrijven. Coinbase, Block, Bitco, Blockstream, ArcInvest, Bitwise. Maar bijvoorbeeld ook een bekend bedrijf als het gaat om privacy. Casa van Jameson Lobb.
12: Ja. Eigenlijk de hele, zeker Amerikaanse crypto-industrie.
13: Ja, zeker. Maar het leuke is dat daar ook dus wat kleinere bedrijven bij zitten. En dan kun je dus ook denken aan non-profits. En dat is denk ik wel het leuke, dat je dus die twee verschillen ziet tussen grote en kleinere. En als het gaat om die kleine, dan kun je denken aan Brink, Chaincode, OpenSet, BTC Pay Server. Zijn niet mini-bedrijven, maar wel wat kleiner.
12: Ja.
13: Dus je ziet echt een combinatie van bedrijven die een soort van geld en lobbykracht hebben. En bedrijven die zeggen van wij hebben die capaciteit op dit moment niet. Dus we hebben die steun eigenlijk van jullie nodig. Ja. Want die grote bedrijven, Coinbase, die kan echt wel een soort van enterprise deal sluiten met zo'n AI-partij. Maar dat wordt voor een partij zoals de African Bitcoin Institute, wordt dat een stuk lastiger.
12: Ja, precies. En we weten dat de Bitcoin-wereld die hangt aan elkaar van open source projecten en goede bedoelingen. Waar lopen deze bedrijven nu met z'n allen dan tegenaan dat zo'n open brief aan die AI-ontwikkelaars, aan die Frontier AI Labs, dus de voorlopers op het AI-gebied. Waarom is die brief dan zo hard nodig nu?
13: Ze lopen eigenlijk tegen drie concrete problemen aan. Ik heb dat eventjes opgesomd, maar 1 gaat het om aanvallers. Want die aanvallers die krijgen sneller toegang tot krachtige AI dan dat de verdedigers dat eigenlijk kunnen bijbenen.
12: Ja.
13: Je moet het zo zien, bedrijven die moeten zich kunnen verdedigen tegen aanvallers die dus steeds van meer geavanceerde programma's gebruik kunnen maken. En tegelijkertijd hebben die security teams, die hebben dus vaak geen toegang tot die krachtige frontiermodellen. Of worden een soort van de legitieme security taken door de guardrails, die worden op dit moment beperkt. Dus dat is ook nog vervelend.
12: Ja.
13: En dan zie je dus dat er een soort gat, een gap, zoals ze dat noemen.
12: Ja, waarbij de aanvallers dus toegang hebben tot allerlei open modellen. Bijvoorbeeld de Kimi K3 uit China is nu zo'n heel geavanceerd open model. Ja, die gaat niet zeggen, hey, zou je dit nou wel doen? Want die guardrails, die veiligheidshekjes, die kan je er gewoon uitslopen.
13: Juist.
12: Terwijl als jij Claude of ChatGPT gebruikt, dan gaat die zeggen, waarom wil je eigenlijk kwetsbaarheden in deze software zoeken? Dat gaan we even niet doen. Dus dat is het is een heel soort mismatch tussen aanval en verdediging op dit moment.
13: Ja, en over Kimi K3, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Maar dat is een goeie. Dus je ziet dat gat ontstaan. Maar dat leidt ook tot een capaciteitsprobleem. Want je moet ook gaan kijken naar wat kan een organisatie op dit moment aan als het gaat om een security. Mijn security mensen. Of de developers die zich bezighouden met het security stuk. Maar misschien ook wel een vaardigheidsprobleem. Want als je je developers niet opleidt en ze kunt helpen om de security. Stuk om dat beter aan te pakken. Ja, dan krijg je ook op een gegeven moment vaardigheidsproblemen. En helemaal als je die verschillen tussen de aanvallers en de verdedigers groter worden. Ja, dan ga je echt zien dat de organisaties op een gegeven moment zo ver achter gaan lopen. Dus dat hebben ze aangekaart. Maar dan een tweede probleem. En dat zijn de kwetsbaarheden. En die worden dus niet vroeg genoeg gevonden.
12: Ja.
13: En dan ook nog opgelost. Want je kan ze vinden, maar je moet ze vervolgens ook oplossen. En dat heeft dus inderdaad, wat jij net aangaf, te maken met die publiek beschikbare modellen. Want die helpen niet per se bij het vinden van die gaten. En dat heeft ermee te maken dat je dus die soort van die veiligheidsmaatregelen hebt, waarbij die modellen zeggen van ik snap dat je deze vraag stelt, maar misschien wil je deze vraag wel gebruiken om iets van malware te gaan bouwen.
12: Precies, want het verschil tussen aanval en verdediging is eigenlijk heel klein.
13: Ja. Eigenlijk is het heel klein. Het is gewoon de keerzijde van de munt.
12: Ja.
13: En dan heb je nog dat derde probleem. En dat is een beetje de ongelijkheid of een soort van de asymmetrie hierin. Dus die Frontier AI Labs en die geselecteerde partners, die zien dus die nieuwe cybermogelijkheden, die zien ze vaak eerder. Tegelijkertijd kunnen die aanvallers zulke mogelijkheden uiteindelijk alsnog verkrijgen. Dan is het een maand of 2 maanden later. Maar die maken dan wel meteen gebruik van die nieuwe modellen.
12: Ja.
13: En dat is een beetje het ding waarvan die partijen ook zeggen van Stel dat zo'n AI-model echt uitzonderlijk goed wordt in het vinden van bijvoorbeeld kwetsbaarheden in C++ of weet ik veel.
12: Ja.
13: En je hebt een Bitcoin-developer en die gaat ermee aan de haal en die vraagt aan een AI-model: hey, kun je me helpen om wat kwetsbaarheden te vinden? Het AI-model zegt: ja, nee, dat kan ik op dit moment niet. Nou, wat denk je? Die code die wordt uiteindelijk toch gedeployed.
12: Ja.
13: 2 maanden later komt er een attacker voorbij. En dat model dat is gedeeld publiekelijk. En die denkt, hey, weet je wat, ik ga er eventjes gebruik van maken.
14: En de aanval hoeft maar 1 gaatje te vinden. En dan is er een enorme honingpot.
13: Exact. Ja. Nou, en dat is een beetje die asymmetrie die je dus ook ziet. Dus dat zijn eventjes grofweg de 3 problemen.
14: Ja. Ze vragen ook nog aan om een aantal andere zaken. Rekenkracht, beveiligde omgevingen, beschikbaarheid voor die kleine en die grote cryptobedrijven. Een directe lijn naar AI-bedrijven. Nou, dat gaat natuurlijk, ze vragen impliciet ook om de nieuwste modellen. Volgens mij heb je bij ChatGPT. Die heb je Daybreak op dit moment. En ze hebben het natuurlijk ook over Mythos van Claude, die alleen voor een bepaalde groep techbedrijven beschikbaar is om hun eigen cybersecurity te doen. Juist om dit probleem aan te pakken. Verwacht je nou dat die AI-ontwikkelaars gehoor gaan geven aan de cryptowereld?
13: Ja, en gedeeltelijk gebeurt dat ook wel. En er is toevallig gisteren ook wat nieuws uitgekomen. Dat ga ik straks ook eventjes delen. Okay. Maar ja, die programma's die ze vragen, die bestaan. Ja, en het probleem is alleen dat crypto daar op dit moment tijdelijk even buiten viel. Maar daar is dus iets in veranderd. Maar goed, je had het over die rekenkracht. Nou, ik denk dat de kans daar het grootst is. Want dat is op dit moment nog het goedkoopste. En waarschijnlijk kan dat ook wat goedkoper worden.
12: Ja.
13: Maar goed, je hebt ook nog die beveiligde omgevingen voor privécode. Ja, dat is wel realistisch. Want dit bestaat commercieel gezien bestaat het al. Het is een soort van enterprise feature. Maar goed, die toegang voor die kleine en grotere bedrijven en vooral die kleine, daar zit dan wel de weerstand. En ik hoop dat daar wel snel iets op gaat komen. En dat is ook de reden waarom die brief is opgesteld. Want ze hebben echt gezegd van luister, die grote partijen die kunnen heus wel enterprise deals sluiten. Maar voor zo'n kleine partij die juist bezig is met echt een beetje het redden van de samenleving, die hebben niet die budgetten.
14: Ja. Het is natuurlijk ook, dit heeft alles te maken met de grote hack bij Coldcard. De hardware wallet, toch een soort USB-stick, rekenmachine-achtige hybride, om je crypto zelf veilig in bewaring te nemen. Nou, dat was een van die start-ups, scale-ups die dat ontwikkelden. Nou, daar bleken kwetsbaarheden in die software te zitten. Hoe reageert de cryptowereld nu? Want ik zag ook dat er een soort Bitcoin Red Team is opgericht. We moeten dus niet denken dat de cryptowereld nu aan het wachten is, of de Bitcoin-wereld nu aan het wachten is, dat ze eindelijk met die modellen aan de slag kunnen en dan pas wat gaan doen aan de cyberveiligheid. Ze zijn nu al begonnen, volgens mij, vrijwilligers, met dat Bitcoin Red Team.
13: Ja, en de Bitcoin Red Team, volgens mij is het een groep van 14 tot 16.
14: Ja, 16 mensen of zo.
13: Zoiets, 16 developers. En dat was inderdaad naar aanleiding van die Coldcard hack, dat ze op zoek gingen naar kwetsbaarheden in eigenlijk allerlei open source software die iets te maken hadden met de crypto-industrie. Volgens mij waren ze ruim 490 of 500 kwetsbaarheden tegengekomen, echt in een heel kort tijdsbestek. Alleen, zij maken dus ook gebruik dan van die AI-tools.
12: Ja.
13: Maar van welke AI-tools maken ze gebruik, Daniel?
14: En dat zouden ongetwijfeld de niet open source zijn, of wel open source juist.
13: Nou, en dat waren dus in eerste instantie wel de open source modellen.
14: Ja, de Chinese modellen zoals Kimika 3.
13: Precies, want die Amerikaanse modellen, die hadden toch die veiligheidsrestricties. Die hielpen niet mee. Die hebben toen ook gezegd van voor het vinden van één kritieke bug per uur per persoon, dan kost het ongeveer $10,000 per dag aan rekenkosten. Ja, en voor een vrijwilligersproject, wat dit eigenlijk is, is dat eigenlijk onhoudbaar.
14: Ja. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat met de komst van dit soort AI-modellen dat ook de crypto-wereld, de Bitcoin-wereld, een beetje is wakker geschud. Ja, het lijkt toch een soort nieuwe tijd op dit moment even aangebroken. De Coldcard hack is daar de grote eerste katalysator van geweest. Maar het is duidelijk dat het nu even dat er gewoon een nieuwe tijd is aangebroken. Misschien wel in cybersecurity als geheel. Met de komst van dit soort AI-modellen.
13: Ja, zeker. En ik denk dat we een paar episodes geleden het nog hadden over dat er een aantal bedrijven waren samengekomen om zich voor te bereiden ook op het quantumstuk.
14: Ja.
13: Je zag daarin dat er 15 miljoen beschikbaar werd gesteld. Maar je ziet hiervoor ook, er is gewoon echt meer geld. En
14: quantum computer is nog
12: nog in principe nog nou, zeker 10, 15 jaar weg. Als we een beetje mazzel hebben.
13: Maar dit heeft haast.
12: Dit heeft echt haast. En nou, dat zie je nu ook met een enigszins wanhopige misschien open brief. Van inmiddels 70 grote cryptobedrijven.
13: 80 dus.
12: 80 grote cryptobedrijven uit de VS. Goed, dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Wat we ook nauwlettend volgen, dat is de markt. Deze week gaan we gewoon weer een prijsanalyse doen. En die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax. En host van een nieuwe koers. Dag Tim.
15: Hallo Daniel.
12: Ja, we zitten toch een beetje aan het eind van de zomervakantie zo langzamerhand. Wat zie je daar op de markten van terug? Is het saai? Worden beleggers een beetje wakker? Hoe kijk jij naar de markt?
15: Ja, eigenlijk is het verhaal nog grotendeels hetzelfde als de afgelopen weken. Weinig nieuws, weinig volume en een markt die totaal op zijn plek blijft staan. Ja, vorige week sprak ik al over extreem lage volatiliteit, maar die is dus nog verder afgenomen tot niveaus die ik gewoon niet eerder heb gezien. Ja, wat ik daarbij vooral in de gaten hou is de derivatenmarkt. Omdat sommige partijen in minder volatiele markten toch vaak op zoek gaan naar hefboomposities om kapitaal efficiënter te werk te gaan. En als ze die hefboomposities aanleggen, dan ja, vergroot dat eigenlijk het risico op het moment dat de prijs wel ergens heen beweegt. En dan gaan al die posities allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op. Krijg je liquidatiegolven en dat is echt het grote risico wat nu boven de markt hangt. Ja. Desalniettemin zie ik dat risico nu niet echt significant toenemen. Die hefboomposities worden niet in grote getalen ingenomen. Dus ja, eigenlijk is het best wel gezond. Maar ja, dus ook wel een beetje saai. Nou verwacht ik wel dat zodra we in september komen, dat de grotere partijen weer terug achter de schermen komen. En dat het nieuws ook weer echt wordt verwerkt in plaats van dat het in een dunne markt blijft hangen. Dus ja, dan denk ik wel dat het weer wat interessanter wordt.
12: Ja, op zich ook wel eens leuk. Hè? Een beetje een saaie zomer op de cryptomarkt. Hey, als we naar de aandelenmarkt kijken, dan ja, zien we dat risicoaandelen met name best wel weer goed doen. Na een wat mindere juli maand. Bitcoin komt nog niet echt mee, maar blijft ook stabiel. Is dat nou goed of slecht nieuws, Tim?
15: Ja, ik vind het. Ja, je kan het beide kanten opspinnen. Het is zowel goed als slecht nieuws. Ja, als we kijken naar de aandelenmarkt specifiek, afgelopen weken was dan licht positief. Heeft vooral te maken met meevallende inflatiecijfers. De consumenteninflatie daalde in lijn met verwachting en de producenteninflatie daalde zelfs nog harder dan verwacht. Nou, aandelen gingen daar best wel positief op, terwijl crypto gewoon weer terug bewoog naar het midden van de prijsrange. En ik denk dat daar ook direct ja, het antwoord op de vraag zit. Bitcoin zat al bovenaan die range. Dus er is gewoon meer nodig dan een meevallend inflatiecijfer om overtuigend boven die hardnekkige, mag ik wel zeggen, $65.000 uit te stijgen. Dus ja, af en toe beweegt hij mee met de aandelenmarkt, af en toe niet. Je ziet gewoon dat crypto op dit moment geen eigen aanjager heeft. En ja, dat zie je vooral heel erg terug ook in die altcoinmarkt die volledig stil ligt.
12: Precies, ja. Ja. Nou, wat misschien voor enige beweging zou kunnen zorgen is woensdag. Dat wordt namelijk een belangrijk dagje voor de cryptomarkt. Trump ontvangt namelijk bestuurders uit de cryptowereld, financiële wereld en de technologiesector op het Witte Huis. Om te spreken over toekomstige regels voor nieuwe financiële technologie. Nou, het is altijd fijn dat de markt daar lekker veel inspraak in heeft in de VS. Later op de dag krijgen we ook de notulen van de Fed-vergadering van juli. Ja, kan dat nog wat betekenen voor de koersen, die twee gebeurtenissen?
15: Ja, dat zou absoluut kunnen. Bij dat soort bijeenkomsten in het Witte Huis ben ik alleen wel behoorlijk sceptisch, omdat we in de afgelopen jaren al best wel heel veel hebben gezien. En de koersreactie was vaak van korte duur. Maar ja, wat je eigenlijk vooral ziet, jammer genoeg, is dat de prijs vaak rondom dit soort evenementen omlaag gaat. Simpelweg omdat mensen net iets te veel hopen op dat er groot nieuws komt. Nou ja, momenteel zien we de prijs niet bepaald oplopen, dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar er is echt wel wat concreets nodig voordat de markt reageert. Dat zie je ook rondom de Clarity Act van de afgelopen weken. Ja, er kwam niet echt zoveel uit. Het zijn vooral veel woorden, weinig daden. Desalniettemin denk ik wel dat de woorden van de notule waar je het over hebt wel een stuk interessanter zijn. En dat komt vooral door Warsh, de voorzitter van de Fed. Ja. Die heeft wel gezegd dat hij van plan is om minder forward guidance te geven. Dus die wil minder de markt beïnvloeden met al zijn speeches. Maar ja, die notule, die heeft hij niet helemaal in dezelfde hand. Of in zijn eigen hand. Dus ja, dan kunnen we echt gaan zien hoe er binnen het comité wordt gedacht over de macro-economische situatie. En dat kan wel echt effect hebben, ja.
12: Ja, mis je Jerome Powell al, Tim?
15: Ja, het was wel leuk met Jerome Powell. Vooral op het moment dat hij een clash had met Trump. Dan zag je wel echt dat markten opgeschrikt raakten. En dat zorgde wel voor vuurwerk.
12: Ja, en tijdens zijn speeches gebeurde er ook nog wat. Hè? Dat Kevin Warren slaat toch wat minder los.
15: Een man van mijn woorden.
12: Precies, goed. Dankjewel, Tim Stolten. Dat is een man van veel woorden. Portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij toch om ook wel een van onze gedeelde favoriete onderwerpen praten. Namelijk Ethereum en wat daar allemaal aan de hand is. Want ja, de koers doet niet mega veel. Maar de koers van het project, laten we het zomaar zeggen. Waar het project heen vaart, dat gaat alle kanten op. Want Vitalik Buterin heeft weer een nieuwe roadmap gepubliceerd. Of eigenlijk een opfrissing van de roadmap die in 2023 al eens presenteerde. Nou, en er zitten grote veranderingen in. De opkomst van AI wordt natuurlijk meegenomen. Quantum computing, focus op privacy. Nou, dus de update is niet. Het is geen kleine update, laten we het zo maar even noemen. Waarom was deze herziening zo erg nodig bij Ethereum?
13: Ja, nou heel simpel. Het is een nieuwe tijd. Ja. In 2023 waren er.
12: Maar 3 jaar geleden, hè? Het is helemaal niet zo lang. Is veel veranderd.
13: Je zou bijna kunnen zeggen in de crypto-industrie dat een half jaar jaar is.
12: Dat is waar. Ja. Misschien nog wel langer. Ja.
13: Als je kijkt dan naar 2023, toen waren er gewoon echt een aantal dingen die nog niet bestonden. Of zoals Vitalik zelf beschreef, nog niet volwassen genoeg waren. Die inmiddels dus wel bruikbaar zijn. Dan kun je denken aan de snarks en de blobs en de allerlei gekke namen. Nou, je weet het. Maar in elk geval over native roll-ups, nou, daar schreef hij over. Dat snarks in 2023 bij lange na nog niet volwassen genoeg waren om zelfs maar over na te denken. Nou, en gas en plop features, nou, die bestonden toen simpelweg nog niet. Ja. Dus hij geeft dat zelf ook aan.
12: Bij Ethereum zijn ze heel goed in al dit soort hele vage termen gebruiken om extreem ingewikkelde concepten uit te leggen.
13: Ja, complexiteit is een groot. Je zou kunnen zeggen een grote kwaliteit binnen in Ethereum. Ja. Maar er wordt dus ook steeds meer gezegd van nou, we moeten misschien wel wat afstappen van die complexiteit. Nou, en dat had dus hier ook mee te maken. Dus ja, waarom die nieuwe roadmap, of tussen haakjes de herziening? Het is gewoon een nieuwe tijd en het was nodig.
12: Ja. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Want Ethereum, ook waarom we het hier erover hebben, is Ethereum is inmiddels een heel belangrijk project geworden. Ook bedrijven op de Zuidas die werken gewoon inmiddels ook met Ethereum voor hun digitale transacties. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Vitalik heeft hem op X bijvoorbeeld gepubliceerd. Ja, het is een hele grote flowchart. Ja. Maar wat kunnen we daarop zien?
13: Ja, nou, het ziet er eigenlijk gewoon uit als een hele mooie technische tekening. En ja, we zeggen overigens steeds roadmap. Maar overigens heet het de straw map. Het is een samenvoeging van de straw man en de roadmap. Dat heeft hij samengevoegd. Dus als je naar strawmap.org gaat, dan zie je een hele mooie technische tekening die eigenlijk bestaat uit 3 lagen. Een oranje laag, de consensuslaag. Een groene laag, de datalaag. En de executielaag, die in het blauw staat. Nou, ik denk allereerst dat het heel leuk is om dat eventjes te bekijken. Want dan zie je ook een hele mooie tijdlijn.
12: Ja, we zitten hem in de show notes.
13: Ja, en nou, dan zie je dus dat je van links naar rechts allerlei upgrades ziet die in de tijd, dus tot en met 2029, moeten gaan plaatsvinden. En je ziet overigens ook een aantal van die titels van die upgrades. En wat bijzonder is bij Ethereum is dat ze altijd hele bijzondere titels hebben voor die upgrades. Maar ik zag ook een aantal upgrades waarvan de titel nog niet bepaald is, Daniel. Dus ik weet niet of jij nog wat suggesties hebt voor de I, de J, de K en de L.
12: Nou, ik hou me ver van dit soort. Als er één bedrijf slecht is in het marketen van ze en het verkopen van zijn eigen upgrades, dan is het Ethereum wel. Ja. Hey, maar als we nou even dieper inzoomen op die roadmap, welke aanpassing valt jou nou het meest op hier?
13: Ik ben er gisteren. We waren gisteren aan het bellen. Toen was ik vanuit Duitsland onderweg terug naar Nederland. Dus ik heb eventjes snel er doorheen moeten gaan. Maar ja, in eerste instantie viel mij niet zo superveel op. Waarvan ik dacht van, dit moet ik echt in de gaten houden. Maar wat ik wel interessant vond, was het stuk de North Star, zo staat het er eigenlijk. Hij heeft een soort van een legende gemaakt. En dan kun je een North Star inzien. De North Star, zo staat het er eigenlijk. Hij heeft een soort van een

0: een van de belangrijkste onderdelen en de belangrijkste gesprekken van dit jaar in de cryptowereld was dat post-quantum vraagstuk. Dus hoe ga je je beschermen tegen de komst van quantumcomputers? En dat staat dus nu al hoog op de agenda bij Ethereum.
1: Als North Star. Ja. Wat ook hoog op de agenda staat, was dat ze een soort van checks willen uitvoeren. En die checks die moeten dan niet meer handmatig uitgevoerd worden, maar dat moet dan met een soort systeem kunnen. Dus daarvan dacht ik ook nog wel van, dat moet ik misschien iets beter uitdokteren. Ja. Maar is er ook eentje waarvan ik zeg, hey mensen, als je iets wil bekijken, houd deze twee dan in elk geval in de gaten.
0: Ja, en ik vond het ook leuk dat hij dan in een van zijn tweets, of een van zijn X-posts, moeten we nu zeggen, daar heeft hij het over dat je wilt dat Ethereum lean wordt. Wat betekent lean in de context van Ethereum?
1: Ja, er waren inderdaad een soort van, hoe noem ik het, een soort van afsluitingsquotes waar die het me. Doen ze vaak Amerikanen. Dan maken ze een tekst heel sterk en dan gaf je aan: Ethereum will be quantum safe. Ethereum will put users' privacy first. En sloot hij af met: Ethereum will be lean. Ja. Zo'n business woord waarbij je
0: een soort van soepel of zo.
1: Ja, verspilling moet worden weggesneden. Ja. Volgens mij ontstond het, dat woord lean, vanuit een soort van productieketenproces van Toyota. En dat moest dan efficiënter worden. Ja. Maar in dit geval betekent het gewoon minder en niet meer. Want we hadden het al over die complexiteit van Ethereum. Ja. En er is vaker aangegeven, het protocol moet simpeler worden. Want van simpele code kun je wiskundig gezien veel gemakkelijker bewijzen dat de code doet wat het belooft. Ja. En dat is dat stuk lean, denk ik.
0: Ja, precies. En ja, het is inmiddels wel duidelijk. Nou, we hebben het er hier ook al eventjes over, maar Ethereum is best wel een log product geworden. Hè, met heel veel verschillende kanten en heel veel complexiteit. Terwijl de wat minder decentrale cryptonetwerken toch misschien iets soepeler bewegen.
1: Je hebt vaak dat, hoe noemen ze het ook alweer? Het trilemma, het blockchain trilemma.
0: Ja, dus security, speed.
1: Security, snelheid en decentraliteit. Ja. Je weet hoe dat gaat.
0: Precies. Is Vitalik wat jou betreft nog de juiste man om dit project te leiden? Heeft hij het stevig in handen?
1: Ik heb wel het idee dat Vitalik de man is met de visie. En dat wil niet zeggen dat de man met de visie iets moet leiden, maar wel degene die mensen kan inspireren die vervolgens goed zouden kunnen leiden.
0: Ja, maar het houdt ook een keer op. Ik vind hij is er heel lang mee bezig. Het is,
1: Maar wat zegt ze altijd? Hoe zeggen ze dat? Wat goed is, komt snel. Maar er is er ook nog eentje. Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
0: Ja, goed. Ja, dus ja. Als voetbaltrainer moet je na een tijdje ook de laan uitsturen. Want anders, misschien is de magie een beetje uitgewerkt.
1: Ja, dat is zeker. Nou, ik heb nog wel het vertrouwen in Vitalik. Als ik soms een blog lees, dan denk ik van, ik hoop dat je deze plannen ook kunt doortrekken. Het duurt inderdaad wat lang, maar ik heb liever iemand die ergens de tijd voor neemt en het goed wil doen, dan iemand die iets wil afraffelen en
0: Ja, het is in ieder geval, hij heeft een netwerk van meer dan 220 miljard onder zich. Dus het is, de belangen zijn torenhoog. En we houden het gewoon nauwlettend in de gaten wat er allemaal bij Ethereum gebeurt. Nog heel kort, Raoul, wij gaan zo een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, we gaan het straks hebben over crypto custody, hè, de opslag van je muntjes.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen met Robert.
0: Robert Bink, ja, precies. En die heeft een eigen onderneming, crypto herstel. En dat is wel mooi, want die helpt mensen die hun crypto kwijt zijn. Nou, dat is best relevant in deze tijd, helpt die mensen om hun crypto weer terug te krijgen. Dus gaat een super interessant gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten. Maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
6: Welkom, goed dat je erbij bent. Dinsdag 18 augustus is het de dag dat de Nederlandse zomerton toch eindelijk begon. En de dag dat het Witte Huis weer eens heel erg boos was.
7: De regering Trump heeft een rapport opgesteld om te laten zien hoe China met de hulp van allerlei landen de door de VS opgelegde handelsheffingen weet te omzeilen.
6: Ja, en ook wij stonden ertussen. Hebben ze een punt of is dit gewoon een excuus om weer met heffingen te komen?
8: Ja, dat hoor je zo. En dan vertellen we je ook over Stripe, de concurrent van Adyen, die groeit in rap tempo.
9: Stripe is making a major AI bet, clinching a deal to buy OpenRouter for more than $7 billion, according to sources. The startup gives developers access to hundreds of AI models and could expand Stripe's foothold in the AI sector.
8: Ja, en de overnamegesprekken met PayPal zijn ook weer nieuw leven ingeblazen. Moet Adyen zelf niet ook eens aan de bak? Je hoort het straks.
6: En we laten je ook weten hoe je optimaal zomers belegt.
8: Rood op Wall Street en de AEX die sloot ook niet al te zomers, op een verlies van 0,7% op 1107 punten. Grootste daler was ASM International met een verlies van 6,7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Welkom.
6: Leuk dat je er bent, Robert. We gaan beginnen en dat doe ik op Wall Street, waar zich steeds vaker een bepaalde buitenlandse belegger meldt. De Zuid-Koreaanse particuliere belegger. Ja, die krijgt er natuurlijk niet genoeg van dat zijn eigen beurs zo volatiel is als de pest. Eén dag met een daling van 10% voor de Kospi is eigenlijk nog een rustige dag.
10: South Korea's main index, the Kospi, more than doubled in value in the first half of the year, passing the 9,000 mark. Then it crashed, losing 40% before rebounding, then plunging again. Trading has been suspended more than 50 times this year by a safety break that automatically activates when the market moves too fast in either direction.
6: Ja, en dat gebeurt dus nogal vaak. Dus zoeken die beleggers hun geluk nu elders. 4,5 miljard dollar werd er door Zuid-Koreaanse particulieren op Wall Street geïnvesteerd afgelopen maand, blijkt uit Koreaanse data, waarvan 840 miljoen naar Amerikaanse chipmakers ging en waarvan ook veel geld in leveraged ETF's ging. Ja, ze vluchten dus van het gokken op de Zuid-Koreaanse beurs om te gaan gokken op Wall Street. Is dit nog iets? Het zijn kleine bedragen, nog 4,5 miljard als je het op het totaal van Wall Street ziet. Maar is dit nog iets waar je in Amerika, als je daar belegt, nog op moet gaan letten, Robert?
11: Ik denk het niet. Ik heb eens gekeken naar op Bloomberg wat data bij elkaar gezocht. Het is één dagje handelsvolume Bank of America plus één dagje handelsvolume Walmart. Ja, laten we het, ja, het is vrij klein. Maar het is wel grappig dat de Koreanen dit eens ontdekken. Ja.
6: En leuk het is dat ze zien, het werkt in Korea.
11: Ja, het is een manier om risico te beperken. Hè? Want nu de beurs is zo volatiel, dan gaan ze naar een rustigere markt.
6: Ja, en als je daar dan, als je dan één keer wint, dan hou je het misschien wel langer vast. Dat is dan de gedachte.
11: Wellicht, ja.
8: Dan Meta, weer een nieuwe rechtszaak tegen het bedrijf. De grootste tot nu toe. Tientallen Amerikaanse staten die willen dat het bedrijf zijn populaire platforms, dus Instagram, Facebook, minder schadelijk en minder verslavend maakt voor jongeren. Nou, dat kennen we inmiddels, dat verhaal. Meerdere rechtszaken ook daar inmiddels tegen. De staten die eisen onder andere een gigantische vergoeding, 1200 miljard dollar. Dat is een beetje de totale beurswaarde van Meta.
12: Er gaat wel discussie natuurlijk komen over de hoogte van het bedrag. Nou, jij en ik hebben het niet op onze rekening staan. En ja, ook over de wijze waarop dat dan berekend is. Maar ook zal Meta zich zeker weer natuurlijk op vrijheid van meningsuiting beroepen. Bedenk dat dat in Amerika nog stevig verankerd is dan in Nederland. Dus zij zullen daar zeker weer mee schermen.
8: Ja, grote kans dat Mark Zuckerberg himself de komende weken in het beklaagde bankje plaatsneemt om zich te verweren. Want ja, naast veel geld willen de aanklagers ook veel aanpassingen zien op de platforms. Eindeloos scrollen, dat moet verdwijnen. Stories moeten verdwijnen. Likes moeten op de schop. Ook die schoonheidsfilters die moeten nog verboden worden. Ja, en zo zou dat verdienmodel van Meta uiteindelijk toch een stuk minder lucratief gaan worden. Nou, zeer onredelijk noemt Meta de eisen alvast. Wij wensen de heer Zuckerberg succes met zijn nieuwe dagtaak.
6: Ja, en de kans dat deze rechtszaak ook nog slaagt tegen Meta is ook nog wel redelijk aanwezig, omdat die eerdere rechtszaken ook al wel flinke eisen stelden en daadwerkelijk gehoord werden door de rechter.
8: Hij zal peentjes zweten.
6: Inderdaad, dat geloof ik ook. Genoeg over de VS. We moeten nog even naar China. Naar het alfabet dan wel van China. Baidu heb ik het dan over. Dat heeft het zwaar, blijkt wel uit de kwartaalcijfers, waarin ze op het vlak van omzet en winst de verwachtingen niet waar kunnen maken. Komt door de advertentieinkomsten. Die vallen tegen. En dat is belangrijk. Een belangrijk deel van hun totale inkomsten. Dat zou nog wel eens te maken kunnen hebben met de meevaller. Dat is de AI-cloud-tak. Die groeit juist explosief. Dus misschien dat door AI juist die advertenties worden omzeild. Nou, er wordt vooral naar dat eerste wel gekeken door beleggers. Naar die slinkende omzet bij hun advertentietak. Want het aandeel, en dan gaan we toch weer even terug naar de VS, want ze hebben een notering aan Wall Street, staat 13% in de min.
8: En nu gaan we de VS echt verlaten, want ik wil nog even dit grijze weer verruilen voor, waarom ook niet, een superdeluxe 5-sterren hotel ergens tegen een zonnige Italiaanse berghelling. La Dolce Vita, ja. En naast mij blijkt ook de bekende Britse investeerder Chris Hone er dol op. Dat lees ik in de Financial Times namelijk. Zijn hedgefonds, TCI, dat heeft meer dan een half miljard dollar geïnvesteerd in leningen aan ultraluxe Italiaanse hotels. Oh, heerlijk, niet waar?
6: Ja. Genieten.
8: Ja. En waarom doet Hone dat? Nou, omdat hij ook dol is op bedrijven die, ondanks inflatie en ondanks concurrentie, de prijzen kunnen blijven verhogen. Nou, en dat zit dus wel goed met die Italiaanse hotels. De omzet per beschikbare kamer die steeg flink sinds 2019 met meer dan 50%. Snelste van Europa.
6: blijft lekker gaan.
8: Ja, dat komt dus vooral door die super deluxe 5-sterren hotels. Dat is echt een drijfveer daarachter. Hotels aan zich, dat zijn natuurlijk, ja, dat is niet per se een bijzondere markt. Er zijn er heel erg veel van. Maar ja, de allerbeste locaties op de allermooiste plekjes, die zijn natuurlijk eindig. Er zijn maar zoveel bijzondere monumenten en historische palazzi in Rome en Venetië, Como, meer Amalfi-kust. En er zijn er ook nog eens strengere planningsregels die nieuwbouw verder aframen. Dus een beperkte voorraad en rijke toeristen die er ondanks stijgende prijzen niet weg zijn te slaan. Ja, dat is natuurlijk muziek, Italiaanse muziek in de oren van Hoon. Zijn fonds had een moeilijke start van 2026, maar krabbelde daarna op en staat inmiddels toch nog 3,5% in de plus.
6: De concurrent van Adyen doet de ene overname na de andere. Moet Adyen er ook nog eens aan gaan beginnen? Of zich in overnamebiedingen gaan mengen? Dat hoor je zo.
8: En we hebben het over een andere betaalverwerker die op Wall Street op zijn muil gaat.
6: Maar eerst naar de Great Transshipment Scam. Dat is het Amerikaanse rapport waarin het Witte Huis meer dan 40 landen verdenkt van illegale praktijken. Op de voorkant een Trojaans paard, schetst FD-collega Marijn Jongsma.
13: Het is een paard van Troje dat bestaat eigenlijk uit zeecontainers. Ja, en zeecontainers zijn natuurlijk het transportmiddel voor Chinese goederen. En die worden dan stiekem toch weer binnengeleid tegen lagere heffingen dan China zou moeten betalen via allerlei derde landen. Dat is dan het paard van Troje.
6: Het zijn praktijken die het Amerikaanse handelsbeleid ondermijnen. En dat is vooral het China-beleid, want die landen zouden Chinese producten doorvoeren naar de VS. En zo zou China dus de importheffingen kunnen omzeilen. Ze worden opgedeeld in 3 categorieën.
13: Dus je hebt de grote landen die er wel aan meedoen, maar niet helemaal met huid en haar aan China vastzitten. Dan heb je een club landen die eigenlijk veel meer vastzitten aan de Chinese economie, die dus ook meer doen aan productie. En er wordt bijvoorbeeld een Chinees product naar die landen gebracht, en dan doen ze nog een schroefje in en zeggen ze ineens, ja, nu komt het bij ons vandaan. En dan heb je nog een derde categorie. En dat zijn eigenlijk landen die zijn dus eigenlijk meer bezig van, nou jongens, als je dit specifieke product eventjes hier in een warenhuis stopt en je voert het een paar weken later weer uit, dan ja, komt het bij ons vandaan.
6: Het gevolg is enorme economische schade in de VS, al dus de VS. Jaarlijks tussen de 60 en 600 miljard dollar. Een ruime schatting, maar ja, zo staat hij in het rapport. Robert, in dat rapport wordt met stevige termen gesmeten. Wereldwijd verdienmodel, grote absolute volumes aan China-gerelateerde producten. Smokkelen vermomd als handel. Maar hebben ze ergens misschien wel een punt?
11: Ze hebben ergens wel een punt. Want het is nu eenmaal zo dat het gebeurt. En je ziet ook in rapporten van allerlei verschillende partijen dat het gebeurt. Het is wel zo dat niemand zegt de Great Transshipment Scam. Ja. Hè? Dat is natuurlijk wel heel erg politiek.
6: Gestrekte been van het Witte Huis. Ja.
11: Precies. Ja. Het is ook wel grappig als je het rapport leest. Het is best wel een politiek rapport. Een aantal oude presidenten worden genoemd. Biden echter niet.
6: Oh.
11: Zijn naam komt niet één keer voor in het document.
6: Zo.
11: En dat komt omdat Biden het beleid van Trump 1 niet alleen voortzette, maar ook intensiveerde.
6: Ja.
11: Maar eigenlijk is dit gewoon Amerikaanse politiek die binnenlands ook vrij populair is.
6: Ja.
11: Dus dit rapport, daar willen ze veel media-aandacht voor. Nou, dat geven jullie.
6: Maar is het dan meer op het binnenland gericht of meer op het buitenland?
11: Ik denk vooral op het binnenland gericht. Ik moet ook zeggen dat de toon richting buitenlandse landen ook niet bepaald hard was of zo. Ik denk dat het voornamelijk tegen China gericht is en meer voor binnenlandse consumptie.
6: Ja, ze hebben wel bepaalde maatregelen waar ze dan op zin spelen, maar daar komen we zo op. Je zou ook kunnen zeggen, ja, zo werkt handel nou eenmaal. Ze hebben dit op zichzelf afgeroepen, want zij hebben China een soort idioot hoge importheffingen ingesteld. Ja, dan is het logisch dat ze het via goedkopere landen gaan doen.
11: Ja, het is volstrekt logisch. Dat heb je altijd met een hoge heffing. Hè. In Nederland zijn sigaretten bijvoorbeeld heel erg duur. En daardoor wordt 50-60% van de Nederlandse sigaretten illegaal uit het buitenland geïmporteerd. Of legaal. Sommige mensen kopen het gewoon over de grens. Maar in ieder geval 50-60% van de sigaretten wordt niet in Nederland gekocht, waardoor de heffingen worden omzeild. En met Amerika gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Je kan de producten in het buitenland kopen, of je kan producten in een buitenland kopen naast dat buitenland bijvoorbeeld. Nou, en zo heb je verlegging van handelsstromen. Je hebt ook directe smokkel. Er zijn allerlei verschillende vormen en maten hiervan. En dat geeft het rapport zelf ook wel toe, hoor.
6: Ja, experts zien al scherpere eisen bij documentatie van export naar de VS aankomen. Want in het rapport staat ook een idee voor bepaalde maatregelen. Luister even naar Marijn Jongsma nog een keer.
13: Ze zeggen niet, we moeten zoveel douaniers erbij. Want je weet, Trump is voor een kleine overheid. Dus dat is niet de geëikte oplossing hier. Nee, de geweldige Amerikaanse AI-techniek gaan we inzetten om die grensbewaking beter te maken. Dus ze zeggen eigenlijk, we gaan zoveel data combineren van handelstromen en productielocaties, dat we precies kunnen zien, kijk, hier deugt iets niet.
6: Ja, en dan zeggen ze, we willen een systeem waarin elk vervoersdocument, elk herkomstlabel door een AI-gedreven systeem moet worden gezien dat nooit slaapt, nooit moe is en nooit vergeet. Is dit een soort vruchtbare manier van inderdaad die handel onder controle brengen? Of legt dit alleen maar een enorme rem op export en import in Amerika?
11: Nou, als ik zo het rapport had gelezen en wat dat AI-systeem precies doet, dan denk ik dat het niet echt schadelijk is. Het is niet zo dat er heel veel meer documentatie nodig is. Het is wel zo dat de documentatie die exporteurs en importeurs overleggen, dat die beter wordt gecontroleerd. En als er een gat zit, dan denk ik dat er wel eerder tegenop getreden wordt. Ja. Ik denk dat je het meer in die hoek moet zien.
6: En dan is het in de gedachtegang dat je vervolgens kan identificeren welke producten bijvoorbeeld via welke landen Amerika binnenkomen die eigenlijk stiekem uit China komen, en dat je daar dan alsnog heffingen op kan gaan invoeren?
11: Ik denk dat dat het idee is, maar vooral ook in de eerste instantie om de handelstroom in kaart te brengen. Kijken welke landen meewerken aan deze praktijken, of kijken of het op een andere manier op te lossen is. Door met die landen in gesprek te gaan. Kijk, jullie hebben dit lek hier zitten. Hoe lossen we dat op?
6: Is het in die zin ook een soort soft launch van een nieuwe handelsoorlog, of is dat te stevig gedacht?
11: Ik denk dat dat een stevige gedachte is, omdat de toon in het rapport niet per se gericht was tegen handelspartners. Ook als je kijkt wanneer de Europese Unie wordt genoemd, dan is dat nooit echt in een negatieve context of zo.
6: Ja, nou denk ik ook goed als je heel veel van dat soort documentatie moet gaan aanleveren. Dat wordt ontzettend veel papierwerk, er gaat heel veel kosten in zitten. Is er een beetje in te schatten wat voor gevolgen hier nou aan zitten als er inderdaad dit soort maatregelen komen?
11: Ja, ik heb niet echt heel veel concrete maatregelen gezien. Behalve dan het idee om dit allemaal door AI te gaan laten controleren. Ja. Wat niet per se een hele grote bureaucratische rompslomp zou opleveren moeten leveren per se.
6: Ja, maar voor de mensen die het aanleveren.
11: Het is moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat ze nog steeds ver onder het Europese niveau blijven qua eisen en een documentatie bij import.
6: En heeft het ook uiteindelijk zin? Want je zou kunnen zeggen, als je op dit niveau overal de handel wil beperken en zorgen dat het niet vanuit China komt, dan kun je jezelf zo ongeveer inpakken in bubbeltjes plastic en hopen dat niemand je aanraakt, toch?
11: Ja, het is gewoon heel moeilijk om dit te voorkomen. Dat was denk ik iedereen al bekend.
14: BNR Beurs.
6: Dreigende geluiden uit de VS dus. En nog meer dreigende geluiden uit de VS, die komen van Stripe. Ja, het is geen fantastisch bruggetje, maar hij werkt. De concurrent van Adyen timmert namelijk hard aan de weg.
8: Ja, Stripe doet een overname van minstens $7 miljard. Dat meldt Bloomberg. En krijgt daarmee Open Router in handen. Dat is een bedrijf dat bepaalt welk AI-model in welke situaties moet worden gebruikt. En daarnaast leek het nog even alsof een overname van PayPal door Stripe gestrand was. Maar de twee die zijn toch weer in gesprek.
15: A Wall Street Journal story saying that the fintech firm is in talks to sell itself to a group that includes Stripe and then private equity firm Advent International. Now, it was just a few weeks ago that the PayPal board weighed a bid by Stripe and Advent when they proposed paying $60.50 a share for PayPal, a price that the PayPal board viewed as insufficient.
8: Ja, maar na dat afgewezen bod blijken de gesprekken dus toch door te zijn gegaan. Laat ook de Wall Street Journal weten. En het zou zomaar kunnen dat die overname ook in de komende weken al rond is. Ja, Robert, eerst even dat Open Router. Hoe sluit dat nou precies goed aan bij wat Stripe doet? Wat voegt dat toe?
11: Nou, ik heb er eens naar gekeken, naar Open Router. En ik dacht, dit sluit daar helemaal niet aan op wat Stripe doet.
8: Het is wel heel anders, hè?
11: Het is heel anders. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het is wel op zich een product dat wel populair kan worden in deze tijd. En het is ook veel meer waard geworden in de afgelopen maanden.
8: Ja.
11: In mei werd het volgens mij nog op 4 keer lager gewaardeerd.
6: Ja, 1,3 miljard. Precies. En het zou nu voor meer dan 7 miljard de deur uit.
11: Maar wat ook grappig is, Palantir heeft een vergelijkbare software gelanceerd. En het schijnt dat alle klanten van Palantir het gebruiken.
6: Ja.
8: Maar de software is dan dat je een developer bent op dat platform. Je hebt een taakje.
11: Dat je inderdaad een soort van één platform hebt. Dat aan de hand van jouw vraag, die vraag automatisch allokeert naar naar een AI die daar het meest geschikt voor is.
8: Ja.
6: Maar waarom zou je dat als Stripe dan willen hebben? Want je zit in een betaalverwerkingsmarkt. En waarom wil je dan een AI-model,
11: deze kan ik ook niet zo heel goed plaatsen. Maar de strategie van Stripe is in ieder geval allemaal producten aanbieden die om de betalingsverwerking heen zitten.
6: Okay.
11: Dus zodat ze niet alleen maar de kern bieden, maar ook alle schilletjes daaromheen. Waardoor uiteindelijk klanten Nou, langer bij zijn klant blijven, niet zo snel weggaan en denken, ja, ik neem ook dit en dit en dit product af. En op die manier proberen ze een soort van ecosysteem te worden. Nou ja. En ik denk dat dit in die strategie past.
8: En al die mensen die daar dus modelletjes willen gebruiken, dat moet natuurlijk ook allemaal betaald worden. Misschien dat zij er dan ook denken van, dan kunnen wij die betalingen daarachter weer gaan regelen. Ze hebben 8 miljoen gebruikers, dus misschien komt dat dan ook allemaal in het ecosysteem. Misschien worden dat allemaal start-up-eigenaars, hè? Dus, ja, developers. Mm-hmm. Dat zijn toch wel vaak mensen die in ieder geval potentie hebben, laat ik het zo zeggen. Dat heeft dan eigenlijk allemaal onderdak bij Stripe gevonden. Misschien is dat het ook.
11: Ja, misschien laten we het daar maar op houden. Goed. Het is een misschien.
8: Ja. En dan PayPal dus en Stripe, die zijn dus ook weer in gesprek. Ja, volgens sommigen zijn ze überhaupt ook niet echt gestopt met praten. Is dit een deal waarvan jij denkt, ja, die kan nog wel mislukken? Of hoe zie jij dat voor je?
11: Ja, het probleem met PayPal is dat het gewoon erg goedkoop is geworden in de afgelopen paar jaar. En steeds goedkoper. En wat Stripe heeft gedaan is bieding doen terwijl het op de bodem ligt. Ja, veel beleggers die houden daar niet van. Veel CEO's ook niet. En ik ben bang dat het daarop kan stuk lopen. Dat je heel veel een grote groep beleggers hebt die zegt deze prijs is te laag. En je krijgt dan allemaal discussies. Desalniettemin is het een positief teken voor het doorgaan van de deal dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Dus ik denk dat er wel een hoger bod uitkomt. De vraag is alleen of dat hoog genoeg is.
8: Ja, en al met al gaat het dan om best wel veel geld. Hè? 53 miljard dat naar PayPal die overname gaat. Open Router dan nog eens 7 miljard. Ja, maakt dat de boel ergens ook misschien wel riskant? Stripe?
11: Nou, ik denk het niet. Want Stripe die gaat dit niet financieren met schulden, denk ik. En met hun eigen cashflow. Ze hebben weer zelf investeerders achter hen. En die gaan dit volgens mij financieren. Maar ik denk dat ze dat allemaal al hebben geregeld.
16: Als je zoveel overnames doet, wordt het dan niet tijd? Want Stripe is nog niet beursgenoteerd. Maar wordt het dan niet eens tijd om dat wel te gaan doen? Als je dus wat geld bij beleggers gaat ophalen?
11: Nou, ik denk juist niet in het geval van Stripe. Want deze overnames zijn zo willekeurig en raar eigenlijk. Gegeven het profiel van Stripe zelf.
16: Dat je dat niet echt kan verantwoorden.
11: Dat je het niet goed kan verkopen op de beurs.
16: Okay.
11: Je moet dan wel een vaste groep investeerders hebben die heel erg in die CEO geloven en die mee willen gaan met dit verhaal.
16: Dan de vraag waar ik eigenlijk natuurlijk heen wil. Wat betekent dit nou allemaal voor Adyen? Dat er een grote concurrent dit soort enorme overnames aan het doen is, zichzelf op een platform heel breed aan het maken is. Is dat een gevaar voor Adyen?
11: Voor Adyen is het zeker negatief.
16: Ja.
11: Ja. Adyen heeft een zeer innige samenwerking met PayPal. En je kan ervan uitgaan dat als Stripe het overneemt, dat die samenwerking dan voorbij is. Dat Stripe zichzelf naar voren schuift.
16: Ja.
11: Want Adyen en Stripe doen eigenlijk meer de back-end van het betalingsverkeer en PayPal meer de front-end. Dus het is zeer nadelig voor Adyen als Stripe dit doet. En het is ook jammer voor Adyen dat Stripe zich blijft inkopen in steeds grotere stukken van klanten.
8: Ja, en ze zijn zelf ook al op kleine schaal toch wel. Hè? Adyen dan begonnen met wat overnames. Zouden ze daar niet ook een beetje gas op moeten zetten?
11: Ja, ze doen Stripe Maar of ze daar gas op moeten zetten, dat durf ik nog niet te zeggen. Laten we eerst maar kijken hoe ze de eerste overnames goed integreren in het bedrijf. Of ze daar echt potjes mee kunnen breken. En misschien dat er daarna gas op moet.
8: Misschien maar ook even met PayPal praten anders?
16: Want daar kun je dan toch, als je het gevaar loopt dat jouw concurrent wegloopt met een van jouw grote partners, dan zou ik als Adyen zijnde toch misschien wel denken, moeten we daar niet zelf eens wat geld voor gaan neerleggen?
11: Nou, helaas, Adyen is 33 miljard euro waard op de beurs. En omgerekend naar euro's is PayPal 45 miljard. Dus dan Stripe is de kleinere partij die de grotere overneemt.
16: Stripe is ook de helft van de waardering van
11: Stripe is volgens mij 160 miljard dollar.
16: Oh, okay.
11: Maar dat maakt niet eens uit, want ze hebben investeerders achter hen die veel meer geld kunnen neerleggen. Ja, en Adyen die kan niet zomaar dat geld lenen, zoveel aandelen uitgeven lukt ook niet. Maar wat ze wel kunnen doen is fuseren. Maar dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
16: Dat wil je dan weer niet aandoen aan je aandeelhouders, want dat is geen goede deal.
11: Denk het niet.
14: BNR Beurs.
16: We gaan eens kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Alles in het rood daar. De Dow Jones 0,1% eraf. De S&P 500 0,5% eraf. En de Nasdaq een procentje in de min. Nou, dan waren er ook nog de kwartaalcijfers van Klarna. Ja, hou je vast, want het is niet best. Ondanks dat de cijfers over het afgelopen kwartaal wel prima zijn. Omzet ging 27% omhoog. En er werd een netto winst gemaakt, terwijl er op verlies gerekend werd. Maar daar komt-ie. Ze geven een omzetwaarschuwing voor de rest van het jaar. Die gaat naar zo'n 4,1 miljard dollar. Eerst was die 4,3 miljard. Nou, doordat ze de veel inkomsten verliezen aan valutaschommelingen en doordat hun grootste markt Duitsland tegenvalt, het resulteert in een aandeel dat 21% lager staat.
8: Ja, dan kan het toch hard gaan, inderdaad. Ja. Dan nog even Home Depot, de Amerikaanse Hornbach, of Karwei, of Gamma, zo je wil.
16: Praxis.
8: Dat, ja, nu zijn er nog meer. En dat wist de verwachtingen te verslaan. En dat terwijl consumenten in Amerika grote verbouwingen toch uitstellen. En daar wordt gesproken van een soort bevroren huizenmarkt. Maar toch, ja, hogere omzet, hogere winst. Hoe dan, vraag je je natuurlijk af. Nou, Home Depot kreeg onlangs $730 miljoen aan betaalde importheffingen terug. Geld dat ze hebben gebruikt om de prijzen voor klanten stabiel te houden. Met die hoge energiekosten, ja, wel prettig lijkt me voor die klanten. En daardoor hebben ze dus ook meer klanten aan zich kunnen binden. Meer marktaandeel gewonnen. En ja, zo weten ze zich dus te handhaven, onder andere. Ondanks dat grote verbouwingsprojecten uitblijven. Wel zijn de marges licht gedaald. Maar al met al doet CFO Richard McPhail zijn naam dus geen eer aan. Richard McSuccess zou je het ook kunnen noemen. Beleggers geven het een heel klein plusje van 0,6%.
16: Ja, nou, die krijgt ook een dikke McPhail. Nou, goed. Leuke woordgrap. Tot slot nog een rechtszaak. Disney start namelijk een zaak tegen de FCC, de mediawaakhond. Of eigenlijk is het tv-zender ABC die zaak start, onderdeel van Disney. Gaat om een onderzoek dat de FCC naar ABC heeft ingesteld. Snap je hem nog? FCC, ABC?
8: Nee, ik was even uitgetuned.
16: Naar de licenties van ABC, de zender. Die verlopen pas over een paar jaar. Maar de FCC die kijkt nu al of ze die licenties nog wel mogen hebben. Wat dan weer vrij toevallig gebeurde nadat ABC-host Jimmy Kimmel allerlei uitspraken over Trump deed. Nou, ABC die zegt nu dat de onderzoek is een lastercampagne en de FCC doet dit om Trump te pleasen, met als gevolg dat ABC er schade van oploopt.
8: En dan zijn wij bij het XYZ van deze aflevering. We zijn er bijna doorheen. Ik vertel je alleen
16: voelde hem aankomen.
8: Oh, echt?
16: Ja.
8: In 1 minuut wat je morgen nog te wachten staat. Het lijkt misschien alsof we ons in de luwte van het kwartaalcijferseizoen bevinden, maar niets is minder waar. Zo komt verzekeraar ASR met de halfjaarrapportage. Vorig jaar is Aegon Nederland geïntegreerd. Dit worden de eerste halfjaarcijfers na die gebeurtenis. Dus we gaan zien of er al iets van synergievoordelen zichtbaar zijn in de cijfers. Krijgen we ook nog een bijzondere vorm van kwartaalcijfers, namelijk van DNB. Maar dan net even anders. Dat komt namelijk met een rapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens het afgelopen kwartaal belegden. Wordt al dat spaargeld nou eindelijk eens een keer aan het werk gezet? Nou, daar ben ik nou benieuwd naar. En de Fed openbaart de notulen van de laatste vergadering. Ook interessant. Voorzitter Kevin Warsh was van plan niet al te veel over rentevooruitzichten te gaan zitten speculeren. Want dat zou beleggers maar beïnvloeden. En dat is de omgekeerde wereld. Dus we gaan zien of Kevin Warsh erin slaagt zijn black box een beetje dicht te houden.
16: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 18 augustus. We zetten een stripe onder deze aflevering.
8: Okay.
16: Ja, en geen scam, maar een uitmuntend rapport delen we uit aan Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Die het uitgebreid over de VS mocht hebben, maar dat ging ook hartstikke top. Hè? Top?
11: Ja, tuurlijk.
16: Ja. Dankjewel weer.
8: En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Doe dat morgen weer. Dan ben ik er in ieder geval weer. En in je podcast-app kun je dat doen. Of op YouTube. We zien je dan.
16: Tot morgen.
4: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon
2: rolluiken. Ik pak je vast.
3: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. Boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten op. En je wil graag.
10: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
9: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn bijvoorbeeld.
11: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Pieter Janssens van I.O., die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
9: Het zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Intracto, het voormalige I.O. Het start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005. Hè. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Intracto op dat moment met een klein teampje van 3-4 collega's zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
11: En was dat een kwestie van toeval? Of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
9: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, de eigenaar van het agency, zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wil mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
11: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden en toen had jij dat klantenbestand.
9: Ja, en samen met de Windows NT server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierviltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
11: En dat geld, dat had jij...
9: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, €6.000 inclusief de Windows NT server.
11: Kijk eens, dus dat hadden wel wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
10: Ja, ja, ik denk het wel. Ja.
11: Ja.
10: Activa, passiva transactie.
9: Een pure inderdaad een handelsfonds transactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal €25.000 per jaar in omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
11: En dat ging omhoog, hè?
9: En ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan €100.000, €125.000 ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat, dat die trein vertrokken is.
10: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
9: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging, enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
10: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
9: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn.
10: Nee.
9: Dat zijn via andere tactieken gegaan.
11: Ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interacto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
9: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
11: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
9: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
11: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
9: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
11: Herken je dat, ja. David?
10: Ja, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
9: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
11: Ja. Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
9: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
11: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
9: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. zaken doen is vermeld dat de combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
10: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
9: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... Als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten... na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen... Oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt die aansluiten bij de keuze die ik ook zou gemaakt hebben, of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject.
10: Ja.
9: Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik, ja of nee.
10: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt, had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
9: Ja,
10: hè, dat je het...
9: een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten, omdat je ook de opportuniteit ziet en je wil verraad en je wil graag. Dus soms schakel je...
12: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten, dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen hoe de wind zou moeten waaien?
9: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet, dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient en het type werkzaamheden die je doet. Twee, heeft die klant gekregen wat dat er beloofd geweest is? En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig, je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig en je hebt die mensen nodig. En dan kan je succes bouwen als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data. Kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen. Dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie, wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten, soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd, kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. Hebben we altijd gehad van mensen die zeggen, wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een moment heel dat team weg is uiteraard. En heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije overname, voorbije eigenaar, dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
10: En hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
9: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
10: Ja.
9: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
10: Ja.
9: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast, wat gaan we samen doen? Wat is de route van IO? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
12: Ja, IO is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
9: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf, dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial.
12: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
10: En nog even die structuur van die...
9: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen IO? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in IO, dat misschien niet de voormalige founder
13: instap kan maken, een herinvestering kan maken. Maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
12: Ja.
13: Of misschien wel een aantal mensen uit het management. Of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht. Maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel en incentive planten.
12: Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
10: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
12: Dat is dan een onderdeel van de deal. En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon?
10: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10% en 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
12: Nog even die buy-and-build-strategie, hè? Want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging dat nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè? Samen gaan we meer waarde creëren.
10: Ja.
12: Hoe gebeurt dat altijd?
10: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
12: We horen een belletje.
10: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far de private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor. Daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen. Zonder dat we verkocht werden. Dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
2: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
2: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief. En best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
2: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
2: Ja, en
1: zijn
2: dat zegt die hele diplomatiek.
1: Absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit, dat er nooit geen emotie bij te pas gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom, wat betekent dat in de praktijk, hoe moeten we daarnaar kijken gezamenlijk, hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest, maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
3: En hoe doe je dat, hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund. Hè. Dus ook daar, maar ook dat, hè, ook daar valt over te spreken.
3: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar we in zitten inderdaad zal eindigen.
2: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
3: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event, waarbij de investeerders...
2: Een liquidity event, ja.
3: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
2: Oké, helder.
3: Gezegd.
2: Ja.
3: Ja, daar zou je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
2: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
2: Maar de merken blijven
1: merken
2: bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. Wij hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar en vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
3: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar... van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
2: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
3: Maar wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
2: Hij is nog maar net begin 40.
1: Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
3: Maar wat is dan je horizon?

0: Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar misschien andere parameters. Nee. Dat je denkt,
1: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep? En dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven. Want daar zit toch een stukje emotie bij.
2: Zeker. Hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk je dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in de landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel
1: leggen. En wanneer praat je dan wel over pricing?
2: Op 1-1 gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen 1 IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis enzovoort?
1: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. Boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
5: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
6: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
4: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
6: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
7: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europees Parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die 5 landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige 5. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
5: Dag Rens.
7: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdpos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
7: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
6: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
7: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
6: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is het rijke noorden, als het ware. Het zuiden, wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
7: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een Eurobond-fan omschrijven, toch?
5: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
7: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
5: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden. En dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren. Ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
7: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
6: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt er gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
7: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
6: En dat is er niet.
7: Ja, en hoe kan dat? Oké, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
5: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
7: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
8: Goedemorgen.
7: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch of niet?
8: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
7: Ja.
8: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
7: Oh ja?
8: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
7: Han, waarom was jij eerste meelezer?
5: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
7: Oh.
5: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Hm. Ik iets eerder dan Wim.
8: Twee maanden.
5: En toen de baas. Ja.
8: Nee, hij was toen senior, ja.
5: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding in een boek.
7: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
8: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
7: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
8: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar ze de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. En maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. En ja, goed, ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
7: En dat schreef je in die speech?
8: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
9: Ja.
8: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
9: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
8: Nou, heel praktisch. We hadden. Toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevige herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
9: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was
8: dat? In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dan stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
9: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
8: Ja, gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emitteert de schuld. Dan heb je in 1 keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
9: Ja.
8: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt en die is nu versnipperd.
9: Ja.
8: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
9: Ja.
8: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
9: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
8: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
9: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
8: Dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
10: maar denk zie je dat het al voor je?
8: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
10: Er maar zie je het al voor je
8: discipline in.
10: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
8: Ja.
10: Ja.
8: Ja, dacht je, die mensen hebben ze nu toch ook als het een zootje van maakt. Alleen nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. He, die hele, als je dan kijkt naar die Griekse crisis. He? Ik zeg het tegen mijn studenten van beeld je nou eens even in. Er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan is het, klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
9: Was het destijds,
8: en dat kun je oplossen.
9: Was het destijds een controversieel idee of niet?
8: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, we praten altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
9: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
5: Nou, ik wil graag iets nader toelichten. Wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
9: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
10: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner als het ware een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
9: Ja, de crisis rondom, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
8: Nou, mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hé, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
9: Ik wil die
8: en je kunt
9: oppakken.
8: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
9: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: Eurobonds will end the Crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
8: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem van sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
9: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
8: Dat wisten we al toen ze lid werden.
9: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
8: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen, weet ik wat alles. Terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus het was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
9: Ja.
8: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
9: Hand eens?
5: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
9: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
10: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
9: Mario
10: doen.
9: Draghi.
10: Mario Draghi.
9: In Londen, ja.
10: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
9: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
8: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè? De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen het eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
9: Ja.
8: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
9: Ja.
8: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat ze dus hebben meegemaakt.
9: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
8: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht een keertje spreken en dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
9: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
8: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
9: Nou, deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Napleiten.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
6: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
7: Dankjewel Wouter.
6: Kort de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, noodweer.
7: Ja.
6: Dat is hier wel vaker voorbijgekomen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben, en ik heb mijn belletje al in mijn handen, over putatief noodweer.
7: Ja.
6: En wat is dat?
7: Nou, nog even in het kort. Kijk, noodweer, juridisch gezien, het is gewoon het recht op zelfverdediging. Ja.
6: Iemand geeft mij een klap en ik geef hem een klap terug.
7: Ja, nou, zo simpel is het dus weer net niet. Want het moet gaan om een, zoals wij dat noemen, een ogenblikkelijke aanranding. Of een ogenblikkelijk dreigende aanranding.
6: Je geeft hem gelijk een klap terug.
7: Nee, maar goed, de klap moet eerst komen. Ja. Vervolgens moet het noodzakelijk zijn je daartegen te verdedigen.
6: Ja.
7: Dus dat je niet weg kan of wat dan ook. Dus dat je je echt moet verdedigen. En dan moet je reactie moet in eerste instantie ook proportioneel zijn. Dus ja, als jij mij een klap op mijn bek geeft, dan kan ik niet mijn wapen pakken en je 3 kogels door je hoofd schieten. Dat is disproportioneel.
6: Dus, en wat is dan proportie? Dat is aan de rechtbank. Dus stel, jij geeft mij een klap en ik geef je een paar klappen terug. En terwijl je op de grond ligt, geef ik je ook nog eens even een lekkere trap in je ribbenkast.
7: Ja.
6: Dan zitten we alweer op een hellend vlak.
7: Ja, we zitten op een hellend vlak. Ja. Kijk, en het mooie van het hele noodweer is dat het heel erg afhankelijk is, de beoordeling van de feiten en omstandigheden van het geval.
6: Ja.
7: En nog even één ding daarnaast. Als je dus disproportioneel reageert, dan kun je nog steeds wel een beroep toekomen op noodweerexces. En dat betekent eigenlijk dat er sprake moet zijn van een aanranding die tot dusdanige gemoedsopwelling heeft geleid, dat je van daaruit disproportioneel reageert. En dan hebben we dus putatief noodweer.
6: Ja, ik ga toch nog een keer bellen.
7: Wat is putatief noodweer, daar gaan we het vandaag over hebben, is eigenlijk als je dwaalt over die ogenblikkelijke aanranding, over die aanval die plaatsgevonden heeft. Het kan natuurlijk dat jij denkt dat je aangevallen wordt, bijvoorbeeld met iemand met een wapen. Jij pakt jouw wapen en je schiet hem dood, maar later blijkt dat hij helemaal geen wapen heeft. Dan kan het in onder omstandigheden zo zijn dat jij verschoonbaar gedwaald hebt, hè, dus je vergist hebt over het feit dat je wordt aangevallen. En kan jou dus nog steeds een beroep worden toegekend op putatief noodweer.
6: Ja, dus dat is. Maar dat is eigenlijk ook wel. Dan toch vrij simpel te zeggen. Ja, ik heb hem een pomp verkocht, maar ik dacht dat hij me ging aanvallen.
7: Ja, maar kijk, voor dat hele noodweer, hè, als je dat verweer voert als verdachte en als advocaat, betekent dat de rechtbank of het hof, die moet dat aannemelijk vinden. Dus als jij je beroept, zeg maar, op putatief noodweer, want ik heb gedwaald, me vergist over die aanval, dan zul je daar wel feiten en omstandigheden onder moeten leggen, dat die rechtbank kan zeggen, ja, dat vind ik aannemelijk.
6: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak.
7: Nee, en daar komt bij, hè, dat is wel het mooie, het is zo afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, en het is eigenlijk ook heel erg afhankelijk van wie er. Ja, welke rechters je hebt. De een zal er anders naar kijken dan naar de ander.
6: We gaan naar de zaak.
7: Ja.
6: Een man uit Bad Hoeverdorp staat op 26 februari 2019 voor zijn huis te kletsen met zijn buurman. Op dat moment heeft hij zijn dochtertje van 1 op zijn arm. Wanneer er 3 mannen komen aangelopen, geeft de man zijn dochtertje in de handen van de buurman. Hij loopt resoluut naar zijn auto en haalt een vuurwapen tevoorschijn. Daarmee schiet hij 2 keer op een 27-jarige Amsterdammer en raakt de man daarbij in zijn knie. Het Openbaar Ministerie klaagt de schutter aan voor poging tot doodslag. De man beroept zich echter op zelfverdediging. Hij zou al maanden worden bedreigd en afgeperst en zou doodsbang zijn geweest. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Vincent Poelmeijer uit Amsterdam. Welkom, Vincent.
5: Dank, leuk om hier te zijn.
6: Wij werden getipt over deze zaak door iemand van jouw kantoor en die zei: we hadden het erover tijdens de lunch en volgens ons is dit een echte napleitenzaak. Vertel. Nou, dat ga je natuurlijk zo doen, maar wat even een tipje van de sluier. Een
5: tipje van de sluier. Ik ben niet de eerste van kantoor die hier zit.
6: Nee, Jan-Hein Kuipers is geweest.
5: Klopt, Tony Boersma is
6: Tony
5: geweest.
6: Tony Boersma.
5: Tim Scheffer is geweest.
7: Ja. Jij dus dacht, wanneer mag ik eens een
5: ik
7: keer?
5: Ik dacht, wanneer mag ik? En toen kwam ik inderdaad op de dag van dit arrest, hoorde ik de uitslag. En toen dacht ik, nou, je denkt er stiekem wel eens over na. Van, als zou ik gevraagd worden als vierde van kantoor, met welke zaak kan er komen? Je moet 3 kwartier toch over vol kunnen praten. Het moet onherroepelijk zijn. Iets als, de echte liquidatiezaken moet je misschien ook een beetje links laten liggen. En toen kreeg ik deze. En toen dacht ik,
6: dit zou er wel eens eentje kunnen zijn.
7: Nou ja, voor de luisteraar misschien wel van belang. Hè? Ik bedoel, wij worden wel vaker getipt. En dat mag ook. Want zo komen we ook eigenlijk wel vaak op hele mooie verhalen.
6: Juridische snoepjes.
7: Ja, dat anderen zeg maar zeggen, je moet die eens vragen met die zaak. Dus ja, we verwachten er heel veel van, Vincent.
6: Hoe kwam de zaak bij jou terecht, Vincent?
5: In alle eerlijkheid kwam het bij een kantoorgenoot van mij terecht. Ja. Dus hij heeft gevraagd om Kuipers, de voorkeursadvocaat. Heeft hij omgevraagd.
6: Jan-Hein Kuipers. Jan-Hein Kuipers. De patroon.
7: Wie is dat?
6: Nou, de patroon van het kantoor. Ja,
5: precies. Een van de eerste die hier geweest is. En die bij jullie in de aflevering. Ja. En hij was op dat moment niet beschikbaar. En wij zien ook de melding. Wij kunnen op kantoor de meldingen zien die bij Jan-Hein binnenkomen. Ik zag die melding en ik zie daar inderdaad 45287. Nou, dat is hier eerder aan de orde geweest, maar dat is inderdaad een melding van poging doodslag.
7: Dan gaat je hartje iets sneller kloppen.
5: Dan hebben we het over dat advocatenhartje, zeker. En toen dacht ik, daar moet ik heen.
6: Die is van mij.
5: Die is van mij. Maakt me niet uit hoe laat het is. Die trek ik naar me toe en die ga ik doen.
7: En heb je toen meteen, zoals dat vaak gaat, de recherche. Maar kijk, een poging doodslag, dat kan uiteindelijk ook echt iets. Ja, een bagatel blijken, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, dat de politie zeg maar in eerste instantie net nadat iets gebeurd is, het als een poging doodslag zeg maar op die melding zet. Maar dat het uiteindelijk gewoon een feit is wat nauwelijks een mishandeling is geweest. Dus heb jij toen de recherche gebeld van, hé jongens, wat is hier aan de hand, voordat je naar het arrestantencomplex ging?
5: Ja, dat is natuurlijk stap 1. Ja. Eerst de recherche bellen, vragen wat er volgens hun gebeurd is of wat de casus is. Wat ik deze keer aan specifieke informatie heb gekregen, volgens mij wel van, nou, er is een schietpartij geweest en wilden ze voor de rest niet zo heel veel loslaten. En stap 2 is dan, tenminste, ik weet niet of jij dat doet, maar met de informatie die de recherche geeft, ga je kijken of je daar al iets over kan vinden in het nieuws.
7: Ja.
6: Dat doe je, dat doen jullie. Dan zitten jullie even op Google of www.parool.nl van, is er iets?
7: Het komt eigenlijk best wel vaak voor dat er, zeg maar, zeker als het niet zeg maar bij mij in de buurt gebeurt, hè, maar ergens in Brabant bijvoorbeeld. Ja. En dat je echt geen flauw idee hebt, maar dat er kennelijk een heel groot incident is geweest. Bijvoorbeeld in Den Bosch. Ja, dan ga ik even kijken van wat is er te lezen. Kijk, het belangrijke is, op het moment dat jij met je cliënt gaat spreken voor de eerste keer, hoe meer informatie je hebt op dat moment, hoe beter. Want ja, je moet hem adviseren van hoe gaan we dat eerst voor in.
8: En, dus jij stroopte Google af. En wat vond je?
5: Volgens mij een klein artikeltje van Noord-Holland Nieuws inderdaad, dat er in Bad Oevedorp iemand beschoten zou zijn. Maar ja, dat moet je dan wel nog maar weer zien te koppelen aan deze zaak. Het feit dat je hebt informatie van de recherche en je kan iets vinden op internet, maar het moet net maar wel weer kloppen. Het geeft in ieder geval een nieuw puzzelstukje om met cliënt het gesprek aan te gaan zodra je bij een cliënt bent.
8: Dan kom je binnen in dat arrestantencomplex. Wie trof je daar aan?
5: Ik trof Anthony daar aan. Ik heb met hem afgesproken voorafgaand aan de uitzending dat ik zijn voornaam gewoon in de uitzending mag gebruiken. Dat noem ik er maar even bij.
7: Hoe oud was hij ongeveer?
5: Dat is een gewetensvraag.
7: Oh.
5: Ik dacht dat hij van... Nou, ik moet het uit mijn hoofd zeggen. Ik dacht dat
7: Om en nabij.
5: Ja, ergens in de 25 denk ik dat hij toen was, zoiets. Dus een jonge gozer. Vriendelijk in contact. Maar tegelijkertijd ook wel terneergeslagen en boos over het feit dat hij daar zat.
8: Maar bestreed hij dat hij had geschoten?
5: Nou, ik ben met hem het gesprek ingegaan. Ik zeg, joh, je wordt verdacht van een best wel ernstig strafbaar feit. Althans, op de melding staat poging doodslag. En dan leg je uit van, nou, dat wil nog wel eens door de recherche ook groter gemaakt worden dan het is. Jij zegt, ik ben boos over het feit dat ik hier zit.
7: Wat is er gebeurd?
5: Vertel me eerst maar eens jouw kant van het verhaal. Vertel maar eens, wat is er gebeurd volgens jou? Als je dat wil. Als je het niet wil, is het ook goed. Even goede vrienden, want je kent elkaar in dit 5 minuten. Maar ik vraag altijd van, joh, dit is wat de politie neerlegt. Vertel mij maar wat je daarover wil vertellen, vraag ik dan.
8: En kon, want ik bedoel, je zegt het net zelf, Vincent. Je kent elkaar eigenlijk 5 minuten. Kwam eigenlijk gelijk al dat verhaal? Of wat vertelde hij?
5: Nou, ik heb dat die boosheid, want hij zat daar heel boos en hij zegt, ik heb iets gedaan wat ik zelf ook niet heb gewild.
7: Was het overigens, was het net daarvoor gebeurd of niet?
5: Nee, dag of 3 tot 5 was er volgens mij daarvoor. Dus het heeft zich plaats gehad en daarna heeft hij zichzelf een beetje ontrokken uit de situatie. Was hij wel van plan om zichzelf te gaan melden, maar dat heeft de aanhaling.
8: De politie was hem voor. Jongens, dit is dus een beetje advocatenpraat voor.
7: Hij moest even tot rust komen.
8: Ja.
5: Precies.
8: Ja. Hij is natuurlijk gewoon nadat hij die vent heeft neergeschoten, is hij er vandoor gegaan en later is hij door de politie opgepakt.
5: Zo zeg ik
8: het even in journalistentaal.
5: Dat is journalistentaal, maar cliënt heeft wel altijd van meet af aan gezegd, ik was voornemens om mij te gaan melden.
8: Okay.
5: Maar ook vanwege het onderliggende conflict en wat er is gebeurd. Ik weet natuurlijk niet wat voor represailles ik op mezelf afroep. Dus ik ga er nu heel even vandoor.
8: Jij zit met hem in die spreekkamer.
5: Ja.
8: Hij is boos.
5: Ja.
8: Hij zegt, joh, ik ben niet trots. Ik heb het nooit gewild. Maar begreep je wel dat hij, ik bedoel, als je verdacht wordt van iemand neerschieten, dan moet je wel even blijven.
5: Ik heb hem eerst eens gevraagd. Jij zegt, ik heb dit niet gewild en ik ben heel boos. Vertel maar eens wat er is gebeurd. En hij heeft toen tegen mij gezegd, ik wil je best in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd. En hij zegt, ik ben eigenlijk al 2 maanden lang ben ik bedreigd, ben ik afgeperst. Zijn ze bij mijn huis geweest, hebben ze mijn vriendin opgezocht. En ik heb op enig moment me zo bedreigd gevoeld dat ik mezelf genoodzaakt heb gezien om een vuurwapen aan te schaffen. En op die bewuste dag werd ik benaderd door die 3 heren die mij bedreigen, die mij afpersen. En zag ik geen andere uitweg dan te schieten.
8: Goed, ook dit verhaal, hè, ik bedoel, dit is even in de noten op het verhaal, dat roept natuurlijk wel enige vragen op. Namelijk ten eerste van, waarom werd hij dan afgeperst? Wat voor milieu speelt dit zich dan af, dat hij werd afgeperst?
5: Ja, dat de sfeer die er hangt, of de zweem die er natuurlijk ook door het OM wordt gecreëerd, is dat hij in het criminele circuit zit. Want hij is degene die een vuurwapen heeft. En dus zal je wel in het criminele circuit of in een drugs scene bevinden.
8: Ja, want bedoel, dit verhaal, Chris, ik kijk ook even naar jou, dat klinkt ook wel een beetje als iemand die zich in kringen beweegt, waar dus het norm... Laat ik het zo zeggen, ik moet even diplomatiek formuleren. Dit verhaal klinkt natuurlijk ook als een verhaal wat zich in een zeker milieu afspeelt.
7: Ja. Maar ja, maar heb je ook voor het goede begrip, hè? Eigenlijk is het ook weer niet zo heel erg relevant. In die zin dat ook, zeg maar, dat ook in dat milieu jou gewoon een beroep op noodweer of noodweer excess kan toekomen. Dus het feit dat jij in je bepaald milieu begeeft waar, zeg maar, eerder misschien conflicten ontstaan, hè, of dit situaties, is op zichzelf niet relevant voor de vraag: komt iemand een beroep toe op noodweer of noodweerexces?
8: Ja, nee, oké. Okay, maar omdat hij zegt: joh, ze zijn bij mijn vrouw geweest, dan betekent het dus dat er wel een soort met van hoogoplopend conflict gaande was. Kon hij iets vertellen over de achtergronden van dat conflict?
5: Dat heb ik, zeg maar, dat moment zelf nog niet van hem gehoord. Kijk, je hebt inderdaad, wat ik net al zei, je kent elkaar 5 tot 10 minuten. Het is, ja. Hij heeft wel een voorkeursadvocaat opgegeven, maar ik had hem daarvoor nog nooit gezien of gesproken. En je moet dan wel een vertrouwensband gaan opbouwen met zo iemand.
8: Ik heb een verjaardagsvraag. Ja. Dan werk jij natuurlijk op het kantoor van de grote Jan Hein Kuipers. Dan wordt iemand aangehouden die zegt: ik wil Jan Hein Kuipers. En dan staat daar Vincent Poelmeijer.
5: Ja.
8: Is dat dan, zie je dan, zijn ze dan niet een beetje dat ze zeggen: hey, maar ik wilde eigenlijk Jan Hein Kuipers. Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk wel wat ze verwachten, toch? Een beetje.
5: Ja. Je stelt hele leuke gewetensvragen.
7: Nou, het is geen, ik ken dezelfde situatie. Ja. Ik heb hem vaak genoeg meegemaakt.
5: Toen ik nog stagiair was, vond ik dat inderdaad heel moeilijk. En heb ik echt wel momenten gehad dat er werd gezegd: ja, leuk, maar ik vraag gewoon om Jan Hein Kuipers. En dat ik dan echt een half uur lang eerst het gesprek.
8: Maar ik kan ook gewoon goed jou helpen.
5: Ik kan het ook. Wat Jan Hein kan ik ook.
7: Ik ben beter dan Jan Hein, hoor. Ja,
5: dat zou ik niet zeggen. Maar
7: ik heb het zelf natuurlijk ook best wel vaak gehad. Hè? Toen ik bij het kantoor van Bedit Fiek en Nico Meijering werkte, Leon van Kleef. Ja, ging ik heel
8: we
7: vaak.
8: Willem Meijering. Oh, wie ben jij?
7: Daar ging ik heel vaak op meldingen af, natuurlijk ook, die aan hun gericht waren. Ja. En soms heb je mensen. Kijk, en soms doe je die melding ook omdat zij niet kunnen en om de zaak vervolgens weer af te geven. Maar soms, ja, als die vertrouwensband ontstaat en ze hebben vertrouwen in je, en de rest heeft het druk, ja, dan kan je die zaak meenemen.
8: Hè? Ja, dus, ja.
7: Ja, het kan wel eens een dingetje worden, soms niet, soms wel. Maar kijk, het is aan jou natuurlijk om te laten zien van: ik ben heel goed. Ja, Nico of Jan Heijn, die kijken mee, weet je. Als er overleg nodig is, geen enkel punt. Kijk, dit is een beetje de springplank, hè, waar je, als je bij zo'n kantoor gaat werken, dat hebben we allebei, ja, die je nodig hebt, zeg maar, om in die zaken te groeien.
5: Ja, het is graag of niet, hè. Ja. Ik heb dat op een gegeven moment ook wel. Zitten er types tussen waar tegen je zegt: ja, oké, je wil Jan Hein, ja, prima, maar Jan Hein is maandag beschikbaar. Het is nu vrijdagavond 6 uur. Maandagochtend 9 uur kan niet er zijn. Als jij tot die tijd hier wil zitten en niet wil verklaren, niet wil luisteren, dikke prima. Ja. Veel plezier mee. Jouw wedstrijd, niet mijn wedstrijd.
7: Mag ik even?
8: Zeggen ze: nee, Vincent, wacht, ga nog even zitten.
5: Blijf toch maar zitten.
7: Dan. Mag ik even terug toch even nog naar dat eerste gesprek? Want het is wel van belang. Kijk, mensen moeten zich ook realiseren: je hebt niet zo heel lang de tijd.
8: Nee.
7: En als advocaat weet je niet zoveel. Je kent die jongen niet. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Hij vertelt jou een verhaal. Hij vertelt jou op dat moment wel, zeg maar, in grote lijnen een soort van noodweerverhaal.
5: Ja.
7: He? En jij moet hem dan gaan adviseren: hey, wat gaan we nu doen bij de politie zometeen?
5: Klopt.
7: Zonder dat je eigenlijk alles precies weet en ook niet weet wat de politie in handen heeft.
5: Klopt.
7: En heel ja, hard gezegd, je weet ook niet of je op dat moment of je cliënt kan geloven. He? Omdat je kent hem niet.
5: Nee.
7: Wat heb je geadviseerd?
5: Ik heb met hem besproken van: joh, als het klopt wat je zegt, dat zeg ik bewust op die manier, als het klopt wat je zegt, dan zit hier in potentie een escape. Ik kan het je niet beloven, dat doe ik niet, want het is uiteindelijk aan de rechter. Maar als het klopt wat je zegt, van: ik ben bedreigd, ik ben afgeperst en ik zag geen andere uitweg dan schieten, dan zit daar een escape, maar dan moet je wel gaan verklaren. Hoe eerder, hoe beter.
7: Ja.
5: En zeker bij noodweer is het gewoon: hoe eerder, hoe beter.
8: Dus eigenlijk heb je tegen hem gezegd: joh, we gaan straks dat voorin. Vertel wat je. Eigenlijk is het slimst om nu gewoon te praten.
5: Ik heb even gepolst wat hij zelf zou willen ook. Want hij zegt: ik ben ontzettend boos. En ik heb hem gevraagd. Ik heb hem voorgehouden. Als het gaat over noodweer, moet je verklaren. Maar wat wil je zelf? En toen zei hij: ja, Amahoula, ik vind het fantastisch met je. Maar ik ga helemaal niks. Ik ben ontzettend boos. Ik heb melding gemaakt bij de politie van het feit dat ik bedreigd word. Ik heb dit eerder aangekaart. Ik wilde eigenlijk aangifte komen doen. En toen hebben ze gezegd: nou, we maken er een mutatie van in het systeem. En we horen het wel als u nog een keer belt. En nou ben ik in de situatie. Dus ik heb er melding van gemaakt. En dan kom ik vervolgens in een situatie waarin ik zelf niet heb willen zijn. En dan moet ik gaan verklaren hoe het zit. Amahoula, zoek het maar uit. Los het zelf maar op.
8: Dit lijkt me ingewikkeld als advocaat. Kijk ook van jou, Chris.
0: Je weet gewoon, het beste is...
7: Moet even klaren.
8: Ja.
7: Hoe eerder, hoe beter. He, want als jij wil dat jouw noodweerverhaal aannemelijk wordt gemaakt... Ja. Dan moet je niet later het verwijt kunnen krijgen... dat je het hebt afgestemd op het dossier of wat dan ook. Je moet meteen all-out gaan, want dat is de beste manier. Ja, dit is vervelend. Maar tegelijkertijd kun je ook denken... als ik even heel vals denk, Vincent, of als hoe advocaten denken... het is ook niet erg om heel even af te wachten... wat er in zo'n eerste verhoor aan...
8: Precies. Voor de luisteraars, Vincent knikt instemmend.
5: Ja, zeker.
7: Je moet niet onderschatten hoe lastig het is voor een advocaat...
8: Ja.
7: om zo'n advies te geven, wat best wel doorslaggevend is... voor de uitkomst van de zaak. Want als hij uit zijn nek lult, om het zo maar te zeggen... en jij adviseert hem, ga maar verklaren... ja, dan is hij daarna weg. He, dus je kent hem niet, je weet niet helemaal zeker... van wat moet ik hiermee, hij wil eigenlijk niet. Ja, als jij dan gaat zeggen, maar je moet het echt doen... ja, ik zou je in zo'n geval ook zeggen... nou, laten we dan maar even de eerste verhoor afwachten.
5: Het luistert ook heel nauw, hè. Dan loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit... maar het moment waarop hij zijn wapen zou pakken en wat hij op dat moment ziet, dat moet 100% op dat moment goed op papier en ook gewoon verklaard zoals hij dat heeft gepland. Want anders gaan ze je.
7: Ja, maar de juridische toets van noodweer, die wordt echt stap voor stap door die rechter gemaakt. Hè, aan de hand van de feiten en omstandigheden.
5: Dat moet je dan zonder dossier in dat eerste half uurtje wat je met die verdachte hebt, moet dat er wel goed uitkomen.
7: Maar goed, dat eerste verhoor dan.
5: Gezwegen.
7: En wat kwam er iets naar voren in dat eerste verhoor dat je dacht van nou, dat noodweerverhaal van mijn klant, dat wordt niet direct weersproken van wat ik nu hoor.
5: Nou, maar ze hadden nog niet heel erg de achtergrond van die bedreiging en die afpersing. Ze hadden wel zijn vriendin gehoord en ze hadden van zijn vriendin al wel gehoord van dat er mensen aan de deur zouden zijn geweest. Maar zijn vriendin wist ook niet de exacte achtergrond van wat er speelde.
8: Was die mutatie er inderdaad bij de politie?
5: Nooit gevonden, nee.
8: Ah, dus hij zegt, ik heb de politie gebeld, maar daar is geen bewijs van. Nee. Nee. Okay.
7: Wat kwam er nog meer uit die verhoren? Ik bedoel, die vriendin is gehoord, maar waren de camerabeelden, andere getuigen?
5: Beelden in het eerste verhoor nog niet, maar ze lieten wel een beetje doorschemeren. Van joh, Greg, ken jij die en die? En dat was dan de naam van de buurman. Dus het werd gaandeweg het verhoor, werd het wel duidelijk dat ze echt wel de juiste schutter te pakken hadden, zeg maar. Dat ze echt wel wisten, hij is daar geweest. Ja, zijn buurman heeft gewoon gezegd, hij was hier. Ja. Dat ze lieten wel puzzelstukjes vallen van... nou, wij weten prima dat jij daar bent geweest en wat daar is gebeurd.
8: Wat is het moment dat jullie samen hebben besloten van... joh, we gaan nu wel iets vertellen?
5: Uiteindelijk bij de rechtercommissaris. Dus dat is 3 dagen later.
8: Ja.
5: Nadat de inverzekeringstelling is afgelopen... als de officier van justitie wil dat je langer vast blijft zitten... dan moet je naar de rechtercommissaris voor de bewaring...
8: Ja.
5: En op dat moment krijg je ook een klein voorgeleidingsdossier. En dat gaf voor mij ook de basis om verder te bouwen aan het vertrouwen. Om tegen Anthony te zeggen van luister, dit eerste gesprek heb je tegen mij gezegd. Ik word bedreigd, ik word afgeperst, ik geloof je daarin. Maar we hebben daar nu ook een stukje onderbouwing voor. Je vriendin is nu gehoord als getuige. Die zegt inderdaad, er zijn mannen hier aan de deur geweest. En ik heb... al een tijd lang het gevoel bij Anthony dat er iets niet klopt. Heeft ze ook gezegd dat hij zich niet goed in zijn vel zit. Hij heeft er wel iets over losgelaten, maar niet heel veel. Er is nog een buurman is er gehoord als getuige. Of een andere buurman die daar in de wijk woonde. Die bleek politieagent te zijn.
8: Dus dat die is zei zelf al,
5: precies. Ik heb hier die auto waar het slachtoffer of aangever in zat. Die heb ik hier vaker in de buurt zien rijden. Dus er zaten genoeg haakjes om op dat moment te gaan verklaren.
8: Oh, daarmee had hij natuurlijk dan wel ook een beetje... dat klinkt een beetje gek, maar een soort gemiddel van geluk... dat er dan een politieman in de buurt woont die goed oplet. Dat klinkt een beetje gek, maar een soort gemiddel van geluk... dat er dan een politieman...

0: vanaf dat moment inderdaad verteld. Ik ben 2 maanden lang bedreigd. Ik ben 2 maanden lang afgeperst.
1: Ja.
0: Ik heb, er is een vriend van mij. Dat is een gezamenlijke kennis van de aangever en van mij. Die heeft een probleem veroorzaakt. Die heeft de benen genomen. En aangever weet dat ik die jongen ook ken. En die houdt mij nu verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van die gezamenlijke kennis van ons die de benen genomen heeft.
1: Even voor mijn beeld. Hoeveel geld ging dat ongeveer?
0: Schrik niet. 3000 euro.
2: Ja.
0: 3000 euro.
2: Ja, je weet hoe het gaat, hè, tegenwoordig, Wout.
1: 3000 euro, ja, dat is een hele hoop heisa om 3000 euro. Dan.
2: Maar wat voor incidenten waren er geweest, hè, daarvoor?
0: Vanaf de RC heeft hij verhaal verteld wat er vanaf het begin af is gebeurd. Dus hij zegt, vanaf ongeveer de jaarwisseling vlak daarvoor, het feit zelf was 26 februari, vanaf de jaarwisseling ben ik verantwoordelijk gehouden. Dus ze hebben bij mijn werk gestaan. Ik ben opgehaald vanaf mijn werk. Ze hebben bij me thuis gestaan. Ze hebben mijn scooter afgepakt en later weer teruggegeven als een soort onderpand. En ook ze hebben naar mijn werk gebeld om mijn rooster te achterhalen. Toen ze eenmaal mijn rooster hadden, toen zijn ze naar mijn werk gekomen. Toen moest ik instappen in een auto. Toen hebben ze rondjes met me gereden en me vrij duidelijk gemaakt op niet mis te verstaande wijze dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor dat geldbedrag van 3000 euro.
1: Is dat ook onafhankelijk vastgesteld dat het om 3000 euro ging? Of is dat gewoon het verhaal van zijn cliënt? Er is niet iets tegenovergezegd, want het ging om meer.
0: Nee, want er zijn.
1: Ik vind het zo extreem voor 3000 euro.
0: Maar er zijn wel berichten gevonden waaruit dat bedrag ook blijkt. Want de telefoon van de aangever is op de plaatsdelict achtergebleven. Ja, en die is geopend. Dus daar bleek dan wel.
2: En had hij ook al eerder wapens bij hun gezien?
0: Ja, zeker. Een van die rondjes die ze gereden hebben. Is er een vuurwapen tegen zijn hoofd aangezet. En later is hij nog een keer opgewacht, moest hij nog een keer mee. En toen zijn ze naar de pinautomaat gegaan. Dat was de 28e januari. Daarom heeft het feit zich op 26 februari afgespeeld. Want toen was de salaris al op. Die kreeg hij op de 26e, 28e januari naar de pinautomaat. En toen bleek de 28 januari zijn salaris al op te zijn. Want hij had zijn rekening betaald en een deel doorgestort. Dus hij zat in die auto met een vuurwapen. En toen bleek zijn rekening leeg.
1: Zo.
2: Ja.
1: Straks in Napleiten hoor je hoe een man iemand op klaarlichte dag in zijn been schoot. Hij vertelde later zo bang te zijn geweest dat hij schoot om zichzelf te verdedigen. Maar de andere partij bleek helemaal geen wapens bij zich te hebben.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten met strafadvocaat Vincent Poelmeijer.
8: Oké, dit is zijn verhaal. Het verhaal wordt ondersteund door wat bewijzen. De camerabeelden zijn er, toch?
7: Ja.
8: Waren er. Die berichten op de telefoons. Hebben ze die twee andere mannen uiteindelijk kunnen achterhalen die daarbij geweest zijn?
9: Ja, want ze hebben daar hebben ze bij de rechtbank niet zo heel veel mee gedaan. De officier van justitie heeft dat een beetje gelaten voor wat het was. Maar in de auto van de aangever zijn 3 telefoons gevonden. Overigens in de jaszak van de aangever ook het legitimatiebewijs van mijn cliënt. Wat ook weer een linkje is om te zeggen hoe komt hij eigenlijk aan het legitimatiebewijs.
8: Had hij afgepakt.
9: Maar ook er waren 3 telefoons aangetroffen in die auto waarvan aangever zei die zijn alle 3 van mij, maar ik ga de code niet geven. En vervolgens heeft de recherche gewoon die telefoons opengemaakt en daar zaten. Ja. Konden ze vrij duidelijk aanwijzen die is van aangever en die is van die.
10: Er zijn nog 2 belangrijke punten wat mij betreft waar ik vragen over heb. Want hij heeft natuurlijk op enig moment zelf een wapen aangeschaft. Of verkregen.
9: Ja.
10: Wat was zijn verhaal daarover?
9: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
10: Ja. En op de dag zelf, hij staat daar buiten met zijn dochter op zijn arm. Ja. Hè, die 3 mannen komen op hem af.
8: Hij staat te kletsen met de buurman.
10: Was hij nou in de veronderstelling dat zij... Heeft hij nou een wapen gezien? Of wat was nou zijn verhaal over wat daar exact was gebeurd?
9: Ja, dus hij staat te praten met de buurman. En de buurman die zegt tegen hem... komen die voor jou? Zijn dat vrienden van jou? Ze zien er niet zo heel vriendelijk uit. En op dat moment... hij staat met zijn rug naar die 3 heren toe. Hij draait zich om. En de buurman heeft daarover verklaard. Ik zie zijn gezicht eigenlijk lijk bleek worden. Ik zie de angst op zijn gezicht. En hij herkent die 3 heren. Ze komen op hen af. 2 blijven staan in de buurt van de buurman. Hij zegt inderdaad tegen de buurman iets van bel de 112... En hij geeft zijn dochtertje aan die buurman. En op dat moment, terwijl die 2 blijven staan, ziet hij erbij, denkt hij... Want uiteindelijk loop ik een beetje op de zaak vooruit. Maar is er door de rechtbank vastgesteld en door het hof ook dat er geen vuurwapens in het spel zijn geweest. Maar hij denkt op dat moment bij een van de twee heren die blijft staan, ziet hij een zilveren revolver in de broeksband, meent hij te zien. En aangever die op hem afkomt. En bij aangever ziet hij in zijn broeksband, zegt hij, denkt hij, een zwart voorwerp waarvan hij dat op dat moment denkt te kunnen herkennen
10: als een wapen.
9: Als een wapen.
10: En dan gaat hij naar zijn auto.
9: Ja, dus aangever komt op hem af. Cliënt die stapt naar achteren. Die loopt op een gegeven moment naar zijn auto toe. Doet de deur open. Pakt daar het vuurwapen uit de auto. En aangever blijft op hem afkomen. Cliënt die strekt zijn arm naar aangever toe. En in zijn perceptie blijft aangever op hem afkomen. Hij schreeuwt nog iets in het Surinaams. Dat zei cliënt zelf. Ik schreeuwde iets in het Surinaams. Voor zijn gevoel bleef cliënt of aangever op hem afkomen. En op dat moment hij zegt, ik zie geen andere uitweg. En ik schiet bewust gericht schuin naar beneden. In eerste instantie naast hem. En in een fractie van een seconde. De politie heeft op basis van de beelden hebben ze vastgesteld dat er tussen het eerste en het tweede schot 1,7 seconden zit.
8: Ja, dat is bam bam.
9: Dat is echt bam bam. Dus hij schiet eerst links. En op dat moment heeft hij het idee van nee, hij deinst niet achteruit. Bij het tonen van het wapen deinst hij al niet achteruit. Hij blijft op me komen. Hij heeft een wapen in zijn broeksband. Hij schiet er schuin naar beneden. Bam, er links naast. Hij blijft op me afkomen en bam, in zijn knie.
10: En zeg maar, dit blijkt ook uit de camerabeelden. Deze feitelijke gang van zaken.
9: Nou, daar valt over te twisten.
8: Man. Laten we eens even de zitting. Hè? Want je ging de eerste de zitting in. Was jij zeker dat het noodweer dat kansrijk was?
9: Nou ja, ik heb bewust bijna alle varianten wel bepleit. Dus noodweer, dan wel noodweer excess, dan wel putatief noodweer excess. Ja. Ja,
10: het hele rijtje.
9: Het hele rijtje eigenlijk. Ja. Ja.
10: Maar eventjes qua City, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft dit verhaal verteld bij de RC. Ja. Ik neem aan dat hij later nog hoort, bij de politie ook. Dat er na de onderzoek is gedaan. Hij bleef al vastzitten, toch?
9: Hij is er op de eerste proforma is hij eruit gegaan.
10: Okay, ja,
9: ondanks de 12-jaarsgrond.
10: Ja.
9: Dus
8: even de 12-jaarsgrond voor de mensen die het niet weten.
9: De 12-jaarsgrond. In hele simpele termen is het op het moment dat je wordt verdacht van een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf of meer op staat. Ja. En de geschokte rechtsorde. Dus er moet ook een redelijke vrees ontstaan dat op het moment dat hij dat cliënt vrij zou komen, dat eigenlijk de hele maatschappij over die beslissing heen zou vallen.
8: Ja.
9: Is dat een zelfstandige reden om iemand langer vast te zetten? En hij werd natuurlijk verdacht van poging doodslag. Het schiet op iemand.
8: Niet niks.
9: Dat is niet niks. Dat is dan naast het feit dat er camerabeelden en een semi-bekennende verklaring zijn. Ik zeg semi, omdat hij een beroep doet op noodweer. Heb je een reden nodig om langer vast te zetten. En een 12-jaarsgrond is een vrij duidelijke reden om iemand vast te zetten.
10: Maar hij werd vrijgelaten.
9: Ja, althans geschorst. Geschorst, ja. Niet,
8: op vrije voeten.
9: Op vrije voeten.
10: En wat was de reden daarvoor?
9: Zwaarwegende persoonlijke belangen.
8: Dus hij had een baan, vertelde je.
9: Een baan heeft hij gewoon. De opvoeding van zijn dochtertje van 1 jaar. En ook gewoon omdat ik eigenlijk van meet af aan toch hamerde op, nou, ik ga een beroep doen op noodweer, dan op noodweer excess, dan op putatief noodweer. En u gaat er in het kader van de ernstige bezwaren waarschijnlijk niet nu al iets van vinden. Maar ik vind wel dat een beetje vooruitlopend op die beslissing, vind ik, als je ook kijkt naar de merites van de zaak, moet hij eruit kunnen.
8: Ja.
9: En daar waren ze het mee eens.
10: Ja, kijk, het mooie hier van Wouter is, hè, van zo'n zaak, waar we het eigenlijk begin over hadden. Uiteindelijk moet die rechtbank op zitting, die de verdachte gaat ondervragen, waar het zo meteen over gaat hebben, die moet gewoon ook een beetje gewoon voelen van, is dit een redelijk verhaal?
8: Klopt dit?
10: Weet je? En vinden we dit aannemelijk?
9: Ja.
10: En vinden dat hier sprake is van een noodweersituatie, dan wel putatief of wat dan ook. Dus daar, dat is eigenlijk gewoon de basis van je hele verdediging.
8: Je hebt een beetje een, hoe zeg je dat, een rechtbank die invoelend is nodig om voor zo'n zaak, denk ik, hè?
9: Ja, dat waren ze de pro forma wel, ja.
10: Ja, en een cliënt die het goed kan vertellen. Ja.
9: Ook dat.
8: Ja. Hoe ging het op de zitting?
9: Nou ja, zo invoelend als ze waren bij de proforma, zo'n dichte deur troffen wij bij de inhoudelijke behandeling.
8: En waar lag dat aan volgens jou?
9: Ik vond de bejegening heel anders. En ik druk me voorzichtig uit, want ik moet natuurlijk nog, ik wil nog wat jaartjes door als advocaat.
8: Kun je vertel mij eens even, want je vindt de bejegening heel anders. En waar bleek dat dan volgens jou uit?
9: Nou, er zijn twee elementen die ik wel wil vertellen. Want het eerste vind ik inderdaad heel erg van belang. En het tweede voelde ik eigenlijk de zaak uit mijn handen glippen op dat moment. Dus vandaar dat ik het zeg. Dus dat eerste moment je voelt het gewoon in de bejegening. Dus het vragen stellen aan de verdachte. Het mag best knetteren, het mag best pittig zijn. Maar de exacte bewoording weet ik niet meer. Maar er is op een gegeven moment ook gewoon door de rechtbank gezegd: luister, Anthony, er is geen enkele getuige die over wapens spreekt. Er zijn beelden, maar die zijn van een afstand. Maar ook weer niet heel duidelijk te zien dat er bij aangever een wapen zou zitten. Jij bent letterlijk de enige die over die wapens praat. Is het nou niet gewoon zo, Anthony, dat jouw advocaat jou dit heeft ingefluisterd?
10: Oh, serieus?
9: Ja, nou, dat was de context van de vraagstelling.
8: Dit is toch een normale vraag, of niet?
10: Dat de rechter aan een verdachte vraagt: hey, dat verhaal wat u vertelt sinds de rechtercommissaris, is dat niet gewoon door uw advocaat ingefluisterd? Juist, nou, dat vind ik geen normale vraag, nee.
8: Oh,
10: nee, want het is niet ons werk en onze taak en onze functie, dat weet de rechter ook, om ons cliënten een verhaal in te fluisteren. Dat is punt 1. Dus daarmee suggereert die rechtbank dat jij mogelijk niet integer hebt gehandeld. En punt 2, kijk, het kan natuurlijk wel voorkomen, maar dan moet je daar wel aanwijzing voor hebben als rechtbank om zoiets naar voren te halen.
8: Heb je er iets van gezegd?
9: Ik denk dat ik er een korte opmerking over gemaakt heb. Wat zegt u nu?
10: Ja.
9: Maar ja.
10: Oh, rechtbank, wat doet u nu?
9: Wat doet u nu?
10: Ja.
9: Maar nee, ja, ik heb daar op dat moment geen. Dat is lastig.
8: Nou, ja, ik denk dan gelijk, hoppakee, voor ingenomen wraken die handel.
10: Ja, maar dat is nog. Kijk, je weet zelf ook, die grens voor wraking, die zijn vrij hoog. En als het niet lukt, ja, diezelfde rechtbank heb je nodig om tot die goede uitkomst te komen. Dus dat is natuurlijk altijd de spanning waar je. Maar was het dezelfde combinatie van rechters die je ook bij die pro forma had, waar die geschorst was? Was een andere combinatie.
9: Maar ik voelde hem, dat kondig ik net al aan. Ik voelde hem op een gegeven moment echt.
8: Dit was het eerste voorbeeld dat je ging geven. En was er nog één?
9: Nou, toen ik hem. Het moment dat ik de zaak uit mijn handen voelde glippen, letterlijk. Was het moment dat aan hem werd gevraagd: van joh, op de beelden is ook te zien dat aangever hinkt weg en dan rijd jij er met de auto. Want hij is daarna is hij ingestapt en weggereden. Rijd je er nog langs met de auto. En we zien je op de beelden zien we je langzamer rijden en je raampje gaat open. Wat is daar gebeurd? En toen heeft hij gewoon naar eer en geweten verklaard dat hij op dat moment aan aangever heeft gevraagd: joh, moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Want ik heb net op je geschoten en je hebt een schotwond. Moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Ik voelde die zaak als een kaarthuis.
8: Hé, maar waarom? Dat is toch eigenlijk wel gewoon.
9: Vond ik ook eer en geweten.
8: Maar waarom voel je dan op dat moment die zaak uit je handen glippen?
10: Ik snap het niet helemaal.
9: Omdat, het is eerlijk, het is eer en geweten. En het is ook zo gegaan. Maar daarna, de vraagstelling en de bejegening van de rechtbank werd alleen maar erbovenop. Dat moeten we ons toch eens uitleggen. Moet u ons toch eens uitleggen. U heeft een maand lang, 2 maanden lang bedreigd. Totale doodsangst geleefd. Zo erg dat u op dat moment stelt geen andere uitweg te hebben gezien dan op hem te schieten. U zegt hij had een wapen dat nergens is aangetroffen, dat vuurwapen.
10: En toch gaat u bij hem
9: stilstaan. En toch kies je ervoor, terwijl hij dus kennelijk niet heeft teruggeschoten en dus geen wapen heeft misschien wel, kies je ervoor om naast hem te gaan rijden en stil te gaan staan. Maar je was toch bang?
8: Ja. Maar bevestigde degene die in zijn been geschoten was dit verhaal ook, dat dit gevraagd is?
9: Dat volgens mij niet. Ja. Maar de aangever was sowieso niet bijzonder meewerkend. Die heeft letterlijk, heeft hij gezegd, aangifte gedaan. Puur vanwege het feit dat hij zelf als verdachte werd opgeroepen. Het wordt vanaf hier een beetje ingewikkeld om bij te houden misschien. Maar aangever is op een gegeven moment zelf de verdachte van dezelfde status van verdachte toegekend vanwege de afpersing en de bedreiging van mijn cliënt.
10: Toen is hij gaan zwijgen.
9: En toen is hij gaan zwijgen. En toen heeft hij gezegd: ik wil alleen maar aangifte doen vanwege het feit dat ik dan schadevergoeding kan krijgen.
10: Kijk, wat hier misschien wel meespeelt, Wouter. Ik denk dat luisteraars dat misschien ook wel hebben. Het feit dat hij zelf een vuurwapen heeft aangeschaft.
8: Ja.
10: Maar daarvoor geldt ook het feit dat jij zeg maar dat hebt gedaan. Hè, of een mes bij je hebt gestoken. Hoeft niet in de weg te staan aan een beroep op noodweer of noodweer excess.
8: Dat hebben we hier wel eens vaker besproken. Ik blijf dat ook raar vinden.
10: Ja, maar goed, tegelijkertijd. Kijk, stel je voor, dat zou ook betekenen, als jij een crimineel bent en jij hebt gewoon een wapen op zak. En Vincent,
8: gewoon een wapen.
10: Ja, maar goed, zoals criminelen dat kunnen hebben. Vincent heeft dat ook.
8: Ja.
10: En jullie hebben een conflict, weet je. En jullie lopen op straat langs elkaar. En Vincent zou zijn wapen pakken en jou.
8: Dan is het logisch dat ik dat ook doe.
10: Nee, maar dan mag jij je dan verdedigen, vind jij?
8: Nou ja, kijk, we hebben met z'n allen afgesproken. Wapens op zak, dat is niet de bedoeling.
10: Nee, maar daar word je je wordt voor vervolgd, dat wapen, daar kan je dan gewoon straf voor krijgen. Maar het feit dat je terugschiet. Kijk, het is alleen anders. Het is alleen anders op het moment dat je zelf de confrontatie zoekt. Dus op het moment dat je zelf het conflict weer aangaat, terwijl er op dat moment geen aanranding is, ja, dan ben je de pineut. Maar dat speelt misschien wel mee in de afweging die zo'n rechtbank ook
8: maakt. Ja, de rechtbank vindt het natuurlijk niet leuk dat je een wapen hebt aangeschaft.
10: Nee, dat zou misschien kunnen meespelen in de manier waarop ze erin staan. Hoe ze dat verweer, wat ze natuurlijk zien aankomen, beoordelen. En hoe ze dan ook zo'n verdachte gaan bejegenen op zitting.
8: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
9: Uit mijn hoofd 30 maanden. Ja.
8: En wat was de kern van jouw verweer? Die drie noodweerscenario's.
9: Ja, de kern van mijn verweer is dat... ik heb een beroep gedaan zowel op noodweer-excess als putatief dan op putatief noodweer-excess. Dus mijn verweer was, er was een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding in de vorm van van de aangever die op mijn cliënt afkwam met een vuurwapen in zijn broek. Want ik hoef het niet te bewijzen. Ik moet het aannemelijk maken. Hè? Dus ja. Dan kan ik ook een beroep doen op noodweer. En dat doe ik ook. Soms, ik weet niet of jij dat ook hebt, Chris, maar soms weet je wel van, nou, misschien ga ik noodweer net niet halen.
10: Nee, tuurlijk.
9: Maar dan, je wil hem niet laten hangen. Nee. Dus dan doe je toch maar noodweer excess en putatief noodweer excess. Ja. Maar je weet, op het moment dat je het voert, denk je maar, putatief noodweer heeft misschien wel het meeste kans van slagen.
10: Maar even een andere vraag. Hoe pleit jij, op het moment dat die zitting die is geweest, nou, je voelt die zaak wegglippen, dan kom jij met je vier noodweer-excess, putatief noodweer-scenario's. Terwijl je denkt, die rechtbank, die luiken zijn al dicht, zeg maar. Hoe pleit jij dan? Hoe voel je dan?
9: Nou, ik heb me toch een beetje boos staan maken daar. Ja. Ja, ik dacht, je moet gewoon gaan.
8: De blaren op je tong gepleit.
9: Nou ja, dat speelt op dat moment voor mezelf ook wel mee dat het op Schiphol was. Dat was de eerste zitting die ik mocht draaien op Schiphol. Waarvan ik toen dacht, nou, daar worden de echt grote... Nou ja, Chris heeft er waarschijnlijk veel eerder, veel vaker gestaan op Schiphol.
10: Daar worden de echte zaken gedraaid.
8: En dan had hij ook nog eens gevraagd om Kuipers. En dan wilde hij ook wel even wat bewijzen. Natuurlijk.
9: Precies. Maar het bleek uiteindelijk waarschijnlijk te zijn omdat het feit zich in Bad Hoeverdorp heeft afgespeeld. Dat we daarom in Schiphol waren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar op dat moment, je gaat je boos maken. Gas geven, ja.
8: Wat was de uitspraak? Heeft het zin gehad?
9: Nee, dat was 30 maanden.
10: Ja. Ja, ik heb het vonnis even gelezen. En, ja. Kijk, wat de rechtbank eigenlijk gewoon zegt, die is er snel klaar mee.
8: Ja, wapen.
10: Die zeggen, er is geen sprake geweest van een dusdanige dreigende of ogenblikkelijke aanranding. Dus er heeft überhaupt geen noodweersituatie plaatsgevonden. Dus dan kom je ook niet aan noodweerexces. Putatief noodweer zagen ze ook allemaal niet zitten. Die situatie was er niet. Het is niet aannemelijk dat hij zich verschoonbaar vergist heeft. Klaar.
8: En toen?
9: Ja, dan moet je nog een beroep.
10: Dubbelgas.
9: Ja, dubbelgas. Gas erop.
8: Was dat jouw hoge beroep? Hè? Was dat nou een herhaling van zet? Of kwamen er ook echt andere bewijsmiddelen aan de orde?
9: Nee, wat ik in hoger beroep vaak aan een cliënt meegeef, was bij deze misschien net iets genuanceerder. Maar wat ik vaak meegeef is, de veroordeling ligt er. Dus op het moment dat je in hoger beroep een ander resultaat wil, moeten we daar misschien een andere input aan gaan geven. Dus dat betekent niet dat we niet het verweer noodweer of noodweer excess gaan voeren. Dat blijven we voeren, maar we zullen toch meer haakjes moeten geven. Dus ik heb ervoor gekozen toen, dat heeft niet zo heel veel opgeleverd, om die twee jongens die erbij waren ook nog op te roepen als getuigen. En om zijn vriendin, of de vriendin van Anthony, op te roepen als getuige.
10: Om ook meer die geschiedenis nog meer tot leven te brengen.
9: Toch die angst die hij gehad heeft meer in de stijgers te zetten. Dan zei ze, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. We hebben samen, ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, we moeten hier melding van gaan maken bij de politie. Dus we hebben samen nog het 0900-8844 nummer gebeld. Dat weet ik nog. En ik heb op mijn werk heb ik gezegd, het kinderdagverblijf heb ik het gezegd.
10: Ja, maar dat is ook even van belang, hè? Los van dat je dat vuurwapen aanschaft. Kijk, als jij niet naar de politie gaat, terwijl eigenlijk alle reden is om naar de politie te gaan.
8: Ja,
10: ja nou, hè, dat kan je natuurlijk ook tegen.
8: Maar nu kun je natuurlijk aannemelijk maken van, joh, de politie is gewaarschuwd, maar ze deden niks.
9: Ja, zeker.
8: Hoe, je had het net over die bejegening van de rechters in eerste aanleg. Dat je daar niet zo blij mee was. Hoe was dat met de raadsheren van het Hof?
9: Heel anders. Ja, oh ja? Meteen de eerste zitting, de regiezitting. Dus ik heb op het moment dat je na het vonnis een hoger beroep gaat en je wil nog nieuwe getuigen hebben, dan komt het vaak eerst op een regiezitting. En meteen bij die eerste zitting al was de bejegening heel anders. Anthony was er op dat moment zelf niet. Maar het Hof vroeg van, joh, waar is uw cliënt? Waarom is uw cliënt er eigenlijk niet? En hoe gaat het nu met uw cliënt? Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook een hele heftige, hele intense periode is geweest. Fors vonnis op zijn dak gekregen van de rechtbank. We begrijpen dat hij er niet is gezien de context van de zitting. De regiezitting is toch vaak wat meer juridisch. Maar wel al een heel inlevend Hof. In ieder geval in de bejegening naar mij toe al heel invoelend van, het zou in hoger beroep wel eens anders kunnen uitpakken.
10: Vertrouwen.
9: Zeker, zeker. Toen ik in het PV van de zitting teruglas dat de voorzitter had gezegd, deze combinatie, of in ieder geval één van de drie raadsheren moet betrokken blijven bij deze zaak.
10: Behandeling.
8: Waarom is dat zo veelzeggend, Chris?
10: Nou ja, goed. Hè. Het komt allemaal neer van de beoordeling van dat verweer.
8: Uiteindelijk is het mensenwerk.
10: Uiteindelijk is het mensenwerk. Ja. Hè. Het is geen zwart of wit situatie. Je hebt die bejegening gehad, hè, of dat vonnis in eerste aanleg. Ja, als je dan bij het Hof een hele andere bejegening krijgt, ja, dan krijg je weer vertrouwen. En dan gaat het vuurtje ook weer branden.
8: Nou ja, ik vind het altijd wel grappig. Want zeg maar, als ik dan koffie zit te leuten in een rechtbank. En ik vertel, ik ben bij die en die zaak. Dan vragen advocaten vragen me altijd, ja, wie is de voorzitter, wie is de combinatie? En soms kan ik het gewoon, weet ik veel. Dat maakt nou uit. En voor advocaten maken dat.
10: Ja, het kan verschil uitmaken.
8: Echt een wereld van verschil. Hè? Ja.
10: Hoe ging vervolgens dan die inhoudelijke behandeling bij het Hof?
9: Dat was volgens mij wel een andere combinatie. Ik heb bij de planning er nog op geprobeerd aan te sturen bij de verkeerstoren. Van, nou, in het PV van de zitting staat dat de voorzitter betrokken zou moeten worden. Maar goed, dat was allemaal niet te plannen. Dus ik kreeg een andere combinatie. Maar alsnog qua bejegening gewoon heel anders dan bij de rechtbank. Zeker.
8: Wat eist het Openbaar Ministerie?
9: In verband met de overschrijding van de redelijke termijn uit mijn hoofd.
8: Ga je vertellen voor de mensen die het niet weten.
9: Ja. Dat is, een strafzaak moet binnen een termijn worden afgedaan. In principe is de redelijke termijn 24 maanden voor een niet voorlopige gehechte verdachte. En een verdachte die vastzit, daar is de redelijke termijn is 16 maanden. Dus moet er binnen 2 jaar na het vonnis moet er uitspraak komen in hoger beroep. En dat was niet gelukt. En dan zegt de Hoge Raad, nou ja, afhankelijk van hoe lang die overschrijding is, geven we iets korting. Dus de advocaat-generaal had gezegd, nou, of de officier van justitie in hoger beroep, die had gezegd, in verband met die overschrijding, 3 maanden korting. Toen we er 27 maanden van.
8: Je hebt hetzelfde bepleit, neem ik aan.
9: Ja, zeker.
8: Wat was de uitspraak?
9: Een hele andere uitkomst. Het Hof heeft gezegd, we honoreren het beroep op putatief noter. We gaan er mee.
10: Ontslag van alle rechtsvervolging krijg je dan.
8: Chris, je hebt dat arrest doorgeakkerd.
10: Ja. Nou ja, kijk, misschien is het goed omdat het Hof ook heel goed uitlegt hoe ze dit beoordelen. Ik citeer even. Van putatief noodweer is sprake wanneer een verdachte verschoonbaar dwaalt over het bestaan van een noodweersituatie. De verdachte komt een beroep op putatief noodweer toe indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden die hem redelijkerwijs aanleiding konden geven tot veronderstellen dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen en daarbij redelijkerwijs mocht menen dat hij zich moest verdedigen op de wijze als hij heeft gedaan. In aanmerking dient te worden genomen of de gemiddelde burger geplaatst in de situatie van de verdachte ook in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen. Dat is eigenlijk juridisch kader. Vervolgens gaat het Hof eigenlijk volledig mee in het verhaal van jouw cliënt en de geschiedenis daarvan. En ze zeggen, ja, dat die aanvaller geen wapen bij zich had, dat kan zo zijn. Maar het Hof is tegen de achtergrond van al die feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte kon menen dat op het moment dat de benadeelde, dus de aangever, op de verdachte af kwam lopen, de aangever een wapen bij zich had en dat de verdachte zich tegen hem moest verdedigen. En ze vinden vervolgens zijn reactie, het schieten op de knie, proportioneel. Maar toen jij dit arrest binnenkreeg, dat is best wel bijzonder, hè? Putatief noodweer wordt niet heel snel aangenomen.
9: Ja, toen hebben we een klein sprongetje gemaakt.
10: Toen voelde je wel een beetje de koning,
9: ja. Dit is een overwinning. Ja.
8: Toen bestelde de grote Jan Hein Kuipers natuurlijk taart voor het hele kantoor.
9: Nee, was maar zo'n feest. Nee, maar ik heb wel een flesje bubbels opengetrokken. Ja, ik vind het een mooie overwinning.
10: En je hebt wel tegen Jan Hein gezegd, hey Jan Hein, kijk hoe goed ik dit gedaan heb.
9: Dat gaat in de kantoor, in de groepsapp van kantoor. Ja, zeker, ja, kijk eens jongens.
8: Ja. Is dan toch. En jouw cliënt?
9: Ja, heel blij. Euforisch. Het scheelt hem 30 maanden van zijn leven. Ja.
8: En die heeft natuurlijk ook geleerd dat het voortaan niet zo verstandig is om een pistool bij te steken natuurlijk.
9: Nee zeker. Ja.
8: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
9: Leerzaam. Op het moment dat ik dus de eerste 5 minuten dat gesprek met hem voer, was ik wel geteld 1 jaar advocaat. En inmiddels zijn we, nou ja, sinds het arrest bijna 6 jaar verder. En toen heb ik ook tegen het Hof gezegd van, kijk, dat zwijgen en het meteen moeten verklaren bij noodweer, dat is zeker van belang. En ik heb toen ook geprobeerd aan het Hof uit te leggen van, luister, je hebt 1.5 uur hè, om dit te doen. En ik ken hem niet. Ik moet in 1.5 uur een vertrouwensband met hem opbouwen. Hij is hartstikke boos. Hij wil zwijgen. En ik ben net 1 jaar advocaat. En misschien had ik dat anders moeten doen. En misschien had ik toch door moeten duwen als advocaat. Had ik moeten zeggen, luister Anthony.
10: Meteen al oud gaan.
9: Meteen al oud. Meteen verklaren. Het is noodweer. Verklaar nou maar. En dat heb ik ook tegen het Hof gezegd. Dus leerzaam. Maar wat een mooi resultaat. Zeker.
8: Vincent Poelmeijer, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
9: Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
8: Lieve luisteraars, een kleine mededeling. Volgende week helaas geen nieuwe aflevering van Napleiten.
10: Maar op BNR is dan een herhaling te horen. Een bizarre zaak over een moeder en een zoon.
8: En wij zijn er weer de week erna op 4 juli. Nog 1 keer met een gloednieuwe aflevering. En dan gaan we een tijdje met zomervakantie. Mocht je ons echt niet kunnen missen. Welke aflevering raad jij aan, Chris?
10: Dan zal ik toch terugluisteren de aflevering met Frans Baudouin over de rechtszaak tegen Volkert van der G. En jij, Wout?
8: Ja, ik doe hem gewoon nog een keertje. Simeon Burmeister. De aflevering van de Italiaan die verdween in de seksclub. Nou, voor ook als je even wil grinniken.
10: Een beetje grinniken.
8: Ja. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar Napleiten. @bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor 1/10 van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna 1/4 van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met 1/2 jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengen-verdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig, maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het 1 graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
5: De laatste bedrijfscijfers druppelen binnen na een seizoen waarin de winsten uitzonderlijk hard zijn gestegen. En Anthropic kan bij een beursgang direct tot de grootste bedrijven ter wereld behoren. Het zou kunnen. Of het ook echt zo is, dat bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Corné van Zijl van Cardano is hier en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Welkom, leden van het panel.
6: Dankjewel.
5: En laten we Anthropic maar eens bij de horens vatten. Want dat groeit razendsnel. Zou het bij een beursgang al mikken op een waardering van maar liefst $2000 miljard. Dat bedrijf achter cloud zou mogelijk al dit najaar naar de beurs kunnen. Wordt al langer over gespeculeerd en dan nu nog een bedrag erop geplakt. Corné, heeft dat ook nog iets te maken met de realiteit?
7: Ja, dat kan je afvragen. Kijk, bij SpaceX hebben we gezien dat het maakt niet uit. Als het verhaal maar leuk is en beleggers het kopen, kwestie van vraag en aanbod, dan wordt het betaald. En datzelfde zou je voor Anthropic kunnen gelden. Met dat verschil dat Anthropic wel wat eerder bij een positief winstgetal komt. En dat zal bij SpaceX nog heel lang duren.
5: Maar wat moet Anthropic laten zien om zo'n waardering ook echt te kunnen rechtvaardigen? En laten ze dat al zien?
7: Nou, voor de beleggers is groei heel erg belangrijk en die is extreem. Maar voor de echte langetermijnbelegger, die wil dus ook naar winst kijken. En dan moet je dus gaan kijken in hoeverre ze daadwerkelijk dat doel kunnen behalen. En wat je ziet is dat ze wel wat problemen hebben. De business is beter dan bij OpenAI. Ze hebben veel meer zakenklanten. 2/3 van hun omzet komt uit zakelijke klanten en 1/3 van particuliere klanten. En bij OpenAI is dat juist andersom. Dus dat betekent dat je die klanten, kan je wat meer aan vragen. Maar wat je dus nu ziet is dat de zogenaamde LM Token Price Index, dat oftewel hoeveel betaal je voor je
5: Lodewijk heist je voor met die index. Je had hem natuurlijk
7: Lodewijk.
6: Nee, Corné is gewoon een hele interessante gesprekspartner. Ja. Dus, zou me verbazen als hij er niet over was begonnen. Ja. Over de LM Token Index.